0: zwaai je ook nog even naar de mensen.
1: We gaan naar Eindhoven. Mooie lichtshow, maar het is nog niet donker buiten. Dus we gaan wel beginnen bij PSV Fortuna met Teun de Boer. Veel plezier.
2: Een hele goede avond vanuit het Philipsstadion. Het stadion van de 27-voudig landskampioen van Nederland. En van die 27 de laatste drie op rij. Iedereen goed gemutst dus. Maar hoe lang duurt dat? Want ook al ben je al jarenlang nationaal oppermachtig. Het voorseizoen van PSV. Het vierde seizoen onder Peter Bos. Is in die voorbereiding niet zo oppermachtig gebleken. Vorige week aan die vroege rode kaart voor Joey Veerman. In de oorwassing tegen AZ in de Johan Cruijffschaal. Valt er nu al wat recht te zetten voor PSV. En dan moet het vriendenloterij Eredivisie seizoen nog gaan beginnen. Tegen Fortuna, de nummer 11 van vorig seizoen. Ook het vierde seizoen voor Danny Buijs. Die eigenlijk, net als Peter Bos, net zo goed een kampioenenmaker is. Want Buijs weet Fortuna in al die jaren met vrij speelsgemak in de Eredivisie te houden. En gaat op voor weer zo'n kunststukje. Met één hele nieuwe naam, dat is Sven Meinans. Maar die hebben we natuurlijk in de Johan Cruijffschaal ook al gezien. Het zijn vijf nieuwe namen ten opzichte van die wedstrijd in de Johan Cruijffschaal. Veerman is natuurlijk geschorst en er daardoor niet bij. Van Bommel start in de basis, net als Perisic. Dat gaat dan ten koste van Man en Bouhamdi, die in die wedstrijd vorige week mochten starten. Mauro Junior is de rechtsback. Sildilia op de bank. Wanner komt in de ploeg en start op het middenveld. Daar waar Mauro de vorige wedstrijd begon. De aanvoerder van PSV. Ivo Pinto is dat nog steeds voor Fortuna. En hij schudt ook de handen met Alex Bos, de scheidsrechter. De VAR van dienst is Martin van den Kerkhof. Bij Fortuna meer echt nieuwe namen. Rechtsback Sibe Wilain, overgekomen van Club Brugge. Ole Romney, een zeer bekende naam in het Nederlandse voetbal. Gehuurd van Oxford. Natuurlijk oudspeler van NEC, Emmen en Utrecht. En de spits is niet meer Kai Sierhuis. Die vertrok naar NEC. Dat is nu AZ-huurling Lequincio Zeefuik. Die afgelopen half jaar nog uitkwam voor het gedegradeerde Heracles. En een doelpunt maakte. Een hele, hele mooie tegen PSV. Sommige gezichten ook bekend, zoals Mohamed Iataren. Hier natuurlijk in Eindhoven sowieso een heel bekend gezicht. Tot en met 2021 het wonderkind van PSV. En hij zal het weer willen laten zien, nog steeds in het shirt van Fortuna. Als het nieuwe seizoen voor de regerend landskampioen gaat starten. En het publiek alvast gaat staan voor de kampioen. Dat kunnen ze vanaf vandaag nog 34 speelrondes sowieso volhouden. Maar ze willen hier natuurlijk dat met nog een jaar verlengen. En dan begint zo'n wedstrijd meteen met een overtreding. De bodycheck van Zeefuik. Laat daar geen misverstand over bestaan. Even de toon zetten.

Flamingo. Eerste hoekschop. Bij PSV, als het niet heel lekker wordt uitverdedigd via Hübner. Gaat Nijnans de hoekschop voor zijn rekening nemen. Een aantal inlopende spelers van net in de 16, maar ook voorbij de tweede paal. Fernandes, geen twijfel bij Brandenhorst. De ruimte was beperkt, maar voor de keeper was het voldoende. Mauro, als rechtsback dus, hij kan echt alles. Linksback ook, controleur op het middenveld. Sildilia, daardoor naar de bank verwezen.

Van Bommel vanaf links, Perisic vanaf rechts. Voor Van Bommel natuurlijk zijn eerste eredivisie minuten sinds september vorig jaar, toen het akelig misging. Zijn zware blessure opgelopen in een duel tegen Ajax. Vorige week invallen, nu dus zijn eerste basisplaats. Hier aan de bal, de zoon van de bondscoach van België. Gustil. Pepi kan daar niet bij, maar Van Bommel wel. Die schiet op tegen Sibe Wielen. Perisic. Pepi opnieuw net niet. Mauro. Aardige bal van Mauro, maar niet meegenomen door Perisic. Die er zelf ook een beetje van lijkt te schrikken. Wel een hoekschop, dan is die bal dus nog net getoucheerd. En is dat ook voldoende geweest om de Kroaat niet aan de bal te laten komen. Uitstekend gespeeld door de aanvoerder van PSV. Die hier dus wel even vanuit de as acteerde. Fernandes. Goed, de bal gezet door Van Otterleut. Vervolg wat minder. Onzuivere paas op Iatare. Is de bal bij Obispo, nog steeds PSV'er. Zijn transfer naar Lens ketste af op persoonlijke details. En vandaag komt de basis bij PSV. Een beter wapen, zo vertelde Bos tegenover spits Zeefuik van de tegenpartij. In vergelijking met zijn concurrent op die plek, Jarek Gazjurovski. Perisic, glijpartij bij Pepi.

Loopactie van Til. Te zoeken naar de ruimtes die PSV ook zal moeten creëren door dat soort momenten. Beweging. Fortuna, compact spelend. Vijf verdedigers. Het inzetten van de fysiek. Het plan dat Buijs in het seizoen succesvol heeft gebruikt. Bukili. Romani. Eerste kans Fortuna. Doelpunt. Maar wel de vlag omhoog. Dus geen 0-1, geen doelpunt voor de in Nederland teruggekeerde Ole Romani. Geklungel van PSV toch. Waardoor Fortuna aan de bal komt. Niet goed gedaan door Van Bommel. Te veel risico genomen met die hoge bal terug. Probeert het dan zelf te herstellen en maakt nog een fout. Bukili geeft hem dan mee aan Romani, die inderdaad ruim buiten spel staat. Geweldige seizoen bij FC Emmen, niet vergeten. Inmiddels alweer 4 jaar geleden. Toen hij 11 doelpunten wist te maken. Weer een fout in de opbouw van PSV. Iataren mag het gaan proberen. En de goede redding van Kovar is noodzakelijk voor PSV. Opnieuw de vlag omhoog voor buitenspel. Vanuit dat schot mag Fortuna niet verder. Deze mogen we toch wel opschrijven als eerste echte serieuze kans. Omdat hier Iataren de bal krijgt op een presenteerblaadje. En dan moet je hem toch eigenlijk ook niet aan Iataren geven. Hij stuurt hem naar de verre hoek, maar net niet ver genoeg. Kovar kan erbij.

Van Bommel. Mauro Junior. Gekopt door Van Ottelen.

Zinchenko, Perisic. Paul Wanner. Tweede seizoen bij PSV. Oostenrijkse toptalent, 20 jaar. Vorig seizoen goed voor 3 goals. Aanvallend middenveld bij PSV. En natuurlijk ook nog Til, die hier een inworp voor PSV verdient. En ook Mijnans kan natuurlijk tot de aanvallende groep middenvelders rekenen.

Hernandez. Obispo. Natuurlijk ook nog een van de WK-gangers op het veld. Armando Obispo met Curaçao. Alle drie de wedstrijden in de groepsfase in de basis. Dat knappe punt tegen Ecuador. Weer een fout in de passing bij PSV op een cruciale plek. Romani er vandoor. Een paar scharen en dan Zeefuik aanspelen. Al zal de bedoeling zijn geweest Iataren daar te vinden. Dat had Zeefuik niet door. Maar het zijn toch alweer drie momenten waardoor zeker met deze temperaturen de fans van PSV wat zweet zullen voelen. Daar zit hem de kritiek in dit nog hele vroege seizoen. Achterin de passing, de opbouw en verdedigend niet sterk zijn. Dit is daar zo'n moment van. Niet kordaat genoeg van Flamengo. Paas van Perisic natuurlijk ook niet prettig. Het geluk voor PSV is dat Zeefuik dit niet goed doet.

Perisic. Van Bommel legt terug. Zeefuik even vastgepakt door Obispo, mag geen naam hebben.

Mauro. Flamingo. Mauro biedt zich weer aan als een middenvelder. Zo speelt PSV eigenlijk maar met drie verdedigers. In het eerste gedeelte van deze wedstrijd is Mauro vrijwel niet op die rechtsbackpositie te vinden. Zoals van tevoren wel werd verwacht. Van Bommel. En Mauro daartussen. Voordat Zeefuik aan de bal kan komen. Peppi komt er niet bij. Schiet hij goed door richting Iataren. En die heeft twee ploeggenoten bij zich tegenover twee PSV'ers. Iataren zoekt zelf naar het schot. Ruimte ligt daarvoor niet. Dalhaus. Romani. Onzuiver. De voorzet op Zeefuik.

Doeltrap van Obispo. Die goed doorschiet voor PSV. En Perisic komt die bal en Til loopt door. Die levert de Eindhovenaren een hoekschop op. Hij nam die doeltrap. Kovar. Met een Obispo. Die langzaam nog mee naar voren sluipt. Meinans. Mauro. Het publiek wil dat er wordt geschoten. Nou, dat gebeurt. Alleen niet hard genoeg om Brandenhorst te kunnen verrassen. Interessant hoe Bos het heeft neergezet met Mauro die af en toe doorschuift naar het middenveld, maar ook een plekje heeft in het driemanschap met Flamingo en Obispo. Fernandes daardoor wat meer op het middenveld te vinden en niet als linksback zoals we hem wel zagen in de Johan Cruijffschaal. Het is een ander soort PSV, een 3-4-3 formatie. Van Bommel.

Weer een fout bij PSV. Kan Fortuna nu wel profiteren. Het is Iataren die het probeert. En zo is het al een kleine handvol aan momenten. Waarin PSV kansen schenkt aan Fortuna. Geen aanname. Wanner. En dus Iataren met een nieuwe Fortuna-kans.

Nijmans. Een tweetje met de 18-jarige Belg. Mauro. Inschuiven richting het middenveld. Een geel-groene muur te kunnen slechten. Hij staat vooralsnog uitstekend.

Perisic. Krijgt hem voor over Brandhorst heen, die hem nog wel even aantikt. Van Bommel legt hem terug. En dan is daar een serieuze kans toch voor PSV. Voor Wanner. Die hoopt op een hoekschop. Die krijgt hij niet. Voorzet van Perisic vanaf die rechterkant. Via Brandhorst van Bommel bereikt. En dan is het afdrukken. Een taak voor Paul Wanner.

Van Bommel. Mijnans. Dalhaus. Op tijd daar waar hij moet zijn. Geen behoefte bij Brandenhorst om rustig een opbouw te verzorgen. Dus PSV meteen weer aan zet. Van Bommel. Even vastgepakt door Wielen. Het is te weinig voor Bos om voor te fluiten. Hier wordt wel voor gefloten. Als het vastpakken te lang duurt bij Zeefuik.

Perisic. Mijnans. Een man van 13 miljoen zo ongeveer. Het bedrag dat AZ voor de middenvelder kon opstrijken. Er is vandaag een nieuwe middenvelder bijgekomen. Kodai Sano, Filip Kostic natuurlijk ook aangetrokken. Maar allebei nog niet klaar om te spelen. Het is allemaal te kort dag. Fernandes. Til.

Banner. Perisic. Voorzet Perisic. Het wordt voor Mijnans. Het kan nog altijd voor PSV als Peppi even naar het hoofd grijpt. Dat lucht nu wel. De scheidsrechter kijkt daar wel naar. PSV blijft echter in balbezit. Het voorlopig verder te willen spelen. Hij heeft pijn, Peppi. Er zit ook wat bloed bij. En flink wat ook. De ploeggenoten besluiten toch om door te gaan. Maar hij kan natuurlijk niet meedoen aan deze aanval. Grabbelt op, maar komt duidelijk bij. En nu heeft Fortuna daar het voordeel van. Tenzij natuurlijk er wordt gefloten voor een overtreding. Het vastpakken van het shirt, zo geeft Bos aan. Zeefuik is het daar absoluut niet mee eens. En ook Buis sprong van zijn stoel. Zijn petje ging er vanaf. En inmiddels heeft hij hem weer opgezet. Had gedacht dat zijn speler door mocht. Die snelle tegenaanval. Ja, nu is er wel het bericht bij de scheidsrechter aangekomen dat Peppi bloed heeft. Dan mag je niet doorspelen. Dus hoe snel PSV het spel naar die vrije trap ook weer hervatten. Dit is niet toegestaan. Dit moet worden verholpen. Pinto komt omhoog. In dat luchtduel raakt hij zijn tegenstander onbewust. En Peppi blijft daardoor achter. Dit is het moment waar zoveel boosheid om is bij Fortuna. Bij Zeefuik en Buis vooral. Want worden ze allebei niet vastgepakt? De een de ander en de ander de een. Dat geeft Zeefuik natuurlijk aan. Maar Bos besloot dat het een overtreding was van de aanvaller van Fortuna.

En de scheidsrechtersbal gaan we nu natuurlijk verder. Als de mond van Peppi wordt verzorgd, als al het bloed weg is, zal hij weer terugkeren. PSV dus even nog met 10.

0: moet ook even het shirt nog wisselen, Peppi.
1: Daar zit ook bloed op.
2: Minuut voorbij, hè?
0: Ook dat niet toegestaan. Bas Roorda heeft heel snel een nieuw shirtje te pakken. Zeefuik, sneller dan Obispo. Probeert overeind te blijven in het mogelijke contact met de verdediger van PSV. Dat is een lastige opgave voor Zeefuik. Hupner. Fernandes. Klim van Ottelen voor Hens. Maar geen vrije trap nodig. Als het weer 11 tegen 11 is. Peppi. En weer bij. Prachtig gespeeld door PSV. Van Bommel maakt het dan alleen niet zo mooi af als dat die aanval begon. Hakje is wel fraai. En daardoor Mijnans. Van Bommel. Fernandes ruimt om uit te halen. Schiet hij tegen Mijnans op.

Van Bommel. Niet goed verlengd door Pinto. En daardoor Perisic in balbezit. Til wil schieten. Maakt de bal helemaal verkeerd. En een aantal van zijn ploeggenoten zijn niet blij met zijn keuze. Mijnand stond er, Peppi. Wanner was erbij. Het is wel interessant dat wat Peter Bos op het veld van formatie laat zien. Veel wisselingen, rotaties op het veld. Zal voor Buis misschien toch ook wel een klein beetje een verrassing zijn. De 3-4-3 van PSV. Die overigens verdedigend nog niet dat gebracht heeft wat Bos zal hebben gehoopt. Namelijk meer versterking. Dat hebben de fikse aantal missers in de opbouw achterin al wel bewezen het eerste half uur. Flamengo. Pinto voelt Mijnans in zijn rug. Maakt er een corner van.

applaus voor Perisic. Als hij een hoekschop aan deze zijde gaat nemen voor PSV. Maar Mijnans dat aan de andere kant deed, vooralsnog.

over Brandoorsteen. Althans, dat dreigde die wel. En de kopbal van Van Bommel. Maar Brandoorst had er nog een oog op. En verwerkt die bal tot nieuwe hoekschop. Bekeken, gekopt door Ruben van Bommel. Flamingo geeft bij deze situatie wel aan dat hij zou zijn vastgehouden. En vraagt erom dat de VAR daar nog even naar kijkt. Maar dat is inmiddels gebeurd. Van de Kerkhof doet het af als niets. En dus spelen we door. Meinans, Flamingo, kopt lucht. Mauro. Peppi. Fernandes. Hier is iets van top. Druk van PSV in deze fase. In de laatste minuten ook geen grote fouten meer in de opbouw. Door Fortuna ook niet meer voor de goal van Kovar gezien. Tot koppen. Het was wel erg lastig voor Obispo, die zich had gemeld. Hij deed zijn beklag in dat duel dat we hier recht voor de neus van scheidsrechter Alex Bos zien. En inderdaad, is daar wel wat contact met Hübner. Maar een strafschop is dat niet waard. Van de scheidsrechter. Als PSV daar te lang de tijd neemt voor de inworp, gaat hij over naar Fortuna. Een van de nieuwigheden die we gaan zien in dit Eredivisie seizoen. Gele kaarten zijn gewoon hetzelfde gebleven. Die worden gegeven als de scheidsrechter het gevoel heeft dat dat nodig is. Obispo geraakt door Zeefuik. Ja, die maakte natuurlijk al in de allereerste seconde een overtreding in deze wedstrijd. Hier maakt hij zich te breed met zijn arm en gaat hij op de bon.

met hard de paas op Fernandes. De 12e man. Maar ik zal hem niet aanspelen. Pinto. Door Van Ottelen. Opening van Mauro. Op maat voor Perisic. Ook goed aangenomen door de Kroaat. Een van de 8 WK-gangers van PSV. De huidige selectie. Bal is voor Brandenhorst. Die zoekt meteen Zeefuik. En die heeft eigenlijk alleen maar oog voor Obispo. Niet voor de bal.

Perisic. Mauro.

Fernandes. Bal weggetrapt door Hübner. Tuna, laatste fase, niet meer uitgekomen. PSV bepaalt. En is zuiverder gaan spelen gedurende deze eerste helft. Perisic duikt daarop. Til.

Van Bommel kijkt zijn eigen kaat na en vraagt zich af wat hij daarvoor een broddelwerkje afleverde. Mauro. Strakke paas van Til. Meinans. Schot geblokt door Pinto. Van Bommel. Tevreden met de inworp. Stil. Half uurtje op het WK. In de groepsfase tegen Zweden. Niet bepaald een droomtoernooi voor Oranje. Maar zeker ook niet voor Til persoonlijk. Perisic deed het wat beter met een goal en een assist. Maar ging er natuurlijk ook vrij vroeg uit met Kroatië. In de tweede ronde. Tegen Portugal. Dan hebben Dest en Peppi het eigenlijk nog het beste gedaan. Met een plek in de achtste finale tegen België met Team USA. Daar hadden beide spelers niet eens een geseponeerde rode kaart voor nodig. In alle vijfde duels kwam Peppi in actie. Het balbezit heel erg hoog voor PSV. Het verschil in kansen is helemaal niet zo groot.

Yataren, goed gestoken. Romanides ook goed gelopen. Zeefuik meldt zich. Er is Oekili, die glijdt uit terwijl die schiet. Voelt ook echt wel dat in deze eerste helft PSV vooral wat te vrezen heeft van zichzelf. Het nog lastig heeft met de defensie van Fortuna. En daardoor dus ook te weinig heeft gecreëerd na 40 minuten voetbal.

Bommen die gelooft daar nog in en niet zonder reden. En nu prikt hij hem tegen het zijnetje. Blijft de vlag naar beneden natuurlijk. En staat Fortuna op voorsprong na weer een fout achterin bij PSV. Die fouten leken opgedroogd te zijn. Want PSV grossierde erin, ook in deze wedstrijd in de openingsfase. En Flamingo, wat hij zal denken en zeggen tegen zichzelf, zal niet heel vriendelijk zijn. Het is weer raak in defensief opzicht. Romani blijft ervoor gaan. Obispo laat hem eerst lopen. En dan is dit veel te slap terugkoppen van Flamingo. Die kijkt de bal na en weet dat hij fout zit. Romani doet dat wel goed. Loert op dit moment met de wreef. Heel slim voorbij. Kovar getikt. Fortuna leidt tegen de regerend landskampioen in Eindhoven. Een wedstrijd die ze in de vriendenloterij Eredivisie nooit eerder wisten te winnen. De weg is nog lang, maar het begin is gemaakt. Met dank aan Flamingo. Met dank aan Geschutter bij PSV. En dan zal de roep om extra verdedigende krachten er toch niet minder om worden in Eindhoven. Willem ging er even bij zitten. Meteen een tegenreactie van PSV. Dat lukt niet, omdat Hukini de bal naar voren trapt. Romani. Doorgetikt richting Dalhaus. Die grijpt Perisic in op een manier die het publiek hier wel kan bekoren. Schouten ziet het ook gebeuren. Hij natuurlijk ook vaak centraal achterin. Afgelopen seizoenen bij PSV. Het zorgenkindje. Die plek centraal achterin. Dat is niet nieuw. Schouten natuurlijk nog langer uit met zijn kruisbandblessure. Trap Fortuna als de laatste officiële minuut van de eerste helft zo ingaat. Van Ottelen richting Zeefuik. Sterk van Fernandes. Mauro aangetikt. Iataren. Wordt op kanten gemaand door Alex Bos. Geen kaart voor de oud-PSV'er. Fernandes, goede bal en dan voorleggen. Perisic en Peppi moet hem afmaken. Een prachtige combinatie. Maar Peppi rondt het niet af voor PSV. Beeldschoon balletje van Fernandes. In één keer verlengd met het hoofd door Perisic. Het is een aanval uit het boekje. Alleen geen afronding uit het boekje. Hij lijkt het enige doelpunt van deze eerste helft te hebben gemaakt. Ole. Ter Haar Romani. Met maar 1 minuut blessuretijd. Niet heel veel tijd meer over om daar iets aan te veranderen. Maar goed, als je weer een bal inlevert, zoals Van Bommel je doet, had je zo de kans nog aan Hiataren en Fortuna kunnen schenken. Nog één keer PSV. Perisic. Weggekopt
door Philip Brittijn. Dan mag PSV ook nog net die hoekschop nemen. Want die werd gegeven binnen die ene minuut blessuretijd. Dat ziet Danny Buijs overigens allemaal niet meer. Die is al lang en breed naar binnen. Dan zit deze eerste helft er wel op. Want deze corner wordt natuurlijk gegeven buiten die ene blessureminuut om. En dan horen we toch gefluit. Niet voor het eerst in dit nog hele vroege seizoen. Want tegen Villarreal werd PSV bij Vlagen weggespeeld. De Johan Cruijffschaal was geen echte wedstrijd. Door die rode kaart heel vroeg al voor Veerman, die daardoor afwezig is vandaag. Maar PSV mist wel meer spelers. Als je ziet hoeveel fouten er worden gemaakt. Verdedigend gezien. Fortuna heeft één van die fouten afgestraft via Romani. Het was de combinatie Obispo en vooral Flamingo. Die ervoor zorgden dat de nieuwkomer bij Fortuna kon scoren. En derhalve Fortuna dus ook op voorsprong in Eindhoven halverwege. Het staat 0-1. Graag tot straks bij de tweede helft. Natuurlijk gaan we ook nog even tussenbeschouwen vanuit de studio. Dus blijf erbij.

0: En het zou zo lekker zijn, zei Ronald Waterreus, als ze een keer een wedstrijd beginnen. Een seizoen beginnen met de nul te houden. Is niet gelukt in Eindhoven. En dan zie je vooral Flamingo balen, Mario. Ja, nou ja, van tevoren kon je dit misschien al een klein beetje zien aankomen.
1: Nou, we hebben het verdedigend aangegeven natuurlijk, dat het gewoon de Achilleshiel is van dit PSV. Ze geven zoveel mogelijkheden weg. Arnold laat het dadelijk zien. Het staat maar een 0-1, maar het had natuurlijk vele malen meer kunnen zijn. Was het niet dat Fortuna vaak de verkeerde keuzes maakt?
2: Ja, nou is Flamingo de gebeten hond, maar El Bispo gaat hier ook eens een natte krant
1: in. Die gaat er onderdoor, maar dit is natuurlijk...
3: Echt mooi afgemaakt.
1: Even geweldig afgemaakt, maar dit is natuurlijk van een heel matig niveau als je deze bal zo terugkomt.
2: Sinds het debuut voor PSV, Flamingo, de speler die de meeste fouten heeft waar een doelpunt uit volgt, in de hele Eredivisie.
1: Maar wij hadden het erover dat zijn beste tijd was bij Utrecht op het middenveld. Ik vind hem niet betrouwbaar genoeg om in de laatste lijn te spelen. Nogmaals, hebben we het al vaak genoeg over gehad dat dat gewoon het probleem bij dit PSV is. Buiten het feit dat ze ook vandaag helemaal niets creëren tegen een systeem wat toch wel vrij druk is op één helft. Met 5 man achterin en nog eens 4 ervoor. Dus PSV heeft het er echt heel veel moeite mee.
2: Kun je niet ook bij deze bal... gewoon denken, ik weet niet helemaal hoe het daar gaat. Laat ik hem maar gewoon naar de zijlijn koppen.
1: Dat lijkt me de betere keuze als deze.
4: Het is wel zo dat als je eenmaal iets inzet als verdediger, dus die bal stuitert, hier weet je al wat hij gaat doen. En dan is het heel lastig om dan in één
2: maar
4: keer...
2: Maar hij ziet Rome niet.
4: Maar jij denkt dat je hem hard genoeg wel in de handen kan koppen. Ja. Snap je? En hij raakt hem gewoon eigenlijk verkeerd.
0: Ja. Ja.
4: Maar het is niet de eerste keer dat wat je zegt, dat hij fout is. En Heerenveen toen was echt een cruciale.
5: Ja. Het begint ook al langzaam psychisch te worden. Ook voor de spelers die er staan. Marciano en ik zitten daar net zo over te praten. Dat je dat is een beetje een wet van Murphy. Hè? Wij praten er allemaal over dat achterin niet goed gaat. Die jongens lezen en horen dat ook. De trainer die zegt eigenlijk ook dat hij nog versterking nodig heeft op die plekken. En die jongens die spelen eigenlijk elke keer met het mes op de keel. En ja, dan ga je fouten maken.
0: Ja.
5: Ik bedoel, want nu valt er dit doelpunt uit. En wat Mario terecht zegt, ze creëren ook bijna helemaal niks. Maar net in de 46e minuut is er weer zo'n... bal die tussen Flamingo en dan denk Kovar, als hij terug moet koppen, dan kom ik hem zelf wel halen. Ja. Dan krijg je zo. Dan gebeurt dan verder niks. Maar je ziet gewoon dat de onzekerheid achterin gewoon. Dat is gewoon. Dat begint nou echt chronisch te worden.
0: Ja, want Arnold, inderdaad, het is niet alleen dit moment. Het is gewoon heel PSV wat de hele eerste helft zo is.
3: Ze speelden gewoon ook slecht aan de bal. En Mauro was geen rechtsback. Het is van Bommel, het balletje breed. Kijk, en dan mis je ook een beetje het vernuft bij Fortuna Sittard. Want deze bal. Van Okili, Romani staat echt buitenspel, dat weet hij ook. Maar deze bal buitenkant rechts naar Iataren was de juiste keuze geweest. Want wij zagen allemaal dat dit buitenspel was. De bal naar Iataren ligt helemaal open.
2: Was ook niet zo heel moeilijk.
3: Nee, niet per se. Maar Noah Fernandes, die dus wel op het middenveld speelt. Hè, want PSV speelt met 3 verdedigers achterin.
2: Ja, 3-4-3 bij de bal zit.
3: Maar deze, kijk, Zeefuik staat eigenlijk in de weg. Romani, maar ook Okili op de 16 meter. Moet je kijken wat voor ruimte er is. Alleen Iataren, Marciano zegt, die had ook al besloten om het zelf te doen. Perisic, de korte bal. Romani.
2: Oh.
3: En ik vind dit echt... ongelooflijk. Zeefuik moet hier keihard naar de buitenkant lopen, zodat Mauro met hem meegaat eigenlijk. En zodat Romani kan kiezen of hij gaat hem spelen of hij gaat 1-1 spelen.
2: Is dit?
3: En nu loop je gewoon in de weg en gebeurt er helemaal niks. Maar dit zijn echt hele grote kansen.
2: Is dat ook niet een ABC'tje als spits zijnde?
3: Ja. Nou,
0: maar dat is waar jij het met hem over hebt bij Jong Oranje.
4: Dat is dus, wat ik zeg, de verkeerde keuze maken. En hij heeft als spits.
2: Maar dat is toch niet eens een keuze, Marciano?
4: Dat is een keuze. Kijk, het is een dit is een keuze om keihard vooruit te sprinten, zodat jouw medespeler vrijkomt.
2: Ja, maar je maakt keuzes niet.
4: Hij neemt dus de verkeerde keuze door te verwachten dat hij hem al mee gaat krijgen.
2: Maar is er eigenlijk maar één keuze, toch? Als je ergens wegwezen en die verdediger
4: mee
2: trekt.
4: Spitsen zijn natuurlijk wel egoïstisch genoeg om zo te gaan lopen dat ze denken dat ze een balletje mee gaan krijgen. Het liefst zo moeilijk mogelijk en dat ze hem lekker zo in de hoek kunnen schuiven. Terwijl eigenlijk moet je hier sprinten, zodat diegene die opkomt rechts van je helemaal een 1-1 tegen de keeper krijgt. Dus dat zijn keuzes die spitsen vaak moeilijk maken. Echt goeie hebben het overzicht om te horen en te voelen dat er nog eentje mee is.
2: Dit is boelhandig trouwens voor mensen die zich
1: zien. Het is ook zien, je ziet bij Zeefuik. Het is opportunistisch, het is fysiek. Maar soms moet je gewoon weglopen om hem niet te krijgen. Ja, dan maak je andere mensen vrij.
2: Ja, we hebben het nu al eigenlijk over het feit dat Fortuna het gewoon niet afgestraft heeft al. Ja. Een beetje zoals Telstar de 0-3 had moeten maken eerder. Wat stelt PSV daar überhaupt tegenover?
3: Niks, te weinig. Maar ik vind altijd dat je als je tegen zo'n systeem speelt, je ziet dat de ruimtes gewoon heel klein zijn, maar je moet lopende mensen hebben vanuit het middenveld. Die moeten constant die ruimtes aanvallen, zodat er ergens wat ontstaat. Dit is de kans van PSV, eentje.
4: 19e minuut.
3: Maar je moet ruimtes aanvallen, want je ziet eigenlijk niks. Dus je hebt heel erg de neiging om stil te gaan staan. Omdat je denkt, ja, ik weet niet waar ik naartoe moet. Dus ja, speel de bal maar gewoon naar mij. En deze kans was dan met Pepi.
1: En het tempo moet hoog. Hè? Ja. Je moet proberen van kant naar kant te wisselen. Nu zie je steeds dat Fortuna dubbele dekking kan geven aan de zijkanten. Of bij Peres iets of bij Van Bommel. Maar als je dat veel sneller doet, ja, dan krijg je wel mogelijkheden tot 1-1 situaties. Maar het gaat veel te langzaam.
2: Ja, mooi, in Eindhoven dus.
0: Zeker. En in die tweede helft gaan ze het ongetwijfeld anders doen. Er zijn heel veel doelpunten gevallen op al die andere velden. Daarover later nog veel meer. Want eerst snel ertussenuit. En zometeen terug. Doei.

0: De Eretribune op zaterdagavond. Dit is Bouhamdi, die komt erin voor Ruben van Bommel. Die is natuurlijk aan het opbouwen, dus dat lijkt een vrij logische wissel. Hij speelde vorige week basis, deze Bouhamdi. Dat liep natuurlijk niet goed af, maar nu krijgt hij in de tweede helft een herkansing. Daar is Jordi Klaasie. Strooit nog wat zout in de wonden van de PSV-kijkers. Oftewel, even zwaaien met die Johan Cruijffschaal. En nu op met AZ richting die gouden schaal. 70 jaar Eredivisie, dan weet je het wel. Go Ahead Eagles!
1: En dit was de mooiste goal. Er vielen heel veel doelpunten. Oh, maar je hoorde hem met het fluitje. Precies op het moment dat hij schiet. Ja, sorry. Sorry.
0: Sorry, jongens. Sorry, jongens. Nee, echt sorry.
2: Mocht niet baten.
0: Ja, het is inderdaad een overtreding. Maar ja, wacht dan eventjes. Ja. Wat een goal.
1: Oh. Hij gaat er nog net zo mooi in, maar ja.
0: En hij ging hierna ook nog staan voor de vrije trap, waarvoor er dus gefloten werd. En die ging geloof ik 20 meter over. Dus dat zal je alles.
2: Het was geluk.
0: Ja.
1: Ja. Goed, ze komen naar buiten voor die tweede helft. Dus laten we
3: Eagles
1: maar
3: gelijk. Eagles heeft gewonnen, toch?
0: Eagles heeft gewonnen, ja.
1: 4-1.
0: 4-1.
3: Mooi voor Jozef Oosting.
0: Dit was de 5-1. Oh, Jozef Oosting krijgt nog even een pluimpje. Dan kunnen wij mooi naar Eindhoven. Terug naar Teun de Boer. PSV. Het vaatje. Anders. Ach ja, we gaan het zien hoe het loopt tegen Fortuna. 0-1 halverwege. Veel plezier.
4: Vaatje.
5: Welkom terug in het Philips Stadion, waar jullie zeiden net al in de studio eenmaal gewisseld gaat worden. Fortuna doet dat logischerwijs niet. Zij staan op voorsprong door de goal van Ole Romani. Maar Ruben van Bommel zien we namens PSV in de tweede helft niet meer terug. Logisch ook, hij is in opbouw na zijn zware blessure. Mocht vandaag starten en het blijft bij 45 minuten. Zijn vervanger is de man die startte in de Johan Cruijffschaal tegen AZ. En dus direct op zijn positie gaat spelen. Amir Bouhamdi. Het is daarmee ook meteen zijn debuut in de vriendenloterij Eredivisie. Het 18-jarige talent. Geboren, notabene, in Sittard. Niet dat hij daar een groot voetbalverleden heeft. Zeker niet bij Fortuna. Dat shirt heeft hij nooit gedragen. Maar hij is er dus wel geboren. Sittard, de stad waar hij tegen moet gaan spelen. En ook de stad die op voorsprong staat voorlopig in deze seizoensopener. PSV creëert te weinig, geeft achterin domme momenten weg. En dat terwijl toch ook Fortuna achterin wel wat te kampen heeft met afwezigheid. Adewoye is vertrokken, sterke houder achterin. Kan je ook zeggen van Ivan Marquez, die er door een blessure niet bij is vandaag. Maar met die vijfmans defensie gaat het vooralsnog uitstekend. Dus nieuwe naam Sibe Bilain vanaf de rechterzijde. En ze zullen gaan proberen om dat vol te houden. Om voor het eerst in de geschiedenis, in de competitie, 3 punten mee naar Sittard te nemen vanuit Eindhoven. Zeefuik knielend na zijn eerste moment in de tweede helft. Geraakt in het gezicht. Is bang dat daar misschien wat bloed bij zit. Dat is niet het geval. En toch geeft Alex Bos aan dat ze even ook even naar de zijkant moet. Hij krijgt de bal vol tegen de neus aan. Moet het even laten controleren. De verzorgers bij Fortuna willen helemaal niet dat Zeefuik zich meldt, omdat er geen bloed is en hij geen last heeft. En nu zal hij toch even bij de zijlijn moeten blijven staan, voordat hij weer terug kan komen.

Fortuna nog altijd zonder Zeefuik. Het is nu eenmaal de regel dat dat een minuutje moet duren. Ook als de scheidsrechter bepaalt dat het geen overtreding was. Dat er geen echte verzorging nodig is. Maar hij is nu naar de zijkant gestuurd. We zagen het gisteren al op enkele velden. Dit voelt toch wel wat onrechtvaardig aan voor Fortuna. Nog altijd spelend zonder Lequincio Zeefuik. Perisic. Nu is de spits van Fortuna weer terug in het veld.

Buhamdi. Obispo. Fernandes. Buhamdi. Overtreding gemaakt door de jongeling. Die overigens in de voorbereiding tweemaal trefzeker was. Een reeks aan oefenduels. Die PSV afwerkte. Tegen Villarreal na zet weten we hoe dat is afgelopen. Hij heeft ook nog een aantal keren gewonnen van het Poolse Rakov. De Belgische Union Sint-Gillis. Natuurlijk ook de lichtstad derby van FC Eindhoven. Yataren. Afgestopt door Fernandes. Iets aan de hand tussen Obispo en Zeefuik. Als een tweede bal het veld inkomt. Precies op de plek waar Mijnans nu staat. Dan moet de fluit wel even klinken. Via de welbekende scheidsrechtersbal door. En eens kwam die bal terug het veld in. Vanuit het publiek. Flamingo. Terugleggen, niet helemaal goed. Voor Fortuna. Peppi kan hem nog verlengen, maar niet hard genoeg. Dus is de bal voor Brandhorst.

Zeefuik. Werd daar inderdaad wel tegengehouden, waardoor hij de paas niet zuiver genoeg kon versturen in de richting van Romani. Krijgt daardoor alsnog de vrije trap. Zie hem maar eens af te stoppen. Zo lang, zo sterk. En vooral ook heel snel. En Quincio Zeefuik. Yataren. Pinto kruipt voor Bouhandi.

Obispo. En zuiver. Yataren. Geen kans om eruit te komen. Voor Wielen. Sterk van Yataren en Okili daardoor in balbezit. Lichaam ook door de middenvelden van Fortuna goed gebruikt.

nog steeds ontevredenheid te zien. Met liplezen, het gelaat van Peter Bos. Perisic. Die kan Pinto laten lopen voor een doeltrap. Hij roept Romani even bij zich, coach Danny Buijs. De nummer 10 lijkt het roerend met zijn trainer eens te zijn. Kan hij Saibari op termijn doen vergeten? Het is wel iemand met de creativiteit die nu wordt gevraagd in een moeizame wedstrijd. Maar dus naar Bayern München vertrok. Mauro, Perisic, over Brandenhorst heen. Wielen voorkomt een Eindhovense kans. Voorkomt niet een Eindhovense corner. Dat wakkert het publiek nog maar even aan.

0: schop Perisic.
1: Daar zit de keeper mis en Flamengo niet. En dit is genoegdoening voor de verdediger. Die zich de schuldige zal hebben gevoeld bij het doelpunt dat Fortuna kon maken. Brandelhorst claimt dat hij aan zijn shirt wordt getrokken en dat hij daardoor niet als keeper de actie kon maken die hij wilde maken om de bal weg te stompen. Dat zal nog voer zijn voor VAR Martin van der Kerkhof. Hij wordt daar inderdaad eventjes aan het shirt getrokken. Daarna komt hij zijn goal uit. Daar is de timing niet best. Maar ja, ligt dat dan niet aan het shirtje trekken van Wanner? Dat is inderdaad voer voor de VAR om nog even naar te kijken. Want dat het gebeurt, staat vast. Flamengo kopt en we zijn alweer aan het voetballen, dus de goal telt. Het is niet genoeg om als VAR voor in te grijpen. En dus de revanche van Ryan Flamengo. Obispo kopt de bal omhoog. Fernandez

Perisic. Voorzet van Perisic is goed. Nog net Pinto. Hij schampt de bal. Daarna kan de ploeggenoot hem helemaal wegwerken. Wielen. Een zeer welkom moment voor PSV. De gelijkmaker van Flamengo. Dan gaat dat nu ook een kansenregen opleveren.

Perisic. Verlengd door Peppi. En naast de goal van Brandenhorst.

aantal warmlopers bij PSV, onder Miriam en ook Gazurovski bij Fortuna gaat zo voor het eerst gewisseld worden. Met Michu die zich klaarmaakt voor een invalbeurt.

0: Mauro. Perisic. Weer een prima voorzet van de Kroaat. Target heeft te vinden op de perfecte manier. Man met geel op zak, Zeefuik, gaat er vanaf.
1: En bij hem in de plaats van nummer 20, Edouard Michu.
0: Michu komt voor hem in de plaats. Nu zou het komen door het korte verstappen in dit moment. Waardoor Buijs noodgedwongen moet ingrijpen. Het lijkt er toch wel op, want het loopt niet meer zo soepel voor de Quincio Zeefuik. Michu. Geen echte spits. Zijn vervanger. Dan zal Romani daar moeten ziel alleen moeten zien te rooien. Met Iataren om hem heen. Als zal aan bod komen natuurlijk. Geen overtreding van Flamingo op Romani. Buandi. Flamingo. Het zal een schotpoging geweest zijn, maar geeft ermee de bal even aan Buandi. Dat is van korte duur. Obispo.

Nijnans. Zou het in aanvallend opzicht zeker ook moeten kunnen. Met zijn 11 doelpunten in de Eredivisie vorig seizoen in het shirt van AZ. Dat geldt ook voor Peppi, die zijn beste seizoen bij PSV doormaakte. Met 16 goals in de competitie. En voorlopig is het verdediger Flamingo, die zijn vierde kopgoal uit zijn carrière maakt voor PSV. Niet hard genoeg naar de zijkant gekopt door Obispo. Buitenspel voor Romani, slordig. Net iets te snel gegeven in de ogen van Romani. De bal dan iets verder wegtrapt. Dat blijft zonder gevolg.

Die paas van Mauro doorzien. Obispo. Volgens nog geen fouten gemaakt. Nu die alleen nog maar met Romani te maken heeft. En niet meer met Zeefuik. Michu heeft het middenveld versterkt met zijn komst. Brandenhorst.

Luhamdi. Bedoeling was stil. Ook hij vorig seizoen in de dubbele cijfers. Ruim zelfs 14 doelpunten. Romani, goed gelopen. En dus een kans voor hem. Redding is makkelijk voor Kovar. Dat is de Yataren die daar een heel mooi paasje in huis had. Waardoor Fortuna eindelijk weer eens een keertje iets aanvallends kon bewerkstelligen. Al was dat wel op, misschien wel over het randje van buitenspel. Ja, inderdaad, de vlag ging omhoog. Dat is wel waar Buijs nu met zijn ploeg op loert. Ingevingen van Yataren. Beweging in dit geval bij Romani. Met Mouchu als vervanger van Zeefuik. Vooral hopen dat het punt, het gouden punt, zal blijken te zijn na ruim 90 minuten. Nog ruim een kwart wedstrijd te gaan. Het is ook wel een beetje bij gebrek aan beter, want de bank is niet heel ruim bezet bij Fortuna. Een aantal jeugdspelers, de namen die we kennen. Nu komen Descott, maar die is dus niet ingevallen. PSV maakt Plea zich klaar. Daar wel een spits op de bank die in mag vallen. Die bal, maar Til werkt hem heel hoog over. Flamingo. Na een doelpunt ook een poging tot een assist. Terechte duim van Til.

Dennis Mann maakt zich klaar om niet te gaan vallen bij PSV. Aanvallend vers bloed voor de Eindhovenaren.

moeten nog even wachten. Als de bal in het spel is. Opispo. In twee instanties kan het toch. Complete mispeer van Flamengo. Luidt wel het wisselmoment in. Til heeft zijn rugnummer gezien. Peppi gaat zijn rugnummer weldra de lucht in zien gaan. Nee, Mijnans, excuus. Dus het Eredivisie-debuut voor Mijnans in het shirt van PSV. Ten einde. Til ook einde wedstrijd. Kunnen man Plea dan gaan doen voor PSV in het laatste kwart. Dallas en Kovar. Plea nu naast Peppi. Plea die natuurlijk vorig seizoen geblesseerd raakte. Heel vroeg in dat seizoen. En maar tot twee optredens in de vriendenloterij in de Eredivisie kwam. In het begin van dit seizoen weer terug. Maakte in de voorbereiding niet de ultra-fitte indruk. Echt nog in opbouw. Banner.

Mohamdi. Niet opgegeven, dus in balbezit gebleven. Het oogst applaus. Hier is iets. Countermogelijkheid. Fortuna tot twee keer toe. Romani moet die bal nog even vasthouden. Versterking is wel onderweg met Iataren en de iets snellere Okili. Voorlopig Romani zelf. Iataren. Dat is mooi gedaan. Dan nog uithalen en van richting veranderd. Is dat nog lastig zat voor Kovar.

Perisic op het hoofd vol van Villain. Dus moet het spel worden stilgelegd. Gaan we, als daar verzorging voor nodig is. Als de scheidsrechter dat, net zoals in een eerder moment deze wedstrijd weer aangeeft. Krijgen dat Fortuna even met een man minder moet gaan spelen. Als de scheidsrechter vindt dat hij even controle moet laten uitvoeren. Als we nog eens kijken naar de kans van Mohamed Iatara. Na een hele mooie actie. Flamengo van zich afgeschud. Wordt die bal nog even getoucheerd. Perisic ziet dat het goed afloopt. Door de redding van Kovar. Wille inderdaad even toekijkend vanaf de zijlijn. Als Fortuna wel de vrije trap krijgt. Omdat Flamengo in de rug van Romani klimt.

De Belg die speelde voor het next team van Club Brugge. Talententeam dus. Bij Oostende al wel minuten maakte. Jaren terug op het hoogste niveau in België. Man. Eerste moment voor de Roemeen. Weer eens iets vanaf links. Man vanaf rechts. Plea. Peppi vergezellen elkaar in de punt van de aanval.

Boahandi, die wat meer naar binnen trekt. Zoekt hier de combinatie. En Perisic, maar een slim de bal laten lopen door Boahandi. Dan komt hij niet heel veel anders. PSV er nu met heel veel mannen uit. Plea, zal geen paasje zijn geweest, maar gaat er wel in. Het doelpunt van Noah Fernandes. En het Philips Stadion wordt gek, want dik een kwartier voor tijd staat PSV voor het eerst in het nieuwe seizoen op voorsprong. Perisic die startte vanaf rechts en nu door het vertrek onder andere vroeg in de tweede helft van Van Bommel naar de linkerkant. Verhuist daar de harde kaats. Boahandi laat hem lopen en doet dat slim. Daardoor kan Plea een aanval opzetten. Met Wanner is uiteindelijk met wat fortuin Fernandes het eindstation. Want bij deze aanraking lijkt Plea de bal gewoon niet goed aan te nemen. Maar hij verzorgt hem uiteindelijk als assist voor Fernandes. Die zijn tweede Eredivisie doelpunt maakt. Want in zijn 10 voorgaande optredens lukt het ook al 1 keer. En nu in zijn 11e dus, nummer 2. En het is ook nog eens nummer 2 voor PSV in dit duel. En dus moet Fortuna nu in de achtervolging. Met Romani. Romani nog altijd. Dat leek veelbelovend, maar het eindigt met een doeltrap. Van harte gaat het allemaal niet. Voor Bos en de zijnen, maar voorlopig is het dus wel genoeg voor 3 punten. Fortuna rook al aan een resultaat. De enige overwinning die ze hier ooit wisten te boeken was in de halve finale van het bekertoernooi. Toen Ruud van Nistelrooy nog spits van PSV was en Wilfred Bouma voor Fortuna speelde. Fortuna won, haalde de finale. Verloor die van Ajax. Het laatste puntje dat hier in Eindhoven werd gepakt was in het jaar 2000 door een hele late goal van Jan van Halst. Zoiets zal vandaag ook moeten gebeuren, wil Fortuna een coup willen plegen.

Mauro. Hübner. Romani. Tranquilli. Michu. Dallas. Brittijn, weinig gezien in deze wedstrijd, de middenvelder. Die vooral werd overgeslagen met al die lange ballen. Buis gaat zowel zijn reservespits brengen. Anthony de Scott. Visiedebuut van de grote aanstaande. Overkomen van Den Bosch.

Pinto. Goed doorgespeeld door Romani. Milan krijgt hem niet bij Okili.

Dalhaus vastgepakt door Man. Gele kaart voor de invaller van PSV. De ploeg die net na de voorsprong eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd de bal wat langer aan Fortuna laat. Van Otteler vanaf. En ook Brittijn. De groot als bek. Voor het eerst dus in de vriendenloterij Eredivisie. Heel veel ervaring in de keukenkampioen-divisie bij de Bossenaar. En Descott. Is huurling. Overgekomen van Charleroi. Maar we kennen hem natuurlijk ook nog als spits van Utrecht. En meest recentelijk Volendam.

invalbeurt aanstaande van Kilian Sildilia.

Misverstand, Mauro en Flamengo. De Braziliaan is woest. De doelpuntenmaker van PSV. Maker van de 1-1. Het is een ruzie van korte duur, er is geen tijd voor. Als Peppi er nu wel vanaf gaat, dat was hiervoor al even het geval. Maar toen gaf de Amerikaanse spits aan, ik kan nog wel even. Dat even is dan nog een minuut of 10 langer geweest. En voor hem, een verdediger in de plaats. Doelpunten zijn natuurlijk met deze stand niet meer nodig. Plea is er nog als spits. Het eerst aanvallende wisselen. Nu weer gecounterd met een verdedigende wissel. Om het weer een beetje gelijk te trekken. Het verdedigende wisselen. We hebben het op het WK voetbal gezien. Vaak de ploeg die dan moet aanvallen, geen windeieren gelegd. En dan moet Fortuna wel eerst tot echt aanvallen kunnen komen. Met Romani is dat het meest gelukt. Die levert hier in bij Mauro.

gewisseld. Pinto. Descott. Net niet. Voor Romani bestemt die bal. Sterk van Plea. Man in één keer door. Van der Horst. Alert.

Kili. Daar was niemand namens Fortuna. Goede paas van Fernandez. Plea. Terug op Fernandez. Blok. En de sliding komt van Pinto. Die spontaan krampen van lijkt te krijgen. Maar trekt een paar keer aan zijn tenen. En staat weer op. De aanvoerder van Fortuna. Alweer in zijn zesde seizoen. In principe wel zijn laatste, want zijn contract loopt af. Maar wie weet heeft de 36-jarige Portugees nog wel zin in meer.

Michu. Lantaarn. Obispo. Lastig zat nog voor Kovar, maar hij doet het slim. Wipt de bal even op. Een kans om vervolgens in alle rust te kunnen pakken. Twee met Plea geslaagd. Man. Sildilia. Over Plea heen. Dan Borst heeft haast. Logisch ook. Meteen zoeken. De Scott en Romani. Als met Bemou en Bjukhan. Straks bij Fortuna nog twee aanvallend ingestelde middenvelders het veld gaan betreden. Descott. Wielin. Oukili. Yataren. Legt door Romani. De Groot. Ingooi voor PSV. Niet voor de linksback van Fortuna. De laatste twee wissels van Buis. Dalhaus er vanaf. En ook Oukili. Nu verder in deze slotfase. Bemou, 18-jarige Belg op het middenveld. Drie keer ingevallen vorig seizoen. En Ghani Buyukan is ook een Belg. 16, maar die kennen we ook al. Want hij was de jongste Belg ooit. Die debuteerde in de Vriendenloterij Eredivisie vorig seizoen. Toen 16 jaar en 215 dagen, nu een aantal dagen meer, maar nog steeds 16. De één na jongste debutant ooit van Fortuna, namaak van Bommel. Nu dus ook weer Eredivisie minuten voor hem. Gaat dat nog wat uithalen, de laatste minuten.

Bemou. Geen haast bij PSV. Lea, goed teruggelegd. Mauro. Fernandes. Voorlopig de matchwinner. Buandi. Dat mislukte even. Wat dat precies de bedoeling was. Joost mag het weten. Buurkan. Bemou. Vergeet de bal. Plea. Kijkt om zich heen. Man is onderweg. Wanner is er al. En die schiet goed. Venijnig in de korte hoek. Daar waar Brandenhorst staat. En dus heeft de keeper van Fortuna hier nog een antwoord op.

Bouhamdi. Weer twee kleine slippertjes van de jongeling. En ingooi voor PSV in de slotminuut. Perisic kijkt naar Alex Bos, die aan het aftellen is. Precies zoals de ene omhoog gaat, gooit hij in. Alle secondes worden meegepakt. Gani Buurkan maakt de overtreding. Binnengehouden door Romani. 3 minuten extra tijd. Aan Buijs te zien dat hij dat zeker niet genoeg vindt.

Wielen. Yataren. Bevlieging nog van hem. Michu. Yataren. Govar. Je merkt toch wel de opluchting hier op de tribunes in het Philipsstadion. Het zit ze nog steeds niet lekker. Achterin nog genoeg weken voor Stewart en de zijnen om verdedigende versterking te halen. Met Kostic komt er natuurlijk al wel een back bij, want op die positie zal Kostic moeten gaan spelen. Sanover op het middenveld. De transfercarousel draait nu ook echt in Eindhoven. Luandi. Niet een allerfijnste invalbeurt voor hem. En daardoor Fortuna nog een keer ten aanval. Yataren. Is er voorbij. Buhandi. Michu. Michu, nou zeg! Wat een knal! En met een lichte touché verdwijnt hij zo tegen het net aan. En maakt Fortuna 2-2. Buis speelt ook mee. Komt half binnen de lijnen om mee te vieren. Een stunt aanstaande, een punt voor Fortuna in Eindhoven. Iets dat 26 jaar niet gebeurde. Toen was het Jan van Hals die heel laat in de wedstrijd voor een gelijkmaker zorgde. En nu is het iemand die een twijfelgeval was voor deze wedstrijd. Want niet topfit, Edouard Michu. Yataren komt voorbij Buhandi, die geen lekkere invalbeurt beleeft. Dan valt die bal via Perisic voor de voeten van Michu. En denkt hij geen milliseconde na. Die tijd is er ook niet meer. En via het hoofd van Perisic verdwijnt die bal nog meer onhoudbaar achter Kovar. Het feest compleet voor Fortuna. Want tijd is er amper meer voor PSV om hier nog wat aan te doen. De algemeen directeur Brands samen met de burgemeester, de heer Dijsselbloem. Gezichten op onweer. 3 minuten zitten erop, maar door al het juichen zeker nog wel een half minuutje vanaf nu bij te tellen. Hoe cool blijft Fortuna? Perisic. Het kan nog gekker natuurlijk. Het kan altijd gekker. Hoekschop PSV.

Dennis Mann. Hens, claim. Maar de scheidsrechter een heel simpel gebaar bij maakt. Namelijk de zij wordt getroffen. Even wachten of de VAR iets zegt. Nee, het is afgelopen. PSV 2, Fortuna Sittard 2. De malaise al heel vroeg in het seizoen duurt voort voor de Eindhovenaren. Voor de regerend landskampioen. Want die oefenwedstrijd tegen Villarreal was al niet prettig. De dikke nederlaag met 10 man tegen AZ in de Johan Cruijffschaal. Zeker ook niet, maar deze 2-2 doet misschien nog wel het meeste pijn. Een valse start voor Bos in zijn vierde seizoen als trainer. En een stuntpunt voor Danny Buijs. Bij de start van zijn vierde seizoen als trainer van Fortuna. Door een hele late treffer van invaller Edouard Michu. Hard, met overtuiging en met een beetje voorhoofd van Perisic. Een gelijkmaker die wordt gevierd als een overwinning. En na 26 jaar is dat voor Fortuna natuurlijk helemaal niet gek. Philips Stadion stroomt snel leeg. Teleurstelling. Bij iedereen gemakkelijk af te lezen. Dit is niet de start die je wil. En dit is wel de bevestiging die er al was. Verdedigend gezien lukt het zelfs niet als Bos weer terugwisselt. Na de 2-1 van Fernandes om de voorsprong vast te houden. Defensieve kopzorgen voor PSV. Maar er is, en dat is dan positieve nieuws, nog genoeg tijd voor de technische leiding om daar wat aan te gaan doen. Want ook vandaag bleek dat dat nodig is. Het was al een gevecht na die voorsprong die Fortuna op het bord zette. Na de fout tussen Obispo en Flamingo. En de goal van Romani. En door een slimmigheidje bij het shirtje trekken. Heel licht. Richting keeper Brandenhorst kon hij niet goed de kopbal van Flamingo verwerken voor de gelijkmaker. Was het een kwartiertje later. Een kleine 20 minuten weer raak via Fernandes. Leek hij de matchwinner te gaan worden. Looi de PSV terug om de voorsprong te verdedigen. Maar waren eens even niet erbij toen Michu uit kon halen na een vooractie van Iataren. En dus 2-2. De laatste 9 keer in de competitie PSV Fortuna gewonnen door PSV. Vorig seizoen werd het 5-2 en het zijn vaker grote uitslagen geweest. Maar nu lukt het Buijs voor de tweede keer in zijn carrière om een puntje af te snoepen van team gecoacht door Peter Bos. Een ereronde voor PSV, maar heel veel fans zijn er niet voor blijven hangen. Het uitvak, daar is het te doen. Daar is het feest. En daar blijft wel iedereen zitten. Zo snel mogelijk naar de 35 punten. Dat is ieder seizoen het credo. Bij Danny Buijs. 1/35ste deel is al binnen. En niet op een plek waar hij het zal hebben verwacht. En de concurrenten voor de titel dit seizoen op voorhand, kijkend naar de traditionele top 3, heeft al 1 dissonant. PSV dat puntverlies leidt. En Feyenoord. Stadsderby tegen Sparta en Ajax, dat morgen in Zwolle tegen PEC gaat spelen, zullen meteen willen profiteren, hoe gek dat ook klinkt, na speelronde 1. Maar het is wel de waarheid geworden na deze 2-2 tussen PSV en Fortuna.

0: Ja, en dat is logisch ook een feestvierend uitpak. Groen en geel, dat voert de boventoon op dit moment in Eindhoven. En dit is een pijnlijke ronde die je dan ook moet lopen. Terwijl ze daar denken uit zitten met de blote basten en hier met de gebalde vuisten. Het is een mooie avond voor ons geworden uiteindelijk. Want in het begin van de tweede helft was het tegenhouden. De voorsprong van PSV kwam niet echt onverwachts. Maar ja, dat gelijke spelletje alsnog wel, Mario.
1: Ja, ik moet zeggen dat PSV in ieder geval de tweede helft... Jij noemde het al, uit het befaamde vaatje ging tappen. Dat het allemaal wat scherper was en allemaal wat beter. En ze kwamen wat gelukkig terug in de wedstrijd met een spelervatting en corner. Nou, dat hebben ze vorig jaar ook laten zien dat ze daar heel goed in zijn.
0: Koploper in standaard situaties?
1: Ja, alleen Brandhorst, die ging er onderdoor. Er was nog enige situatie dat hij eventueel vastgehouden zou worden. Maar dat vond ik ook te licht door Wanner. En toen kwam PSV op gelijke hoogte. En toen heeft eigenlijk Fortuna alleen maar
0: tegengehouden.
1: En PSV is aanvallend gaan wisselen, nog eens Player erbij gezet. En later Peppi eraf gehaald om de 2-1 voorsprong te consolideren met een verdediger erbij. Maar niets was minder waar, dat het venijn in de befaamde staart zat.
2: Zo, ja.
0: Goed, maar goed, het is ook wel een beetje. Is het ook niet een beetje de goede verzoeken van PSV? Je ook nog een beetje verdedigend gaat wisselen, dat je denkt consolideren. Je kan ook denken van, gaan we erop en erover.
3: Het is niet echt des Peters Bosse.
0: Nee.
3: Of de naam die hij heeft als aanvallende trainer. Maar hij ging het wel omzetten. Maar eigenlijk als je bij de goal van Fortuna kijkt, bij de 2-2... je ziet, PSV staat er bijna een ondertal achterin op dat moment. Dus ze verliezen de bal voorin en er lag superveel ruimte. Kijk, hier verliezen ze hem. Dus kijk met hoeveel mensen PSV voor de bal is. Maar er zijn er ook nogal...
0: Hier is nog 4-3.
3: Ja.
0: 5-3.
3: Wel schitterend gedaan trouwens. Met Iataren.
1: Iataren, geweldig. Zo. Geweldig.
3: Deze benen. Is tussen benen.
1: Dit. Ja. Maar eigenlijk, we zien het niet goed. Maar het begint, en dat heeft dan ook met jeugdigheid te maken, concentratie. Wuhan, die krijgt een bal op de 16 meter. Die gaat over zijn voet heen. Dat is een hele simpele bal. Hij gaat achter de situatie aan.
4: Eigenlijk zou je hem nog een keertje moeten laten zien.
0: Maar even de schoonheid van dit doelpunt.
4: Ja. Als je dat terugspringt.
0: Nou, komt hij dan aan.
4: Dit is dus wat eigenlijk voetballers op dit moment... Hier denkt hij, dit zal toch niet.
0: Ja.
4: Dit gaat geen goal worden. Kijk hoe hij springt. Kijk hoe hij haalt iedereen in. Hij denkt, ik moet dit goed maken. Ja. Dit wordt geen doelpunt, geen doelpunt, geen doelpunt, geen doelpunt. Dat is het enige wat in je hoofd. Ja. Ik ga hier helpen.
5: Oh, nee.
4: Dan krijg je hier nog een padda voor straf. En dan schiet hij hem zo binnen. En dan eigenlijk komt hij hierna in beeld. En dan zie je zijn hoofd. En dan ben je schuldbewust. En dan weet je, dit is zo kut. Want vanaf de 16 is hij al bezig. Ja. Dit mag geen goal worden.
2: Hij heeft zo'n goede intentie om zo hard achteraan te gaan.
4: Je ziet dan alles dat hij het goed wil maken. Ja. En dan zijn enthousiasme krijg je nog een pannen.
2: Oh.
4: Een pannen voor straf.
2: Ja, deze gaat heel vaak door zijn hoofd, denk ik. Maar Ronald, dit is wel een beetje waar je bang voor was, toch? Als PSV-fan, dat dit ook nog weer ging gebeuren vandaag.
5: Nou ja, bang. Het is alleen ook... Mario zegt terecht, tweede helft spelen ze best wel aardig. En uiteindelijk sta je voor. Maar ik zat met Marciano te kijken. En op een gegeven moment zeg ik ook, er hoeft maar één keer een bal goed te vallen. En dat is, Arnold hoor ik net ook zeggen, het is niet echt voor Peter Bos om de verdedigingen te gaan wisselen. Je loopt eigenlijk gewoon zelf achteruit. Mm-hmm. En op het moment dat je 2-1 maakt, heb je Fortuna toch eigenlijk wel liggen. Maar het lijkt ook wel een beetje, vorig jaar hebben we dat woord ook wel eens vaker gebruikt. Het jaar daarvoor vooral wel. Eigenlijk de urgentie lijkt ook al een beetje te ontbreken. Weet je, je staat gewoon met 2-1 voor in een moeilijke thuiswedstrijd. Ja, die moet je gewoon over de streep trekken.
2: Ja, want je hebt nog wel gewoon 20 minuten te spelen.
0: Ja, maar hoe kan de urgentie ontbreken als je verliest in de Kruisschaal, verliest van Villarreal? Er is al een beetje chagrijn.
5: Nou ja, maar goed, dat zeg je. Jij zegt dat nu. Maar ik weet niet of je die periode 2 jaar geleden nog kunt...
0: Zeker.
5: Dat
0: ze,
5: ja, nou, toen
0: maar toen zei Bos ook van het is een beetje volgevreten. Dat bedoel je eigenlijk, hè?
5: Nou ja, goed, dat vind ik nu te vroeg. Maar
2: dat is niet naar om 1, toch?
5: Ik bedoel wat ik zeg. Je speelt een hele moeizame eerste helft. Tweede helft... pak je het best wel aardig op. Je komt voor, dan zou je toch verwachten dat je gewoon doordrukt... en gewoon met 3 of 4-1 wint en dan is iedereen weer rustig.
0: Maar de trainer dacht dat dus ook niet zo over.
5: Nou ja, waarschijnlijk heeft hij ook nog niet zo heel veel vertrouwen... in een goede afloop dan.
0: Nee.
1: Nou kan het zijn dat Peppi noodgedwongen gewisseld moest worden... omdat hij een bepaald aantal minuten gespeeld heeft... dat hij een tijd dat hij van de WK afkomt. Mm-hmm. Dat zou natuurlijk kunnen, omdat hij vooraf had aangegeven... dat niet alle spelers...
0: Ja, maar hij wisselt wel verdedigend terug.
1: Ja, hij bracht een verdediger erbij in de vorm van Cedilia. Ja.
3: En je krijgt hem gewoon één keer zo om de oren. Want Perisic raakt hem nog, toucheert hem nog heel licht met zijn hoofd. Ja. En dan vliegt die bal.
0: Denk je dat hij hem anders gehad had?
3: Nou ja,
6: is goed schot,
3: ik weet niet, ja, nee, zeker. Maar ik weet in ieder geval dat hij hem zo van richting veranderde... Ja. Dat hij daar wel net onder komt, laat erin vlogen.
0: Goed, veel te halen dus zo dadelijk in Eindhoven.

En in juni kwam Jean-Pierre Spengers te gaan. Een man die jarenlang steward was in tribune T4. Dus in de tribune bij het publiek hysteriek. Die zijn die ultras ook een supporter verloren. Want er is een spandoek in T4 voor Dimitri. Dus ook die wordt even geëerd, nagedacht. We maken het dus even stil.

De keuze was vrij. Ofwel stil blijven ofwel applaudisseren. Het merendeel applaudisseerde. De nagedachtenis van Bley en Spengers. En dan kunnen we aan 2026, 2027 starten. Wedstrijd nummer 2 van het nagelnieuwe seizoen. De eerste seizoen waar Fries als coach van de vereniging aan mag starten. Want verving dus aan het eind van de vorige campagne Onur Tsinel. Het is wel een beetje een typische seizoenstart. Deze affiche al vaker voorgevallen op speeldag 1. Lijkt alsof Cercle en Standaard iets regelen bij de kalendermaker. Sinds Cercle weer op het hoogste niveau is. Onder meer dankzij Vince Vraar, want die was T2 onder Frank Verkouteren bij de vereniging. Hebben ze al 4 keer in de jongste 8 jaar zo'n campagne geopend. En dat kan soms pijnlijk zijn voor de Roesjes. In 2023 kwam Cercle hier winnen 0-4. De vorig seizoen. Pakte groen en zwart ook een ruime overwinning in de vurige steden. 0-3. Wegleiden van Eckert Ayensa. En dan een eerste keer de bal voorwaarts. Via Nielsen in de 16. Ravic goed opgelet. Ngene. Dan werd niet onaardig aangespeeld door de Deense middenvelder. Alexis Trouillet een eerste keer. Achteruit op bij Houtkiet. Karamoko. In de belangstelling staat van een aantal Franse grote clubs, toch onder meer Lens. Rabiet. Van hem wordt redelijk veel verwacht. Dat is een jeugdproduct van Kaarsen Gink en dan via Patro IJsde. Eerste stapje teruggezet om daar onder de vleugels van Stijn Stijnen te ontbolsteren. Zeker geen slechte eerste seizoen gespeeld, Adam Abid. De productie mocht wel wat hoog. En hier nog eens de herhaling van een eerste moment van dreiging vanwege de thuisploeg. Een goed verdedigen van Ravic. Ai, Mort is veel te ver voor zich uit, je tik. Manje, na het samenspel met Van Zijre, wordt uiteindelijk een dubbele 1-2 die niet tot stand kwam. Lichte overtreding van Manje op Ilai Marita. Slim van Nielsen, daar gaat Engene. Nee, die is snel. Wist vorig seizoen maar 1 keer raak te treffen in een belangrijke wedstrijd. Wel als invaller in Le Choc Wallon in de Waalse derby tegen Charleroi. Donar en Gené heeft in de invalbeurten die we van hem hebben gezien altijd wel iets getoond. Het is razendsnel. Geen overtreding op Ayensa. Kaku deed wat mij betreft niks verkeerd. Gustav Mortens. Trouillet. Krijgt tijd om door te draaien naar rechts. Kasper Niels. De eerste keer Vos. Laimar Ritra. Goed inspelen tot bij Engene. Ravitje er weer uitstekend tussen. Die begint scherp aan zijn nieuwe seizoen. Overtreding van Karamoko. Op een Goura. Steven Goura. Iemand die aan zijn efficiëntiegraad moet werken. Hij heeft 7 keer gescoord vorig seizoen, maar heeft ook heel lange periodes droog gestaan. Daar kon Dante van Zijre ook wel een stukje over meespreken. Als Cercle dat oplost, als via hun aanvallers een Goura van Zijre, laten we zeggen, samen een doelpunt of 17-18 kunnen krijgen, ja, dan zal het degradatiespook toch veel minder opdoemen dan vorig seizoen. Dit is een aanvallend foutje van Steven Goura. Het is echt redelijk veel aanvallende profielen gaan halen. Waaronder Joël Ndala, die ook straks kan debuteren. 20-jarige Engelse linksbuiten die ze bij Man City wegplukt. Eigenlijk de koor, zowel bij Cercle als bij Standaard, toch niet enorm hard veranderd. Al heeft Cercle natuurlijk
wel wat titularissen kwijtgespeeld. Als je naar de voltallige kern kijkt, nog genoeg volk overgehouden. Waar ze dus op kunnen bouwen. Koeman Warlesson, dienstvertrek naar Botafogo. En het vertrek van Mazinho naar Monaco zal de vereniging misschien wel het hardste voelen. Aan de Luikse zijde. En dan denk ik toch aan Rafiki Saïd naar Wolverhampton. En toch ook benieuwd wat Mitongo kan in Turkije bij Trabzonspor. Stevige 50-50 challenge, Trouillet en Diaby. Maar beide gingen vol voor de bal en raakten niet te veel van de tegenstreef. De eerste keer Viggo Martens. Niet hoog genoeg dat balletje vanuit het middenveld van Mondelez. Plakken tegen de zijlijn, Marlon Vos. Voet tussen de lijnen. Nielsen aangespeeld, die altijd in beweging is. Tackle van Karamoko was wat mij betreft wat laat, niet op de bal. Het flanksignaal bleef toch achterwege. Kijk, heeft niks bal. Maar Vergoten geeft gewoon een ingooi in plaats van een vrije trap. Of heeft hij toch gefloten? Nee, toch gefloten. Dan is de logica ook wel helemaal gerespecteerd. Geoffrey Kondo, Christian Ravic. Oei, Mondelez met een fameuze hapering. Straft, Standaard dat af. En nee, dat duurt wat lang. Had sneller gekund. Hier is Kasper Nielsen, de voorzet. En dan in de hoekschop gekopt door Kondo. Een vermijdbare corner toch voor Cercle Brugge. Mistasten door de debuterende middenvelder Lucas Mondelez. Trapt de bal tegen zijn eigen steunbeen. It happens, maar je wil het wel mijden als de pest. En nu oppassing geblazen voor de Cercle defensie. We zijn 6 minuten onderweg. Eerste hoekschop afgedwongen door Standaar. Kort genomen. Adnan Abid, de versnelling naar de achterlijn. En Nielsen krijgt een do-over. Eens kijken wat die tweede hoekschop voortbrengt voor de thuisploeg. Altijd in de openingsfase. Nog geen echte kans tot stand gekomen. Wie weet uit een stilliggende bal. Dat was goed gedaan hoor. De hoekschop van Nielsen richting Jensa aan de eerste paal. Maar die schampte. Nu is Cercle op de counter met Martens. Viggo Martens goed aangespeeld door Van Zijr. Die had hem graag teruggekregen. En dan trapt Martens een beetje in de grond. En is de counter een vroege dood gestorven.

is die al het werk gezet door Karamoko. Begin er dan maar aan, want dat is niet de traagste die je daar tegenkomt natuurlijk. Met Fally Konaté. Dat is wel een mooi duel in het duel, want we verwachten toch dat Mortensen zich wat meer achterin ophoudt. Dat hij niet per se de vleugelback is die heel de flank voor zijn rekening neemt. En Fossi, als hij aan aanvallen kan denken, ja, dan zal hij dat niet nalaten. Hij is wel even aan zijn been aan het tasten. Marlon Fossi vorig seizoen maar 20 matchen kunnen spelen omdat hij heel veel in de lappenmand mag. Wat ik al net zei over Kasper Nielsen, die ook al wat wedstrijden miste. Na een elleboogblessure geldt misschien nog meer voor hun kapitein. Sterke rechtsachter. Henk Genee, mooi op de stropdas, tot twee maal toe. Goeie uittrap was het van Epolo. Bal naar links, Abid. Versnelling, dan blijft hij wel overeind. En aan de opening, tot bij Fossi. Toch met zijn linker. Hij is rechtsvoetig en dat toont hij even. Maar wel een eerste echte goede aanval. Die culmineert in een eerste echte goede kans voor een sterk startend standaard. We zijn nog geen 10 minuten onderweg. Dit was de eerste echte mogelijkheid. Zat misschien meer in. Maar standaard slaagt er voorlopig makkelijker in op te duiken in de vijandige 16 dan de opponent Cerclebrugge. Goede voorbereidende actie van Ingené. Daar gaat Ayensa, die andere spits. Goed aangespeeld door Mortensen, die nu toch eens meekomt. Maar niet aangespeeld wordt. En dan een overtreding van Dennis Ayensa. Man die voor vele nationale ploegen had kunnen uitkomen. Uiteindelijk voor Iran Koos. Zat ook in de WK-selectie. Maar heeft in de VS. En in Mexico. Want daar hadden ze toch een oefenkamp moeten opslaan. Niet gespeeld. Een WK onder rare omstandigheden natuurlijk voor Iran. Hier nog eens de beste aanval tot dusver. Die tot de eerste kanslijn voor Standaard. Fossi weet net op tijd waar die bal ligt. De schijnbewegingen van Karamoko. Het inspelen kon dan wel iets beter. Nielsen doet dit uitstekend. Bernard en Genee meegeven met Fossi op rechts. Dat is goed gevoetbald. Hier Trouillet, heerlijke dubby. Krijgt hij hem terug. Als dat uitkomt, spreken we over tiki-taka op Barça-niveau. Waar het doet de Luikse supporter wel kieren van plezier uiteraard. Mooie tegenstoot. Uitstekend over veel stationen. De oversteek gemaakt. Schitterende sluier van de nieuwkomer Alexis Trouillet. Maar die wou het dan net te mooi verder zetten. Wel een hoekschop. Dat was al corner nummer 3 voor Standaard. Hier komt de bal van Nielsen. Karamoko niet. Trouillet plaatsen, ja. Met de binnenkant van zijn rechter. Velen zouden daarvoor een wreeftrap hebben gekozen en het volle risico. En voorlopig charmeert hij in zijn eerste dozijn minuten in Standaard shirt. De 25-jarige Fransman kwam dus van Rodez, waar Standaard eerder een kader haalde. We zeiden het al, opgeleid bij Red. Geen slechte opleidingsclub. Dan naar Nice getrokken, daar het moeilijk gehad, uitgeleend aan Auxerre. Promotie naar de Liga kunnen afdwingen. En dan naar Panathinaikos, maar zware knieblessure. En dus dat was geen succes. Via Volos en weer in eigen land, nu in ons landje. Dravic, geen overtreding vindt Vergoot. Uiteindelijk toch gefloten, laat gefloten. Dravic. Hap naar adem. Ik denk dat hij wat geraakt is op de ademsappel of net daaronder op bovenkant borst. Toen even de punt van de elleboog op de longen gekregen. Dus hap die eventjes naar adem, Ravic. Kan wel tegen een stootje. Een paar jaar terug ooit door toening van Daan Heijmans een kastbreuk opgelopen.
blonde centrumverdediger van Standaard. Mag je daar een woordje over mee spreken? Die behoudt de kiet. Die lijkt soms wel uit gewapend beton te bestaan. Ajense. Is goed gespeeld tot bij een bedrijvige Marlon Vossen. Troeje. Voorlopig de beste man op het veld. Nguyené vertrok goed, maar werd niet aangespeeld door zijn ploeggenoot.

had hem graag gewoon in de voeten gekregen. Die verstandhouding. Dat vraagt hij natuurlijk voor die prima's. Gaëtan Koeken, die is weer teruggekeerd naar onze velden. Ex-KV Mechelen, ex-Kaarsengek. Man met Champions League ervaring al. Ik zal hier niet te graag aan terugdenken, want over twee wedstrijden 10 doelpunten nooit geslikt tegen Salzburg en dan ook 6 tegen Napoli. Dan Abid. Mortensen wou de bal het werk laten doen. Geen overtreding, denk ik. Ja, toch. En dan legt hij de bal buiten het 16 meter gebied of wijst hij naar de stip. Finishing spray erbij, dus geen strafschop. Leek me toch ook een deel bal mee gemoeid. Jasper Vergoten staat er natuurlijk wel veel dichterbij. Hier de passeerbeweging. Dat is geen passeerbeweging. Ravic speelt er gewoon de bal. Nee. Dit beeld schept duidelijkheid. Hij probeert de bal te spelen. En door het wat ruwe veld daar, dat stukje, gaat die bal wat meer opzij. En mag hij uiteindelijk van geluk spreken dat die overtreding niet in de 16 gebeurt. En dus is het enkel een vrije trap en geen strafschop. En had Vergoten het gewoon bij het juiste eind. Kasper Nielsen kan dit. Is een vrije trap specialist. Kwartier zijn we bezig. Stond daar de enige ploeg die echt kon dreigen vooralsnog. Koek neemt ruim de tijd om zijn muur op te stellen. Een driemansmuurtje met nog Manier. Een halve meter ernaast. Zo laat hij bewust een gaatje voor Nielsen. Prangend moment natuurlijk. Al is de VAR nog aan het checken. Wim Smet en co. of het toch niet in de 16 was. Ook de lijn is er binnen. Dus dan krijgen we misschien in plaats van een vrije trap toch die penalty. Dan had Vergoten het niet helemaal juist gezien. De verificatie penalty kunnen we ook op de schermen lezen. Dat is sinds dit seizoen dus in alle stadions en binnenkort... Er gaan er ook nog beslissingen toegelicht worden via scheidsrechters en stem, maar niet naar het scherm. Dus dat betekent dat Smet van mening is dat de overtreding die Ravic beging wel degelijk in het 16 meter gebied was. En dus krijgt Standaar een veel grotere kans op de voorsprong als de bal op de stip gelegd wordt. Dus hij staat wel zelf in het 16 meter gebied, maar... Wanneer gebeurt het contact hier al of nadien? En is dat tweede contact dan een foutief contact? Tja, ook daar raakt hij wel een beetje de linkerschoen van Mortensen. Dus ik denk dat Vergoten wellicht mee in het verhaal stapt van zijn video assistant referees. Nee. Vindt hij... Dan gewoon dat het geen overtreding was. Is die bal dan toch getoucheerd geweest? Ik had het gevoel dat die bal effectief een wat rare spinbeweging maakte. En dan denk je automatisch de verdediger heeft de bal geraakt. Maar op basis van ja, een herhaling, of toch twee, was je toch van mening dat de scheidsrechter wel degelijk de juiste blik op de zaak had. Maar Smet en co. zullen dat tot in de puntjes hebben bestudeerd en oordelen dus dat Ravic niet in de fout ging. Frappant wel. Zo ontsnapt zegt de Brugge toch, ook al zal het wel qua regelgeving correct zijn gebeurd, correct zijn uitgevoerd. Het is een kwestie van een fractie van een halve seconde. Op de Zone-app kan u dus onder meer deze Vince Evraar horen praten over Mission Europa. Onze collega's hebben denk ik alle coaches van de 1A-ploegen wel aan de tand gevoeld.
Nou, Nielsen blijft liggen na een contact met Diaby in de middencirkel. Niet gefloten door Vergoten. En dan geeft hij nu het voordeel aan Stonda. En zo gebeurt er wel heel wat. Veel discutabele momenten. Hij botst op Fally Konaté, maar ja, die kan niet in het luchtledige verdwijnen. Dus weinig overtreding mee gemoeid. En dit was een schouderduw van Engene. En dan vindt Vergoten het grondspel, denk ik. En daarom heeft hij een vrije trap aan Stondaar geschonken. Hij ging ook heel laag. Kasper Nielsen in dat duel in de middencirkel. Dat zal wel zijn aangekomen. Tandpijn. Of snorpijn in het geval van de Deense hipster. Maar hij ging bijna volledig door de knieën. En ja, Fally Konaté deed mijn inziens niks verkeerd. Hier nog eens de penaltyfase. De overtreding die er dan geen was van Ravic. Vinden ze dan ook dat Mortensen het misschien te fel zoekt? Dat zou ook kunnen. Het zou toch mooi zijn. Mochten ze dat dan kunnen toelichten ook via de stadionspeakers. Maar dat staat dus op til. Dat krijgen we binnenkort. De beslissing zal dan eerder zijn dat het een niet te vermijden botsing was. En dat er gewoon door had gespeeld moeten worden. En Vergoten ging mee in dat verhaal. Vos. Kondel. Mondelee onder druk gezet door Trouillet. Jensen probeerde dat op te doen, maar Cercle komt er eens goed uit. Diaby. Martens. Jammer dat hij weinig in de buurt komt van Martens. Vigo. Oh, mooie passeerbeweging van Manier. Een slimmigheidje. Manier. Oh, dan gaat die bal in het zijn. Het probeerde wel een ploeggenoot te zoeken. Flux gedaan. Beste actie van een cirkelspeler in deze eerste helft. We zijn bijna halverwege. Iets meer dan 20 minuten voetballen. Dan heeft de vereniging toch eens Epolo bereikt. Zonder dat hij aan het werk werd gezet. Wel een hoekschop. Standaard weer met 11 tegen 11. Nielsen opgelapt. Kan Cercle Brugge met die eerste hoekschop. Manier achter de bal. Die schiet door. En hier is Vigo Martens. Maar die dacht aan een pas. En dan het schot van Diaby. Die wel besluit richting het doel van Epolo. Wordt geblokt. Nu is het oppassen voor de Cercle defensie. Want Sondaar lag op de loer. Snel om te schakelen.

Polo net hetzelfde meegemaakt natuurlijk als Ayens. Toekijken tijdens het WK. Ningening. Nielsen en Vos die lopen in dezelfde zone. Lopen elkaar dus wat voor de voet. Goed gevolgd. Mooi samenspel. Even de driehoek op rechts. De voorzet van Trouillet. Kan Koeken achter zijn doel begeleiden.

Antje van Zijg komt niet aan voetballen toe in de eerste 23 minuten. Ook Gura zich niet aan het amuseren, veronderstellen. Nu wel in balbezit, Gura. Karamoko haalt snel weg. Ik denk dat Dante van Zij nog minder balcontacten heeft dan Steven Gura. Is dat hij geweldig goed kan verdedigen, soms op het laatste nippertje. Wat een perfecte sliding tackle de meubelen kan redden. Af en toe schiet die voetballend wel eens tekort. Kijk, deze bal niet op maat voor Viggo Martens. Had het wel gezien, de opening was daar. Dan moet hij kunnen afleveren in de voeten van de medeman. Blind van Karamoko, komt door tot bij Mondelé. Konaté dacht met een opwippertje Fossi uit te spelen, zonder succes. Zo is het tempo wat gezakt. Nu is het aantal kansen toch redelijk beperkt gebleven. Nee, echt goeie. Voor Standaard via Fossi, die daar zijn linker te gebruiken, maar dat niet de best deed. Een hoekschop voor de Roesjes.

basis van zijn fysiognomie zou je zeggen, ja, dat is niet zijn grootste troef, maar hij smijt zich dus wel. Van Zijr, ja. Wat een onmogelijke hoek. Toch trappen, dat is typisch Dante Van Zijr. Dit moeten we toch ook catalogeren als een doelpoging. Dat zijn er dan twee op korte tijd voor Cercle Brugge. Wel ongevaarlijk. Epolo was er zeer gerust op. En zo heeft hij toch eens een bal geraakt in de gevarenzone. Zal Van Zijr deugd doen en hij hoopt natuurlijk dat dit het begin is van meer. Balverlies. Karamoko. Niet van geprofiteerd door Vali Konaté. Zo zal het balbezitpercentage voor Standaard snel weer omhoog klimmen. Maar nog meer dan 58% in hun voordeel. Figo Martens is er 19. Zit nu 3 jaar bij Cercle Brugge met de U18. Landskampioen geworden. En dan vorig seizoen een eerste keer bij Jong Cercle. Daar meteen zijn mannetje gestaan. Voor het groen en zwart verhaal, Pols. Zat hij bij de Buffalo's bij Agent. Komt uit Brakel. Stad van Peter van Petergem voor de wielerliefhebbers. Ik heb me laten vertellen ook van Sandy Martens. Dat is een ex-clubspeler. Dat hoort de kijkende cirkelaanhang niet te graag. Als daarnaar verwezen wordt. Het is niet lang wachten tot hij beheerst de Brugse derde. Als uitploeg is het binnen 2 speeldagen voor Cercle. Bijna een half uur onderweg. Ilay Maritra met een verre ingooi. En die reikt ook echt ver. Karamoko niet echt richting het doel gekopt. Hier is Ayensa. Afgeblokt door Konaté. Heel veel spin op die bal. Maar in het voordeel van Cercle Brugge. Anders lag die misschien klaar voor Vos. De Fantasy Pro League is natuurlijk ook opnieuw gestart. Altijd gratis deelnemen in de app van de Jupiler Pro League. Zidane beweging van Manier nutteloos. Leidt tot balverlies. De roulette. Ibrahima Diaby op zijn beurt ook te veel hooi op de vorige dop. Kankeroptie misschien voor Standaard. Maar Touye met zijn minste ingeving van de eerste helft. En hij heeft er al heel veel koeien achter de rug. Slim gedaan, Gary Manier. Vaste waarde ondertussen in onze competitie. Want die, denk ik, gelijk welke ploeg onder te zeggen de top 6, top 8 basisplaats zou kunnen opwijzen. Ook door zijn multi-inzetbaarheid. Daarom ook wel onder druk door Figo Martens. En dan moet Epolo komen met het hoofd. Rostaf bal bij al goed op, maar de Brugse dreiging blijft wel. Figo Martens achteruit getrokken. En dan de voorzet van Konaté, weggekopt die Ilay Maritra. Kondo, dat wordt een schot dat een pas werd voor Van Zijr, maar net te hard om hem te controleren. Dat was Mondelin. Trapt hem in de verkeerde voet. Controle dankzij Abid. Nou, werd het heel even toch academisch. Nou, wat slordigheden, maar dat duurde niet lang. Balverlies. Nou, weerszijde. Het is toch te veel afval. Laat ons zeggen. Het tweede kwartier. Ondertussen al het derde kwartier is van de eerste helft. Hier een terugkoppen van Karamoko. En dan Mathieu Polo. Die heel geconcentreerd moest meedenken. En dat goed deed. Die bal schiet door. Misschien nog in de voeten van

Robin. Hè? Opgelost door Karamoko, Trouillet. Nou, verstandig. Staat een goed hoofd op die schouders. Goed van Fossi. En Dene dribbelt zichzelf een beetje. Hij heeft de rugnummer van Rafiki Saïd overgenomen. Treedt ook een beetje in diens voetsporen. Al werd dat misschien nog meer verwacht van Dramé. Die straks misschien zijn opwachting zal maken. De Gambiaan die ze in Noorwegen wegplukt. Voorlopig mist dit standaard toch een klein beetje de onvoorspelbaarheid van een snelle Saïd. Die naar Wolves is vertrokken. Ali Konaté, makkelijk ontfutseld bij Genève. Vorig seizoen, in de loop van het seizoen, weggehaald bij Nice. Optie gelicht door de Roesjes. Goed het lichaam gezet door Fossi. De voorzet bereikt Ayensa, maar die vangt er dan niks mee aan. En zo leiden de aanvallers bij beide helftallen gewoon vaak balverlies. Fossi. Genee vertrekt. Het gaat achteruit. Nielsen, dat is een bal voor Koeken. Atletisch, weggeslagen met één arm. Houdt de kiet. Proper gekapt. Die Lai Maritra. In één tijd op bij Abid. Abid, kattenpootje. En dan wijst hij nu wel naar de stip. Nee, het is een schwalbe. En dus geel voor Adnan Abid. Nou, de VAR zal dit natuurlijk ook wel bekijken, want het gaat over een strafschopgevalletje. Strafschopgeval nummer 2 in deze eerste helft. Hij is razendsnel op die beperkte ruimte. Dus kijken wat de herhaling zegt. Waar is er geen contact? Emmanuel Kaku steekt wel het been uit, hapt een beetje. En Abid, die denkt, ja, ik ga maar liggen, want je hebt me toch licht geraakt. Op mijn rechterschoen. En dat zijn ze dus aan het onderzoeken in Tübeke. De verification penalty possible. Dan staat er faute offensief possible. Dat is dan eigenlijk een rare verwoording. Want faute offensief, dat beslist de vergoten net. Als er een vergissing mee gemoeid was, is het een faute defensief natuurlijk van Kaku, maar ze blijven bij de opinie van Vergoten op het veld. En die heeft natuurlijk nog altijd de eindverantwoordelijkheid. Het geel voor Abid schrijven we op.

0: gespeeld. Wauw, houd ik niet. De polo richting Engene. Die wordt afgetroefd in de lucht. Komt op. Nou, Goura even op de hakken geraakt, maar geen overtreding. Vindt de ref, dus balbezit op de cirkelhelft voor Standaard. Mortensen biedt zich aan. En dan wordt het een hoekschop via Emmanuel Kaku. Hoekschop nummer 4 is dat. Voor Standaard Liège. 10 minuten scheiden ons nog van het rustsignaal. De laatste kansjes, de laatste pogingjes waren voor de vereniging. Standaard is toch dreigender geweest. Het kan dat nu, met een nieuwe hoekschop, een ingestudeerd nummertje. 1-2 tussen Abit en Nielsen, de voorzet dan naar de verste zone. Ingené was alweer onderweg naar beneden toe, toen hij de bal raakte. Compleet uit balans daardoor. En ongevaarlijk voor Koeken en zijn defensie. In theorie sneller dan Karamoko, maar die moest minder meters afleggen. Geen overtreding in Ravic. In de rug bij Jensen. Manje, mooi uit het luchtje plukt. En Goura, mooi. Hier is Van Zijr zijn moment misschien. Dante Van Zijr durft niet te trappen met links, maar waarom niet? Dat is toch een groot vraagteken. Je maakt zoveel ruimte voor jezelf. Trap dan toch gewoon aan de halve maan, aan de rand van de rechthoek. En dan heeft hij toch nog oog voor Figo Martens, onnodig. Het is nu niet dat hij het prototype spits is dat vaker voor een assist gaat dan voor een doelpunt. Dit loopt compleet spaak. En dat is voor Van Zijr wel jammer, want hij was net een klein beetje beter in de wedstrijd aan het komen. Meegeven met Manier. Dan was Diaby mee. Die werd gezocht aan de eerste paal. Maar meer dan een hoekschop wordt het niet voor een cirkel. De slotfase van de eerste helft hier in Luik is toch begonnen. Op hun eerste doelpunt. Hier komt de hoekschop van Manier. Epolo gedecideerd. En dan weg van de bal. Een botsing tussen Abit en Vadi Konaté. En geel voor Vadi Konaté. Dat gebeurde dus nog in het gezichtsveld van Jasper Vergoten. Zo Abit, het geel achter zijn naam en geel geforceerd bij het Vadi Konaté van Cercle Abit. Even die arm uitsteken zodat hij niet moet lossen. Dat is goed gezien door de scheidsrechter. Goed van een Goura. Van Zijr misschien. Nee, Houtekiet zit er uitstekend tussen. De ruimte nu op links bij Vigo Martens. Het jonkie. Voorzet bereikt Van Zijr. En dit moet een goede doelpoging zijn, maar dat is het niet. Van Vali Konaté. De bal kwam ineens voor zijn rechter liggen. En dat is bij meerdere spelers hier op Stessin al een probleem geweest. Dat het nooit uitkomt op hun favoriete geliefkoosde pot. Bij Fossi, bij Van Zijr hebben we dat ook al gezien. En nu net bij Vali Konaté. Zo'n afvallende bal meteen op de slof nemen, ja. Dat doe je toch liever. Op je lievelingsvoet. Zo blijven we geduldig wachten op iemand die de bal brengt. Maartens. De laatste 10 minuten toch veel meer balverlies bij Standaard. De voorzet is goed en dan gaat die bal heerlijk binnen. Van Zijr brengt hem perfect voor. En de afwerking mag er wezen. De debutant scoort Lucas Mondelé. Die begon moeizaam aan zijn eerste officiële match in de kleuren groen en zwart. Maar deze omschakeling speelt Cercle Brugge geweldig goed uit. En dan toch ons geduld beloond hebben we iemand de band zien breken. Het begint daar met die bal voorwaarts. En dan Martens die te laat komt, Ilay Maritra. En wie kopt er dan de bal in de verkeerde voet? Het is Kasper Nielsen die in de fout gaat. Martens snel naar rechts en Van Zijr. Ja, toont zich toch ook een begenadigde leverancier. Geweldige bal in één tijd op de slof genomen door Lucas Mondelé. De verdedigende middenvelder zet de vereniging op 0-1. Met nog een handvol minuten te gaan in de eerste helft. Ja, die meegereisde supporters van Cercle Brugge die pakweg een drietal uur onderweg zijn geweest voor de heenrit alleen. Die hebben dus waar voor hun inspanningen en geld gekregen. Doelpunt zien vallen aan hun kant. En wie weet volgt er een tweede. Niet gefloten voor een overtreding. Het wordt niet meer dan een hoekschop voor Cercle Brugge. Dat is Ilay Maritra die blijft liggen. Inspanning opnieuw van Van Zijr. Die sterker en sterker aan het worden was in deze eerste helft. Nieuwe corner voor het team dat net op voorsprong is geklommen. Er is nog redelijk veel lawaai in dit stadion, maar toch iets minder door de achterstand. Het wordt denk ik muisstil als die achterstand nu verdubbeld wordt. De hoekschop van Konaté. En de zekere handschoenen geëindigd van Epolo. Niet die grootste doelman, maar timed goed op die hoge ballen. Heeft een goede détente. Ja, die foutjes die weer het begin van zijn periode als nummer 1 keeper van Standaard zagen, die zijn toch een beetje vergeten. Die hebben we niet te veel meer gezien afgelopen seizoen. Goed samenspel, weer een goede driehoek op rechts. De voorzet van Fossi. Het is zoeken naar het luikse antwoord. Abid heeft dat misschien in zijn rechter zitten, maar hij geeft een schot veel te veel power mee. Nog eens een doelpoging. Standaard slaagt er wel niet in een bal tussen de palen af te leveren in deze eerste helft. Ze waren zeker het team dat lange tijd het dreigendst was. Echte grote mogelijkheden. Ja, die waren er toch niet bij. Fossi nog nipt. Toch de bal geroofd door Martens, die wel te gemakkelijk ging liggen. Ayensa oppost. Tegen een overtreding van Ravic. En Gené zit ertussen. Floten voor een overtreding op Nielsen, die dus een negatieve hoofdrol is het niet, maar toch een negatieve bijrol opnam bij die tegentreffer. Terugkop kwam niet uit en dat bezegelde toch mee het lot van Epolo. En die cirkelkant. Ja, Maritra, de snelle man voor inzoeken, Abid. Goed gespeeld. Nielsen, moeite met de controle. En dan zit Diaby er goed tussen. We zitten in de laatste minuut van de reguliere speeltijd van de eerste helft. Er is ons al ingefluisterd dat er 5 bijgeteld worden. Hoekschop weggegeven op een nogal knullige manier door Marco Ilaima Ritra. Vincent Vraar zal ja, toch een beetje aan het koken zijn. Niet van woede, maar van frustratie, denk ik. Dat zijn beelden die we vorig seizoen ook bij Stoldaar toch gezien hebben. Dingen die te gemakkelijk fout lopen. Cercle zit aan een vijfde hoekschop. Belangrijk moment in de toegevoegde tijd ondertussen. Zitten dus daarnet in. En dan zocht Manier Diaby, maar die wordt teruggefloten. Hinderde te veel. Epolo heeft ook wel pijn aan het achterhoofd. Die zal misschien de vuist van Epolo wel onderweg zijn tegengekomen. Valt me trouwens op dat onze klokken, laten we toch zeggen dat dat de echte klok is. Een seconde of zes voorloopt op de klok in het stadion. Niet dat dat veel uitmaakt, maar sneller op die chronometer duwen. Dante van Zijl, de man van de assist. Nieuwe voorzet en dat is niet onaardig. Ngoura deze keer gezocht. Acht doelpogingen toch voor Cercle Brugge. Oké, daar zitten er slappen ook bij. De ballen die hoog overgingen. Zeker na het halfwegpunt sterker en sterker geworden. Kunnen ze ook de rust halen met meer dan 0-1. Hier komt de bal van Manier en dan was daar Ngoura. Die het luchtduel wel won van Marlon Vos. Maar kreeg hem niet laag. Zal ook mee opgenomen worden in die doelpogingen. Neven statistiek. Fossi op de uitgezeten door Vali Konaté. Die een goede luister in de Luikse pels is. Geen obstructiefout op Mondelaar. Ging te gemakkelijk liggen. Adnan Abid. Geleverd bij Diaby. Oeh, en dan Diaby met de overtreding. Toch op Abid niet gefloten. Onbegrip bij de vleugelspits van Stoldaart en het voltallige Luikse publiek. Vergoten stond er echt met zijn neus op, maar weigerde te fluiten. Hier is Ngoura. Oh, mooi getikt. Misschien wel bedoeld voor Van Zijl, maar kwam goed uit voor Viggo Martens. Maar die kreeg hem op de achterkant van de schoen. Net als Engene nu. Benieuwd naar het publiek bij het laatste fluitsignaal van helft 1. Ze durven zich wel snel te laten horen. Kritische geluiden. Nog een tweetal minuten te gaan in de eerste helft. Maritra, mooi van Touillet. Technisch uitstekend. Engene kappen. Trappen met links. En dan tegen de lat. Het zit niet mee voor Bernard Engene. Ze dreigen nog niet helemaal weg. Ayensa kan hem niet binnenhouden. Dan wordt het een doeltrap. Koeken, die was geklopt. Nou, weer zo'n geweldige aanval. We hebben er toch een trio gekregen. En elke keer was Touillet erbij betrokken. Nu ook. Bernard Engene goed gekapt. En dan trapt hij met links. En raakt hij wel voorbij, de man in het geel. Maar is het doelhout pretbederver. Voor de 18.000 Luikse supporters hier aanwezig op Stessin. Helemaal in het slot van helft 1. Enorm dicht bij de gelijkmaker. Oh, graag nog eens die actie van Touillet. Van wat dichter bekeken. Maar eerst dit vol. Abid. Zit er toch nog een doelpunt in de eerste helft voor Stoldaart Liège. Adnan Abid, voorzet is goed. En ja, Ayensa werkt af. Dit verdienen de Roesjes eigenlijk wel. Want al hebben ze mindere momenten gekend in de eerste helft. Maar ze waren wel een team dat in het begin van die eerste helft de koe bij de horens had gevat. Al een paar uitstekende collectieve aanvallen. Alleen zagen ze die nooit beloond. En nu de goede voorzet van Adnan Abid. En de gelijkmaker die daarnet bijna gescoord werd door Engene. Wordt uiteindelijk nog op het allerlaatste nippertje. Net voor het laatste fluitsignaal. Net voor het rustsignaal. Toch gescoord. Dennis Ayensa, de Iraanse international met zijn eerste van de nieuwe campagne. Vorig seizoen had hij er 5 in de Jupiler Pro League. 7 in totaal. Duurt lang voor die voorzet. Uiteindelijk vertrekt. Het is een uitstekende. En tussen die twee verdedigers in rekenen ze bij Cercle Brugge te veel op buitenspel. En de video assistant referees in Tubize, die hebben dat ondertussen al uitgemaakt. Van offside was geen sprake. En zo toch 2 doelpunten. Beide dus in de laatste ondertussen 10 minuten van de eerste helft. Geduld is een mooie deugd, zeggen ze dan. Nee, nu zit de eerste helft hier op Sclessin erop. We hebben 2 goals gekregen. Lucas Mondele zorgde voor de Cercle voorsprong na 41 minuten. En dan was er een kopbalgoal van Dennis Ayensa op het allerlaatste nippertje. Net voor de 5 minuten toegevoegde tijd verstreken waren. Dus 1-1. Beide teams hebben goede momenten gekend. Beide teams hebben minder goede momenten gekend. Maar een scorebord in evenwicht kan je niet te veel op zeggen, denk ik. Misschien op basis van het collectieve combinatiespel kan je wel concluderen dat Standaar een tikkeltje sterker is. Maar nu ook niet dat dat verschil enorm was. We gaan zometeen reacties sprokkelen bij François Cyrillo. Bij onze interviewer. Wellicht gaat hij een van de doelpuntenmakers aan het woord laten. Maar dat vraagt uiteraard een klein beetje tijd, want de afstand die men moet afleggen. Onze cameramensen die zo'n uitstekend werk leveren, ja, dat is soms ruim. En dus 2 goals gekregen in het absolute slot. Met
1: Adnan Abid, ta jauge personnelle de frustration pendant cette première mi-temps, elle était haute comment?
2: Ouais, très haute. Parce que voilà quoi. Je sens qu'on me touche le pied, mais l'arbitre dit que non, dit que c'est trop léger. Mais voilà, on a bien réagi ensuite. J'ai aussi bien réagi. Donc c'est qu'à nous de continuer comme ça, voilà. On est bien dans le match. À nous de ne pas faire ces petites erreurs qui leur permettent de se créer des occasions.
1: Ce but en fin de match et cet assist, il fait du bien dans cette rencontre d'aujourd'hui.
2: Ouais, non, c'est clair. Mais je pense qu'il n'y a rien de marqué juste avant la mi-temps. Ça donne un coup de boost pour la deuxième mi-temps et à nous tout donner dans cette deuxième pour aller chercher la victoire.
1: Merci Adnan. Bonne deuxième. We gaan door met Lucas Mondele. Lucas, welkom terug in België. Het was een mooie weg om terug de goal te winnen.
3: Dank u. Beter kon ik niet verwachten. Eerste wedstrijd, eerste doelpunt. Maar de wedstrijd is nog niet gedaan. Het is nu momenteel 1-1. En we zijn hier gekomen om de 3 punten te pakken. Dus we gaan de tweede helft iets veranderen misschien. En meer kwaliteit brengen. Ik als eerste. Sommige passen gemist, maar ja. Het is de eerste wedstrijd, dus het gaat goed komen.
1: Wat moet er beter volgens jou?
3: Als ik net zei, kwaliteit aan de bal. Die laatste pas die onze aanval kan verbeteren. En dit moeten we zeker extra brengen voor de tweede helft. En ik denk met deze ding extra kunnen we meer verschillen kunnen doen van voor.
1: Dankjewel Lucas.
0: Een zelfkritische Lucas Mondele. Het stak niet weg dat hij een paar passes verkeerd had verstuurd. En ook nog kort vertalen wat Adnan Abid te vertellen had. Ja, die vond het wel een contact, een penaltyfout in plaats van wat de scheidsrechter uiteindelijk besliste. Maar in het algemeen gaan de Roesjes te veel kleine foutjes. Dat moeten ze achterwege laten. Goed dat het wel nog gelukt is om gelijk te maken. Maar in de tweede helft moeten ze dus proberen de kleine dingen die mislopen op te lossen. We gaan er nu uit voor wat reclame. En dan krijg je van ons nog de hoogtepunten in deze allereerste helft van het nieuwe seizoen in Luik. Welkom terug op de Zone. Er zijn wat spelers die gaan het opwarmen bij Standaard. Waaronder dus Daan Dirks. Maar u krijgt van ons nog de hoogtepunten van de eerste helft. Hier de dubbele borstcontrole van Engene helemaal in het begin. Mooi de bal naar links, naar de buitenkant. Abid ontdoet zich dan van Kaku. En dan vindt hij de vrijstaande Fossi. Die wil zijn linker te veel laten spreken. Althans is hij rechtsvoetig. Schot gaat uiteindelijk over en naast. En dan was er ook een geslaagde actie van Viggo Martens, de voorzet van Manzer. We krijgen meteen al de goal van Mondele na 41 minuten. Het is niet dat hij bij zijn voorgaande ploegen echt bekend stond als een doelpunt te maken. Het is een centrale middenvelder. Hier toonde hij zich even box-to-box. En ook wel zeggen, de voorzet van Dante Manzer was prima hoor. De afwerking was ook zeer zuiver. Maar het was niet de enige goal in de eerste helft. Die zou later het gezelschap krijgen van deze kopbalgoal van Dennis Ayensa. De fases, de VAR-checks, die zitten er jammer genoeg niet bij. Beslissingen van Vergoten en de video assistant referees. De meerwaarde dus een vermeende overtreding van Ravic. Teruggefloten werd en teruggeroepen werd. En gewoon gezien werd als een normaal contact. En ook die fase met de gele kaart van Adnan Abid voor Schwalbe had ik nog graag teruggezien. Dit zijn de stats van de eerste helft. 64% balbezit voor Standaard. Het aantal doelpogingen ligt wel hoger voor Cercle Brugge. De expected goals ook. Maar dat ligt vrij dicht bij elkaar allemaal. En op basis van wat we gezien hebben in de eerste periode voor rust dus, is een 1-1 tussenstand niet zo vreemd. U kan kijken naar een verslag van het padeltoernooi dat de Zoon georganiseerd heeft. Dat is altijd leuk. In de vurige steden. We kunnen snel meegeven dat er geen wissels op til staan bij beide elftallen. Dus dezelfde 22 tenoren als bij het starten van de wedstrijd zullen aan deel 2 beginnen. Mocht u later op de Zone hebben ingeschakeld, dan heeft u 2 goals gemist. Helemaal in het slot van de eerste helft. Eerst Cercle, die kwamen dus op voorsprong via Mondele. De debutant goed bediend door Dante Manzer. En dan was er nog de gelijkmaker in de laatste seconde van de toegevoegde tijd van Dennis Ayensa. Wim Smet, de video assistant, de referee en Jasper Vergoten hebben al redelijk veel geconverseerd in de eerste helft. Er waren 2 momenten waar toch enige tijd gepalaverd werd. Waaronder dus bij de fase tussen Mortensen en Ravic. Deze Niels is nog even over de botsing die hij incasseerde bezig tegen Vergoten. Maar dat gebeurde in de middencirkel en daar kon de opponent van die Konaté niks aan doen. Er was ook nog een fase met Adnan Abid. Maar daar had Vergoten snel gezien dat het om het Schwalbe ging. Die kreeg er geel voor. We wachten nog op de terugkeer van Lars Vries. Hier is hij. Die is wat lang in de kleedkamer gebleven. En netjes. Hè. We wachten op de T1 van de tegenpartij. Hier in Luik. Het is niet de grootste Lars Vries. De eerste keer dat we hem aan de rand van het veld voor onze neus zagen staan. Die bij Sparta Praag Brian Priske opvolgde. En hier dus in ons land onder het Sinel. Die wel naar het WK ging. Als assistentcoach van Ralf Rangnick bij Oostenrijk. is trouwens op de rechterhand geweest van Brian Priske in de Tsjechische hoofdstad. Van Zijr neemt deze ingooi voor zijn rekening strak genomen. Verlengt Ravic. En dan bijna nog Diaby. Nu Dante van Zijr. Nu met de voeten. Goede voorzet. Een hoekschop gekopt door Iba Houtenkiet. We kunnen ook even meedelen dat de klok van ons en die van het scherm in het stadion nu wel synchroon loopt. De eerste corner in de tweede helft is er eentje voor Cercle. Gary Manier kan er goede versturen. In totaal is dit al hoekschop nummer 7. Hier komt de bal van Manier. Kaku schort iets aan de timing. En dan is het moeilijk om die richting het doel te verwerken met het voorhoofd. Jesper Nielsen. Goed diep gestuurd. Nielsen, gevoelvolle bal. Ayensa kan hem niet controleren. Abid wel. Abid zocht aan. Nielsen wou er lang uitgesponnen 1-2 van maken. Goed werk geleverd door Van Zijr. En zo de inworp voor de vereniging. Die ook die opzagen terugkeren naar Monaco. Pieter Gerks. Keerde terug naar Gent na een succesvolle uitleenbeurt. Cercle heeft er al wat nieuwkomers gehaald. Vorige week nog 3 met een Dala, Mondelin, Michel. Michel is nog niet fit genoeg om op de bank te zitten. Die kan wel iets. Die heeft tonnen talent, wordt ons gezegd. Ze hopen dus dat hij een volgende kan zijn in het rijtje Diop Le Maréchal. Huurlingen van Monaco, de zeggen zusterclub, horen ze dat in de Cercle niet graag. Die inbruggen succes kan worden. Jesper Niels, dat is goed inspelen voor Ayensa. Op zoek naar zijn tweede, lift hem over. De doelman overkoeken. En vroeg in de tweede helft staat Standaar op voorsprong. 2-1, Nielsen. Zijn klein foutje bij de tegentreffer zo. Gewist en Ayensa, die van 0 goals meteen 2 maakt. In een tijdspanne van enkele minuten, want hij scoorde in de 50ste minuut van de eerste helft. En nu doet hij dat eigenlijk vroeger, in de 49ste minuut van helft 2. Simpel hoor, dit gebeurt te gemakkelijk. Dit is een dekkingsfout om u tegen te zeggen. Bij de defensie van de vereniging. Zomaar de vrijheid genoten. De Iraanse spits Ayensa. Tussen Kaku en Ravic. Het ging toch kinderlijk eenvoudig. Niels Diaby. Martens. Goed inspelen voor Van Zijr van Diaby. Die wordt net op tijd gehinderd. Voor hij het buskruid in zijn rechter wil tonen. Door Abid. Die blijft lang in balbezit. Adnan Abid. Sombrero. Even opgewipt. Boven het hoofd van Ayensa. Manuel Kaku. Buitenspel denk ik van Ngoura. Vlag gaat niet de hoogte in. Hij loopt ook zelf met de bal over de zijlijn. Dus maakt het even niet uit of het offside was of niet. De Ultras Inferno, die zijn aan het springen en het zingen. En aan de overkant in de vierde tribune, het publiek hysteriek ook. Er zijn dus veel supporters aanwezig. De kans bestond dus dat dit duel achter de gesloten deuren doorging. komen nog wedstrijden aan waar vakken gesloten worden of zelfs een volledige wedstrijd zonder supporters van Standaar zal moeten afgehaspeld worden. Acties naar aanleiding van de incidenten in het duel tegen Charleroi en Mijmer, maar die zijn nog altijd niet bekrachtigd door het disciplinaire comité die een nieuwe uitspraak laat nog op zich wachten. Het zou best kunnen als die uitspraak niet snel volgt, dat ook de volgende thuismatch van Standaar binnen 2 speeldagen is het hier tegen La Livière opnemen, ook gewoon met supporters doorgaan. Dat is oké, 21 augustus. Fadi Konaté. Oef, Niels. Echt wel op het verkeerde been. Ging even helemaal onderuit. Mondeling. Daar is Ngoura. Ngoura duurt lang voor Imanier uit. Pikte die trap een gat in de lucht. Was Dante van Zijr trouwens. Die herstelt dan wel het balbezit. Hier is Manier. Voorzet wijkt af. Weggekopt door Nielsen. Ravic levert in. Opnieuw bij Kasper Nielsen. Probeerde net als bij het doelpunt Dennis Ayensa het straatje in te sturen. Diaby laat hem liggen. Maar herstelt het balbezit wel wat mij betreft via een tagfout bij Nielsen. Vergoten Liebetij. Geoffrey Kondo. Ingeleverd bij Alexis Trouillet. Over de grond. Schitterende pas. Die heeft echt wel technisch vermogen. Abid heeft dat ook. Ontdoet zich van Kaku. En dan raakt hij het zijn. Het hoek was wel erg scherp geworden voor Adnan Abid. Maar Alexis Trouillet, die heeft ons toch al een klein beetje als meerwaardezoeker verwend met oogstrelende passes. Deze, dat is een Xabi Alonso-bal. Fury Tielemans om het wat dichter bij huis te zoeken. Grondscherend van de Nabit. Kwam uiteindelijk nog wel tot een goede kans. Balrecuperatie Trouillet. Abid meegeven met Mortensen was de bedoeling. De voormalige Poulin van Stijn. Hier is Niels. Ayensa op zoek naar de hat-trick misschien. Vos die afgeblokt. Cirkel is aan het pompen. Verzuipen is het nog niet, maar ze moeten wel uitkijken of ze slikken een derde doelpunt.

zij vertrekt. Maar Manier kiest voor Diaby. Die niet bereikt werd. Ja. De bal geïntercepteerd. Op dat gebied trekt hij zijn streng wel. Zeer geslaagd debuut. Ik denk dat hij de volgende wedstrijd ook gewoon in de basis zelf mag verwacht worden. Een vertreding op Engene van Mondelen. Een trap door Nielsen, te snel genomen. Te hoog voor Adnan Abid. Geen Laurens Schoenmaker bij de Roesjes. Die ook voor de plek waar Trouillet nu op staat gehaald werd. Standaard ging dus opnieuw shoppen bij Club Next. Dat is al wel goede ervaring mee met Ibe Houtenkiet. Schoenmaker was aanvoerder van de Brugse reserve. De Youth League. Die dus tot de finale ging die campagne. Een absolute sterke ouderen eigenlijk ook in 1B in de Challenger Pro League. Hij heeft dus nooit mogen debuteren bij de officiële hoofdmacht. Houtenkiet, de schepping van Kaku. Dat is vakkundig en nu neemt hij te veel hoor op de vorm. Italiaan moet er toch mee uitkijken. Doe je net niet goed genoeg in de loop van Mortens. Mondelet doet dit slim. En nog eens het simpele ophippertje van Ayensa. Nadat hij heel gemakkelijk door Casper Niels vrijgespeeld werd. Bruist hier toch een beetje. Lops Klessin. Simpele tussenkomst. Karamoko die claimt dat er nog een cirkelvoet tussen zat. Maar dat was gelogen. Was ijdele hoop dat hij daar een ingooi zou aan overhouden. Wanneer denkt Lars Vries aan wisselen? Tigo Martens, daar is Mondelen. De ruimte gezien op rechts bij Van Zij. Manier kan. Uiteindelijk wordt het ook Manier, de voorzet. Ja, is geen cadeau voor Martens, opgeraapt door Vadi Konaté. Nieuwe bal in de kleine rechthoek gebracht. De on-goal is dan dichtbij, maar Karamoko raakte hem net goed genoeg voor de neus van zijn eigen doelman. Hij heeft wel een hoekschop weggegeven. Een Dala, een Curado, een Kouassi, die houdt Vries maar achter de hand. Bijna nu onderweg. Hoekschop nummer 8. Sint-Le Brugge via een spelervatting op zoek naar een gelijkmaker. De vuisten van Epolo. En dan is die bal achter geweest kennelijk. Hoekschop van Vadi Konaté.

Ritra. Toen ze niet slecht bij stond daar. Nooit echt onder druk raken. Nooit in paniek slaan. Verlenging in. Volgens stap langs bij Jensen. Maar raakte niet voorbij de laatste verdediger. Met zijn deviatie. De nieuwe coaches. Bijvoorbeeld de coach van Lommel. Die komt aan het woord. Allemaal leuke content. Die je bij de zoon kan terugvinden. Het komt echt de moeite om gewoon de app open te doen. Eens kijken wat er allemaal nog van non-live content, reportages, interessante clipjes die door onze redactie gemaakt worden. Er zijn er heel wat. Ik denk dat de nostalgici daar ook nog altijd hun hard kunnen ophalen. Nog tijdens het WK. Veel van die FIFA Plus content die daar te bewonderen viel. Laima Rieter. Goed tot bij Nielsen. De overlap van Fossi. Haalt hij dat nog? Jawel, dat lukt. Weggehaald door Mondelin. Goede timing. Net als de timing van Ngoura. Laima Rieter voelt dat hij van het publiek zijn eigen steek moet oprapen. Dat lukte. Hier is Fossi. Goed aangespeeld door Abid. De voorzet van Fossi. Weggehaald door Kondo. Viggo Martens. De Brakelmaar. Te kort. Oeh. Wel een Fossi. Ik denk dat hij niet echt de bedoeling had om een vieze overtreding te maken. Maar ik kwam echt wel rijkelijk laat. Die sliding die hij niet hoefde in te zetten. Hij heeft echt wel de enkel van Diaby in dat tackelen mee. Wel een geluk. Viel de impact nog goed mee. Maar toch wel een uitbrander vermogen krijgen van scheidsrechter Vergoten, vind ik. Diaby. Viggo Martens, de voorzet, is lang onderweg. En hij heeft ze allemaal op in de lucht, Mathieu Polo. En ik zie Truja. Echt op. Een uitzonderlijke fout maar te betrappen. Abid. De grote brug is te moeilijk. Te gecompliceerd. Houdt ik iets snelst op die bal. De Boer aanvalt toch echt tegen hoor. Er komt een jongeman naar de bank bij Cercle Brugge. Zeg maar twee. Dus invalbeurten staan op til. Tussen de palen voor Standaard, twee goals. 1 voor Cercle Brugge, 1 goal. Dat wordt ook niet te vaak. Het inspelen van Konaté was niet onaardig. Mondelé gebruikt wel veel energie. Het is niet altijd dat hij dat op een verkeerde manier doet. Thierry Lazaramani. Die staat klaar om te debuteren voor Cercle Brugge tegen zijn ex-team. Vali Konaté. Oh, dan ging Ravic eronder door. Verraste zo een klein beetje Touye. Die kaatste de bal niet richting zijn eigen doel. Wel weer een hoekschot. 9 stuks al. Dat is een aardige optelsom. Deze keer geen Konaté, wel Manier die van rechts naar links is overgestoken. Kort genomen. Manier met de voorzet. Daar is Van Zijr. Niet helemaal zuiver. Dat kan je ook
ik zeggen, van Wilaar Mariten. Die, ja, weinig marge heeft. In de ogen van het publiek kan hij zich niet te veel permitteren. Dus Lazar met rug nummer 10 komt in de plaats van Viggo Martens, horen we al. En ook Van Zijr zijn avond zal erop zitten. Diaby. 19-jarige Viggo Martens. Echt zijn stempel drukken was er niet helemaal bij. Niet dat hij dingen verkeerd heeft. Nu biedt hij zich goed aan. Mondelin. Maar Van Zijr zal die weten dat dit zijn laatste actie kan worden. Goed gedaan. Manier. De voorzet van Manier. Weer de zekere handschoenen van Epolo. Ook een dalen. Komt er zo meteen in bij de vereniging. Joel Ndala, 20 jaar nog maar. Een linksbuiten op papier. Door Man City. Nu verkocht, eerder uitgeleend aan Jong PSV. Forrest aan Hull City, aan Sheffield Wednesday. Vorig seizoen dus zowel gepromoveerd als gedegradeerd in de Engelse tweede klasse. Want stad bij Hull. Speelde daar toch een 15-tal wedstrijden. En daarna Sheffield Wednesday dat uit de championship werd gewipt. Dus de bevestiging. Wissels die zijn aangekondigd. Van Zijr is al uit de lijnen gestapt. Deze Martens moet maken dat dat binnen de 10 seconden gebeurt. Dus de dubbele wissel. Lazar voor Martens. Dala. Voor Van Zijr. Voor dat duo. De vlam weer in de West-Vlaamse pan te krijgen. Laima Ritra, de Malagas hier goed ingespeeld. Kruijf voor de neus van Lazar. Deze pas is een verschrikkelijke bal van Marco Ilai Marita. Diaby, ja, ook onachtzaam. De stiel van Nielsen, die durft te trappen. De redding van Koeken was broodnodig. Gevaar nog niet geweken, Mortensen. Bal voor de lijn gekeerd. Hij mag nog eens en weer. Ja, gaat die bal niet binnen. Het is uiteindelijk Condor die hem nog voor de doellijn weghaalt. Wel met het nodige risico, want die bal leek nog in eigen netten te eindigen. Maar wat een enorm warm moment. In het doelgebied van Koeken. Eerst stopt hij het schot van Nielsen. Goede redding. Dan heeft hij een assistent in Ravic. En later heeft hij dat opnieuw. In de vorm van zijn kapitein. Van Geoffrey Kondo. Toch straf dat Standaar nalaat. Cercle helemaal dood te doen. Ze hadden nogthans 3 kansen om dat realiteit te maken. Enkel een hoekschop. Met nog 25 minuten te gaan. Hier komt de corner van Nielsen. Fossi niet. Nieuwe hoekschop verijdeld door Konaté. Mortensen dus 2 keer. Man die nog niet scoorde sinds zijn overstap vorig seizoen. Het eerste schot kwam van die andere deed. Kasper Nielsen. En het zou voor nog een deen hebben betekend dat de openingsspeeldag zou eindigen in de nederlaag. Lars Vries, hier is Nielsen. Zo kan de defensie van Cercle toch even naar adem happen. Geweldige tussenkomst van Gaëtan Koeken. Maar hij heeft al genoeg bewezen dat ze op hem kunnen rekenen. Dat is ongeveer 4 jaar. Sterk ouder bij KV Mechelen. Toch dan naar Al Rouba in Saudi-Arabië. En nu weggeplukt bij Samp. Bij de traditieclub in Genoa, Sampdoria. Die maar nipt in Serie B konden blijven. Hij speelde maar 2 wedstrijden.
Door de Blue Cerchiati, geweldige bijnaam van Sampdoria. De blauw geringde. Ilay Marita. Tot bij Ajensa. Hier is Abid. Wordt het dan toch 3-1. Abid schitterend. Oeh, en Gené. Zomaar naast de bal. En hij krijgt geen herkansing. Bernard en Gené toont te veel genade voor Cercle Brugge dat het echt lastig heeft nu. De wedstrijd duurt wel nog 20 minuten. Dat is dan weer in het voordeel van de vereniging. Maar ze krijgen die bal moeilijk op de helft van Standaard. En komen steeds vaker een dreigende factor tegen in de buurt van hun eigen 16 meter gebied. Nu was het Abid. Ook Standaard gaat wisselen. Abid lag aan de basis van het doelgevaar. En Gené moet gewoon altijd scoren na die geweldig goede voorbereiding van de voormalige speler van Patro. En het was de laatste actie zeker van Engene. Jawel. Dramé maakt zijn debuut. Bruni en Simba komt in de plaats van Ayensa. En de laatste man die hierin komt vervangt een andere nieuwkomer. Touye gaat naar de kant. En zijn vervanger is ook een Fransman. Ryan Tousgar. Franse Marokkaan, Marokkaanse Fransman zoals u wil. Die zijn ze gaan halen. Bij Po. Po en Rodez, dat zijn eigenlijk ook plekken waar La Louvière met zijn datascouting vaak terecht komt. Kan. Op 16 augustus dus volgend weekend op zondag een 8:15 kijken naar de Trofee des Champions tussen Lens en PSG. Gratis op de app te bekijken, de Franse Supercup. Simba dus herenigd met zijn coach van bij Dender. Vindt zijn vraag. Die trouwens ook wel een innige band zal hebben met tegenstreven van vandaag. Met Cercle. Debuteerde ooit in tweede klasse als verdediger voor de vereniging onder Dennis van Wijk. Is er ook hoofdcoach geweest. Dat was geen grandioos succes. Dan assistent dus. Zoals eerder al vermeld. Van Frank Verkouteren. Promotie. Bewerkstelligd. Van RWDM, van Zultenwagen, van Dender dus, waarin Timmy Simons opvolgde. Timmy Simons nu Leuven, daar heeft een vraag ook gewerkt. Balbezitpercentage is eigenlijk hetzelfde gebleven. Maar het definitieve verdict, dat is nog niet geveld. Engene.

beste pas richting Tuzgar. Kondo wil het alleen doen. Even counteren. Ngoura. Dala is ook mee. Dat is Mondelé en Lazar. Maar Ngoura kiest voor de bal helemaal achteruit.

dubbele kans voor Mortensen. Eigenlijk drievoudige kans. Omdat het goede schot van Nielsen ook nog in diezelfde fase gebeurt. Dat moet Standaar zich aanwrijven. Efficiëntie moet gewoon hoger. Weer maar eens een corner. Cerkelen nu in de dubbele cijfers. Op zoek naar een gelijkmaker. Het heeft een voorsprong zien veranderd worden in een achterstand. Het heeft nog een kwartier om toch met een punt op zijn minst terug te keren van Luik naar Brugge. Daar is Ravic. En ook Goura probeert er nog iets van te maken. Hier Ravic wederom. En dat scheelt bitter weinig. Kon nu trappen in plaats van koppen. Ze stonden allemaal geparkeerd bij Standaar. Keken gewoon naar de fase in plaats van in te grijpen. Houtekiet zit er even nog met een schoentip tussen. Eigenlijk veel te weinig dadendrang bij die defensie voor de neus van Epolo. Dat had ook wel een pakje van die kant er kunnen aflopen. Uiteindelijk was het wel nog een dikke meter naast de kooi van Epolo. Gewoon ingooien voor Cerkel. Nee, Nielsen moet hier niet protesteren. Dit lijkt me heel goed beoordeeld door de man met de vlag. De voorbereiding Cerkel Brugge. 4 wedstrijden slechts gespeeld, de helft. Want Standaar in de benen heeft. Geen enkele kunnen winnen. En nu de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen lijkt ook niet echt een driepunter te gaan opleveren. Chris Kouassi en Ibrahim Diakité staan er klaar om in te vallen bij de bezoekers. Botsing tussen Kondo en Fossi toch genoeg voor een vrije trap vindt. Vergoten en dat lijkt wel te kloppen. Kondo gaat zich excuseren bij zijn collega captain. Misschien wel met open schoen, zullen we maar zeggen, richting de bal. Niet vol op die knie. Wel een vrije trap. Met nog iets minder dan een kwartier te gaan. Standaar had eigenlijk deze wedstrijd al definitief naar zich moeten toetrekken. En nu lukt het misschien. Nee, Laima Ritra zoekt nog een ploeggenoot. Lateraal, Dramé en Houtekiet waren mee. Waren opties, maar hij kopte de bal achter dat duo. En zo speelt Standaar toch een klein beetje met zijn geluk. Hoera naar de kant voor Chris Kouassi. Konaté vervangen door Diakité. Niet de spits die bij Reims verzeild is geraakt. Maar wel iemand met een verleden ook bij Stade Reims. Maar wel een verdediger. Ibrahim Diakité. Kouassi, jong talent. Een kloeke jongen van 19. Vecht altijd heel erg fel die duels uit. Zijn 12e optreden. Sinds een overstap van Amiens in juli vorig jaar.

voorlopig zowel een Dala de zomeraanwinst die ze bij City wegplukt. Dat is niet echt opgevallen. Hazard ook die sinds zijn invalbeurt amper moeten vermelden. Maar een fitte Lazar Amani. Heeft wel zijn waarde natuurlijk. Oudspeler van Charleroi Union. Afrikaans kampioen met Ivoorkust. Ah, en Volskeur van Diaby. De steal van Abid voor de neus van Ravic. En Simba is mee. Bruni en Simba. De hoek is scherp, maar hij doet het toch. In de korte hoek. Koeken nam het zekere voor het onzekere. Een soort volleybal safe. Zo toch nog eens een kans voor Stondaar. Deze kan je moeilijk over zeggen dat hij erin had gemoeten. Maar ze zijn er wel al een aantal geweest in de tweede helft. En zo blijft het dus 2-1. De nieuwe spits die ze haalde bij het gedegradeerde Dender toont zich een eerste keer. Genomen, Abid, het zolenwerk. Dramé, durft hij, zoekt zijn rechter. De voorzet vanuit de tweede lijn van Nielsen. En houdt de key tot twee maal toe. En dat duel ook nog in de lucht aan met Koeken. Die had graag een overtreding gezien. Maar eigenlijk ging hij gewoon recht omhoog. Dan mag je die bal toch nog aanvallen. Ravic heeft zich wel bezeerd aan het hoofd. Dus legt de scheidsrechter terecht het spel even stil. En Koeken gaat dan wat voeten bij de ref. Tja, was misschien wel een elleboogje van Houtenkiet. Vol in het aangezicht van Ravic niet. Bij dat tweede duel daar deed hij niks verkeerd. En dat eerste ja, botst hij toch wel in het springen. Niet dat het kwaad opzet is, maar hij had hem wel even geraakt. Wordt een ingooi. 10 minuten nog. Laima Ritra uiteindelijk Dramé. Is er een poging afgeblokt worden. Er is hier opnieuw. De Gambiaan met 3 paspoorten. Geboren in Londen, maar opgegroeid ook in Denemarken. Weggehaald dus bij Lillestrøm in Noorwegen. Salut Dramé. Van de fitte nieuwkomers hebben we Sylvester. Ja, Jasper nog niet gezien. Bij Stondaar de enige aanwinst. Die inzetbaar is vandaag, die nog niet debuteerde. De eerste kerel zarmen van het seizoen. Erik Nunes staat ook nog klaar om gebracht te worden door Fries. Laatste invaller bij Cercle dan.

0: Die hebben ze toch gemist. De 12e man van Standaard. Er is ook podcastnieuws, ongefilterd. Een geweldige podcast met Angel Redondo, Stijn Steijnen, Rajan Angolan, motiveerde Schacht en Thomas Buffel. Die zal voortaan bij de Zoon te bekijken van op de app, op YouTube. Een leuke samenwerking met een zeer leuke podcast. Elke maandag blikken zij dus terug op het voorbije Jupiler Pro League weekend. Wandelen naar de zijkant. De Braziliaan die al enige tijd rondloopt bij Cercle Brugge, Erik Nunes in de plaats. Oh, mooi. Schitterend opgewipt daar. Door Lazar. Yabi. Lazar. Al binnengehouden. Abid Lazar recupereert zelf. Bondo. Dat was even het ABC van het voetbal. Manier nu op links. Door het inbrengen van Diakité. Ingo is voor Cercle Brugge. Ondanks het aandringen van Dramé. Te kort weggekopt. Fossie. Net als Niels. En Simba. Goed gespeeld door Ilay Marite. Ramé. Een goede aanval van Standaard. Rudy en Simba. De grote brug was dan net te veel gevraagd. En zo kwam ook Ryan Tuchgar even in beeld lopen. Was daar bij die tegenstoot betrokken. De papieren box-to-box. De bal niet goed geraakt door Manier. Nu begint de tijd echt te dringen. Is die bondgenoot voor Standaard Liège op weg naar een betere start dan het seizoen dan vorig jaar. Dala. De knop bij Fossi en Dramé. Salieu Dramé. Kampioen geworden in Noorwegen. En de beker gewonnen met Lillestrøm. Dat is KV Mechelen verhaal geweest in Scandinavië. Als Guidor. Dus daar komt bij Abid. En dan een venijnig foutje van Diaby. Mag toch geel zijn? Steekt daar echt wel zijn poot uit om Abid te lappen. Maar het blijft bij twee gele kaarten vandaag. Vrije trap voor Standaard in de slotfase van de tweede helft. Het heeft lang geduurd voor ze Cercle Brugge helemaal over de knie hebben gelegd. De kans dat dat gebeurt is alsmaar groter geworden. Maar een derde doelpunt haalt alle twijfel uiteraard weg. Ze zijn er al dichtbij geweest. Nielsen. En dan Ilay Maritra. Ook die poging wordt snel gestopt. En dan een counter voor Cercle met Erik Nunes. Maar die loopt zich te pletten. Wel het balbezit behouden en ingooien voor de Braziliaan. En zo blijft het verschil. Eén doelpunt blijft het dus nog enigszins spannend. Als je naar de kansen kijkt, zeker na rust, mag Standaard de drie punten eigenlijk niet meer uit handen geven. Door de vele wissels is ook echt een gif in de tegenstoten van de vereniging wat verdwenen. Of toch net wat moeilijker om dat te bereiken. Manier is het misschien eerder een gebrek aan jus. zowel in Dala. Dala tegenover Karamoko, geen centrale verdediger. Samenspel komt toch nog uit, maar Dala komt dan even het sterke lijf van Ilaya Maritra op zijn weg tegen. Manje. Voorzet in één tijd van Kondo, zit sneeuw, weggekopt door Gustav Mortensen. Hij krijgt de fistbump van zijn doelman, dat was dan toch wel nodig. De Jupiler Man of the Match, je kan daar via de Jupiler Pro League app op stemmen. Straks krijgt hij dan zijn trofee, mag je zijn zegje doen. Hij heeft 2 keer gescoord, voorlopig de matchwinnaar. Touillet komt zeker ook in aanmerking, vind ik. En wie weet ook nog een sterke speler. Als hij hier nog langs zij weten te klimmen. Manje. Die door zijn beste krachten heen zit. Maar een hoekschop moet nog wel lukken. Hoekschop nummer 11. En dan een mislukt schot van Nunes. Aandringen ook van Kaku. Ze krijgen de bal niet weg. En dan wordt er toch gescoord door Christian Ravic. Ze staan toch weer te slapen. Dat is al een eerdere keer in de tweede helft gebeurd. Dat ze gewoon staan toe te kijken in die defensie van Stondaar bij de spelervatting tegen. Dus ze hebben zelf nagelaten Cercle Brugge door te knijpen. Helemaal over de knie te leggen. Die uitstel van executie breekt er nu heel erg zuur op. Want het staat 2-2. Cercle is eigenlijk amper gevaarlijk geweest na rust. Hier moet je toch gewoon in staat zijn om die bal veel sneller weg te halen. Kaku dringt al aan. En Dala moet niet eens heel veel moeite doen via een liggende Ilaya Maritra. En Houtekiet komt die bal ineens te liggen. Voor de schoen van Christian Ravic. En die denkt uiteraard geen nanoseconde na. Opening gezien en gewoon afwerken. 2-2. Een puntendeling staat toch op til op Sclessin. En stond daar. Ja, is gewoon een team dat te weinig efficiëntie getoond heeft. En Cercle doet dat wel. Ik denk 3 schoten tussen de paal. 2 doelpunten uitgeput. Het zal toch zo ongeveer het sommetje moeten zijn geweest. Oh, en het gebeurt toch net iets te vaak hier in Luik. Afmaken die handel. Dat hebben we vorig seizoen ook wel een aantal keer moeten zeggen. Dat daar het schoentje knelde bij het team van Vincent Vraag. Ravic wel het prototype speler. Leidersfiguur die er altijd blijft in geloven natuurlijk. Hij heeft wel nog maar 3 keer gescoord in zijn carrière. Dit is dus nummer 4. Ik herinner me ooit een late belangrijke goal tegen Gent, maar meer dan 1 seizoen geleden is dat. Want vorig seizoen bleef de teller steken op 0. 3 minuten tellen we er nog bij. Je weet nooit dat Cercle Brugge nog meer doet dan gelijk maken. Diakité. Nunes de voorzet richting Kouassi. Die komt niet in de buurt van de bal. Standaard staat er nog een nieuwe kracht klaar. Om ja, op 2,5 minuten het verschil te maken. Ilaya Maritra naar de kant. En we krijgen het debuut dan toch. Sylvester Jasper, de Engelse Bulgaar linksbuiten. Die ze in Servië gaan halen zijn bij Pančevo. Vorig seizoen de nummer 4 in Servië. Maakt dus ook zijn opwachting. Een van die vele zomeraanwinsten. Man met dubbele voornaam. Balverlies Fossi. Manje. Hij heeft weinig volk mee. Kouassi de enige. Er is nog iemand op komst. Diakité krijgt de bal niet van Gary Manje. Had eigenlijk altijd moeten gebeuren. De rechtsback zat nog fris. Er werd te lang genegeerd door de linksback. Gary Manje die al een aantal keer heeft getoond dat het vet van de soep is. Anderhalve minuut te gaan. Wie nu nog tot een kans komt, ja, die pakt misschien wel de 3 punten. Dala dringt niet echt aan bij Karamoko. XG van Standaard ligt een pakje hoger. Twee keer Mortensen. En Genedi over de bal trapt. Nielsen die koeken tot de save brengt. Dit is goed van Abid. Gustav Mortensen, de voorzet. Dan vind je een ploeggenoot. Toch nog oppassen geblazen voor Cerkel. Tuzgar. Sylvester Jasper een eerste keer. Papa Nigeriaans. Mama Bulgaars. Dus geboren in Engeland. Is het Ramee ook trouwens. Meegeven met Fossi. Slim gedaan. En dan is er een mislukt schot van Sylvester Jasper. En ja, links en rechts van ons. Frustratie tot en met vloeken. Dat het geen naam heeft bij de fans van Standaar. Sprongen allemaal recht en grepen zich naar de haren. En Sylvester Jasper doet dat natuurlijk ook. Omdat hij de 3-2 in de laatste seconde laat liggen. Nee, wat Standaar kon. In de toegevoegde tijd van de eerste helft kan het nu niet in die van de tweede. Prikken op het allerlaatste moment. En zo is het afgelopen. De eerste wedstrijd van zowel Standaar als Cercle levert geen winnaar op. Het eindigt in Luik op 2-2 en toch wat gefluit en boegeroep vanwege de Luikse aanhang. Standaar is gewoon vergeten zichzelf te belonen. Hij heeft een heel goede tweede helft met heel wat kansen afgehaspeld. Maar liet dus na Koeken een derde keer te kloppen. En helemaal in het slot door een onoplettendheid bij een hoekschop tegen. Gaf Standaar de zegen nog weg. Ravic was uiteindelijk degene die de 2-2 scoorde. Nadat begin tweede helft Ayensa voor de Luikse voorsprong had gezorgd. Hij scoorde twee keer, Dennis Ayensa. Nadat Mondele na 40 minuten voor de Cercle voorsprong had getekend. We hebben dus geen winnaar gekregen op Stessin. Ze delen de punten en ik denk dat die van Cercle daar heel erg gelukkig mee zijn. Want hun volgende opdracht is tegen de nummer 3 van vorig seizoen. Thuis tegen STVV. Als je daaraan moet beginnen met 0 punten, dan doet dat misschien wel twijfel ontstaan. En nu door in het absolute slot toch een puntje mee te grissen. Uit Luik, een plek waar niemand graag komt. Maar het moeilijk punt te pakken is. Dat zal wel een boost geven. We gaan eens naar beneden reacties sprokkelen. Gary Manier van Cercle Brugge staat klaar bij François.
1: Gary Manier, on en pense quoi de ce match? C'est un bon point ou alors c'est quand même, il y avait quand même un peu plus dans ce match pour aller chercher les 3 points?
2: Non, je pense qu'on peut, on peut être content avec, avec ce point. C'est jamais facile de venir ici à Stessin et je pense que ils ont eu pas mal d'occasions. Non, je pense qu'on manque je pense de concentration sur certaines phases. Je pense que certaines phases on a été un peu chanceux, donc je pense qu'on peut être satisfait de ce point.
1: Vous encaissez en fin de première mi-temps, en début de deuxième, c'est la concentration, c'est autre chose aussi?
2: Oui, je pense que c'est un petit relâchement de notre part. Et je pense qu'on doit travailler sur ça. C'est le premier match de championnat, donc il n'y a encore rien d'alarmant. Comme on peut être satisfait de ce point et juste continuer. Et les prochaines semaines, on va améliorer ça.
1: Est-ce que vous voulez retenir pour la suite?
2: S'il vous plaît.
1: Vous voulez retenir quoi pour la suite?
2: Ah, je pense qu'on doit retenir d'abord le positif et travailler ce qui n'a pas été. Je pense, comme j'ai dit, c'est le premier match, donc il y a encore beaucoup de choses à revoir. Et je pense juste comme ça, travailler, continuer. Et les prochaines semaines, ça ira de mieux en mieux.
1: Merci, Gary.
0: We vertalen wat Gary Manier allemaal zei. Ja, natuurlijk zijn we tevreden met dit punt. Op bepaalde momenten hebben we wel wat geluk gehad. Er zijn toch van die fases geweest waar de focus bij ons te gemakkelijk verdween. En daar kwamen we misschien wel goed weg. Dat is niks alarmerend. Dat...
2: Il y a encore beaucoup de choses à revoir. Et je pense juste comme ça, travailler, continuer. Et les prochaines semaines, ça ira de mieux en mieux.
1: Merci, Gary.
0: We vertalen wat Gary Manier allemaal zei. Ja, natuurlijk zijn we tevreden met dit punt. Op bepaalde momenten hebben we wel wat geluk gehad. Er zijn toch van die fases geweest waar de focus bij ons te gemakkelijk verdween. En daar kwamen we misschien wel goed weg. Dat is niks alarmerend. Dat lossen we wel op naarmate het seizoen vordert. Dat kan misschien al volgende vrijdag. We pakken dit punt wel mee als iets positiefs richting de wedstrijd van Sint-Truiden. Een reactie uit het Laakse kamp laat nog wat op zich wachten. Omdat Vincent Vraar de debriefing doet aan de middencirkel. Of ongeveer in die middencirkel. Maar we kunnen toch al eens opnieuw naar beneden, hoor ik.
1: Alexis Trouillet, pour cette première officielle à Sclessin, c'est un petit peu frustrant comme match, non?
3: Ouais, bien sûr, c'est sûr que c'est pas évident de mettre des mots sur, sur ce match aujourd'hui. On aurait aimé prendre les 3 points, on aurait dû même prendre les 3 points, prendre un but comme ça dans les derniers instants du match. Et c'est dur, il va falloir tirer les enseignements de cette fin de match pour pouvoir avancer.
1: Vous, vous étiez sur le banc, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il a manqué? Est-ce que c'est de la concentration sur cette fin de match?
3: Je pense pas que ce soit de la concentration. On a vraiment une équipe qui voulait faire les choses bien ce soir, qui a vraiment mis tout en œuvre pour aller chercher ce résultat. Alors on va regarder ce qui a été bien fait et ce qui n'a pas été bien fait pour pouvoir corriger tout ça rapidement. Parce qu'il faut qu'on prenne les points.
1: Vous, personnellement, dans le milieu de terrain, vous avez semblé être très à l'aise au ballon. C'est aussi comme ça que vous avez ressenti les choses?
3: Écoutez, j'essaye de donner mon maximum à chaque fois pour l'équipe. Aujourd'hui ça n'a pas suffi puisqu'aujourd'hui on ne repart pas avec les 3 points. Donc ça n'a pas vraiment d'importance aujourd'hui.
1: Ok, merci Alexis.
0: Ja, dat Alès aan de bal is, dat kon hem nu geen worst wezen. Want ze hebben 3 punten verloren. Dat zat hem wel zwaar, leek het me. Alexis Trouillet vond het wel een aangename kennismaking met die zomeraanwinsten van Stonaar. En zei nog ja, dat het enorm frustrerend is hoe deze wedstrijd is geëindigd. Dat kunnen we alleen maar begrijpen. Zo zuur moet het smaken om nog 3 punten te grabbel te gooien. De laatste seconde een gebrek aan concentratie, ja, dat wilde hij niet zeggen. Want iedereen wou vandaag echt alles op alles zetten om een resultaat te pakken op die openingswedstrijd. En dat is jammer genoeg niet helemaal gelukt. Natuurlijk erger geweest mocht Stondaar thuis tegen Cercle Brugge gewoon verloren hebben. Dat was maar 3 minuten het mogelijke scenario. Want die voorsprong van de vereniging stond ook niet te lang op het scorebord. Ze hebben echt wel de betere kansen gehad. XG was ook een pakje hoger voor de Roesjes. Dus wel wat snappen. De frustratie, dat is ook de algemene teneur zien, denk ik, op de tribune. Straks is het trouwens vrijwel snel. Komt die match eraan. Westerlo tegen Union. Dus we tonen nu nog snel de matchday in zijn volledigheid. We willen nu ook even er attent op maken dat op dit kanaal dus Westerlo Union op til staat. Maar dat u gewoon op de app nog verder kan genieten van de nabespreking van dit duel tussen Stondaar en Cercle Brugge. We moeten ook nog ja, iemand die tot Jupiler MVP is verkozen aan het woord laten. En de beide trainers. Maar dat krijgt u dus allemaal via de app. Het gaat gewoon door deze uitzending. Maar dan enkel op de applicatie. Dit kanaal, dit de Zoonkanaal, volgt zo meteen. Westerlo tegen vice-kampioen Union. Cercle Brugge dus en stond daar door dat punt nu tweede en derde. Maar we zitten nog maar in de tweede wedstrijd. Van de 9 in totaal. Dus er zal nog heel wat verschuivingen die staan te gebeuren binnen dit. Nou, en 90 minuten misschien. Of wie weet wat later op het weekend. Dus blijf zitten. Kies voor Union tegen Westerlo. Of gewoon op de app voor de verderzetting van dit.
4: Later meer muziek. Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Gode Zone FM.

0: Opnieuw een finale voor de Ajax-vrouwen. Vanavond tegen Glasgow. In Glasgow tegen de Rangers. Kan de ploeg van Anouk Brouw de volgende ronde in de kwalificatie van de Champions League bereiken? Dat is de grote vraag. Hier in Schotland. Ajax in dezelfde opstelling als afgelopen woensdag. Toen overtuigend het Deense Brøndby werd verslagen. En kan de ploeg die prestatie opnieuw herhalen? Op Patters Hill Park. Kleine stadion waar ongeveer 2000 toeschouwers in passen. En daar zien we Brookshire. Een van de smaakmakers aan de kant van de Rangers. Never change a winning team. Dat is de oude voetbalwijsheid. Daar heeft Anouk Brouw zich prima aan gehouden. Op de bank. Bijna geen wijzigingen eveneens. Alleen Boven Egmond zit nu op de bank in plaats van afgelopen woensdag. Veel alternatieven voor Anouk Brouw. En hier Rangers. En zij missen hun aanvoerder Nicola Doherty. De 120 minuten die de Rangers moesten spelen tegen Slavia Praag in de halve finale van dit mini-toernooi. Dat heeft veel kracht gekost. Zij is niet helemaal fris. Zit dus nu op de bank met rug nummer 2. Ze was heel belangrijk tegen Slavia Praag. Maakte de gelijkmaker vlak voor tijd, waardoor een verlenging werd afgedwongen. Die de Rangers wonnen. Een echte vechtploeg. Aanvoerder vandaag bij Rangers is Wilkinson, de topschutter. 30 doelpunten maakte zij dit seizoen. De Engelse. Daar Sherida spitsen. Wilkinson dus iemand om in de gaten te houden. Net als Laura Barry. Aan de rechterkant 14 doelpunten. Dus deze twee vrouwen zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de productie. Van Rangers dat net naast de titel greep. Voor de vierde keer achtereen. Wil zich in Europa gaan bewijzen. Nog één keer een pep talk. Sherida spits natuurlijk. Nog één keer alle neuzen dezelfde kant op. Voordat we gaan beginnen aan deze belangrijke wedstrijd. Rangers heeft het thuisvoordeel. Ajax trapt af. Met Nadine Noordam. De vrouw die terugkeerde na 2 seizoenen in Engeland gespeeld te hebben bij Brighton en Hove Albion. Met rug nummer 30 Elisa van Dijk. Die een prima indruk maakte afgelopen woensdag. En nummer 9 Katja Snoes. Die in haar eerste officiële wedstrijd meteen scoorde. En we zijn begonnen. Aan de kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. De finale van dit mini-toernooi. En Amber Visser. Knol. Speelde ook een prima wedstrijd. 3 van de achterhoede spelers, 3 van de 4 zijn nieuw. En daar was helemaal niets van te merken. Rangers een ploeg met veel fysieke kracht. Mentaal erg sterk. Maar ook met het nodige voetballend vermogen. Nummer 24 Brookshire. Ik noemde haar net al. Is een gevaarlijke speelster. Doet denken aan Lotte Keukelaar. Qua stijl. En heeft een geweldige trap. En zal alle corners vanaf rechts nemen. Indraaiend, keihard. De Schotten proberen druk te zetten. Om zo Ajax niet te laten opbouwen. En Ajax weg. Meer te verkoppen. Wordt daar meteen aangepakt. En de eerste gele kaart. Van Diakov. De Poolse scheidsrechter. Kraft. Een van de jongelingen. Veel speelsters uit eigen opleiding. En al een hele snelle gele prent. Rangers met een aantal routiniers. En daarnaast heel veel jonge speelsters. Vrije trap voor Ajax. Wordt het een indraaiende bal? Eén vrouw in het muurtje. Katja Snoer staat klaar om in te lopen. Daar komt de aanloop. Bij de tweede paal, maar daar is niemand.
1: Zet vast! Blijf staan!
0: Jenna Vijf, de ervaren doelvrouw. Van 30 jaar. Laat de doeltrap over aan haar collega's. En nu zet Ajax druk. En goed gespeeld. Bal over de zijlijn. Bailey Collins kon er net niet bij. Zij is een van de twee nieuwelingen ten opzichte van afgelopen woensdag. Eén speelster, Hendel, die is geschorst. Die kreeg twee helemaal geel. En zoals gezegd, de aanvoerder Dougherty zit op de bank. Niet helemaal fris. Na de 120 minuten strijd tegen Slavia Praag. Afgelopen woensdag. En is dat een voordeel voor Ajax? Dat gaan we zien. Op dit moment merken we er niks van. De Schotten zetten veel druk. Het is een ploeg die stevig voetbalt, maar ook graag de diepte zoekt. En Van Dijk. Van Dijk. Op spitsen. Spitsen, combinatie. Spitsen wordt geblokt. Geen vrij trap. Barry. En Austin. Een van de doelpuntenmakers. Zij schoot haar ploeg naar deze wedstrijd. De winnaar komt komende dinsdag in de koker voor de derde ronde, de play-offs. Thuis- en uitwedstrijd. En die worden gespeeld op 26 augustus en 2 september. En de winnaar daarvan die plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Het grote doel voor beide teams. Kees. Van Koppen. Doorzien. Door Connolly Jackson. En Vijf. De Schotten zijn echte cupfighters. Ze wonnen de afgelopen 3 jaar 2 maal de beker. En haalden de finale vorig jaar. Die ze verloren van Celtic. Altijd pijnlijk voor een ploeg als Rangers. En daar Katja Snoeys weg. Katja Snoeys legt hem terug. Sherida spitsen. Geen ruimte om te schieten. Noordam. En Visser. Snoer is uitgeweken. Visser kan voorgeven. Wacht iets te lang. En Knol.
1: Wees geduldig, allemaal.
0: Net niet. Sanne Kip. Maar de intentie is duidelijk. Wel een hoekschop van Ajax. Vooral het eigen spel spelen, niet meegaan in het tempo, het ritme van de Rangers. Van Dijk, iets te ver voor zich uitgespeeld. En er is gevlacht. Voor buitenspel. Maar speelt ze als Van Dijk, kan zich onderscheiden. Iemand die tussen de linie speelt. Weinig ruimte nodig heeft om een tegenstander uit te spelen. Vijf. Connolly Jackson. En daar is Brookshire, de Grieks-Amerikaanse. Geboren in Massachusetts. Krijgt daar de bal terug. Snelle speelster, de voorzet. Maar geen probleem voor Liefdink. En u hoort duidelijk de aanwijzingen op de achtergrond van Leanne Crichton, de coach. Knol en Sari Kees, de Belgische. Die haar tegenstander afgelopen woensdag naadloos uitschakelde. Noordam krijgt extra dekking. Ze willen haar letterlijk de pas afsnijden. Wat is het antwoord van Ajax op deze tactiek van de Schotten? Knol. Lange bal. Ingeleverd, maar een afvallend bal is voor Ajax. Sanne Kip. En dan Katja Snoes. En Anouk Bruil, die er af en toe overheen gaat. Vijf, riskant. En Ajax kan oppikken.
1: Goed zo, goed gedaan,
0: en in paniek wordt de bal weggeramd door Austin. Austin die als verdediger vorige keer in de wedstrijd tegen Slavia Praag mee naar voren ging. En de winnende scoorde. Is van alle markten thuis. En de opening te ver voor Sanne Kip.
1: Wacht Ellis! Is er ingooi, wachten!
0: Het is een ongelooflijk belangrijke wedstrijd. Alles of niets. En hoe gaan de ploegen met die druk om? Niets is niet helemaal waar. De verliezer die gaat in de pot voor de koker. In de koker voor de loting. Voor de Europa Cup. Maar natuurlijk is de Champions League het toernooi waarin je wil spelen. Collins. Goed afgestopt door Visser. Hens, niet gefloten. En Barry krijgt daar de vrije trap mee. Een vervelende plek. Een soort korte corner. En de specialist voor dat soort ballen is Brookshire. Maar ze laat het over aan May Croft. Noordam in de muur. Eén vrouws muurtje. Neergezet door Liefdink. Croft. Klaar voor de vrijtrap. Heel hoog bij de tweede paal. Net over Wilkinson heen. Van Dijk maakt er een hoekschop van. Elisa van Dijk, de dribbelkoningin. En weer Croft. Alles wat met rechts genomen kan worden. Al die ballen zijn van haar. Hoekschop, indraaiende bal, kopbal over, geen gevaar. Austin, mee naar voren gekomen. Goed werk daar op het middenveld. Van Koppen, lichaamsschijnbeweging. Bal blijft binnen en weer aangepakt. Maar ditmaal de bal gespeeld. Maar dat is het spel. Hier in Schotland. En zaak is dat je daar niet te veel door geïntimideerd wordt. Als jonge speelster. Vooral de bal het werk laten doen. Kort teruggespeeld door Van Koppen. De ingooi toch voor Ajax. Er wordt gevraagd om tempo, sneller rondspelen. Anders kom je er niet doorheen. Sari Kees. En Thomas. Nu vanaf links, Visser, goed gedaan. Noordam, op zoek naar de combinatie. En dan hopen dat de Schotten het op een gegeven moment niet meer kunnen belopen. Later in deze wedstrijd. Als die 120 minuten in de benen gaan zitten. Ajax blijft rustig. Weet dat ze met Katje Snoes en Meert Van Koppen twee speelsters hebben die een kans kunnen afmaken. Van Koppen, combinatie. Krijgt de bal niet terug. Katje Snoes en 5. Van Koppen, goed werk. Weer een waarschuwing. Snel genomen, Van Dijk. Kan voorgeven, Van Dijk, maar te hoog. Gevaar nog niet geweken. Visser legt hem klaar. Knol, maar die bal zwaait af. En een goede controle bij de cameraman achter het doel. Knol met de eerste doelpoging. Maar een metertje of drie naast. Maar ineens was daar Van Dijk met ruimte. En daar weer Van Dijk. Goed werk, wordt afgefloten. In duel met Kruft. Bal wordt ook bij de Schotten rustig rondgespeeld. En dan zoeken ze de diepte. Spitsen. Diepe bal. Op Snoeys. Katja Snoeys weg. Snoeys maar. Het is een doeltrap. Terwijl de Schotten al rekenen op een hoekschop. Roef ze maar. Een Nederlandse in de Schotse achterhoede. Speelde in een ver verleden bij ADO Den Haag. En begon toen aan een voetbalwereldreis. Speelde onder andere in Canada, in Denemarken, op Cyprus. En nu voor de Rangers. Is de vervanger van Doherty. Daar Wilkinson. De topschutter. Goede controle bij Collins. De Schotten die net als Ajax veel hebben geïnvesteerd in hun jeugdopleiding. Er zitten ook twee 16-jarigen op de bank. Ajax komt langzaam maar zeker beter in de wedstrijd. Knol. En nu voert Anouk Bruil de boventoon. Sherida spitsen. Niet te laag, Anne, niet te laag. Anders gaat het nooit uitstappen. Blijf bij ons spelen. Juist, zo ja. Beetje dreigen. Gewoon niet dribbelen. Ajax probeert de tegenstander uit de tent te lokken. Op zoek naar de ruimte, op zoek naar het gaatje. En wat we niet in dit beeld zien, zijn de lopende mensen voorin die de gaten trekken. Sanne Kip draait mooi om haar tegenstander heen, om Barry. Kip, Visser, mee naar voren gekomen. Paasje op spitsen, maar dat mislukt. Ajax moet terug. Opletten geblazen voor de uitbraak. Wilkinson aangetikt. Katie Wilkinson heeft een hele lange carrière achter de rug. Speelde uiteraard bij veel Engelse clubs zoals Birmingham, Aston Villa, Coventry. nu al jaren een vaste waarde in de Schotse competitie. Zij het al, topscorer met 30 doelpunten. Legt de bal er klaar voor Barry. Speelster van het jaar. Zij scoorde 30 maal en de nummer 2 op de topscorerslijst volgde op veel afstand met 16 doelpunten. In Schotland is zij een fenomeen. Meerte van Koppen moet even wachten met het ingooien. Sari Kees leeft de bal in. Brookshire op zoek naar een penalty, maar die wordt natuurlijk niet gegeven. En dan Meerte van Koppen is snel. Veel sneller dan haar tegenstanders. Van Koppen had daar een schot in gedachten. Maar ditmaal gaat het een paar meter naast. Er waren nog geen mensen in de 16 om een voorzet te geven. Maar een hele moeilijke hoek om vanuit te schieten. Austin. Daar Anouk Bruil in pak. Blake en Austin. Lange bal naar voren. Op Brookshire. Ingooi voor Rangers. Verre ingooi. Wilkinson. Spitsen helpt. In de defensie. Rangers blijft in balbezit. En Liefdink, geen enkel probleem. Lange bal was van Roelsema. Kees en Knol. Het centrale verdedigingsduo. En Thomas. Schotten zetten druk met onder andere Blake, nummer 10. Snoes heeft zich laten zakken. Om zo op het middenveld een meerderheid te creëren, komt Ajax door die blauwe muur heen. Die blauwe verdedigingsgordel. Knol verplaatst het spel. En één keer gespeeld. Ajax blijft in balbezit. Maar voor niets voor lang. Bailey en Blake. Slechte bal. Maar geen controle bij Noordam. Lastige bal terug. Liefdink neemt geen risico. Meerte van Koppen. Probeert iets te creëren. Met wisselend succes. En de controle bij Kees. Nog geen kansen voor Rangers. Een één schot van Knol. Tegen Brøndby stond Ajax nu al met 2-0 voor. Dit is een hele andere wedstrijd. Goed storend werk van Snoeys. Rangers moeten terug. En goed storend werk waardoor Ajax weer in balbezit is. Waar ligt de ruimte? Waar zijn de lopende mensen? Noordam. Verliest daar bijna de bal.

applaus van het publiek. 14 doelpunten vorig jaar in haar debuutseizoen. Laura Berry. En Austin. Ver opgeschoven. Collins. Roefsma. En van Koppen. Weer aangepakt. Ditmaal door Brookshire, krijgt een waarschuwing. Discussies over of dit wel of niet een gele kaart was. Bij een volgende keer zeker. Maar de Schotten hebben hun huiswerk gedaan. Van Koppen wordt hard aangepakt. Daar een goede bal op Van Dijk. Net iets te ver. Maar het idee was goed. En goed werk daar van Kip. En nu Ajax met kansen. Snoes schiet. Maar deze bal mist richting. Natuurlijk heb je weinig tijd. En moet je snel afdrukken. Deze bal ging wel erg hoog over. Kans uit het niets. Kansje. We zijn ruim een half uur bezig. 0-0. De brilstand nog steeds. Welke ploeg kan de eerste tik uitdelen? Bailey Collins. En Blake. En Van Koppen zit er goed tussen. Spitsen. En u hoorde net Anouk Bruil met de aanwijzingen om vooral één kant te kiezen. Dit is een hele slechte bal. Die uiteraard ten koste gaat van het ritme. Collins. En het hoofd van Sherida spitsen. En Van Koppen. Gaat er langs. Kees en Knol. Bijna alle speels van Ajax op de helft van Rangers. Voor het eerst deze wedstrijd. Sanne Kip. Kip. Waar blijft de voorzet? Wanneer worden de spits in stelling gebracht? Kees. Noordam. Ajax probeert het veld breed te maken. Om zo die verdediging uit elkaar te trekken. En openingen te creëren. Noordam. Bemoedigende woorden van Anouk Bruil. Van Dijk. Van Dijk struikelt over de bal. Geen vrije trap. En meteen

0: De uitbraak. Brookshire. Brookshire schaapbeweging. Goed blok daar van Visser. Kaliste Brookshield. Brookshire. Grieks-Amerikaanse. Speelt al voor het nationale team van Griekenland. Het land waar haar voorouders vandaan komen. Croft. Wat gaat ze doen? Kiest voor de korte combinatie met Connelly Jackson. Trousseau met nummer 8. Daar veel ruimte. Maar dit is absoluut ongevaarlijk. Roef ze maar even mee naar voren. Daar zat veel meer in. De belangen zijn groot. De ploegen nemen geen risico. Maar een doelpunt zou de wedstrijd goed doen. En Knol. Veel geduld. Heel erg zuiver in de passing. Ze heeft veel ervaring. Speelde al met FC Twente in de Champions League. En speelde ook veel kwalificatiewedstrijden. Weet wat er gevraagd wordt. Noordam. Spitsen. Kan zij voor de opening zorgen? Sherida Spitsen. Mooie bal daar. Daar de kans voor Van Dijk, maar die komt net iets te laat. Een goede opening van Sherida Spitsen. En dit is het recept om paniek te creëren in de achterhoede van Rangers. Weer spitsen. Weer een bal. Ditmaal komt hij helaas niet aan bij iemand in hetzelfde shirt. Austin en Collins. En de interceptie van Visser, maar de ingooi voor Rangers. Er lijkt iets meer tempo in de wedstrijd te komen. Trousseau. We zijn in de slotfase van de eerste helft beland. Roefsema. En Van Koppen. Combinatie. Van Dijk terug op spitsen. En Van Koppen met ruimte. Waar is de aansluiting? Waar zijn de vrije mensen? Spitsen en Snoeis. Katja Snoeis. Van Koppen. Gaat er langs de voorzet en roeft ze maar met het hoofd. Kopt weg. En er is gefloten. Een hoofdletsel. Roefsma. Het was een harde voorzet van Koppen. En waarschijnlijk raakte ze hem niet goed.
1: Want zij gaat kantelen en dat doen ze automatisch en dan ligt hij er gewoon weer.
0: De voormalig speelster van ADO Den Haag. Ze kan weer verder. Scheidsrechtersbal. En Van Dijk jaagt. En de vrije trap tegen Sari Kees. Overtreding gezien op Wilkinson. Van Dijk en Ajax jaagt. Maar lang blijft Ajax niet in balbezit. Ook na gewonnen duels niet. Noordam. En een mooie paas in de loop van Meerte van Koppen. Van Koppen gaat er goed voor langs. Legt terug op Van Dijk, maar die komt net een stap te kort. En de counter. Maar de bal te ver. Voor Brookshire. Beide ploegen hebben hun restverdediging goed op orde. Altijd een slot op de deur. Sanne Kip. Goeie opening. Van Koppen met ruimte. Van Koppen nog steeds. Spitsen niet en dan de uitbraak. Ruimte. Blijft die bal binnen? Dat is niet het geval. Maar dit zijn gevaarlijke momenten waar Rangers op gokken. Noordam. Visser. Sanne Kip. Twee man voor zich. De schotten werken keihard om de gaten dicht te lopen. En hoe lang gaan ze dat volhouden? Visser. Had Van Dijk aan kunnen spelen. Goeie bal op Kip. Kip. Van Dijk. Kan nu wat gaan proberen. Spitsen. Spitsen met een goede opening op Van Koppen. Noordam wordt daar afgetroefd. Van Koppen krijgt de bal cadeau. Ajax opnieuw. Waar blijft het schot? Waar blijft de voorzet? Spitsen. Spitsen schiet. Bal smoort in de blauwe muur. Maar eindelijk wat initiatief bij Ajax. En daar hoort u de fans op de achtergrond. Dezelfde mensen als afgelopen woensdag. Van Koppen. Van Koppen met de voorzet. En die gaat rakelings voorlangs. Kip. Nu vanaf de andere kant. En opgeruimd staat netjes, denkt de verdediging van Rangers. En nu de laatste minuten is Ajax de ploeg die het spel dicteert. Noordam. En Kip. Kip. Legt de bal voor. Van Dijk. En daar krijgt ze een vrij trap tegen. Omdat ze na die voorzet, het geven van die voorzet, haar tegenstander raakt. Dat wordt nu ook besproken. Dat kan natuurlijk nooit opzet zijn geweest. En zo gaat deze potentiële mogelijkheid verloren in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Laura Barry bijt op haar tanden en gaat verder. Het zijn allemaal bikkels bij Rangers. Kan Ajax nog één keer naar voren gaan? Voordat het fluitje klinkt voor de rust. Kip. Wordt daar ook aangepakt. En Van Dijk. Kip, spitsen. Geeft de bal voor. Daar de kans. En dat had de 1-0 kunnen zijn. Visser mee naar voren gekomen onder de radar. Is natuurlijk geen spits, maar dit was een uitgelezen mogelijkheid. De beste van Ajax. Zo vlak voor rust. Daar had de ploeg van Anouk Bruil de eerste tik uit kunnen delen. Een mooie voorzet van Sherida Spitsen. Maar Ajax zit nu goed in de wedstrijd. Dus de rust komt ongelegen. Nog één keer. Ruimte bij Visser. Knol. En daar klinkt het fluitsignaal voor het einde van de eerste helft. Waarin Ajax in de laatste minuten het heft in handen nam. Maar we gaan rusten met een 0-0 stand. U kunt in de pauze kijken en genieten van de samenvatting van de hoogtepunten van Ajax tegen Brøndby van afgelopen woensdag. En laten we hopen dat Ajax na rust hetzelfde spel kan vertonen en deze wedstrijd snel naar zich toe trekt. Tot over een klein kwartiertje voor de tweede helft van Ajax tegen Rangers. Daar ziet u de spelers het veld betreden. Wilkinson, de captain van Rangers. De topschutter van de Schotse vrouwencompetitie. En bij Ajax één wissel. Sari Kees heeft het veld verlaten. En Ter Brake, Sophie Ter Brake, komt voor haar in de plaats. Met Anna Knol kwam zij deze zomer over van FC Twente. Twee vriendinnen. Deze week stond er een mooi artikel op Ajax.nl over dit duo. Ajax in ieder geval daardoor wat meer voetballend vermogen. En Ter Brake zal waarschijnlijk wat vaker inschuiven. Rangers trappen af. Bij hun zo te zien nog geen wissels. Ajax was vlak voor rust de ploeg die de wedstrijd in handen had. En kan die lijn worden doorgetrokken? U hoort het op zijn Schots-Engels. Surrey Keys. En we zijn begonnen aan de tweede helft. Meteen een lange bal naar voren. Kick and rush. Brookshire. En de ingooi van Ajax. En ook Te Braken, net als Knol, ervaren in het spelen van dit soort wedstrijden. Met FC Twente jarenlang. Daar een hele mooie opening op Meerte van Koppen. Van Koppen kan ze voorgeven, ze houdt de bal binnen. Stevig op haar huid gezeten. Van Koppen kan voorgeven en een kopbal. En Van Dijk, uitgerekend de kleinste van het veld. Jammer, mooie aanval van Ajax. Maar Van Dijk natuurlijk geen kopspecialist. Zij heeft andere kwaliteiten. Maar een goed begin van Ajax. En meteen het visitekaartje door Te Braken afgegeven met die mooie opening op Van Koppen. Bleek. Goed werk van Van Dijk. Ik krijg daar de vrije trap tegen. Terwijl ze minstens anderhalf kop kleiner is dan haar tegenstander. Roefsma achter de bal. Meike Roefsma. En Trusseu. De Deense. Connolly Jackson levert in. En dan kan Ajax uitbreken met Van Dijk. Van Dijk kan de bal niet kwijt. En een matige paas. En de actie. Kip. Kip nog steeds. Gaat de 16 in. Kip wordt daar afgestopt. Hij rooft de bal. Maar het is geen overtreding. Levert commentaar. Maar de Poolse scheidsrechter heeft deze wedstrijd volkomen onder controle. Sportief duel tot nu toe. Jenna 5. Achter de bal, geboren in het voor Ajax magische jaar 1995. Trap. Austin. En Roefsma. Trusseu. Bleek verliest de bal. Noordam kan overnemen. Nu kansen en Van Dijk glijdt uit. Op de website stond dat het veld er fantastisch bij lag. Ja, dat kan ook niet anders met kunstgras. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is niet de allerbeste mat. Beide ploegen hebben daar last van. Collins levert in. En wordt dit een wedstrijd waarin degene die als eerste scoort ook meteen de wedstrijd gaat winnen. Daar begint het op te lijken. De Schotten hebben natuurlijk 120 minuten in de benen. En wanneer krijgen ze daar last van? In deze tweede helft. Kip. Snoeis. Snelle combi. Connolly Jackson. Ajax zet druk. Een goede lichaamsschijnbeweging. Noordam het bos ingestuurd. En de countermogelijkheid. Trussu. Daar de voorzet. De voorzet. Maar niet op Wilkinson. Wel in de handen van Liefdink. Laura Berry was de afzender. Te braken. Thomas. En Knol. En het handjevol Ajax supporters overstemt. De bijna 2000 Schotse fans, een goede prestatie, vocaal gezien. Thomas. De bal gaat rond. Waar blijft de splijtende opening? Die blijft voorlopig uit. Daar ziet u het spandoek met Fanatics. Met 5-6 Ajax-fans. Daar riskant gedrag. Het loopt voor Rangers nog goed af. En is het een hoekschop? Jawel, verdiend. Spelen met vuur. Voor Connolly Jackson. Haar achternaam past nog net op het shirt. Eerste hoekschop van de tweede helft. Veel mensen in het doelgebied. Indraaiende bal. Bij de tweede paal, kopbal en gevaar van de lijn gehaald. De beste kans tot nu toe. Thomas en weer Ajax. Met te braken. Spitsen. Spitsen. En de bal gaat rond en Ajax schuift langzaam maar zeker op. Richting 16 meter gebied van Glasgow, van Rangers natuurlijk. Spitsen. Spitsen met de opening. Bal blijft niet hangen. Visser. Pikt op. Te braken. En spitsen. Waar zijn de lopende mensen? Opening. Meerte van Koppen. Van Koppen, goed erlangs. Van Koppen nog steeds. Van Koppen. Zocht de korte hoek. Goeie actie. Wilde verrassen met dit balletje in de korte hoek bij de eerste paal. Het werd doorzien. Een hoekschop is de beloning voor deze actie. Net heel gevaarlijk. Ditmaal de korte variant met Van Dijk. Legt de bal klaar voor Thomas. Visser. En Thomas. En de opening. Van Dijk nog steeds. Van Dijk wordt afgestopt. Bal blijft hangen in de 16. En dan wordt er afgefloten. Gele kaart. Wegens aanmerkingen op de leiding. Is die prent voor Sanne Kip of Visser? Het was even niet te zien. Een flauwe gele kaart, als u het mij vraagt. Vaak struikelen speelsters over de bal vanwege het kunstgras. En dat is heel vervelend als dat in de 16 meter gebeurt. De stand qua gele kaart is in ieder geval 1-1. Jenna Five met de lange bal. Brookshire. De voorzet. Barry. Hij raakt de bal verkeerd. Het loopt goed af voor Ajax. Maar dan was Brookshire even weg. Met dat mooie linkerbeen van er. Kan ontzettend hard schieten. En de corners met links zijn ook heel gevaarlijk. Nog niet gezien deze wedstrijd. Visser. Goede actie. Bal blijft hangen. Geen hoekschop. Van Dijk stoort. En te braken. Doe zich nu al gelden. Heeft wat meer power in de opbouw dan Kees. Iets meer mandekker. Vrouwdekker. Five. Wacht even lang. Kiest voor de lange bal. Katja Snoes jaagt de boel op. Is deze bal niet uit geweest? Ter Brake. En Liefdink. Weinig te doen gehad deze wedstrijd. En daar de mogelijkheid. Katja Snoeis. Katja Snoeis komt er niet langs. Noordam herovert de bal en meer te verkoppen. Van Koppen nog steeds. De voorzet en geblokt door Connolly Jackson. Weer een hoekschop. Goed werk van Nadine Noordam. Die de bal heroverde op de rand van de 16. Sanne Kip achter de bal. Bij de eerste paal inzet. De bal wordt gekraakt en dan de kopbal, maar te zacht. Grote kans toch wel. Maar te zacht om Jenna Five te verrassen. Spitsen. Katja Snoeis krijgt de vrijtrap tegen. Is het er niet mee eens? En krijgen we een wissel? Daar lijkt het wel op. Van Dijk gaat het veld verlaten. Heeft niet het verschil kunnen maken in tegenstelling tot afgelopen woensdag. En Joelle Smit is haar vervanger. Daar zien we ook Nouria van Schoonhoven. Voor Kaylin Thomas. Van Schoonhoven maakte afgelopen woensdag een prima indruk. Speelster die de hele flank kan bestrijken. Veel duels won. En de overtreding, vrij trap. Spitsen. Te Braken. Weer naar spitsen. Ajax op zoek naar de lopende mensen. Naar de ruimte. Te Braken schuift in. Opening. Van kop op van Schoonhoven. De voorzet. En is de hoekschop. Jawel. Waar blijft de beslissende klap? In ieder geval de 1-0 voor Ajax. Hangt hij in de lucht? Smits in de buurt voor de korte variant. Maar hij wordt in één keer genomen. Bij de tweede paal. Kopbal. Net de onderdoor. En Rangers. Lange bal. Richting Barry. Van Schoonhoven neemt geen risico. En ook Rangers gaan wisselen. En Doherty komt erin, de captain, de routinier. En u hoort het aan het applaus. Ze maakte afgelopen woensdag tegen Slavia Praag op een spectaculaire manier de gelijkmaker. En wordt nu toegezongen. Niet fit genoeg om de hele wedstrijd vanaf het begin te spelen. Maar nu wordt hij ingezet om het verschil te maken. Voor de extra routine en slagkracht. En nummer 40 was Sophie Black. Ook een van de jongelingen. De aanvoerdersband is van Wilkinson naar Doherty gegaan. 55-voudig Schots International. En Te Braken namens Ajax met de opening. Lastige bal. Onnodig balverlies. En de actie op de zijlijn. Ajax neemt over. De scherpe paas, maar daar is Jenna Five. En buitenspel voor Wilkinson. En Brookshire. Sherida spitsen. Van Schoonhoven. En de bal gaat geduldig heen en weer. Daar is wat ruimte. Sanne Kip. Spitsen. De opening. Smit. Goed onder de radar door. En Kip. Tijd voor een voorzet. Kip. De voorzet bij de tweede paal. Kopbal, Snoeis en het doelpunt. Jawel. 1-0 van Ajax. Katja Snoeis opent de score. En de bal kreeg voor de zekerheid nog een laatste tikkie. We gaan zo zien wie de maker is. Ja, eigenlijk Snoeis. Mooi gedaan. De voorzet. En daar stond de vrouw met rug nummer 9. Opent de score en wat een belangrijk doelpunt. Rangers moeten nu komen. Katja Snoeis doet het weer. En Noordam gaf nog dat laatste tikkie voor de zekerheid. Dougherty. En de opening aan Brookshire. Brookshire. Ajax is er nog niet. Het is een vechtploeg, Rangers. Mentaal sterk, geven alles. En de overtreding. En zeker bij achterstand.
1: Let op, let op! Meer tachterin!
0: Collins. Zuur voor routinier Dougherty. Dat juist vlak nadat zij in het veld is gekomen. Het eerste doelpunt wordt geïncasseerd. Maar het centrum achterin bij de schotten is op leeftijd. Veel routine, veel vechtlust, maar niet zeer dynamisch. Daar liggen de kansen van Ajax. Katja Snoeis doet wat ze ook in Frankrijk en Engeland heeft gedaan. En in de Nederlandse Eredivisie veel scoren. Van Schoonhoven. Te braken. Spitsen. Rustig. Nu de schotten moeten komen, liggen de kansen. En Smits jaagt. En Vijf kan nog maar net de bal wegrammen. En Brookshire. Een speelster om in de gaten te houden. Brookshire komt er langs de voorzet en weggewerkt. Sophie Black. Austin zal zich steeds vaker voorin melden. Trussen. Voorzet. Wegwerken die bal. En Collins. Black. Roefsma. En Ajax. Weer proberen je eigen spel te spelen. Niet meegaan in het tempo, in het ritme van Rangers. Laat ze lopen. Laat ze komen. De tijd tikt in het voordeel van Ajax. Spitsen. Voor de lange bal. Of niet? Meer te verkoppen. Komt het niet langs? En de overtreding van Noordam. Ja, je beklag doen helpt niet. Dat kan je alleen maar een gele kaart opleveren. Als je niet uitkijkt. Als je woorden niet worden begrepen, goed worden begrepen. Geen risico. Weg die bal. Geen controle bij Smit. En weer balbezit voor de Schotten. Roefsma. En hier aanvoerder Nicola Dougherty. Het monument. En de hoekschop weggegeven door Snoeis. Die haar verdediging assisteerde. Sophie Black. Brooks hier in de buurt. Het wordt in één keer hoog voor. En daar met het vuist. Liefdink. Zij zal het drukker krijgen. Trussu. En Visser. Geen risico. Maar de bal wordt ingeleverd. Dat is een slechte plek. Het schot en Liefdink. Geen probleem. Goed opgesteld. Onnodig balverlies. Dat is vragen om moeilijkheden. Hoogdruk van Rangers. Liefdink. En daar ruimte. Ruimte voor de lange bal. Maar net iets te zacht voor Smit. Ja, dat is echt geen overtreding. Oh, de vrije bal van Ajax. Dat valt mee.
1: Jij zou wisselen met Anna. Jij links, Anna rechts.
0: Spitsen. Daar zien we wat Ajax-fans. Spitsen in het centrum, maar de vlag gaat omhoog. Voor Smit. Austin. Hoefsma. Nog een dik kwartier te spelen. En Ajax kan overnemen. Meer te verkoppen, maar geen controle. En daar Austin, die stoot op. Voordeel voor Rangers. Dan komt Ajax goed weg. Austin is een speelster met een mooie toekomst. En de lange bal. Maar onmogelijk voor Van Kop om er iets mee te doen. Ajax vraagt om een hoekschop. En dat verzoek wordt niet gehonoreerd. Austin. Die moet je afstoppen. Jenna 5. Krijgt de bal terug van Roelfsma. Roelfsma, lange bal. Wordt niet goed geraakt. En Wilkinson kan oppikken. En dan de kans voor Brookshire. Maar die kan niet uithalen. En maakt een overtreding. Ja, zo'n moment kan verkeerd aflopen. Brookshire heeft af en toe dynamiet in haar linkervoet. Raakte de bal niet goed. Ajax kan wat tijdwinst boeken en er wordt weer gewisseld. En Brookshire gaat naar de kant. En Smith is haar vervanger. Met rug nummer 22. Kirsty Smith. Een van de nieuwe speelsters. Speelde ooit in het verleden bij onder andere Manchester United en Nottingham Forest. Grote namen. Clubs met een fantastische historie. En Nicola Doherty beklaagt zich dat er aan haar shirt getrokken zou zijn. Probeert de arbitrage te bespelen. Roelfsma met de lange bal richting 16. Goed werk. Katja Snoeys met ervaring. De schotten jagen Ajax op en dan komt er ruimte voorin. Zoals nu bijvoorbeeld. Spitsen kans om bal geven. Smits krijgt de vrije trap mee. Blijf gefocust. Katja Snoeys. En de opening. Maar de bal is te hard voor Sanne Kip. Spitsen. Met rust, met overzicht. Haar routine is goud waard. In de slotfase van deze wedstrijd. Weer spitsen. De captain. Kwam halverwege het seizoen 2021 naar Ajax. En Kip. Kip met tempo. Achtervolgd door Smith. Kip kan ze er langs. Ze kan er langs. Mooi gedaan. Dan de kans. Het schot kans. Cross. En wordt gesmoord. Oh, wat jammer. Goeie actie van Kip. En de bal voor de voeten. Een mispeer. En dan tweede poging die ook strandt. Daar had veel meer in gezeten. Lina Touzani komt in het veld voor Katja Snoeys, moe gestreden. Het goudhaantje van deze wedstrijd, als het zo blijft. Touzani. Fris en vol energie. Maar in die aanval net zat veel meer. Daar had Ajax de beslissende klap uit kunnen delen. Naar die goede actie van Kip. En weer een overtreding gefloten. Vreemd, in de Schotse competitie zal hier absoluut niet raar over worden gedaan in dat soort duels. Die zijn daar zeer gebruikelijk. Spitsen. Hoog. En Nicola Doherty met de ingooi. Kan de bal niet kwijt tot nu toe. En de ingooi van Ajax. En de Schotten worden nog één keer opgepept vanaf de zijlijn door hun coach Leanne Crichton. Maar hebben ze nog de energie? Na die 120 minuten vol strijd tegen Slavia Praag. Doherty met de lange bal. Lopende mensen, Sophie Black. Goed afgestopt door Van Schoonhoven. Liefdink. Behoud rust en overzicht. Lange bal. En de complimenten vanaf de zijlijn. Meter verkoppen. Goed gedaan. En die bal stuitert langs Joel Smit. Een spannende slotfase. Gaat Ajax dit volhouden? Daar de ruimte bij Berry. Schoonhoven, goed werk. Prima gedaan. En weer een wissel bij Rangers. Roesma gaat eruit en Boys komt erin. Een van de parels uit de jeugdopleiding. Lily Boys. 17 jaar. Jaargang 2009. Zelfbewuste speelster. En daar wordt om een penalty geschreeuwd. Moord en brand. Maar dat was helemaal niks. Doherty. En Ajax. Nu ruimte om te counteren. Joelle Smit, maar de vlag gaat omhoog. Maar dit soort mogelijkheden zullen zich vaker voordoen. Alles naar voren. Doelvrouw 5 met de lange bal. Op Wilkinson, op Berry. Berry met het schot. En dat gaat maar net naast. En het schijnt nog aangeraakt te zijn. Hoekschop voor Rangers. De spanning stijgt. Liefdink zat in de goede hoek. De bal ging een centimeter of 20 naast. Opletten geblazen. Korte variant. Daar komt de voorzet. Een te harde bal. Visser kan ze de bal over de lijn laten lopen. Dat lukt. De Schotten blijven druk zetten. Willen Ajax opsluiten. En Ajax met balbezit. Mooi werk daar, wilde ik zeggen. Aan de zijlijn van Touzani. Nog 5 minuten officiële speeltijd. Visser met een verre ingooi.

Zullen met de actie? De voorzet op de lat. Op de lat. Daar verkeek Liefding zich even. En Ajax komt door die situatie zonder schade. Eerst die goede actie van de Deense. En daarna die verrassende voorzet. En gelukkig stond daar niemand om de bal in te knikken. Liefdink. Lange bal. Touzani kan niet controleren. Boys. Een Tresseu wordt afgestopt. Goed gedaan. Hou die bal vast. Dat is het devies voor Ajax. Ingooi voor Rangers. Wilkinson uit het centrum. Daar de mogelijkheid om een voorzet te geven. Maar Noordam zit er goed tussen. Nog steeds Rangers. Het schot en Liefdink. Kan de bal niet binnenhouden. Weer een hoekschop. En het publiek gaat erachter staan. Wilkinson is moe, maar gaat door. En Doherty gaat mee naar voren. Code rood achterin voor Ajax. En Doherty gaat de hoekschop nemen. De captain. Indraaiend bal Liefdink en het doelpunt. Een gelijkmaker. Wat een zuur moment voor Ajax. Zo vlak voor tijd. 2 minuten. Veel effect in die bal. En de bal wordt dan doorgekopt. En het is Austin die de Rangers op gelijke hoogte brengt. Woensdag maakte zij de winnende treffer. En nu brengt ze Rangers op gelijke hoogte. En gaan we afstevenen op een verlenging. Elit Austin. Opnieuw belangrijk. Hoe gaat Ajax met deze teleurstelling om? Lange bal naar voren. Meerten van Koppen. Kan zij nog iets? Maar de bal wordt ingeleverd. En dan gaan Rangers weg. Rangers met ruimte. Barry. Liefdink, hoge bal. En plukt die bal goed uit de lucht. Om erger te voorkomen. En zo saai als de wedstrijd. De eerste 1 uur en een kwartier was. Zo opwindend is hij nu in de slotfase. Van Koppen. En dan Touzani. Kan zij nog iets? Touzani met een actie. Maar het blok is sterk en stevig. Moeilijk te omzeilen. Nog 1 keer Ajax. Noordam heeft ruimte. Noordam heeft ruimte voor een voorzet. Weggekopt. Noordam gaat door. Rangers houden opruiming. Te braken. Sherida spitsen. Op Noordam. Bal weggeramd. Ingooi Ajax. Hoeveel tijd komt erbij? Austin, de vrouw van de gelijkmaker. Van Schoonhoven. Voorzet. De kans daar. De kans van Smits. Is dan een penalty? Jawel, het is een penalty. Een strafschop. Smits wilde draaien om dan in te schieten. En dan ook nog de gele kaart. Wat een beslissend moment. Wat een belangrijk moment.
Sherida spitsen 8.

De bal natuurlijk. De meest ervaren vrouw op het veld. Wilkinson protesteert. Probeert daar de boel te verstieren, meer te verkoppen. Ruim 10 jaar jonger. Leest haar de les. Sherida spitsen. Voor de beslissing. Spitsen legt de bal klaar. Concentreert zich, de specialist. Spitsen versus 5. Concentratie. Kijkt het fluitje, de aanloop. Spitsen, spitsen, ja, spitsen scoort. Spitsen scoort vanaf 11 meter. En is dit de beslissing? Dat moet haast wel. Sherida spitsen. Ongelooflijk. 2 minuten voor tijd incasseerde Ajax de gelijkmaker. Een enorme domper. Maar de ploeg bleef erin geloven. En spitsen bekroont dat geloof. En schiet Ajax vlak voor tijd. Vlak voor het einde van de blessuretijd. Naar de voorsprong. En zal dit voldoende zijn? Maar de Schotten geven zich nooit gewonnen. Nog even een wissel. Kip gaat eruit en Noordmeer komt de verdediging versterken. Bruil metselt de boel achterin dicht. 5 met de lange bal. Het slotoffensief van Rangers. Sophie Black verliest de bal en Ajax kan uitbreken. Touzani. Touzani. Achter Schoonhoven langs. En dan nog 1 keer Rangers. Barry. Voortgedreven door het publiek. Laura Barry. Goed het duel aangegaan van Visser. En is het de ingooi voor Rangers? Jawel. Collins. Het publiek vol zenuwen. Net als de speelse bal doorgekopt. En gelukkig is daar Noordam om het leer weg te werken. Collins. En dan wilde ik zeggen dat Van Koppen weg was. Dat is niet het geval. En daar klinkt het eindsignaal. En wint Ajax na felle strijd deze wedstrijd met 2-1. Het venijn zat in de staart. Ajax plaatst zich door deze overwinning voor de volgende ronde in de kwalificatie voor de Champions League. Weer is de ploeg van Anouk Bruil een stap dichterbij. Kwalificatie voor het hoofdtoernooi. Een uitstekende prestatie. Het was geen geweldige wedstrijd. Maar Ajax bleef rustig. Nam de voorsprong. Nam de leiding. Incasseerde de gelijkmaker vlak voor tijd. Maar bleef in de overwinning geloven. Liet zich niet van de wijs brengen. En spitsen deelde de beslissende tik uit. De felicitaties voor Ajax van Rangers na een zeer sportieve wedstrijd. Goeie prestatie. Ajax wint dit mini-toernooi. Dinsdag de loting. En dat wordt bekend wie de tegenstander wordt op 26 augustus en 2 september in een tweeluik. Daar zijn wij natuurlijk ook weer bij. Ajax gaat met een goed gevoel terug naar Amsterdam. Het feestje wordt daar in de middencirkel gevierd. Rangers likken hun wonden. Boegeroep vanaf de zijkant. Dat is jammer, maar zo gaat het nou eenmaal bij sommige fans. Ajax viert feest en de Schotten, die balen natuurlijk, waren dichtbij. Maar konden niet, zoals tegen Slavia Praag, doordrukken de verdiensten van Ajax. De felicitaties aan de spelers, aan de staf. Sonny Siloy, Anouk Bruil.
Ajax heeft een prima prestatie geleverd. Het eerste doel is gehaald. De ploeg wint het mini-toernooi en gaat uitkijken naar de loting komende dinsdag. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond.

0: Welkom terug, dames en heren, bij de zone. Welkom terug in het Kuipje voor Westerlo tegen Union. Iedereen is bang van Westerlo, weer klinkt hier door de luidsprekers. Ik weet niet of dat bij Union ook het geval is. Je zult het doen.
1: In status zal het niet moeten zijn natuurlijk. Maar nogmaals, we weten wat er hier de laatste twee seizoenen is gebeurd met Union. Tegen Westerlo, nooit gemakkelijk. Dus je bent gewaarschuwd. En ja, we gaan het nogmaals herhalen tot in de treuren. Het nieuwe format zorgt ervoor dat je meteen op afstand moet zijn. Ook al heb je volgende dinsdag nog die voorronde van de Champions League die je te wachten staat. Ja, Westerlo, als ze terug willen meedoen voor de prijzen zoals ze ieder jaar doen, dan mogen ze zich niet permitteren hier punten laten liggen.
0: Nou, als we die lijn even doortrekken met de wedstrijd tegen Bode Glimt van Union. Ze doen het daar goed, maar ze slikken wel telkens na een voorsprong makkelijk een goal.
1: Ja, niet toevallig. Hè. Sykes die eruit is nu natuurlijk, maar vooral ook Burgess die er niet meer bij is. Dat zijn toch wel twee jongens die vorig jaar altijd titularis was in die centrale as achteraan. Het zal moeten blijken wat nu met Silla en Leijzen, die heeft wel die ervaring van vorig jaar, die spelen regelmatig. Maar het is toch wel wat aanpassen voor McAllister, denk ik, met die andere jongens naast zich. En hopelijk voor hen komen ze snel tot een oplossing wat betreft die tegendoelpuntstreek. Want uiteraard is dat niet alleen een zaak van enkel die verdedigers. Dat is het collectief, maar het valt wel op in het begin van de competitie natuurlijk. Dat je en tegen Brugge, oké, dat lijkt nog wel. En tegen Glimt nog eens drie keer, waaronder ook ze staan. Dus het is toch wel afwachten en kijken wat het wordt daar defensief achteraan.
0: Het zou bijzonder straf zijn, moesten ze toch weer die reputatie kunnen opbouwen van een zeer sterke defensie te hebben en weinig goals te slikken. Met een nieuwe ploeg.
1: Het feit dat je dan tegen Club Brugge en Antoon in de Supercup dat je er klaar voor bent, dat is al één zaak. En dat je dan tegen Bode Glimt, die vorig jaar toch wel hoge ogen heeft gegooid in de Champions League, op die manier terwijl de wedstrijd...
0: Gewoon een goede ploeg is.
1: Ja, die wedstrijd toch wel op een bepaald moment domineerde. En de vooruitzicht had om de 3-2 te winnen. Oké, nu wordt het 3-3 op het einde. En dan moet je dan volop aan de bak in het wedstrijd. Maar het is zeker geen schande om dat resultaat neer te zetten tegen zo'n ploeg als Bode Glimt. Wetende wat zij het jaar ervoor gedaan hebben in de Champions League.
0: Dus mogen ze terecht fier zijn op die prestatie. En dan gaan ze vandaag... hun tenen toch mogen uitkuisen tegen Westerlo thuis, want dat is toch altijd lastig om hier te komen voetballen. U ziet t-shirts bij de spelers van Union. En dat komt omdat ze Ross Sykes een hart onder de riem willen steken na zijn verschrikkelijke blessure in die wedstrijd tegen Bode Glimt. Hij zal maanden uit zijn. En ook nog om Kevin Rodriguez een hart onder de riem te steken. Hij is er niet bij omwille van familiale omstandigheden. Wat er precies is gebeurd, weten we niet. Maar dus toch ook extra sportief van alles aan de hand bij Union. En dan is dat een mooi gebaren shirt. Die zullen we zo meteen wel voor de camera passeren. Terwijl we alle spelers van Westerlo al hebben gehad. En ook de scheidsrechter van vanavond, Bert Put. Voilà, u herkent... het haarkapsel van Promise David, altijd getooid in de clubkleuren. Hij speelt voorlopig nog voor Union. Misschien dat hij ook nog vertrekt, wie weet, wie zal het zeggen.
1: Ja, er kan nog zoveel gebeuren tegen eind augustus. Hè? Promise David, Sorgan, Kalaili, El Hadj. Toch allemaal titularissen ook.
0: Het is nog bijzonder lang, maar voorlopig hebben we wel deze 22 maanden.
1: Ja, we hebben het net al gezegd, we verwachten dat Westerlo met z'n drieën centraal gaat achteraan spelen. En dan met Sandra in steun van diepe spits Basset. Die twee jongens daar, Saito en Sandra, staan nu op die positie. Zou misschien enigszins anders kunnen zijn met Sakamoto. Maar het is belangrijk, denk ik, vooral dat Basset genoeg ondersteuning krijgt. Want het is niet het echte type dat vergelijkbaar is als Nacho Ferri, die toch wel een moeilijke klant was voor de centrale verdedigers van de tegenpartij. Basset is er toch net iets anders tippen en heeft meer nood aan jongens rond hem. En vooral meer mensen die hem bedienen. Dus in de hoop dat Sandra natuurlijk belangrijk of bepaald kan zijn voor Westerlo vandaag. Het zou wel een goede zaak zijn voor Basset.
0: Maar die energie die Ferry bracht, die zou hij in principe ook wel moeten kunnen brengen op een andere manier.
1: Ja, het is niet, hij werkt niet op dezelfde manier dan Ferry. Ferry kon echt... als enige spits daar vooraan centrale verdedigers zo moeilijk maken. Misschien net niet de zuiver scoren. Ik denk dat Basset wat dat betreft toch net iets makkelijker scoort. Alleen heeft hij meer ondersteuning nodig dan Ferry dat nodig had.
0: Ondertussen zien we de mens in de VAR passeren. Nicolas Laforge is de hoofd VAR vandaag. Hij gaat hopelijk niet al te veel moeten tussenkomen. U weet, er zijn ook een tal van nieuwe regels. We hebben ze op de social media heel vaak erbij gehaald. Even luisteren naar Jung dan.
2: Take a big breath, oké? Okay? It's been 6 weeks now. We sacrifice, we work hard every single day. Today, this is a reward. Okay, we play against one of the best teams in Belgium. But at home, let's show the fans what we want to do this season. First 15 minutes, you press full, full. I don't care. Give everyone the sign that we want to fucking win, okay? And we can fucking do this. Let's make this a special evening, okay? Come on!
0: Nou, let's go. Jungdahl met de speech. De eerste 15 minuten vol bak frissen.
1: Ja, benieuwd.
0: En zijn landgenoot en ook nieuwe transfer Lasse Fleu, moeten we zeggen. Die zijn meteen yes boss. Dus we weten wie dat er de basis in
1: maar
0: de kleedkamer.
1: Wel belangrijk om proberen goed te starten voor eigen publiek hier. Meteen het publiek mee te krijgen in die moeilijke wedstrijd. Dat het toch wel dreigt te worden tegen Union. Union langs zijn kant weet natuurlijk waar ze zich aan mogen verwachten. Een thuisploeg die effectief zal proberen en vanaf het begin van de wedstrijd proberen zo snel mogelijk en zo hoog mogelijk onder druk te zetten. En dus kijken wat de openingswedstrijd of de openingsfase van deze wedstrijd geeft.
0: Ik ben er zeer benieuwd naar. Het is perfect weer om te voetballen. Er zijn supporters in het Kuipje. En Union speelt in het blauw, het lichtblauw. Westerlo in het geel. Met al die nieuwe namen die we met mondjesmaat wel even zullen meegeven doorheen de wedstrijd.
1: Ja, want toch wel heel wat kwaliteit weggegaan hè, bij Westerlo. In vergelijking met vorig seizoen. Allemaal basisspelers die vertrokken zijn.
0: Zeker en vast. We kijken naar de eerste lange bal van Chabar richting Patrice. Het is een Lapage die in duel ging. Correga kan afschermen. Als we nu even kijken, Gilles, dan zien we Sandra. Denk ik toch naast de Van Asta. Saito en Sakamoto.
1: We zullen zien wat het geeft vooral in balbezit. Eens de weg naar voren vinden. Het zal alles min of meer duidelijker worden.
0: Eerste recuperatie bij Union. David de 16 in. Maar Kimura ertussen. Gevlacht. Camille van der Perre verwacht heel erg veel van Florence dit seizoen. In ons social format werd er gevraagd wie wordt de topschutter. En hij gaf Florence als kandidaat nummer 1 op.
1: Moeilijk gaat hij wel goed gestart vorig jaar, maar dan toch wel wat problemen gekend. Niet echt constant geweest, bovendien ook blessures. Dus voor hem zou het wel eens het seizoen van de waarheid kunnen worden.
0: Ja, en ook al 2 keer gescoord natuurlijk. Tegen de Klimt. David, in duel met Kimura. Heel even zijn helikopspelletje. Terugkeer van Fleu. McAllister. Ja, rust bij Ndembi. Centrale verdediger Miché Ndembi. Rechts in de defensie. Gracie en Jomar zijn erin gespeeld. David. Lapage.
1: Kijk, hier zag je bijvoorbeeld al een voorbeeld. Hè. Bassett, die normaal diepste man is, zou moeten in de ruimte duiken waar die bal van Lapage kwam, maar haakte af. Ferry is bijvoorbeeld de tippen die dan wel daar centraal blijven staan, die wel dan dat duel zou aangegaan zijn om die bal eventueel te kunnen bijhouden. Gelukkig voor Westerlo was er deze man hier, Fofana, om druk te zetten.
0: Lapage met de ingooi krijgt hem terug van Saito. Is voor Union. Nou, het zou best kunnen dat Lapage gewoon de linksachterpositie neemt in balbezit. En dus hoger mag meekomen. Dat heeft hij vorig seizoen ook een aantal keer moeten doen op linksachter depaneren. Hier zitten we bij Fleu. Die hadden de fans van Westerlo graag aan hun kant gezien. Een gooi is voor Union.
3: correct.
0: Schoofs. Westerlo dat snel recupereert. Fofana. Komt van Amiens in Frankrijk. Hier is Ivorian van 22. Hij speelde daar al een tijdje, maar pas vorig seizoen echt in de basis geraakt. Wel 5 schorsingsdagen moeten uitzitten. Nu kijken we naar een counter van Westerlo. Met Urega, die zijn lichaam goed zet. Patrice in de tackle. Eerste fout.
1: Ik dacht te zeggen, want dit leek me een correcte interceptie van Patrice. Maar we komen terug op die eerste fase.
0: Even trekken.
1: In deze fase hangt hij eventjes het shirt vast. Dit was een zuivere tackle op de bal, maar het begon met het vasthouden in het begin van die actie.
0: Nou, de buitenkant bij Fleu. Saito met een deviatie en een beetje geluk, maar dat kan hij wel versnellen tegenover Leijzen. Saito brengt hem voor, daar is Bassett, maar ook Chambare. Eerst een goede actie van Westerlo, Bassett die daar nog even buiten beeld struikelde. Het lijkt wel mee te vallen. Het zal een bijzonder lullige blessure zijn. Maar goed doorzetten van Saito.
1: Het zat wel een beetje mee, maar af en toe mag er eens geluk aan je zijde hebben. En meteen gevaar. Deze kans is gelukkig. Je krijgt hem terug in de voeten. En dan aan die voorzet. Vrij makkelijk voor Chambard uiteindelijk.
0: Zet hem over de zijlijn. Dat was even Silla. David Florens, hakje van de Perre. En David die zijn spurt in gang trok, maar goed verdedigd van Kimura.
1: Ook niet van de traagste, zag je meteen Kimura. Oeh, Silla. Dus. Werd daar uit evenwicht gebracht door Bassett. Leek slecht neer te komen.
0: Ja, een extra blessure in de defensie kunnen ze wel missen bij Union.
1: Ja. Nou ja, het was een duwtje in de rug op het moment dat Silla al vertrokken was.
0: Ja, het is plezant op de tribunes. Met een lappage. Sandra. Dat is zo'n typische Westerlo-transfer, Sisse Sandra. Een grotere ploeg. De talenten gaan halen. Hier kijken naar Bassett, die een spurtuel aangaat met Silla. Die de tackle perfect gaat. En dan goed inspeelt op Florens. David, dat is de juiste keuze om voor Schoofs te gaan. Een beetje moest omlopen, maar we zitten alweer bij Niang. Zeneli, goede beweging. Haalt de achterlijn, de voorzet en het wordt een hoekschop voor Union.
1: Een tikkeltje te lang gewacht, Zeneli. De eerste actie was goed. Schijnbeweging met het lichaam om naar de buitenkant te gaan. Hier trouwens nog eens die diepe bal richting Bassett. Het goede verdedigen van Silla, ook al wordt hij een klein beetje aan de arm vastgehouden door Bassett. Maar hij doet het goed.
0: En een eerste corner voor Union. Het bespoort Zeneli. Eerste zone, lappage die wegkomt. Dan moet Sakamoto ermee vandoor.
1: Terecht.
0: Foutje van Florens.
1: Geen oog voor de bal, Florens. Enkel voor zijn tegenstander.
0: Het was aardig geprobeerd van Sakamoto om die bal zo mee te nemen. En die krijgt de waarschuwing, Raúl Florens.
1: Niet de autoriteit van de scheidsrechter ondermijnen.
0: Lapage voor Vendemi. Correga wordt opzittende McAllister, ook Florens en Scholes proberen de bal af te pakken. Nou, foutje van de Perk. De voetballer weer. Van Sakamoto is er een beetje op wachten. Dus iedereen terug in positie bij Union. Sterk van Zanelli. Van de Perre beter.

0: Sila goed rechtdoor. Schoofs neemt aan. Tikt hem tot. Nog bij Rob Schoofs. Het ging door het hart van die defensie.
1: Ja, niet slecht geprobeerd. Was natuurlijk niet evident. Alles moet perfect zijn. Ook die paas met de hak.
0: Oei, Sila verslikt zich en Basset kan profiteren. De weg is wel nog lang. Drie mensen van Union terug. Ook een vierde nu met Van der Perre. Sakamoto. En dan is de snelheid uit de aanval. Even verkeek hij zich, Sila. Komt die bal niet hard genoeg terug. Westerlo kan niet profiteren. Tegendeel, Union in de aanval met David en Florens. Maar de baas getelefoneerd.
1: In die situatie moet Florens toch ook wel net iets langer wachten. Kijken wat de spits gaat doen. Speelt hem gewoon blind naar voren vooraleer Thomas David Jackson kan maken.
0: Het is beter van Lapage. Voorzet, vroege voorzet van Basset. Waar niemand hierbij kan. Young met Fleu. De 15 minuten gingen ze vol bak pressen bij Westerlo. Het is nu toch net iets moeilijker met Union op de bal. Een keer in de ploeg houdt.
1: Ja, het zakken net iets te diep terug, heb ik de indruk op deze moment.
0: Schoofs voor McAllister. Die kan inschuiven. Op rechts is Patrice. McAllister. Eerst Patrice proberen. Die geraakt er half langs. Toch nog McAllister. De voorzet via Urega. Een nieuwe corner. Gaat denk even voorbij die actie. Maar toch nog een goede inspanning van deze Louis Patrice.
1: Ja, en vooral McAllister die het geloof had om die bal nog van Patrice te gaan recupereren. Hier nog eens die inspeelbal van Schoofs. En dan moet het natuurlijk perfect zijn om hem terug te krijgen. Er staan net iets te veel mensen. En ook de paas van Thomas was iets te moeilijk.
0: Inswinger met Rob Schoofs en zijn linker. Dicht tegen Doelman. Nog wel met de vuisten. Sakamoto en Florens weer. En deze keer moet Florens het onderspit delen. Sakamoto,
1: inderdaad.
0: Meegeven met Basset. Basset gaat die scoren. Basset, hij schittert weer. Het is 1-0 voor Westerlo. En hij staat meteen op het scorebord. De nieuwe man, Basset. En de voorsprong goed uitgespeeld.
1: Ja, maar vooral het omschakelen bij Union. Enkel Florens die daar staat. En dan loop je natuurlijk, je had het er net al met het risico, met het balverlies van Florens, waar hij nog een fout maakte.
0: Zelfde duel.
1: Zelfde spelers, zelfde duel. Beetje misschien te bang om het duel weer aan te gaan en een fout te maken om dan geel te krijgen. Maar je ziet wat het dan oplevert. Want op het einde van de rit kies je dan misschien toch liever voor die gele kaart. Dan die actie te laten verder gaan, want nu kom je in een situatie waar, kijk eens hoeveel mensen van Union voor de bal nog staan, 3-2. En dan spelen ze perfect uit en ook de afwerking mag gezien worden van
0: het vertrouwen.
1: Basset, ja, in het dak van het doel, onhoudbaar voor Chambard. Maar die omschakeling, te veel mensen van Union voor de bal, enkel teren op Florens die dan dat duel moet aangaan en eventueel winnen. Ze had al waarschuwing gekregen er net voor met Florens die dat duel verloor. Deze keer alweer. En dan niet aan de noodrem gaan hangen.
0: Het is ergens wel logisch dat hij daar staat natuurlijk. Afvallende bal.
1: Dat wel, heel maar dat er zoveel mensen voor de bal staan, dat er niemand als restverdediging nog staat, lijkt me toch net iets te weinig van Union.
0: Het is te veel risico genomen, dus dat hebben ze cash betaald. Eerste goal van Basset voor Westerlo. Zijn zesde in de Jupiler Pro League.
1: Nou, voor de wedstrijd uiteraard een goede zaak, hè? Want Union weet meteen waar het aan toe is nu.
0: Ze moeten dus gaan achtervolgen. Hommage onderschept door McAllister. Is goed van Florens. En een fout van Lapage.
1: Een slim foutje.
0: snap hier de frustratie van Schoofsel natuurlijk. Het is inderdaad, die bal wordt weggetrapt door iemand van Westerlo.
1: Oké, er is nog 5 of 10 meter verschil, maar laat dit begaan.
0: Het is omdat hij de snelheid er wil inhouden natuurlijk. En de ruimte er wel lag bij Niang, die hij nu opnieuw gaat aanspelen. Het gaat naar David, de bal even afweek.
1: Op de scheids.
0: Op de scheids. Schoofs. Dat is moeilijk voor Niang. Opnieuw verder Leijzen. Schoofs. David meteen kaatsen. Patrice stond wat hoger, dus die moet even terug. Per zocht de combinatie met Florens. Op snelheid probeert hij Fleut te pakken. De voorzet komt er wel, maar die waait over de achterlijn. Ja, sinds de komst van Guilherme heeft hij nooit meer het niveau gehaald van ervoor.
1: Maar hij is vertrokken toen met die Afrika Cup. En dan, sindsdien uiteraard hebben ze dan Guilherme gaan halen. Maar het was bizar hè, dat hij dan niet meer... Namelijk kwam voor een basisplaats. Oké, Guilherme heeft natuurlijk ook wel een hele goede periode gekend. Dat was wel opvallend, ja.
0: Je kan kijken op de app naar een stuk over en met mensen van Club Brugge, van Leko onder andere. Over de ambities van Blauw-Zwart dit seizoen. En een dubbel, hè. Dat is een hele mooie ambitie natuurlijk. En binnen handbereik normaal gezien toch. Voor een club. Als club. Van de Perre labelt hem in de 16.
1: Te moeilijk.
0: Maar te ver. Zinelli kon er niet bij.
1: Westerlo mag natuurlijk niet de fout gaan maken om te veel te gaan teren op die omschakeling momenten. Ook al was er daarnet eentje met die goal, met die hoekschop. Maar tegen een ploeg als Union, als je enkel en alleen maar denkt aan omschakelen en daardoor te diep terugzet, dan gaat er eens een moment komen dat je dan toch wel... de pineut gaat zijn.
0: Ja, want die kwaliteit hebben ze natuurlijk nog steeds, Union. Individueel, collectief. Sakamoto. Fleu. En hier Sisse Sandra, nog niet al te vaak moeten vernoemen. Vandaag voor Ureka. Even aangeraakt en dus een goeie Westerlo. Moet snel gebeuren die ingooi. Dat weten we. 5 seconden. Zijn top. Dat is niet slecht geprobeerd, maar communicatie. Probleempje daar tussen Ureka en Saito. Jungdal. David die druk gaat zetten op Lapage. Het is moeilijk voor Union.
1: Ja, en ook de spits op dit moment lijkt mij niet de meeste of de beste interactie te hebben. Florens en Promise David getuigen deze vorige bal in de diepte.
0: Deze was vol in het gezicht van Fofana. Maar die kan daartegen. Het zal even gloeien. Zambare. David, vreemde actie. Nou, dit is raar van een Demi.
1: Ja, dan dit is veel
0: een sequentie
1: te snel
0: van afval.
1: En zonder te kijken, ook niet naar Floks of hij een actie maakte, gewoon die bal diep gestuurd. Excuseer zich wel, Niang, maar dit zijn momenten waar je toch optimaal zou moeten kunnen gebruik van maken bij dat balverlies van Westerlo.
0: Tijdje op zoek naar zijn beste vorm, Niang. Maar wie weet kan hij dit seizoen opnieuw ontploffen. Sandra. Kaats was goed van Saito. Callister stevig bij Orega. Kimura ook goed voor zijn man gekomen. Minuten aan het voetballen, Westerlo dus 1-0 voor, doelpunt van nieuwe man, Basset. Een goed uitgespeelde counter. En vooral een prima afwerking van de Westerse spits. Voor de rest, weinig tot geen gevaar. Geen deze partij. Jambare. Kimura wint het van David, ook met een beetje geluk. Sakamoto. Niemand op rechts, dus even inhouden.
1: Kimura wil iedere keer met de nodige overtuiging die duels aangaat met Thomas David.
0: Hij is goed gestart aan deze partij, Seiji Kimura. Sakamoto, elegant hoe hij daar die bal behandelt. Maar dan het inspelen onzuiver.
1: Iets minder elegant dit.
0: Schoos voor David nu. Kimura geeft hem geen meter. Kijk eens, inderdaad, goed gefloten van Put. Het is David die zelf valt. Callister. Saito had moeten spelen op Basset. Dat zegt ook Issam Sharai. Snel naar voren.
1: Ja, probeer met een fantasietje, maar hij blijft eigenlijk hangen in de voet van Kimura. Kimura doet niks verkeerd.
0: David, dat is goed gespeeld voor Floruts. Floruts in de 16, maakt hij het af. De redding is er van Jungdal. En Zeneli krijgt hem niet onder controle, maar er was ook sprake van offside. Maar dit is wel goed weer voor het vertrouwen van Jungdal.
1: Ja, heel laat beslist van de grensrechter. Ook na de trap van Floruts was hij nog met zijn vlag naar beneden. Hier zien we duidelijk dat het wel degelijk buitenspel is, maar het duurde echt heel, heel lang. En dit is niet echt lekker voor het vertrouwen van Floruts natuurlijk.
0: Lijkt hij wel iemand die kende die persoon natuurlijk, die daar weinig last van heeft te hebben. Hij straalt toch altijd vertrouwen aan de bal uit, over Floruts. Sandra. Dat was niet zuiver bij Ureka. Lange bal van Sila. Zo ziet Lapage ze graag komen.
1: Ja, maar ook hier vreemd vind ik. Hè? Want je weet als spits dat er eigenlijk weinig opties zijn dan die lange bal te trappen. Maar als spits ga je dan ook niet reageren. Dat is een beetje bizar. Loop dan tenminste richting die hoek, ook al is het een moeilijke bal. Maar maak het de verdediger zo moeilijk mogelijk.
0: Zoals Basset hier probeerde, maar een goede interventie van Silla. De paas van Fleur. Ja. Dat was goed gespeeld. Zeneli. Weg is nog lang. Saito verdedigt. En moet dat goed doen. Het voetballen is dan weer wat minder. Van den Perf.
1: Ja, ik vind Union een beetje te vrijblijvend, te makkelijk. Ze pakken het net iets te licht op, heb ik de indruk.
0: Nou, goed balletje dit van McAllister. Patrice, strakke voorzet waar niemand hier kan op inlopen. Of toch de bal niet kan raken, want er liep wel degelijk iemand in met Zeneli. Leijzen die de flank kan afgaan. Komt wel nog voor Van Aert tegen en die wint het in het duel. Sakamoto.
1: Oeh, McAllister.
0: Dat is heel. Geen twijfel mogelijk.
1: Ja, dat risico loopt hij altijd natuurlijk op zo'n situatie. Als je dan net iets te laat komt. En dan kan je nog wel zeggen, ik speel de bal of ik heb de intentie om de bal te spelen. Maar het was duidelijk dat hij heel weinig bal had.
0: Ja, ik denk dat hij de bal wel ergens raakt, maar nee, toch eerst wat vlees.
1: Het is gewoon het been van de tegenstander of de voet van de tegenstander.
0: En intensiteit natuurlijk bij hem altijd aan 300%.
1: En dat is eigenlijk wat Floris had moeten doen in die situatie van Verdem bij die tegentreffer. Dan had hij gewoon de fout moeten maken, vaststaan aan het shirt, zorgen dat hij niet doorgaat, een gele kaart slikken. Maar oké, als aanvaller is het minder problematisch, laat ik maar zeggen, dan als verdediger, zoals in dit geval McAllister.
0: Sakamoto voor Fofana. Zit. Of daar even Silav, dit is prima van Saito, maar de terugkeer van Patrice was nodig, want er lag wel wat gevaar. Roets met de controle, maar technisch vaardig genoeg om eruit te komen. Silla. Nou, die durft wel inspelen, ook door het centrum, een paar keer opgevallen.
1: Je moet dat proberen, hè, tussen die lijnen te breken om snellere diepgang te zoeken en Wessel op die manier in de problemen te brengen.
0: Nijs. Bal die lang onderweg is, dus makkelijk verdedigd door Fleu. Kimura had op te ver van de schoen springen, maar hersteld. Schoofs. Patrice, opgejaagd door Urega. Saito die wat druk gaat zitten. Doorgaat op Chambare. Zeneli. Maakt eruit en dan de paas voor David. David, kan hij scoren? Dat kan hij zeker door dat centrum. En 1 tegen 1. En veel heeft hij niet nodig.
1: Is het Fofana die daar mistast in het onderscheppen van die bal bij Zeneli, waardoor een zee van ruimte komt.
0: En Dembi.
1: Of Dembi, ja. Er is eentje alleszins die daar meeschuift met Zeneli. En die onderschepping volledig misrekent. En daardoor een zee van ruimte. Hier, kijk, deze onderschepping mislukt. Anticipeert, glijdt dan zelf weg. En dan een zee van ruimte voor die paas te kunnen geven centraal, door het centrum. Ik moet zeggen, een geweldige paas van Zeneli ook. En daar waar Floris net nog miste, weliswaar buitenspel. Dat laat deze Promise David niet liggen.
0: Jungdahl te laat vertrokken.
1: Eén kans Westerlo, goal. Eén kans Union. En ook meteen de goal.
0: En zo opent ook hij zijn konto. In de Super Pro League, Promise David, 1 tegen 1. Nou, een paar keer dat ze door dat centrum probeerde, Union. En dan is het toch eens prijs. En dat is jammer voor een Dembi. Er zal dat wel beseffen. Kimura. Sakamoto. Hij heeft goed in balbezit. Maar dan prima verdedigd van Leijzen. Van het Berm. David. Weer te openen. Dat in de voeten van Urega. Goed werk van Patrice. Hij heeft een nieuw vertrouwen getankt uit die gelijkmaker. En gaan ze door. Niang. Even dreigen. En dan meegeven. Net te ver. maar hij is gevaarlijk. Dus voor Zeneli. Hij neemt ook initiatief.
1: Oh, toch wel een tikje nu ook voor Westerlo. Op het moment dat ze voelden dat ze de wedstrijd toch een beetje in handen hadden, dat de Union niet echt gevaarlijk was. Dat ze bovendien 1-0 voor stonden. En toch wel een beetje uit de niks die tegentreffing.
0: Nou, Ruud Weijer appelleerde voor een gevaarlijk spel, maar McAllister dook echt naar die bal. Silla, dat is naar niemand. Excuseert zich.

0: raken, maar toch nog Saito.
1: Dat is wel een te hard.
0: Kwartier nog tot aan de rust. Tussenstand 1 tegen 1. Momentum ligt nu bij de bezoekers. Nou, die gelijkmaker van Promise David. Schoofs.
2: Te moeilijk. De actie van Yang die was wel goed in de rug van de verdediger. Dat beseft het op Schoofs.
0: Het is een feit dat hij die paas zeker kan trappen.
2: Het zou wel eens belangrijker kunnen worden, hè? Nu El Hadj misschien op het punt staat om te vertrekken. Vorig jaar toch wel vaker El Hadj als de basisspeler erop schoof zal invallen.
0: Ik denk dat iedereen hem dan wel gunt op Schoofs. Hij heeft er alleszins de kwaliteiten voor. Kimura Lapage. Doorgaat op de linkerkant. Een voorzet richting Basset. Dat is Nijnse die kon wegkoppen. Recuperatie, tweede bal voor Westerlo. Koureka. Heeft er dus een concurrent bij met Fabio Ferraro. Haalt bij Tender. Dat is een fout van Lapage.
3: Oh, en dan reactie van Floris. Niet slim, want hij had het eigenlijk gewonnen.
2: Ja, en het is een beetje de frustratie omdat het al een paar keer is gebeurd. Dat Lapage daar met Floris het duel aanging en een paar keer onreglementair hem de rug versperde. Vasthield. Wat irritatie bij Floris op die manier. Maar dan ja, die reactie. En dan nog net onder het oog van de scheidsrechter, ja, dan weet je wat je te wachten staat natuurlijk.
0: Hij dus op de bon, Raoul Florens. Hier gaan we het zien. Dan even opvangen, ja.
2: Dat is gewoon frustratie.
0: Moest er even uit bij Florens. Het kostte hem een gele kaart. De duels 11 gewonnen door Westerlo. 12 door Union. Dus quasi in evenwicht.
2: Hield zich net op tijd in. Want was van plan om die bal aan Lel te geven als hij buiten was. Stel je voor. Een tweede gele kaart slikken op die manier nog eens.
0: Dat is meteen een signaal voor David Hubert om even toch naar die bank te gaan.
2: Oh,
0: een ding gooien van Lapage. Goed van Jan, Florens. Aan Leijzen. Van Berg verslikt zich even, Sandra bijna. Ook nog even door en die gaat een gele kaart pakken.
2: Ja, als je net te laat komt.
0: Hier dus op zoek naar speelminuten die hij bij Club Brugge nog niet al te vaak kreeg.
2: En eigenlijk mag je van de Perre danken. Dat is zijn fout paasje richting Jan, wat ervoor zorgt dat hij net te laat komt. Vooraleer Jan die bal kan passen.
0: Soms kan een mindere bal toch ook iets opleveren voor de ploeg. Schoofs is laten vallen. Dat was wel een contactje. Vrij trap voor Union met Rob Schoofs, ook Zeneli in de buurt. Young is overgestoken. Komt hier op de rechterkant, post vatten, buiten uw beeld. wel naartoe. Het wordt Rob Schoofs. Klopt hem richting Leijzen, die helemaal alleen staat. Die probeert er wat van te maken. Jungdal, nooit een makkelijke bal voor het doel, maar doet het goed. En dan meteen naar voren richting Sakamoto. Sambare achteruit. En schat die bal goed in.
2: Weer zo'n moment, hè. Veel spelers van Union terug voor de bal. En dan probeert de Jungdal met die lange trap weer voor een verrassing te zorgen.
0: Patrice, op links dus nu. Buitenspel.
2: Opvallend wel, hè, dat de flanken nu plots voor die laatste, wat is het, 10 minuten van kant zijn veranderd.
0: Een beetje verwarring proberen zaaien. Goed gedefinieerd van Bassett, Sakamoto. Lapage. Correga is er langs. Volgende bal voor Saito, maar in de voeten van Leijzen voor Van A. Tot bij Fleu. Sandra. Van Berre. Dan Schoofs er bij, ook Floros niet. Balbezit opnieuw voor Westerlo. Bassett probeert in de aanname te versnellen en Silla te passeren. Dan heeft hij een fout nodig.
2: Moet hij niet gaan belachelijk doen ook, Bassett. Silla valt in deze weinig te verwijten.
0: Nou, iets te veel van dit soort dingen de laatste minuten.
2: Ja, ik begrijp Hubert wel, hè? Want je gaat hier een duw geven in de rug van Silla waar het nergens voor nodig is. En dan ga je nog eens proberen de tegenstander in kaart aan te naaien.
0: Kan moet je eigenlijk begrijpen. Zelf in krijgen.
2: Ja, kan je begrijpen dat Hubert dan vraagt aan de man aan de zijlijn van is dit dan ook geen gele kaart voor Bassett?
0: Van de Perre was als eerste bij die bal, maar komt geen goede paastrap richting Nia. Jungdal. Borst van McAllister. Patrice terug op de rechterkant. Trouwens. Silla loopt het dicht. Een gooie voor Westerlo. Dat hoorde u aan de reactie van het publiek.
2: Ah, Silla staat wel iedere keer goed. Hij leest goed het spel. Anticipeert op de actie van Westerlo door altijd de kant te kiezen waar hij verwacht dat de bal gaat komen. Daardoor ook altijd een metertje of twee voor de tegenstander.
0: Ja, geeft een goede indruk, Silla. Vrij trap voor Westerlo nu. We zitten op een dikke 5 minuten van rusten. Correga gaat het proberen in de 16 te krullen. Iedereen terug bij Union.
2: Ja, je zou denken, dit hoeft geen probleem te worden voor Union.
0: Correga komt dan toch wel voor Van A.
2: Dan zie je toch maar, hè.
0: Je moest wel ver komen wel, die kopbal.
2: Nee, maar ook tegen Broeder Glimt slikte ze zo een goal.
0: Klopt.
2: Je zou denken, met Burgess erbij was dit misschien veel minder het geval. En ook in deze situatie met Westerlo, dat normaal gezien toch net iets minder gestalte heeft.
0: Recuperatie opnieuw voor de thuisploeg. Bassett. Hard ingespeeld op Sakamoto. Saito is mee. Ook Fleu komt met de overlap. De voorzet van Saito. Daar was Sandra. Maar nog goed verdedigd door Camille van der Perre. Die blijft liggen.
2: Ja, okay, die haakt een klein beetje. En wie was het? Bassett? Nee, het was niet Bassett.
0: Sandra.
2: Het was Sandra. Bij het wegwerken van die bouwbaan. Daar kan je toch moeilijk voor verwachten dat er een strafschop wordt gefloten in het voordeel van Westerlo.
0: Randje buiten spel.
2: Heel raak, Sandra, maar goed. geen bedoeling of geen slechte bedoelingen bij Van der Perre sowieso.
0: En toch is een infiltratie van Cisse Sandra. Corner Westerlo. En Saito. Eerste zone, Silla komt hem tegen Van der Perre, daar de kans voor vastzet.
3: En dan wordt hij uiteindelijk gepakt door Chambara. Appel voor Hens, denk ik.
2: Ze moeten zien in herhaling, moeilijk te zien op de beelden die we live meekregen. Maar toch wel weer opvallend, dat duel dat alweer niet wordt gewonnen of toch niet makkelijk wordt weggewerkt. En dan de tweede bal, bijna voor Basset.
0: Goeie actie dit van Sakamoto. Orega is mee op links, heeft dat niet gezien, gaat zelf voor het schot. En die paas had wel degelijk gekund richting Orega. Maar wat een prima versnelling van de aanvallende middenvelder van Westerlo.
2: Ja, voelde dat zijn actie zo goed was. Hier nog eens kijken, de bal in de kluts. Via Nian tegen Van der Perre, of via Silla tegen Van der Perre. En dan...
0: Nee. Geen hens, toch? Nergens een arm.
2: Nee, toch niks.
0: David verlengt op de borst van La Page. Rega, daar was geen doorkomen aan.

0: 2 minuten nog. Zegt pikkelen daar rond die 16 van Westerlo. Dit is geen overtreding van Schoofs. Sandra, Orega. Het is met de botte bijl, maar kijk. Strijd, dat zien we graag. De voorzet van David was hard. Kimura stopt bal. Ja, het was even dominantie afdwingen. Door ervoor te duelleren.
1: Ja, pikkelen. En dan uiteindelijk na een paar duels toch... erin slagen om bijna een kans te gaan creëren met het aandringen hier van Thomas David in dat duel met Lapazo.
0: Ingooi van McAllister. Even Kimura, die kan trappen, gekraakt schot en dan via Sandra gaat hij over de achterlijn voor de corner. Raakt hem niet helemaal goed.
1: Nee, maar ze wel hetgeen hij moet doen natuurlijk als die bal zo verstuit. Niet evident, komt net uit de stuit terug. Moet je hem laag houden, moet je hem proberen nog te mikken richting een van die hoeken. Niet evident.
0: Nee, die Holland nu toch komt aandringen voor die voorsprong vlak voor rust. Zeneli. Daar vrije kopkast voor McAllister. Was helemaal alleen, maar hij mist hem.
1: Zeker McAllister, als er iemand is van wat je toch wel verwacht dat hij het op die manier...
0: Ja, dit hebben we al veel beter zien doen. Hij is echt een goed kopper. Grote kans.
1: Had zoveel ruimte gekregen. Hij mag misschien niet de grootste zijn, maar wint vaak de duels, zowel defensief als offensief.
2: Beste supporters, we krijgen gemiddeld 2 minuten extra speeltijd.
0: De stadionomroeper zegt dat heel correct. Minstens 2 minuten erbij. Dan gaan we rusten. Jambare. De expected goals, Gilles. 0.27 voor Westerlo. 0.33 voor Lyon.
1: We hebben niet zoveel kansen gezien uiteindelijk. Nee. Westerlo 1 keer goed dreigend met die goal meteen. En dan Union, oké, die afgekeurde goal van Floot, maar die mag je er eigenlijk niet bij tellen, want ze was inderdaad buitenspel. Ook alleen maar die kans op de goal van Thomas David. Maar het is wel een onderhoud, de wedstrijd. Het is niet dat het saai is of zo.
0: Nee, er zit pit in de duels. Ze gaan er allebei voor. Af en toe wel nog wat afval in dat spel, maar dat is ook wel logisch gezien.
1: Ja, zeker start van de competitie. Kijk, dit weer, hè. Dit soort ballen gebeuren al te vaak bij een jongen waar eigenlijk niemand richting die bal gaat of niemand het duel aan gaat.
0: Ja, Demi daar het duel met Niang. Het is uiteindelijk Niang die wint. Goed van Van der Perre. Technisch netjes. Nu 30 seconden. Lapage. Silla.
1: En Zeneli buiten die schitterende assist op de goal van Thomas David. Veel te weinig in het spel betrokken geweest.
0: Toch zeker in het tweede deel van de eerste helft. In het begin probeerde hij wel. Inderdaad kwam er te weinig uit. Het is goed van McAllister. Kan doorgaan. En daar is David en die schiet er fantastisch binnen. Maar stond buiten spel. Thomas David. Geweldige afwerking.
1: En weer op een geweldige paas. Jammer dat hij buiten spel staat.
0: Maar dat is toch ook opvallend. Dat is telkens door dat centrum. Ja. Bij Westerlo. Dat zal Sarai
1: en als
0: niet
1: hij een kans krijgt, ontwijfelt hij niet. In tegenstelling tot Floris. Dan is het meteen tussen die palen. En het is op deze fase heel moeilijk in te schatten. Misschien net wel, maar...
0: Ik denk het wel.
1: De lijn staat niet helemaal, of tenminste de camera staat niet helemaal zo dat we het 100% duidelijk kunnen uitmaken. Het leek wel te zijn, maar het zal al sinds niet heel veel geweest zijn.
0: Hij is goed bij schot natuurlijk. Thomas David maakte ook nog die goal tegen de Glimt.
1: Ja, belangrijk moment net voor de rust. Al dan niet de voorsprong.
0: Ze zijn er naar aan het kijken.

0: het is geen doelpunt. Het is wel rustig geblazen, zegt Bert Put. We gaan de rust in met een 1-1. En Union heeft dan misschien nog de kans het vaakst aan te liggen om die voorsprong te pakken. Met name die kopbalkans voor de kerst.
1: Ja, en ze waren ook de proef met het initiatief, wat je ook eigenlijk verwacht. Ook daar is eigenlijk weinig op aan te merken. Alleen vind ik het nog niet echt lopen zoals het moet. Zeker in dat laatste derde van het veld. De aanval is onder elkaar met Floris en Promise die elkaar nog niet echt lijken te vinden. Ook al hebben ze al genoeg wedstrijden samen gespeeld nogthans. Maar het was zeker langs beide kanten offensief toch nog net iets te boven, dus te weinig. De intenties waren er, maar de kwaliteit was nog niet echt aanwezig.
0: En dat bewezen ook die expected goals natuurlijk hier. De VAR offside lijn. De schouder van Lapage. En de schouder van David. Dus
1: maar wat scheelt het?
0: Helemaal niet zoveel. Voilà, dit scheelt het. Een schoenmaat, ongeveer.
1: Moet je daarop vertrouwen?
0: We kunnen daarop vertrouwen. We moeten wel. We gaan naar beneden bij Tess, want zij heeft de doelpuntmaker van Westerlo bij zich. Hier is Norman Basset.
2: Norman Basset, existe-t-il un meilleur façon de faire son début pour son nouveau club?
3: Non, très heureux d'avoir mis mon but et d'avoir contribué à ça. Mais maintenant, voilà, il y a une seconde période à faire et je pense que voilà, on est en équipe. L'Union, on le sait, est une équipe qui joue le top depuis maintenant 2, 3, 4 ans. Donc voilà, je pense qu'on fait bonne figure devant eux, mais il faut qu'on continue parce que je pense que si on redémarre les 15 premières minutes comme on a commencé la première mi-temps, je pense qu'on peut leur faire mal.
2: Union aussi une équipe très très efficace avec ces deux buts de Promise et Vite, mais le deuxième était annulé pour hors-jeu.
3: Ouais, voilà, après tout le mérite à la défense qui est bien restée en ligne, voilà. Mais comme je dis, voilà, maintenant il faut retourner au vestiaire, ressouffler un peu et redémarrer comme on l'a fait.
2: Merci beaucoup, bonne chance en deuxième mi-temps. On peut enchaîner, we kunnen doorgaan met Louis-Patrice. Louis-Patrice, niet echt de makkelijkste eerste helft, maar twee teams die heel efficiënt waren. Twee grote kansen, twee goals aan elke kant.
4: Non, c'était pas facile. C'est sûr que je pense que on peut mieux garder la balle. Voilà. Après les premiers matchs de la saison, on sait que c'est pas facile. Donc voilà, c'est un match assez équilibré. Il y a des occasions des deux côtés. On va essayer de mieux faire en deuxième mi-temps.
2: Si on parle de le but de Westerlo, c'était un peu trop facile la manière où il devient 3 contre 2.
4: Ouais, clairement, on doit faire attention aux reconversions. On sait que c'est dangereux, qu'ils savent marquer là-dessus et ils l'ont fait. Donc bravo à eux, mais c'est à nous de mieux faire aussi en deuxième mi-temps pour éviter ça.
2: Merci beaucoup.
4: Merci.
0: Ja, het is opletten geblazen voor Union, voor die omschakeling van Westerlo. Met die 2-3 situatie waaruit ze ook scoorden. Maar dus twee kansen langs beide kanten en twee keer doelpunt. Ze moeten beter doen in de tweede helft. Het was geen gemakkelijke eerste helft, zei Louis-Patrice ook nog. En dan Basset is blij met zijn doelpunt. En ze moeten de tweede helft proberen verder te doen. En ja, ze proberen pijn te doen zoals ze de eerste 15 minuten hebben gespeeld, Westerlo. En ja, Union is een goede ploeg de laatste 3-4 jaar. En dus moeten we goed blijven doordoen. Nou, dan kunnen we ze misschien wel pijn doen als we pressen zoals in die eerste 15 minuten. Gaf hij ook nog.
1: Ja, maar goed, als je dan kijkt naar de kwaliteit. Zeker nogmaals in dat laatste derde van het veld. Daar hebben ze te weinig gecreëerd. Die van Westerlo vanuit het bal bezit. De omschakelingen, die hebben ze gehad met die goal. En ook eens met die lange trap van Jongdan. Dan weten ze dat ze daar gevaarlijk kunnen zijn. Maar op zich, in de combinatie zelf, komt er te weinig uit.
0: Er komt te weinig uit. Misschien straks wel meer. Nu even reclame. Tot zo. Welkom terug, dames en heren, bij de Zone en in het Kuipje. De eerste helft tussen Westerlo en Union is geëindigd op een 1-1 gelijkspel. En dan gaan we eens kijken wat er allemaal precies gebeurd is in die eerste helft.
1: Dan zijn we toch heel ver moeten gaan zoeken, want zo heel veel acties voor de goal of gevaar hebben we niet gezien. Hier is het een moment waar Floris eigenlijk aan de noodrem op moet trekken en een gele kaart pakken. Want daardoor komt Westerlo in een 3-2 situatie. En buiten het maximaal uit met die goede goal van Norman Basset. De afwerking helemaal niks op aan te werken, maar vooral de totstandkoming van die goal. Dit had nooit mogen gebeuren bij Union. Zoveel mensen voor de bal, dat je veel mensen voor de bal hebt bij een hoekschop tot daar aan toe. Maar dat je dan enkel en alleen Floris daar laat en dat die dan nog eens niet aan de noodrem gaat hangen. Ook al moet je erbij zeggen, van, wat is het 5 minuten voor, had hij ook al zo'n situatie en had hij wel een fout gemaakt. Stond hij op het lijstje om een kaart te strikken, maar als je dan toch een goal strikt, dan ben je beter af met een gele kaart. En hier dan de reactie iets later van Union met het wegschuiven, vooral in eerste instantie van een Dembia. Die zit daar op de hielen van Zeneli, schuift weg en geeft daardoor een zee van ruimte centraal, waar Promes David maximaal van profiteert. Ook de doelman Jung, dat al die ver uit zijn doel is. En je zag het al met het andere standpunt van de camera, dat er een mogelijkheid was om rond hem te trappen. Dat deed Promes David ook. Nog eens een gevaarlijk standje. Hier claimt Bastard Hensbal, maar uiteindelijk weinig aan de hand. Ook dat vond ik opvallend, net als in de vorige wedstrijd tegen Bodo Glimt. En je kan er eigenlijk Brugge ook bij betrekken dat ze op stilstaande fase toch kwetsbaarder zijn geworden.
0: En dat staat in schril contrast met
1: niet onlogisch, met het wegvallen van Sykes en vooral Burgess, maar daar gaan ze toch wel moeten aan werken.
0: De cijfers dan van de eerste helft, het gaat redelijk gelijk op, dat kan u zien. De expected goals zijn wel in het voordeel van Union. Daar heeft die kans van McAllister denk ik alles mee te maken voor de rest.
1: Twee offside goals, maar oké, die waren terecht. Ja, voilà. De laatste was misschien heel, heel nipt, maar het leek al eens op basis van de VAR-beelden toch correct te zijn.
0: Het is een 1-1 ruststand. Wij gaan er weer even uit. U kan kijken naar de reportage over padel. Een padeltoernooi met Tom de Sutter, onder andere Niels de Stadsbader, Guga Baul en ook Thijs Vloeberg. Ik geniet ervan en graag tot straks. Daar bent u weer. Welkom terug in het Kuipje. Ruststand tussen Westerlo en Union. Zit u daar 1-1. McAllister had nog de grootste kans op de voorsprong langs de kant van de Unionisten. Nu vraag ik me af, Gilles, wat heeft Sharai gezegd tegen zijn defensie? Want langs de ene kant speelde Kimura een zeer goede wedstrijd, maar het gevaar was altijd door het centrum.
1: Ja, maar uiteindelijk is er weinig gevaar uit voortgekomen. Oké, er is die afgekeurde goal die misschien minimaal was. En de goal die ze maakte is natuurlijk ook. Dus het zijn twee gevaarlijke fases die op dat moment wel... waarbij je kan zeggen van oké, centraal stond het misschien net ook, maar het heeft te maken ook met een Dembi die daarin anticipeert op het wegdraaien van Zeneli, wegschuift en op dat moment is er een zeer van ruimte. Dus het is niet echt zo dat het centraal open ligt of dat er problemen komen doordat ze centraal gemakkelijk te pakken zijn.
0: Ze proberen het wel vaker.
1: Ze proberen het net iets vaker, omdat ze ook zien. Ja, als je kijkt naar de lange bal die ze trappen constant, die van Union, waar er eigenlijk heel weinig mee wordt gedaan. Op rechts staat hij nog af en toe, dat is Nyang die probeerde zich door te zetten, maar op rechts vond ik dat er ook weinig diep rond was. Dus langs de andere kant, Westerlo speelt gewoon een degelijke wedstrijd. Hè. Het is niet dat ze hier worden weggezet door Union. Union heeft het gewoon moeilijk. Ze proberen wel in offensief oogpunt ook iets te brengen, die van Westerlo, maar ze zien dat daar toch wel net iets meer moeite voor nodig is. Buiten die omschakelmomenten zijn ze in balbezit toch te weinig dreigend geweest. Dus, ik denk dat Sharai op deze moment weinig klagen heeft. Oké, je geeft het aan, twee keer dat centrum. Als dat nu systematisch gaat gebeuren en daardoor nog eens een goal komt, dan kan je wel spreken over het probleem. Maar ik denk nu niet dat je bepaald kan zeggen dat daardoor, of dat daar echt het probleem ligt. Want ik denk dat het defensief goed staat. Ook de jongens daar net voor met Fofana, met Sandra, met al diegenen die daar een beetje in die zone, die proberen dat allemaal wel dicht te houden en ervoor te zorgen dat er weinig doorgang is. Maar de bal ligt in het kamp van Union. Zij zullen moeten op basis van hun kwaliteiten tonen dat ze hier die drie punten
0: status
1: kunnen pakken.
0: Ja, absoluut. We ondertussen zijn vertrokken aan helft, of met helft nummer 2. Geen wissels, dat kan u zien. Dit is een Dembi. Sakamoto. Dan voor de neus van Yang. Ingooi is voor Union.
1: Ja, veel nieuwe jongens, veel jonge jongens bij Westerlo. Dus zorgen dat ze in die tweede helft toch op dezelfde manier kunnen proberen starten als in de eerste. Met genoeg intensiteit.
0: En die omschakelmomenten gaan er in principe nog vaker komen, want de ruimtes zullen groter worden. Zeker gezien de intensiteit die ze toch allebei voor de dag brengen vandaag. We kijken naar Niang. Al een beetje ruimte, balletje in de 16. Verlengd door Lapage, Orega. Patrice zat er wel kort op, maar Sisse Sandra goed weggedraaid. Dan McAllister weer. Oh, het lijkt op Hens, maar hij stond er met zijn neus op. Bert Put, Floroets. Zeneli. En Jan, sinds hij die langs de weg is, even de bodycheck van David. Een te opzichtig overtreding. Zegt Put.
1: denk dat Rüger zich niet echt verwacht aan zo'n contact met Promise David. Wordt gewoon vergekegeld alsof het niks is.
0: Krachtpatser uiteraard, de Canadees. Dembigu. Sakamoto doet er voor zich uit van de verre handig tot bij zijn Zeneli. Schops. Zuivere kaats van Jan. Twee van Sakamoto. Een van de betere bij Westerlo. Ze raken er niet door. Patrice. Prima aan. Floos. Even bij Patrice. Ik kan er bijna wat van maken.
1: Ja, nog goed dat voetje van Rega ten koste van een blessure. Zo lijkt het wel, want blijft daar liggen in de 16.
0: Past daar de knie. Dan gaan ze die buitenwerken, die bal. Blessure bij Urega.
1: In dat duel met Patrice. Lijkt aan de binnenkant gepakt te worden, maar dan nog in laatste instantie zijn voetje en dan gaat hij erop staan.
0: Ja.
1: Patrice komt neer op de binnenkant van de enkel.
0: Ik denk niet dat het bewust is.
1: Nee, dat niet. Ja, je moet je voet ergens zetten en toevallig is het dan op het moment dat Urega zijn voet uitstrekt.
0: Blijven staan, Urega. Dat er geen blessurebehandeling is geweest dan. Nieuwe regel. Zegt dat je in 1 minuutje af moet. Floruts.
1: Hij had het wel gezien. Had te veel tijd nodig en daardoor Lapage goed tussenbij gekomen. Oh, te laat.
0: Ah, Fleur. Hij had niet zien komen.
1: Scheid was niet meteen overtuigd. En hij zag naar de reactie, hij keek naar de reactie van Fleu. En zag daar een soort van schuld in. En dan ging hij toch maar fluiten.
0: Ik denk wel dat hij even blijft hangen.
1: Ja, maar hij trapt gewoon. Ja, hij is te laat. Jan anticipeert op die paas. Komt ervoor en wordt aangetrapt.
0: En dus vrij trap voor Union met Zeneli en Rob Schoofs.
1: Maar wel een moeilijk begin, Stijn, van Westerlo in de tweede helft. Heel veel moeite om de bal in eigen ruimte te houden om iets te brengen.
0: Daar komt Schoofs, Lepelen en Silla. Spectaculair. En dan de herneming was er van Leijzen, maar uiteindelijk geraakt die bal niet tot bij Jungdal. Er zat wel wat in. Die vrije trap voor Union.
1: Was het die zich daar voorgooide? Was het Fofana of was het een Dembi? Alleszins.
0: Ik heb het niet gezien wie er zich voor.
1: Iemand die zich in laatste instantie voor de trap van Fede Leijzen gooide.
0: Maar spectaculair wat deze man probeerde, Silla.
1: Ja, toch het begin van de tweede helft waar ze onder druk staan bij Westerlo.
0: Gooien met McAllister. Set was dat. Rega. Voor de doeltrap. Voor Jungdal.
1: Kijk dan weer wat snelle handen van Jungdal.
0: Ja, buitenspel. Terwijl we hier nog eens die fase krijgen. Het was een Demi. Die zich voorgooide.
1: En ook Kimura, dacht ik, die daar in de laatste instantie de bal moet afwijken. Maar heeft hij. Maar je zag het hier weer, die snelle uittrap van Jungdal.
0: McAllister. En Floruts is erdoor. David kiest positie. Floruts geeft hem aan David. En die schiet hem niet binnen. Schiet hem in het zijnet. Grote kans voor Union.
1: Absoluut.
0: Je zag hem afhaken. Beseft het door. Promise David.
1: Perfecte loopactie ook van Floruts. Op die rechte flank in de diepte. Goed gespeeld van McAllister. En dan het juiste moment gekozen om Promise David in te spelen.
0: Jungdal die even van zijn neus gaat maken bij Bert Put. schudt het hoofd.
1: Ja, leek in zijn ogen voorafgaand die aanval van Union iets te gebeuren, waardoor ze bij Venselo uit positie waren. Meteen gezien wat het was.
0: Dat is ook voor risico, maar ze komen eruit. Kimura. En Sam, even versnellen, bal aan de voet. Wat ademruimte voor Sakamoto, die kan drijven. Op rechts is Fleu, het gaat naar de linkerkant. Correga, Veinzen. Dan in die trechter weer. Raakt hier ook nog uit. Jawel, daar is de kans voor Saito. Correga. En niemand die uiteindelijk de bal tot bij Shabara krijgt. Sakamoto is uithalen. Afgeweken op Leijzen en een corner voor Westerlo. Dit was een sequentie aan kansen voor de Kemphamen. Uiteindelijk zonder werk voor deze man.
1: Nee, maar ze komen er dan toch eens één keer door na 7 minuten in die tweede helft. En dan zie je meteen dat er toch wel alle hens aan dek is bij Union. Gelukkig voor hen genoeg mensen om die bal weg te werken. Uiteindelijk niet helemaal. En dan via, wie was het? Verde Leijzen.
0: Ja.
1: Die de bal op het hoofd, op de zijkant van het hoofd krijgt. Toch een hoekschop voor Westerlo.
0: Oreka is overgestoken om deze corner te trappen. Mag nog eens proberen. De beweging was niet van harte. Te hoog gelepeld voor Fofana. Keister die dat duel makkelijk won. Fleuk. Sandra. Dat is onmogelijk voor Sakamoto.
1: Als je in de bal komt en dan toch die lange bal trappen.
0: Dan moet het echt een stropdasmas zijn. Dat was niet het geval. Shabara. Zinelli. Gezet door Fleu. Te veel armen nodig.

0: wijzen. Fleur met het hoofd. Fofana heeft veel tijd. Sakamoto. Goed weggedraaid en Saito is los. De voorzet richting Bassett en die bleef nog hangen, maar hij moest hem achter zich gaan halen.
1: Ja, was net iets achter hem. Was al aan het hopen, aan het verwachten dat de bal net in zijn loop zou komen. Daardoor kon hij hem simpel binnen tikken, maar het draait dan uiteindelijk net iets te ver achteruit.
0: Ja, je zag hem trippelen om te corrigeren, want voelde dat die bal achter hem ging komen. Maar dan was het moeilijk om daar nog de juiste richting aan te geven.
1: Zo kort en zo snel weggedraaid.
0: Ja, aan de bal. Een van de beste op het veld vandaag. Issa Sakamoto.
1: Niet het lekkerste balletje dat hij krijgt. Begrijpelijk dat Van Leijzen zich niet tevreden is met dit soort paasjes van Jan.
0: Maken de voorzet, weggekoopt door Silla, Schoofs en Jan. Nieuwe versnelling, David. Floruts moet er even op wachten, maar neemt goed mee. Patrice is op komst, Floruts gaat het zelf proberen. Floruts afgeweken, dan gaat hij binnen. En dan is het 1-2 voor Union. Raoul Floruts maakt daarmee toch zijn wedstrijd een beetje goed.
1: Maar kijk eens naar Patrice, die zit daar nog na te hijgen. Wat een inspanning hij maakte om Floris de kans te geven om naar binnen te komen en hem niet te moeten afspelen. Want daardoor trek je automatisch een verdediger mee die naar de buitenkant met Patrice meegaat. Waardoor Floris dan wel de keuze heeft om zelf te kunnen gaan. En dat ook doet. En dan met het nodige geluk dat wel die bal dan nog kan afwerken.
0: Ja, dat zal wel even deugd doen voor Floris. Nadat hij de pineut was bij die tegengoal van Westerlo. En dan nog eens die domme gele kaart. Dit doet hij goed.
1: Kijk eens naar de inspanning van Patrice. Trekt hem dan mee en dan moet er een keuze gemaakt worden. En dan heeft Lapage de pech dat de bal via de onderkant van zijn been op die manier dan toch achter Jonga belandt.
0: Geen kans voor de doelman van Westerlo. Toch de voorsprong voor Union. Niet zo gek ver van het uur.
1: Lapage moet corrigeren, hè, want is niet 100% zeker dat Urega de opkomende Patrice gaat kunnen opvangen. En dan pas in laatste instantie de keuze maakt om zich min of meer voor het schot proberen te gooien. Dus toch wel veel credits ook aan de loopactie van Patrice bij deze goal.
0: Ja, geweldige inspanning van Louis Patrice. Misschien kunnen we daar even op deze een snelheidsmeter op zetten. Het zal wel behoorlijk indrukwekkend geweest zijn. Nieuw seizoen. Heel veel nieuwe gezichten natuurlijk. En de nieuwe coaches hebben we eens gesproken in de app.
1: Toch wel vreemd hoe een wedstrijd kan lopen. Hè? Want Union komt vrij goed uit de kleedkamer. Domineren, probeert Westerlo onder druk te zetten. Herovert de bal altijd vrij snel op de helft. En dan een minder moment, want Westerlo komt weer in de wedstrijd. En dan één keer weer voor de goal en ze maken het weer goed af.
0: Efficiëntie.
1: Als de bal soms lopen kan, hè?
0: Ja, absoluut. Overtreding ondertussen van Cisse Sandra. Een vrije trap voor Union met Silla. Mooi van Floruts, die bal even doodgelegd. Vertrouwen weer de hoogte ingeschoten. Patrice. Callister David. Goed gevoetbald van de Berlijzen. De Westelmannen, zeg maar, van Union.
1: Toch wel een heel andere situatie. En nu voor Westerlo er net één van voren. Dan kan je een beetje de kat uit de boom kijken en eerder speculeren op die tegenaanvallen. Ja, nu sta je op achterstand. Nu ga je toch wel zelf wat meer risico moeten nemen. En dat speelt dan toch in de kaart van Union. Dat met hun ervaring toch wel zou moeten ervoor zorgen dat ze dit uitbuiten.
0: Nu nog eens de goal van Floruts. Hij wordt naar de kant gehaald. Net als Promise David. We krijgen Fusaini. En Moffo King. Andere types. Verse krachten.
1: Allebei gescoord, spitsen. De ene wat belangrijk of dominanter in het spel aanwezig met Promise David. Floruts toch iets meer moeite.
0: Uiteindelijk gaat het einde van de rit gewoon die goal tellen. Dat is het belangrijkste inderdaad voor een aanvaller. Dat weet jij als geen ander, Gil.
1: Absoluut.
0: Fusaini, daar komt hij meteen trappen. Botsende bal te centraal of Jungdahl te verrassen.
1: Ja, en zeker met het oog op dinsdag, hè. Toch wel wat vertrouwen voor de spitsen.
0: Cruciaal. Want ze gaan het niet cadeau krijgen. Fleur, dat is een forse keuze. Dan gaan we naar de buitenkant bij Niang. Voorzet met links. Fusaini was al te vroeg weg. Moffo King. Man van de beslissende penalty kon u zien in de voorbeschouwing. In de Supercup tegen Club Brugge. En een geweldige aanhang heeft hij.
1: Gevaarlijke bal van Silla deze keer richting Van de Perre.
0: Hij stelt goed op deze manier.
1: Dat hij soms die lijnen wil breken, dat is goed. Maar je moet soms wel eens goed kijken waar de man die dan inspeelt, hoe die onder druk staat of niet. Deze keer stond Van de Perre met twee mensen in zijn rug, wat niet evident was.
0: Ja, probeerde in één tijd Fusaini. Moeilijke bal, Kimura Sakamoto. En Dembi. Fleur. Twee keer in korte tijd dat hij een technisch foutje heeft. En dat beseft hij. Vandaar de vloek. Het was geen Deense vloek.
1: Ja, je zou kunnen denken dat het moeilijkste nu gedaan is voor Union. Met die voorsprong.
0: Nu vasthouden, want dat was, zoals we ook al hebben aangehaald, in die match tegen Bordeaux-Glimt, moeilijke. Passeerde relatief snel. Maar als ze scoren. Maar bon. Kimura. Daar is Lapage. Gevloten door Put. Lasset.
1: Silla is... een goede wedstrijd bezig.
0: Ja.
1: Af en toe moet je wel eens opletten bij dat inspelen. En ook nonchalance moet je mee opletten. Maar vooralsnog alleen maar overwegend positieve zaken te melden.
0: Chambare. Een kennisstel die zich verslikt. Ondertussen even aan het spieken. De opwarmers bij Union en Westerlo. Bij Union zagen we de sprintjes van Bjondic, onder andere, en Westerlo. Niet echt iemand die zich intensief aan het opwarmen is. Dembi hield daar Fusaini even op, maar het mag van Put. Schoofs. Fusaini was aan het wijzen. Het gaat rechtdoor. Schoofs, balletje door voor Moffo King. En daar is de 1-3. Als een mes door boter. Dit ging heel erg vlot. En weer door dat centrum.
1: Ja. Deze keer bij de tegenpartij. Maar de manier waarop die goal tot stand komt. Heel snel en heel knap gevoetbald.
0: En dit kan wel eens de doodsteek zijn voor Westerlo, al is er nog wel veel tijd om dat goed te maken.
1: Dan zit hier aan de buitenkant, Fedelijn, dacht ik, die
0: centraal inspeelde inderdaad.
1: Ja, iedereen verwacht die pas aan de buitenkant. En hij beslist om die bal centraal te geven richting Schoofs.
0: Geniaal balletje van Schoofs.
1: Ja, hij wordt nog wel lichtjes aangeraakt, dacht ik, daar op het middenveld centraal door iemand. Hier, deze bal.
0: Ja, heel even Kimura.
1: Ja, waardoor de snelheid eruit is en misschien nog beter op die manier terechtkomt bij Moffo King.
0: Goed afgewerkt wel. Met de punt van de schoen. 1-3.
1: Ja, en nu kan je wel misschien al beginnen spreken over een probleempje centraal.
0: Ja, het is iets dat terugkomt in deze partij. Niet wat hij daar straks over gaat vertellen. Sarai. Met Demby. Terwijl bij Union twee nieuwe mannen klaarstaan. Met Jeremy Smit. Nee, ik denk Olaru. Ja, inderdaad, Olaru. Van de nieuwe mannen, de Roemeen. Die ooit nog met de nationale ploeg tegen de Rode Duivels voetbalde. Goed van Fofana, Orega. Dan Saito met balverlies. Op 16 augustus, dat is volgende week zondag, is er de Franse Supercup met Lens PSG. Kijk, bij de zon. Fusaini goed meegevoetbald. Sakamoto. Sander. Goed bij Westerlo staan er invallers klaar. Ik tel er momenteel 3. Dat is dus voor straks. Gaan proberen, Sarai. Fleu. Saito. Silla. Oh, vanaf, dat is te hard.
1: Ja, Cezanis moeten op zijn minst een kans krijgen in de 16 daar om het geloof wat aan te wakkeren. Liefst natuurlijk een goal, maar als je dan aan een kant komt, want dat is het probleem. Op dit moment, ze geraken niet echt aan de mogelijkheid om Union wat problemen te bezorgen.
0: Ja, ze zijn al een tijdje niet meer in die 16 geweest van Union. Zinelli eruit, ook Niang naar de kant. Positiewissels hiermee. De positie van Niang overnemen, Ola ook die van Zinelli. Bij Westerlo moet Orega naar de kant. Dan krijgen we Lucas en Papa. Bas zet eruit.
1: Moet wat proberen natuurlijk. Hij heeft weinig andere opties. Weinig keuze.
0: En we krijgen de nieuwe man, David Aminaglo. Dat is een winger in principe, maar zo goed kennen ook niet voor hetzelfde geld. Kan hij ook gewoon in de spits gaan spelen. Nog Lapage eruit. En we krijgen Lalawi. Als een verdediger eruit en een centrale middenvelder erin. Met Lalawi. Olaro. Silla. Glo gaat gewoon in de spits post vatten. Komt van Freiburg, hebben ze maar het schijnt een €300.000 voor betaald. Hij heeft ook in het verleden bij Bayern München gezeten in de jeugdopleiding. Hier Saito, versnelling, bal aan de voet. Prima verdedigd. Van den Berg. Bamba. Lalawi. Schoofs. En Jeremy Smit.

0: Kimura. Sopra.
1: Echt alles wel goed gesloten had.
0: Ja, het is bijzonder moeilijk voor Westerlo om er door te geraken. Het lijkt ook dat ze overal een mannetje meer hebben. Dus het is wel goed geprobeerd, maar de basis is zo moeilijk te trappen. Die ruimte is daar zo klein.
1: Ja. Probeerde op de verrassing in de diepgang in de rug van Silla. Oh, die paas was niet 100% goed.
0: Jobare. Nog niet echt getest vandaag. En hier Fousseini, die profiteert van mistasten van het Dembélé. Kijk zijn snelheid, Fousseini voor 1-4. Fousseini is wel langs Jungdahl, maar moet wel nog afwerken op een bepaald moment. Gat in de lucht en dan de trap van Olaru. Dit was een grote kans, zeer grote kans voor Mo Fousseini.
1: Beetje het overzicht kwijt hè, bij die lange bal. Eén controle te ver om bij de doelman te geraken. Dan stond hij er te dichtbij, moest hij de doelman proberen te omzeilen. Terwijl als hij die controle niet had gedaan en gekeken waar de doelman stond, had hij misschien kunnen draaien rond hem.
0: Zo snel dat hij bijna zichzelf voorbij liep. Het was indrukwekkend om te zien. Het moeilijkste leek gepasseerd. Kimura. Sakamoto. Deze partij kan Westerlo voor een aansluitingstreffer zorgen. En dan kan er veel. Saito. Sandra Fleu. Ze kantelen goed bij een jong. Dit is wel prima gevoetbald van Westerlo. Lalawi krijgt het niet tot bij Saito. En nu opletten voor de counter met Mofokeng.
1: Alles moet gewoon zo perfect zijn om een jong te gaan in de problemen brengen.
0: Goed van Schoofs. Even rust in de keet. Guillerme. Fleu blijft naar de bal kijken. Geen overtreding. Hubert krijgt het bijna omdat Guillerme stopt met spelen. We willen hier graag een overtreding zien. Fousseini probeert er nog wat van te maken.
1: De scheids laat veel toe in deze fases.
0: Ja. En Hubert. Snapt het niet. Hier nog eens die mogelijkheid.
1: Als je te dicht bij de doelman moet uitwijken. Dan verliest hij alweer het overzicht. Want Guillerme staat daar ook al een hele tijd te wachten op die paas. Dus niet alleen bij het aanzetten en het proberen van die kans te creëren. Geen overzicht, maar ook nadien.
0: Het is goed gevoetbald van Olaru. Guillerme. Afleggen voor Fousseini. Die wil heel erg graag Schoofs doen, maar een schuivertje naast de goal van Jungdahl. Die is wel blijven liggen op Schoofs. Jungdahl.
1: Net gehinderd op het moment dat hij trapt.
0: Dit is goed van Aminaglo tegenover Silla. Probeert zich breed te maken. Aminaglo komt nog tot een schot. Nee, want McAllister. Prima actie hoor. Daar van
1: Silla,
0: man.
1: Daar mag Silla van geluk spreken dat McAllister er nog bij komt. Want stond aan de verkeerde kant te dekken. Dan toch op een fout te betrappen.
0: Sandra. Kimura. Oef. Is verstand. Gewoon slecht geraakt. Van de man die nogthans zo sterk was begonnen aan deze wedstrijd. Patrice. Dat was heel even Mofokeng. Fousseini niet te beloppen voor Mofokeng. En hier. Sterke werk.
1: Een beetje verrassen. Moet dan voorzichtig zijn. Mag niet tackelen. Dan ziet McAllister het gevaar. En dan schoof ze hier gehinderd bij het trappen. Want het is gewoon bij het neerkomen waar, ja, waar iemand op zich krijgt.
0: Lossing met Balawi. Sinds september 25 bij Westerlo. Vorig seizoen niet al te veel gespeeld, ook vaak geblesseerd geweest. Slordig van Fofana. Olaru. Mag doorgaan. Van de Perre is mee. Schoofs. Aanname te ver. In de loop. Absoluut niet gemakkelijk. Patrice dan. Brengt hem goed voor. En Demby kan koppen. Nog een corner voor Union.
1: Toch kwetsbaar geworden in die hele tweede helft. De verdediging van Westerlo. Zo goed ze begonnen waren aan die wedstrijd in die eerste helft. Zo moeilijk hebben ze het gekregen in die tweede helft.
0: Een kwartier staat er nog op de blok ongeveer. Ja, het kan zeker nog. We hebben al gekkere dingen gezien in de Super Pro League. En zeker in dit stadion. Er toch stilletjes aan beginnen of houdt Union stand. Misschien doen ze er zelf nog eentje bij. Hoekschop met Olaru, verlengd door Leijzen. Uiteindelijk niet gekadreerd, die kopbal. Maandag kan u luisteren naar de podcast Ongefilterd met Raja Lengelam, Stijn Steijnen, Olivier de Schacht en Anke Redonne. In de app van De Zoom hier. Fleuk achter de steunbeen, dan moet de voorzet met links komen. Dat is een goede bal, maar ook goed getimed door McAllister. Anders was daar Lalawi, hier Mofokeng. Fofana probeert hem bij te sluiten.
1: Nou, goed gedaan van Mofokeng. Eerst proberen die omschakeling te maken. Dan beseffen dat het er ineen zit en terug achteruit. Balletje in de ploeg. En dan is het Westerlo dat gewoon weer moet achter de bal aanlopen.
0: Hier mee voor Olaru. Hosseini. Mofokeng, goed van Fofana. Saito. Terwijl Karel Borus klaar staat om in te vallen. Kool van 19. Hij al een tijdje bij Westerlo voetbalt, maar is uitgeleend voor een lange periode aan Maribor. Aanvallende middenvelder, linksvoetig. En het wordt niet zijn debuut, want het is 24. Die al een paar keer in de Europe Playoffs.
1: Ja, de intenties zijn er wel bij Westerlo, alleen de kwaliteit ontbreekt.
0: Ja, we zagen het ook net, slechts twee pogingen tussen de palen. Bij Union zijn dat er vijf. Wat ook niet geweldig veel is natuurlijk, maar toch beduidend meer.
1: Nee, maar je ziet gewoon ook dat ondanks die achterstand, dat ze toch wel blijven proberen, dat ze niet... Dat ze de armen niet laten zakken. Alleen, ja, het ontbreekt er aan echt effectieve daadkracht in de laatste derde van het veld om aan een mogelijkheid te komen.
0: Ja, het rolspel inderdaad gaat goed. Maar eens het de buurt komt van die 16, dan zitten ze zo kort op. Dit was wel prima van Lalawi. Aminiaglo, komt hij tot een schot? Aminiaglo, de redding van Chambare. Het was nog een harde knal. Hij moest er echt wel uit zijn doel ranselen.
1: Hij brengt wel iets deze,
0: ja,
1: man.
0: Presence.
1: Ja, daarnet al met Silla. Nu nog eens met deze actie een goede trap. Jammer voor hem, te centraal in de buurt van Chambare. Maar de combinatie op zich was wel mooi te noemen. Niet twijfelen, uithalen.
0: Sakamoto had hem graag gewild, maar dit is denk ik de beste beslissing die hij kon nemen. Ja. Het ruimte om die paas te trappen.
1: Ja, jammer dat het niet een metertje mee naar links of naar rechts, want dat was wel heel hard getrapt. Dus moeilijk te pakken voor de doelman sowieso.
0: Saito eruit en Karol Borus erin. Hoekschop, Westerlo. Sandra, afleggen voor Fofana. Hier is hij, Borus. Linksvoetig, dat ziet u meteen. En Fofana, het was alles of niks. Het is het laatste geworden. Te wild.
1: Ja.
0: Maar ik heb me laten vertellen dat Y in Pools is.

0: Guillerme. De kapbeweging getrokken uit het niks. Guillerme, hele mooie goal. 1-4, ja, daar mag je 4 op zijn. Op dat soort doelpunt. Kwam echt letterlijk uit het niks.
1: Ja, een goede actie naar binnen. En Fleur.
0: Gepakt.
1: Die had al wat problemen technisch aan de bal. Maar als je dan op deze manier wordt in de wind gezet en de tegenstander legt hem op geweldige wijze weg in de verste hoek.
0: Zo achterloos dat hij die bal trapt.
1: Ja. Hem dan aan de grond genaderd. Keek ernaar.
0: Nou, hier denk je niks aan de hand.
1: Nou, kom maar binnen.
0: Oh, toch.
1: Hem dan, ja. Stap. Geweldig weggelegd.
0: Fantastisch.
1: Weggelegd.
0: Fantastische goal. Fantastische goal.
1: Het lijkt zo simpel, hè? Eén kapje naar binnen en dan de verste hoek kiezen.
0: Boeken toe.
1: Hij maakt het alleszins zo makkelijk. Of hij laat het zo makkelijk lijken.
0: Ja. Boeken toe voor Westerlo of moeten we toch nog even wachten? We moesten nog even wachten, maar... Op wat?
1: Ja.
0: Dat is de vraag. En we gaan er geen antwoord op krijgen. Misschien ergens een buitenspelletje of zo. Maar het staat 1 tegen 4. En dan hebben we toch niet vervloekt. In het begin van de wedstrijd door te zeggen. Er is al veel gescoord.
1: Ja.
0: Er zijn er toch nog eens 5 bijgekomen. Dat is lekker. Sakamoto geeft hem mee. Aminyaklo, goede beweging. En dan terugkeer van Silla naar zijn wedstrijd.
1: Ja, deze keer was het omgekeerd. Was het eerst McAllister die daar moest bijspringen. En uiteindelijk Silla wegwerken. En dat was het omgekeerd.
0: Ja, maar die nieuwe spits van Westerlo laat een zeer goede indruk na. Daar gaan ze nog plezier van hebben. Tweede zone, Chambara met een handje. Aminyaklo erover.
1: Ja, had u een foutje op Chambara, in dat duel.
0: Ja, op mijn blad stond hij als winger. Maar als je hem zo ziet lopen, heeft wel het kangen van een nieuwe spits. Van de Perre eruit en Krits Falusi, de Tsjech. Waar ze toch wel wat geld voor hebben neergeteld. 5 miljoen om precies te zijn. Die komt erin. Het is een grote meneer, 1,95 meter. En een controlerende middenvelder die ook als centrale verdediger uit de voeten zou kunnen. Opgeleid bij Slavia Praag. Zij hebben gekocht van Panik Ostrava. Voilà.
1: Ja, Westerlo, die hier zelf kon ze, ik ga niet zeggen makkelijk, maar waren ze toch min of meer de evenknie van Union. Lag het aan Union dat een verstelling lager speelde of Westerlo dat zich een beetje vergalopeerd heeft en daardoor de prijs heeft moeten betalen.
0: Oh, 1 tegen 5. We krijgen hier de ene parel na de andere. Nam hij gewoon los op de sloof. Sorry voor de onderbreking, Zil, maar het is een mooie goal.
1: Dat is het waard.
0: 1-5. Hij blijft er bijzonder rustig onder, meneer Bormans.
1: Klopt.
0: En moet je iets minder. De reactie is terecht.
1: Plots loopt alles bij de invallers van Union.
0: Voorzet van Silla.
1: Ja, dat is echt geen gemakkelijke bal, hè?
0: Nee.
1: En dan net die vervelende stuit voor de doelman. In het hoekje.
0: Vol op de sloeg, maar gecontroleerd.
1: Jongdaal kan zich niks verwijten. De verdediging kan zich niks verwijten, want ze werken de bal weg. Het is gewoon in tweede instantie dat de bal op die manier valt voor de voeten van een Unionspeler die dan de bal weglegt, zoals hem hoort weg te leggen.
0: En dan Sarai natuurlijk. Dit hebben ze ook niet verdiend.
1: Nee.
0: Het is een strenge uitslag, zeker wel. Daar kan je weinig tegen beginnen, tegen dat soort goals. Fleu probeert er nog langs te geraken, maar Nijzen ligt aan de bal kijken.
1: Ondanks een goede wil was de tweede helft toch niet voldoende bij Westerlo.
0: Nee, maar het is ook geen schande natuurlijk om thuis te verliezen van Union. De opdracht is ook geen makkelijke, zoals we daarnet al hebben gezegd. Racing Genk. Meneer Fofana in duel. Met Niang.
1: Nee, Fusein.
0: Niang is al af. Blijft wel liggen, Fusein.
1: En dat is misschien hetgeen Sharai voor de wedstrijd ook zei. Die mentale weerbaarheid bij die jonge ploeg. Wat als er een situatie komt waar je op achterstand komt en waar je alle moeite van de wereld hebt om de wedstrijd terug onder controle te krijgen. Wel, dat is nu gebeurd. En blijkt dat ze dan toch mentaal niet zo weerbaar waren.
0: Nee, en die wereldgoals, mogen toch wel stellen, hebben daar ook geen goed aan gedaan.
1: Nee, daar komt er dan nog eens bij. Die vier en die vijven.
0: Fusaini is weer opgelapt en een wegleidende Ndembi. Fusaini voor 1-6, de redding van Jungdal. Ndembi heeft er ook iets voor aan zijn knie.
1: Het lijkt Fusaini niet gegund te zijn om te scoren.
0: Nee. Ndembi ook niet voor het eerst dat hij wegleed. Nu gaat ook Fusaini met één knie de grond op. Is al stevig ingetaped. Heeft vorig seizoen ook al zoveel last gehad van blessures. Ze lijken allebei verder te kunnen.
1: Schuifs weer weg. Hè?
0: Ja.
1: Net als bij die goal waar Zanelli maximaal van profiteert met die paas te versturen richting Paulus David.
0: Sakamoto geeft hem mee aan Lalami. Papa. Kijk, leed een beetje weg, Silla. Schoofs.
1: De eer zelfs misschien niet zo overtuigend van Union, verre van zelfs. Op deze manier met die op dit moment 1-5. Toch wel de ideale generaal repetitie voor dinsdag.
0: Ja, beter kan bijna niet. En zeker eigenlijk ook nog omdat je een achterstand ophaalt en dan op die manier.
1: Ja, en die invallers toch een meerwaarde getoond hebben met een goal iedere keer.
0: Hij heeft opties, David Hubert.
1: De twee spitsen die scoren, ook altijd goed meegenomen. En dan daarna de drie invallers, of tenminste drie invallers.
0: McAllister brengt hem nog eens voor en daar is de nieuwe man. Chris Falusi, Olaru met zijn rechter deze keer. Jungdal rasselt hem uit zijn goal. Guillermo oplet de korte hoek. En dat was te kort. Maar even de kwaliteit die weer komt bovendrijven.
1: Ja, Olaru. Er met naar links, nu met rechts. Op uit de vloer, uit de lucht. En iedere keer goed tussen de palen, goed gecadreerd.
0: Ja, die traptechniek heeft hij dus wel degelijk, Olaru. Sandra opent op een Bamba. We zitten in de laatste officiële minuut van de wedstrijd. Minstens twee bij. Fofana. Sakamoto. Heeft hem mee met Aminaglo. Dat was te hard. En Chambare. Rustige middag voor hem. Vic Chambare.
1: Ja.
0: Middag, het is avond. Maar u snapt nog.

0: geen makkelijke met Genk natuurlijk.
1: Nee.
0: De opener van Westerlo.
1: Voor velen een van de outsiders dit seizoen. Omdat ze geen Europees spelen. Racing Genk. En ook een goede ploeg hebben natuurlijk. Soussaini. Buitenom. En Jungdam. Hij wil graag Fusseini. Hij heeft nog een minuutje.

0: zweet in het begin, maar Westerlo met moment toch wel de evenknie was, op zijn minst. Alleen resulteerde dat niet meteen in goals. Uiteindelijk hebben ze toch die achterstand opgelopen. Zich herpakt, maar vooral die tweede helft, hè, daar hebben ze het echt naar zich toe getrokken. Om dan uiteraard, ja, dankzij die drie wissels. Maar goed, op dat moment hadden ze twee spits al het werk gedaan met ieder een doelpunt. Maar het bleek dat de drie invallers die dan nog eens op die manier het verschil groter gemaakt hebben, toch wel een
1: en vooral de genadeslag hebben uitgedeeld op dat moment.
0: 1-2 is natuurlijk geruststellend, maar niet zeker. Maar dan Mofokeng met zijn invalbeurt 1-3. Ja, dan krijg je een serieuze tik natuurlijk. En dan was het licht helemaal uit bij Westerlo.
2: Hussaini gaat nog even zitten op die knie. Hij heeft niet kunnen scoren, is er wel dichtbij geweest. Deze man heeft een geweldige goal gemaakt met zijn linker. En dan nog eens geprobeerd met rechts ook. Dus leuk opener voor hem in de Jupiler Pro League voor Olaru. Een eye over de bal van de meester. Muzio ook het veld op. En Guilherme, ook hij. Hele lekkere gemaakt. Nog eens alle doelpuntenmakers op een rijtje. Bassettus, David, Koruts, Mofokeng, Guilherme. En dan nog Olaru.
0: Als ik mag kiezen, vind ik ook die van Guilherme de mooiste.
2: Ja, omwille van de nonchalance.
0: Ja, omwille van de achterloosheid. De manier. Ja. Gewoon het simpel laten lijken. Tikje naar binnen en dan gewoon wegleggen in de verste hoek, alsof het niks is. Die van Olaru was natuurlijk ook wel mooi. Misschien moeilijker qua uitvoering.
2: Oké, dat is waar. Ja. Ik ben het met je eens. We gaan ondertussen eens kijken naar Tess. Ik denk dat hij daar ondertussen ook iemand voor de microfoon heeft. Rob Schoofs, als ik het goed heb. Terwijl deze man nog allemaal even tot zich neemt. We kunnen naar Tess. Doe maar.
3: Rob Schoofs, een 1-5-7 op Westerlo. Dat is een mooie manier om aan de competitie te beginnen.
4: Ja, als je puur naar het resultaat kijkt, denk ik wel dat je niet veel beter kunt wensen als je 1-5 winnen. Zeker hier een eerste competitiematch in Westerlo is nooit gemakkelijk. De laatste twee jaar hebben we hier niet kunnen winnen. Dus op dat gebied moeten we wel tevreden zijn. Natuurlijk in het spel denk ik dat we nog wel veel beter moeten doen. Maar eerste helft was niet goed. Tweede helft hebben we dat toch wel beter gespeeld. En het verschil kunnen maken. Maar er zijn nog werkpunten.
3: Kan je er de vinger op leggen? Wat was het verschil tussen die eerste en die tweede helft?
4: Ja, ik denk eerst helft dat onze linies te ver uit elkaar lagen, waardoor dat zij met hun snelle Japanners tussen de lijnen wel regelmatig door ons heen konden spelen. De druk was niet goed van voor en we stonden overal te ver van elkaar. Tweede helft stonden compacter, kwamen ze er minder door en waren we zelf ook beter aan de bal, want de eerste helft hebben we te weinig gedaan met de bal.
3: We hebben heel mooie doelpunten ook gezien van jullie invallers. Wat was voor jou de mooiste, de vierde of de vijfde?
4: Ja, die waren een beetje vergelijkbaar, denk ik. Ze waren allebei heel mooi en vooral is het belangrijk dat iedereen in onze ploeg zijn impact kan hebben. Dat hebben we vorig jaar getoond en het is belangrijk dat we dat dit jaar zo houden.
3: Mooi balletje van jou ook bij de derde goal. Mooi balletje van jou ook bij de derde goal.
4: Ja, ik ben blij dat hij dat ook voor Rele zijn eerste goal hier. En ben blij met de assist ook natuurlijk. Maar voor het belangrijkste zijn de drie punten en nu op naar dinsdag.
3: Dankjewel, ga maar mee vieren.
2: Het belangrijkste zijn de drie punten. Ook Rob Schoofs doet daar al mee.
0: Een kleine McAllister.
2: En een kleine McAllister. Die ook mee mag komen vieren. Ja, je ziet het wel. Dat het zijn kindje is. Een gelijkenis is er. Even vieren met de meegereisde fans. Die van Union. Helemaal in de rechterhoek van het stadion. En ook een grote Zuid-Afrikaanse vlag. Dat is voor Mofokeng natuurlijk. Dus zoals Tess ook aangaf, zijn eerste goal maakt in de Super Pro League. Zijn eerste voor Union, als bij die penalty. Niet mee te halen natuurlijk in de Super Cup.
0: Nou, je hoort het ook hè, bij Rolf Schoofs, dat hij beseft dat hij eerst zelf niet van de kwaliteit niet hoog genoeg lag.
2: Nou, dat zal David Hubert ook wel hebben aangehaald in de kleedkamer.
0: Vermoedelijk. Dan zag je toch wel in de tweede helft dat er toch meer druk naar voren was. Dat er meer intensiteit lag in het spel. De duels werden ook sneller en hoger gewonnen op het veld. Waardoor Westerlo automatisch in de problemen kwam.
2: En dus hebben ze toch maar netjes over de streep getrokken. En ja, kijk, ik weet niet of we het in beeld hebben, maar daarna.

0: Naast Jungdal is Haspolat en die zijn voet is toch stevig ingepakt. Die van Union nog even vieren.
1: Dinsdag, cruciaal voor hen.
0: Dat gaat een andere wedstrijd zijn dan vandaag, uiteraard. Vooral defensief kan ze toch wat meer getest worden. We kunnen weer naar beneden bij Tess, want zij heeft iemand van Westerlo voor de microfoon. Dat is Sisse Sandra.
2: Sisse Sandra, 1-5 om de competitie te beginnen hier in Westerlo. Is het een te zware uitslag volgens jou?
3: Ik denk het wel. Ik denk dat we zeker hebben getoond dat we worden voetballen. We hebben intensiteit gebracht en... Het is tegen Union natuurlijk, die spelen voor de titel, voor Champions League. Maar ik ben toch trots op wat we gebracht hebben. En ik denk dat 5 goals is te veel, maar dat toont ook niet hoe dat de wedstrijd verlopen is.
2: Ja, jullie spelen een goede eerste helft, komen ook op voorsprong. Waar zat hem dan het verschil? Is dat toch de onervarenheid in de ploeg als die tweede tegengoal valt, dat het daar mentaal een beetje kraakt?
3: Dat niet per se, denk ik. Het is gewoon... Dat mag gewoon niet zo makkelijk vallen. En op zich, als ik aan de goals terugdenk, dan waren het allemaal mooie goals. Maar er waren wel kleine foutjes en die moeten we nu analyseren. Maar ik maak me geen zorgen. We hebben nog heel het seizoen om te groeien. En daar heb ik alle vertrouwen in.
2: Je bent hier nog maar een paar dagen. Hoe was het nu voor jou om meteen een volledige wedstrijd te spelen?
3: Voor mij heel leuk. Ik ben heel goed ontvangen. Ik ben blij dat ik hier ben. En ik ben blij dat ik ook al het vertrouwen kreeg van de coach om 90 minuten te spelen. Dus al bij al wel blij, naast het verlies dan.
2: Voel je volledig ingespeeld al op die ploegmat?
3: Ik denk dat dat vanzelfsprekend is dat dat nog niet zo is. Maar ook daarin heb ik nog tijd. En hebben we ook als ploeg nog tijd. Dus nogmaals, daar heb ik alle vertrouwen in.
2: Volgende week opnieuw een zware opdracht, hè, in Genk?
3: Dat is waar, maar ook daar gaan we proberen ons spel te spelen, intensiteit te brengen. En daar gaan we ook Genk het moeilijk proberen maken. Dus daar hebben we een hele week voor om op te trainen. Dus we gaan het zien.
2: Dankjewel Sisse. Veel succes in de rest van het seizoen.
3: Dankjewel.
0: Een zeer nuchtere Sisse Sandra.
1: Ja, tweede helft vooral blijft me een beetje dwars liggen wat Westerlo betreft. Want als je dan heel goed uit de kleedkamer komt in de eerste helft met genoeg intensiteit... Wat met momenten Union toch wel moeilijk maakt. En dan kan je nog wel stellen dat Union misschien zelf niet op het allerbeste niveau was. Maar je bent min of meer de even knie in de eerste helft. Om dan de tweede helft toch wel serieus wat terug te zakken qua niveau. En dan ook nogmaals daar. Hè, Union dat een tandje bijsteekt, dat hoger gaat pressen. Dat het Westerlo bij de opbouw veel moeilijker maakt om in balbezit te blijven. Maar het resulteerde bij Westerlo in te snel, had ik de indruk, de arm een beetje laten zakken. En zeker als die tweede goal van Floris, wat een gelukstreffer was, want wordt afgeweken nog in laatste instantie door Lapage. Ja. Oké, dat was een tikje dat je krijgt. Je hebt 1-0 voorgestaan. Op dat moment, begin van de tweede helft, kom je 1-2 achter. Dat is toch een tikje van de hamer. En Charay gaf het ook al aan, in het begin of voor de wedstrijd, heel jonge ploeg. Hoe kunnen ze omgaan met tegenslag, met doelpunten slikken in cruciale momenten? Wel, ik denk dat die tweede helft aangetoond heeft dat daar nog wel wat werk aan de winkel is.
0: Maar zoals Sisse Sandra ook aangaf, daar hebben ze nog wel wat tijd voor natuurlijk. Het seizoen is nog bijzonder lang. De Pacarte Club Brugge won met 3-0 van KV Kortrijk. Standaard Cercle werd 2-2. Westerlo Union 1-5. En 1-1 tussen de Limburgers STWV en Lommel. En morgen is er al Gent KV Mechelen om 2:30. Zultwaardegem Genk om 4:00. Net als Charleroi OHA Leuven. Anderlecht Louvière om 6:30. En Antwerp en SK Beveren sluiten de speeldag af om 7:15. Union aan kop in de ranking met Club Brugge op de hielen. Westerlo staat dan laatst omdat ze 0 punten hebben gepakt en veel goals hebben geslikt. En zullen daar waarschijnlijk wel ook blijven aan het einde van deze speeldag.
1: Maar positief, we hebben 4 wedstrijden en we hebben al 15 goals gezien.
0: Daar mogen we echt zeer blij mee zijn. Ja, nee. Absoluut. Zij wachten nog op eventuele handtekeningen en begroetingen van spelers. En zullen deze nederlaag ook wel kunnen relativeren. En dat zal die Sam Charay waarschijnlijk ook wel kunnen.
1: Ja, je hoopt natuurlijk niet graag de competitie met zo'n nederlaag. Hè. Ook al heb je, of kan je stellen dat er veel jongens of veel kwaliteit is weggegaan. Maar dat verwacht je natuurlijk niet in 1-5, ook al is het Union.
0: We kunnen naar beneden bij Tess, want zij heeft de coach van Union voor haar microfoon.
2: David Hubert, est-ce qu'il y a une meilleure façon de débuter la compétition?
4: Oui, si on voit la première mi-temps, oui, je pense qu'il y a vraiment une meilleure façon de débuter la saison. Mais non, après, quand on voit la deuxième mi-temps, la réaction des garçons, on a démontré qu'on est nettement meilleur que ce qu'on a montré en première mi-temps.
2: Quelle était la différence entre cette première et cette deuxième mi-temps?
4: Pour moi, c'était jouer la nuit, et c'est ce que j'ai dit aussi très honnêtement à la mi-temps. Je crois que voilà, on pouvait pas jouer une moins bonne première mi-temps au ballon. Je crois qu'on était voilà, on se compliquait la vie, on était trop lent dans la circulation, on faisait des fautes pas nécessaires, trop d'erreurs techniques. Donc voilà, c'était juste une question de jouer simple, de trouver les bons espaces, de voilà ce qu'on avait dit avant. Et je veux dire quand même voilà la réaction est quand même voilà que j'ai vu en deuxième mi-temps, aussi bien sans ballon aussi, où on était beaucoup plus compact, on appliquait beaucoup mieux ce qu'on avait dit avant. Et là on voit directement qu'on voit un autre visage.
2: Aussi trois beaux buts de votre remplaçant, ça doit vous rendre heureux aussi.
4: Mais ça, c'est ce que je dis depuis le début. On a un groupe sur qui on peut compter avec beaucoup de qualité. Aujourd'hui aussi, on met cinq nouveaux garçons au début. Bien sûr que voilà, pour ce qui est des automatismes, c'est sûr que voilà, tu payes un petit peu ça peut-être. Mais on sait aussi qu'on a des garçons qui peuvent faire la différence en deuxième mi-temps. Et ça, on l'a déjà montré en Supercoupe. On l'a déjà montré mardi et aujourd'hui de nouveau. Donc voilà, on revient au score aussi. Donc ça montre une résilience aussi. Et quand je vois, je crois qu'il y a cinq joueurs différents qui marquent aussi. Donc ça démontre, c'est bien pour la confiance.
2: Avec le nouveau formule de notre championnat, vous êtes d'accord que ce sont déjà des trois points très importants?
4: Oui, certainement ici et certainement à l'extérieur. On savait que voilà, l'année passée, on avait un peu de mal à l'extérieur. Et certainement ici, je crois que ça fait deux ans qu'on n'a pas pu gagner ici. Et quand aujourd'hui on arrive à en mettre cinq ici, c'est un bon début.
2: Maintenant, mardi, un match peut-être encore plus important.
4: Ouais, voilà, quand on est actif dans 3-4 compétitions, si on compte la Supercoupe, on savait qu'on avait un début de saison assez chargé avec toutes ces compétitions et ces matchs qui allaient s'enchaîner. L'un toujours plus important que l'autre, donc c'est important de pouvoir à chaque fois aller vers ces matchs avec de manière très concentrée et prenant ce match en étant le plus important pour après essayer de prendre de l'élan vers ce prochain match. Et donc voilà, aujourd'hui ça nous permet avec deux matchs d'intervalle et un déplacement à faire jusqu'en Norvège, c'est de prendre de l'élan vers ce match important de nouveau mardi.
2: Merci beaucoup.
0: Ja, die match heeft dus, of gaat dus helpen om het in Noorwegen ook goed te doen. In een notendop wat Hubert daar vertelde bij de laatste vraag herhaalde zichzelf redelijk vaak. Maar het is zeer belangrijk om die drie punten te pakken, ook buitenshuis. Want daar wrong het schoentje toch vorig seizoen ook twee jaar lang hier niet kunnen komen winnen. Dus dat is heel erg goed van Union. Het verschil tussen helft nummer 1 en 2 was dag en nacht. Aan de bal kon het niet slechter, gaf hij aan.
5: Ik zei het je nog met de eerste helft. Dat is te mak voetballen, of te mak oogde alleszins bij Union. Hij heeft het toch wel toegegeven dan.
0: Ja, hij heeft het toegegeven en heeft het ook aangepakt. En het heeft ook geholpen. En daar was hij zeer blij mee met die reactie van zijn ploeg. Ook zonder de bal was het veel beter. Gaf hij aan een ander gezicht laten zien. Dat stemt hem gelukkig, David Hubert.
5: Hij is toch een Brusselaar, hè?
0: Hij is een Brusselaar.
5: Dat hoor je wel, hè?
0: Hij is van Ukkel.
5: Ja, hij slaat van het links naar rechts. Als hij niet meteen een woord vindt in het Frans, dan zoekt hij het naar het Nederlands. Dat is wel leuk om te zien.
0: Ja, en dat is eigenlijk geen betere coach om bij een Brusselse ploeg te zitten natuurlijk, David Hubert. Over het invallers nog, ja, we hebben gewoon heel veel kwaliteit in onze groep. Ik heb het voor de wedstrijd ook aangegeven. Vijf verschillende doelpuntenmakers ook. Dus ja, dat gaan ze allemaal nodig hebben. Zeker ook door die vier competities waar we momenteel in actief zijn. Ja. Hij is dus zeer content.
5: En je weet, tot eind augustus kan er nog heel veel veranderen. Hè. Er gaan nog een paar vertrekken, er zullen misschien nog een paar komen. Dus
0: gaat ze allemaal nodig hebben.
6: Ja. Voilà. Vele kopieën, slechts één origineel.
7: Origineel.

0: nieuw seizoen. Gelukkig ben jij er nog wel steeds, Hans.
1: Milan, wat zijn we aan het doen hier?
0: Kijk, we staan hier voor de schaal. Dit is, hier gaat het allemaal om.
1: Dit is hem.
0: Dit is een nieuwe opening. Dit gaan we het hele seizoen doen.
1: Cold open.
0: Ja, zo heet het inderdaad, in tv-termen.
1: Ja.
0: De keukenkampioen-divisie, de vriendenloterij-eredivisie. Het zijn misschien niet de allerbeste competities ter wereld, maar ze zijn wel van ons.
1: Ja.
0: En wat fijn dat ze weer begonnen zijn.
1: Ja, en Jan de Jong is de boos. Is boos.
0: Ja, die heeft
1: ja, Europees modderfiguur. Dus die is boos en heeft de oplossing. En Wilco,
0: van
1: die gaat zometeen de opstelling geven van NEC tegen Olympiakos.
0: Nou, dan weten we dat ook weer. We zijn weer begonnen. Goedemorgen Eredivisie is er ook weer het hele seizoen. En vanmiddag hebben we een prachtig programma met Ajax en Feyenoord in actie.
1: En Bram
0: is er ook.
2: Jazeker, Giovanni van Bronckhorst maakt zijn rentree als Feyenoord-coach zometeen in het eigen Rotterdam. Maar wel op het kasteel tegen Sparta. En er is veel ambitie in Zuid.
3: Natuurlijk als groep kampioen worden is het doel van iedereen zo ver mogelijk komen in de Champions League en het zo goed mogelijk doen.
2: Daarna op ESPN3 het nieuwe Ajax. Ook in Amsterdam zijn er grote ambities en wordt er stiekem al gedacht aan de landstitel 37. Hoewel, stiekem.
4: Ik wil gewoon gelijk winnen. Ik ben niet het type wat gaat zeggen over 3 jaar. Ik wil gelijk winnen.
2: De eerste hoorde Zwolle uit. Telstar-held Anthony Correa begint zijn nieuwe avontuur met Utrecht bij Groningen. En hij heeft niet stilgezeten, want Correa-bal inslijpen, dat kost tijd.
5: Blijven duwen. En dan zeg ik, besef dat ik veel van ze vraag, maar het gaat ze vrucht afwerpen.
2: En om 16:45 gaan we zien hoe Heerenveen ervoor staat. De Friesen ontvangen FC Twente in het Abel Lenstra-stadion. En bij de Tukkers staan de koppies na afgelopen donderdag weer net wat vrolijker.
6: Daar is Prupper! 6-0.
0: Ja. En we hebben natuurlijk nog veel meer op deze mooie zondag. Dat bespreken we straks allemaal rustig. We zijn blij met deze schitterende tafel. Hans zei het al, Bram is erbij. Bram van Polen, fijn dat je er bent. Ziet er fit uit. Wilco van Schaik, algemeen directeur van de NEC. Je bent alweer vrolijk na de toch wel klein tegenvalletje gisteren. En Jan de Jong, de directeur van onze eigen vriendenloterij Eredivisie. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Bram, je zit helemaal te glunderen. Je bent helemaal blij dat het weer begint.
7: Ja.
0: Want ik zei het al, ze zijn misschien niet de beste, maar ze zijn wel van ons, die competitie.
7: Ze zijn zeker van ons. En dat was na het WK. Ik vond het persoonlijk best wel een pittig WK met al die wedstrijden in de nacht. En dan is er een soort van afschalen. En dan heb je. Ja, ik kan echt uitkijken naar de start van onze eigen competitie weer. Van de keukenkampioen-divisie, dat we weer gaan schakelen op de vrijdag. En gewoon lekker die hele weekenden weer. Dat ons eigen spelletje in ons eigen land.
0: Dat zie je er fit uit trouwens. Ik kreeg een tip dat ik even op jouw Strava moest kijken.
7: Ja? Gedaan? Ja.
0: Nou, niet normaal.
1: Strava.
0: Ja, Strava is zo'n hardloop-app. Moet je kijken, Hans. 41,11 kilometer.
1: Zo.
0: In 3 uur 23. Nee. Jij dacht, ik ga trainen voor een marathon, ik loop er alvast eentje.
7: Nee, dat is totaal tijd.
0: Oh.
7: Maar ik ben inderdaad aan het trainen voor een hele marathon in Berlijn.
0: Ja.
7: Dus dat.
0: Was de lichttijd?
7: Tussen de 3:15 en 3:30, denk ik.
0: Zo.
7: Ja. Dus dan moet je wel een beetje afgetraind zijn. Hè?
0: Ja, mooi. Jan, fijn dat je er bent. Wat ik zei, onze competitie, de Vriendenloterij Eredivisie, hij bestaat 70 jaar. 70 jaar betaald voetbal.
8: Vandaar ook de prachtige gouden editie.
0: Ja, wat fijn dat je hem even hebt meegenomen, de schaal. Die gaat aan het einde van het seizoen naar de winnaar. We moeten het koesteren, hè? Onze competitie.
8: Zeker. Het is misschien niet de allerbeste, maar wel de allerleukste.
0: Ja, en jouw doel is om hem, niet de allerbeste, dat is misschien niet heel reëel.
8: Nee, als je ons 5 miljard geeft, net als de Engelsen, gaat het misschien wel lukken. Ja. Dat hebben we niet, maar wel elke dag van A naar beter. Zeker.
0: Ja, en we willen weer naar de top 6.
8: Zeker, ja.
0: En straks gaan we praten over hoe we dat zouden moeten doen. Wilco?
1: En waarom je boos bent.
0: Ja, waarom? Ben je echt boos of valt
8: het
0: mee?
8: Ik ben zelden echt boos. En wie mij kent weet dat ook. Maar ik vind wel dat we met elkaar wat hebben laten liggen in Europa de
0: afgelopen seizoen.
8: En dat hebben we ook besproken in de vergadering van Venoten. Daar was Wilco ook bij. En hebben we ook naar elkaar uitgesproken, jongens. Ook voor jezelf. Elke wedstrijd telt in Europa. En als je ziet dat we volgend jaar nog maar 1 startplaats hebben. En als we nog verder gaan zakken, gaan we nog minder plekken krijgen. Dat scheelt het Nederlands voetbal gewoon direct en indirect tussen de 80 en 120 miljoen euro. En dat kunnen we ons gewoon niet voorloven om dat kwijt te raken.
0: Nee, gaan we straks uitgebreid bespreken, want dat is heel belangrijk en cruciaal. Wilco, ik zei al, je zit er alweer wat vrolijker bij. Zullen we het zuur maar meteen even doen?
1: Nou, laten we komen dan.
0: Ja, want het was een tegenval eigenlijk. Eigenlijk had niemand het verwacht. NEC Telstar 1-2.
1: Nee, natuurlijk niet. Kijk, het is ook een beetje de euforie, denk ik, van de hele zomer. Het vorige seizoen, het spel wat we spelen. Olympiakos uit.
9: Ik denk dat de trainer echt wel beducht was, ook op de tegenstander. Dat heb ik de hele week wel gehoord. Dat heb ik ook gelijk na de wedstrijd in Griekenland gehoord. Dus ook de spelers, er is geen onderschatting geweest. Alleen ja, het is natuurlijk wel een domper als je dan thuis speelt. De eerste wedstrijd van het seizoen. Het borrelt bij iedereen, net zoals van bij Bram. En dan ga je, ja, dan ga je eraf. En dat doet pijn.
0: Ja. En het past ook niet bij de wedstrijd die jullie afgelopen dinsdag hebben gespeeld.
9: Nee, dat was natuurlijk het tegenovergestelde. En ook qua trainer heeft het ook gezegd, na afloop intensiteit, beleving. Ja, dit is niet het NEC wat we gewend zijn. Maar ja, oké, we zitten ook in een andere fase. En we zullen ook moeten gaan wennen aan het feit met Europees, met reizen. Misschien is dat het. De komende weken zullen dat uitwijzen. We weten dat het een heel moeilijk en zwaar seizoen gaat worden. Je gaat 50 wedstrijden spelen. Sowieso hebben we al Europa League met 8. Dit zijn er al 2 bij. 34 plus 10 is 44. Beker. Ja, hoe gaan we daarop reageren? Er stonden gisteren, ik geloof, 8 spelers in het veld. Die hebben nog nooit een Europese cyclus meegemaakt. Ja, die moesten nu. Donderdag gingen we terug, 's ochtends trainen. 'S Middags vertraging, anderhalf uur,
0: woensdag,
9: 2 uur.
0: Toch?
9: Woensdag, 's ochtends trainen. Vertraging, 1,5, 2 uur. Ja, dan kom je 's avonds aan. Dat zijn allemaal dingen.
0: Dick Schreuder daar rustig mee om met die vertraging?
9: Ja, Dick is sowieso, moet ik eerlijk zeggen. We hebben het er net even over gehad. We kennen Dick allemaal hoe die is, Bram helemaal. Maar ik vind dat hij de afgelopen weken, maar daar zullen we het straks wel over hebben, op de juiste manier wel rustig is geweest. Het is een winnaar, dat komt in alles naar voren. Dat maakt hem af en toe niet de makkelijkste. Maar ik vond dat hij afgelopen week een aantal dingen heel goed gemanaged heeft en heel rustig gebleven is. En dat is ook overgestraald, denk ik, op die groep.
0: Ja, ik kan zien dat jij bij tv hebt gewerkt. Goeie teaser, Wilco.
9: Toch, ik geef hem even weg.
0: Heel goed. En dit kan ook nog trouwens, want je zegt dat wel Europa League, maar Champions League kan ook nog, hoor.
10: Volgend jaar gewoon NEC, Real Madrid en de Goffert.
0: Ja, dat verbaast je niet, hè? Dat we die er nog even bij.
9: Nee, ik heb het er heel vaak met Marcel over. Kijk, dit is. Tuurlijk moeten wij zijn soms met z'n tweeën, als we met z'n tweeën zijn, helemaal enthousiast. Maar hier zat ook een kern van waarheid in. Kijk, wat er gebeurt. Ik neem jullie mee bij zo'n club. Wij staan daar 's ochtends om 11 uur. We hebben nog geen bakkie op. Dat is de herenzitting in Nijmegen. 500 notabelen. Het is echt super laag. Jullie waren er hartstikke leuk. We hadden dat afgesproken.
0: Ja.
9: Dit hadden we niet afgesproken.
0: Nee, dat hadden we niet afgesproken.
9: En we hebben geloof ik nog een wedstrijd of 8 te spelen. Dus ik loop dan toch maar even naar buiten. Ik bel Dick even op. Ik zeg, trainer, zou best wel in de media kunnen komen. Maar ja. Marcel heeft gezegd, Real Madrid. Ja, ik voel het aan. Ja. Dus ik, ja. En ik bel Carlos ook. En ik loop naar binnen toe. En ik zeg tegen Marcel, potverdorie, dit was wat, hè. Als je moest kijken, het klapt eruit, man. Ik zeg, nou, ik denk dat wij morgen ook al wat uit te leggen hebben. Want het is natuurlijk ambitie. Hij zegt, maar Wilco, ik geloof er echt in. Ik geloof er echt in. In mijn bedrijven, als ik op de plek sta waar wij nu staan, daar moet ambitie en druk op komen. Nou, daar hebben we het ook wel over gehad. Het is van hem echt ook enthousiasme, zo kennen we hem. Maar het is ook dat hij ergens in gelooft, in zijn bedrijf. Hij zegt, daar ben ik groot door geworden, door het hoogste na te streven. In het voetbal ligt dat altijd wat anders, want dan gaan we aan dit soort programma's. Elk programma gaat het herhalen.
0: Ja.
9: En dat legt onnodige druk bij Dick. Nou,
11: wij hebben
9: trainer.
11: Het niet herhaald, wij deden het live.
9: Ja, ja, jullie deden het live. Maar dat legt onnodige druk bij een trainer, dat snap ik ook. Nou, dat zijn ook af en toe van die dingen. Ons enthousiasme is.
0: Hoe reageerde Dick Schreuder toen je naar buiten liep om te bellen? Ben ik nou echt heel erg benieuwd naar.
9: Nou, maar Dick vond dat niet handig. En nee. Dat snap ik ook wel, omdat hij kreeg elke keer die vragen. Van nou, ja, je moet nu de Champions League, jullie moeten 2. En het was voor Marcel denk ik anders bedoeld en ook een stuk enthousiasme. Maar ik snap dat een trainer daarmee meer last heeft.
0: Ja.
9: Aan de andere kant zegt Dick ook, ik ken Marcel. Ik weet hoe die is. Dit is ook zijn enthousiasme. Dus
0: dat
9: kan
0: hij
9: ook wel weer
0: relativeren. Dat doet hij dan best goed.
9: Dat is ook zo bedoeld. Maar ik snap ook wel in onze wereld met media. En als je dan bij de wedstrijd daarna verloren was, speelden we gelijk tegen Heerenveen, geloof ik. Toen werd er gezegd, ja, de druk. Nou, er is geen speler, want dat heb ik ook gevraagd. Er is geen speler bij ons. Die zei, ja, Wilco, denk je nou dat ik wakker lig als ik het veld op ga, dat ik denk, oh, Marcel heeft Real Madrid gezegd. Nee, natuurlijk niet. Alleen in ons vak moeten wij af en toe ietsje meer nadenken.
0: Ja, maar dat is toch ook het moment.
9: Nee, klopt,
0: je zit even in die euforie. Ja, ik vind
8: maar
0: dat
8: je toch ook super kleurrijk.
9: Ja, ja, klopt.
8: Dan moet je kijken, want anders, weet je, NEC is nu veel groter dan het daadwerkelijk eigenlijk op schaal van de club is. Dus door dit soort uitspraken krijg je ook kleur op de wangen.
9: Weet je,
8: het is toch ook grappig.
9: Klopt. Nou, zo is het ook bedoeld. Kijk, ik zeg altijd, Carlos verkoopt en koopt spelers en ik verkoop de club. En daar heb ik de hulp altijd van Marcel. Dit hoort ook een beetje bij hoe wij zijn. Maar soms moet je ook af en toe een beetje zelfreflectie hebben. Het moment moet je misschien anders doen. Maar het was van hem echt bedoeld, ik wil winnen. Ik wil het hoogste bereiken zoals hij groot geworden is in het zakenleven. En dat was zijn bedoeling. Alleen, dat wordt soms anders uitgelegd.
0: Ja. Ah joh, moet toch ook gewoon koesteren.
1: Ja joh, dit is toch lekker. Ik bedoel, al die grijze muizen.
0: Precies.
8: Ja, maar je speelt twee keer achter elkaar de bekerfinale. En je moet ook gewoon derde in de competitie.
0: Nee, ze leveren
8: dat is,
0: wel.
8: Ja, maar dat is gewoon
9: uiteindelijk
8: knap.
9: Zie ik het ook. Kijk, wij hebben het erover. Bij geen enkele club op zondagochtend 10 uur is er een camera. Het gaat 10 minuten over NEC. Dat is onze club. Dat is een stuk trots. Dat zorgt wat voor de branding van de club. En zo zie ik het ook om de rol om de club uit te dragen. En als ik hier mag zitten, dan vind ik dat ook. En ja, dit hoort ook bij het enthousiasme.
0: Als het over branding gaat, dan gaan we even naar Hans, hoor.
8: En een smoking aan. Ze zoeken nog een nieuwe James Bond. Dus,
0: Hans,
9: maak me gek.
0: Branding. Branding. Ja, daar weet je alles van. Jij gaat schitterend naar het mooie Friesland vanmiddag. Heerenveen, Twente.
9: Ja.
0: Bij Twente, die zijn al vroeg begonnen natuurlijk. Die hebben al Europees gespeeld.
1: Over trainers gesproken.
0: Ja.
1: John van der Brom is de rust zelf. Die was zwaar geïrriteerd voorafgaand aan Dak thuis. Dutch. Dutch.
0: Ja.
1: Dutch thuis. Ik heb hem nog nooit zo geïrriteerd gezien.
0: Nee.
1: En dus... Er zit toch wel snel druk op trainers, hè? Als
0: zeker.
1: Dat even twee keer...
0: En Twente is een grote club.
1: Twee keer Ferenc Varos was het niet goed.
0: Nee.
1: En die heeft er in één keer 4 uitgegooid.
0: Ja.
1: Dat heeft hij denk ik de afgelopen 20 jaar niet gedaan. Dus druk doet wel iets met een club, met een trainer. En ik heb wel zin om er naartoe te gaan. Erik ten Hag komt nog even langs voor de wedstrijd.
0: Mooi.
1: En dan kunnen we eventjes... aftikken.
0: Of... Wil jij hem dan vragen? Want hij zei natuurlijk bij ons...
1: Nee, ik heb een vraag, daar heb ik allemaal
0: aan. Nee, maar want hij zei bij ons, het gaat slecht met het Nederlandse voetbal. Maar wil jij dan vragen hoe we het moeten verbeteren? Daar had ik geen tijd meer voor, maar daar ben ik wel benieuwd naar. Van hoe hij daar tegenaan kijkt.
1: Ja. Heb je nog meer vragen?
0: Even opschrijven. Nee. Voor de rest kan Hans uitstekende vragen stellen. Dat zijn we van hem gewend. Hij dus naar Heerenveen Twente. Dat is een van de 6 wedstrijden die we vandaag uitzenden op ESPN. Om 12:15 is het op ESPN 1. Helmond Sport tegen de Graafschap, want op 2 is het natuurlijk Sparta Feyenoord. En bij de Graafschap zien we natuurlijk Thomas Duivenvoorde in actie. Vorig jaar assistent van Dijkhuizen, nu echt zonder zijwieltjes. Ja, en we kennen hem natuurlijk als de wondertrainer van Quick Boys, waarmee hij onder andere Heerenveen uitschakelde en nog wel meer eredivisie ploegen. Om 2:30 is het op ESPN 1 Groningen tegen FC Utrecht en op 3 PEC Zwolle tegen Ajax. En we sluiten de dag dus af met Heerenveen Twente. En op ESPN 1 is het op dat moment MVV tegen Jong Utrecht. En ook daar nieuwe gezichten. Of een oude bekende. Want dit is Andries Jonker. Hij was tussen 2004 en 2006 al hoofdtrainer van MVV. En keert nu dus terug bij de Limburgers. En om 8:00 is het natuurlijk ook nog... Dit was het weekend waarin het mooiste van deze speelronde op een rij wordt gezet. Met uitstekende analyses. Goed, we zijn toe aan de dilemma's. Die doen we ook nog steeds, Hans. Net als die schitterende nieuwe opening.
1: Cold open.
0: Ja, de cold open. Wilco, voor jou. NEC kan en wil de 4e club van Nederland worden?
9: Nee.
0: Oneens. Bram, we krijgen dit seizoen een nieuwe kampioen.
7: Oneens.
0: Jan, top 6 voor de Eredivisie in Europa is reëel.
8: Ja, maar het duurt wel even.
0: Oké. En Hans, hebben we voor volgende zondag, als we hier weer zitten, een nieuwe bondscoach?
1: Ik zet €100 op nee.
0: Nou, dat is dan ook duidelijk. Al die thema's gaan we rustig bespreken tot de klok van 12:00. Maar we gaan eerst even kijken hoe het gisteren ging in Eindhoven. PSV Fortuna.
11: Peter Bos grijpt in naar de afstraffing in de Johan Cruijffschaal tegen AZ. Tegen Fortuna Sittard gooit Bos zijn opstelling om.
12: We willen deze wedstrijd winnen. En dan kijk ik altijd met welke opstelling en welke jongens denk ik dat de meeste kans heeft. En die stel ik op.
11: Ja, om nou te zeggen dat effect heeft, Mohamed Iataren krijgt al snel een kans.
13: Hier een fout in de opbouw van PSV. Iataren mag het gaan proberen. En de goede redding van Kovar is noodzakelijk voor PSV.
11: En het is nou niet dat PSV Fortuna daarna met de rug tegen de muur zet. En de ploeg van Danny Buijs blijft loeren op een counter. Of op een foutje.
13: Rommel die gelooft daar nog in en niet zonder reden. En nu prikt hij hem tegen het zijnetje. Blijft de vlag naar beneden natuurlijk. En staat Fortuna op voorsprong na weer een fout achterin bij PSV.
11: Het wordt opnieuw pijnlijk duidelijk dat het achterin bij PSV nog niet staat. Na rust komt PSV op gelijke hoogte. Keeper zit mis. Ryan Flamingo kan zodoende zijn fout uit de eerste helft goed maken. PSV terug in de wedstrijd en de jacht op de voorsprong kan beginnen.
13: Plea zal geen paasje zijn geweest, maar hij gaat er wel in. Het doelpunt van Noah Fernandez. En het Philipsstadion wordt gek, want dik een kwartier voor tijd staat PSV voor het eerst in het nieuwe seizoen op voorsprong.
11: Ja, en een voorsprong voor PSV in eigen huis. Gelopen koers, zou je denken.
13: Michu? Michu, nou zeg! Wat een knal! En met een lichte touché verdwijnt hij zo tegen het net aan en maakt Fortuna 2-2.
11: Na de nederlaag in de Johan Cruijffschaal begint PSV ook de Eredivisie op een teleurstellende manier.
14: Nee, dit was niet zoals wij het graag zien.
15: Waar zat hem dat vooral in?
14: Ja, in onszelf. Dus we wisten van tevoren precies wat zij gingen doen. Ze gingen met z'n allen voor de 16 staan. En dan moet je doorheen spelen. Nou, dat hebben we niet goed gedaan, want we hebben weinig kansen gecreëerd. En de kansen die zij kregen, waaronder dat doelpunt, ja, die gaven we allemaal zelf weg.
15: Ja, wij zeggen dan slordig en we willen eigenlijk af van dat woord. Maar dat was het wel in de eerste helft heel vaak.
14: Nou, het woord slordig zou ik vervangen door slecht.
7: Wat moeit het mee?
0: Ja, jij zit te applaudisseren, Hans.
1: Nou ja, slordig, niet voor het interview, maar terwijl Wouter het prima heeft gedaan, hoor. Maar Peter Bos heeft volledig gelijk. Slordig. Ik heb ook een jaartje of 17 gevoetbald, niet bij Ajax, Feyenoord, PSV en Juventus. Ik ben wel eens geïnformeerd naar me, maar daar heb ik nooit gespeeld. Maar het was goed of slecht,
0: ja.
1: Of matig, maar slordig. Wat is slordig? Als ik een slechte bal naar jou speel, dan zou iemand zeggen die dat becommentarieert. Hans speelt Bram slordig aan. Nee, dat is gewoon een slechte bal van Hans naar Bram. Slordig.
0: Goed.
1: Wat een achtelijk woord is dat.
0: Gaan we in 2026-27 minder horen? Laten we dat een goed voornemen zijn, Bram. Waarom was,
7: zeker niet. Het was dus gewoon nog af en toe in, hoor.
0: Het was slordig slecht. Waarom? Wat ging er allemaal mis?
7: Of, ja, ik vond het. Ik vond ze ergens ook wel een beetje zoekende. En ik vind ook wel, je moet daarin ook niet een buis met Fortuna onderschatten. Ze hebben daarin wel bepaalde krachten dat ze het heel compact laag in dat blok gewoon vast kunnen zetten. En ik vond daar bij PSV, daar loopt het gewoon nog niet. Jongens zijn nog niet helemaal in hun oude vorm, zeg maar. Dus dat ik geloof in alles dat wel terug gaat komen. Want er komen ook wat kanonnen, komen er weer aan. En jongens worden fit. Dus ik geloof wel, daarom heb ik ook gezegd met mijn stelling van ik denk dat ze alsnog kampioen gaan worden.
0: Ja.
7: Omdat het zo breed en zo goed nog is. Alleen ze zitten er momenteel even niet lekker in. Hè.
0: Maar dit waren echt vrij simpele ballen die allemaal misgingen, toch?
7: Hele rare ballen. Ik vond Van Bommel ook, die speelde een paar gekke ballen, van die breedte ballen. En die zijn cruciaal. Als je die ballen verliest, ja, dan ben je, en je staat met veel man voor de bal, ja, dan kun je lachen achterin. En dan is het heel moeilijk verdedigen. Ja. Dus ik vond het heel slordig. Nee, Hans.
0: Ja, en dit is gewoon heel knullig, hè?
7: Ja, dit is. Hij maakt het wel fantastisch, ja. Trouwens, hoor, op een manier. Heel beheerst. En je kunt dan ook wel eens een soort van in de stress schieten. Maar dit is wel echt heel beheerst hoe je mag maken. Maar ja, dit is gewoon een blunder.
1: Maar Bram, ik heb die twee breedte ballen op eigen helft van Ruben van Bommel nog op een netvlies. Maar dat is toch niet slordig? Dat is toch ook gewoon slecht?
7: Nee, dat is ook slecht. Eens. Ik was er met een knipoog naar hebben.
1: Dat snap ik.
7: Nee, het was ook echt slecht. Maar ik vond het ook van die ballen. Want die eerste raakte je al slecht. Denk van, hè, het is een rare bal. En twee seconden later weer zo'n gekke bal. Dus ik vond dat stukje was gewoon echt heel matig, heel slecht.
0: Ja. Wat jij net zei tijdens dat we de samenvatting keken. De 2-1 van Fernandes was echt een hele mooie goal, hè?
1: Oh, ik vond dat zo. Alleen al de goal van Fernandes. Het is niet alleen een wippertje of een chippertje. Maar het is ook nog een beetje buitenkant links. Want dat zie je als die bal de grond raakt. Dat hij contra het net ingaat. Ja, dit is zo ongelooflijk mooi. Misschien kun je het hier zien.
0: Ja, ben je toch een goede detailkijker?
1: Hier kan je aan zien hoe die karamboleert je bal. Dat hij een buitenkant. Maar mijn hele weekend is al goed. Peter Bos, zijn hele weekend is naar de Galimies. Maar mijn hele weekend is al goed vanwege Fernandes. Ja,
7: ik vond het ook wel bijzonder dat Pepi er vanaf bleef. Normaal zie je hebt wel even een spits. Ja. Je hebt van die spitsen die dan echt zo'n goaltje nog even afpikken.
0: En dat hij dan buitenspel staat.
7: Ja, dat heb je. Nee, die heb je vaak genoeg gezien ook. Ik vond wel echt, die bleef je heel bewust eventjes vanaf. Nou, ik dacht eerst van, doe nou niet. Maar hij bleef er inderdaad goed vanaf.
0: Het is eens meer duidelijk dat ze op zoek moeten naar versterking, hè? Ze staan ook met Obispo die eigenlijk weg was gegaan.
7: Ja, het is vooral achterin centraal. Ja. Maar goed, volgens mij zijn ze niet de enige ploeg achterin centraal die nog wat spelers...
0: Ploeg wachten met verdedigers.
9: Volgende punt, jongens.
0: Nou, daar komen we zo nog wel op, Wilco. Sano werd er rond de 2 uur officieel. Is dat dan toch gek om Sano in de PSV-shirt te zien?
9: Ja, natuurlijk wel. De jongen heeft 3 jaar bij ons gespeeld. Die hebben we naar Europa gehaald. Die is bij ons volwassen geworden. Geweldig ventje. En dan is het natuurlijk wel apart dat je die foto's ziet en dat hij daar straks gaat spelen. Ja. Maar het is ook wel weer een stuk trots als ik hem daar zie staan. Dat is wel. Dat is ook een beetje de rol van NEC. En als we dat op deze manier doen, een jongen die je voor, ik geloof, 300.000 euro uit Japan haalt, scout. Zo ontwikkeld in de eerste half jaar waar hij het heel moeilijk had. We hebben hem begeleid, gelukkig ook met Koki erbij. Die een belangrijke rol voor hem heeft gespeeld. Ja, en dan deze transfer en zo'n jongen naar PSV. Ik ga natuurlijk genieten hoe hij straks gaat spelen. En ook op het Europese toneel.
0: Ja, hoe ging dat dinsdagochtend?
9: Ja, dat was natuurlijk vervelend. Zeker als je zo goed met iemand samenwerkt. Dan komt zo'n transfer dichterbij. We hadden afgesproken met iedereen en dat is wel Carlos. Carlos is een man van principes en daar heeft hij het af en toe heel moeilijk mee. Ondanks dat hij al heel lang werkt in de voetballerij. Maar dat valt echt te prijzen. De afspraak was gewoon, jij gaat 2 wedstrijden spelen. Dat wist iedereen.
0: Met wie? Met Sano en zijn management of ook met PSV?
9: Die wisten daar ook vanaf. Iedereen wist daar vanaf. Dat was gewoon de afspraak.
0: En PSV had daar eigenlijk ook mee ingestemd?
9: Daar waren we nog over in gesprek. Maar wij hebben te maken met de speler.
0: Ja.
9: En wel met de speler goed afgesproken. Na Hoffenheim, waar hij heel dichtbij was. Vond hij heel jammer. Maar daar hebben we ook gezegd, wij werken mee. We hebben gezegd, wij werken echt mee ook om jou te helpen. We kunnen, als wij het langer hadden, als Carlos langer had gewacht, hadden we nog meer geld kunnen verdienen. Maar je hebt ook te maken met een speler die ons in de winter heeft geholpen. Door te blijven. Geen enkele kink gegeven, helemaal niks gezegd. Dus we hebben gezegd, we werken mee, ook als het dit soort clubs zijn. Hoffenheim ging niet door, het zei oké, nu ga je focussen, want toen heeft hij ook al een keer een wedstrijd niet gespeeld. Je gaat die 2 luik meedoen en als er in die periode wat komt, daarna word je verkocht. Nou, dat was de afspraak. En dan gebeurt er van alles, ook om zo'n jonge jongen. En op die ochtend komt dat allemaal bij elkaar. Had met Dick gesproken, Dick belt ons op, we zaten met z'n allen in het hotel. Dus toen hebben Carlos, Dick en ik gesproken. Toen hebben we Koda erbij gehaald. Ja, dat was wel duidelijk dat dat niet ging. Maar toen heeft Dick ook gezegd...
16: Dat wordt hem gewoon ingefluisterd natuurlijk.
9: Daar zijn natuurlijk krachten. Het is een jonge jongen. En wij kunnen er in het voetbal van alles van vinden. Maar dit gebeurt vaker. Naast me zit eigenlijk een soort kind van je. Want het is een jong mens die natuurlijk door allerlei mensen beïnvloed wordt. Alleen ik kan niet denken, op dat moment wil je dat wel, en boos worden. Maar ik kan niet denken voor een ander, want ik ben er niet bij geweest.
8: Maar dit is de hele lelijke kant van het voetbal.
0: Ja.
8: Dat de competitie al begonnen is, Europees al begonnen is, maar de transferwindow op 2 september...
9: Ja, die is heel vervelend, hè, voor iedereen.
8: Is super vervelend en we proberen Europees om dat naar voren te halen. Maar het is Spanje die je tegenhoudt.
0: Alleen Spanje.
8: Anders zou op 15 augustus sluiten.
0: Engeland vindt het ook prima volgens mij.
8: Ja, alleen omdat Spanje het tegenhoudt, kan Engeland niet stoppen, kan Italië niet stoppen, kan Duitsland niet stoppen, kan Frankrijk niet stoppen en kunnen wij als verkopend land ook niet stoppen.
0: Wat is hun argument eigenlijk?
8: Hun argument is dat Tebas, de baas van de Spaanse, die vindt dat hij invloed moet kunnen uitoefenen op het salarishuis van een club en kan zeggen die speler wel, die speler niet en dat wil hij zo ver mogelijk totdat de competitie begint. Maar hij is degene, want in Europees overleg hebben we dit voortdurend geagendeerd, maar het is natuurlijk heel ongeloofwaardig voor de supporters dat dit gebeurt. Het is gewoon slecht voor het voetbal, het is gewoon heel lelijk, het is gewoon super ongewenst.
16: Nou ja, eigenlijk is het competitievervalsing.
8: Ja, tuurlijk. Maar weet je,
16: want degene met de meeste geld, die kunnen de grootste fouten vergoeilijken.
8: Ja. Nee, maar Hans, het wordt ook een soort casino. Haal je de Champions League wel, dan kan je nog snel even 2 spelers kopen. Ja. Haal je de Champions League niet, dan moet je er weer 2 of 3 verkopen. Dat is helemaal niet goed voor de stabiliteit van het voetbal.
0: Maar, en je krijgt dit soort lelijke dingen.
8: Want maar die jongen moet gewoon spelen voor NEC.
16: Maar Jan, jullie hebben dan met alle andere landen, grote landen, met Duitsland, met Engeland, met Frankrijk, niet de macht om Spanje te overroelen?
8: Nee, het is een individuele beslissing van een land. En Spanje laat zich gewoon niet. En dat wordt echt kracht gezet. Hè? Dus de baas van de Premier League, de baas van de Duitse voetbal, die oefenen echt druk uit op Spanje, maar zij bewegen niet.
16: Ik zou juist denken dat Engeland het wel lekker zou vinden.
8: Ja, Engeland vindt het hartstikke fijn, want die zijn een kopende markt. Dus die zijn als eerste uitverkocht.
0: Maar die zijn alleen dus bereid over hun eigen schaduw heen te stappen.
8: Ja, zeker. En die zeggen van, ja, maar als Spanje, dat kan ook nog...
0: En dat snap ik eigenlijk ook wel.
8: Dan weet je, want uit Engeland hebben ze maar 2 concurrenten. En dat is Barcelona en Real Madrid. Als die op het laatste moment nog een speler kopen...
0: Ja, en Paris natuurlijk.
8: Ja, en Paris, nee, maar ik bedoel vanuit Spanje.
0: Ja,
8: die,
0: oh, zo bedoel je.
8: Die kopen grote spelers vanuit Engeland.
0: Ja.
8: En dan willen de Engelse clubs ook nog iemand kunnen halen. Vandaar, weet je, het houdt elkaar allemaal bezig.
9: Ja.
8: En helemaal gek is, jongens, we zijn 12 weken hebben transferwindow. Ja. Het meeste gebeurt in de laatste 4 weken. En waarom moet je nou 12 weken? Dus we proberen ook die periode korter te maken. Want iedereen zit eerst zo te kijken wie valt er buiten. Ja. Om dan te gaan handelen.
7: Ja. Nou, kun je dat niet door middel van een soort van druk zetten? Weet je, we gaan het allemaal, dan laten we Spanje maar eens een jaartje links liggen. Kijken hoe ze,
8: ze
7: dan
8: durven
7: de
8: het niet
7: voelen.
8: Aan. En wij zijn een verkopende markt, dus wij, ja, weet je, wij zijn natuurlijk relatief... We zijn misschien al te klein voor het servet, laat staan voor het tafellaken.
0: Ja, net als in de Europese Unie, daar is Nederland, kan Nederland ook niet dingen alleen doen. En dat geldt dus hier ook.
8: Maar het is jammer, goed. Want het maakt het heel lelijk.
9: Ja, ja, dit was natuurlijk voor ons heel vervelend op een heel moeilijk moment.
8: Zeker.
7: Ja. Komt dat dan ook nog omdat PSV, die verliest de Johan Cruijffschaal, dik... Denk je dat het daardoor meteen in de stroomstelling
9: komt? Dat bedoel ik wat ik net zeg. Dan moet ik gaan denken voor anderen. Dat weet ik niet.
7: Kijk, maar voel je het dan al aankomen? Van, het zou
9: ik zou eerlijk zeggen, wij gingen ook gewoon het vliegtuig in. Er was allemaal niks aan de hand. En dat begon eigenlijk de avond voor de wedstrijd bij de training. Toen zagen we het al. En we zeiden, ga een nachtje slapen. Nou, toen die ochtend, wat ik zei, zaten met z'n vieren. Toen wisten we het. En Dick was heel duidelijk. Dick zegt, oké.
7: Uit de groep.
9: Uit de groep. En niet omdat je een naventje bent, maar deze beslissing, je stelt ons teleur. Toen hebben we gezegd, oké, Dick gericht zich op de groep. Dat heeft hij echt top gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, compliment. We hebben het net erover gehad. Rustig gebleven. Na de groep, vertrouwen in de groep. 'S Avonds rustig gebleven. Ja, dan ben je wel een goede leider als je dat doet. Op zo'n moeilijk moment voor de belangrijkste wedstrijd. Kalles is doorgegaan met transfers. En ik heb gezegd, oké, ik heb zaakwaarnemer van Kodai gebeld. Uitgelegd. Hij moet nu snel mogelijk weg. We hebben een vlucht geregeld. En de focus is gewoon op die groep gegaan. En dat heeft Dick geweldig gemanaged. Daar heb ik hem de afloop ook een compliment voor gegeven. Rustig gebleven. Het vertrouwen aan de jongens. Maar het was natuurlijk wel vervelend op een ochtend in Griekenland voor een hele belangrijke wedstrijd.
0: Ja. Jullie handhaafden je uitstekend. 0-0 bij Olympiakos. Komende dinsdag is de return. Nou, NEC doet het dus voorlopig goed in Europa. Maar we maken ons zorgen over de prestaties van Nederlandse ploegen in Europa. Zo ook Peter Bos en Erik ten Hag.
17: We hebben het als Nederland aardig verknald in de afgelopen jaren. En ja, dat is ook wel echt zorgelijk. Ook het Nederlands elftal is zorgelijk. Dus het Nederlands voetbal heeft wel een paar problemen.
18: Cijfers liegen ook niet. En... We hebben gewoon niet goed genoeg gepresteerd. Maar dat mogen we, ja, dat durf ik hier wel te zeggen, ook wel onszelf toch een enigszins kwalijk nemen. Wanneer wij een heel jaar ploeteren om op een bepaalde positie te eindigen, en dan ga je Europees spelen en dan ga je niet met je beste elftallen spelen. Ja, ik snap dat niet. Dat zal ik dus niet doen.
17: Dat maakt me ook inderdaad boos en verdrietig hoe we ermee om zijn gegaan. Dat we toch niet mee kunnen in die race met het buitenland. En dan moeten we echt toch aan een aantal knoppen gaan draaien.
0: Ja, we moeten aan een aantal knoppen draaien, Hans.
16: Ja, ik heb me een beetje ingelezen over Jan.
0: Ja.
16: En daar kwam ook een...
0: Een boek?
16: Nou, daar... Ik lees altijd eventjes in. Daar kwam ook een groot interview van Martin van Geel, de voetbalman bij de CV bij jullie, van een jaar geleden. En die zei zeer terecht, misschien moeten we de play-offs afschaffen. En gewoon de eerste 6, die worden afgevaardigd Europees, want die hebben het verdiend over een heel jaar.
0: Maar is dat nou de maatregel die ons heel veel verder gaat helpen?
16: Nou, dat is de vraag aan
0: Jan.
16: Aan Jan, want... Martin van Geel en Jan zijn Eredivisie-CV.
8: Ja, nou, er zijn nog een paar meer gelukkig, zoals NEC dat ook is. We vormen samen de ECV. Nee, even voor de goede orde. Kijk, toen in 2018-19 we spraken over de veranderagenda... dat we iets moesten veranderen, stonden we 13e in Europa.
0: Ja.
8: En toen is de Conference League er gekomen en hebben we een paar beslissingen met elkaar genomen. Dus we gaan geld verdelen onderling. Dus Europees krijgt clubs die niet Europees spelen, krijgen ook geld. We gaan allemaal op gras spelen en nog een paar maatregelen. Dat heeft ontzettend goed gewerkt. Maar wat vooral goed gewerkt heeft, is dat we waanzinnig veel punten gepakt hebben in de Conference League. Ja. Onder meer geresulteerd in de finale van Feyenoord tegen AS Roma en AZ. En toen zijn we heel snel van 13 naar 6 gegaan.
0: Ja.
8: Wat je eigenlijk het afgelopen jaar ziet... We hebben 36 keer verloren in Europa. 36 keer. Maar ook in de Conference League hebben we niet veel punten gepakt... want we hadden geen deelnemer in de Conference League. Dus nu eigenlijk als NEC of Ajax en
16: Twente
8: in de Conference League spelen... en daar heel veel punten, kan je ook wel weer behoorlijk snel terugkomen... naar een bepaalde positie. En dat is de achterliggende gedachte. We moeten punten halen in de Conference League. En de teams die eigenlijk het... stabielst zijn, die moeten eigenlijk in die Conference League. Want daar kan je stabiel punten halen. En wat ik net zei, het scheelt 80 tot 120 miljoen euro. Dat kan je niet met een nieuw mediacontract halen. Dat kan je niet met sponsorcontract halen. Dat kan je niet uit het buitenland halen. Dat kan je alleen maar uit Europees voetbal halen. Dus we moeten focussen dat we zo snel mogelijk die positie weer krijgen. Maar bijvoorbeeld Want volgend jaar hebben we nog maar vijf deelnemers.
0: Ja, maar vorig seizoen heeft AZ gewoon de kwartfinale Conference League gehaald.
8: Ja, zeker.
0: En in die play-offs, de afgelopen 9 jaar... is 6 keer de hoogst geplaatste ploeg heeft die play-offs ook gewonnen. Dus we hebben het eigenlijk over 3 van de 9 keer dat dat ja, niet zeker. Is gebeurd. Nee,
8: maar toen hadden we 6 posities. Nu gaan we terug naar 5 posities. Ja. En je wil gewoon eigenlijk zorgen dat je de willekeur eruit haalt. En gewoon de sterkste ploegen op het hoogste niveau acteren. En dan kan dit een mogelijkheid zijn. En heeft Aan de andere kant maakt het de competitie ook een stuk spannender.
0: Ja.
8: Door wel de play-offs te hebben. Want 2 jaar geleden speelde Groningen tegen Ajax, die 2-2, waar in de 93ste minuut. Daar speelt Groningen nog om een plaats in de play-offs. Als je dat niet, dan kan het zo zijn dat ze die wedstrijd laten lopen en dan wordt Ajax kampioen in plaats van PSV.
0: En er zijn voor- en tegens
8: om dat te doen. Wat we willen is meer weerstand in de competitie. En dat is eigenlijk ons grootste probleem. Dat de onderkant van de Eredivisie niet sterk genoeg is voor de bovenkant van de Eredivisie.
0: En dat heeft dan, denk ik simpel hoor, te maken met de geldverdeling. Want de verhouding in Nederland is, even kijken...
8: 5 tot 1.
0: Ja, dus
8: 1 tot 4,8.
0: Ja. Ja, nou ja, kijk, PSV krijgt 14,7. Jullie bij de NEC bijvoorbeeld 5,7. En Telstar 3,2. Als je kijkt naar de Premier League, dan is dat veel eerlijker.
8: Ja, maar als wij 5 miljard te verdelen hebben, dan gaan we ook anders verdelen.
0: Maar het verschil
8: is, even voor PSV is 14 miljoen ook niet voldoende om mee te doen Europees.
0: Nee.
8: Weet je, en wat je nu ziet, dat staartje wat je net had, is dat als je promoveert krijg je ook weer een stuk meer dan dat je in de keukenkampioendivisie krijgt. Dus dat is het goede nieuws. En dit is niet alles. We hebben ook met elkaar geregeld dat er Europese afdracht is. En we hebben ook gelobbyd in Europa, en dat scheelt echt enorm, dat de clubs die niet Europees spelen, die krijgen ook een afdracht van de UEFA. En dat is opgehoogd naar 308 miljoen voor heel Europa. En dat leidde ertoe dat een club als NEC, als ze niet Europees speelde, vorig jaar bijvoorbeeld bijna 900.000 euro meer kreeg. En dat staat niet verrekend in het lijntje. Dus een beetje
16: pleiten jullie ook voor een kleinere Eredivisie?
8: Nee.
16: Dus dat er geen zwakke broeders afvallen?
8: Nee, want...
16: Omdat je net
8: het
16: zegt
8: is best spannend. Nee, maar het financiële verschil is behoorlijk groot. Wat we eigenlijk pleiten is dat we veel meer moeten investeren in jeugdopleiding. Meer in Nederlandse spelers. Meer in faciliteiten. Dus communistisch verdelen van geld zorgt misschien wel voor een spannende competitie, maar niet per definitie voor een betere competitie.
9: Het is wel een punt natuurlijk, het hele verhaal van jeugdopleidingen. Daar hebben we natuurlijk binnen de clubs ook wel even een discussietje over. Kijk, en daar staan de rest van de clubs tegenover topclubs wel. Uiteindelijk zien wij zijn ook aan het opleiden. Ja. Maar heel vaak raken we ze toch kwijt aan Feyenoord, aan PSV.
0: Dat is gek maken natuurlijk.
9: Kijk, en dat mag allemaal. En dat, als dat doorgaat, wat heeft het voor ons nog voor zin om op te leiden? Ja. Misschien stoppen wij er wel mee. Maar, en dat kan natuurlijk niet in Nederland.
16: Daar wil ik wel even iets over zeggen. Over... Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Utrecht, die schijnen een herenakkoord.
8: Nee, niet een herenakkoord, het is een bindende regeling. Het was een herenakkoord, het is nu echt een regeling waar je aan moet houden.
16: Ja.
8: En dat is echt iets wezenlijks anders. En die hebben met elkaar afgesproken, Hans, dat je maar 1 speler per jaar bij een ander weg mag halen. Eentje maar. En als je dat niet doet, dan staan ook sancties op.
9: Maar dat is echt mogen gewoon bij ons.
16: Maar nu ben ik even aan de beurt.
8: Zeker. Jouw programma.
16: Dat herenakkoord, wat nu wat anders heet, dat lap ik helemaal aan mijn laars. Want je kan gewoon, als jij Feyenoord bent en je wil spelers van Ajax, je kan ze net zo ontevreden maken als je maar wil. Als een jongetje van 14 bij Ajax tegen zijn ouders zegt van, ik heb er niet meer zo naar mijn zin hier bij Ajax, ik wil naar Feyenoord, dan gaat hij gewoon naar Feyenoord. En dat herenakkoord, jij noemt het anders. Er zullen grotere transfersommen moeten plaatsvinden als je spelers hebt opgeleid en die worden weggehaald. Want als je teleurgesteld bent, kan je zo wisselen van club.
8: Nee, maar even met twee herenakkoord. Dingen. Het is geen herenakkoord, maar een bindende regeling. Dat is echt iets anders. Daarmee is het gewoon bindend en heb je eraan te houden. Dat betekent ook dat de clubs onderling met elkaar hebben afgesproken dat ze niet achterlangs dit gaan doen. En dan, als je dat doet, dan mag je het jaar daarna bijvoorbeeld helemaal geen speler meer halen. Dus het is echt wel echt verdiept. Het is ook bijna een vuistdik contract geworden. Dus het is echt niet meer vrijblijvend zoals jij stelt. De volgende stap die we nu gaan maken is dat we voor clubs als NEC, die moeten ook een mate van bescherming gaan krijgen. En dat is fase 2. Maar dat lukt alleen maar als je eerst een afspraak hebt met die 5 grote clubs die allemaal 4 miljoen of meer investeren in hun jeugdopleiding. Als je de NEC besluit om 4 miljoen euro te gaan stoppen in de jeugdopleiding, hebben ze ook die beschermde status.
0: Dan komen ze daarbij.
8: Dan kom je daarbij. Dan kom je daarbij. Nou, en wat we met elkaar, en dat is eigenlijk een hele belangrijke stap, dat wij zeggen, we moeten veel meer investeren in onze jeugdopleiding.

0: de jeugd, maar reëel hun goede spelers naar het eerste elftal kunnen brengen. Ja. Want anders heeft het geen zin dat NEC, dan kopen ze liever een speler.
1: Investeren jullie er nu in?
2: In de jeugd ongeveer?
1: Okay.
2: Kijk, ook het punt natuurlijk van non naar u. Hè. Dat is natuurlijk ook een punt waar we. En daar kan Jan ook nog wel wat meer over zeggen. Daar zitten wij natuurlijk ook. Kijk, België kan gewoon spelers overal vandaan halen. En noem maar even uit Afrika.
3: Nou, voor de duidelijkheid, want niet iedereen snapt het misschien, maar het is een regel van de staat. Dat om Nederlandse werknemers te beschermen als ze van buiten de EU komen, moeten ze significant meer verdienen. Dat is in alle sectoren, maar dus ook in het voetbal.
0: Ja, maar er zijn twee dingen heel erg raar. Er zijn natuurlijk een super concurrerende markt. In Nederland moet een speler van buiten de EU minimaal 600.000 euro
3: verdienen. Waanzinnig hoog salaris.
0: Dat is echt waanzinnig. Dat is 150 keer het gemiddelde, 150% van het gemiddelde. Ja. Dat is echt heel, heel erg veel. Wij zijn niet het enige jongetje in de klas, de beste jongetje in de klas, maar zijn het enige jongetje in de klas in Europa. In de rest van Europa zijn dit soort afspraken er helemaal niet. Het was ooit eens een afspraak om Nederlandse spelers te beschermen, maar sinds de EU er is, is al 50% van de spelers in Nederland is al niet eens meer Nederlands. Die zijn Tsjechen, Duitsers, Polen en dat soort dingen. Maar het rare is
3: eigenlijk de EU.
0: Ja, maar het rare is, jongens, als je de grondslag hebt, het geldt dus voor alle clubs in de keukenkampioendivisie en alle clubs in de vriendenloterij eredivisie, maar de grondslag van de berekening wordt alleen maar gedaan op de 18 clubs in de eredivisie maal een aantal spelers en dan kom je op dat gemiddelde.
3: En wie bepaalt die grondslag?
0: En, ja, dat is ooit tussen werkgevers en werknemers en sociale zaken besproken. Wat wij zeggen, en dat is helemaal niet raar, maak nou alle 34 clubs, doe daar 30 spelers van, daar het gemiddelde salaris en dan 150%. Dan zit je op de helft en dan zijn we tevreden met elkaar.
4: En hoe kan, het dan dat die spelers van buiten de EU in België wel voor 80.000 euro
0: kunnen spelen? Omdat dat gewoon een eigen regeling is in een land. En dit is wat we met elkaar hebben afgesproken lang geleden. En wij willen die regeling veranderen. Omdat wat je nu ziet, we gaan niet 11 Argentijnen opstellen, net als een België of 11 Kenianen. Maar het kan wel zo zijn dat een Argentijn of een Braziliaan je helpt om je sportief verder te ontwikkelen. He, gewoon de hardheid mee te nemen. Maar wat nog veel belangrijker is, nu kunnen Zweden, Denemarken, België, wat gewoon keiharde concurrenten van ons zijn in het aantrekken van talent, die kunnen veel makkelijker talent halen en daarmee ook verkopen. En dan hebben we daar ook weer een achterstandspositie.
3: Ja. Maar moet je dan wel toe naar een bepaald percentage eigen jeugdspelers?
0: Wat wij dan zeggen is, wij willen best praten over het aantal Nederlandse spelers in de selectie. Ja. En we willen ook een afspraak maken over het aantal non-EU-spelers. Dus we gaan niet zeggen, het is ongelimiteerd of ongeclausuleerd en iedereen kan zoveel, maar we willen daar best met elkaar over praten.
3: Ja.
0: Maar eerst moet die regeling substantieel omlaag.
2: Dit is dus wel een punt wat heel erg zwaar weegt voor de Spelersvakbond, waar wij graag mee in gesprek willen als clubs. En we toch de laatste twee jaar te veel merken dat die deur dicht zit. We hebben dat op bondsvergaderingen gezegd. We hebben erom gevraagd, spelersvakbond, kom aan tafel. Dit is voor ons een essentieel punt in die strijd om de top 6. Niet het enige punt, maar een essentieel punt. En die deur bleef te lang dicht.
0: Ja, en dan heb je in Nederland de rare situatie dat de vakbond voor spelers ook zaakwaarnemer bij is. Dus
3: VVCS.
0: Ja, het feit dat het salaris zo hoog ligt, dat is natuurlijk geen nadeel als je gaat onderhandelen als vakbond voor de belangen van je speler. Want dan is dat wel een soort referentiekader. Dus ik begrijp het wel. Maar wij hebben maar één ding te dienen. Het belang van het Nederlands voetbal. We hebben meer Nederlandse talenten nodig. En we hebben meer kwaliteit nodig. En dat lukt ons alleen maar met de bescheiden hoeveelheid geld die we hebben, als we dit soort bedragen omlaag kunnen brengen.
3: Ja.
2: Er zijn dus wel een paar knoppen waar we moeten draaien.
0: Ja,
2: wat de trainers zeggen, je beste elftal opstellen, non-EU, al dat soort dingen, de jeugdopleiding beschermen. Het is dus niet één ding om dat Nederlands voetbal weer naar 6 te krijgen. Nee. En daar zullen we met z'n allen in mee moeten. Of je nou een topclub bent of onderin. En daar hebben we ook met elkaar echt nog wel veel te winnen.
0: Maar Wilco, jij bent erbij. Wij spreken de clubs aan in de vergaderingen over dat ze de beste spelers moeten opstellen in Europa. Omdat ze zichzelf daarmee hebben.
3: Ja.
0: Want dit jaar is er nog maar één plek in de Champions League te verdienen.
2: Het was wel zonde dan dat uiteindelijk Sano niet mee mocht doen nu.
3: Nee, jullie hebben niet je beste helft opgesteld.
2: Voor ons het beste helft kunnen zijn.
3: Het is natuurlijk wel. En wat zeggen Feyenoord en Ajax dan? Want dat zijn de grootste.
0: Ja, maar allemaal hebben ze er zich min of meer wel eens een keer schuldig aan gemaakt. Je hebt korte termijn succes en lange termijn succes. En dat korte termijn succes is tweede worden in de competitie, want dan heb je Champions League.
3: Ja.
0: Maar het langetermijn succes is dat je die Champions League plek kwijt bent.
3: En zeggen ze dan dat hebben we niet goed gedaan, sorry?
0: Nou ja, weet je, het gaat ietsje omvloerster, maar ja.
4: Maar Milan doelt op Braga Feyenoord.
3: Frankfurt uit.
4: Frankfurt uit met Ajax.
1: En de trainers bepalen daarin. Niet directeuren, trainers zijn daarin heel eigenzinnig. Die bepalen dan gewoon uiteindelijk zo kan spelen.
0: Het enige wat wij kunnen doen, en dat Wilco is daar getuige van, is dat wij de directeuren, zowel de algemeen directeur als de technisch directeur, de coach zit erop wijzen. We doen elke keer

0: Sturen we overzichten van de Europese coëfficiënten. Jongens, zo slecht staan we ervoor. We hebben dit nodig om dat te regelen. Bespreek het met je trainer.
1: Maar dan moet je het in collectief denken. Kijk, als wij, voor ons als club is het belangrijk dat we weer Europees voetbal halen. Dat is structureel beter dan die ene wedstrijd Europees winnen. Ik zeg het even zwart-wit, hè. Dus hoe denk je als club voor die wedstrijd? En dit is in het belang van het Nederlands voetbal. En dit is in het belang van die ene club. En daar schuurt het vaak.
2: Maar ja, ik denk ook...
3: Als we horen muziek die tv jarenlang ervaring hebben,
1: gaan we naar de reclame. De muziek loopt dan.
2: Als de muziek loopt, gaan we dan naar de reclame.
3: Naar de reclame, ja.
2: Oh, dat wist ik niet. We zitten hier nog niet zo lang. Nee. Maar als de Eredivisie, CV, Jan, Fui zegt tegen Farioli en Fui zegt tegen Mark, Robin van Persie, interesseert ze niks.
0: Nee, dat klopt.
2: Die trekken zich niks van jou.
0: Nee, en dat is maar beter ook. Maar wat wij wel kunnen zien is aantonen met cijfers wat de gevolgen zijn. En dan is het de verantwoordelijkheid. Het is altijd de autonomie van een club. Maar dan is het wel de verantwoordelijkheid, vinden wij, van de directeur en de technisch directeur om zijn trainer daarop aan te spreken. Want dit zijn voorbijgangers. Maar voor de lange termijn, weet je wel, de begrotingen van Nederlandse clubs zijn enorm gestegen van 80 naar 160 miljoen door de Champions League. Nu kan je daar niet meer op budgetteren, want dat is er nog maar één. Dus ja, ze schieten zichzelf in de voet.
3: Maar goed,
2: ik hoor de muziek.
3: Het is gelukt. Het is gelukt. We kunnen naar de reclame met Hach Moussa, die uit de bus stapt. Hij is nog speler van Feyenoord, net als deze man. Ueda, en we gaan zien hoe dat gaat uitpakken. Straks veel meer vanaf het kasteel. Tot zo.
2: En ik heb een schoppartij.
3: Ja.
4: Wedstrijddag 1. Alles en iedereen is er klaar voor.
5: Wij weten dat gewoon elke week een finale is.
4: De Hera United die zijn debuut gaat maken. Eens kijken of er ook wat oplevert. Nou, meteen die bal erin. Het is toch niet te geloven. Biesbal, goede volley. Wat een goal zeg. Ongekend spannend. Vier ploegen kunnen kampioen worden dit seizoen.
6: Wat gebeurt er bij Hera tegen Utrecht?
7: 1-2. Drama compleet. Hera United degradeert.
8: ADO Den Haag blijft in de Eredivisie.
9: Daar is dat een los uit. Maar dan is de rebound voor Palma. En zijn de vrouwen van PSV landskampioen van Nederland.
10: Dat betekent dat we kunnen beginnen.
11: Actie vol liefde. Nu onder andere Dolf Andrelon en Rexona tweede halve prijs... plus gratis B&B vol liefde quotepack. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Je eigen plek. Dat avontuur waar je altijd al naar uitkeek. Een wereld met minder grijs en meer kleur. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Vergroot je kans op een eigen huis met ons gratis eerste huisgesprek. Maak een afspraak op asnbank.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Lezen, lachen en leren met het vrolijkste weekblad en de app. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is door de Consumentenbond voor de 13e keer uitgeroepen tot beste uit de test. Probeer Mad nu zelf via madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Te sterk voor het schap. Nieuwe shampoo zorgt nu voor opschudding. Onderzoekers is het gelukt de prestatieverhogende stof DMG in shampoo werkzaam te maken. Om het effect te bewijzen werden voor het eerst meer dan 10.000 haren per hoofd geteld. Het resultaat? Haargroei kan worden gestimuleerd. Alpecin DMG shampoo. Te sterk voor het schap. Daarom alleen verkrijgbaar op alpecin.eu.
17: Wanneer de tweeling Eva en Emma een leuke dag beleven, zou niets die mogen verpesten. Maar de ene heeft last van brandend maagzuur en de ander van indigestie. Daarom gebruiken ze Gaviscon Duo. De dubbele werking neutraliseert niet alleen overtollig maagzuur, maar creëert ook een beschermlaag tegen zure oprispingen. Voor een snelle verlichting tot 4 uur. Probeer net als zij Gaviscon Duo. Nu beschikbaar in bosvruchtenkoudtabletten.
18: Deze zomer de slaap van je dromen. Nu tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
19: Koeker, de kraan voor bruisend water en sfeermakers. De
20: kraan voor kokend water en zomerse avonden. De kraan die alles kan. Ontdek meer op koeker.nl.
21: Meer is mogelijk met My Media Markt. Word nu gratis My Media Markt member en geniet van exclusieve aanbiedingen en member evenementen. En spaar punten voor extra korting. Media Markt.
22: Geswiped uit Japan. De McCrispy Teriyaki. Met sticky teriyaki saus. Heerlijke crunchy kip en knapperige sla. Nu tijdelijk hier.
23: Hallo, ik ben Tom Coronel. Wil jij weten wat je auto echt waard is? Ga naar wijkopenauto's.nl. Vul jouw kenteken en gegevens in en ontvang snel jouw verkoopprijs. Mijn advies, ontdek jouw prijs op wijkopenauto's.nl.
24: Wij beloven dat verzekeren anders kan. Eerlijker, zonder gedoe
25: en met een lage prijs.
24: Sluit je ook aan voor een eerlijke autoverzekering. Insured, we all benefit. Insured heeft ook een top fietsverzekering. Check uw premie op insured.nl.
26: Wanneer je klaar bent om te koken, maar je schone pan nog niet, voeg Finish glanspoelmiddel toe en zeg vaarwel tegen watervlekken. De verbeterde formule werkt na je vaatwasmiddel om watervlekken te verwijderen en lost hardnekkige aanslag op. Voor een resultaat dat 100% effectiever is dan het beste vaatwasmiddel. Voor een moeiteloos glanzend schone vaat, het begint allemaal met Finish. Etensresten kunnen de goede werking van je vaatwasmachine in de weg staan. Gebruik Finish machinereiniger. Lost vetresten op voor een schone en effectieve machine. Finish machinereiniger tijdens de vaatwasbeurt.
27: What a hotel.
28: Right? And only $240 a night on my favorite site.
27: What?
28: You didn't check Trivago.
27: I got mine for $155. You have to check Trivago.
28: Oh, yeah? Prove it.
29: On Trivago, you can compare hotel prices from multiple different sites.
28: Even your favorite one.
29: Yeah, see? Same hotel. Way better deal.
28: You didn't check Trivago.
27: I didn't check Trivago.
30: Check Trivago to compare prices and save up to 35%. Hotel? Trivago.
31: Welkom terug. De Kuip is mooi, maar wat is het kasteel toch ook een schitterend stadion. Straks de Rotterdamse Stadsderby om 11:15 op ESPN 2. Sparta Feyenoord en op hetzelfde moment dus Helmond Sport, de Graafschap op ESPN 1. Het is tijd voor Hans Draait Door. Hans, ook dat doen we dit seizoen gelukkig weer. Je hebt weer drie mooie dingen gekozen.
32: Ja, ik was toch in Mexico. En ja? Ik denk, ga even naar de ploeg van Dennis de Kloeze kijken. Monterrey, die vorig seizoen een heel slecht seizoen hadden. 13e geworden. Ze speelden uit tegen Atlas. Stijf uitverkocht, geweldig stadion, mensen op de zijlijn. En het is een schoppartij geweest, een schoppartij. Eerst eventjes de 1-0 voor Dennis de Kloeze. Dat is Diego Rossi, goede speler. Spelen hetzelfde systeem als, nou, laat ik maar even snel door als NEC. En dit was Schering een inslag. Dit is rood voor Duke. Die heeft geen voornaam. En dit was... Dit hebben we gewoon... Deze tackles heb ik 31 keer gezien. En er zijn maar twee rode kaarten gevallen. Maar het ging te keer.
31: Dat is een kolfje naar je hand deze wedstrijd.
32: Ja, dit was echt... Het was eigenlijk genieten, maar ook eigenlijk gênant genieten. En nou ja, Dennis Kloeze, die gaat goed. Want ja. Ze staan bij de eerste vier.
31: Ja. De keukenkampioenvisie is vrijdag ook weer begonnen. Wilco zei het net al tijdens de reclame. Je was in vorm, ouderwets in vorm vrijdag.
32: Zou je dat nog één keer willen zeggen?
31: Je was ouderwets in vorm.
32: Dankjewel. Ik kon niet goed horen. Ja, de knotsgekke keukenkampioenvisie. Ik wist niet dat het nog gekker zou kunnen. Het was VVV, de nieuwe club van Marinus Dijkhuizen, tegen Heracles. Heracles heeft een databureau ingeschakeld om spelers te halen. En die zijn ook uit alle windstreken gekomen. Maar dat winstreken elftal, dat stond met 0-3 voor. Was helemaal niks aan de hand. VVV maakte geen aapkans. En uit het niks, in de 80ste minuut, 1-3. Dien Zandbergen, die vorig seizoen helemaal los was en de 15 maakte. Huppatee.
31: Het is wel een levenspitje.
32: Ja. En hier komt een voorzet van Davy Hendricks. Geweldig ingetikt. En dit is Davy Hendricks zelf. Met een soort Fernandez-chippetje, wippetje. 3-3, wedstrijd bijna afgelopen. En dan is een van de winstreken data-voetballers... Jean-Paul Joly van FC Wiel. En daarvoor FC Brühl, wie kent het niet. Die maakte de 4-3 afgelopen, klaar. En ze maken ook nog 4-4. En dit is denk ik 5 centimeter buitenspel. Het was één. We geven het voordeel van het twijfelen aan de grenzen. Maar ik. Kantje boord. Maar wat een ongelofelijke wedstrijd. Ik zei al van mijn weekend is goed door de goal van Fernandes. Maar vrijdag was het hele weekend al goed.
0: Dit is wel opvallend. Ik zie die grensrechter nu. En ik had het met de scheidsrechtsbegeleider gisteravond erover naar onze wedstrijd. Dat was een wedstrijd echt Telstar NEC. Dat voor de grensrechter, assistent scheidsrechter, ontzettend moeilijk is. Dat je dit ook, dat hij het ziet zonder VAR en alles. Dit is heel knap. Maar ja, zo moeilijk, dat is ook echt een vak. We hebben het er nooit over. Ik realiseer me dat op de weg naar huis. Denk, shit, ja, die gasten die moeten echt in split second zonder VAR in de KKD.
1: Worden ze ervoor betaald?
0: Ja. Nou, dat valt ook nog mee. Dat ook nog mee. Maar daar gaan
1: we altijd over. Mogen af en toe liever zijn voor de scheidsrechters en grensrechters, want die hebben het al zwaar genoeg.
32: Ja.
1: Nummer 1. Ja, ik ben lijkt ondominee. Ja, mooi. Nummer 1.
32: Oh ja, liever voor de scheidsrechters. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Het was Emme Roda. En Emme wint met 1-0. Maar het is Roda die bij 0-0 een penalty wordt onthouden. Dat vastpakken in de 16. Daar word ik zo moe van dat het niet bestraft wordt. Oh. Cooper Love trekt gewoon Doornbos van Roda. Onder het oog van scheidsrechter Perez. Kijk, die heeft hem gewoon een kwartiertje vast. En dat vinden we allemaal maar goed. Even kijken of we hem hier nog beter kunnen zien. Hier. Ja, jongens, als dit geen penalty is. Dit vind ik belachelijk. Wat ik ervan vind is trouwens niet het allerbelangrijkste. Tijdens alle corners, let maar op, ze plukken, ze trekken. Verdedigers kijken nog geen eens meer naar de corner nemen. Die weten geen eens meer van welke kant. En die zitten aan elkaar. En kunnen we misschien stoppen dat die scheidsrechters gaan waarschuwen van elkaar afblijven? Gewoon op de stip leggen, 13 keer.
1: Hoe deed jij dat eigenlijk voor, Hans? Als verdediger?
32: Nou, laat ik zo zeggen. Als dit Pierre van Hoornhoek was die ik moest dekken en de corner kwam daar vandaan en Pierre moest hem daar op de goal koppen, dan ging ik niet aan hem zitten. Dan stapte ik 1,5 meter weg, nam ik een aanloopje en ging ik de lucht in en wilde ik fair en square het duel aangaan. John de Wolf, Henk Vrezen, die op een veel hoger niveau hebben geacteerd, deden niets anders. Die gingen echt niet dit doen. Heb jij wel eens dit gedaan?
1: Ik ging vaak met mijn vuisten vaak. Op een gegeven moment was er ook een trainer van PSV, toch? Die liet, ik weet niet, voor mij Isimat Marin. Dat die moest met tennisballen gaan verdedigen.
2: Met Isimat, ja.
1: Die moest met tennisballen gaan verdedigen om niet te gaan vasthouden. Maar dat blokken kun je prima doen. Maar dan moet je inderdaad.
2: Want Bram, jij dacht waarschijnlijk dat Hans het zo deed.
1: Ja, ik denk, ja. Ik had verwacht dat hij die trekt in die duwt.
2: Kijk.
32: Dat was ik tegen Peter Bos.
3: Maar dat was niet vasthouden.
32: Oh nee, tegen dat moment.
2: Ja, want dit is de Hans die jij kent natuurlijk, Bram.
1: Ja, ja, dus ik had daar zo'n heel beeld bij. Nou komt hij met zijn hele mooie clean uitleg hoe je verdedigt bij corners.
32: Ja.
3: Maar we gaan overigens
32: maar dit,
3: over.
32: Maar dit, ik weet niet waarom jullie dit laten zien, want dit heeft...
1: Wat ook een mooi
32: dit
1: tekenen.
32: Is totaal niet relevant.
2: Eindredacteur met humor.
32: Totaal niet relevant, want dit is geen corner.
1: Nee, dat klopt.
32: Want bij een corner
1: heb je goed gezien.
32: Bij een corner zou ik dit nooit doen.
1: Nee. Nee. Daar heb jij dan weer gelijk.
3: We gaan overigens proberen op termijn om ook in de keukenkampioen-divisie een soort VAR light te krijgen.
1: Ja, okay. Ja,
2: dus een beetje schermpje bij de vierde officials, zoiets.
3: Nou ja, iets, maar je hebt minder camera's daar, maar wel om te kijken of er een manier is om ook voor de keukenkampioen-divisie.
1: Ook dezelfde regels.
3: Ja, alleen je hebt minder camera's, dus je hebt minder beeld. Maar om het eerlijker te maken.
32: Mag nog één. Mag wel, denk ik. Morgenochtend zijn we als ESPN allemaal uitgenodigd bij Raymond van Menen.
1: Ja, die komen hier.
32: Dan wordt alles uitgelegd en daar willen we graag bij zijn. Moeten we niet opperen dat er gewoon vaker ballen op de stip gelegd worden en dat we minder moeten waarschuwen bij corners?
1: Nou, dat kan.
2: Dat weet Raymond van Menen dan bij deze. Dus als hij kijkt, Raymond, die vraag ga je morgen krijgen. En ik denk dat er ook nog wel wat andere vragen bij komt. En straks gaan we ook nog met Bram hebben over nieuwe spelregels. Want daar heb ik me dan weer aan geërgerd. Goed, dat was trouwens bij NEC Telstar.
1: Ja, deze keer.
2: NEC Telstar, Wilco, ogen dicht. We gaan even kijken.
4: Voorronde Champions League, recordtransfers. Dusan Tadic, valt er überhaupt iets te klagen in Nijmegen?
5: Nou ja, ik heb 2 verdedigers.
4: Puzzelen dus voor Dick Schreuder tegen die andere verrassing van vorig seizoen. Telstar.
6: De kans en gelijk de goal van Telstar. Binnen 30 seconden is het 1-0 voor de ploeg uit Velsen-Zuid.
4: NEC gaat gelijk op jacht naar de gelijkmaker. Een voorzet van Noé Le Breton belandt op de paal en in de rebound schiet Sami Waissa hoog over. Telstar blijft net als vorig seizoen onbevangen spelen. En dat betaalt zich uit.
6: Alle ruimte voor... Mendes en dan zit hij erin. en is het zelfs 0-2.
4: In de rust valt Kai Sierhuis in bij NEC, maar de beste kans is voor Telstar. Sofyan Hetli. Hoe krijg je hem naast?
6: Vraag nu hoe. Hetli laat de kans liggen voor Telstar.
4: We kennen inmiddels het credo van Dick Schreuder. Alles naar voren. En dus komt Brian Linssen ook nog in de ploeg in de jacht op de aansluitingstreffer.
6: Is goed meegegeven. Laag voorzet. Daar is dan de goal. De goal van Kai Sierhuis is 1-2 met nog goed 10 minuten te spelen. En dan mag NEC gaan hopen.
4: Maar verder komt NEC niet. Een slechte opening van het seizoen en een slechte generale voor de return tegen Olympiakos. En voor Telstar is dit natuurlijk een droomstart.
7: Ik lees alles, ik zie alles. Dus iedereen zet ons op 18. Hè? Dat, hebben we het ook met elkaar over. Ja, we moeten gewoon laten zien. Maar wedstrijd 1. Hè?
2: Wat maakt deze wedstrijd eens te meer duidelijk dat er echt versterkingen bij moeten komen, met name achterin?
8: Ja, maar goed. Dus, kijk, daar zijn we elke week mee bezig. Ik denk al dat ik er voor het... voor de laatste maand van het einde van het seizoen al mee bezig was. Maar goed, het is er niet. En wij moeten zeg maar zorgen dat we daarmee proberen doorheen te komen nu voorlopig. En, maar ja, goed, dat valt gewoon niet mee. En zeker niet als je Europees voetbal erbij hebt en een dubbel programma.
2: Ja, maar die moeten dan toch gewoon nu komen? Zo simpel is het toch?
8: Ja, dat weet ik, maar daar praat ik elke week al over. Ja. En, of tenminste, over met de pers. En die vragen krijg ik altijd. En ja, we zijn daar gewoon hard mee bezig. Maar elke keer lukt het niet. Ja, toch goed. Daar kan ik verder ook niks aan doen.
2: Ja, die vervelende interviewers blijven maar doorvragen. Maar ik heb de indruk dat hij wat verdedigers bij wil, Wilke. Maar dat is voor jou geen nieuws natuurlijk.
0: Kom maar binnen. Ik zal ze halen. Zo makkelijk gaat het niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik snap hem wel. Wij snappen hem allemaal. Wij hebben daarover gesproken aan het eind van het vorige seizoen. We hebben aan het begin van het seizoen gesproken. We hebben Storm gehaald, Schuurs gehaald.
32: Ja, hoe is het met Schuurs eigenlijk?
2: Gisteren. Een maandje waarschijnlijk.
32: Een maandje en dan is hij?
0: Okay. Hij traint een groot gedeelte met de groep mee. Is echt op de weg terug. Dus dat ziet er goed uit. Dat wisten we natuurlijk wel met hem. We hebben Storm gehaald. En soms zit het gewoon tegen in een transferperiode. En ik denk zeker, ik zit daar kort bovenop. Dus je ziet ook... De vraag van de trainer die is begrijpelijk. Die weten we ook. En Carlos Albers, onze TD, is daar ook mee bezig. En als je dan 3-4 keer gewoon op het laatste moment... door uiteenlopende omstandigheden het net niet lukt... met je gewoon topkandidaten... en soms zijn het echt de meest bizarre dingen... waardoor het niet lukt.
2: Zoals?
0: Ja, er kan de ene keer een blessure zijn. Er speelt familie mee. Dan is het een agent. Dan is het iets wat niet goed gekomen is.
32: Kaplan?
0: Noem maar wat. Daar moet je 3 partijen voor hebben. Dus wij zijn zelfs... bereid geweest om de grootste transfer uitgaand inkomend te maken. En dan zit het tegen.
32: Hoe doe je het?
0: Wij wilden een transfer maken, zelf, iemand aantrekken. Dat had dan de grootste transfer van ons.
2: Recordbedrag.
0: Ook, dat groeit allemaal bij ons.
2: Kan je zeggen wie dat was?
0: Nee.
2: Okay.
32: Maar waarom begin je er dan over?
0: Nee, ik wil uitleg geven. Want tuurlijk snap ik Dick wat hij hier zegt. Ja. Hij moet ook gefrustreerd zijn. Want uiteindelijk is hij de coach. Bij hem komt het aan het eind van het proces altijd terecht. Hij heeft gisteren minder verdedigers. Alleen ik zie aan de andere kant ook dat we er enorm hard aan werken. En soms zit het gewoon tegen. Dan heb je ook nog dat uiteindelijk Schuurs geblesseerd. Dan hebben we Storm en Filip. Die komen wat moeilijker uit die wedstrijd. Oude Jan vorige week geblesseerd. Dan zit alles tegen. Alleen, dat is een leuk verhaal voor een trainer. Die moet gisteren spelen in de competitie. Er wordt van verwacht dat hij wint. Ja, dat snap ik Dick ook wel. Maar dat snappen wij allemaal. En dan mag ook, af en toe mag hij dit ook gewoon zeggen. Maar ik zie aan de andere kant ook hoe hard er gewerkt wordt en hoe het tegen zit. En dat kan soms. En we zijn niet de enige die verdedigers zoeken, wat jij net zei.
2: Maar er wordt van Dick wel eens gezegd, hij kan snel boos worden. En hij laat, dat weet jij, Bram. Dat heb jij ook gemerkt. Dat zeg jij ook wel eens. Is hij rustig of is hij intern?
0: Nou, ik vind dat Dick wel echt een ontwikkeling doormaakt. Kijk, Dick, dat weet Bram ook, we hebben het er net ook over gehad. Maar zelden een beetje wat ik met Erik ten Hag heb meegemaakt. Die zijn altijd kritisch. Elke dag zeuren, beter. Maar om een beter resultaat. Die spelers voelen dat, wij voelen dat. Bij Utrecht met Ten Hag ging de organisatie omhoog, want iedereen ging harder lopen. En Dick doet dat bij ons ook. Ik zeg altijd wel eens tegen hem, als jij een dag niet zeurt, dan ga ik me een paar zorgen maken. Dat hoort erbij. Dan maakt hij zijn spelers beter bij. Soms kan het echt wel eens irritant zijn. Maar dat hoort erbij. En wij zijn eraan gewend. En hij moet elke week winnen. Hij wil alleen maar winnen. Ja. Dat is het enige wat telt. Bram, jij kent hem.
1: Ja, het is echt een winnaar in alles. En dat eist hij van alles en iedereen in zijn organisatie.
0: En dan hoort dit erbij. Ja. En voor de buitenwereld kan het dan misschien zo... Oh, die hebben bonje of wat en ook. Nee, het schuurt wel eens. En we hebben hele goede discussies. Maar gewoon binnen de deuren. Zoals hij Sano oploste en de rust. Zoals hij nu de rust. Maar natuurlijk kookt hij van binnen. En dat is ook leiderschap. Waardoor sommige topclubs misschien wel eens in het begin dachten... of het afverleden... Ja, Dick Schreuder... Dick maakt echt een ontwikkeling door, dat zie ik bij ons ook. Straks in de top heeft hij daar continu mee te maken, want die stap gaat hij maken. Maar ik vind echt dat hij daar de grote stappen maakt.
32: Maar het NEC van gisteren, als je daar sec naar kijkt, zonder Sendler achterin, is het een hele andere achterhoede. Nejasmits moest een stukje terug. Eigenlijk jullie as, de drijvende mensen op het middenveld, Sano en Nejasmits, die mis je. En dan is het Montero en dat jongetje wat...
2: Hansen, Aroun.
32: Ja, wat
2: heel die, goed aan de bal.
32: Ja, maar ik heb het gisteren niet gezien. En dan heb je gewoon drie achterin, gisteren, wat middelmaat is, Eredivisie. Twee op het middenveld, middelmaat Eredivisie. Nou, tel uit je winst, dan ben jij geen top 4 club.
0: Je kijkt bijna helemaal boos naar me.
32: Nee, ik vond het pijnlijk. Ik vond het eigenlijk helemaal niet...
2: Nou, maar we komen ook een beetje bij de discussie met Jan. Jullie moeten de Champions League halen, want dat is goed.
0: Dit is wel misschien een mooi voorbeeld. Kijk, wij moeten dinsdag weer spelen. Ja. Tobias Storm en Philip Center kwamen niet helemaal fit uit die wedstrijd. Dan stel je die niet in de Eredivisie op, omdat wij Europees willen presteren. Dat doen we ook een beetje van Nederland. Maar ten eerste voor onszelf. Ja. Nou, wij zoeken dus nog 2-3 spelers erbij om die selectie zo breed te krijgen dat wat Hans zegt, want dat geloof ik Hans. En dat is ook de moeilijkheid voor Dick. En dat zien wij ook. Dat ziet Carlos ook. Om dat op te lossen, daar hebben we echt nog 2-3 spelers voor nodig. Alleen die zijn er nu nog niet. Die window is nog open. We hebben wat tegenvallers. En Dick wordt daarmee geconfronteerd en dan snap ik zijn frustratie. Want die wil elke wedstrijd winnen. Die had ook van Telstra willen winnen.
2: En waarom worden jullie dan geen top 4 club, wat je aan het begin zei?
0: Ja, je liet net zien de tv-gelden. Dan zag je dat Utrecht geloof ik 10 miljoen had. 9, zoveel. Nou, daar liggen wij al op achter. Stadion van Utrecht, Twente, AZ, Ajax, PSV, die hebben begrotingen, die gaan naar 40, 50 miljoen.
2: Maar jullie hebben Marcel Boeken, hoor.
0: Wij hebben Marcel Boeken, maar die doet er niet zoveel bij om een begroting van 50, 60 miljoen te creëren. Wij zijn met ons budget en met ons stadion nummer 7, 8 van Nederland. Ja, en wij kunnen niet die stap maken.
2: Jan, jij staat je vinger op.
3: Ja, als je net die ranglijst zag van die verdeling, dat is een 10-jaars ranglijst.
2: Ja.
3: NEC, toen ik begon bij de Vriendenloterij Eredivisie, toen speelde NEC nog gewoon in de Keukenkampioen-divisie. Die zijn heel snel. Dus je ziet nu ook, Ajax stond eigenlijk ver voor. Die staan nu derde. Ja. Dus er zijn wel degelijk mutaties. Dus je kan het hebben over de verhoudingen. Maar je kan dus ook makkelijk stijgen. Als NEC een paar goede jaren heeft, dan gaan zij zo naar het bedrag van...
2: Want het laatste jaar telt zwaarder dan het tiende jaar.
3: Het laatste jaar telt 10 keer mee. Ja. Dus als je eerste wordt, krijg je 180 punten. Ja. Word je laatste, krijg je 10 punten. Ja. En het volgende jaar is dat dan 9 keer. Dus je kan
0: en voor ons zitten hier nog 4 KKD-jaren in. Hè? Dus die gaan eruit lopen. En als we dan goed presteren... Kijk, bij ons staat nu boven ons weer Heerenveen. Dus wij richten ons dit jaar ook weer op Heerenveen. Gaan we die voorbij, is voor ons wel weer een miljoen. Dus die tv-gelden voor elke club. De laatste wedstrijd, Jan, gaat iedereen Jan bellen. Hoe is de stand? Wat zijn de punten?
3: Ja, ja, ja.
0: En dat speelt mee, hè?
3: Nee, dus die verhoudingen, die zijn natuurlijk wel fluctueel. Hè? Ja, daar kan je best in opschorten. En dat zie je bij NEC.
2: Even weer over het echte voetbal, Bram. Tadić.
1: Ja, je gaat een beetje kijken naar Tadić. Van hoe gaat hij dan die rol invullen bij NEC? En dan gisteren startte hij in de spits. En dan zit je toch te kijken. Je weet wat normaal Linssen daar brengt. En Linssen is een type die, als hij aan deze kant komt zeg maar, van de bal. En deze is normaal een indraaiende voorzet. En dan is Linssen weg. En Tadić komt heel veel in de bal en blijft daar ook in die zone staan. En dat is echt wel iets waar NEC aan moet wennen. En ik vond dat, eerste helft vond ik dat heel matig bij Tadić. Daarom bracht hij volgens mij ook Sierhuis in de tweede helft naast Tadić er binnen. Ja, dit zijn normaal momenten. Hier loopt Linssen normaal op af, gaat hij doorstormen. Het was gisteren heel erg zoeken daarin. En doordat Tadić deze niet afloopt, komt iedereen in een soort van moment van... Ja, moet ik dan door? Ga jij dan door? Het wordt heel erg zoeken daarin. Ja, en dat resulteert uiteindelijk in de kans van Seedorf. Waar wel zijn kracht ligt, is dat hij sterk is in die 16 met die kont van hem. En hoe hij deze dan zo makkelijk teruglegt. En ik vond hem eigenlijk het laatste moment dat hij onder de bal ging spelen... Dat vond ik hem eigenlijk sterker. Dat ze echt aan het drukken waren en dat hij niet in die 16 al stond. Maar dat hij er echt een paar keer kon komen. Toen werd hij sterker met een goede assist op Sierhuis. Maar ik vond hem aan de bal echt wel matig. Eerst slordig een beetje. Nee, want ik vond hem slecht. Eerst 60 minuten was echt slecht. Maar later, toen hij wat meer achter de bal ging spelen, werd hij wat beter. Alleen, het wordt gewoon anders als je met Tadić gaat spelen of wanneer je met Linssen hebt. Waar eigenlijk dat hele NEC een beetje op ingericht is bijna op de
32: dus
1: manier waarop
32: eigenlijk
1: spelen.
32: Zeg jij, kijkende naar de eerste 90 minuten van Tadić en het systeem van Schreuder, 3-4-2-1. dat hij het beste tot zijn recht zou komen als een van de twee tienen.
1: Ja, dat is, zoals zag ik het gisteren in ieder geval wel. Ja, ja. Omdat ik hem, als ze heel hoog op die helft van de tegenstander spelen, vond ik dat hij heel erg in de bal continu kwam. En dan wordt het zo druk daar zo. Terwijl Linssen trok daar altijd weg en maakt daardoor ruimte voor anderen.
32: Is hij wedstrijdfit?
0: Nou, Dusan heeft... We kennen allemaal Dusan, die heeft natuurlijk de hele zomer doorgetraind. En ik denk dat niemand zo hard getraind heeft als Dusan. Want dat is gewoon de professional.
1: Maar je hebt mij Strava gezien, toch?
0: Sorry, Bram, ik heb jou vergeten. Nee, ik heb zijn Strava niet gekeken. Ja. Maar ik denk dat wedstrijd 40 minuten. En daarom, kijk, uiteindelijk is het ook allemaal nog... Ja, het klinkt een beetje gek voorbereiding. Het elftal moet ingespeeld worden. Hij moet gewoon minuten maken. En ik denk dat er nog veel meer rek in hem zit. Dus dit was zijn eerste 90 minuten in maanden. Ja. Ja, dat is denk ik ook dat we even zo moeten werken in deze periode.
1: En wennen ook aan elkaar.
0: Nee, maar kijk, wij spelen natuurlijk een heel specifiek systeem. Daar moet je wel op trainen, daar moet je wel voelen.
32: Je moet kunnen lopen.
0: Dat klopt. Maar er zitten 3-4 spelers die hebben dat niet. Jij zei net iets over doordekken van een jongen. Ja, dat moet denk ik even wennen.
1: Ja, het is even zoeken daarin. Juist, het wordt gewoon anders.
0: Vorig jaar hebben we dat ook gehad. Dus ik maak me niet zo'n zorgen. Tuurlijk baal ik van die nederlaag. Dick gaat dat op orde krijgen als hij die groep bij elkaar heeft. Je zag ook tegen Olympiakos. Dan spelen we echt met een vast team eigenlijk. Ja. Dan gaat het makkelijk. Het is gewoon wennen. Je ziet het bij PSV. Jongens, we moeten allemaal weer nieuwe spelers inpassen. Dit hoort erbij. Dat willen we niet. Maar pas vanaf september kun je alle ploegen gaan beoordelen.
2: Wat heeft het gedaan met de hiërarchie in de kleedkamer? Want het is niet niks. Sherry is rugnummer afgestaan aan Tadić. Er komt wel iemand binnen. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, dat zie je. Kijk, het zijn allemaal, ik denk wel, topvoetballers bij ons. Elke topvoetballer heeft een bepaald ego. Maar ik denk hoe ze daarmee omgegaan zijn. Ook in die kleedkamer, onder leiding weer. En heb je het weer dik goed gemanaged. Tuurlijk is dat gevoelig. Dat kun je niet aan de buitenkant uitleggen aan mensen die niet uit voetbal komen. Een rugnummer ligt gevoelig. Dat hebben ze besproken.
1: Ik denk dat dat wel meevalt, eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat Sherry daarin gewoon zoiets heeft. Ik ben blij als Tadić kan komen. En als hij blij wordt van een rugnummer, dan vind ik dat prima. Ik denk dat hij dat echt zo heeft bedacht.
0: Ik denk dat hij wel ook voelde dat het een deel zijn nummer was. Maar daar hebben ze gewoon een gesprek over gehad. En uiteindelijk, wat ik knap vond, Charon is aanvoerder. En dan kom ik bij jou. Die heeft op een gegeven moment gewoon gezegd, oké, nou is het klaar. De trainer beslist het. Ik ben aanvoerder, het gaat om het team, het gaat niet om mij. En die heeft uiteindelijk het nummer 9, wat hij 2 jaar geleden ook bij ons had, heeft hij gewoon op zijn rug genomen en is weer gaan voetballen. Maar dat schuurt. Net zoals het af en toe schuurt met Dick of wat. Maar dat mag toch in een team?
1: Sterker, dat hoort erbij.
0: Ja, weet je, en dan gaan we allemaal weer weken over praten. Ja,
2: nou, als je even onderbreken, het spijt me. Je mag zo ver.
0: Nee, jawel. Tuurlijk.
2: Ja, oké, okay, ja, ik stond vorige week in Eindhoven bij die Cruijffschaal. Het was warm, jongens, zweten. En dus ik kan me helemaal indenken hoe Mario en Fresia daar staan. Want het is warm, hè?
9: Oh. Het is snikheet. Ja, dat klopt. En we hebben een heerlijk zondagochtendgevoel. Mario moeten uitlenen 20 keer of zo voor de foto.
10: Ja.
9: En je werd al even gebeld ook door Thuisfront met mooi nieuws.
10: Mijn kleindochter is zindelijk. Die had een bolus neergelegd in het potje. Dat wil jij niet weten, Hans. En ik had gezegd, als dat gaat gebeuren, krijgt ze een mooi cadeautje van opa. Dus die laat nou elke ochtend de grote boodschap zien.
9: Ja, dus superleuk. Heerlijk zondagochtendgevoel.
32: Welkom te weten, Mario.
10: Ja, toch.
9: We delen alles met jullie, hè. Zo is het ook. Nou, zondag is dus eigenlijk al één groot succes nu. Ja. Maar 2 nieuwe gezichten vandaag. Rogier Meijer, Giovanni van Bronckhorst. Van Bronckhorst eigenlijk een oud vertrouwd gezicht natuurlijk. Hoe vond je het om hem gewoon weer te zien in het trainingspak van Feyenoord voor de groep?
10: Nou goed, het was natuurlijk allereerst een vraag. Wie wordt naar Robin van Persie de nieuwe coach? Nou, ik denk dat deze oplossing uitstekend is. Robin die natuurlijk, ik denk, de meest succesvolle coach geweest is van de laatste jaren. Met 5 prijzen tussen 2015 en 2019. Met 2 keer de Johan Cruijffschaal, 2 keer de beker en het kampioenschap in 2017 natuurlijk. Sipke Hulshoff, waar die ook nog mee heeft gewerkt bij Liverpool. Die met Slotten natuurlijk geweldig heeft kunnen werken. Ik denk dat dat een hele goede match is. Alleen ja, we gaan het zien hoe dat zich terugvertaalt op het veld. Dus dat is nooit geen garantie van tevoren. Maar ik denk de keuze die Feyenoord heeft gemaakt, ja, vond ik uitstekend.
9: Ja, precies 10 jaar geleden begon het seizoen 2016-2017. We weten allemaal hoe dat geëindigd is met een prachtig kampioenschap na lang wachten. Wat zegt je gevoel over dit seizoen? Kan het gebeuren?
10: Ja, het kan voor iedereen gebeuren, maar nogmaals...
9: Maar wat denk je?
10: Ja, nee, dat kan zeker. Wat ik wel vind nog steeds van dit Feyenoord, en dat vond ik vorig jaar ook met name het probleem... van Feyenoord starten welvarend met 8 wedstrijden, 1 keer gelijk tegen AZ. Alleen ik vind de breedte van de selectie, de kwaliteit van de selectie, vind ik nog niet optimaal. Ik vind als je aan de linkerkant voorin gaat kijken, heb je nog steeds spelers... Ja, waarvan ik nog denk, nou, dat is een groot vraagteken. Dan heb ik het over Borges en over Diarra. Daar weten we nog niet van of dat genoeg is. Wat gaat gaat er nog gebeuren met Riet? Wat gaat er nog gebeuren met Hajmoussa? Wat gaat er nog gebeuren met Ueda? Ja, vallen die jongens weg, dan denk ik dat degenen die daarachter zitten op dit moment nog niet de kwaliteiten hebben om en in een Champions League en te spelen voor het kampioenschap. Dus wat dat betreft heeft Feyenoord daarin nog wel wat te doen, ja.
9: Ja, zeker. Laten we ook meteen maar even de eerste opstelling erbij pakken, want er wordt hier om 11:15 gevoetbald, dus we weten inmiddels wat de 11 namen zijn. Dan zien we ja, eigenlijk de opstelling zoals we hem wel hadden verwacht. Kraaienveld centraal achterin met Sint-Justen heeft ermee te maken dat Watanabe in de laatste oefenwedstrijd is uitgevallen met een vervelende ribblessure. Verder zien we Tjark Ernst, Van Houten en natuurlijk even kijken, Marmol op de linksbackpositie, dat is van de nieuwe namen. En verder, ja, Mario, wat betreft het middenveld, zijn dit een beetje de namen die het zijn geworden in de voorbereiding. Zegiel die een kans krijgt, Valente die er staat en Van Houten. Hoe logisch vind jij het middenveld?
10: Nou, Zegiel, als we het over aankoop hebben, denk ik dat dat de beste aankoop is, buiten het feit dat hij al van Feyenoord was. Hij heeft natuurlijk even hier bij Sparta gespeeld en vorig jaar een heel seizoen bij Utrecht. Dat heeft hij uitstekend gedaan. Dus ik denk dat hij met name een welkome versterking is. Dat laat hij ook elke week zien. Vorige week tegen Atlanta vond ik hem een van de beste spelers die er was. Hij raakt één keer, hij versnelt het spel. Nou ja, Valente lijkt me duidelijk. Dat is natuurlijk een vaste geitje. Is nu ook op dit moment de aanvoerder van dit Feyenoord. De meest logische keuze. Ja, en de derde, Van Houten, is erbij. Daar moet ik zeggen, heb ik nog niet een echt beeld van. Maar
9: gaan we vandaag goed bekijken.
10: Dat gaan we vandaag echt goed bekijken. En dan heb je natuurlijk ook nog Targeline. Je hebt Moder, die nog geblesseerd is. Sam Stijn, die we nog hebben. Dus daar hebben ze nogal wat mogelijkheden. Ja, het grote probleem zit ook weer voorin, denk ik. En Hajmoussa en Ueda, die hebben het al laten zien. Diarra, moet ik zeggen, begon vorige week uitstekend ook in die wedstrijd tegen Atalanta. Dus ja, dit Feyenoord, wat hier staat, deze elf, buiten het feit dat Marmul eigenlijk gehaald is voor het centrum. Maar ja, omdat daar Smal en onze vriend Bos nog geblesseerd zijn, moeten ze die keuze maken. Dus nee, er staat een heel sterk Feyenoord.
9: Ja, jij noemt al even de aanvoerder. Dat is Luciano Valente geworden. Dat heeft Giovanni van Bronckhorst bekendgemaakt. Mario noemt het een logische keuze. Hans, wat vind jij van deze keuze? De band om de bovenarm van Valente?
32: Ik vind het prima. Het is een Nederlandse jongen die goed uit zijn woorden kan komen. Die kritisch op zichzelf kan zijn. Die kritisch op de ploeg kan zijn. Die enthousiast over kan komen. Uitstekende keus.
9: Ja, nou ja, goed. Je bent het daar dus mee eens. Je had het al eventjes over Ueda natuurlijk ook. Er is interesse van Fenerbahçe. Die hebben een bod van naar verluid zo'n 20 miljoen op tafel gelegd. Hij wil eigenlijk gewoon naar de Premier League. Misschien dat hij later in de window wel ook openstaat voor een andere club. Maar hij is 28 jaar. Hij ligt nog 2 jaar vast. Wat zou een logische prijs zijn, vind jij?
10: Nou ja, als hij er vandaag 3 inschopt, dan zou die Premier League club ook misschien wel weer gaan komen. Want we hebben nog een maand. Moet je je voorstellen dat ze nog een maand de tijd hebben om te laten zien wat ze kunnen. En dan komen er waarschijnlijk wel weer nog betere clubs en die nog meer geld gaan genereren. Ja, maar dan moet ik zeggen, wat is een goed bedrag tegenwoordig? Ik vind Ueda met een nog 2-jarig contract, 20 miljoen vind ik te weinig voor een speler die zeker 25 goals maakt. Dan moet je je afvragen wat dat inhoudt. Hè? 25 keer scoren in onze eredivisie. Doe je dat ook in de Premier League? Daar zit natuurlijk nog wel een groot verschil. Maar rond de 30 miljoen denk ik dat ook Ueda vervangbaar is. Maar nogmaals, dan moet je toch weer andere spelers gaan zoeken. En op het laatst is dat gewoon heel moeilijk. En dan weten ook clubs, hé, jij hebt net 30 miljoen gehad. We gaan nou onze speler eens even opwaarderen. En daar moet je ook veel meer voor betalen. Dus aan het eind van het liedje, daar schiet je er eigenlijk niks meer op. En laten we eerlijk zijn, Feyenoord moet op 2 fronten gaan meedoen. Ze moeten meedoen om het kampioenschap. Ze moeten in de Champions League hoge ogen gooien. Dan heb je gewoon een hele sterke selectie nodig. En Feyenoord blijkt geen geld nodig te hebben. Want ze laten ook een bedrag van 30 miljoen voor Riet lopen. Dus ja, hou dan maar alles bij elkaar en versterk je nog op 1-2 plekken. En ga er dan maar voor.
9: Maar begrijp je die houding rondom Riet? We zien natuurlijk Davy Rigaud, ook een nieuw gezicht. Ja. Nou ja, maakt tot nu toe best wel een overtuigende indruk. Nog hartstikke jong ook. Ben je een beetje tevreden wat je ziet bij
10: hem? Ja, hij staat voor zijn zaak. En hij vindt dus dat Riet meer geld waard is dan 30 miljoen. En aan de andere kant, als ze dat niet betalen, dan blijft hij lekker bij Feyenoord. En dan heb je natuurlijk een uitstekende rechtsback. Want wat daarachter zit in Lotomba, Nieuwkoop en Dijl, ja, dat is natuurlijk een stuk minder. Dus hij probeert het zo hoog mogelijk te spelen, het maximale eruit te halen. Ja, en dan zien ze wel wat ze moeten gaan doen om eventueel dat Feyenoord te versterken. Maar aan de andere kant kan ik me voorstellen dat elke Feyenoord supporter die nu zit te kijken hoopt dat en Riet gewoon blijft, en Ueda blijft, en Hajmoussa. En dan nog 1 of 2 goede spelers bijhalen. dan gaat Feyenoord zeker meedoen om het kampioenschap.
9: Ja, zullen we ook meteen maar even Sparta er even bij pakken? Want daarvan is ook de eerste opstelling bekend. Bruno Martens Indy was een vraagteken. Die gaat gewoon spelen. Zien we eigenlijk best wel wat verdedigende namen erop staan. Want Martens, Nick Verschuren hebben vorig seizoen het goed zien doen bij Volendam. Martens Indy en Kuipers zal Jong waarschijnlijk op het middenveld gaan spelen met Toornstra en Mito. En dan zien we Ioni Santos voorin en Terro en Torrison. Ja, we hebben eigenlijk altijd allemaal transferwindows gehad van blijf Laurits, blijf Kitolano. Nou, nu liep ze af. Zij zijn echt weg. Dus er komt
10: transfervrij,
9: nu
10: allebei
9: een tijdperk zonder Lauritsen.
10: Ja, nou ja, dat was ook een beetje de manier van spelen van Sparta. De lange bal op Lauritsen, dan de tweede bal. Nou, dat zal misschien nu met Rogier Meij iets anders worden. Dat is weer een coach die houdt van voetbal van achteruit. Ik ben benieuwd of dat ook gaat gebeuren. Ze hebben gekozen in dit geval voor Torrison in plaats van Milan Sonneveld. Ja, we gaan het zien of dat voldoende is. Ik denk wel dat ze een aderlating hebben. Met name ook in het doel natuurlijk nu Bednarek. En daar stond natuurlijk Drommel, wat natuurlijk een uitstekende keeper was. En die heeft punten gepakt voor Sparta vorig jaar. Nou, het wegvallen van Kitolano en natuurlijk Lauritsen, dat heb je al aangegeven. Ja, het zal voor Sparta een loodzwaar seizoen gaan worden.
9: Ja. Zullen wij ons nog even gaan insmeren?
10: We gaan even douchen samen.
9: Ja, dit slaat helemaal nergens op. Wij smelten hier helemaal weg, maar we hebben er hartstikke veel zin in. Dus 11:15 wordt hier afgetrapt.
31: Ja, en straks nog meer updates van je kleindochter, Mario, graag. Want daar,
10: ja, komt eraan.
31: Daar genieten
9: zonder
31: we van.
9: Foto's.
31: Ja,
9: zonder foto's.
31: Ja, heel veel plezier daar op het kasteel. Straks nog praten we daar natuurlijk over verder over Sparta en Feyenoord. Maar we gaan er eerst even tussenuit. Zijn zo bij u terug. Met dus heel veel meer vanuit de Rotterdam. Prachtige Euromast. Mooie stadsderby om voor deze eerste speelronde. Heel graag tot zo. Dit kan zomaar de beslissing zijn. Dat is de aanloop. Nee! Hoe is het toch mogelijk? En wat ook een drama voor Peter van HR. Want die stond namelijk bovenaan in de Fantasy Voetbal Subleague op zijn werk. Maar die voorsprong is nu helemaal weg. Hoe kan hij zich morgen nog vertonen op kantoor?
11: Oh, Petertje. Had mij nou opgesteld? Ik heb het gezegd. Penalties. Ik stop ze en als het moet, dan neem ik ze ook.
12: IJsbeer Fantasy Voetbal is terug. Speel het nu tegen collega's, familie of vrienden. Gratis. In de IJsbeer Goal App.
11: Maar stel wel spelers op die punten
9: precies
11: pakken.
9: Ja.
11: Anders eindig je net als Peter.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Wij beloven dat verzekeren anders kan. Eerlijker, zonder gedoe
15: en met een lage prijs.
14: Sluit je ook aan voor een eerlijke autoverzekering. Insured. We all benefit. Insured heeft ook een top fietsverzekering. Check uw premie op insured.nl.
16: Koeker, de kraan voor bruisend water en sfeermakers. De kraan voor kokend water en zomerse avonden. De kraan die alles kan. Ontdek meer op koeker.nl.
17: What a hotel.
18: And only 240 a night on my favorite site.
17: What? You didn't check Trivago?
18: I got mine for 155.
30: Check Trivago to compare prices and save up to 35%.
17: You didn't check Trivago?
30: Hotel Trivago.
19: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Je eigen plek. Die kleine, een hele grote zien worden. In een wereld met minder grijs en meer kleur. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
20: Geswiped uit Japan. De McCrispy Teriyaki. Met sticky teriyaki saus. Heerlijke crunchy kip en knapperige sla. Nu tijdelijk hier.
19: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Vergroot je kans op een eigen huis met ons gratis eerste huisgesprek. Maak een afspraak op asmbank.nl.
21: Kijk, de oprichters van Specsavers. Die hadden een visie. Iedereen moet goed kunnen horen.
22: Wat zegt hij?
21: Maar ja, een hoortoestel kan zo een paar duizend euro kosten. Ja, dat is schrikken, hè? Dat is maatwerk, hoor je dan. Dat kost geld. En daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die wordt ook helemaal op maat gemaakt en naar uw wensen afgestemd. Maar is toch heel betaalbaar. We noemen dat maatwerk voor iedereen. Wat dat kost? 0 euro.
22: 0 euro?
21: Ja, dat hoort u goed, ja. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers.
25: Centro
4: Aircross,
5: c'est quoi la différence?
6: Le C3 Aircross, lui, c'est un SUV offrant jusqu'à 7 places et un tarage de suspension spécifique.
5: Et on peut pas faire plus simple. T'as la C3 des villes et ça, c'est la C3 des champs. On est tous d'accord.
7: Citroën C3 Aircross, vanaf 24 550 euro of 439 euro met private lease.

0: Gillette Labs, our next generation of shaving. For the best a man can get.
1: Meer is mogelijk met My Media Markt. Word nu gratis My Media Markt member en geniet van exclusieve aanbiedingen en member evenementen. En spaar punten voor extra korting. Media Markt.
2: Ik wist niet hoeveel mijn auto waard was, maar toen zag ik de advertentie van wijkopenauto's.nl. Met jou.
3: Voer gewoon je autogegevens in en ontvang direct jouw topprijs. En in een filiaal als deze
2: verkoop je hem.
3: Krijg nu je prijs bij wijkopenauto's.nl.
4: Wanneer je klaar bent om te koken, maar je schone pan nog niet, voeg Finish glanspoelmiddel toe en zeg vaarwel tegen watervlekken. De verbeterde formule werkt na je vaatwasmiddel om watervlekken te verwijderen en lost hardnekkige aanslag op. Voor een resultaat dat 100% effectiever is dan het beste vaatwasmiddel. Voor een moeiteloos glanzend schone vaat, het begint allemaal met Finish. Etensresten kunnen de goede werking van je vaatwasmachine in de weg staan. Gebruik Finish machinereiniger. Lost vetresten op voor een schone en effectieve machine. Finish machinereiniger tijdens de vaatwasbeurt.
5: Wanneer de tweeling Eva en Emma een leuke dag beleven, zou niets die mogen verpesten. Maar de ene heeft last van brandend maagzuur en de ander van indigestie. Daarom gebruiken ze Gaviscon Duo. De dubbele werking neutraliseert niet alleen overtollig maagzuur, maar creëert ook een beschermlaag tegen zure oprispingen. Voor een snelle verlichting tot 4 uur. Probeer net als zij Gaviscon Duo. Nu beschikbaar in bosvruchtenkoudtabletten.
6: Welkom vrienden.
7: De transferperiode is weer in volle gang. En dus schuiven de experts weer aan tafel.
8: Ja, Anko, jij ziet alles. Heb overal een mening over.
9: Nou ja, dat vind ik best wel knap.
10: Oh, even rustig aan.
7: Van het laatste nieuws tot verhalen uit de wandelgangen.
11: Er gingen wat geruchten, hè?
12: Dat vind ik eigenlijk echt niet kunnen.
8: Ga toch even bij jou aankloppen.
12: Ja, en terecht.
8: Ja.
12: Ja.
8: Tekengeld. Het transferprogramma van ESPN.
7: Kijk of luister elke werkdag naar een nieuwe aflevering.
8: En tot de volgende.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Goal Alert.
14: Kijk, zo kan je ook naar het stadion komen. Schitterende outfit van deze mevrouw. Misschien gaat ze wel helemaal niet naar Sparta Feyenoord. Misschien ook wel. We zullen het zien. 11:45 die aftrap op ESPN 2. Op 1 is het dus Helmond Sport tegen de Graafschap. De afgelopen vrijdag was het een harde les voor Cambuur. Welkom in de Vriendenloterij Eredivisie, zou je kunnen zeggen. Excelsior kwam op bezoek en het liep niet goed af voor de ploeg van Johan Plat. Na iets meer dan een kwartier spelen profiteert Excelsior van balverlies. De recht op Yegoyan. En daardoor is het vrij snel 0-1 voor Excelsior. Een paar minuten later, een klein kwartiertje later, is het Noah Naujoks. Na wederom Yegoyan. En daar is hij. En zo is het 2-0 voor Excelsior. En het wordt geen vrolijke rentree voor Cambuur in de Eredivisie. Want voor rust is het nog 0-3. Simon Jansen met assist op David Garden. En zo wordt het een pijnlijke avond voor Cambuur. Noah Naujoks ook nog met de 0-4. En Excelsior is in ieder geval voor nu de koploper in de Vriendenloterij Eredivisie. We gaan eens kijken hoe die andere wedstrijden gingen. Te beginnen met Go Ahead Eagles, Willem II.
15: Willem II hoopt op bezoek bij Go Ahead op een zachtere landing bij hun terugkeer in de Eredivisie dan deze parachutist. Wel een vliegende start voor de Tilburgers in de Adelaarshorst.
16: Deze voorzet is goed en het doelpunt is daar al. Haan bij zijn Eredivisie debuut. Zijn eerste doelpunt ook op het hoogste niveau te pakken.
15: Dit is niet de gewenste start voor Jozef Oosting als trainer van Go Ahead. Gelukkig voor Oosting neemt zijn ploeg daarna het heft in handen.
16: Komt hij daar langs? Ja, krijgt het terug. En dan is het raak. Tengstedt scoort. Met dank aan een fraaie actie van Melle Meulensteen.
15: En ook na rust is Eagles de bovenliggende partij.
16: Meulensteen krijgt de tijd en krult hem er fantastisch in. En dat is een assist en een doelpunt voor Melle Meulensteen.
15: Deze voorsprong komt niet meer in gevaar. Sterker nog, Go Ahead loopt verder uit. Een minuut na zijn invalbeurt maakt debutant Erik Vlaattaker er 3-1 van. En uit een hoekschop is het Julius Dirksen die tekent voor 4-1.
16: En die valt erin ook.
15: Vlak voor tijd nog een vervelend moment voor Thibaut Baten. Want door deze streep gaat een streep, omdat scheidsrechter Robin Henschens te vroeg fluit voor een overtreding. Henschens biedt wel direct zijn excuses aan. Hier blijft het bij. Willem II kent een pijnlijke rentree in de Eredivisie. En bij Go Ahead Eagles lopen ze de Polonaise. Al gaat het toch nog lang over die afgekeurde goal.
17: Ja. Maar goed,
10: Ja, het is ook een mens, scheidsrechters maken ook fouten, wij maken fouten. Iedereen maakt fouten. Dit van mij was wel bewust trouwens. Nee, kan gebeuren.
15: Promovendus Cambuur onderuit, promovendus Willem II onderuit en promovendus ADO. Dat gaat op bezoek bij de winnaar van de Johan Cruijffschaal, AZ. Even mag Elijah Dijkstra zich de maker van de openingsgoal noemen, maar dat duurt niet lang. De VAR komt op de lijn. Vasthouden van Max Meerdink en dus blijft het 0-0. Na een uur spelen komen Troy Parrott en Kelvin Stengs in de ploeg. En dat blijken gouden wissels.
11: En dan is het raak. Eindelijk de bal gebroken na een uur voetbal. Met een hoofdrol voor die invallers, Stengs en Parrott.
15: Doelpuntenmaker Daal heeft ook een belangrijk aandeel bij de 2-0.
11: En Smit geeft een prachtig voor en Stengs loopt binnen. Schitterende combinatie AZ.
15: ADO verkoopt de huid duur, maar AZ is simpelweg een maatje te groot. Mede door de invallers.
12: De ene keer word jij eruit gehaald en de andere keer speelt die. Ja, je moet gewoon zorgen op trainen dat je laat zien dat je gewoon eigenlijk in de basis hoort. En op het moment dat je niet in de basis, moet je stinkende best doen. En op het moment dat je erin komt, moet je dat ook laten zien. En als je eruit gaat en we scoren, dan moet je ook voor je team staan.
14: AZ begint de vriendenloterij Eredivisie dus met winst. Nadat ze vorige week natuurlijk al die prachtige overwinning op PSV hadden beleefd in Eindhoven. Jij was vrijdag in Leeuwarden, Jan, bij de start van de vriendenloterij Eredivisie.
17: Los van dat Excelsior een prachtige shirt speelt en vorig jaar 13e werden in de vriendenloterij Eredivisie, wat vaak onderschat wordt, want die hebben dat echt goed voor elkaar, vond ik heel erg leuk. De Amerikaanse ambassadeur was daar. En wat doet hij? Hij wil Nederland leren kennen en hij gaat langs de voetbalclubs. Omdat hij vindt dat het voetbal zo belangrijk is. Wat doet hij? Wil hoe de Nederland leren kennen? Gaat gewoon bij alle voetbalclubs langs.
18: Hij is bij ons ook geweest.
17: Ja, zeker. Ja, vrijdag was hij in Leeuwarden.
14: Ja, goed zeg.
17: Gisteren was hij in Eindhoven. Maar vind ik een mooie manier om Nederland te leren kennen. Maar geeft ook de plaats van voetbal in onze samenleving. En weet je, de gemiddelde supporter, die vindt het fantastisch in het stadion. Die geeft een cijfer van een 8. Ja. En je kan op allerlei manieren kennen, maar hij leert Nederland kennen door het voetbal.
14: Het is de nieuwe kerk, hè, het stadion.
18: Zou je nog geen invloed willen hebben op een uitslag of zo? Voor een kaart?
17: Dat niet. Nee.
14: Ja, toch een kaartje geseponeren. Nee, daar gaan wij niet aan beginnen, hoor. Ze komen er niet aan. Hans.
18: Bro. Zo.
17: Hey. Theo.
14: Vind ik een compliment. Beide zien er net zo jong uit.
18: Zeker maar, Kees.
17: Ja. Net zo bruin. Ja.
14: Vrees je voor jouw pek vanmiddag?
19: Weet ik eigenlijk niet. Want Ajax heeft tot nu toe draait een goede voorbereiding, maar hebben tegen nog niet hele denderende tegenstanders gespeeld. Dus ja, ik moet dat nog maar zien. Ja, ik vrees niet meteen voor mijn pek, nee.
14: Nee, Wilco, hoe werkt het bij jou als mededirecteur dat je denkt, oh, ze halen Julian Brandt ter stegen, dat je toch even van je stoel valt, denk ik, of niet?
18: Ja, tuurlijk. Het zijn wel namen. Ik vind dat ook leuk dat die in de Nederlandse competitie gaan spelen. Uiteindelijk maken we met elkaar het product. En ik ben ook wel heel benieuwd hoe Ajax, nadat het een paar jaar weggegaan is, terugkomt. Jordi Cruijff is natuurlijk ook een naam in het Nederlands voetbal. Ja, ik volg dat wel. Ik vind dat wel leuk. En ik ben heel benieuwd om dat soort spelers ook straks te zien. En ja, of ze, die verwachtingen worden natuurlijk hoger. Want uiteindelijk worden ze nu door heel veel mensen ook weer als kampioen gezien. Ik ben ook benieuwd hoe ze daar weer mee omgaan.
14: Dat ging niet eind mei of half mei, als Ajax maar niet onze trainer op gaat pikken?
18: Nee. Daar ben ik eigenlijk de hele zomer niet bang voor geweest.
14: Oké. Okay.
18: Nee.
14: Waarom niet dan?
18: Nou ja, we hebben een contract van 3 jaar. En wat dat er gaat, zijn wij vrij stevig daarin. En hebben goede afspraken met elkaar gemaakt. We hebben ook van de zomer met elkaar gesproken. En eigenlijk toen dat gesprek geweest is, toen dacht ik, nou, Dick gaat niet weg.
14: Nee, maar Sano had ook nog een contract.
18: Nee, klopt, maar daar wisten we wel van. Sano wisten we, Onal, Oaiza, dat zijn 3 jongens. Daar is interesse voor, daar kwam interesse voor. De trainer ook zeker na afloop van de competitie. Maar we hebben een gesprek gehad en daaruit bleek wel hoe we het dan moesten gaan doen met elkaar. En toen had ik er eigenlijk.
14: Waarin heb je hem overtuigd dan?
18: Nou ja, ook voor hem denk ik, voor zijn carrière, dat het goed is om nog 2 jaar in een wat rustiger, niet weer te gaan hoppen. Ook omdat we gezegd hebben, we gaan ook echt uitgeven om de selectie te versterken. Die gaan weg, dit willen we doen. En ook denk de kans voor hem om in Europa met dit NEC en ook met het voetbal te presteren. Dus dat zijn voor hem aantrekkelijke voorwaarden.
20: En Jordi Cruijff die. Nou, dat mag ik wel zeggen. Een van de laatste wedstrijden van het seizoen was ik op de toekomst. En liepen we tegen elkaar aan en een kwartiertje staan praten. Vroeg ik ook Schreuder. Hij zegt, geweldig voor de Eredivisie. Maakt een geweldige indruk. Hij zegt alleen, zolang ik bij Ajax ben, zal ik geen Schreuder halen. Want wij moeten en zullen, dat heb ik mijn vader beloofd, 4-3-3 spelen. En hij speelt 3-4-2-1. Dus dat was eigenlijk het enige. Anders was je hem kwijt geweest.
18: Nee, maar ik zou sowieso veel interesse voor hem zijn geweest. Hè. Hij heeft een geweldig seizoen gemaakt. En uiteindelijk ontwikkelt hij zich steeds meer. Deze man gaat echt een hele goede stap maken. Zeker ook wat ik nu van dichtbij meemaak. Als manager, als leider. Het evenwicht tussen onrustig, rustig. Die gaat hij wel maken. Maar ja, deze zomer, net na de competitie, dachten we... Maar op een gegeven moment hebben we tegen elkaar gezegd, we gaan door. Ja, dan is het ook wel een man-aan-man woord te woord.
14: Ja, Hans, en nu is het dus 4-3-3 met Michel. Nou, je kan veel van Jordi Cruijff zeggen, maar het is wel een spektakel wat er gebeurt.
20: Ja, maar in dat korte gesprekje... toen had hij nog niet Michel. En toen had hij nog niet...
14: Brand en Ter Stegen. Tolu en Leonardo.
20: En toen zei hij ook van, weet je, geen excuses. Niet een tussenjaar. Niet van, we moeten kampioen worden. Bij Ajax moet je kampioen worden. Ook al is dat een krokettenjaar geweest. Wij moeten kampioen worden. Ja. Punt.
14: En laten we eerlijk zijn, Jan. De Eredivisie heeft ook een goed Feyenoord en een goed Ajax nodig. Want vorig seizoen,
17: Weet je, het is geweldig. Die namen die komen worden 156 landen uitgezonden, maar dit helpt gewoon. Deze namen helpen. En ja. Cruijff is wel Cruijff. Weet je, Jordi. Ik zeg altijd, er stroomt ijs door de aderen van Jordi. Hij is hartstikke rustig. Je ziet geen emotie of dat
14: soort dingen. Heb je hem al vaak ontmoet de afgelopen tijd?
17: Nou, ik heb het geluk gehad dat ik bij de NOS 12 jaar... samen met Martijn Lindenberg en of Kees Jansma... de contracten van Johan Cruijff mocht onderhandelen. Dus de familie kennen we behoorlijk goed. Hij is een Spanjaard, hij denkt als een Spanjaard. Hij is volkomen onafhankelijk. En hij heeft natuurlijk wel in de gaten dat Spanje... ja, het hoogste is in het voetbal. Hè? Europees kampioen, wereldkampioen, de jeugdopleidingen in Spanje. Dus hij wil ook echt wel juist het Spaanse naar het Nederland brengen. En daar kan je van alles van vinden. Maar dat is zijn visie. En zolang hij erover gaat, mag hij dat doen. Dus ik denk wel dat hij een soort hardheid, een winnaarsmentaliteit wil meenemen. En hij wil inderdaad gewoon kampioen worden. Punt.
20: Ja. Niet alleen wil, hè, want iedereen wil kampioen. Maar hij zegt wel, wij moeten kampioen worden.
18: Nee, maar ik vind dat wel heel knap wat Hans zei. Ik heb het jou eerder horen zeggen. Kijk, eigenlijk in de top 3 moet je altijd zeggen, je moet kampioen worden. En hij heeft er niet omheen gedraaid, ondanks al die mindere jaren. En toen waren ze er allemaal nog niet, Brand nog niet, Ter Stegen nog niet. Eigenlijk, net toen hij binnenkwam, hoorde ik het jou al zeggen. Ik vind het knap, dat hoort wel bij Ajax. Wij willen gewoon kampioen worden.
20: Ja, moeten kampioen.
18: Ja, ja.
14: Ik heb het idee dat Feyenoord wel eens de lachende derde
0: onder. Ja, en onderschat AZ ook niet, denk ik.
18: Nee. Maar Feyenoord, daar hebben we het net over. Kijk, Ueda, Reed, Hajmoussa. Het is nog 3 weken. Er kan nog zoveel gebeuren. Het is die transfer, dat is zo'n ellende. Wat denk je nou voor de coach van Bronckhorst?
14: We moesten allemaal voorspellen deze week, maar niet te doen.
17: Moet je op 2 september gaan voorspellen.
14: Ja, dat is ook zo. Maar ja, goed. Over Cruijff gesproken, Jan. Er komt iets moois aan in de Eredivisie. Want we benoemden het aan het begin. Daarom is die schitterende schaal er. 70 jaar Eredivisie. En we gaan iets bijzonders doen met z'n allen.
17: Ja, we gaan een top 1000 vaststellen. Die begint vanaf 2 september. Top 1000 van meest bijzondere voetballers in het betaald voetbal.
20: En als ik daar niet bij zit?
17: Ik denk dat je erbij zit, want het zijn niet... Hans, even serieus. Ik denk dat je erbij zit, want het gaat natuurlijk niet alleen maar om de Johan Cruijff van deze wereld. Het gaat ook om cultspelers.
14: Want het zijn er 8000 in totaal.
17: Ja, we zijn 8000, maar, alleen het record aantal schorsingen wat jij gehad hebt. Jij hoort daarbij, zoals Michel Anouk van ADO Den Haag daar, of FC Den Haag daar ook bij hoort. Dus het zijn allemaal, we bouwen met elkaar een top 1000 van bijzondere spelers in het betaald voetbal. Wie hebben nou kleur op de wangen gegeven van het betaald voetbal? Het palet van dat betaald voetbal zo mooi wordt. Wie wordt er? Jij bijvoorbeeld, met het aantal wedstrijden wat je gespeeld hebt.
14: Dat niet
17: Jan Jongbloed of Pim Doesburg als oudste keeper. Maar we hebben natuurlijk een geweldige geschiedenis achter ons liggen. En hopelijk een fantastische toekomst voor ons. Maar jullie kunnen gaan kiezen, de mensen thuis, vanaf 2 september. Wie wil je in die top 1000 hebben? En daar gaan we 11 uitzendingen van maken bij ESPN. En dan krijg je een soort ranglijst wat je doet. Nou, nummer 1 zal ongetwijfeld Johan Cruijff worden. Net als Bohemian Rhapsody van Queen. Maar
14: laat de rest... Cruijff kijken, want het is jouw favoriete voetballer. Wilco, dan mag je gewoon verder
17: vertellen. Weet je, dus het is gewoon leuk om 70 jaar betaald voetbal in Nederland te eren met een soort top 1000. Ja. Wat dus niet gaat van de nummer 999 is de ene minst goede voetballer van de top 1000. Nee, het gaat gewoon wie heeft kleur gegeven aan het betaald voetbal in Nederland.
14: Ja, en het is dus een combinatie van stemmen en een jury, hè?
17: En dus de deskundigen kunnen ook... Volkertveld, noem allemaal maar op. Die kunnen er ook allemaal in staan, ook al hebben ze relatief weinig in de Eredivisie gespeeld.
14: Ja, mooi. Nou ja, dit is dus jouw favoriete voetballer, Wilco.
17: Van iedereen
14: misschien.
19: Wel origineel.
18: Nee, maar ja, dat dacht ik bij mezelf ook. alleen ik had mijn schoonvader kunnen kiezen, die hebben Sittard en bij Elinkwijk gespeeld, Henk van Laten. Maar hier, bij dit moment, hier ben ik bij geweest. Ja. Toen stond ik daar links achter op de F-site. We gingen elk weekend of naar Utrecht of naar Ajax. Ik ben met de trein gegaan en bij deze wedstrijd ben ik geweest. En het mooie is, ik heb gisteren Hans nog een appje gestuurd.
20: Mijn vader.
18: Zijn vader gaf commentaar bij deze wedstrijd.
17: Ja, zeker. Ja.
18: En dat is wel een geweldige goal. En ja, weet je, toen je dat vroeger... Cruijff is natuurlijk echt ongekend, maar ik dacht gelijk aan deze wedstrijd. Ik vond
17: zijn vader was geweldig. Ik heb heel lang bij de NOS

0: Die heb ik ook gekozen.
1: Die komt er ook wel in, denk ik.
2: Als ik mag kiezen, Wim van Hanegem.
1: Ja.
2: Omdat ik ken hem mijn hele leven al. Wat een smerige buitenkant.
1: Het is jullie gezamenlijke keuze van die kant van de tafel.
0: Ik heb ook Willem gekozen.
2: Ja, en we kennen hem eigenlijk, even voor de jongere mensen. Kijk, dit wilde ik ook nog laten zien. Iedereen denkt buitenkant links, maar hij had zo'n fantastische vrijtrap. En dit ook weer zo. En,
1: ja, geweldig.
2: Maar hij kon geweldig tackelen. Hij kon geweldig koppen. Hij was bikkelhard. En dat wordt wel eens over het hoofd gezien. Hij had eigenlijk alles.
1: Ja. Ja,
2: maar ik zie hem helaas minder de laatste tijd. Maar op nummer
0: 1. Hij is gelukkig heel vaak weer
2: Kruis Senior.
0: Hij is gelukkig weer heel vaak bij Feyenoord. Maar kijk even de beelden terug van het WK 74. Want we hebben het over Johan. En die was natuurlijk fantastisch. Maar als je Willem ziet tijdens het WK, dat is echt niet normaal. Willem was ook bij mij afscheid van bij de NOS. Toen was hij, omdat, ja, ik heb iets met Willem, net als jij dat hebt.
2: Je was blij dat je wegging.
0: Ja, nee, dat niet, maar misschien ook wel. Maar hij vond het wel leuk dat ik naar Feyenoord ging. Nee, maar los van het feit dat het een geweldige voetballer is. Hij zegt, gemeenspelen kan iedereen. Hard spelen kunnen er maar weinig. Hij kon hard spelen.
2: Ja.
0: Maar ik vind hem ook zo grappig. Ik vind hem zo leuk, zo origineel. Dat maakt hem tot iets compleets. Dus los van een fantastische voetballer, geniaal, geweldige carrière, maar ook zo rustig, grappig en zo onderkoeld. Echt een geweldige vent.
1: Nou, ik zeg niks geks. Als we nu de twee beste Nederlandse voetballers alle tijden, denk ik wel, hebben. Bram, even de wat jongere generatie hier vertegenwoordigen. Wie is jouw favoriet?
3: Nou, je gaat wel dus een beetje kijken naar jouw herinnering. En mijn jeugdherinnering was dat Ajax toen de Champions League won. Dus ja, voor mij was dat Jari Liedman. Dat vond ik zo'n mooie
1: Je gaat de schifting ook wel halen.
3: Ja, echt fantastisch, die techniek. Maar ook gewoon, ja, ik weet niet, eigenlijk alles wel. Hoe die ook buiten het voetbal wel een beetje te boek stond, maar ook gewoon hoe die eruit ziet. Mooie lange haartjes, mooie stijl. Voor mijn gevoel maakte hij ook altijd alleen maar mooie doelpunten.
0: Vorig jaar was gestopt met voetbal.
1: Ja, ongelooflijk.
0: En hij is nu aan het ijshockey.
3: Dat zie ik niet zo voor hem eigenlijk, maar...
0: Ja, nee, maar in zijn jeugd.
1: Ze zijn allemaal aan het ijshockey.
0: Ja, maar hij is weer aan het ijshockey.
3: Het is zo'n sierlijke speler was. Ja, daarom zie ik dat ijshockey ook niet meer voor me.
1: Nee. En vanaf volgende week in Goedemorgen Eredivisie, elke week stellen wij een speler voor aan de hand van mooie beelden. Het kunnen dus cultspelers zijn, geweldige spelers, alles komt voorbij. We zijn toe aan de drie korte vragen. Jan, is Infantino in 2027 nog voorzitter van de FIFA? Wat denk jij?
0: Ja.
1: Ja, toch wel?
0: Ja. Nou, het is one country, one vote.
1: Ja.
0: En het lijkt erop dat het overgrote deel van de wereld nog steeds vindt dat hij de voorzitter moet zijn. En dat is ook logisch, want je kan van alles van hem vinden en alles is waar. Maar hij heeft zoveel geld gebracht naar alle kleine landen. Iedereen heeft nu toegang tot tenminste 20 miljoen euro.
1: Ja.
0: Weet je, en Sinterklaas bestaat en daar zit hij en dat is Infantino. Hij heeft gewoon ieder land gekocht, alle kleine landen. Hij heeft ze toegang geboden tot het WK. En hij heeft ze veel meer geld gegeven. Daar kan je van alles van vinden.
1: Ja.
0: Maar hij heeft van het WK in Amerika financieel een enorm succes gemaakt.
1: En de UEFA doet wat ze vinden dat moet.
2: Hij heeft dus eigenlijk gewoon alle Congo's van deze wereld omgekocht.
0: Nou, weet je, je kan zeggen, is het omkopen?
3: Nog erger, vind ik, hoor.
0: Nee, maar
2: het is nog erger.
0: Nee, maar hij heeft gewoon zoveel geld opgehaald. En dat verdeelt hij. Als je nu Suriname spreekt, hè. Ik kwam toevallig de voorzitter van Suriname tegen. Die heeft een trainingscomplex, een stadionnetje. Wat hij anders nooit had gekregen, dat komt nu door het geld van de FIFA. Kan je van alles van vinden. 3,5 miljard aan tickets. Hè. De finale van het WK voetbal had 400 miljoen euro meer dan de finale van American Football.
1: Ja, gewoon een man kan het niet betalen.
0: Nee, maar dat is het. Dus het is, weet je, $600 per kaartje gemiddeld.
1: Maar de voorzitter, voor de duidelijkheid, jij hebt ook liever dat hij weggaat, toch?
0: Ja, nee, maar even, ik vind dat het niet kan.
1: Nee.
0: Maar ik geef alleen maar aan waarom.
1: Nee,
0: jij vroeg, blijft hij? Zoals het er nu naar uitziet, doordat hij zoveel geld het systeem heeft ingeduwd, is iedereen er beter van geworden.
2: Maar zijn we het met z'n alle vijf niet al mee eens dat hij het voetbal vermoordt?
3: Ja, natuurlijk. Ja. En nu bepaalt geld dus weer. Ja. In plaats van voetbal.
1: Ja. Nee, maar daar zijn we het met z'n allen wel over eens. Het is heel triest, maar we gaan zien hoe het verder gaat. Bram, moet je nog wennen aan de nieuwe speelregels?
3: Ja, ik moet er wel een beetje aan wennen. Ja, ook wel, ik zie bepaalde onduidelijkheden, maar dat gaan we morgen maar vragen, toch?
1: Ja, nee, maar even bij NEC Telstar, met Alders. Die krijgt de bal keihard tegen zijn hoofd. Nou, logischerwijs groggy. Gaat even naar de grond. Staat redelijk snel op. Hoeft niet behandeld te worden. Maar omdat de scheids het spel stillegt, moet hij er een minuut uit.
3: Nee, ja, eens.
4: Ik heb het er met hem over gehad, maar hij viel het

0: Ook hoor, maar dit ga je natuurlijk vaker krijgen. Kijk, je kan hier vragen over stellen. Maar ik denk dat er heel weinig spelers, als ze dit doorhebben, op de grond gaan liggen. En ik irriteer me er altijd kapot aan.
1: Bij het WK zag je dat er veel minder spelers op het veld blijven liggen.
0: Je gaat niet meer liggen.
2: Maar jongens, iedereen ziet hier toch dat hij een bal er zo...
1: Maar de regel op zichzelf helpt wel.
0: Ik vind de regel
1: en
0: goed.
1: Het is minimaal een minuut, hè. Want als het spel niet stil komt te liggen, kan je langer langs de zijlijn staan. Dus ik vind wel dat we met elkaar, want er wordt vaak gezegd, voetbal is oerconservatief, dat er een aantal maatregelen genomen zijn die het spel sneller maken. De meeste tijdrekker ging bij een ingooi zitten. Nu moet je binnen 5 seconden ingooien. Dat is wel
3: hij moest er ook nog eventjes in.
2: En de rechtsback ook nog, met de nieuwe naam.
0: Ik denk dat spelers niet meer zo snel gaan liggen.
4: Ik had ook inderdaad met Roeman dat hij dan de bal uitrapt. Die gaat liggen met kramp en dan moet er niet een speler uit.
2: Nee, tijdens het WK mag je dan niet naar de kant voor tactische aanwijzing. Maar nu mag het blijkbaar wel.
0: Ik weet niet of het mag, het viel heel erg op gisteren.
1: In Engeland gaan ze nu experimenteren dat als een keeper dat heeft, dan moet
2: een veldspeler eruit.
1: Wij vonden als competitiebestuur dat er zoveel regels veranderd zijn. Wij kijken even aan hoe dat gaat. Maar het kan zo zijn dat we dat in januari ook gaan doen.
4: Oké.
1: Maar nu nog niet.
4: Ik ga even wat vragen opschrijven voor morgen.
2: Ja, en dan de laatste korte vraag, Hans. We zeiden het al aan het begin. Die bondscoach.
3: Ik heb de indruk dat Louis van Gaal niet graag wil.
2: Denk
3: maar
2: je dat?
3: Verschrikkelijk graag.
2: Ja. En zou jij toejuichen?
3: Ik zou niet met mijn achtergrond juichend de straat overgaan als Louis van Gaal het wordt. Maar ik kan me wel voorstellen dat geen Slot, geen Ten Hag, geen Bos. Dan zou ik eerder voor Van Gaal gaan dan voor Reiziger.
2: Ja.
3: Maar ik zou wel als KNVB zeggen van Louis, je kan het worden. Je conformeert je aan ons. Geen eigen fysiotherapeuten, geen eigen datamensen, geen eigen assistenten. Michael Reiziger is jouw assistent en voor de rest geen Niels. En wil je dat niet, dan de groeten.
2: Om eerlijk te zijn vond ik dat de Brugink en Waterhuis wel een punt hadden gisteren. Want er is natuurlijk heel veel gezeken op de KNVB. Ja. Misschien wel terecht, maar we weten eigenlijk niet wat ze op dit moment doen. Stel dat ze met een geweldige kandidaat uiteindelijk komen. We moeten het ook wel een beetje afwachten. Er lekt helemaal niks uit en dat is positief natuurlijk.
4: Ja, en doordat er niks uitlekt, gaan wij met z'n allen lopen speculeren. Ja, en dat wordt natuurlijk...
2: En iedereen denkt nu dat het Reiziger wordt, maar dat weten we simpelweg.
1: En veroordelen, omdat er niks naar buiten komt. Dus iedereen gaat maar met hagel schieten.
2: Ja. Ja.
0: Nou, maar dat is vaak in ons vak, dat merken wij ook als club. Als je dan het intern houdt, dan gaat iedereen er wat van vinden. En dan is iedereen al afgefikt. En dan kom je ergens mee en dan valt het eigenlijk heel erg mee. Dat is natuurlijk wel de wereld waarin wij leven. Ja.
3: En wat zou nog mee kunnen vallen, los van Louis van Gaal en Reiziger?
4: Ja, we hadden het net over een Nagelsman.
2: Buitenlandse bondscoach, Nagelsman, Xavi, zoiets. Weet je, ik zeg maar wat. Maar dat zou mee kunnen vallen natuurlijk. Ja. We gaan het zien. We gaan in ieder geval zo terug naar het kasteel. Want Valente, de nieuwe aanvoerder, komt uiteraard als eerste het veld op. Zo hoort. Deed jij ook dat altijd, Bram, als eerste het veld op?
4: Nee, ik liet Kerst op als eerste. Die had, was autistisch als nee. Die was eerste.
2: Ik wilde altijd als eerste. Ja. Nou, Valente wel. We gaan straks schakelen richting het kasteel. Heel graag. Tot zo.
3: Ik ging altijd als eerste het veld op.
5: Ja, daar komt hij, jongen.
6: Kenneth, mag ik misschien nog een handtekening? Nee. Ik had er al een, maar...
3: Hé, hey, grote vriend.
7: Hallo weer.
3: En hier krijgt Hansie zijn glansie.
6: Hebben en door.
2: Ja, we hebben een geweldig programma vandaag. Kijk maar even mee wat we allemaal gaan doen.
8: Jouw nieuwe voetbalseizoen begint bij ESPN. Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Voor iedereen. Oh, hi. Voor de superfans. De experts.
9: Maar weet je wat het is? Ze creëren gewoon geen overtanden as.
8: De meekijkers.
10: Guys, the vibe is here insane.
8: Voor wie zijn we ook alweer? En de meezingers. En zelfs als je iets van voetbal houdt.
11: Ja, is meer voor mijn partner.
8: Dus echt voor iedereen. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Meer is mogelijk met My Media Markt. Word nu gratis My Media Markt member en geniet van exclusieve aanbiedingen en member evenementen. En spaar punten voor extra korting. Media Markt.
8: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34,95 per maand.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Je eigen plek. Die kleine, een hele grote zien worden. In een wereld met minder grijs en meer kleur. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Koeker. De kraan voor bruisend water en sfeermakers. De kraan voor kokend water en zomerse avonden. De kraan die alles kan. Ontdek meer op koeker.nl.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Vergroot je kans op een eigen huis met ons gratis eerste huisgesprek. Maak een afspraak op asnbank.nl.
11: What a hotel.
13: And only $240 a night on my favorite site.
14: What? You didn't check Trivago?
15: I got mine for $155.
16: Check Trivago to compare prices and save up to 35%.
14: You didn't check Trivago?
16: Hotel Trivago.
17: Wanneer de tweeling Eva en Emma een leuke dag beleven, zou niets die mogen verpesten. Maar de ene heeft last van brandend maagzuur en de ander van indigestie. Daarom gebruiken ze Gaviscon Duo. De dubbele werking neutraliseert niet alleen overtollig maagzuur, maar creëert ook een beschermlaag tegen zure oprispingen. Voor een snelle verlichting tot 4 uur. Probeer net als zij Gaviscon Duo. Nu beschikbaar in bosvruchtenkoudtabletten.
18: Wij beloven dat verzekeren anders kan. Eerlijker, zonder gedoe
19: en met een lage prijs.
18: Sluit je ook aan voor een eerlijke autoverzekering. Insured. We all benefit. Insured heeft ook een top fietsverzekering. Check uw premie op insured.nl.
20: Hallo, ik ben Tom Coronel. Wil jij weten wat je auto echt waard is? Ga naar wijkopenauto's.nl. Vul jouw kenteken en gegevens in en ontvang snel jouw verkoopprijs. Mijn advies, ontdek jouw prijs op wijkopenauto's.nl.

0: Gillette Labs, our next generation of shaving. For the best a man can get.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is door de Consumentenbond voor de 13e keer uitgeroepen tot beste uit de test. Probeer Mad nu zelf via madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Deze zomer de slaap van je dromen. Nu tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alpen.nl.
3: Wanneer je klaar bent om te koken, maar je schone pan nog niet, voeg Finish glanspoelmiddel toe en zeg vaarwel tegen watervlekken. De verbeterde formule werkt na je vaatwasmiddel om watervlekken te verwijderen en lost hardnekkige aanslag op. Voor een resultaat dat 100% effectiever is dan het beste vaatwasmiddel. Voor een moeiteloos glanzend schone vaat, het begint allemaal met Finish. Etensresten kunnen de goede werking van je vaatwasmachine in de weg staan. Gebruik Finish machinereiniger. Lost vetresten op voor een schone en effectieve machine. Finish machinereiniger tijdens de vaatwasbeurt.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Lezen, lachen en leren met het vrolijkste weekblad en de app. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Het voetbal van morgen begint hier. Bij de Otten Innovation Cup nemen de grootste talenten van internationale topteams het tegen elkaar op. En stellen ze niet alleen elkaars kwaliteiten, maar ook nieuwe spelregels op de proef. Deze zomer stonden maar liefst 32 oud-deelnemers op het WK. En nu staat de nieuwe generatie klaar. Kijk de Otten Innovation Cup live op ESPN.
6: Twee nieuwe trainers, of eigenlijk ook niet echt. Rogier Meijer en Giovanni van Bronckhorst. Allebei een schat aan eredivisieervaring. Vandaag tegenover elkaar op de Kasteel. Sparta Feyenoord, 11:45 op ESPN 2. Ik zeg nog één keer op ESPN 1. Helmond Sport tegen de Graafschap. Ook het aanschouwen waard natuurlijk. Maar we gaan richting het Kasteel. Sinclair Bisschop staat daar met Giovanni van Bronckhorst.
7: Met de nieuwe trainer van Feyenoord, OOL, nieuw. 12 mei 2019 zat hij ook nog op de bank bij Feyenoord. En nu, na 2650 dagen ongeveer, ben jij terug als trainer van Feyenoord. Toch nog kriebels voor zo'n begin?
8: Zeker. Blijft altijd speciaal natuurlijk om trainer te zijn. En zeker bij je eigen club. Dus dat gevoel is nog steeds hetzelfde.
7: Gisteren heb je de groep medegedeeld wie je nieuwe aanvoerder is. Dat is Luciano Valente geworden. Waarom is hij het geworden?
8: Nou, zeker in de gesprekken die ik met hem gevoerd heb, met andere spelers. Je ziet natuurlijk, je kent de groep beter. En ik vind Luciano de juiste persoon om die band te dragen vandaag en dit seizoen.
7: Vorig jaar was de aanvoerdersband een hot item. Ben je niet bang dat het ten koste gaat van het spel van Valente?
8: Nee, ik denk dat het hem juist gaat helpen om weer de volgende stap te maken in zijn carrière. En, dus ik heb daar alle vertrouwen in.
7: Ja, heeft dat ook mee te maken dat hij zeker blijft en andere targets, bijvoorbeeld een Reed, bijvoorbeeld een Hartz Moussa, eventueel nog kunnen vertrekken?
8: Nou, niet per se hoor. Je kijkt natuurlijk naar de groep. Je weet dat er nog het een en ander kan gebeuren. Maar ja, de keuze voor Luciano is vooral gemaakt. Ja, door wie hij is en wat hij gebracht heeft dit seizoen en ook vorig seizoen.
7: Fenerbahçe heeft zich gemeld voor Ueda. Ben je bang dat hij vertrekt?
8: Nee, ik denk dat bang. Ik heb het eerder gezegd, bang is niet het goede woord. We houden natuurlijk wel rekening met mutaties in en uitgaat. Maar ik denk dat we daar gewoon mee moeten handelen. Mocht het zover komen, dat weet ik natuurlijk nu ook nog niet.
7: Je moet allerlei keuzes maken. Targeline, vorig jaar vaste basisspeler, valt er buiten. Die kiest voor Van Houten en Zegiel. Kun je die keuze toelichten?
8: Nou ja, die keuze is natuurlijk gemaakt om wat ik gezien heb en ook de voorbereiding. En ook dat je deze wedstrijd met dit middenveld wil gaan spelen. En dat kan natuurlijk elke week anders zijn. Je probeert natuurlijk wel naar vast elftal te werken. Maar zeker de potentie die we hebben op het middenveld, die is gewoon enorm. Met Usama, met Sam, met Tobias. Dat zijn natuurlijk spelers die gewoon ook heel goed kunnen spelen.
7: En spelers krijgen dus een nieuwe kans bij een nieuwe trainer. Diarra, vorig jaar toch wel verguisd. Krijgt bij jou de voorkeur. Vorige week ook in die afsluitende wedstrijd tegen Atalanta. Vandaag in de basis. Wat zie je aan Diarra, waarom hij in de basis staat?
8: Nou, ik zie vooral een jongen die hard werkt, die ervoor gaat, die veel luistert en die zich wil ontwikkelen. En daar steunen we hem in. En ik denk dat het ook voor hem juist een verdienst is dat hij vandaag start. Dat komt mede ook hoe de start die hij gemaakt heeft in pre-season.
7: In hoeverre klopt Shaquille van Persie aan de deur, die het heel goed heeft gedaan in, jij noemt de pre-season, in de voorbereiding?
8: Ja, dat is het Engelse woord voor voorbereiding. Maar Shaquille is natuurlijk een speler met enorm veel talent. We zijn daar heel voorzichtig mee. Zeker ook om zijn fysieke verleden. En dus daar moeten we gewoon slim mee omgaan. Maar ja, dat Shaquille kwaliteit heeft en kan spelen, dat is natuurlijk wel duidelijk voor iedereen.
7: Voorbereiding, alles gewonnen. Weliswaar alles in Rotterdam, behalve Dordrecht. Kun je aangeven waar Feyenoord staat in jouw optiek op dit moment?
8: Nou, het gevoel is goed. En dat komt natuurlijk mede door de wedstrijd die we gespeeld hebben. Niet alleen de winstpartijen, maar zeker ook de manier waarop we trainen. Dus dat geeft gewoon vertrouwen aan de groep. En dat moeten we vandaag vertalen naar een overwinning.
7: Je hebt een grote selectie. Wat opvalt vandaag, geen Ahmed Hodžić, geen Tengstedt, geen Ivanušek. In ieder geval zelfs bij de selectie. Wat zegt dat over die drie, waarbij Ahmed Hodžić volgens mij niet helemaal fit is?
8: Nou ja, hij heeft natuurlijk ziek geweest ook deze week. En wat je zei, we hebben een grote selectie, dus we kunnen ook aan heel veel spelers kiezen. En ik denk dat de spelers die vandaag hier zijn voor deze wedstrijd, zijn spelers die fit zijn, die ervoor kunnen gaan. Maar wat je zegt, we hebben meerdere spelers.
7: Succes.
9: Dankjewel.
6: De nieuwe oude trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, want hij was ook trainer in jouw tijdperk natuurlijk. Hoe vind je het om hem weer actief te zien?
10: Geweldig, weet je. Hij is natuurlijk is lookable, likable, ziet er fantastisch uit, ambassadeur. En het mooie aan Gio is, en daar hou ik van, dat het geen trainer is die heel raar doet langs de zijlijn. Of hij nou voor of achter staat, hij is altijd de rust zelf. En hij klaagt nooit over geblesseerde spelers of spelers die niet mee kunnen doen. En ook niet dat hij spelers wil halen. Dat vond ik echt voor Feyenoord een geweldige ambassadeur.
6: Als je de term uithangbord wil definiëren, dan kom
10: je
6: dan
10: een Bronckhorst. Een beetje een visitekaartje, om die cliché maar te gebruiken. Het is een wandelend visitekaartje. Dus een sieraad voor het coachschap in Nederland.
6: Ja, en hij heeft een goede veldtrainer naast zich.
11: Zeker.
6: Op het oog is het een hele goede combi.
11: Ja, en ze draaien tot nu toe ook een prima voorbereiding. En je merkt dat er is gewoon een bepaalde rust al bij Feyenoord. Waarin het op een gegeven moment vorig jaar heel onrustig werd. Dat is gewoon weer. En dat hebben ze best wel snel gedaan. Er is weer een bepaalde rust terug. En dat werkt altijd door op veld.
6: Krijgen we dan een seizoen waarin alle drie de topclubs elkaar naar grote hoogte
12: gaan? Het zou natuurlijk voor 70 jaar eerder de divisie wel top zijn.
6: Ja.
12: Als ze alle drie gaan overperformen en gaan voldoen aan de verwachtingen, ja, dan is het wel weer een keer een ouderwetse competitie. Het zou in dit jubileumjaar natuurlijk top zijn.
6: Ja, gaan jullie de Champions League in? Dat weet je natuurlijk niet. Maar het zal toch gebeuren, NEC, de Champions League in?
12: Ja, ik heb het al zo vaak gezegd. Dan moeten we even in ons arm knijpen. Alles wat we meemaken natuurlijk. Vorige week sta je daar in Athene met NEC. Ja, ik zie die muur van Olympiakos, wat ze allemaal gewonnen hebben. En dan heb je zo'n goed resultaat. Dus we doen gewoon mee. Kijk, het is geen makkelijke wedstrijd. Maar ja, als we resultaat halen, dan gaan we de volgende ronde bereiken. Dus natuurlijk, dat is al uniek. Ja, en we gaan er wel voor dinsdag. Dus het is gewoon ook de manier hoe wij willen spelen. Dinsdag, als het goed is, iedereen die we hebben zou kunnen spelen. Ja, dan kunnen we er toch hopelijk een wedstrijd van maken. Ja, het zou natuurlijk uniek zijn.
6: Ja.
13: Wilco, wat ik me wel eens afvraag is, jij bent goed met Marcel Boekhoorn. Jij bent algemeen directeur. Jullie hebben een beetje dezelfde mentaliteit. Carlos Albers is heel rustig. Die met Roefs 10 miljoen, Shielgai 10 miljoen, Sano 15, Ono 12,5 hebben jullie samen. Maar ook hij heeft die spelers ook gescout, hè, de Japaner.
12: Carlos zeker, ja.
13: Dus is hij wel eens afgunstig? Of heeft hij een heel klein ego?
12: Wie?
13: Carlos Albers.
12: Nee, ik denk dat wij heel goed bij NEC weten wie wat doet. Uiteindelijk is Marcel natuurlijk belangrijk voor de financiën als supporter achter de club. Wat ik net zei, Carlos is voor het hele scouting, transferbeleid, kopen en verkopen. En uiteindelijk probeer ik marketing, communicatie, media de club te verkopen. En ondanks dat we hele verschillende karakters zijn, we zijn echt heel verschillend, Carlos en ik, hebben wij geleerd van elkaar dat we allebei dingen kunnen die wij niet kunnen. En dat we bij elkaar een heel goed tandem zijn. En dat hebben we geaccepteerd. Dus hij irriteert zich denk ik wel eens aan mij. Ik ook wel eens aan hem. Alleen we weten gewoon dat we in elkaars kracht ook heel sterk zijn. En dat hebben wij geleerd. Waardoor wij ook over elkaars onhebbelijkheden af en toe wel een geintje kunnen maken. Ja. Dat is denk ik de kracht. Als je dat met elkaar hebt, met Marcel erbij, is dat natuurlijk een geweldige driehoek. En aan de andere kant de driehoek naar de Raad van Commissarissen. En daarmee stralen we rust. We accepteren elkaar, stralen rust uit. Het is een aparte combinatie.
6: En dat doen jullie met Dick Schreuder. Hiervoor deden jullie dat met Rogier Meijer. Die is natuurlijk nu de trainer bij Sparta.
7: Rogier Meijer terug op de Nederlandse velden als hoofdtrainer. Nu trainer van Sparta. En je hebt de hele Sparta-mars uit je hoofd geleerd. Het oudste clublied van Nederland.
14: Nee, je overdrijft er iets. Het eerste couplet. Want dat werd me gevraagd bij binnenkomst. Dus dat weet ik nu aardig, ja.
7: Ja, dan is mijn vervolgvraag. Hoe gaat die dan?
14: Nou, dat zullen we straks horen. Maar die gaat niet van mij komen vandaag. Maar ja, dat is mooi. Club met traditie en het hoort erbij.
7: Ja, hoe belangrijk vind je dat inderdaad, die tradities bij zo'n club?
14: Ja, dat is onderdeel van Sparta, de oudste club van Nederland. Daar zijn meerdere tradities, maar dit is een mooi onderdeel. Maar uiteindelijk gaat het bij mij alleen om voetbal.
7: Vandaag dan de eerste wedstrijd. Hoe is in jouw optiek de voorbereiding geweest?
14: Ja, dat is altijd afwachten. Maar ik denk dat we gestart zijn. Een bepaalde manier van spelen, een bepaalde manier van werken met elkaar. Een aantal spelers zijn weggegaan, dus daar moesten we ook in veranderen. En dat gaat goed. En we zullen vandaag zien hoe we ervoor staan in een direct een grote wedstrijd tegen een topploeg. Dat hebben we niet gehad in de voorbereiding, dus dat is dan altijd afwachten.
6: Met een gestoeid ook. Rogier Meijer, nu aan het werk bij Sparta. Dat was ook een goed uitgangspunt voor NEC, hè?
12: Nou, ik zeg net, hè, we hebben het net over Giovanni van Bronckhorst, maar hij is eigenlijk ook lookable, likable. Het is een geweldig uitgangspunt. Hij heeft bij ons top gedaan. Ja, ik gun hem een heel goed seizoen. Ik vind het heel leuk dat hij weer terug is. Hans kent hem ook goed, maar ja, ik ben gewoon gek op die gozer. Ik vind het een geweldig vent.
6: Jan, we zijn bijna bij het einde, maar heel kort. Is Paspoortgate opgelost?
10: Ja, als iedereen zich aan de regels houdt en gezorgd heeft dat de nationaliteit van een speler de nationaliteit is, dan is het opgelost.
6: Okay.
10: Heb je het niet goed opgelost,
6: ja,
10: dan is het ook onverbiddelijk en dan volgt er een sanctie. Dan wordt of overspelen of ongeldig verklaard. Goed. Dus de tijd van coulance is voorbij.
6: Ja, duidelijk. Wilco, wat ga je doen vandaag? Staat er nog een optreden gepland of is het een rustige
12: zondag? Nee, dat doen we een beetje rondom de vierdaagse. Het is nu gewoon lekker vanmiddag. Zitten we met z'n tweeën thuis. Denk je tv aan, bubbeltje. Dit was tijdens de vierdaagse. Ja.
6: Het ging weer los, hè?
12: Ja.
6: Ja.
12: Ja, dit is toch. Ja, hier kan ik echt van genieten, jongens. Ja. Ik kan natuurlijk helemaal niet zingen, maar ik vind optreden en dit soort dingen. Er staan een paar duizend mannen naar mij te kijken, die zijn erop afgekomen. Het is toch.
6: Maar het is best fascinerend dat als je vindt dat je niet kan zingen, dat je dan op zo'n podium gaat staan.
12: Ja, maar ik vind het
10: daar
12: leuk.
10: Daar hebben meer presentatoren last van.
12: Nee, ik vind het gewoon leuk. En in Nijmegen kan het. Weet je, die club en die cultuur en die stad, die past maar zijn jas. Mensen vinden het leuk. Ik vind het zelf leuk. Ja, er zijn ook mensen die vinden er wat van, maar ik ga er gewoon staan. Er staan een paar duizend mannen.
6: Nou, je hebt gelijk ook, hoor.
10: Ja, maar het is toch mooi dat je 18 paradijsvogels hebt, ja, als directeur. Er moet er ook zo eentje bij zitten. En Jan Willem is ook een prachtig exemplaar.
6: Ja.
10: Weet je, dat zijn de
12: weet
10: twee
12: je,
10: boefjes.
12: Het kan in de cultuur waar ik werk en de mensen accepteren dat. En ja, ik geniet. Ik vind de Vierdaagse in Nijmegen echt geweldig. Je moet het meegemaakt hebben. Ja, ik sta daar echt te genieten.
6: Nou, en als NEC de Champions League haalt, dan wil jij nog wel een podium op, toch?
12: Sluit het niet uit.
6: Nee,
12: het
6: sluit niet. Want heeft Boekhoorn nog iets beloofd als jullie de Champions League halen?
12: Nou, ik denk wel dat het dan een heel leuk feestje komt, dan met z'n allen een keer in zijn privékisten ergens naartoe gaan.
6: Dat denk ik ook wel. Ja. Fijn dat je er was, Wilco. Dankjewel. Fijn dat je er was, Jan. Succes met de top 6 weer halen. Het is dus reëel, maar het gaat nog even duren. Bram, veel plezier deze zondag.
11: Dankjewel.
6: En Hans, goede reis naar het mooie Friesland. Heerenveen Twente, een van de 6 wedstrijden die wij uitzenden vandaag. Kwart voor 5 is die wedstrijd. Nu op ESPN 1 Helmond Sport tegen de Graafschap en op ESPN 2 Sparta Feyenoord. Bedankt voor het kijken.
13: Doen wij volgende week weer een cold open.
6: Wij doen volgende week weer een cold open. En dit is een warme afsluiting op deze schitterende zomerdag. Fijne zondag.
13: Vind ik leuk, cold open.
9: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen botsten 2 passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. ABC Australia meldt dat een luchtverkeersleider op non-actief is gesteld. Een Airbus van Jetstar taxide richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways heel dicht in de buurt kwam. Beide toestellen maakten een noodstop. Aan boord van het Jetstar-toestel raakte een bemanningslid gewond. Er moest een sleepvoertuig aan te pas komen om de Boeing te verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. Directeur-generaal Tedros veroordeelt de aanval en zegt dat voor zover hij weet er geen slachtoffers zijn gevallen. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Eerder op de dag hadden chauffeurs 130 van de 300 pallets met goederen uit de opslag weggehaald. Het goederenteam was al weg voordat de aanval plaatsvond. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Wel is er overleg via tussenpersonen. Met Oman overlegt Iran bijvoorbeeld over de straat van Hormuz. Araghchi laat weten dat de zeestraat niet heropend wordt. Zodra de VS zich aan eerder gemaakte afspraken houden, komen er nieuwe vaarroutes.
16: Het weer, in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
17: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ik sta de file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en Knoppen Benelux is de vertraging 10 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En in Zeeland is de N59 Sirooskerke-Zierikzee in beide richtingen dicht na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16.
9: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: klaar te maken om te gaan voor waar de ambitie van Sparta dit seizoen ligt. Want als ik die opstelling zo zie, dan bekruipt mij wel het gevoel dat het werk zeker nog niet klaar is.
1: Als ik daar wat achteraan mag zeggen, Leon. Aan de ene kant zien we het wel, de spelers het veld opkomen. De spandoek met al sinds 1888 niet de grootste, maar wel de mooiste van Rotterdam. Dat is van Sparta, met daarnaast een spandoek van... dit zijn onze helden. Bukari, Emnes, Pogba en Kitolano. Die in het verleden natuurlijk tegen Feyenoord belangrijk zijn geweest. Aan de andere kant, in het uitvak, zien we een groot spandoek van een oudere meneer. Die volgens mij bij zijn kleinzoon een Feyenoord-sjaal omhangt. En er staat daaronder: onthoud jongen, het mooiste komt van Zuid.
2: Terwijl de Sparta-mars klinkt, gaan we even naar luisteren. Live en direct te volgen, de hele wedstrijd hier. Tussen Sparta en Feyenoord in speelronde 1 van de Eredivisie. Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Heel veel plezier met de eerste wedstrijd in de Eredivisie. Voor wat betreft deze twee Rotterdamse clubs.
0: Op het scherm op het kasteel zien we wat doelpunten uit oude edities. Hoogtepunt uit de historie van Sparta. Er zitten de nodige doelpunten tegen Feyenoord bij. Feyenoord dat op het veld staat hier in Spangen. In het nieuwe uitenu, een knipoog naar een geweldig succesjaar. Het jaar dat Feyenoord de UEFA Cup won. Dat lichtblauwe tenu met het logo midden op de borstkas. Een goed gelukte knipoog. Feyenoord heeft wel vaker shirts die verwijzen naar het verleden. En dan is het echt niet meer dan dat. Dit is echt bijna een replica. Voor de mensen die net zijn ingeschakeld, nog maar even de opstellingen van beide ploegen op een rij. Sparta speelt met Bednarek in de verdediging. Martens, Jong, Martens Indy, Kuipers, Verschuren, Toornstra, Santos zijn erbij. En Terro, Mito en Torrisson, laatstgenoemde is de spits. Bij Feyenoord, Ernst, de doelman, Rietzintjes, de Kraaienveld en Marmol vormen de verdediging. Van Houten, Zegiel, Valente, de aanvoerder, het middenveld. En Moussa, Diarra en Ueda zijn de meest vooruitgeschoven spelers van Feyenoord. IJslander Torrisson. De lookalike van Simon, van voormalig Nick en Simon. Hij gaat de aftrap verrichten van deze derby. Meteen een geweldig affiche op speelronde 1 van het nieuwe seizoen in de Eredivisie.
1: Als Sander van der Rijk heeft gefloten, dan zijn we begonnen aan deze wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord. Editie 60 dus hier op het kasteel in de Eredivisie. Sparta heeft afgetrapt, de bal wordt achterin de rond gespeeld door Bruno Martens Indy, nu vooruitgewerkt. Daar zit Sint Juste dan tussen en werkt hem over de zijlijn heen. Hij degene die als eerste Feyenoord dit seizoen de bal heeft geraakt. De ingooi gaat dus naar Sparta toe. Die gaat gegooid worden op een meter of 20 van de achterlijn aan de linkerkant van Sparta. Een aantal spelers in de buurt. Waar de bal naartoe zou kunnen, gebeurt uiteindelijk ver achteruit naar Martens Indy. Hij gaat dan breed naar Verschuren. Sparta bouwt op van achteruit. Als de bal meegenomen wordt door Marvin Jong, hij terug naar Filip Bednarek. Hoeveel wedstrijden zal hij nog onder de lat staan bij Sparta, voordat er misschien wel een nieuwe doelman aangetrokken gaat worden aan die kant. Is het Martens Indy die de diepte zoekt? Dit lijkt me buitenspel. Sint Juste gaat daartussen komen, neemt hem aan op zijn borst. Geeft hem mee aan Reed. Reed vooruit naar Zegiel. Feyenoord schakelt om de middenlijn over. Als er de bal wordt meegegeven aan Hajj Moussa, kan er misschien zelfs een voorzet gaan komen nog door Givai Zegiel. Die bal leek wat hard, maar hij houdt hem binnen. Alle tijd ook om hem alsnog voor te geven. Doet dat naar Ueda. En de kans daar gelijk voor de Japanen. Die de bal op zijn voorhoofd laat vallen. En hem net naast het doel komt van Filip Bednarek. Is de kans voor Feyenoord na die goede voorzet weer van Zegiel. Bijna weer een assist op zijn naam. Maar Ueda knikt hem net naast.
0: Bijna binnen een minuut of net na een minuut spelen. Raak voor Feyenoord. Maar wordt dus naast gekopt die bal. Zegiel speelt ook tegen een van zijn oude clubs. Hè. Maakt de indruk bij een verhuurperiode bij FC Utrecht. Maar ook hier op het kasteel heeft hij minuten mogen maken op huurbasis vanaf Feyenoord. En nu zijn kans dus in Rotterdam-Zuid. Sparta heeft de doeltrap genomen met Bednarek. Die bal komt alweer snel bij Sint Juste terecht. Zo heeft Feyenoord dus weer overgenomen. Ernst blijft rustig. Laatste bal naar Marmol. Die neemt hem wat gek mee met de heup. De bal springt daardoor in de voeten van Marvin Young. En zo is daar weer het balbezit voor Sparta bij het ingaan van de derde minuut. Sparta combineert op het middenveld. De bal bij Martens Indy. Verschuren. Sparta lijkt de verdediging echt extra versterkt te hebben, hoor. Met en Jong en Verschuren en Martens Indy. En dan nog twee backs. 5-3-2 of 3-5-2 afhankelijk van of ze de bal hebben. Dat is het strijdplan van Meijer, zien we in de eerste minuten. Sparta heeft de bal verspeeld met een slechte paas van Martin Zindi. Daardoor kan Feyenoord achterin, links achterin de bal rondspelen. Al opent Marmol weer naar de as, maar de bal is uitgekomen bij Sidjus.
1: Terwijl Jivairo Reed ondersteboven wordt gekegeld, is dit een overtreding van Ayoni Santos. En de vrije trap dus voor Feyenoord. Gaat door Reed ook genomen worden. Die toch twee teleurstellingen heeft moeten verwerken. Nadat zijn transfers is naar Nottingham en vervolgens naar AS Roma geen doorgang vonden. Althans, voorlopig nog geen doorgang vonden. Oh, dat is dit een rare bal, joh. Die bal die wordt geopend naar de rechterkant. En die wordt dan via de kluts richting het doel van Bednarek geschoten. Maar echt wel een meter of 40. En Bednarek die denkt ineens van zo, ik moet achteruit om die bal te pakken. Die
0: hij verandert opeens bizar van richting.
1: Ja, en dat was ook hard. Die bal van, ik denk Diarra was het. Die wilde openen van links naar rechts. En dat die bal dan ineens zo van richting wordt veranderd. En met een enorme snelheid richting het doel van Bednarek ging. Zag er gevaarlijk uit. De keeper die hield hem tegen. Sparta met de balbezit met Mito nu net over de middenlijn. Gaat achteruit. Bal komt dan terecht bij Martens. Helemaal terug naar Bednarek. En dan is het Sparta dat achterin op gaat bouwen met de Verschuren. De overigens komen dus van Volendam. Hij naar de linkerkant, naar Bruno Martens in. Die wordt opgejaagd door Ueda. Valente, die als captain zijn rol ook gelijk op het veld laat zien. Direct coach zit ook naar de mannen achter hem. Om het moment van druk geven daar te initiëren. Maar het levert voor ons nog geen balbezit op voor Feyenoord. Omdat Sparta achterin de bal rondtikt. De bal gaat naar rechts, naar Verschuren. En zo gaat Sparta in ieder geval vooruit.
0: Verschuren met een hoge bal richting Torrisson. Die raakte met de kruin. Aangezien er niemand van Sparta meer voor hem ook stond, kan Feyenoord daar nog makkelijk de bal overnemen. Kraaienveld had het al gezien. Deed dat best wel slim in dat duel. Reed naar Van Houten. Meteen het doorkaatsen richting Zegio. Feyenoord is nog op de eigen helft, maar Zegio wordt voorin niet gezien en stuurt daar Harts Moussa weg. Knappe bal, zegt van Zegio. Harts Moussa met de kans. Die kap naar binnen toe gaat. Zelf doelpunt. Maar. De vlag inderdaad de lucht in. En dus gaat dit eerste doelpunt van dit seizoen van Feyenoord niet door. Er komt natuurlijk een check van de VAR of dit dan ook klopt. En dan zien we dat de VAR Dennis Higgler is. En dan zal het wel blijven zoals het was. Jij hebt zicht op een scherm voor de herhaling, Den. Klopte het?
1: Ja. Het was buitenspel.
0: Dan gaat hij niet door, denk ik, hè?
1: Dat telt hij
0: niet. Is dat ook dit seizoen nog?
1: Ja, die regels die zijn niet veranderd. Die regels die blijven gewoon hetzelfde. Wel weer een bal die binnen wordt geschoten na een assist van Givai Zegiel. Die echt laat zien dat als er doelpunten gemaakt worden, hij daar heel vaak aan de basis staat. Hè? Die voorzet net al op Ueda, die net naast werd gekopt. Deze goal van Harts Moussa, die weliswaar afgekeurd wordt vanwege buitenspel, kwam ook weer van de voet van Givai Zegiel. Die echt zichzelf nadrukkelijk laat zien in de beginfase van deze wedstrijd. En sowieso in de voorbereiding van dit hele seizoen al. Terwijl we minuut 6 zijn beland. 0-0 dus de tussenstand is. Is het Sparta dat naar voren werkt. Zit Feyenoord daartussen. Harts Moussa verlengt. Alleen daar staat niemand van Feyenoord. Wordt de bal overgenomen door Bruno Martensindi. Hij gaat daar Verschuren. Weer terug naar Martensindi. Dus tegen zijn oude club speelt. In het verleden natuurlijk onder meer bij Feyenoord. En hij krijgt na een aantal combinaties de bal ook weer terug. Nou, aan de rechterkant, daar ligt wat ruimte voor Sparta. Dat heeft hij gezien. Diarra gaat gelijk druk zetten in de richting van Martens. En zo is het voorlopig Sparta dat vooruit gaat. Maar deze bal is te hard. Komt terecht in de handen van de Ernst. Die nieuwe keeper van Feyenoord. Die overkwam van de Hertha BSC. Jonge doelman die hem uitgooit naar Marmol. Aan de linkerkant ook een nieuwe speler. En Diarra die kopt hem wel, maar kan hem alleen niet bij een ploeggenoot krijgen. En dus neemt Sparta weer over. Martensindi terug naar Bednarek.
0: Krijgt op zijn linker aangespeeld. Trapt hem snel naar voren. Sint-Juste of Torrisson. Torrisson wint, maar de bal komt bij Riet. Die levert daarna in. Krijgt de bal ook weer opnieuw, maar raakt hem kwijt. Hier komt een grote kans voor Sparta om voorsprong te komen. En die bal gaat er niet in. Mito kan opeens daardoor lopen. Maar dan wordt de bal daar opgepikt. Want ze stonden er met z'n tweeën door Terrell. En die haalt met zijn linker uit, maar schiet hem naast. En zo heeft Feyenoord grote kans gehad met de kopbal van Ueda. En de afgekeurde goal terecht net. Dit had ook zomaar een doelpunt kunnen zijn.
1: Reed neemt wat risico in de opbouw, maar komt daar goed uit. dat hij daar twee tegenstanders passeert. Is het fijner dat achterin rondspeelt. Het is natuurlijk ook nog de vakantieperiode waar we in zitten. Dus veel mensen die nog in het buitenland zijn. Ik krijg net een berichtje van Koh Chang Island uit Thailand. Waar zelfs naar Radio Rijnmond wordt geluisterd om deze wedstrijd te volgen. En ik kan me voorstellen dat dat wel in meerdere landen het geval ook is.
0: Stuur anders even een mailtje of een appje.
1: Ja, even naar de, via de website kan het, via Rijnmond.nl. Dat is leuk. Fijne vakantie, geniet ervan. Wij kijken ondertussen naar deze voorzet die van Feyenoord niet aankomt. Daar zit Sparta dan weer tussen. Bal gaat dan terug naar Martens. En Martens wordt opgejaagd door Valente. Moet dan terug naar Bednarek, die de bal aan kan nemen. Niemand in de buurt om het hem lastig te maken, die keeper van Sparta. En dus zegt hij ook tegen zijn ploeggenoten rustig aan. Geen haast. En 8 minuutjes onderweg in deze wedstrijd. Afgekeurde goal en een kans van Feyenoord gezien. Grote kans voor Sparta, die toch wat wild werd naastgeschoten. Daardoor nog geen doelpunten. Slechte bal van Bednarek. Kan gekopt worden dan door Hatsbusa. Die is ook te hard weer voor Ueda. Gaat over de achterlijn heen. Doeltrap dus voor die Poolse keeper van Sparta. Die zometeen kort genomen gaat worden naar Verschuren. Krijgt hem aangespeeld. Draait zich open. Gaat weer terug naar de keeper. En is het zo Sparta, dat vorig jaar 10e werd in de Eredivisie, dat vooruit gaat, probeert de middenlijn op te zoeken en de helft van Feyenoord op te gaan. Dat gebeurt nu met Mito, als Sparta er vandoor gaat aan de linkerkant met Santos.
3: Santos, die daar wat ruimte heeft, die gaat de bal voor kunnen geven. Hij komt er zelf langs, maar loopt zich dan wel vast, omdat daar veel Feyenoord-spelers nog achter Reed ook staan. Zegiel bijvoorbeeld. De bal is over de achterlijn gegaan. Doeltrap Feyenoord. In de 9e minuut, 0-0 op het kasteel. En Ernst lijkt de doeltrap kort te gaan nemen. Doet hij naar Marmol. Marmol terug naar Ernst. Echt vlak voor zijn doellijn. Pas naar Sint-Juste. Speelt de bal goed in naar Zegiel. Zegiel kan meegeven op Kraaienveld. Daar gaat hij aan voorbij. Diarra laat zich wat inzakken. Dan kan Marmol juist de diepte zoeken. Kraaienveld in de middencirkel met de bal namens Feyenoord. Speelt er naar Van Houten. Feyenoord zoekt waar die ruimte ligt. Probeert tot een kans te komen. Feyenoord denkt dat het over de rechterkant dan zou moeten kunnen lukken. Met Hatsbusa. Die maakt zijn actie. Is op de punt van het 16 meter gebied. Lijkt hem voor te geven. Dreigt ermee. Gaat dan zelf schieten opeens. Die bal gaat voorlangs. Maar er was al eerder een overtreding. Want één der Spartanen staat Verschuren.
1: Dit was Jong die naar de grond werd gewerkt door een van de Feyenoorders. Waardoor de scheidsrechter ingreep en een vrije trap gaf op het moment dat er op doel geschoten werd. De vrije trap gaat genomen worden. Bij Sparta wordt er eventjes aan de zijkant iets gedaan bij Casper Terho. Die krijgt volgens mij een bandje om zijn vinger heen. Daardoor doet Bednarek iets langer over deze vrije trap. Nou, Terho weer terug. Sparta dus weer compleet buitenspel gezien door de grensrechter. Van der Rijk, de scheidsrechter, die heeft dat gezien. Daarvoor ook gefloten dus de vrije trap voor Feyenoord. En die wordt kort genomen. Riet naar Sint-Juste. En is het Feyenoord met het balbezit dat nu naar Kraaienveld gaat. Open naar de linkerkant. Goed gedaan. Mika Marmol, die dan wat door kan lopen. Heeft daar best wel wat ruimte om de middenlijn over te gaan. Aan de linkerkant Valente erbij. Dat is goed van Feyenoord. Als Valente doorgaat, speelt de bal tussendoor naar Zegiel. Aan ruimte om uit te halen. Kap naar links. Goed gedaan door Zegiel. Moet uithalen. Een rolletje dan net naast aangeraakt. En een corner voor Feyenoord. Ik denk dat als hij misschien gelijk had geschoten met zijn sterke rechten, dat hij meer kans had gehad. Maar het idee was wel goed. Ruimte creëren voor jezelf en dan uithalen. En die bal die werd nog net aangeraakt. Hoekschop dus voor Feyenoord gaat genomen worden vanaf de rechterkant. Als Hatsbusa de bal heeft neergelegd om hem met links in te draaien.
3: Wat gaat het rendement van Feyenoord zijn in corners dit seizoen? Misschien kan dit een eerste voorproefje zijn voor de beantwoording van die vraag. Hier komt de bal van Hatsbusa. Die gaat strak hoor. En dan wordt hij geschoten door Van Houten die hem in één keer uit de lucht plukt. Via het voet van Verschuren gaat hij opnieuw over de achterlijn.
1: Variantje.
3: Ja, dit was een variant. En voor Sparta werd hij toch flink vrijgelaten. Die Charles Van Houten. Weer in corner dus. Nu komt hij vanaf de linkerkant van Feyenoord. Zegiel Reed staat op de rand van het 16 meter gebied. Maar gaat in één keer de pot in richting de tweede paal. Die is veel te hoog, die bal. Hij gaat dan aan de kant van die tweede paal inderdaad over de achterlijn heen. Zo wordt het een doeltrap voor Sparta. Staat het 0-0 in de 12e minuut. Bijna de 13e minuut. En Feyenoord al wat kansen gehad. Sparta ook één heel grote kans. Maar gescoord is er dus nog niet.
1: is Sparta dat de bal naar voren probeert te spelen. Dit ziet er gevaarlijk uit, want Sparta kan er ineens vandoor. Moet Sint-Juste erachteraan als Mito de bal krijgt rond de 16-meterlijn. Mito houdt even in, gaat dan alsnog voorbij Sint-Juste. Bal voorgegeven en dan een corner voor Sparta. Omdat hij nog werd aangeraakt door Sint-Juste. Daar was Sparta er ineens snel vandoor. Het is dat Sint-Juste dan een flinke sprint in huis heeft om nog Mito te achterhalen. Anders had het een 2-1 situatie geweest voor Sparta. Het is wel mooi om te zien dat de Rode Hugé, de man die verantwoordelijk is voor al die standaard situaties, bij elke corner, voor of tegen, direct in de coachende rol ook schiet. Geeft hij ook aan Hajj Moussa dat hij iets verder uit moet zakken richting het midden. Omdat daar wat spelers van Sparta eventueel in kunnen lopen als die corner genomen gaat worden. Dat gebeurt vanaf de linkerkant van Sparta na exact 13 minuten spelen. 0-0 dus de tussenstand. Als de bal ingedraaid gaat worden door Toornstra. Bal lang en hoog onderweg. Wordt gekopt door Verschuren, maar gaat over de achterlijn heen. En dus is het een doeltrap voor Feyenoord. Die genomen gaat worden door Tjark Ernst, de doelman van de Rotterdammers. Die ook contact zoekt met Kraaienveld. Ongetwijfeld iets in gedachten hadden. De bal gaat naar links, naar Marmol. Dan gaat hij via Terho over de zijlijn heen. Is het een ingooi voor Feyenoord die door Marmol genomen gaat worden.
3: Mika Marmol, de nieuwe linksbenige Spaanse verdediger van Feyenoord. Gehaald voor het centrum, maar kan ook als linksback uit de voeten. Dat heeft hij in de voorbereiding al veel moeten doen. Die komt met een verre inworp. Via de borst van Ueda komt hij bij Diarra. En die houdt uitstekend het overzicht. Bal naar Harts Moussa. Bal springt een beetje op. Toch kan Moussa hem controleren. Geeft hij hem aan Reed. Die wil hem terugleggen. Zingio is denk ik de bedoeling. Maar de bal smoort een beetje. Is net te zacht. Sparta kan daardoor wegtrappen. Marmol neemt de bal mee met het hoofd. Maar dat werd doorzien. Dus wordt de bal door Mito afgepakt. En via Martens gaat de bal naar Bednarek. Keeper van Utrecht trapt in één keer. Raakt hem niet helemaal lekker. Daarover op het middenveld kan Feyenoord de bal weer overnemen van Sparta. Via Kraaienveld gaat hij naar Ernst. Ernst dan richting Sint-Juste. Richting een kwartier spelen op het kasteel. 0-0 dus. Sint-Juste richting de middenlijn met de bal. Speelt hem naar Reed. Reed naar Harts Moussa. Tempo is laag als Feyenoord hem achterin rond speelt. Maar opeens kan er ook zo'n versnelling komen. We hebben al een paar keer gezien wanneer Feyenoord dan wel op die helft van de tegenstander is. Misschien gebeurt dat nu. Als de bal naar Diarra gaat, maar die laat hem lopen. Raakt hem bijna kwijt. Herstelt hem met een sliding. Daardoor misschien toch de kans. Segio geeft hem aan Harts Moussa. Die is er doorheen. Ueda lijkt geblesseerd te raken. Maar Harts Moussa speelt door. Want is in het 16 meter gebied. Maar Harts Moussa loopt zich vast. En Sparta kan uitverdedigen. Al gebeurt dat wel tegen de rug van Riet aan. En dan is er daarna een overtreding van Anis Harts Moussa, waar de Sparta links achterin een vrije trap krijgt.
1: Overtreding gemaakt op Bas Kuipers, nieuwe linksback van Sparta. En door de vrije trap door die ploeg snel genomen, gaat naar Verschuren. Verschuren die heeft misschien aan de rechterkant wel wat ruimte bij Martens. Voorlopig houdt hij de bal nog aan zijn voet. Totdat er wat beweging vlak voor zijn neus komt. Hij gaat uiteindelijk naar Martens, maar die bal die is niet goed. Daar zit Feyenoord dan tussen. Diarra loopt ze vast, maar via de kluts komt hij alsnog bij Diarra. Die moet hem nu de diepte insteken naar Valente, doet hij goed. Als Valente de achterlijn op gaat zoeken, de voorzet gaat geven, kapt hem zelfs naar binnen toe. Legt hem dan terug. De inlopende Harts Moussa moet dan uit gaan halen. Harts Moussa kapt hem nog een keer terug naar zijn linker. Dan weer naar buiten naar zijn rechter. Dan toch weer naar zijn linker. Gooit hem voor. Daar een kans voor Diarra. En die raakt hem niet goed. Alhoewel, de bal gaat met een hele gekke curve net over de lat heen. De valt dan op het dak van het doel via een enorme boog. Komt hij uiteindelijk op het dak van Sparta terecht. Het dak van het doel om precies te zijn. Dat is ook best wel een moeilijke bal.
3: Keek al omhoog. Ik denk, hebben ze hier verbouwd?
1: Ja, dakrand zou je dan zeggen. Het is Verschuren die de bal krijgt van Bednarek. Lange bal naar voren wordt gekopt door Kraaienveld. Daar zit dan Sint-Juste tussen samen met Van Houten. Wil fijn het combineren, maar speelt Valente de bal over de zijlijn heen. Slordige bal, het handje omhoog. De ingooi niet goed genomen door Sparta. Ja, en dus moet hij dan naar de andere kant. En dat betekent dat Feyenoord dus de ingooi krijgt, omdat de Lucenderi Martens de ingooi niet goed heeft genomen. En dan gaat hij naar Feyenoord toe. Kraaienveld opent hem naar de rechterkant. Bal komt terecht bij Sint-Juste. Feyenoord kan de middenlijn oversteken via Reed aan de rechterkant. Waar Reed gelijk al wel vooruit kijkt, maar waar het, zoals jij net ook al zei, de tempo wel wat laag ligt.
3: Zeker in de achterste linie. En Feyenoord zoekt ook waar dan die ruimtes liggen, want Sparta speelt met een flink defensief blok. Feyenoord is daar een paar keer doorheen gekomen, maar makkelijk is dat zeker niet. En dus blijft die bal even achterin. Sint-Justen die hem heeft. Riet komt hem vragen. Staat echt naast hem. Gaat de bal naar Kraaienveld. Kraaienveld naar Marmol. Marmol door naar Valente. Meteen de bal laten vallen voor Zegiel. Terug naar Valente. Dit zijn mooie combinaties. Zo kort allemaal op dat middenveld. Arts Moussa heeft wat ruimte aan de rechterkant. Die geeft hem voor richting Zegiel. Maar Bruno Martins Indy zit ertussen. Trapt de bal over de zijlijn heen. Inwop voor Feyenoord in de 18e minuut van dit duel. Arts Moussa leek hem snel te gaan nemen. Maar Riet overroelt hem daarin. Zegt laat mij het maar doen. Gooit de bal een beetje achter Sint-Justen. Sint-Justen dan naar Kraaienveld. Kraaienveld tussendoor steken. Volgens mij was Zegiel de bedoeling, maar neemt Van Houten hem toch over. Dan gaat hij alsnog naar Zegiel. Terug naar Van Houten. Dan nu naar Kraaienveld. Marmol schuift door, maar wordt overgeslagen met de paas. Die gaat in één keer naar Diarra. En die kan vanaf de linkerkant misschien zijn actie maken. Diarra komt naar binnen. Heeft hij ook ruimte om te schieten? Dat had hij niet, maar hij doet het wel. De bal wordt geblokt. Komt daarna bij Kraaienveld.
1: Terug naar de linkerkant naar Valente, die daar bezoek krijgt van Terho. Speelt hem tussendoor naar Diarra, die net de schoot. Terwijl het best wel druk voor hem was. Bal er geblokt. Nu de diepte gezocht bij Marmol. Goede bal richting hem. Kans voor Feyenoord. Nou, maar een schot van Zegiel. Maar die bal die wordt aangeraakt. En gaat over de achterlijn heen. En dus een corner weer voor Feyenoord. De derde van deze wedstrijd voor die ploeg. Sparta één corner mogen nemen. En Feyenoord gaat dat nu doen vanaf de rechterkant weer. Met Hajj Boussa. Die zich heeft gemeld om hem indraaien te nemen. Richting het doel van Bednarek. 19 minuten exact onderweg. 0-0 de tussenstand op het kasteel. Als de bal ingebracht wordt door Hajj Boussa, kan die daar weggekopt worden door Sparta op de borst van Van Houten. Misschien een schietkans daar dan voor Reed. Maar met links hard geschoten. Wel een meter of 8 naast. Geen problemen voor Bednarek. Op deze inzet van Givairo Reed. Die daar hard schoot. Maar ook geen richting mee kon geven. Dus is het een doeltrap die genomen is door Sparta. Gaat naar de rechterkant verschuren.
3: Sparta speelde één echt grote kans bij elkaar voor Terro. Dat had zomaar een doelpunt kunnen zijn. En voor de rest wordt Sparta vooral in de achteruit gedwongen. En is Feyenoord zeker de bovenliggende partij. Dan heeft Feyenoord ook de controle wel over dit duel in de eerste 20 minuten. Gescoord is er zoals gezegd nog niet. Sparta speelt de bal diep. Doelman Bednarek heeft dat gedaan. Marmol wint het luchtduel van Martens. Dan pikt Diarra de bal op, springt hij van zijn voeten. Krijgt hij hulp van Zegiel. Komt Feyenoord hier nog uit. Het is

0: was hier zeker. Zo is Feyenoord af en toe echt wel kwetsbaar ook achterin. En moet het dat snel onder controle krijgen. Het is het balverlies, alweer vlot ook vanuit de inworp. Daardoor kan Sparta achterin met Martin Zin die aan de bal komen. Die gaat ook nu een vrije trap krijgen, maar dan weer op de helft van Feyenoord. Aan de linkerkant na een overtreding die daar werd gemaakt op Santos.
1: Vrije trap lijkt genomen te gaan worden door Jens Toornstra. Die vandaag op gelijke hoogte is gekomen met Willem van Hanegem. Allebei 494 wedstrijden in de Eredivisie. Waarvan Toornstra natuurlijk een heel groot gedeelte voor Feyenoord heeft gespeeld. Is onderweg richting de top 10 van spelers met de meest gespeelde wedstrijden ooit. Hij gaat de Pik Doesburg niet meer inhalen. Die staat geloof ik op 628 ergens in die regio. Nou ja, zou die nog heel lang door moeten gaan in de Eredivisie, Jens Toornstra. Als de vrije trap genomen wordt, kopbal van Sparta. En dat kan gebeuren omdat Ueda uitglijdt. Waar die bal van Thorisson wordt naastgekopt. En toch ineens een kans voor Sparta. Die IJslandse spits. Die toch behoorlijk vrij stond om de bal daar richting het doel te koppen. Hij knikte hem naast. Bloedtrap door Feyenoord genomen. Achterin opgebouwd met Reed die vooruit gaat naar Hajj Moussa. In de voeten ingespeeld. Vlak voor de middenlijn Hajj Moussa die Reed ook mee ziet komen. Daar kan de bal dan ook naartoe. Omschakeling daar van de bezoekers uit Rotterdam-Zuid. Aan de linkerkant nu Diarra. Die wordt gezocht op de punt naar binnen gaat. Die wil dan naar zijn rechter toe om daar uit te halen. Dat lukt niet. Van Houten weer terug naar de linkerkant. Meter of 20 van de achterlijn. Goede steekbal daar van Marmol. Naar richting Diarra. Diarra moet dan daar twee man van zich af zien te houden. Krijgt daar wel wat ruimte. Gaat dan schieten. Diarra leep geschoten hoor. Zag daar ineens wat ruimte voor het schot. Met zijn binnenkant krult hij hem richting de verre hoek. Maar een half metertje te hoog. Waardoor die bal over het doel heen gaat. Maar Diarra laat zich toch wel een aantal keer zien. In die eerste 22,5 minuut. We krijgen een hydration break. Zoals we dat op het WK ook hebben gezien. Het is warm op het kasteel. De scheidsrechter zegt we zitten halverwege de eerste helft. En dus tijd om even een slokje drinken te nemen. Dat gaat er ook gebeuren. Spelers van Feyenoord en Sparta gaan richting de dugout. Krijgen ook een paar koude handdoekjes omgehangen.
0: Op de tribune tientallen mensen die die opstaan. Ik denk allemaal dat het rust is.
1: Het is echt een hydration break.
0: Het is echt een totale leegloop, ook meteen naar binnen toe.
2: Ja. Jullie kunnen ook wel even een slokje nemen, hoor, mannen.
0: Ja, oh, dat is goed, Leon. Sympathiek. Vertel jij even wat dan.
2: Misschien is het een goed moment om even de eerste 22 minuten te analyseren. Hoe bevalt het jullie om het echi het spel van Feyenoord? Is dat net zo goed als in de voorbereiding?
1: Zo kunnen we geen slokje nemen natuurlijk, Leon.
2: Ja, om de beurt natuurlijk. Ja, daarom hebben we
1: het. Om de beurt. Dat zijn jullie niet bij
0: jullie. Nou, ik slik even door, Leon. Ja. Wat is je vraag?
2: Wat is jullie indruk van die eerste 22 minuten?
0: Dat Feyenoord best wel de controle op deze wedstrijd heeft. Maar ondertussen heeft Sparta, ondanks dat je dat gevoel hebt, want het is vooral een gevoel, denk ik dan, best ook wel Feyenoord al pijn kunnen doen. Hè? En Feyenoord heeft zelf andersom ook zijn kansen. Want is de bovenliggende partij, heeft denk ik wat meer kwaliteit. Maar het is zeker geen gelopen koers nog, zeg ik daar 24 minuten.
2: Waar ontstaat dat gevaar dat Feyenoord tegenkrijgt? Is dat net als in de voorbereiding toch met dat stappen dat dan nog net niet helemaal goed afgestemd lijkt?
0: Ja, daar zat één kans ook bij inderdaad. Hè, dat die buitenspel van niet werkt. Maar ook gewoon met bepaalde duelkracht. Net heb je die ene kopbal. En dat gaat allemaal net wat te makkelijk dan. Hoe fijn het zich laat aftroeven. Als het net niet helemaal bij de les op dat soort momenten zijn. En we zijn voor het echt niet begonnen. Dus dat kan dan natuurlijk niet.
2: En tegelijkertijd is
1: het ook weer voor
2: het verhaal van Sparta dat de kans inderdaad mist. Laat maar zien dat die inderdaad moeilijk scoren. Want die mogelijkheden lagen er wel.
1: Ja, zeker.
0: Dat is wel de lijn die inderdaad doorgetrokken daarin wordt. Dit allemaal gezegd hebbende, Feyenoord vind ik wel de bovenliggende partij. En heeft ook al echt goede aanvallen gehad waarbij het ook anders had kunnen zijn. We spelen weer. De hydration break is voorbij. Ben je ook uitgedronken, Dem? Allemaal gelukt?
1: Nee en ja. Het is wel gelukkig nog niet uitgedronken. Het is best warm. Dus er is wel lekker om af en toe even een slokje te kunnen nemen. Het is daar een knokken om de bal op de helft van Feyenoord. Waarbij Feyenoord uiteindelijk als winnaar uit die strijd komt. Zeker als Valente ondersteboven wordt getikt. Dan betekent dat dus een vrije trap voor Feyenoord. Die genomen is achterin. Gaat naar Sint-Juste. Die moet dan terug naar de keeper. Omdat er druk wordt gezet door Sparta. Korte opbouw via Kraaienveld. Dan weer via Sint-Juste terug naar

0: Ernst. Die naar zijn linker toe gaat. Dan toch maar vooruit trapt. De lange bal naar Ueda. Kopbal is daar van Marvin Jong. En hij zit daar weer tussen met een goede bal van Valente. Die daar de zijkant op zoekt bij Reed. Waar ook gelijk wat ruimte ligt voor Feyenoord om snel naar voren te gaan. Als Hart Moussa ingespeeld wordt, dan weet je dat er gevaar gaat komen. Een goede bal nu richting Zegiel. Die is net te hard. Ja. En die hobbelt dan over de achterlijn heen. Het is zonde voor Feyenoord. Omdat deze bal van Hart Moussa goed had moeten zijn. En dat Zegiel daar de bal terug kunnen leggen en nu weer daarin kunnen lopen. Gebeurt niet, gaat over de achterlijn heen. Doeltrap is dus voor Sparta. Ook gelijk genomen, Bednarek weer naar Verschuren. 27e minuut van deze wedstrijd. Als de paas gegeven wordt in de richting van de mannen voorin bij Sparta, zit Rita tussen, gaat Kuipers overnemen. Halverwege zijn eigen helft trapt hij hem snel naar voren. Voordat Hans Moestra in de buurt komt, gaat Kraaiveld de lucht in. Ook de vlag gaat dan de lucht in. En hoeft Torisson er ook niet meer achteraan, omdat daar de vrije trap naar Feyenoord is gegeven vanwege buitenspel van 1 der Sparta.
1: Vrije trap genomen door Feyenoord. Minuut 27, 0-0 de stand. Kraaiveld aan de bal in de middencirkel, nog op de eigen helft. Maar gaat nu de middenlijn oversteken. Speelt de bal naar Sint-Juste. Reed overgeslagen langs de zijlijn. Gaat de bal meteen naar Hart Moussa. Staat even stil met de bal. Speelt hem dan naar Reed. Sint-Juste, Jairo Reed. En de paas naar Thijs Kraaiveld. Naar de linkerkant gaat hij. Mika Marmol is aan de bal. Overtreding op Valente, die hem daarna kreeg. Marvin Jong, de dader. Vrij trap snel genomen door Van Houten naar Sint-Juste. Die speelt hem weer naar Hart Moussa. Die brengt de bal daar in één keer in. Die heeft wat gezien. Die heeft Marmol daar gezien. Die trekt hem voor naar de eerste paal richting Valente. Die claimt een corner. Die claimt dat de bal nog is aangeraakt. Maar daar gaat de scheidsrechter, vooral omdat de grensrechter dat aangeeft, niet in mee. De doeltrap voor Sparta. Kort genomen door Martin Zindi richting Bednarek. Speelt hem naar Verschuren. Daar komt Valente. Verschuren trapt de bal diep. Daardoor kan Kraaiveld makkelijk de bal tikken richting Marmol. En Marmol wil daar Zegiel de diepte in sturen. Ik denk dat die bal goed is. Zegiel in het 16 meter gebied inderdaad. Heeft hem kunnen aannemen. Sparta heeft voldoende verdedigers terug. Zegiel kan die toch de bal voorgeven. Dat laat hij dan over aan Marmol. Dat is een strakke bal over de achterlijn gekopt door een van de Spartanen. Nu krijgt Feyenoord zeker wel een hoekschop te nemen.
0: Dat gaat worden weer vanaf de rechterkant van Feyenoord uitgezien. Dus die vrije trap die we tegenwoordig corner noemen voor Feyenoord. Indraaiend weer richting het doel van Bednarek. Een van de Spartanen wordt even overeind geholpen. Ja, op de grond zat. Ik denk dat dat Kuipers was. Van Brokkos is erbij gaan staan. Als de corner door Feyenoord wordt genomen, richting het Spartaanse 16 meter gebied. Strak in naar die eerste paal zeggen. Die gaat maar net voor het doel langs. Volgens mij wordt hij door niemand aangeraakt zelfs. Vliegt die bal van Hart Moussa vanaf de cornervlag bijna in één keer binnen. Dan komt Sparta met de schrik vrij als die bal net voor het doel langs gaat. Dat scheelde echt niks.
1: Ik denk als Diarra hem wel raakt dat het een doelpunt
0: is. Ja, dat was dichtbij. Bednarek krijgt nu van Rogier Meijer het teken. Lange bal naar voren. Dat doet hij dan ook richting de helft van Feyenoord. Daar gaat Kraaiveld de lucht in. Ook Van Houten, de laatste, die kopt hem. Aangenomen door Toornstra. En Toornstra achteruit naar Kuipers. Die speelt dan naar Martin Zindi. Helemaal terug naar doelman Bednarek. Hier op het volle kasteel. Waar iedereen weer blij is dat het voetbal weer is begonnen. De Eredivisie weer van start is gegaan. We dus kijken naar editie 60 van Sparta tegen Feyenoord met die 0-0 tussenstand. Dit lijkt me buitenspel van Torisson. Ja, de vlag gaat dan alsnog de lucht in. Er gaat nog wel doorgevoetbald worden. Maar Martens schiet hem voor de vorm dan ook nog maar 2 meter over. Van een meter of 9. Maar Torisson stond daar al buitenspel. Dus is het een vrije trap voor Feyenoord.
1: Kwartier nog in de eerste helft te gaan. Speelronde 1 van de Eredivisie. Het gaat weer ergens om. Het is een leuke wedstrijd hoor. Er gebeurt genoeg kansjes over en weer. Sparta zelfs 1 echt heel grote kans. En Feyenoord in de eerste minuut ook trouwens hoor, met Ueda die kopbal. Ze hadden beide teams absoluut al kunnen scoren. Maar dat is dus niet gebeurd.
0: En Feyenoord is achterin aan de bal met de nieuwe keeper, met Chark Ernst. Speelt de bal naar Marmol. De nieuwe, in ieder geval vandaag ook nog, linksback. Krijgt naar de bal terug van Diarra. Dan gaat hij naar Van Houten, ook al zo'n nieuwkomer bij Feyenoord. Van Houten strooit daar met een prachtige paas naar de rechterkant. Die wordt aangenomen door Harts Moussa. Reed is mee. Maar het werd door Sparta doorzien dat de bal daarheen zou gaan. Steekbal dus onderschept. Dat Santos lopen met de bal raakt hij wel kwijt. Zou Diarra misschien kunnen uithalen, maar aarzelt hij wat te lang. Dus Sparta de bal weer van hem af. Springt hij aan de rechterkant van het veld. Daar bij Terro in de voeten. Dat was die man van die hele grote Sparta-kans. Maar die schoot de bal naast. Terro legt de bal nu terug op Martens. En via Verschuren gaat hij naar Toornstra.
2: Achterin Verschuren weer die ingespeeld wordt. Die daar de bal heeft als hij naar de rechterkant inspeelt. Is het Jong die het spel vooruit werkt. Met deze bal van Terro. Gaat Sparta niet verder komen. Want die zelt over de achterlijn heen. Vijftal Feyenoorders loopt zich warm. Ferry, Borges, Stijn.
0: Del en Wessels.
2: Ook bij Del en Wessels zijn de andere twee die warm lopen. Die ook genieten van de supporters van Feyenoord die op een paar meter afstand daar aan het zingen zijn richting die gasten. Die ongetwijfeld toch ook liever in het veld hadden gestaan in plaats van aan de zijlijn bezig met een warming-up. Valente met een handige voetbeweging. Zorgt hij ervoor dat Feyenoord vooruit kan. Als Diarra de bal meegeeft aan de rechterkant bij Sint-Juste. Is het Feyenoord dat de helft van Sparta opgaat. Aan de rechterkant ruimte misschien voor Harts Moussa om een actie te maken. Daar ook Zegiel in de buurt. Daar gaat de bal ook naartoe. De rand van de 16. Zegiel naar zijn linker gaat uithalen. Bal aangeraakt onderweg. Lastige bal voor Bednarek die hem wel klem pakt. Na het schot van Givaj Zegiel met links. In de handen van Bednarek. Is het Martens die de bal meekrijgt. Feyenoord, Hulshoff en Van Bronckhorst die opveren op het moment dat Sparta de bal krijgt. Feyenoord heeft hem ook snel weer terug. Krijveld, Zegiel, Sint-Juste en nu Reed. Die de bal achterin rondspelen. De bal gaat naar Thijs Krijveld die ook zijn ploeggenoot aangeeft. Dan gaan we naar voren, want we moeten uiteindelijk de andere kant op. Dat is de helft van Sparta. Krijveld naar rechts, naar Sint-Juste.
0: Zo komt Feyenoord op de helft van Sparta weer uit. Nou ja, net niet. Wat een misverstand hier tussen Marmol en Krijveld. Het gaat de balverlies leiden. Nee, Krijveld herstelt het met een uitstekend blok op de bal. Maar dit ging eventjes helemaal mis tussen die twee. Die allebei naar elkaar wezen van pak jij hem maar. En toen ging Sparta met de bal er vandoor. Maar Krijveld lost het uiteindelijk ook weer op. En daardoor kan Valente er nu vandoor. Ruimte voor Diarra, zeg aan de linkerkant. Maar Valente gaat de as in. De combinatie met Zegiel. Nu komt de bal toch bij Diarra. Valente wordt opgevangen, maar voordeel aan Feyenoord gegeven, zo lijkt het. Dan Van Houten en de bal naar Harts Moussa. Sparta inmiddels met veel spelers terug. Weet Feyenoord dan toch nog tot een kans te komen die even lonkte. Harts Moussa naar Zegiel. Terug naar Harts Moussa. Die geeft hem dan voor. Marmol die kan de bal op de borst. Uweda schiet hem over van heel dichtbij. Ja, dit is toch ook opnieuw weer een hele grote kans voor Feyenoord. Het is ondertussen bijna een soort mirakel dat het na 34 minuten nog 0-0 is. In deze wedstrijd. Grote kansen voor beide ploegen hoor. En nu weer één voor Feyenoord.
2: Bednarek krijgt de tellen te zien. Want de scheidsrechter vindt dat het lang duurt. Dat is ook zo, als het te lang duurt krijgt hij een corner tegen. Hij is net op tijd. Als hij de bal dan vooruit speelt naar Verschuren. Lastige stuiten erin voor die verdediger. Lost het op met een paas naar Martens. Die wordt binnengehouden. Maar Feyenoord zit er dan tussen met Marmol. Van Houten dan nu. Die gaat lopen, krijgt een tik, blijft op de been. Van Houten nog altijd, gaat lopen. Randje 16, Van Houten gaat door, geeft hem voor. Van Houten met een strakke bal voor. Die door Martens Indy nog maar net weg wordt getikt. Hoekschop voorkomen door Sparta. Ingooi wel voor Feyenoord. Vlakbij diezelfde cornervlag als Reed de ingooi zal gaan nemen. Is het de ingooi voor Feyenoord. Die daardoor Reed vooruit gegooid wordt naar Uweda. Die toch net weer een kans kreeg. Legt hem goed neer. En een keer naar Zegiel. De kans voor Valente. De goal van Valente. Hij schiet hem binnen. Na die aanval die voortkomt uit die ingooi van Feyenoord. Is het balletje van Zegiel. Wie anders zou je zeggen naar Valente. En Feyenoord op een 1-0 voorsprong na 35 minuten. Naar de goal van aanvoerder Luciano Valente.
0: Het kon niet uitblijven dat er ook een keer gescoord zou worden bij een van die vele kansen die we bij de goals hebben gezien. Maar de laatste paar minuten was Feyenoord toch echt al flink druk aan het zetten. En dat betaalt zich nu dan uit met het eerste doelpunt van dit seizoen. En dat is een mooie start
1: voor de captain, de nieuwe captain van Feyenoord, Luciano Valente. Met een C, met een cirkeltje eromheen.
2: Capitano Luciano.
1: Hij het eindstation van het eerste Feyenoord doelpunt van dit seizoen.
2: Feyenoord is op een 1-0 voorsprong na die goal. Die begon met een ingooi naar Ueda. Ueda Zegiel. Zegiel Valente. En hij in het doel achter Bednarek. En toch weer een assist op naam van Givai Zegiel. De zoveelste die we inmiddels vanaf de voorbereiding al hebben gezien. Had er misschien nog wel twee al kunnen hebben in deze wedstrijd. Het staat 0-1. Lange trap van Bednarek richting de aanvallers van Sparta. Wordt onderschept. Daar Zegiel die overneemt namens Feyenoord. Houdt twee man van zich af en geeft het dan mee aan Valente de doepen te maken. Die dan gaat draaien. Loopt zich bijna vast. Weet Zegiel te bereiken. Zegiel gaat dan de bal meegeven aan Kraaienveld. Kraaienveld naar Reed aan de rechterkant. Of naar de Sint-Justen moet ik zeggen. Kraaienveld krijgt hem ook weer terug vooruit. Dan naar Zegiel. Die kan zich omdraaien, maar doet het niet. Hij gaat daar terug naar Sint-Justen. En hij vooruit naar Hajmoussa. Verder op zoek naar weer een nieuwe aanval. Met aan de rechterkant Hajmoussa. Met een steekballetje naar Zegiel. Die dan ook gelijk weer doorloopt naar voren. Om daar weer gevaarlijk te zijn. Niet alleen voorin, maar ook achterin. Zet veel lopend werk, die Givai Zegiel. Dan Nars Moussa op de rand van de 16. Aan de rechterkant wat ruimte misschien. Als de bal voorgegeven kan worden in de richting van Ueda, is die veel te scherp, die voorzet. Komt in de handen van Bednarek.
1: Een zeer bedrijvige Zegiel vandaag. Ook in het heroveren van de bal. Speelde zich net toch heel knap onder de druk van twee man uit. Maar vooral ook in aanvallend opzicht bij veel betrokken. Lijkt zijn kans in de voorbereiding gegrepen te hebben. Fijn dat hem graag wilde houden ook. Dat lijkt zich uit te betalen nu. Hij kijkt toe hoe het Kaoussou Diarra is, die nu een paas van Sparta naar voren heeft onderschept en daardoor Feyenoord weer aan de bal heeft gebracht. In de 38e minuut. 1-0 dus voor Feyenoord uit bij Sparta. En in de middencirkel, nog wel op de eigen helft, zit Van Houten die het balbezit heeft. Naar Sint-Justen. Sint-Justen naar Hartsmoussa. Hartsmoussa naar Kraaienveld. Allemaal rondom die middencirkel. Jeremiah Sint-Justen dan weer naar Van Houten. Sparta wil de bal daar wat vastzetten. En dan wordt zelfs Tjark Ernst ingespeeld om mee te komen helpen in de opbouw van Feyenoord. De doelman geeft mee. Kraaienveld naar Marmol. Overtreding. Een beetje frustratie leek er ook bij te zitten bij Casper Terro. Die krijgt de eerste gele kaart van dit seizoen voor Sparta. En Marmol gaat zelf de vrijtrap nemen.
2: Moet hij net over de middenlijn. Dat kort naar Diarra. Dan weer achteruit naar Kraaienveld. Breed naar Sint-Just aan de rechterkant. Nog verder naar rechts naar Reed. Hij gaat er tussendoor naar Van Houten en Zegiel. Die op dat middenveld echt veel lopend werk ook verrichten. Als Zegiel aan de rechterkant inspeelt, komt hij weer bij Van Houten. Terug naar Hajmoussa. Die heeft wat ruimte om vooruit te kijken. Moet dan een tegenstander passeren. Gaat dan naar Kraaienveld. En zo is het Feyenoord dat het spel van rechts naar links verplaatst. Met nu Diarra. Scheidbeweging van hem. Waarbij je ook ziet dat Diarra ook echt stappen heeft gezet. En via Kraaienveld weer naar de rechterkant. Sint-Justen dan. Via Reed. Probeert Feyenoord nu een aanval op te zetten. Halverwege de helft van Sparta. Minuut 40 ingegaan. 0-1 de tussenstand na de goal van Valente. En de assist van Zegiel. En diezelfde Zegiel geeft nu mee aan Kraaienveld. Naar de linkerkant. Naar Marmol. Dan weer naar het midden. Naar Valente. Die verspeelt dan de bal. Moet Feyenoord nu omschakelen. Omdat Sparta dat ook doet. En Sparta er vandoor gaat met Ioni Santos aan de linkerkant tegenover Sint-Justen. Gaat naar binnen toe, loopt zich daar dan vast met 4-5 Feyenoorders om zich heen.
1: Weer Zegiel, hè?
2: Te veel. Ja, en
1: nu
2: weer Zegiel.
1: Weer.
2: Ja, die niet alleen voorin staat om de laatste paas te geven, maar ook achterin als eerste weer opduikt om daar de bal snel over te nemen namens Feyenoord. Rotterdammers van Zuid er nu vandoor. Die van West probeert snel weer achteruit te gaan als Diarra op zoek gaat naar ruimte om te schieten. Diarra ziet zijn schot aangeraakt worden. Maar volgens de scheidsrechter is het een doeltrap. Diarra wel voor zichzelf niet alleen gegroeid, maar ook zeer nadrukkelijk op zoek naar succes voor zichzelf.
1: Ja, hij heeft dan een paar keer dit soort momenten gehad. Dat hij ook andere opties had. Maar je ziet aan alles dat hij nu die kans heeft dan in de basis. Dat hij dat heel graag wil bekronen ook. Misschien zelfs soms iets te geforceerd. Want dit was Dit moment viel misschien nog mee. Hij heeft eerdere momenten gehad dat hij echt overduidelijk voor eigen succes ging. Hierbij was dat nog niet eens zo onlogisch, want die ruimte lag in de korthoek. Hij raakte hem niet lekker. Het was ook echt geen corner, hoor. En hij schoot hem echt zelf naast wat hij hem niet goed raakte. Feyenoord heeft na de doeltrap van Sparta de bal alweer. Nog wel op de eigen helft. Marmol, daar moet Terro uitkijken, want hij houdt hem even vast. Krijgt hij er net geel voor. Nu komt hij ermee weg. De inworp is wel voor Feyenoord. Sparta heeft hem het laatst geraakt. Mika Marmol wipt de bal op. 4 minuutjes nog in de eerste helft. Feyenoord weer wat andere spelers die de warming-up doen. Targalin is erbij. Van den Elshout, van Persie. Twee spelers die zich in de voorbereiding weer laten zien met goals. Zeker Shaquil van Persie. Ik verwacht dat hij echt nog wel een invalbeurt sowieso gaat krijgen. In de loop van deze wedstrijd. Maar vast nog niet in deze eerste helft. Die dus nog een paar minuten duurt. Waarin Feyenoord nog steeds aan de bal is. Rechts bij Jiviro Wied. Tel op de helft van Sparta. Dat is elke veldspeler inmiddels van Feyenoord. Ook Harts Moussa. Die speelt hem naar Jerry Sintjes.
2: Gaat breed naar Kraaienveld op de middenstip. Die dan wat ruimte heeft om vooruit te lopen. Ziet daar Valente opduiken. Gaat hij naartoe. Dan breed naar Van Houten. Dwars door de as van het veld. Als Ueda daar een slechte kaats geeft, kan iedereen weer wat opschuiven. Namens Sparta moet Feyenoord weer een paar meter achteruit. Maar Valente haalt hem op. Gaat naar Van Houten. Van Houten naar rechts. Goed gedaan. Naar Harts Moussa. Dat is wat Feyenoord natuurlijk ook probeert. Hè? Steeds door het midden en dan die zijkant te zoeken. Dat gebeurt nu ook weer met Harts Moussa. Gooit er een heleboel scharen uit. En houdt er een hoekschop aan over. Er waren echt heel veel scharen van Anis Harts Moussa. Een corner voor Feyenoord. Nummer 5 in deze wedstrijd voor Feyenoord. Die weer genomen gaat worden vanaf de rechterkant. Die zal zo weer ingedraaid gaan worden door Anis Harts Moussa. Rogier Meijer gaat erbij zitten. Is er ook niet gerust op. Zijn ploeg staat met 1-0 achter. Als de corner genomen gaat worden, 1 hand de lucht in. Kijken wat dat betekent voor deze variant. Is lang onderweg, want gaat heel hoog de lucht in. Ueda kopt hem dan terug. Moeilijke bal naar Kraaienveld, die hem weer teruggeeft aan Harts Moussa. Zo houdt Feyenoord in ieder geval de bal in de ploeg. Als Sparta achteruit gedrongen wordt, als die voorzet komt naar de eerste paal, werkt Sparta weg, maar neemt Feyenoord wel weer over.
1: Met CGL. Feyenoord voert de druk nog een keer op, hoor. In de laatste paar minuten van de eerste helft. Om de voorsprong hier op het kasteel eventueel te verdubbelen. Dan gaat de bal nu wel helemaal terug naar Ernst. Trapt dan met links weer naar voren. Komt hij bij Martens terecht. Martens levert dan weer in bij Van Houten. Die ziet wel aan de rechterkant dat er wat ruimte is bij Harts Moussa. Maar er is geen manier om hem te bereiken. Dus gaat de bal naar Kraaienveld. Kraaienveld naar Sint-Juste. Nu is hij alsnog bij Harts Moussa uitgekomen. Hij is dichter bij de middenlijn dan bij het 16 meter gebied van de tegenstander nog. Dan naar Kraaienveld. Kraaienveld naar Marmol. Hij gaat lopen daar richting de as. Puntukt de bal naar Van Houten. Via Zegiel gaat hij naar Diarra. Diarra tegenover Martens. Diarra ook met een schaar. Hij met eentje. Dan de bal naar Zegiel. Op de punt van het 16 meter gebied. Zegiel kort balletje naar Valente. Weet hem daar toch te vinden. Die twee weten elkaar sowieso veelvuldig. Vinden. Valente draait dan weg bij zijn tegenstander. Heeft een steekbal waar ook Harts Moussa zelf niet op rekent. Maar dat was zijn alleraardigste bal, hoor. Als Harts Moussa er wel op had gerekend. Nu kan hij hem net niet aannemen. Trapt Sparta de bal weg. Komt hij helemaal bij Ernst weer terecht. En die speelt hem richting Sint-Juste. Die hem aflegt op Kraaienveld.
2: Kraaienveld heeft een zee en ruimte om op te lopen. Richting de helft van Sparta. Waar heel veel spelers achterin blijven hangen. Is het Diarra die gezocht wordt aan de linkerkant. Die probeert daar zijn tegenstander op te zoeken. Martens en ook Terho voorbij. Diarra met ruimte geeft hem dan aan Van Houten. Van Houten met ruimte voor het schot. Maar met links geschoten, wild geschoten. Hij gaat dan hoog over het doel heen van Bednarek. Ja, als Feyenoord die kansen wat meer weet op te zetten in klinkende munt. Ja, dan had het nu al een ruime voorsprong te pakken gehad. Want er zijn echt wel kansen die bij elkaar worden gespeeld. Van Sparta ook 2-3 kansen gezien. En dat het maar 0-1 staat is eigenlijk wel een wonder te noemen. Als er een lange bal is van Bednarek in de richting van Van Houten. Die kan hem dan ook als enige koppen, want er stond niemand in de buurt. Martensin die neemt dan over, trapt hem hoog naar voren. Sint-Juste doet dat weer namens Feyenoord. Wordt de bal weer teruggekopt namens Jong. Zit Feyenoord daar weer tussen en dan gaat er weer gevoetbald worden. Want het was vooral hoog naar voren werken van die bal. Er een vlieg, maar hier lastig zit te vallen. Er zit een Marmol die bereikt wordt. En hij gaat breed naar Valente, vlak voor de middenlijn. Luciano Valente, de aanvoerder en enige doelpunt te maken tot nu toe in deze wedstrijd. Geeft de bal vooruit. 2 minuten blessuretijd krijgen we er nog bij. Als de bal voorgegeven wordt door Marmol, aangeraakt door Jong. Is het uiteindelijk de corner voor Feyenoord die genomen gaat worden vanaf de linkerkant.
3: zesde hoekschop, geloof ik al, van Feyenoord.
2: Zesde, ja.
3: In deze middag. Hij komt vanaf de linkerkant. En inderdaad, Rodi Hoege, de nieuwe man die over de standaard situaties gaat bij Feyenoord, staat daar meteen coachend langs de kant. Zegio gaat hem trappen, deze hoekschop. Die komt daar richting de eerste paal, kan worden gekopt, zeg, door Feyenoord. Wordt uiteindelijk overgekopt. Volgens mij door Kaoussou Diarra. Ik kon het niet helemaal zien, omdat er een aantal mensen al toe waren aan de rust, blijkbaar. En voor ons langs gingen lopen. Het was wel duidelijk dat hij overging. Anders, als hij binnen was gegaan, hadden ze denk ik wat sneller doorgelopen. Het is een doeltrap die genomen is. Laatste minuut in de blessuretijd van die eerste helft. Zitten we in. Diarra maakt een overtreding op Martens. Ja, hindert dan dat die vrije trap genomen kan worden. Volgens de letter van de wet is dan een gele kaart, denk ik. Die krijgt Diarra hier niet. De Sparta wil de vrije trap van Sander van der Eijk natuurlijk. En die mag Bednarek nemen, want we zitten in de laatste teller van de eerste helft. Dus die keeper, die gaat het nog een keer inpompen of verzuipen. Sparta stuurt zo'n beetje heel het elftal naar voren. Alleen Toornstra en Martens blijven achter. Bednarek pompt die bal in. Feyenoord ziet dat Martens in, die hem nog een keer doorkopt. Dan trapt Kraaienveld hem weg. Kopt Sparta hem opnieuw in. Valt hij een beetje aan de linkerkant van het veld. Een veldduel nog met Riet. Die wordt daar toch omspeeld. Maar moet je twee keer voorbij. Riet, die voorkomt hier een hoekschop niet uiteindelijk. Terwijl is over de achterlijn geweest. Nadat hij met de hak wegwerkt, krijgen we ook nog. De blessuretijd zit er eigenlijk op. Nog een hoekschop voor Sparta. En het lijkt erop dat die nog genomen mag worden. Ook al zit de blessuretijd erop.
2: Als Toornstra dan die hoekschop gaat nemen, dan weten we dat scheidsrechters wel eens de neiging hebben om alsnog af te fluiten als ze winnen dat het te lang duurt. En die hoekschop die gaat genomen worden door Jens Toornstra. Blessuretijd is al voorbij, maar hij gaat de bal nog een keer goed leggen. Als Van der Rijk ondertussen kijkt in het 16 meter gebied of daar alles volgens de regels verloopt. Toornstra heeft zijn aanloop genomen, één hand de lucht in, duurt best lang. Maar brengt het dan uiteindelijk laag in de richting van Mito. Ja, het overstapje daar van Mito best slim. Maar vervolgens is het de scheidsrechter ook gelijk afluit. Ja, op het moment dat Feyenoord denkt nog een keer te kunnen gaan counteren. Want er ligt daar een hele open zee aan de ruimte.
3: Arsmoes, daar gaat ook verhaal halen. Ja. Want eerst laat hij wel gaan als er een halve minuut wordt gedaan over het nemen van die hoekschop.
2: Maar Mol,
3: en daarna is het
2: boos.
3: Dan wel klaar. Want dit was echt een grote kans wellicht nog geweest voor Feyenoord.
2: Ja.
3: Maar al met al had Feyenoord zelf natuurlijk al veel eerder en meer kunnen maken van de vele kansen die Sparta trouwens ook heeft gehad. Zo is het zeker nog niet gedaan als we halverwege gaan rusten bij Sparta Feyenoord met de stand van 0-1.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Radio met een grote R.
6: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
10: Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium stijgers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. ExtraServices.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
17: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: 7-1, je bent bij Rijnmond, Rijnmond Sport. In de rust van Sparta tegen Feyenoord, een sterk Feyenoord staat op het kasteel met 1-0 voor door een doelpunt van aanvoerder Luciano Valente. Zometeen hier de tweede helft. Nu eerst het iets uitgestelde Rijnmond nieuws van 1 uur. Hier is Cornel van der Heijden.
19: Bij een ongeluk op de A15 is een motorrijder gewond geraakt. De verbindingsweg met de A4 is een tijdje dicht geweest door het ongeluk. Volgens een woordvoerder van de politie was het een flinke klap. De motorrijder is volgens 112-fotografen zwaar gewond geraakt. Maar de politie kan dat nog niet bevestigen. Wel kwam de trauma heli die landde op de snelweg. De automobilist is ongedeerd gebleven, maar zijn auto is zwaar beschadigd. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen staande gehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten door het Openbaar Ministerie. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met een caravan van het taluut gegleden. De inzittende, een echtpaar met een hondje, wilde de caravan nog even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem, waardoor die langzaam van het taluut gleed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij. De vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel varen. Caravan en bestelbus worden weggehaald door een bergingsbedrijf. En in Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-fotografen had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen met schuim gedoofd. De auto is vergaan, maar ook andere auto's in de omgeving hadden schade. Of er sprake is van brandstichting wordt nog onderzocht door de politie. Het weer dan nog. Het is vanmiddag 29 of 30 graden. Het is zonnig, maar af en toe is er ook bewolking. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft droog, het klaart op en het wordt zwoel. 19 tot 20 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
6: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, Vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
22: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
24: Hoppa!
23: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3-sterren-slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
26: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
25: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
27: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
28: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
27: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
29: Radio Rijnmond met Leon Mastic.
18: Goedemiddag, welkom in de rust van Sparta Feyenoord. Het eerste Feyenoord-doelpunt van dit eredivisieseizoen 2026-2027 is gemaakt door Luciano Valente, de nieuwe aanvoerder. En zo staat een fris en kansencreërend Feyenoord halverwege met 1-0 voor tegen Sparta. Op het kasteel creëert de ploeg van Giovanni van Bronckhorst veel kansen dus. Werd ook een doelpunt afgekeurd, een kopkans van Ueda te noteren. En ook Sparta krijgt kansen hoor. Maar ja, het grote probleem van Sparta is dat het scoren zo lastig gaat. En zo staat die ploeg nog zonder doelpunten op het formulier. Zometeen de tweede helft, hier ook weer te volgen met Dennis en Dennis. Eerst muziek. Zoals je gewend bent van Radio Rijnmond. Veel lekkere platen, veel fijne muziek uit de 80s, 90s en van nu. En dit is Ezelbeest.

0: Ace of Base bij Radio Rijnmond Sport. Iets over ene. Tweede helft van Sparta Feyenoord weer op het punt van beginnen. Maar in tussentijd nog eventjes een bericht over die andere Rotterdamse club. Excelsior deed vrijdagavond al goede zaken door de openingswedstrijd van dit eredivisieseizoen met liefst 0-4 te winnen bij Cambuur Leeuwarden. En het ging dit weekend nog eventjes door met goede zaken doen, want de Kralingers leggen de topscorer aller tijden van Valencia vast. Ja, het tweede team van die ploeg weliswaar, Valencia Mestalla. Maar een garantie voor goals is deze Mario Dominguez zeker. De 22-jarige aanvaller maakte afgelopen seizoen 19 doelpunten. Hij maakte 4 jaar terug al zijn eerste minuut in La Liga, in het eerste van Valencia. En volgens technisch directeur Mark Rel zat Excelsior al langere tijd achter de spits aan. Hij omschrijft Dominguez als een snelle, hardwerkende aanvaller met een gevoel voor ruimte. Excelsior huurt hem in eerste instantie voor een seizoen, maar heeft ook een optie tot koop. Gaan we eens eventjes kijken op het kasteel bij Dennis en Dennis. Kijken of dat ze op de plek terug zijn. Ja, het klinkt als een spits die Sparta wel goed kan gebruiken, want een kans afmaken zou voor die ploeg wel lekker zijn.
1: Ja, Torrisson, die hebben we natuurlijk al langer zien spelen. En is gewoon niet goed genoeg. Dus het verbaast me ook een beetje dat hij de voorkeur krijgt ook boven Zonneveld. Dus ja, als het nog niet duidelijk was, dan is dat inmiddels nog wel voor iedereen duidelijk dat er spits bij moet, ook op het kasteel.
0: Ja. Want wat zit daarachter? Want Zonneveld, die weet ik nog wel van vorig seizoen, die kwam erin. En dat was toch wel iemand die liet zien dat hij een doelpunt kan maken, zou ik kort pot zeggen.
1: Ja, moet je ook afwachten of dat in de Eredivisie zo is. Ja, wat erachter zit is dat elke club daar natuurlijk naar op zoek is. Clubs in de regionen waar Sparta en Excelsior in zitten. Die zijn allemaal op zoek naar een spits die ze makkelijk erin legt. Want dat maakt een wereld van verschil.
2: Ja, in de slotfase van het vorige seizoen zag je bij Zonneveld natuurlijk wel dat hij zijn doelpuntjes begon te maken. Maar ja, daarvoor zat hij natuurlijk nog bij Quick Boys. Hè. Dus dan is de stap ook wel groot. En zo vind ik dat Rogier Meijer nu inderdaad voor Torrisson kiest. Maar ik denk dat sowieso die spitspositie bij Sparta wel iets is wat onder de aandacht ligt natuurlijk. Maar ja, je weet ook, die transferwindow is nog lang open. En dat Sparta, dus ik vind het ook knap dat Excelsior nu inderdaad de spits heeft weten te strikken. Want normaal moeten Sparta en Excelsior vaak nog langer wachten voordat ze juist iemand op binnen kunnen halen. Dus dat het Excelsior wel is gelukt is, complimenten voor Excelsior en voor Mark Rel. Ja, dat het bij Sparta nog niet is gebeurd.
1: Laten we wel zijn ook, dat even in perspectief plaatsen. Sparta speelt vandaag wel tegen een topclub. Dit zijn ook niet de wedstrijden waarin ze de punten moeten pakken. Want ik vind dat Feyenoord bij Vlagen echt wel volwassen oogt. Dat het nog knap is dat Sparta zoveel heeft weten te creëren.
2: Maar dat ze nu tegen Feyenoord openen is natuurlijk ook toeval. Want dat had natuurlijk ook tegen Telstar kunnen zijn of weet ik het. Dus ja, en dat heeft ook gewoon met je positie te maken. Hè, waar je uiteindelijk gewoon op die hele grote voetballadder terug te vinden bent. Ja, dat je altijd even moet wachten wat er overblijft aan kansen om binnen het budget ook nog daarop te schakelen. Maar ik ben het met jou ook eens, Den. Als je kijkt naar Feyenoord, hoe Feyenoord speelt en hoe het middenveld van Feyenoord overkomt. Ja, dat is echt vind ik gewoon veelbelovend. Met de Zegiel, die als enorme loper en verbinder overal te vinden is. Met Van Houten, die daar natuurlijk op zijn manier voor zorgt dat als Zegiel naar voren gaat, hij achterin is. En andersom, die afstemming, die zorgt hij echt goed voor. En Valente, met natuurlijk zijn creativiteit op het middenveld, die ook nog eens een doelpunt heeft gemaakt. We zijn weer begonnen trouwens aan de tweede helft. Met Feyenoord dat heeft afgetrapt. Een lange bal naar voren van Sint-Justen wordt onderschept door Sparta. Daar gaat Feyenoord weer tussen zitten met Valente, die daar wegdraait. En misschien wel een kans voor Feyenoord gaat
1: grote
2: creëren.
1: Kans. Voor Ueda, die stuit op Bednarek. We zijn amper begonnen aan de tweede helft. Of Valente stuurt met een steekbal Ueda weg. Die 1-op-1 staat bij Bednarek. Hij schuift hem laag in, maar de keeper redt goed en knap met zijn benen. Maar Ueda met zijn klasse en kwaliteiten, de topscorer van vorig seizoen, had de wedstrijd hier na 17 seconden in de tweede helft moeten beslissen. Terwijl de helft van dit stadion nog bezig is een stoeltje te zoeken, had Ueda het duel in het slot moeten gooien. Dat doet hij niet. Er blijft een hoekschop staan. Twee ongewijzigde ploegen trouwens. Die hoekschop gaat genomen worden door Zegio. Die dam is een aanloop al. Maar Van Dijk heeft gezien dat volgens mij Sint-Just en Martins Indy elkaar aan het vasthouden zijn. Ook diverse collega's van de media hebben die enorme kans van zo even niet gezien. Komen nu pas aanlopen als de hoekschop genomen wordt. Die wordt weggetrapt bij de eerste paal door Torrisson, notabene. Dan Harts Moussa met een wat lastig balletje terug naar Diarra. En die kan niets anders dan de bal ook weer terugspelen naar Ernst.
2: Die lange bal naar voren gaat geven. Ziet ook Jonathan de Guzman. Die op de tribune een plaatsje zoekt. Oud speler van Feyenoord. Oud speler natuurlijk ook van Sparta. Hij ziet dat Feyenoord het balbezit nu heeft met Sint-Juste, die Hartsmoussa opzoekt. Vlak voor de dugout van Feyenoord te vinden. Hartsmoussa weer terug naar Sint-Juste. Rogier Meijer zegt tegen Mito, druk, druk, druk. En dus doet de Japaner dat ook. Als Kraaiveld wordt ingespeeld, gaat hij naar de linkerkant. Naar Marmol, die de middenlijn oversteekt. Snijdt goed voor Terro langs. Daarop kan hij niks doen. Hij gaat Feyenoord een aanval opzetten. Daar wat ruzie met de bal bij Zegial, die hem dan ook kwijtraakt. Kan Toornstra wegwerken. Hier had wel wat ingezeten voor Feyenoord. Maar Zegial een klein beetje ruzie met de bal, waardoor deze kans van Feyenoord nooit een kans werd. En is het Ernst die inmiddels ingespeeld wordt. Gaat dan terug naar de rechterkant. Dat is in Juste. Hij weer breed naar Kraaienveld. Zo wordt er weer rondgespeeld achterin. Kraaienveld naar de linkerkant, naar Mika Marmol.
3: Heeft hem aangenomen. Kijkt dan meteen naar voren waar hij hem kwijt kan. Besluit om dat over te laten aan Valente. Die speelt Diarra in. Diarra, gedwongen door Martens, moet dan terug naar achter. Dan geeft hij een balletje, loopt hij weg. En is Martens wel te laat met de sliding. En is Diarra er daardoor doorheen. Diarra vanaf de linkerkant naar binnen toe. Geeft hem aan Valente. Dit moet een doelpunt worden. Oh, het is Zegiel die schiet. Niet Valente zelf, maar Zegiel. Maar de bal wordt geblokt. Opnieuw een enorme kans voor Feyenoord om de voorsprong te verdubbelen. Feyenoord laat die kans opnieuw liggen. Houdt Sparta zo in leven. Sparta had misschien wel counter, maar Torrisson is daar wat laks. Raakt de bal kwijt aan Van Houten, die met een sliding Feyenoord ook in balbezit houdt. Erg sterk gedaan door de Belg. Hartsmoester dan. Valente nu wel. Weer Bednarek. Weer Bednarek. Weer maakt Feyenoord het niet af, Den.
2: Grote kans als dit. Valente had niet zelf moeten schieten. Had de bal aan Ueda moeten geven. Die stond helemaal vrij voor de keeper. Maar hij koos ervoor om zelf te schieten. Ik denk dat de Ueda er echt beter voor stond. Maar Feyenoord gaat wel weer verder. Met weer een kans in de maak. Met deze crosspas van Valente naar Hartsmoussa. Die gaat buitenom. Die gaat de achterlijn opzoeken. Die houdt er geen corner uit. Omdat hij wordt meegenomen door Ioni Santos. Hij steekt de bal naar voren. Daar zit Sim Just ertussen. Er gebeurt er eens een heleboel in korte tijd. Ja. Als de bal meegegeven wordt aan Zegiel. Nu weer terug te vinden aan de rechterkant. Die staat echt overal op het veld. Ook in aanvallend opzicht dat hij vaak die zijkanten ook al probeert te zoeken zoals nu. Fijn, dat gaat het proberen. Dan maar tussen een heleboel spelers door. Valente naar Hartsmoussa. En dan achteruit naar Kraaienveld. Die in de as van het veld staat. Misschien aan de rechterkant waar Valente mee kan geven. Valente ziet Ueda loeren. Maar gaat er uiteindelijk niet voor. Steekballetje naar Hartsmoussa. Is grote klasse. Kans voor Feyenoord. Weer Bednarek met een redding. En een corner voor Feyenoord komt eruit voort. Geweldige steekpaas van Luciano Valente. Het schot in de korte hoek van Hartsmoussa. En de redding van Bednarek. Resulteert uiteindelijk in een corner voor Feyenoord. De tweede helft is los.
3: Het zijn de vier enorme kansen voor Feyenoord in de eerste vier minuten van de tweede helft. Het had al 0-2 moeten zijn. Minstens één van die kansen had erin gemoeten. Maar Feyenoord houdt Sparta in leven hier. Wel de hoekschop. Die Hartsmoussa gaat nemen. Vanaf de rechterkant komt die bal. Hier is zijn aanloop. Hartsmoussa tilt die bal naar de tweede paal. Dat is een makkelijke prooi, denk ik. Ja, Bednarek die vangt hem. Die gooit hem dan snel uit. Wil met een counter hier Mito aan het werk zetten. Mito die aan de bal kan komen, maar toch door twee Feyenoorders ervan afgezet wordt. Dan is het balletje naar Ernst terug. Een beetje te kort. Daar gaan de billetjes even van dichtgeknepen hier op de perstribune ook. Het gaat allemaal net goed. Ernst kan die bal spelen. En zo komt Feyenoord de helft van Sparta juist weer op met Valente. En dan opnieuw een grote kans. Dat was bij de vorige vier aanvalsopzetten wel meteen het geval. Feyenoord houdt nu even in met Valente die hem terugspeelt. Van Houten gaat hij naar Sint-Juste. Sint-Juste naar Hartsmoussa. Die bal meteen weer laat vallen voor de centrumverdediger.
2: Toch weer valt je oog dan op Givai Zegiel. Die na de corner direct weer snel terug was om daar de bal weer te onderscheppen. Samen met de Reed. Nu Feyenoord in een aanval met een slordige paas van Diarra naar Marmol. Die gaat er ook over de achterlijn heen. Maar Zegio die verzet zo ontzettend veel werk namens Feyenoord. Dat hij ook weer op tijd terug was om die aanval van Sparta te neutraliseren. Sparta gaat na 51 minuten een doeltrap nemen. 0-1 de tussenstand. De enige goal tot nu toe gescoord door Valente. Dat is een wonder dat het maar 0-1 staat. Als Kuipers vooruit speelt, komt terecht bij Santos. Gaat naar binnen toe, opent de bal dan over de gehele breedte van het veld. Dat is een aardige bal hoor van Santos. Als hij binnen blijft, dan kan dit gevaarlijk worden. Maar ik denk dat hij te hard is. Gaat over de zijlijn heen.
3: Riet raakt gelasseerd aan zijn knie. Dat lijkt het. En hij grijpt meteen naar zijn knie na dat duel.
2: Ik hoorde hem tegenaan, denk ik. Ja,
3: ik hoorde hem ook eventjes een kerm uitgeven.
2: De linkerknie voor de duidelijkheid. Ja.
3: Scheidsrechter Van Dijk is er nu ook bij. Is er verzorging nodig of niet? Hartsmoussa staat ook in de buurt. Ja, er is verzorging nodig.
2: Op het moment dan dat de paas wordt gegeven over de breedte van het veld door Santos, komt dat doorzwaaiende been tegen de knie van Reed aan. En het lijkt erop dat hij een beetje doorbuigt. Zo'n soort beweging. Maar komt in ieder geval die voet tegen zijn knie aan. Dat zie ik hier op het scherm naast mij. En dus het is gewoon sowieso vervelend als je er een schoen tegenaan krijgt die net met volle kracht een trap heeft gegeven. Het ziet er wel pijnlijk uit voor Jairo Reed aan die linkerknie.
3: Even de vraag of hij verder kan ook. Hij heeft overduidelijk veel last. Ligt nog steeds. Voelt nu zelf weer wat aan die linkerknie. Waar hij geraakt is. Hand op de schouder van scheidsrechter Van der Rijk. Voor de rest staan er geen medespelers bij. Feyenoord. Veel spelers bezig met een warming-up. Shaquille van Persie is daar ook bij. Het zal niet de speler zijn die Reed gaat vervangen. Dat is natuurlijk Lotomba, die zich inmiddels ook meldt. Bij het groepje dat al een warming-up aan het doen is. Ook Nacho Ferri zien we daar trouwens. Oussama Targalin. Terwijl Reed weer staat, naar de kant gaat. Nog steeds wat voelt aan die linkerknie. Hulshoff vraagt aan hem. Je ziet het een beetje aan de handbewegingen. Ja, hoe zit het nou? Kan je door of niet? Hij loopt nog steeds een beetje mank. Hij lijkt door te kunnen. De wedstrijd gaat in ieder geval door. Feyenoord dus even met een mannetje minder. Feyenoord zoekt de aanval met Diarra. Diarra vanaf de punt van het 16 meter gebied aan de linkerkant. Houdt de nodige tegenstanders bezig. Valente, hier wordt de bal eroverheen gelegd richting Marmol. Die geeft de bal voor. En daar is dan niemand van Feyenoord om eventueel binnen te koppen.
2: Reed staat aan de zijkant van het veld. Die doet nog even wat korte testjes samen met de fysio. Ja, ik zou toch denken, met alles wat er speelt, gaan we zo eens kijken wat er gebeurt bij Sparta. Maar we dit zijn uitgeschoten vanuit een onmogelijke hoek. Ja, je kunt toch ook gewoon zeggen tegen Reed van, joh, neem geen risico. We halen je er gewoon uit. Als het gaat, gaat het. Maar als het nou denkt dat er ook maar 1% risico is, zou je toch ook gewoon kunnen zeggen, joh, we gaan hem vervangen. Ik heb niet het idee dat dat aanstaande is. Ik heb eerder het idee dat Reed gewoon terug gaat keren. Is dat de juiste keuze die gemaakt wordt. Reed trekt het nog een beetje met linker. Ja. Ja, nu pas, hè, Lotomba.
3: Ja, die was al eerder de koud uitgestuurd. Om zijn warming-up te doen, maar die is nog niet bezig zijn wedstrijdshirt aan
2: terug in ieder geval te doen.
3: Reed is er weer bij. Het is 11 tegen 11. Het is 0-1 ook. Dat had allang de stand niet meer mogen zijn met de grote kansen die Feyenoord in de eerste paar minuten van de tweede helft bij elkaar speelde. Zo doet Sparta nog steeds mee ook in deze wedstrijd. Springt er weer een bal af van de voeten van Thorisson. Het is echt ondermaats, hoor. Dit is geen spits waarmee Sparta dit seizoen vol aan de bak kan. Feyenoord dat de bal terugspeelt naar Jark Ernst. Sint-Juste. Rechts naar Reed. Hoe fit is hij nog? Nou, hij loopt de bal meteen in de voeten van de tegenstander. Moet Sint-Juste helpen om dat te herstellen. Gaat de bal weer naar Reed. Nu vanaf de achterlijn. Ja, die wordt natuurlijk flink aangepakt door Sparta. Dat snap ik ook. Reed draait weg. Het blok wordt daar gezet. De bal gaat uiteindelijk over de zijlijn heen. De ingooi gaat naar Sparta.
2: Het gaat gegooid worden vanaf een meter of zeven vanaf de achterlijn. Terwijl dat spandoek in het uitvak nog maar eens een keer omhoog wordt gehaald. En heen en weer wordt bewogen. Gaat de Kuipers nu zijn aanloop nemen, minuut 56. Om die ingooi te nemen namens Sparta. Martin Zin die wordt bereikt. Hars Moussa met wat druk. Die laat hem ook gewoon makkelijk langslopen. Daardoor kan hij naar Santos. Die weer een keer voorslingen. Kopbal daar van Sparta. En Thorisson met zijn punthoofd. Die knikte hem gewoon uit een vrijstaande positie.
3: Een vrije kopkans
2: gewoon
3: dit,
2: helemaal naast. Echt, maar niet een halve meter, maar gewoon echt 6 meter naast. Ja, dit is gewoon onvoldoende wat hij laat zien met de kansen die hij namens Sparta krijgt. Zometeen gaat er gewisseld worden aan de kant van Sparta. Dat nu ook gewoon druk probeert te zetten om Valente van de bal af te krijgen. En Sint-Juste die zal achteruit moeten naar Ernst. Als de bal daar tussendoor gespeeld wordt, best wat risico in die opbouw ook. Er zit Van Kruijsen die klaar staat om zometeen in het veld te komen bij Sparta. Terwijl Diarra flink wordt opgejaagd. Vrije trap ook krijgt dan van de scheidsrechter. Is dit het moment dat Sparta ook gelijk gaat wisselen. Robin van Kruijsen dus in de ploeg. En hij gaat erin komen voor Casper Terro.
3: Ja, ook iemand die een matige wedstrijd afleverde. Kreeg wel de kans om Sparta op 1-0 te schieten. Maaide toen wat wild naast. En inderdaad Robin van Kruijsen. Zijn vervanger. De 57ste minuut. Het is 0-1 op het kasteel. Valente maakte voor rusten tot het enige doelpunt. Feyenoord creëerde al veel kansen in de tweede helft. Hij scoorde nog niet opnieuw. En dat gaat ook nu niet gebeuren. Als de dieptepaas van Jeremiah Sint-Justa uitkomt bij Filip Bednarek. De keeper rolt de bal uit naar Verschuren. Krijgt hem daarna weer terug. Dan gaat hij naar Martins Indy. Een sliding van Van Houten op de bal. Nou, geeft hij zelf ook aan. Hij krijgt een gele kaart. Hij krijgt niet alleen de vrije trap tegen, maar ook een gele kaart. Daar begrijpt de Belg niet veel van. Zo geel, hè. Maar hij zal vast de bal ook raken. Jij ziet de herhaling, Den, maar raakt ook absoluut zijn tegenstander. Weinig op af te dingen op de eerste gele kaart van dit seizoen. Voor een van de Feyenoord-spelers. Hij is voor Charles van Houten. En Sparta natuurlijk met de vrije trap in minuut 58.
2: Vrije trap gaat genomen worden door Toornstra. Net over de middenlijn, daar aan de linkerkant, naar Santos die bereikt wordt. Daar tegenover Diarra staat, tussendoor speelt. Daar Kuipers bereikt, daar zit Segio bijna tussen namens Feyenoord. Maar Toornstra kan hem alsnog voorgooien. Er zit helemaal niemand in de buurt. Dus dwarrelt hij over de achterlijn heen. Gaat Ernst een doeltrap nemen. En is het de korte variant die mogelijk is met Kraaiveld misschien zelfs wel. Dat gaat ook gebeuren. Kraaiveld zal hem gaan nemen. Maar er ligt een tweede bal in het veld. Dus moet hij eventjes eruit getikt worden. Kort balletje naar Tjark Ernst. Die gaat naar de rechterkant. Naar Sint-Juste. Vooruit dan naar Zegiel. Dat is wat Feyenoord graag wil doen. Dat doet hij handig weer. Zegiel echt een goede indruk op hem maakt. Als Van Houten daardoor aan de bal komt. Kan Valente er nu vandoor. Valente gaat lopen. Die wil naar binnen toe. Die gaat naar de rechterkant. Gaat naar Ueda. Ueda ruzie met de bal. Wat een slechte bal zeg van Ueda. Geen controle bij de Japanen. Daardoor
3: ook gewoon een slechte wedstrijd eigenlijk op Den.
2: Zeker. Onzichtbare wedstrijd. Daardoor rand Sparta hem over de zijlijn heen. Is Toornstra gaan zitten. Blessurebehandeling nodig voor die oudspeler van Feyenoord. Die inmiddels dus op gelijke hoogte is gekomen met Willem van Hanegem. Voor wat betreft het aantal wedstrijden in de Eredivisie. 494 allebei. Wordt overeind geholpen door Bruno Martensindi. Terwijl de uitsupporters Jens Toornstra toezingen. Dat is de ingooi van Feyenoord die door Reed genomen gaat worden. Ja, Ueda die zal daar toch meer moeten laten zien. Wordt ook in verband gebracht, hè, met de interesse uit Turkije, die Japanse spits. En dan is het Sparta dat uit kan verdedigen. Moet verder erachteraan en Marmol doet dat en kopt hem over de zijlijn.
3: Ja, was niet de bedoeling. Hij hoopt hem natuurlijk nog bij een medespeler te krijgen. Maar achterin was het even niet de bezetting bij Feyenoord. Sparta gaat zometeen volgens mij nog twee keer wisselen. Ik zie daar wat beweging in de dugout. Bij Feyenoord nog niet. Ja, wel beweging. Lotomba die weer gaat zitten. Die deed zijn warming-up net omdat Riet wat last had van die linkerknie. Maar die kan gewoon verder. Borges gaat dan aan zijn warming-up beginnen. Exact een uur gespeeld. Sparta-Feyenoord 0-1 de tussenstand door het doelpunt van Valente. Het is nog veel te vroeg om te zeggen of dat dan ook het winnende doelpunt gaat zijn. Zo'n marge van 1 zorgt ervoor dat het absoluut spannend blijft nog. Deze eerste speelronde van het nieuwe seizoen. Voor de 8e keer een openingsduel tussen Sparta en Feyenoord. 7 jaar geleden gebeurde dat voor het laatst. Was Jaap Stam de trainer van Feyenoord in de Kuip 2-2. En nu hier dus op Spangen. Meteen dit onder onsje waarin Sparta de bal aan het rondspelen is. In het eigen 16 meter gebied aan toe. En Feyenoord hapt nu. Feyenoord komt met meerdere spelers. Gaat druk zetten tot aan Bednarek aan toe. Daar komt Kausu Diarab afgelopen. Bednarek trapt hem met rechts. Dan gaat Riet die bal makkelijk kunnen koppen. Komt hem wel over Hartsmoussa heen. Dan Sint-Juste die een over

0: Sint-Juste. En die is inmiddels ook genomen. Bal aan de rechterkant. Komt dan terecht bij Verschuren. Net rond de middenlijn. Hij kan achteruit. Hij moet achteruit. Speelt daar de bal in naar Marvin Jong. Opent naar Martin Zindi aan de linkerkant. Gelijk druk ook weer van Hajs Moussa. Ueda loeit er ook op. De Japaner een wat onzichtbare wedstrijd tot nu toe in de eerste 62 minuten van deze wedstrijd. Meerdere spelers van Feyenoord lopen zich ook warm. Ik weet niet welke wissels daar zo meteen aanstaande zijn. Als de bal terechtkomt bij Mito, gaat Zegio erachteraan. Slechte bal van de Japaner in richting Santos. Die bal gaat over de zijlijn heen. Ingooi dus voor Feyenoord. En is de Ueda die zich wel wat meer aankomt te bieden. Maar dat niet heel veel aanstal te maken. Hij krijgt hem wel. Gelijk ook door Martin Zindi in zijn rug gelopen. Martin Zindi is het daar niet mee eens. Nou ja, Ueda die zoekt even zijn ruggengraat bij elkaar. Die kreeg gewoon een beuk in zijn rug. En een vrije trap dus voor Feyenoord. En hij gaat naar de linkerkant. Als daar de bal ingespeeld wordt naar Verschuren. Verschuren dan naar Valente. En hij naar voren, richting Diarra. Meerdere spelers van Feyenoord mee naar voren, op zoek naar een aanval. Als Diarra het zichzelf moeilijk maakt, moet daardoor terug naar Valente. Valente dan naar Van Houten. Van Houten heeft wel wat ruimte om zo meteen de paas te geven. Naar bijvoorbeeld Zegiel. Ja, Zegiel met wat ruimte wil door de benen van zijn tegenstander. Naar een linkschot, zeg, van Diarra. In één keer geschoten, Bednarek met de redding. Diarra baalt daar ook van. Zegiel tikte hem half door de benen van Martins Indy. Kreeg hem daardoor nog een keer voor zijn voeten. En tikte de bal breed naar Diarra, die ook wel wat last lijkt te hebben van dat schot. Hard venijnig geschoten. Redding weer van Bednarek. Corner voor Feyenoord. De eerste helft, hè, heeft Feyenoord voor het eerst zoveel op het doel geschoten van een tegenstander sinds 3,5 jaar. Dat zegt wel wat.
1: Het schot van Diarra ging sneller dan het geluid, leek het wel. Nu de hoekschop van Zegiel vliegt over iedereen heen over de achterlijn. Jij was bij het commentaar geven nog bij Zegiel. Toen was de bal van Diarra al bijna erin. Dat leek alsof het terug in de tijd ging, zelfs zo hard als dat geluid. Ja. Maar geen doelpunt. Dus ja, dat is waar het uiteindelijk om draait.
0: Ja.
1: En Feyenoord heeft zo'n tweede doelpunt wel nodig om echt klaar te zijn met de tegenstander van vandaag. Nu bij 0-1 blijft er natuurlijk die hoop dat bij een uitbraak zoals deze Sparta opeens zou kunnen scoren. Hier komt een voorzet van de rechterkant richting Zonneveld. Ja, het is maar goed dat Feyenoord die bal wegkopt. Want Zonneveld van zo dichtbij had hier zomaar eens een doelpunt van kunnen maken. Wel een hoekschop voor Sparta nu. Zit in minuut 65. Ik denk dat de wedstrijd van Ueda straks erop zit. Want Nacho Ferri is zijn wedstrijd er nu aan het aandoen. En ook Givino Zinhagel, die vorige week tegen Atalanta ook al mocht invallen. Ik denk dat die Diarra dan komt vervangen zometeen. Een jong talent krijgt dus de voorkeur boven bijvoorbeeld Gonzalo Borges. Maar eerst de hoekschop natuurlijk van Sparta. Ik had Feyenoord nog niet wist. Eerst die corner die eraan komt. Inmiddels minuut 66. Van der Rijk heeft gefloten. Corner mag genomen worden. Die gaat kort over de grond. Wordt teruggekaat. Het is een variant. En dan hoog naar de tweede paal. Dan wordt het opnieuw een hoekschop. Als een van de Feyenoorders de bal met het hoofd nog raakte. Dus moeten die wisselspelers nog steeds even wachten.
0: Corner gaat genomen worden vanaf de linkerkant van Sparta. Die zal zo meteen ingebracht worden richting het doelgebied van Tjark Ernst. Wegdraaiend, om precies te zijn. Die hoekschop die genomen gaat worden door Van Kruijsen. Als alle spelers zich verzamelen rond de 5-meterlijn zo'n beetje, wordt die wegdraaiend genomen. Weggekopt dan door Diarra, die net dus hard uithaalde op dat doel van Bednarek, die weer een antwoord in huis had. En deze bal wordt weggekopt. De voorzet van Sparta weggekopt door Ueda. Snel weer overgenomen door Sparta. Vooruitgespeeld naar Van Kruijsen. Die dus net die hoekschop dan. Van Kruijsen met links met de voorzet van richting veranderd. En die komt in de handen van Ernst terecht. Zonneveld klaagt bij de tweede paal dat hij onderuit gelopen werd. Maar Ernst is in ieder geval alert op die van richting veranderde voorzet. Dus kan Feyenoord de bal weer meenemen. Met de Marmol aan de linkerkant. Gaat naar Van Houten. Breed naar Sint-Juste. Zo is het Feyenoord dat nu naar de rechterkant toe gaat. Naar Reed. toch eventjes schrokken toen hij naar zijn knie greep. Maar toch door kon gaan aan deze wedstrijd.

0: En zo is het Javaro Reed die achter in de bal aan het rondspelen is met zijn ploeggenoten. Met nu Valente terug naar Ernst. Dan door het midden heen, dacht ik even, naar Van Houten. Kiest uiteindelijk voor Ueda, die daar achter staat. Ueda naar rechts, naar Reed. En zo is het Feyenoord dat rondspeelt. En Sint-Juste die wordt bereikt.
1: Sint-Juste kort naar Van Houten. Van Houten die vanuit de as kijkt of hij de bal ergens richting de spelers voorin kan spelen. Ziet dat die ruimte er niet is. Dan gaat hij naar Kraaienveld en Ernst met de trap naar voren. Die bal gaat over de zijlijn. Hier komen de wissels bij Feyenoord. Twee wissels in de aanval, denk ik. Met Ferry. En dus Zinhagel. Die klaarstaan. Of krijgen we eerst een drinkpauze? Dit is een cliffhanger van Jedelste. Ik denk dat Diarra en Ueda de spelers zijn die eruit gaan. Maar je weet het maar nooit. Hè? Dus in goede tijden, slechte tijden is dat ook zo. Dus een schietpartij of zo ligt iedereen dood op de grond. En de aflevering daarna blijkt er toch maar één iemand geraakt te zijn. Dus voor hetzelfde geld.
0: Er zit heel de zomer er ook nog tussen.
1: En er zit heel de zomer er tussen. Ja, nu zit er zo'n drink. Die drinkpauzes voelen soms als een hele zomer. Vertel jij eens wat dan, Den.
0: Ja, ik
1: wat heb jij deze zomer gedaan?
0: Ja. De voorbereiding van Feyenoord gevolgd. Ja.
1: En was het wat?
0: Tussendoor nog even op vakantie geweest. Ja hoor. Ja, nee, zeker. Terwijl de spelers even bij elkaar worden gehaald, wordt bij Feyenoord wat gezegd door Giovanni van Bronckhorst, die zijn ploeg aan het bijpraten is. Aan de kant van Sparta doet Rogier Meijer dat vooral bij spelers individueel. Een van de assistenten bezig om wat andere spelers ook bij te praten. Wordt er ook eventjes wat behandeld aan kramp. Twee spelers bij Sparta die volgens mij even aan de kuit worden gemasseerd. Drie zelfs op dit moment. Sven Zitter van de Eijk heeft ook een flesje gekregen. Flesje water. Zijn assistent ook. Die neemt ook even een slokje en een klein blaasje. Op adem te komen. Het is warm op het kasteel. Het zonnetje dat schijnt goed. Het is hier op de tribune, zeker als je in de schaduw zit, prima te doen. Als je dat veld achter die bal aan moet rollen, dan is dat toch wel andere koek.
1: We gaan de wissels krijgen, Den.
0: Ja. De spelers kiezen weer positie. We gaan ook gelijk wisselen. Twee keer aan de kant van Feyenoord om precies te zijn. Nog even, weet je zeker dat hij erin moet?
1: Nu gaan we het zien, hè? Na die cliffhanger. Nu is die break, die lange zomerweek. Mooi. Waar zijn het inderdaad Ueda en Diarra die eruit gaan.
0: Ja, wel mooi dat de Japanners elkaar nog even opzoeken. Mito en Ueda. Even high-fiven. Ueda kijkt wel angstig richting de zijkant. Die denkt ook, ja, er is een nieuwe spits gehaald.
1: Ook al hangen.
0: Ja, en die weet ook, ik heb een aantal kansen gehad, dat ik wel weer mee moeten doen. Dus er is een kans dat ik zo meteen richting de zijkant ga. De vierde man denkt, ik heb geen haast. Wacht, gewoon nog even met deze wissels. De ingooi door Sparta genomen. Voetballen we weer. En laat de wissel dan nog steeds op zich.
1: Dat is wel een
0: cliffhanger.
1: Toch een potwist opeens.
0: En dan morgen, in de volgende aflevering, dan gaan we weer verder.
1: Ze gaan eerst verder spelen. De vierde man stond al klaar met dat bord. Maar ze gaan toch eerst verder spelen na de drinkpauze. Nou, 20 minuten nog. We gaan er vanzelf achter komen wie eruit gaan voor Ferry en Zinhagel. Eerst een mogelijke Sparta-aanval met Mito. Hij heeft Segio voor zich. Mito dus even met de bal terug. Martezini pompt hem dan in richting Milan Zonneveld. Die kopt hem door. Sterk aan de bal hier gedaan. Hoor. Dan kan Mito hem nog oppikken. Kans voor Sparta, maar het schot gaat over. Een half metertje.
0: Drie wissels.
1: Gaat het schot over van Marvin Young. Nou, hier komt hij dan, Den. Ueda gaat er inderdaad uit. Nacho Ferry. Let goed op, Leon. We zijn er nog niet. Er komt echt nog een enorme twist. Diarra.
2: Ik zit klaar, hoor.
1: Gaat eruit. Ja, heel goed. Diarra gaat eruit voor Givino Zinhagel. En ook Tijmen Wessels gaat er nog bij komen.
0: Dat gaat
1: voor Thijs Kraaienveld. Dus Marmol gaat voor het eerst in het centrum staan. Daar waar hij ook beoogd voor is. En Tijmen Wessels maakt zijn officiële debuut voor Feyenoord. Iemand die zich ook in de voorbereiding goed heeft laten zien. Talentvolle linksback. En ook hartstikke goed dat hij dan gewoon de kans krijgt als dat een positie is waar problemen zijn. Dus het is opeens een driedubbele wissel geworden nog bij Feyenoord. In de 72e minuut.
2: Dan zie je toch je wacht ergens op en dan komt er toch nog iets verrassends.
1: En dan toch, hè, komt er toch nog opeens wat bij. Kijken hoe die laatste 20 minuten dan gaan lopen van deze wedstrijd. De stand is 0-1. Wat dat betreft nog steeds spanning voldoende bij Sparta Feyenoord.
0: Lange bal van Bednarek gaat naar Zonneveld. Die kan koppen, want die is ongeveer 2 meter. Dus die knikt hem ook vooruit. Daar zit Feyenoord tussen. Gaat terug naar Ernst. De keeper geeft hem aan de linkerkant. Slechte inspeelpaas van die Duitse doelman. Omdat Zonneveld met grote passen zijn kant op kwam. Dus is de ingooi door Sparta snel genomen. 18 minuten officiële speeltijd te gaan. Terwijl Ferry gelijk eventjes kennis maakt met Bruno Martensindi. Bruno Martensindi die gelijk een soort beuk te verwerken krijgt van die grote, sterke Nacho Ferry. En voorlopig is het aan de kant van Sparta Santos die er vandoor gaat. 2 mannen tegenover. Reed en Hajj Moussa. En dan is het Santos die hem zelf over de achterlijn heen tikt. Klimt een corner, maar weet ook dat de scheidsrechter de regels uit zijn hoofd kent. Want als jij hem zelf over de zijlijn of over de achterlijn speelt, dan kan het nooit zijn dat je hem ook nog eens zelf mag gaan nemen. Gebeurt ook niet. Doeltrap dus voor Feyenoord. En die gaat genomen worden door Marmol. Die dus als centrumverdediger opgesteld staat. Wessels erin gekomen voor Kraaienveld. En Wessels daardoor aan de linkerkant neergezet. En de doeltrap genomen naar Valente. Terug naar Marmol. Hij naar de linkerkant naar Wessels. Wordt opgejaagd. Moet dan naar voren spelen. In de gooi voor Feyenoord. Die Wessels zelf mag nemen halverwege zijn eigen helft.
1: Feyenoord maakt geen haast. Het staat voor hier. Best nog wel even te gaan. In de 73ste minuut. Wessels heeft de bal in de handen. Die gooit hem op de borst van Ferry. Die leidt wel het balverlies daarna. Sparta heeft hem. Martensindi. Bas Kuipers. Hij gaat terug naar Bednarek. Nacho Ferry maakt het Bednarek daar heel erg lastig. Keeper gaat daar bijna de fout in. Bal wordt nog naar links gespeeld. Er zet Hartmoed staat druk. Riet heeft dan ook begrepen. Nu moeten we massaal druk zetten. Pakt de bal af. Valente legt de bal klaar voor Van Houten. Gaat Van Houten het zelf doen. Nee, je steekt hem richting Ferry. Die krijgt de bal wel net niet mee. Dit had ook zomaar anders kunnen lopen. Bednarek nam daar echt veel te veel tijd. Maar nu de Sparta-counter. Die gaat over de rechterkant. Zonneveld kiest positie. In de punt van de aanval. Een echte counter kun je het niet meer noemen. Want de bal wordt teruggeschoven. Sparta kiest voor het balbezit. Wordt teruggeschoven naar Martens.
0: Dus Sparta met het balbezit achterin. Bruno Martensindi gaat daar verschuren. En hij helemaal naar de rechterkant toe. Daar kan die geopend worden. Als de paas naar voren wordt gegeven door Martens. Daar zit Feyenoord dan tussen. Terug naar Tjark Ernst. En die keeper die wordt opgejaagd. Weinig opties. Dus een lange trap naar voren zou mijn advies voor hem zijn. Dat heeft hij gehoord. Dus gaat de bal daar ook naartoe. Daar wordt Nacho Ferry ondersteboven getrokken door Martensindi. Dus de kennismaking wederzijds verlopen. En gaat deze aanval van Feyenoord nu alsnog een vervolg krijgen met Hajj Moussa. ZGL dan buitenom. Hajj Moussa sleept hem mee, wil daar langs Kuipers. Ja, dat is een ervaren jongen. Die laat zich daar niet zo makkelijk piepelen. En dat blijkt ook wel, want deze bal wordt overgenomen. Gaat dan via een van de Feyenoorders over de zijlijn heen. En is de ingooi voor Sparta. Bas Kuipers degene die mag gaan nemen. Een paar meter voor de middenlijn is Bas Kuipers met de bal in zijn handen. Degene die dan de ingooi neemt. Gooit hem naar Robotsoy. Vooruitgespeeld uiteindelijk weer door Kuipers. In de richting van Zonneveld. Die lange Zonneveld. Die hier toch eventjes probeert te solliciteren naar een basisplaats. Waar ook van de bal af wordt gezet. Feyenoord neemt over. Hajj Moussa dan. Wipt hem met het buitenkantje mee. Met Givai Zegiel. Feyenoord moet proberen wat tempo te maken. Overtreding gemaakt door Robotsoy. En dus een vrije trap voor Feyenoord. Vinden ook de mensen hier achter mij in een skybox. De scheidsrechter heeft het gehoord. En dus een vrije trap voor Feyenoord.
1: Ja, vanaf een plek waarvan Feyenoord gevaarlijk kan worden. Het is halverwege de helft van Sparta. Segio bij de bal. Hajj Moussa bij de bal. Ik zie dat Jeremiah St. Juste en Mika Marmol mee naar voren komen ook. De verdedigers, misschien wel kopsterk. Het laatste kwartier is ingegaan. Het staat 0-1. Feyenoord met een vrije trap. Die gaat voorgegeven worden, die bal van achteruit. Door Zegiel. Die tilt hem gevoelig. Hij is net te scherp. Hij gaat over de achterlijn ook zelfs. De loopactie was er wel. Bij Van Houten. En ook bij Marmol. Maar die konden niet meer bij die bal komen. Sparta gaat opnieuw wisselen ook. Mitchell van Bergen komt erin. Ayoni Santos gaat eruit. En ook Johnny Mito gaat eruit. Ideo, die weer terug is bij Sparta. In ieder geval vooralsnog. Hij krijgt hier een invalbeurt.
0: De doeltrap is voor Sparta. Omdat die vrije trap van Zegio over de achterlijn heen vloog. is de doeltrap genomen. Komt naar Bednarek. Terug. Een trap van hem. Wordt gekopt door Wessels. Die daar Ferry bereikt. Buitenspel lijkt me. Ja, zegt de grensrechter ook. Vrij trap moet een paar metertjes terug. Weten ze bij Feyenoord ook.
1: Ja, Ferry schiet hem niet een paar metertjes terug.
0: 25 meter verder schiet hij hem.
1: Die schiet die bal bijna naar de Lee Towers.
0: Ja. En het is Van der Rijk die ook daar naartoe gaat. Die zegt... ik denk in het Engels. Dan heb je het niet begrepen. En Ferry die speelt daar de verborgen onschuld. Deze paas van Sparta komt nergens aan. Dat gaat over de achterlijn heen. Feyenoord heeft geen haast. 77 minuten onderweg. 0-1 de tussenstand. Het is echt een wonder dat we maar één doelpunt hebben gezien vandaag. Door Shaquille van Persie. Nog even een tikje in zijn nek krijgt. En de laatste instructie van Sipke Hulshoff. Die zal, zo lijkt het, misschien zometeen ook wel in de ploeg gaan komen. Voor de absolute slotfase. En je weet het, Van Persie in het veld is bijna elke wedstrijd wel een garantie op het doelpunt. Als Wessels de diepte in wordt gestuurd, goede bal van Valente. Hij kan dan de bal ook mee gaan geven, dat doet hij ook aan die linkerkant. Misschien aan Zinhagel, die gaat naar binnen toe. Ruimte voor het schot bij Zinhagel. Maar die schiet de bal echt bijna uit de uitvak in. Vanaf de linkerkant, helemaal naar de rechterkant van het stadion. Raakt hem helemaal verkeerd. Deze bal die gaat dus geen gevaar opleveren. Dus een doeltrap voor Sparta.
1: Kiel van Persie nog steeds bezig met zijn warming-up. 12 minuten nog. Het einde van de wedstrijd begint wel te naderen. Maar met die tussenstand is het absoluut spannend. Sparta Feyenoord 0-1. Doelpunt van Valente nog voor rust. Feyenoord probeert de boel vast te zetten. Met 2, 3, 4, 5 spelers rondom het 16 meter gebied van Sparta. Dat komt daar dus ook niet uit. Onder die druk die Feyenoord daar aan het zetten is. Bednarek trapt de bal hoog naar de zijlijn. Die gaat over die zijlijn heen. Arts Moester vraagt al even naar de kant. Ben ik degene die eruit gaat? Zometeen voor Van Persie. Ik heb het antwoord nog niet meegekregen of dat zo is. Gaan we zometeen allemaal wel zien. Het is fijn dat met Ernst de bal naar voren speelt. Nacho Ferri en Martins Indy. Mooie duels zijn dat wel. Martins Indy. Hij laat zich ook een klein beetje vallen voor zo'n beer dat hij is. Ferri. Maar het is ook gewoon slim. Martins Indy. Je wordt er een beetje loco van, zou Nacho Ferri zeggen. Je gaat het verhaal halen bij de scheids, waarom die hier een vrije trap aan Feyenoord geeft. Die vrije trap is genomen. Gaat kort naar Sint-Juste. Dan heel veel risico zeg in de inspeelpaas van Marmol. Dan gaat Sparta ook de bal af kunnen pakken en misschien wel Den tot een kans kunnen komen.
0: Het is aan de linkerkant Ideo die er vandoor gaat. Die struikelt dan over zijn eigen voeten. En daardoor is hij de bal kwijt, neemt Feyenoord over. En is het daar is misschien wel de ruimte die er voor Feyenoord te vinden is. Als Van Houten meegeeft aan Hajbusa. Handig gedaan door Hajbusa. Tikt
1: heel handig.
0: Net weg
1: zo.
0: Voor Ideo. Heel handig gedaan dit ook. Naar Van Houten. Dan weer naar Hajbusa. Probeert daar in balbezit te blijven. Maar heeft daar een beetje ruzie nu. Als Kuipers erbij komt. Ideo dan met een trap naar voren naar Zonneveld. Die komt hem vooral heel hard terug. Ferry wordt daar in zijn rug geduwd door Martins Indy. Dan neemt Van Houten hem aan op zijn borst. En heeft Feyenoord weer de bal onder controle op de helft van Sparta. Halverwege de helft van Sparta staat Shaquille van Persie klaar om in het veld te komen zometeen. En zit de Reed die opgejaagd wordt. Moet achteruit richting Sint-Juste. Breed naar Marmol. Die gaat lopen. Twee man gepasseerd. Meegegeven aan Wessels in de middencirkel. De helft van Sparta. Dan aan de linkerkant naar Valente. Hier lijkt een aanval in de maak te zijn. Zinhagel die dan in het veld komt. Het zegt ook wel iets over de positie van Gonçalo Borges. Dat hij in de ploeg is gekomen. Tussendoor dan. Komt bij Van Houten terecht. Feyenoord gaat naar de rechterkant. Naar Reed. Zoeken dan naar Hajbusa. Die wordt bereikt tegenover Kuipers. En Hajbusa die denkt ook, mijn ploeg staat 1-0 voor. Ik heb geen haast. Kom maar op. Slecht balletje dit van de Hajbusa. Veel te flegmatiek naar Reed. Die het goed oplost met talenten samen. En zo is het fijn dat er wel een balbezit blijft. Met nu Hajbusa. Het balletje buitenom gegeven naar Reed. Goed. Daar zit Roald Sawyer tussen. Hij kan de bal dan proberen vooruit te werken. Maar wordt zwaar onder druk gezet. Deze bal wordt door Feyenoord weer overgenomen.
1: Overtreding op Sint-Juste door Zonneveld. Die grijpt daar wel meteen naar zijn kuit, Sint-Juste. Fit, vertelde hij vorige week nog. Heeft echt wel lopen kwakkelen vorig seizoen. In de zomer doorgetraind. In de voorbereiding alles gespeeld. Maar hij grijpt hier meteen naar dit contact. Naar zijn kuit. En de verzorgers staan ernaast. Hij ligt echt naast die zijlijn. Is hier nou wat aan de hand of niet? Is het ook een beetje tijd rekken? hij staat weer. Sint-Justen geeft aan geen verzorging nodig te hebben. Inderdaad, Harts Moussa gaat eruit. Een beetje met gebogen hoofd. Dat gebeurde onder de vorige trainer natuurlijk nauwelijks. Dat hij gewisseld werd, Harts Moussa. Nu wel en Van Persie. En na zo'n geweldige voorbereiding, vooral ook vanaf die rechterkant, krijgt ze kans. De laatste 8 minuten om weer belangrijk te zijn voor Feyenoord. Dat met 1-0 voor staat. Het is dus nog geen gespeelde wedstrijd. En het doelpunt van Van Persie zou zeer welkom zijn. Gaat Feyenoord hier er doorheen komen? Als Wessels hier heel erg sterk is, speelt er naar Ferry. Die wil hem met de hak meegeven nog op Segiel. En die bal komt net niet uit. Sparta trapt hem weg.
0: Over de zijlijn heen. Ingooi voor Feyenoord. Valente gooit. Gaat naar Wessels. Terug weer naar Valente. Kan tussendoor naar Van Houten. Dat zou een optie zijn. En dan weer terug naar de linkerkant. Naar Zinhagel. Op de rand van de 16. Givino Zinhagel. Met wat spelers van Sparta tegenover zich. Gaat dat tussendoor naar Valente. Goed gedaan. Ook door Valente. Bal meegegeven. Terug weer naar Ferry. In de hele korte ruimte doen ze dat handig allebei. Als Zinhagel weer wordt gezocht aan de linkerkant van de 16. Zinhagel wil de voorzet geven. Bal weer tegengehouden door Martens. Moet Zinhagel erachteraan. Wordt daar toch even vastgehouden. De scheidsrechter vindt het wel meevallen. Maar wij zien hier op 100 meter dat zijn shirt uitrekt. De scheidsrechter fluit er niet voor. Dus gaat het spel door. Probeert Sparta om te schakelen. Overtreding gemaakt door Wessels. En ik denk dat het ook wel handig is. Nou, dan kan Feyenoord in ieder geval weer de boel op orde krijgen achterin. Daar lag best wel wat ruimte. Balen ze bij Sparta, omdat het juist wat langer duurt voordat ze daar naar voren hadden gekund. Nu naar de linkerkant. Ideo dan, die bereikt wordt. Is het Ideo die gaat lopen. Heeft daar tegenover zich dan Shaquille van Persie. Ideo die probeert daar een actie te maken, maar van Persie passeren. Dat is niet 1, 2, 3 eenvoudig. Ja, van Persie doet het goed. Zet een slijding in. En via Ideo gaat hij over de achterlijn heen. Is de doeltrap voor Feyenoord. Die door Ernst genomen zal gaan worden. Zometeen gaat er volgens mij nog een keer gewisseld worden. Dan is het of Mats Del of Sam Stijn. Ik gok eigenlijk eerder op Del dan op Stijn. Als Ferry daar bereikt wordt, kopt de bal. Vooral heel erg hoog. Zegiel kan er niet bij. In tweede instantie wel. Van Houten probeert hem te koppen. Die krijgt bijna de schoen van Zegiel tegen zich aan. Van Persie brengt controle en gaat achteruit naar Marbel. Goed gedaan.
1: Ik denk dat Targaline erin komt. Want die zit zo'n hartslagmeter.
0: Ja, die zat verstopt, ja.
1: Om zijn borst daar te doen. Ja, ook iemand die ernaast staat. Moussama Targaline. Opmerkelijk. Gaat wel nog wat minuten krijgen in deze wedstrijd, die Feyenoord toch ook zal willen controleren als het niet nog een tweede doelpunt weet te maken. In ieder geval niets meer weggeven. Dan begint Feyenoord het seizoen met 3 punten. En wat kan Sparta nog? Het staat 0-1. Nou, hoeft maar 1 keer goed te vallen om toch een punt over te houden aan de seizoenstart. De bal wordt door Sparta hoog naar de linkerkant gespeeld. Ideo neemt hem aan. Ze kon doen van Riet, komt dan terug, komt daarna Van Persie tegen. Speelt de bal dan naar rechts. Ik weet niet of dit helemaal de bedoeling was, maar hij komt wel aan. Daardoor kan de bal voorgegeven worden. Zonneveld kan koppen. Hij kopt op het dak van het doel. Ja, er gaat met zijn korte invalbeurt al meer dreiging Den vanuit van Zonneveld dan van Torrisson in heel de wedstrijd. Charles van Houten wordt inderdaad naar de kant gehaald en Oussama Targaline vervangt hem. Voor de slotfase van deze Sparta Feyenoord.
0: Doeltrap genomen door Feyenoord. 5 minuutjes officiële speeltijd nog te gaan. De moeizame kaatsgelijk van Targaline, waardoor Marmol een ingooi moet voorkomen. Dat lukt. Krijgt hem vooruit. Zinhagel springt, maar kan er niet meer bij. En zit het balbezit voor Roaldsooi. Gaat achteruit. De bal komt bij Kuipers terecht voor die slotfase. En dan zou het toch voor Feyenoord, gezien het aantal kansen, als een nederlaag voelen als er nog eentje invalt namens Sparta. De bal meegegeven wordt aan de zijkant van het veld. Terug dan maar weer naar Verschuren. Net over de middenlijn op de helft van Feyenoord. Is het de diepte die wordt gezocht bij Martens die de voorzet geeft. Kan weggekopt worden, half-half. Ideo die hem opvangt aan de linkerkant. Gaat daar schieten, bal geraakt door een hoop mensen. Buiten spel voor Sparta. En de bal gaat binnen, door Zonneveld binnengetikt. De vlag gaat dan niet als de lucht in. Goal afgekeurd. Ik dacht toch al dat het buitenspel was.
1: Dat dacht ik ook. Het gaat nog wel gecheckt worden. Daarom wacht hij ook zo lang natuurlijk, die grensrechter. Als dit alles blijft staan, dan zijn wat dat betreft in evenwicht.
0: Buitenspel.
1: Feyenoord zag ook een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd. In het begin van deze middag. Norhards moest staan. En nu gaat er ook een streep door dit doelpunt van Zonneveld. Maar het geeft aan dat het nog hachelijk is voor Feyenoord. En Sparta zal hier natuurlijk ook hoop van krijgen in die laatste paar minuutjes.
0: Het geeft ook wel aan dat hij aan weinig kansen genoeg heeft om de bal wel binnen te krijgen. Die Milan Zonneveld.
1: Dat blijkt. Feyenoord is gewaarschuwd. Sparta heeft nog goede hoop. En deze derby is razendspannend in de laatste paar minuten. 0-1 is de tussenstand. Een diepe bal naar Ferry. Die krijgt de vrije trap tegen. Na het vasthouden van Verschuren. Bednarek gaat de bal nemen. Ook al ligt hij in de buurt van de middencirkel. En houdt Feyenoord ook het hoofd erbij. Sparta zal gaan pompen of verzuipen. Wat meer opportunistisch gaan spelen heeft echt nog een kans op een resultaat. En Feyenoord loopt hier echt het risico dat het toch nog tegen puntenverlies aanloopt in de eerste speelronde. Bal wordt weggekopt door Van Persie. De bal die door Bednarek werd ingebracht. Ideo geeft er opnieuw voor. Daar is het weer Zonneveld die hem voorgeeft. Hens wordt er geclaimd.
0: Buitenspel.
1: Maar het is opnieuw buitenspel ook van Zonneveld. Met de vrije trap. Nog 2 minuten, 20 seconden in de reguliere speeltijd. Maar dan ook nog de blessuretijd. En Feyenoord, het maakt een bibberende indruk, Dan.
0: Ja, en dat hebben ze ook aan zichzelf te danken. Hè? Als je zoveel kansen hebt gekregen en slechts op een 1-0 voorsprong staat, dan is dat natuurlijk ook aan jezelf te danken. Dat al deze wedstrijd in het slot moet gooien. Ja, en Sparta zal denken, er is nog hoop. En hoop doet leven. En dus wordt er geprobeerd om daar dan nog iets uit te halen. Terwijl het spel wordt stilgelegd vanwege een bal in het gezicht van Valente. Ik weet niet of hij ook echt in zijn gezicht...
1: Ja, de bal. Hij kreeg de bal voor onder zijn gezicht.
0: Ja. Ik miste volgens mij de bal, hè. Dat had ik niet gezegd. Volgens mij had ik niet gezegd de bal, inderdaad. Nee. Dus dan is het inderdaad onduidelijk. De verzorger komt het veld in. Heeft een lekker lang jackie ook aan. Zo. Het is 32 graden. Hij heeft lange mouwtjes. Valente die even op de grond ging zitten. Ik twijfel of hij in zijn gezicht heeft, op zijn arm. Hij kreeg hem op zijn pols, denk ik eerder. Ja. Daar wordt nu inderdaad naar gekeken. Het verbaasde me al dat hij naar zijn gezicht greep. Ja. Het lijkt wel alsof hij op zijn hand komt.
1: Dus het was gewoon Hens, wil je zeggen nu?
0: Ja. Ik weet, als je hem onverwachts op je hand krijgt, dan kan het heel erg zeer doen. Zelf een keer gehad. Bleek mijn pols gebroken te zijn. Dat doet echt heel erg pijn, ja. Fijn dat we even met 10 man. Laat de bal zo meteen door de scheidsrechter, zijn ouderwetse scheidsrechtersbal, gegeven worden. Dat is de Marmol die hem krijgt. Zonneveld die zet gelijk druk, maar de bal gaat naar voren. Daar wil Feyenoord er wel bij komen. Het lukt niet. Sparta zit ertussen. Dan neemt Sparta wel wat meer het initiatief. Als Zegiel er niet bij kan, is deze opening ineens gevaarlijk van Kuipers. Puur geluk dat hij daar neerkomt. Want hij wil hem snel wegtrappen. Maar hij komt er wel aan. Een kans voor Sparta die aangemaakt wordt. Met Ideo misschien, die dan de bal krijgt in de 16. Bal voorgegeven op het hoofd van Reed. Maar het is de vraag of Sparta nog weet te profiteren of dat Feyenoord het in die slotfase overeind weet te houden. Corner nummer 5 voor Sparta.
1: Blessuretijd van deze wedstrijd gaat in met de stand van 0-1. En die blessuretijd bedraagt 7 minuten nog. Dat is echt 7 minuten billen knijpen nog hoor, voor Feyenoord. Dat ook met een man minder staat bij deze hoekschop. Die gaat naar de eerste paal, weggekopt door Zegiel richting de zijlijn. Mag Valente er weer bij inmiddels. De scheidsrechter lijkt het niet door te hebben. Kijkt ook niet naar die kant. Dus gewaart Zegio maar richting de grensrechter. Ook Van Bronckhorst probeert hem erop te wijzen. Inworp van Sparta. Scheidsrechter geeft nu aan dat Valente erbij mag. Er zit 11 tegen 11. Maar is nog niet terug als deze voorzet al wordt gegeven. Bij de tweede paal kan Zonneveld terugkoppen. Maar Ernst kan die bal in zijn handen nemen. Ruim 6 minuten over, Dan.
0: Dus de keeper die de bal uitrolt, de scheidsrechter die aftelt. En dus gaat de paas naar voren. Zegiel die bereikt wordt, even aan de voeten houden. We proberen weer te gaan voetballen aan de kant van Feyenoord, lijkt het advies te zijn. De bal aan de ploeg te houden, zoals ze dat daarvoor ook al veel hebben gedaan. Overtreding op Reed door Marten Zindi. Een beetje als een sloopkogel door het veld heen aan het wandelen is die Bruno Marten Zindi. De vrijheid erop dat Feyenoord genomen wordt door Reed. Gaat naar Nacho Ferry. Daar wordt driftig getrokken en gegooid. Dit is gewoon een overtreding, hoor.
1: Dit is echt een judo-borg.
0: Ja, dit is overtreding. Van Dijk heeft denk ik dus een kleine zonnesteek. Hydration break niet helemaal goed verwerkt namens de scheidsrechter. Dit slaat nergens, dit is van een overtreding. Hij is zelf ook bezig, dat moet ook gezegd worden. Er wordt door hem ook geduwd en getrokken. Maar dit was echt een overtreding op Nacho Ferry. Sparta met het balbezit, aan de linkerkant met Ideo.
1: Ideo die de bal heeft aangenomen naar de kopbal van Kuipers. Daar geeft hij hem voor. Die wordt weggekopt door Sint-Juste. Nog verder weggekopt, verlengd eigenlijk door Van Persie. Die deed dat nog best wel slim. Daar kan Ferry de bal oppikken. En moet Feyenoord hier uit de counter met 4 tegen 3 dit uitspelen.
0: Oh, wat
1: maar wat
0: bal,
1: geeft
0: he?
1: Ferry de bal slecht mee aan Zegiel. En daardoor hobbelt de bal over de achterlijn heen. Dit had Feyenoord uit moeten spelen, hoor. Met 4 man tegenover nog 3 verdedigers.
0: Ik zie Mario Beni naast me zitten. Die scheldt die Ferry helemaal verrot. Die is helemaal over de zeik. Hoe Ferry hier met de bal omgaat. En geeft me zo ongelijk. Want dit was gewoon echt heel slecht wat Nacho Ferry laat zien.
1: Hier had Feyenoord de wedstrijd moeten beslissen. Dat hebben we al een paar keer gezegd in de tweede helft. Sparta leeft daardoor nog steeds diep in de blessuretijd. We zitten in de derde minuut van die 7 minuten blessuretijd. Ideo, die is bedrijvig bij zijn invalbeurt. Geeft hem mee op de opkomende Kuipers. Kuipers die de bal hard voor kan geven. Het schot gaat over. Wat een reuze kans voor Sparta. Hier had Ernst niets meer aan kunnen doen, hoor, als hij met de stuit was binnengeploft. Jonge, jonge, jonge. Het heeft kansen geregend deze middag. Maar het lijkt er ook op dat we misschien toch maar met slechts 1 doelpunt, 1 winnend doelpunt gaan eindigen. Maar wat een kans heeft ook Sparta gehad vandaag.
0: Dus Feyenoord met de balbezit met Zinnagel aan de linkerkant. Die normaal eens een aanval op gaat zetten. Punt van de 16. Zinnagel, gaat hij het dan misschien wel beslissen. Zinnagel met het schot. Bal aangeraakt. En die gaat over de achterlijn heen. Is het een corner voor Feyenoord? Ja, dat kan, kan de keeper heel snel die doeltrap willen nemen. Maar een corner is een corner. Het zou zo op een tegeltje kunnen. Als de corner door Feyenoord genomen gaat worden. Is het Mario B. die naar beneden toe gaat. Voorzien van een nieuwe knie. Je zult ook denken van, dit had echt beter moeten namens Feyenoord Nacho Ferry. Zodat de corner door Feyenoord genomen gaat worden, willen ze voor een korte variant gaan. Dan staan de spelers van Sparta te dichtbij, zegt Valente. Gaat de bal kort naar Zegiel. Dan tussendoor naar Ferry. Weer een slechte bal voor Ferry, zegt jongen, zeg. Wat een slechte bal dit. Terwijl Ueda niet goed voor de dag kwam. Dan kun je toch denken van, nou, dan is dit misschien wel mijn kans. Raakt Feyenoord de bal kwijt. En in de omschakeling zal Sparta denken, hier zit misschien wel wat in het vat.
1: Maar Tijmen Wessels denkt daar anders over. Komt er met een sliding in. De debuterende linksback van Feyenoord. Vond ik in de voorbereiding echt goed. Nu gaan we om het Echi. En hier is hij daar met een belangrijke ingreep. De blessuretijd tikt door en door. We zitten in de 5e minuut van die blessuretijd van de 7. Ideo geeft de bal nog een keer voor. En weer een kopbal die over en naast gaat. Zonneveld kwam nu niet lekker uit. Die voorzet was ook net te hoog. Dit was zeker niet de grootste en de makkelijkste kans die we in deze blessuretijd hebben gezien. Nog 2 minuten over. 2 minuten voor Feyenoord. Om die 1-0 voorsprong over de streep te trekken. En de 3 punten mee naar de andere kant van de Maas te nemen. Een diepe bal meteen van Ernst. Die kan Ferry niet controleren. Gaat hij door Sparta weer opportun natuurlijk naar Zonneveld. Zit Riet eraan, maar kan Feyenoord hem niet echt overnemen. Ideo tegenover Zegiel. Ideo komt er niet langs. Gaat de bal terug naar Kuipers. Die gaat hem maar weer pompen op Zonneveld. Dan valt hij overheen. Wordt hij teruggekopt door Feyenoord. Moet Riet hem nu wegtrappen. En dat doet hij wild. Er zit geen voetbal in meer bij Feyenoord. Het is echt vrouwen en kinderen eerst. Al die ballen zo snel mogelijk weg.
0: Bal komt terecht aan de rechterkant bij Van Bergen. Die dan als een soort laatste man nu staat. Gaat dan achteruit naar Bednarek. Het voetballen is al een paar minuten helemaal verdwenen. Het is vooral lange halen. En hopen dat hij een keer goed valt. Mag gekot worden door Ferry. Komt de bal over de zijlijn heen. Slechte invalbeurt van die Spaanse spits. Die vorig seizoen juist bij spelers met de meeste kansen in de Belgische competitie zat. Vandaag eventjes niet. Als Feyenoord de bal over heeft genomen. Komt dan terecht bij Zinnagel. Overzicht houden. Doet hij goed. Gaat naar Zegiel. Balletje vooruit naar Ferry. Ja, die moet daar wel op rekenen. Want die paas kan natuurlijk altijd komen. Ferry die heeft het nog niet te pakken. zal hij ook snel terug moeten schakelen. Want Sparta gaat er dan weer vandoor. Met aan de rechterkant nu Van Bergen. Feyenoord erachteraan. Van Bergen probeert de tempo op te schroeven. Om de voorzet te gaan geven. De voorzet komt er ook richting de 5-meterlijn. Weggekopt door Feyenoord. Gaat Zinnagel erachteraan. Kan hem niet binnenhouden. Laatste 30 seconden lopen van deze wedstrijd. Als de enige genomen gaat worden door Van Bergen. Gaat achteruit. Roald Soy die bereikt wordt. En dan gaat hij helemaal terug naar Bednarek. Feyenoord zegt hup, naar voren, naar voren. Ik probeer die lange bal eruit te halen. Ferry gaat daar wel naartoe. De bal komt er dan ook richting Zonneveld. Weggekopt door Sint-Justen. Blijft daar hangen. Dus het lijkt echt helemaal niet meer op voetbal. Als deze nu door Tagaline wordt verlengd. Is het Sparta dat eroverheen met Van Bergen. Die het nog maar een keer gaat proberen. Is hier een duw uitgedeeld. En de kopbal van Zonneveld. Dat is een overtreding denk ik voor het duwen. Ja, hij wordt afgekeurd. En een gele kaart ook voor Bas Kuipers.
1: Hij is resoluut. De scheids heeft ook meteen geel inderdaad. Omdat Zonneveld eerst duwt. Er ligt ook een Feyenoord-speler geblesseerd. Hij kopt hem wel alle aardigs binnen.
0: Ja.
1: Sint-Justen ligt daar nog, heeft last.
0: Zonneveld duwt in de rug van Sint-Justen. Dat is waarvoor er werd gefloten. Dat was ook wel duidelijk zichtbaar. Er wordt geduwd in de rug.
1: De tribunes lopen de gemoeden ook hoog op dat dit doelpunt nog wordt afgekeurd. Je hebt de herhaling gezien.
0: Ja, er wordt geduwd.
1: En dus blijft het daarbij dat deze wordt afgekeurd. Het is spannend tot de laatste seconde geweest. Bij Sparta maken ze het VAR-gebaar. Milan Zonneveld, die is echt helemaal over zijn toeren.
0: Van Bergen door Geel.
1: Die loopt ook buiten de lijnen. Zonneveld.
0: En Zonneveld staat
1: nee, dat is Storyson natuurlijk, ja. met nummer 9. Ja, Zonneveld zou de nummer 9 moeten zijn op basis van deze wedstrijd.
0: Ja.
1: Er wordt afgefloten. Zo eindigt die heet gebakerd. Deze derby die spannend was tot de laatste seconde. Want daar hebben we hun kansen gezien voor Sparta. Maar zeker ook voor Feyenoord. Dat het een wonder is dat het maar 0-1 wordt vandaag. Want er hadden veel meer doelpunten te kunnen vallen. Maar die ene van Luciano Valente, de nieuwe captain van Feyenoord, is goud waard. Zo begint Feyenoord het nieuwe seizoen met een driepunter. Die gaan mee naar de andere kant van de Maas. Feyenoord 1, Sparta 0. Dat is de uitslag op speelronde 1 op het kasteel.

0: Die is op een end. Maar nu gaat het echt beginnen voor Ajax en de supporters in de competitie. En daar is het allemaal om te doen in Zwolle. Vandaag de start van het seizoen met een uitwedstrijd dus. Voorbije jaren, de laatste drie jaar, wist Ajax de eerste uitwedstrijd telkens niet te winnen. Laten we hopen dat daar dan vanmiddag verandering in komt. Vorig jaar overigens hier een bloedeloze 0-0. Alles wijst er een beetje op als je kijkt naar Ajax de laatste weken, dat het in elk geval niet 0-0 gaat worden.
1: Nee, zeker niet. De voorbereiding is natuurlijk voor Ajax al in volle gang. Zo is er al gespeeld in Tweeluik tegen Vojvodina, waar twee keer overtuigend met 4-1 werd gewonnen. En het volgende Tweeluik is eigenlijk in volle gang. Het is de onderbreking van een Europese week, waar wordt gespeeld tegen Shelbourne uit Ierland. Er werd hartstikke goed gespeeld afgelopen donderdag. Het leek soms wel één grote rondo te zijn in de Johan Cruijff Arena. Maar toch werd dat in de uitslag niet helemaal vertaald. 3-1 uiteindelijk de stand. Terwijl, geloof ik, het expected goals aantal zelfs boven de 6 lag. Dan zijn 3 goals toch aan de magere kant. Maar de wedstrijden tegen PEC Zwolle zijn altijd wel een garantie voor veel doelpunten. Ajax duldt meestal niet heel veel tegenstand van PEC in de competitie. De laatste Zwolse competitiezege op Ajax dateert zelfs al van 21 december 1988. Toen nog PEC Zwolle 82, die won toen met 4-1. Nou is er wel, Corné, een andere wedstrijd tegen PEC Zwolle die mij nog wel redelijk vers in het geheugen staat. Dat was in een andere competitie. En laten we het daar ook vooral niet te veel over hebben vandaag.
0: De openingsgoal, toch? Die zien we nog wel eens terug. Hij loopt hier ook geregeld rond. De man die verantwoordelijk was voor die treffer van grote afstand, Ricardo van Rijn. Toen dacht je nog, dit gaat goed komen voor Ajax. Ja. Maar niets bleek minder waar. Overigens, de man die twee keer scoorde in die wedstrijd, in de Kuip, staat bij PEC Zwolle ook gewoon in de basis. En dat is Thomas, de Nieuw-Zeelander, die ook nog even voor PSV uitkwam 2 seizoenen lang. Dat is de routinier bij de Zwollenaren. Die scoorde toen de tijd dus, dat is alweer lang geleden, voor PEC Zwolle in de bekerfinale tegen Ajax. En hoopt vandaag dus ook met zijn PEC Zwolle een goed resultaat te bemachtigen tegen Ajax. Ik zal die 11 trouwens van PEC Zwolle wel eventjes gaan opnoemen. Achterin op doel is de keuze gevallen op Jasper Schendelaar. De man die er al een tijdje zit, al 5 seizoenen bij PEC. 3 seizoenen lang stond hij in de basis. Moet dus het gevecht aangaan met zo'n concurrenten onder de lat. Een van hen is Tom de Graaf, die 9 jaar lang in de jeugdopleiding van Ajax keepte. Tom de Graaf is dus even reservekeeper bij PEC Zwolle. Ondertussen trouwens maakt iedereen zich in het stadion op voor de opkomst van beide spelers. We zien daar ook al de spelers van Ajax klaarstaan in de catacomben. Zo dadelijk de opstelling van Ajax. Verteld door Daas. Achterin bij PEC Zwolle Oliver Aerts, de oud-Ajax-ziet. Met Simon Graves, Viergever, de aankoop die overkwam transfervrij. En Floranus, middenveld dus met Thomas die eerder al werd genoemd. Sommer en Thijs Oosting. En voorin moeten de doelpunten dan vooral komen van Mbayo. Die is razendsnel overigens. Sissoko, een goede voetballer die ook nog uitkwam voor Jong Oranje. Die overkwam van de Toulouse. En Costons is de spits van PEC Zwolle.
1: Ja, de opstelling van PEC. Dan zien we inmiddels dat alle spelers het veld opkomen voor Ajax. En ook van PEC Zwolle. En is het misschien goed om ook de opstelling van Ajax eens goed door te gaan nemen. Met de eerste naam die ik sowieso had genoemd. Maar ook het meest in het oog springt vandaag. Een basisdebutant aan de zijde van Ajax onder de lat. Het is Mark ter Stegen die vandaag mag beginnen. Geen Maarten Paas dus, die wel afgelopen donderdag tegen Shelbourne nog onder de lat stond. Een viermans defensie bestaande uit Rosa, Bouwman, Baas en Caio Henrique. Geen Wijndal dus. Ook het basisdebuut voor de nieuwe Braziliaanse linksback. Een driemans middenveld dus. Hetzelfde als afgelopen donderdag bestaande uit Klaassen, Regeer en Gloch. En de driemans aanval bestaat vervolgens uit Berghuis, Dolberg en Mika Gods. Weinig verrassingen dus. Nee, ik moet mezelf eventjes corrigeren. Want Mika Gods stond nog wel op het wedstrijdformulier, maar die zie ik op de bank zitten. En volgens mij heb ik ook gezien dat Ouazzaan zijn vervanger is. We zagen al in de warming-up dat er iets met Mika Gods aan de hand was. Hij kreeg een pilletje van de verzorging. Hij leek er niet helemaal lekker in te zitten. En inderdaad is het Ouazzaan die voor hem in de plaats in de basis gaat spelen. Of dat dan van de linksbuitenpositie is. Of dat Gloch dan misschien naar de linksbuitenpositie schuift. Dat moeten we zo gaan zien. Maar dan hebben we met Ouazzane nog een basisdebutant erbij. Als ik het goed heb, Corné, in de Eredivisie.
0: Ja, zeker. Dat is een mooi moment natuurlijk voor die piepjonge middenvelder van Ajax. We zien trouwens inderdaad Mika Gods dan in de dugout zitten. Een plekje bemachtigd naast de reserve-doelman Maarten Paas. En dat is natuurlijk een aderlating wel voor Ajax. Want Mika Gods is ontzettend belangrijk voor Ajax. Al die geruchten die spelen natuurlijk, daar hoeven we niet omheen te draaien. Zie je als Ajax-fan natuurlijk ook heel graag op een middag als deze Mika Gods gewoon in de basis staan. Ondertussen gaat Terstegen naar zijn doel. Even nog zijn handdoek rechtleggen. Even zwaaien nog naar die meegereisde fans die zijn afgereisd naar Zwolle vanuit Amsterdam. In de hoop natuurlijk dat Ajax het seizoen goed start. Wat verwacht jij van dit duel? Laat het vooral weten waar je ook bent. Radio@ajax.nl. Stuur even een mailtje, stuur even een foto. Met natuurlijk ook de succeswensen voor onze nieuwe doelman Terstegen. Er wordt op het horloge gekeken door meneer Van der Laan. Er wordt gefloten. En dat betekent dat we onderweg zijn in Zwolle. En de competitie 2026-2027 officieel is gestart. Ook voor Ajax.
1: Ja, dat is afgetrapt. Ajax heeft die aftrap genomen. PEC Zwolle inmiddels met de overname. Ryan Thomas daar voor het eerst die naar Sissoko zoekt. Aan de linkerkant ziet zijn baas over de zijlijn verdwijnen. Ja, Ajax over het algemeen heel succesvol in die eerste wedstrijden van het seizoen. De afgelopen 6 seizoenen werd die openingswedstrijd allemaal gewonnen. Er moet wel bij gezegd worden dat de eerste uitwedstrijd van het seizoen vaak wat minder goed verloopt voor Ajax. Dat is meestal de eerste wedstrijd. Het is een thuiswedstrijd. Nu dus wel een uitwedstrijd als weer Sissoko aan de bal is. Die wordt aangetikt op het randje van de zijkant van de 16 helemaal aan de linkerkant. Het spel mag door en dan via Rosa. Die schiet de bal af via een PEC-speler over de zijlijn. Daar was een eerste momentje van die Sissoko, de linksbuiten, die dus van Toulouse is af overgekomen. Een technisch vaardige speler die hier een paar schaartjes in petto had. Het leverde niks op voor PEC Zwolle. Ajax heeft inmiddels ingegooid. Rossa speelt naar Regeren. Die knalt de bal naar voren. Maar PEC staat daar goed opgesteld. Herovert de bal weer. Maar inmiddels ook weer Ajax met Gloch. Die naar de linkerkant opschuift. Net voor de middenlijn. Gloch heeft daar een tegenstander tegenover zich en speelt even terug naar Juri Baas. Juri Baas heeft druk in de rug van Costons. Vrije trap is voor hem. Hij geeft af aan Juri Regeer.
0: Ja, en Regeer op zijn beurt dan met een veel te kort balletje op Klaas in de middencirkel. Overname is daar dan van PEC dat furieus is gestart. In de eerste 2 minuten krijgt nu een vrije trap mee na een tikje van diezelfde Klaas. Die toch ook een beetje boos zal zijn op Regeer. Die dat balletje veel te kort en nonchalant gaf. Het was een beetje in de loop van Bouwman wellicht. Maar tussen Bouwman en Klaassen ingegeven op de middenlijn. Nou, moet je niet doen natuurlijk tegen PEC Zwolle zo aan het begin van dit duel met die razendsnelle Sissoko. De trap is inmiddels genomen door PEC Zwolle met de ruimte gevonden aan de rechterzijde. Aanname is uitstekend van Empayo. Die gaat daar Enrico op zoeken. De bal komt voor het doel. Weggehaald op tijd door Berghuis, randje 16. En dan moet Ajax even van het eigen doelgebied afkomen. Dus tegen druk coachend richting Enrique nu aan de linkerzijde. Die zich laat foppen daar door Empayo die er langs is. Die dacht vervolgens op zijn beurt dat Henrique de Braziliaan hem nog voor het laatst raakte. Alvorens die bal over de zijlijn ging. De inworp is uiteindelijk dus toch voor Ajax. Dat niet goed is gestart. We zijn pas 3 minuten bezig natuurlijk in Zwolle. Maar Ajax hebben we nog nauwelijks op de helft van PEC Zwolle gezien. Zal dat ook een beetje te maken hebben misschien met die aderlating waar Ajax mee te maken kreeg natuurlijk zo vlak voor de aftrap van dit duel met het uitvallen van Mika Gods. Het is niet lekker natuurlijk als je beste speler op het formulier staat en dan kort voor de aftrap toch moet afhaken. Dat zal misschien ook in de koppie spelen van de Ajax. Dan zijn we natuurlijk pas net onderweg, maar is PEC Zwolle in elk geval goed gestart. 4 minuten 0-0.
1: Ja, en balbezit nu voor Dolberg. Die probeert met een hakje Oscar Gloch weg te sturen aan de linkerkant. Dat lukt niet. Vervolgens het duel tussen Klaassen en Sommer. Daarbij wordt een overtreding gemaakt door de Deense middenvelder van PEC Zwolle. Dus een vrije trap voor Ajax. En ja, je zei het al even, geen Mika Gods. Dus hij werd afgelopen donderdag nog tot Ajax-ziet van de wedstrijd gekroond. In die wedstrijd tegen Shelbourne speelde een uitstekende wedstrijd. Ondanks dat hij wel een penalty mist. Nu zijn vervanger aan de bal. Ouazzane lijkt dus echt wel die linksbuitenpositie in te vullen. Ouazzane van nature meer een aanvallende middenvelder. Maar kan ook zeker vanaf die linkerkant spelen en zo misschien wat afwisselen met Glog. Glog nu ingespeeld. Heeft aardig wat ruimte om naar de 16 te gaan. Gaat naar zijn rechter. Kan misschien gaan schieten. Maar Ryan Thomas zit daartussen om te verdedigen. Krijgt de bal nu nogmaals terug. Thomas speelt hem naar voren. Daar kan misschien de mogelijkheid uitkomen. Want Costons wordt weggestuurd. Ja, een soort van onbewust eigenlijk. Maar Jurie Baas staat goed op te letten. En speelt de bal terug naar Mark Ter Stegen. Die vandaag dus zijn debuut maakt onder de lat van Ajax. Ik moet zeggen, het staat hem heel goed dat er nu Corné.
0: Ja, zeker. Het is eventjes wennen natuurlijk. Maar op een mooie manier wennen. Dat je een keer of twee, drie kijkt. En dan met je ogen knippert. En denkt van, hé, goh, is dat echt het Ajax-logo op zijn borst?
1: Ja.
0: En dat is echt het geval bij deze zeer ervaren, uitstekende doelman die jarenlang de aanvoerder was van het succesvolle FC Barcelona. Hij speelde nog met MSN als voorhoede. Het befaamde trio Messi, Neymar en Suarez. En met heel veel andere sterren. En nu dus met de sterren van Ajax. Want daar hoopt hij succesvol mee te zijn in dit seizoen. Die andere aanwinst uit Duitsland. Julian Brandt nog op de bank. Maar die gaf toch ook al even zijn visitekaartje in dat duel met de Ieren van afgelopen donderdag. Ajax ondertussen in minuut 6 op de helft van PEC Zwolle aan de linkerzijde met Ouazzane. Marokkaans jeugd international, die geeft hem mee aan Regeer. Regeer kijkt even om zich heen. Hoopt niet nog een keer zo'n foutieve inspelpaas te geven. Natuurlijk geeft hem nu kort aan Baas aan de linkerzijde. Henrique is doorgelopen halverwege de helft van PEC Zwolle. Moet dan wel gedwongen terug. De bedoeling was Bouwman, maar de bal gaat nog iets verder terug naar Ter Stegen. Ter Stegen meegeven dan aan Bouwman. Die nog altijd de voorkeur krijgt, dus centraal in de achterhoede. Boven nu Itakura, de Japaner die wel terug is van de blessure. Maar eerst nog even wat vaker moet meetrainen. Alvorens hij echt minuten kan maken in de wedstrijd. Sutelo nog wel geblesseerd. Glog ondertussen krijgt de vrije trap mee van de arbiter van dienst, Jannik van der Laan. Het gebeurt allemaal in de middencirkel. Bouwman kijkt om zich heen. Wil naar voren. Maar PEC Zwolle staat in de organisatie best aardig. In de openingsfase zet het vast bij Ajax vanaf de middenvelders zo'n beetje. Waardoor er dus voor de defensie, in dit geval dus bij Bouwman,

0: moment van gevaar van Ajax-zijde dus. Van Ouazzaan die op het laatste moment Mika Gods moest vervangen. Wat er precies met Mika Gods aan de hand is, dat weten we niet. Maar het is in ieder geval een fysiek ongemak. Zit wel gewoon nog op de bank toe te kijken hoe zijn medespelers het vandaag doen. Als Schendelaar, doelman van PEC, opnieuw aan de bal is. Speelt eventjes opzij naar Graves. Wordt nu naar het middenveld gespeeld. Het spel verlegt zich naar de linkerkant. Daar is aardig wat ruimte bij linksback Floranes, die helemaal naar voren komt. Sissoko bij zich heeft. Floranes gaat in één keer voorgeven. Daar staat Costons, maar ook Bouwman. Die kan de bal wegwerken. Komt wel weer bij een PEC-speler terecht. En niet zomaar één, dat is Nick Viergever. Viergever die ruim 100 wedstrijden ook in het shirt van Ajax heeft gespeeld. 4 seizoenen lang. Geen prijs wist te winnen overigens. Maar natuurlijk wel die Europa League finale in 2017. Hier een nieuw duel tussen Sissoko en Rossa aan de linkerkant. Rossa blijft daar gedecideerd naar de bal kijken. Geeft dan wel een inworp weg na die tackle. Het is Floranes met de bal in de handen die het spel gaat hervatten voor PEC.
1: Balletje gaat even terug bij PEC Zwolle. Dat het prima doet in de eerste 8 minuten dus tegen Ajax. De nummer 15 van afgelopen seizoen. Net aan na-competitie/degradatie ontsnapt. En dat team hoopt dat kunstje te herhalen natuurlijk in het nieuwe seizoen. Nu een bal naar voren. Die is veel te hard, niet te bereiken voor die snelle Mbayo. Die wel even zijn duimpje de lucht insteekt voor Thomas, de man met de paas. Hij is de spelmaker op het middenveld met nummer 30. De doeltrap is genomen inmiddels door Ajax. Ja, het is tegen naar Bouwman. Hij dan met de lange bal naar Dolberg. Die krijgt twee handen om zijn middel geslagen. Want in dit geval Viergever, die speelde trouwens nog samen in het Ajax-shirt in dat succesvolle Europa League seizoen in 2017. Het zou een vrije trap moeten zijn voor de spits van Ajax. Maar arbiter Van der Laan laat doorspelen. Dus gaat de bal achteruit bij PEC Zwolle. Voor de fanatieke aanhang. Die tribune achter het doel van Schendelaar. Balletje gaat naar de rechterzijde. Daar heeft Mbayo even ruzie met de bal. Kan Ajax weer gaan overnemen. Ajax met wat meer balbezit. In de laatste minuten nog geen echte kans gecreëerd. Wel één keer dus geschoten richting doel. Dat schot was van de vervanger van Mika Gods, Ouazzaan. Die dus vanaf de linkerzijde speelt. Nu vanaf de rechterzijde. Wat ruimte voor Rossa. Braziliaanse rechtsback. Die Guy vervolgens op de bank houdt. Wat dat betreft is het ook een beetje afwisselen. Achterin met name wat Michel Sanchez doet. Daar waar hij afgelopen donderdag nog met Guy speelde. Met Wijndal en met Blind. Kiest hij dus nu voor Henrique, Rossa en Baas. Ondertussen aan de andere kant bij PEC Zwolle. Dolberg fysiek sterk aan de rechterzijde. Geeft hem even mee aan Klaassen. Klaassen op zijn beurt naar Bouwman.
0: Klaassen krijgt hem weer terug van Bouwman. Een beetje aan de rechterkant van de helft van PEC Zwolle. Ajax voetbal door. Berghuis kaatst naar Henrique. Naar de linkerkant nu. Daar is Ouazzaan. Die geeft weer mee aan Henrique. Die kan misschien voorgeven. Maar een goede tackle van Ryan Thomas. Die daar ver tot aan de achterlijn mee verdedigt. Wel een hoekschop weggeeft aan Ajax. De eerste van de wedstrijd aan de linkerkant. Er is wel iemand die geblesseerd op de grond ligt. Dat is Juri Regeer. Die lijkt last te hebben van een stevig duel. Toch wel een flinke tackle als ik hem hier zo terugzie. Echt wel een gestrekt been komt daar invliegen van nummer 25 Oosting. De aanvallende middenvelder van PEC Zwolle. Regeer staat inmiddels wel weer. En de scheidsrechter lijkt het afgedaan te hebben. Met een waarschuwing als Caio Henrique klaar staat om die hoekschop te nemen. Daar komt de hoekschop naar het midden van de 16. Blijft hangen die bal. Klaassen kan net niet tot schieten komen. Klog wel met een goede aanname. Randje 16. Maar dat schot wordt vervolgens ook weer geblokt. Met een gevaarlijk moment als die bal daar zo blijft hangen in de 16 tussen twee Ajaxiden in. Misschien juist daardoor dat er niemand aan schieten toekomt. Dat ze elkaar net een beetje in de weg lopen. Henrique krijgt nog een kans om de bal voor te zetten richting de tweede paal. Daar staat Bouwman nog. Bouwman in de redding van Schendelaar. Goeie kopbal van de centrale verdediger van Ajax. En een nieuwe hoekschop zal gaan volgen vanaf die linkerkant. En Bouwman die kan gewoon blijven staan. Want hij is natuurlijk een van de meest kopsterke spelers voor Ajax. Gestrekt gaat Schendelaar om te voorkomen dat daar de 1-0 van Ajax wordt binnengekopt.
1: Sterke fase van Ajax. En bijna was daar inderdaad het openingsdoelpunt van het hoofd van de centrumverdediger Bouwman. Die nu wordt verdedigd bij deze corner door Rout. Ajax ziet Aarts. Daar gaat die bal voor het doel. Als dat schot vervolgens, als die bal afslaat, is van Glog. Maar die bal gaat een meter of twee naast het doel van Schendelaar. Zo veren we een beetje op in deze fase. Daar waar Ajax het in de eerste minuten echt wel moeilijk had met PEC Zwolle, komt het nu gevaarlijker voor het doel van Jasper Schendelaar.

0: met de grootste kans van dit duel. Na 11 minuten dus voor Bouwman. Prima kopbal van hem, maar een dito redding toch wel van die Pek Zwolle doelman. Nu moet Ajax doorzetten in deze fase dat het wat vertrouwen tankt. En dat het wat korter op komt te zitten ook bij Pek Zwolle. Ouazzane begrijpt de boodschap, want zet druk. De rechterzijde bij Pek Zwolle met Aartsen. Ingooi is daarvoor de thuisploeg. Aartsen gaat dat doen. Een man uit Zeeland die lang in Almere woonde en met zijn bootje elke dag het water opging om zich maar te vermaken. Om een beetje thuis te voelen. Nu dus bij Zwolle onder contract bij Pek Zwolle. Floranus aan de linkerzijde heeft de bal namens de thuisploeg. Even combineren daar met Oosting op het middenveld. Dan gaat de bal terug naar Graves. Graves die speelt Thomas in, maar dan het druk zetten van Ajax. Is uitstekend met Klaas en met Dolberg. Dolberg schiet vervolgens in de 16 van Pek. Maar dat schot wordt nog geblokt door een Zwollenaar. In dit geval door Viergever. Maar Ajax ramt op de poort van Zwolle. En ik denk daar dat dat openingsdoelpunt niet ver weg is.
1: Ja, het momentum is absoluut voor Ajax. Hier een slordigheid achterin bij Pek. En ik denk dat Ajax dat ook afdwingt, die slordigheden. Want er wordt steeds beter druk gezet naar voren. Pek komt eigenlijk amper nog op de helft van Ajax in de afgelopen minuten. Corner is nu kort genomen. De voorzet komt daar nog niet. Want een slim paasje van Berghuis. Die krijgt hem terug van Henrique. Berghuis gaat dan schieten. Dat schot smoort ergens tegen het been van een Zwolle-verdediger. Niet een al te best schot. Ajax pikt de bal achterin wel weer op met Rosa. Die helemaal terugspeelt naar Ter Stegen. Ter Stegen die ver uit zijn doel komt. Dat is natuurlijk altijd een beetje iets voor Duitse keepers. Hè, om ver je doel uit te komen. Ik denk dat Ter Stegen daar ook goed in is. Staat er in ieder geval onbekend dat hij voetballend uitstekend mee kan. Speelt natuurlijk niet voor niks. Al een seizoen of 10 onder de lat van FC Barcelona. Tot vorig seizoen. Als Bouwman inmiddels aan de bal is. Net een metertje of 10 voor de middenlijn aan de rechterkant komt Rosa zich aanbieden. Die krijgt de bal dan ook meteen doorspelen naar Davy Klaassen. Een metertje of 10 over de middenlijn nu. 1-2'tje met Berghuis gaat niet goed, want die speelt de bal zo tegen Floranus aan. Overname van Pek Zwolle. Ter hoogte van de middenlijn is het Sissoko, die wat druk van Rosa krijgt te verwerken. Dus even terugspeelt naar Viergever. Dus nieuw bij Pek Zwolle. Lijkt van geen ophouden te willen weten. Nick Viergever van Utrecht transfervrij overgekomen. Komen. En Jongbloed, de enige speler die voor 4 verschillende clubs 75 eredivisieduels heeft gespeeld. Dat zijn imposante statistieken voor Nick Viergever die de bal naar voren heeft geschoten. Het wordt uiteindelijk een inworp voor Ajax. Caio Henrique pakt de bal op en mag het spel gaan hervatten voor Ajax.
0: Als we een kwartier onderweg zijn in Zwolle, er wordt flink geluisterd van uit overal weer zo'n beetje Bretagne bijvoorbeeld met Daniel. Maar ook lekker vanuit Zweden door Bart. Men verwacht een 0-5, zo zegt bijvoorbeeld Michael vandaag. Nou, 0-5, dan moet er in ieder geval nog even flink worden gescoord door Ajax. Dat wel bezig is aan een sterke fase. In die laatste pak een beet 5-6 minuten met de man van de grootste kans nu in balbezit. Dat is de jonge centrumverdediger Bouwman. Bouwman die sterk speelde in de voorbereiding. En ook wel in die eerste wedstrijden in de Conference League. Maar toch ook heel vaak wel op een klein foutje te betrappen valt. Zo ook afgelopen donderdag bij die tegentreffer van Shelbourne FC. Nu speelt Bouwman Rosa in aan de rechterzijde. Rosa direct door naar Berghuis. Ziet er goed uit op de middenlijn. In combinatie met Gloch en Dolberg mislukt dan in de kleine ruimte. En dan kan Pek Zwolle gaan overnemen met de linkervleugelverdediger Floranus. Lange passen van hem. Ook goed meeverdedigd ondertussen door Berghuis. Rechts buiten van Ajax, die tikt de bal over de zijlijn, waardoor Pek Zwolle mag gaan ingooien. Inmiddels gedaan, Sissoko, puntje 16 aan de linkerzijde. Balbezit voor Pek Zwolle. Ajax nu even gegroepeerd rondom de eigen 16 als de bal naar de rechterzijde gaat. En Bayo, die gaat dribbelen denk ik, zoekt Henrique op daar. De Braziliaanse aanwinst van Ajax, die zit er goed kort op, maar verovert de bal niet. Dus kan Bayo hem terugspelen. Achterin bij Graves. Graves zoekt, kijkt en denkt dan met een leeballetje daar Oosting te bereiken. Die was doorgelopen daar van de middenvelder. Als te hard van de centrumverdediger van Pek Zwolle kan worden opgeraapt door Ter Stegen. En worden ingerold naar Bouwman. Ajax gaat weer aan een nieuwe aanval beginnen met Gloch. Die knap wegdraait van zijn directe tegenstander. En dan daar in de as regeert.
1: Ja, zit er lekker in. Zo die eerste 16 minuten van de wedstrijd. Oscar Glog. Al een paar keer een mooie passeerbeweging. Bijna tot schiet aangekomen ook. Zo rond de 10e minuut. Als Ajax aan het voetbal is aan de linkerkant van het veld. Ouazzaan zoekt zijn tegenstander op. Komt wat naar het midden toe. 1-2'tje aangaan met Glog. Ontdoet zich van zijn tegenstander. En dan een vrije trap zou je zeggen. Maar de scheidsrechter laat het gaan. Dat was een overduidelijke overtreding als je het mij vraagt op Ouazzaan. Waardoor die 1-2 met Glog geen schot op doel op kon leveren. Nou, we hebben nog geen herhaling kunnen zien. Misschien dat we daarvan nog van mening veranderen. Maar het leek mij overduidelijk. Ajax wel inmiddels weer het balbezit heroverd. Achterin Jurie Baas die opzij geeft aan Bouwman. Bouwman staat eventjes stil, kijkt om zich heen en vindt dan Regeer. Regeer de middenlijn over, speelt af naar de linkerkant. Daar is het weer Jurie Baas die wat naar de zijkant is uitgezakt. Terug naar zijn naamgenoot Regeer. In de middencirkel Bouwman gevonden. Ajax laat het balletje even rustig rondgaan achterin Regeer. Komt een beetje uitzakken in het middenveld om die bal op te pikken daar steeds. Nu wat verder naar voren doorgeschoven. Rossa die probeert Berghuis te bereiken. Maar dat is een slordige paas die in de voeten van Floranes terechtkomt. Via Schendelaar de bal naar voren. Maar geen goede doeltrap van de goalie van PEC Zwolle. Ook geen goede voortzetting van Ouazzaan. Want de bal gaat over de zijlijn. En dan wordt het een inworp voor Ajax. Of voor PEC Zwolle moet ik zeggen. Een metertje of 10 van de achterlijn verwijderd aan de linkerkant.
0: Ja, even slordig in balbezit Ajax in die fase. Het was Regeer die zomaar inleverde. Nu wel weer balbezit voor Ajax in de as van het veld met Ouazzaan. De vervanger dus van God. Het zijn twee verschillende spelers. Maar allebei zitten ze over de nodige kwaliteit natuurlijk. Terwijl Ajax een vrije trap krijgt als Berghuis op de zijlijn zo'n beetje aan de rechterzijde wordt gevloerd. Ouazzaan is eigenlijk meer een nummer 10 natuurlijk. Die het moet hebben van steekballetjes. Terwijl Mika Gods heel graag zijn man 1-op-1 zoekt. Ik ben benieuwd hoe Ajax daar dan mee omgaat. Ik denk ook door Ouazzaan, dat zie je ook heel veel, wat meer in de as te posteren. Waardoor er wat meer ruimte bijvoorbeeld ontstaat voor Henrik om er buiten om te komen. Nu staat Ouazzaan wel aan de zijkant geplakt, heeft de Aartse bij zich. Dan gaat de bal via Aartse. Nou, wat Ajax ziet, over de zijlijn. Krijgt Ouazzaan de inworp mee. Die coacht even richting, ik denk, Dolberg. Omdat hij de bal niet kwijt kon bij de Deense spits. Die dus weer de voorkeur krijgt. Daar op die 9 positie boven de aanwinsten bij Ajax. Tolu en Leonardo op de bank vandaag.
1: Ja, die zitten op de bank. En daar hopen we toch nog wel iets van te gaan zien vandaag. Aan de linkerkant weer Ouazzaan. Die veel wordt gezocht, veel in het spel wordt betrokken. Paasje naar de Henrique. Die kan de bal gaan voorgeven. Maar dat lukt niet helemaal. Want zo in de handen van Schendelaar. Dat paasje van Ouazzaan misschien net wat aan de harde kant. Komt een beetje daar zo achter Henrique terecht. Waardoor hij niet vol voor kan geven. PEC Zwolle het spel inmiddels hervat met Aard. Die afgeeft aan Graves, een van de twee centrale verdedigers. Opening naar links. Daar is het de Floranes. De druk wordt een beetje gezet door Berghuis. Waardoor Floranes weer terugspeelt naar Schendelaar. Die nu voor de lange trap zal gaan. Nee, hij houdt toch de rust. En Graves vindt daar weer Aartsen. Aartsen die ooit één wedstrijd voor het eerste van Ajax speelde. Oefenduel tegen FC Den Bosch in 2023. Als PEC aardig naar voren aan het voetballen is. Aan de rechterkant. Ruimte bij Costons. Spits van dienst geeft mee aan Mbayo. Mbayo vindt Sissoko. Sissoko, randje 16. Gaat buitenom. Kan misschien gaan schieten. Sissoko doet dat ook. Maar recht in de handen van Mark Ter Stegen. Die geen enkele moeite hoeft te doen om deze bal te pakken. Maar wel een dreigende aanval van PEC Zwolle. En een eerste schot op doel van Sissoko.
0: Ja, applaus terecht in het stadion van PEC Zwolle voor die aanval van de thuisploeg. Met dat schot dus van een van de gevaarlijkste aanvallers van PEC Zwolle. Sissoko die vanaf de linkerzijde het Rosa toch veelvuldig moeilijk maakt. Nu zijn we weer aan de andere kant. En dan gaan we natuurlijk wat rechter zitten op ons stoeltje. Want Ajax met balbezit op de helft van PEC Zwolle. Ouazzaan geeft hem mee aan Glog. Glog kijkt om zich heen en ziet Bouwman inlopen. Die staat in de as van het veld. Heeft hem mee aan de rechterzijde. Berghuis en Rossa. Rossa tikt hem kort op Berghuis. Die zoekt dan Regeer. Wil hem eigenlijk terug van de controlerende middenvelder van Ajax. Maar de bal gaat helemaal terug naar Bouwman. Bouwman dan weer naar Regeer. Het zijn korte paasjes. Daar op de helft van Ajax. Nu een lange trap van Bouwman. In de richting van Ouazzaan. Kopbal van de Aartsen die ertussen zit. En zorgt voor een inworp bij Ajax. Waar dus Mika Gods op de bank zit. We zien even een shot van hem ook. Naast zijn maatje en landgenoot Mokio. Er zitten nog wel wat andere aardige spelers daar op de bank. Waarvan je zegt, nou goh, als die er nog in kunnen komen, dan kunnen zij ook wel het verschil maken. Zoals bijvoorbeeld de aanwinst Julian Brandt. die niet fit genoeg is om er direct te staan. Zo zei Michel Sanchez deze week ook al, moet wat vaker meetrainen. Brandt, die transfervrij overkwam bij Ajax. Maar toch ook al wel goede minuten heeft gemaakt afgelopen donderdag. Het is prettig voor Ajax, maar ook als je fan bent, dat je de wetenschap, dat er een wetenschap bestaat dat je zo'n jongen nog in kan brengen.
1: Absoluut, nee. Viel heerlijk in afgelopen donderdag tegen Shelbourne. Liet meteen zien waar hij goed in is. Zachte voetjes, mooie korte passeerbewegingen en die steekballetjes op Marcos Leonardo, als die ze er nog eens een keertje gaat inschieten ook. Dan wordt het pas echt feest. Als Ajax achterin aan het rondspelen is, Bouwman in de middencirkel. Nu een goede bal tussen de linies naar Glog. Die meteen doorspeelt naar Dolberg. Die vindt Klaassen. Rechts is het nu Berghuis. Berghuis gaat hij naar zijn linker of meegeven aan Klaassen. Gaat voor het schot met links. Maar dat kan eigenlijk niet, want er staan twee verdedigers recht voor zijn neus. Onderschepping inmiddels alweer bij Rosa. Die speelt eventjes terug naar Regeer. Regeer terug naar Bouwman. Bouwman behoudt de rust. Staat goed te spelen daar. Goed aan de bal. Henrique komt nu in het midden van het veld daar opgedoken. Speelt weer eventjes terug naar Bouwman. Aan de andere kant is het Juri Baas aan de linkerkant wel te verstaan. Geeft aan Glog. Glog met korte snelle passen naar Davy Klaassen. Dan weer terug naar Regeer. Ziet er goed uit bij Ajax het positiespel. Nu weer de rechterkant. Rossa gaat maar eens voorgeven. Maar die voorzet komt zo in de handen van Schendelaar terecht. Die daar eventjes inhoudt in zijn pimpelpaarse tenue. Wacht tot Dolberg daar een beetje de 16 uit is. En de bal geeft aan Floranes.
0: Floranes dan direct naar Sissoko aan de linkerzijde. Licht duwtje daar van Rossa. Zorgt voor een vrije trap voor PEC Zwolle. Rossa was het dus met de bal. De voorzet van zojuist. Eigenlijk heb je liever, dat zag je ook afgelopen donderdag, dat Berghuis dat soort balletjes dan geeft. Hè, indraaiend, want die zijn levensgevaarlijk. Als hij ze zo voor het doel brengt. Leverde onder meer een doelpunt op van Kasper Dolberg. De spits van Ajax. Die verder in het shirt van Ajax moeilijker tot scoren komt dan hij aanvankelijk natuurlijk had gehoopt. Dat is een rentree voor Ajax. Het spel wordt bovendien even stilgelegd omdat er een drinkpauze wordt ingelast. Kijk, ja. Het is geen standaard toch in de competitie?
1: Nee.
0: Of zagen dat op de andere velden ook?
1: Dat weet ik niet zeker, maar het zal alles met de temperatuur te maken hebben. Het is 30 plus graden in Zwolle, dus het lijkt mij niet meer dan terecht dat er een drinkpauze plaatsvindt. Ja, dat is toch even een soort flashback naar het WK. Ja. Daar waar het niet altijd helemaal nodig was, de drinkpauze, lijkt het me hier best gerechtvaardigd. Want de zon staat er volop in Zwolle. We zien inderdaad rode bezweten hoofden en Michel Sanchez maakt van de gelegenheid gebruik om wat aanwijzingen te geven aan zijn ploeg. 24 minuten zijn er gespeeld. Er zal sowieso 1 à 2 minuten blessuretijd bijkomen door deze drinkpauze. Benieuwd wat Michel Sanchez qua aanwijzingen aan zijn ploeg te melden heeft. Ajax speelt aardig, begon wat onrustig. Ja, maar er begint steeds beter te spelen. Maar echt 100% kansen hebben we toch nog niet gezien, Corné.
0: Nee, één goede mogelijkheid, hè, die hebben we wel genoemd. Maar dat was gewoon een prima kopbal van Bouwman. Echt gevaarlijk, met een goede redding van Schendelaar. Met afstandsschoten gezien, hè, van Ouazzane onder andere. Glog een keertje uit de rebound. Maar verder een echt uitgespeelde kans voor Ajax, zoals we die heel veel hebben gezien in de voorbije weken, hebben we nog niet kunnen noteren. Maar daarmee mis je natuurlijk ook wel een type als Mika Gods. Ja. Die met zijn individuele acties altijd voor gevaar kan zorgen. En misschien wel 2-3 man bezig kan houden bij de tegenstander. Gods zit dus op de bank. Zijn vervanger doet het gedienstelijk, Ouazzane. Maar is inderdaad een ander type speler. Terwijl we ook zien dat Terstegen van het moment gebruik maakt. Terstegen die zijn debuut maakt voor Ajax. Om even iedereen toe te spreken. Zijn ploeggenoten. Het is niet slecht wat Ajax laat zien. Het is prima, maar er moet wel een, zoals dat zo mooi heet, tandje bij door Ajax voor rust nog tot scoren komen.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zat te denken, nu het spel toch nog even stil ligt, wil ik jou iets leuks vertellen. Oh. We zijn er natuurlijk aan gewend, al dat Ajax alle thuiswedstrijden speelt in de Johan Cruijff Arena. Maar het was niet Ajax, maar het was PEC Zwolle die de allereerste club ter wereld was die een tribune ofwel stadion vernoemde naar Johan Cruijff.
0: Meen je niet?
1: Want toen er in 1985 in het oude PEC-stadion een tribune afbrandde, dacht de voorzitter Maarten Eibrink, laten we die gewoon naar de grootste Nederlandse voetballer aller tijden noemen, want dat is nog nergens gebeurd.
0: Gewoon opeisen.
1: Gewoon opeisen.
0: Helemaal geen link met Johan Cruijff in Zwolle. Maar ze dachten.
1: Nou goed, ze hadden. Johan Cruijff had de laatste wedstrijd ooit tegen PEC Zwolle gespeeld. Kijk. Dat was de rechtvaardiging.
0: Dat was het linkje.
1: Ja. Goed, er staat nu een nieuw stadion die de prachtige naam Mac 3 Park Stadion draagt. En met die naam is ook de Johan Cruijff-tribune helaas gesneuveld. Dus de enige plek waar Johan Cruijff in het stadion geëerd wordt vandaag de dag is hoe dan ook... Hoe anders dan in de Johan Cruijff Arena als Ajax weer aan het voetballen is met Ter Stegen aan de bal.
0: Ter Stegen, randje eigen 16 meter, kan, ribbelen met de bal aan de voet. Het is lopen. En dan geeft hij een slordige paas aan de linkerzijde naar Henrique. Die wat te ver naar binnen stond, vond Ter Stegen. De bal gaat over die toch vrij korte linksback van Ajax heen. Dus mag Pek Zwolle een inworp gaan nemen in minuut 28 waar het bij deze... Eerste wedstrijd in de competitie van het nieuwe seizoen. Nog 0-0 staat. Andere uitslagen natuurlijk al gezien. Dan kijk je ook een beetje naar de concurrenten van Ajax. Traditionele top 3 bijvoorbeeld daar. Met het gelijkspel van PSV in eigen huis. Gisteravond tegen Fortuna Sittard. Die late gelijkmaker van de Limburgers. En eerder op de dag vandaag won Feyenoord heel nipt. Van Sparta met 1-0. Daar waar Sparta ook nog twee doelpunten afgekeurd zag worden... In de slotfase. Eentje wegens buitenspel en eentje wegens duwen. Dus het is direct spannend eigenlijk.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik wel een beetje van mijn bank ben opgeveerd gisteravond. Toen die 2-2 erin vloog. Op prachtige wijze overigens. In zo'n beetje de laatste minuut. Ajax met de overname op de helft van Pek Zwolle. Ouazzaan onder druk van Aartsen. Die goed verdedigend werk verricht. Zelf een inworp overhoudt aan die verdedigende actie. De rechtsback van Pek Zwolle. Aartsen die gooit terug naar Gravest. De Deense centrale verdediger die naast hem staat. Die geeft een goede paas in één keer naar Costons. Die probeert dan te kaatsen naar Oosting. Dat mislukt. Dus de overname weer van Ajax met Rosa. Rosa die even rustig aan doet en de bal afgeeft aan Aaron Bouwman. Halverwege de helft van Ajax is het ongeveer in het midden van het veld. Als Bouwman nog steeds om zich heen kijkt met links die bal geeft aan Henrique. Die daar helemaal voorin bijna in de spits opduikt. Ouazzaan nu weggestuurd, maar de doelman Schendelaar is daar net op tijd. Ja, toch opvallend om te zien. Die Henrique die duikt echt overal en nergens op als je... Ja, niet zou weten dat het een linksback is. Dan is het moeilijk te bepalen, denk ik, wat voor positie hij op het veld staat. Goed om te zien, bemoeit zich veel met het aanvalsspel. Hij heeft nu nog niet echt een bepalende actie opgeleverd. Maar het zou me niks verbazen als hij nog betrokken raakt bij een doelpunt in deze wedstrijd.
0: Zeer aanvallend ingesteld inderdaad. Die linksback van Ajax als regeerde bal pikt op de middenlijn zo'n beetje. Namens Ajax dus. Bal even terug naar centrumverdediger Baas. Die voor het eerst in een aantal wedstrijden weer vanaf de aftrap mag starten dus voor Ajax. In officiële wedstrijden is dat nog niet gebeurd voor de man die zo belangrijk was in de voorbije jaren voor Ajax. Zeker in dat seizoen onder leiding van Farioli. Zijn compaan achterin heeft de bal nu. Bouwman speelt de regering. Die laat de bal glippen onder zijn voet. Maakt vervolgens de overtreding. Dat is niet best van de regering. Die gefrustreerd ook even de bal wegslaat. Berghuis roept ook wat naar hem. Van joh, rustig aan. Concentreer je even op je eigen spel. Terecht gefloten door arbiter van der Laan. Die overtreding tegen regeert dus. En in het voordeel van Pek Zwolle met Aartsen rechts achterin. Die de bal verliest aan Ouazzaan. Goed gedaan van de Ajax linksbuiten. Nu de bal voor het doel. Daar is Tolweg. Buitenkant rechts, maar die raakte niet goed. De bal gaat over de achterlijn, wel voor het laatst geraakt door Viergever, de verdediger van Pek Zwolle. Maar daar was Ajax weer even gevaarlijk. Met Ouazzaan, die goed doorzet aan die linkerzijde. Aartsen van zich afschudt, de bal voor het doel krijgt. Dolberg op zijn Dolbergs probeert het bij buitenkant rechts. Maar Pek Zwolle zit daar goed tussen, wel nog een hoekschop.
1: Hoekschop voor Ajax inderdaad. Ja, zoals je het zei, echt een typische Dolberg goal had het kunnen zijn. Zo met dat buitenkantje van zijn voet probeert die Schendelaar te verschalken. Dat lukt niet. Hoekschop nu van Caio Henrique richting de eerste paal. Komt randje 16 terecht bij Glog nadat hij werd weggewerkt door een Pek-speler. Berghuis legt aan voor het schot. Dat schot is niet verkeerd, maar de redding van Schendelaar is ook goed. Die bokst hem naar de zijkant, duwt hem eigenlijk naar de zijkant toe. Berghuis die de verre hoek probeerde te bereiken met zijn schot vanaf het randje van de 16. Henrique heeft nu snel gegooid en gegooid naar Regeer. Die gaat even terug naar Jurie Baas in de middencirkel. Bouwman gevonden, alles en iedereen op de helft van Pek Zwolle. Na die gevaarlijke actie van Steven Berghuis. Rosa die speelt hem naar Glog, maar daar zit dan Viergever goed tussen. Glog leek niet op die bal te rekenen. Stijlvol aangenomen deze bal door Terstegen met zijn hoofd. Dat is mooi om te zien. Niet alleen goed met zijn voeten, maar ook met zijn hoofd blijkbaar.
0: Maar hij moest wel, want hij stond buiten zijn eigen
1: zin. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nee, handen, dat was ook niet heel slim geweest. Maar dat kan hij ook. Dat
0: zeker
1: kan hij ook.
0: Tuurlijk, wel een beetje tricky natuurlijk. Want hij stond zo ver voor zijn doel dat die bal stuiterde voor zijn neus. En iets hoger ging dan hij misschien aanvankelijk zelf ook had verwacht. Dus moest hij echt met zijn hoofd even reageren. Liep goed af voor Ajax. Ondertussen wel Pech Zwolle op de achterlijn aan de linkerzijde. Met de bal voor het doel van Floranus. Opgepikt door Ajax. Randje 16 met Klos. Het zou misschien een koude kunnen worden voor Ajax als het snel gaat. Nu Ouazana aangespeeld aan de linkerzijde. Heeft niet de absolute pure snelheid van Gods. Maar wel de dribbel natuurlijk. Daar is Ouazana nog altijd. Gaat dan gevaarlijk in. Bij een speler van Pech Zwolle. In dit geval somber als hij de bal in eerste instantie te ver voor zich uitspeelt. Bij Zwolle reageren ze furieus. Die willen een kaart zien. En ik denk een andere kleur dan geel. Ouazana krijgt inderdaad een gele kaart van arbiter Van der Laan. Op Pech Zwolle zijn ze nog altijd ziedend. Na die tackle van Ouazana die inderdaad hard is. En gemeen. Het zou ook geel moeten zijn. Het is niet gestrekt. Het is niet dusdanig dat ik denk daar moet de VAR naar kijken. Maar Ouazana moet wel even op stellen passen.
1: Ja, hij trekt zijn been wel echt in. Maar ja, hij laat die bal net iets te ver van zijn voet springen tijdens die dribbel. En probeert dat dan te herstellen door wel een soort sliding in te zetten. Dat is altijd een gevaarlijke actie. Je ziet het al vaker dat er op deze manier wel een rode kaart wordt gegeven. Omdat er gewoon met gestrekt been dan wordt ingegleden. Dat is hier niet het geval. We zien wel echt dat Ouazana zijn been intrekt. Dus ik denk dat deze gele kaart die er is gegeven door scheidsrechter Van der Laan voldoende is. En ook wel terecht is voor de actie van Ouazana. Daar zat meer in. Jammer dat die dribbel niet een kans oplevert. Als doelman Schendelaar klaar staat om de bal naar voren te schieten. Doet dat richting de rechterkant. Daar staat Mbayo die de bal ook via Costons nu in de voeten heeft. Veel ruimte om een voorzet te geven. Gaat toch de actie aan Mbayo. Nu de 16 in naar zijn linker. Voorzet is daar. Een vrije kopkans. Een redding van Terstegen. Een hele belangrijke redding van Terstegen. Een 100% kans van Pek Zwolle op de 1-0. Maar de Duitse doelman laat zien wat hij kan.
0: Dat was eigenlijk de 1-0 voor Pek Zwolle. Maar inderdaad voor het eerst heel belangrijk. Laat hij zijn waarde direct zien. Laat hij zich bovendien gelden, de Duitse doelman van Ajax. Want hoe hij hem uit zijn doel hield, deed hij het. Nu moet hij trouwens weer opletten. Want Mbayo met een schot van afstand. Die bal gaat over het doel van Terstegen. Terstegen die probeert dan direct zijn teamgenoten tot rust te bedaren. Van jongens, kalm aan. Terwijl Mbayo het tegenovergestelde doet richting het publiek van Pech Zwolle. Wat een grote kans was dat, zeg. Een absolute zekerheid zou je zeggen voor Sommer. Die staat op 2 meter van de doellijn. Kopt ook prima tegendraads. Maar met zijn uitgestoken hand voorkomt Terstegen dat die bal in het net gaat. En Pech Zwolle op voorsprong komt. Daar komt Ajax goed weg dus. Dankzij de Duitse doelman. Ajax nu met Bouwman. De grootste kans van de wedstrijd hebben we genoteerd. Is dus voor Pech Zwolle als we 10 minuten nog te spelen hebben in de eerste helft. En Ajax nog wacht op een echt grote kans. Na dat momentje dus met Bouwman alweer 20 minuten geleden. Nu aan de linkerzijde misschien met Ouazana. Die hem net niet goed aanneemt. Daardoor kan Pech Zwolle weer even terugkomen met Mbayo. Ouazana krijgt de bal weer aangespeeld door Baas. Nu aan de linkerzijde. In de as staat Bouwman. Oh, die levert hem zomaar in. Geen goede bal van Bouwman. Overname Pech Zwolle. Daar wordt Sissoko gezocht aan de linkerzijde. Maar daar zit Rosa goed tussen met zijn hoofd. En dan kan de bal via Klaassen terug naar de Braziliaanse rechtsback. En kan Ajax weer een aanvallen beginnen.
1: Even de rust bewaren achterin. Bouwman krijgt de bal aangespeeld van Rosa. Regeer komt de bal maar weer eens ophalen. Daar in de middencirkel. Geeft nu af aan Baas. Baas die soms echt als linksback optreedt. Omdat Henrique heel ver naar voren geschoven staat. Bouwman nu weer ingespeeld. Aan de rechterkant staat Rosa om de bal te vragen. Die krijgt ook een meter of twee voor de middenlijn. Aan de rechterkant dus. Bouwman krijgt de bal terug. Pek staat aardig compact. Het is soms eventjes kijken voor Ajax waar de ruimtes liggen om er doorheen te voetballen. Vanaf de rechterkant nu waar Berghuis wordt gezocht. Berghuis met drie Pek-spelers om zich heen. Komt daar niet uit. Overname van Pek dus weer met Floranus. Die het veld oversteekt naar de rechterkant. Middellijn over inmiddels richting de 16 van Ajax. Wordt niet aangepakt. En Bayo gezocht die net die een mooie voorzet gaf. Meegeven aan Floranus. Die vanaf de linksbackpositie helemaal naar de rechtsbuitenpositie is gelopen. En Bayo speelt hem eventjes terug. Maar iedereen nu op de helft van Ajax. Veel spelers van Pek helemaal richting die 16. Er wordt gefloten. De scheidsrechter fluit nu ook. Ligt er dan iemand geblesseerd op de grond. Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand is. Spelers van PEC in gesprek met de scheidsrechter die dus het spel heeft stilgelegd. Nog steeds weet ik niet helemaal waarom. Heb jij het door, Corné?
0: Nee, hij wijst ook even naar de zijkant. Loopt op zijn gemakje nu richting de dugout. Om, ik denk, even te overleggen met de vierde man. Dan zal er waarschijnlijk iets aan de hand zijn op de tribune. Ik denk aan de zijde achter het doel bij Schendelaar. Daar wordt in elk geval naar gekeken door bijvoorbeeld ook de teammanager van Ajax, Siemerink, die daarnaar kijkt. Wij zien nog even de grote kans van PEC Zwolle op de beeldschermen. Want dat was een mega kans. Een wonder eigenlijk dat hij er niet in ging. Prima redding, meer dan prima redding van Terstegen. Terwijl het spel nog altijd stil ligt. We zitten in minuut 38. Een drinkpauze hebben we al gehad, niet zo heel lang geleden. Dus dat kan het toch niet zijn. Ondertussen zien we trouwens ook dat Mika Gods zich wel warm loopt. Dat zou ook kunnen betekenen dus dat Gods niet fit genoeg is om dan te starten. Maar wellicht wel om minuten te maken als invaller. Iedereen bij Ajax krijgt wat water. Ik krijg wat aanwijzingen. Jij hebt denk ik in de gaten wat er gaande is.
1: Ja, er is sprake van een medisch incident ergens op de tribune. Vandaar is het spel stilgelegd. We hopen dat allemaal meevalt. En dat het stilleggen van de wedstrijd eraan bijdraagt dat er adequaat kan worden ingegrepen door de medici die aanwezig zijn in het stadion. Spelers maken gebruik van de gelegenheid om even een slok water te nemen. Dat zien we zowel bij de spelers van PEC Zwolle als die van Ajax gebeuren. Het is een hete dag. Er had zelfs al een drinkpauze plaatsgevonden door deze tragische reden. Er is nu dus een tweede drinkpauze plaats. Iedereen staat langs de zijlijn goed in de gaten te houden hoe de situatie op de tribune zich ontwikkelt. Als we zien dat de spelers van PEC druk aanwijzingen krijgen van hun trainer. Trainer die zeker niet ontevreden zal zijn. Hendry van der Vecht, de 54-jarige oefenmeester van PEC Zwolle.
0: Zijn manager van alles toch bij Zwolle?
1: Ja, het is een echte clubman. Ja. Het is vrij bijzonder. Hij is speler geweest. Bestuurder, jeugdtrainer, assistent en nu dus hoofdtrainer.
0: Ja.
1: Min of meer elke functie die je binnen een club kan bekleden heeft Hendry van der Vecht bekleed. En nu dus de hoofdcoach. Al zijn tweede seizoen bij PEC wist vorig jaar net aan direct in de Eredivisie te blijven. En hij noemde zichzelf laatst in een interview een beetje Cruyffiaans ingesteld.
0: Oh,
1: dus nog een Cruyff-link.
0: Ja, nou ja, vooralsnog doen ze het trouwens prima tegen Ajax. Want met dat druk zetten en dat aanvallende voetbal houden ze vooralsnog Ajax op 0-0. En hebben ze zelf de grootste kans van de wedstrijd gekregen. PEC Zwolle, de nummer 15 dus van afgelopen seizoen. Wat prima is gestart in die eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. En datzelfde kun je dan niet zeggen van Ajax. Want daar hadden we stiekem met z'n allen in de eerste 40 minuten toch meer van verwacht. Niet alleen gezien de stand, maar ook het spelbeeld en het aantal kansen dat Ajax zelf heeft gecreëerd. Dan kan Gods natuurlijk een reden zijn, de afwezigheid van Gods. Maar mag dat geen reden zijn? Het spel trouwens weer hervat met PEC Zwolle dat direct een kans lijkt te creëren. Het is de spits Costons die hem krijgt van achteruit en dan naar de grond gaat. Er is niemand bij PEC Zwolle die om een penalty vraagt, dus daar zal dan ook weinig aan de hand geweest zijn. Maar Ajax moet allemaal op zijn tellen passen. Regeer heeft de bal voor Ajax, net buiten het eigen 16 meter gebied. Als de bal naar Baas gaat. Baas naar Ouazzane, die direct met een bal in de as naar Gloch. Dat wordt goed verdedigd door PEC Zwolle. Met Thomas die ertussen zit, maar ook weer inlevert bij Baas. Op de middenlijn. Baas dribbelt wat. Kan dat natuurlijk als geen ander. Dribbelen en dan een voorwaartse inspelen. Nu kiest hij voor een balletje achteruit naar Regeer. Regeer naar Bouwman. En dan gaan we even op bezoek bij de rechterzijde. Met Berghuis die de kaats heeft naar Rossa. Zo tikken de secondes weg in de eerste helft. 5 minuten nog aan officiële minuten in die eerste helft. En er staat nog altijd 0-0.
1: Ja, daar wordt Gloch ingespeeld in de middencirkel. Komt de bal een keer ophalen. De nummer 10 van Ajax, Klaassen, aan de rechterkant van het veld speelt naar Rosa. Rosa die komt richting het doel van PEC Zwolle. Ver ingedribbeld, geeft af aan Ouazzane. Gloch in de hele kleine ruimte komt hij daar niet uit. Want verdedigend werk van Graves, wel weer de overname van Ajax. Maar Paas met een slechte paas in de richting van Berghuis. En de overname name van Zwolle. Mogelijkheid tot counter. De Floranus nu de middenlijn over. Heeft links Sissoko bij zich. Daar gaat de bal ook naartoe. Sissoko, de linksbuiten van PEC Zwolle, die een goede actie in de benen heeft. Maar nu stuit op Rosa. Via zijn been gaat de bal over de achterlijn en wordt het een hoekschop voor PEC Zwolle in de 42e minuut, als er nog altijd een 0-0 stand op het scorebord staat. Aan de zijlijn Daley Blind aan een warming-up is begonnen. Dan zien we dat ook net na die slechte paas van Jurie Baas door de regie in beeld wordt gebracht. Zullen ze er wat mee bedoelen? We zullen het nooit weten.
2: Als de vervanger klaar staat.
1: We zullen het nooit zeker weten. De hoekschop van PEC Zwolle wordt genomen.
2: Vanaf de linkerzijde, die is indraaiend, gaat richting de tweede paal. Daar staat de Ouazzane op te letten. Die kopt hem weg. En dan kan Ajax er misschien uit. Met Berghuis als baas meesprint. Heeft dat gezien door Berghuis? Nee. Oh, wat zonde zeg. Berghuis gaat dan dribbelen, terwijl Baas echt op volle snelheid eroverheen kwam. Die bal dolgraag had. En dan wellicht ook door kon richting doelman Schendelaar. Berghuis had te veel tijd nodig. Verspeelde de bal. En verspeelde daarmee ook een kans op een kans voor Ajax. Daar in die counter dus. Minuut 43. Lange bal van achteruit bij PEC Zwolle. Wordt doorgekopt die bal door Costons. Niet op bij een medespeler. Dus kan Ajax de bal oppakken. En dan hopen we met z'n allen dat Ajax nog tot een grote kans komt. En misschien wel wat meer. Namelijk het doelpunt. Zo in de eerste helft. Baas heeft de bal aan zijn voeten. Kijkt om zich heen. Speelt Bouwman in. Bouwman dribbelt de middencirkel in. Balletje even onder de voet. Kan de bal niet kwijt voorwaarts. Dus dan moet het weer naar Baas. Baas dan richting de as bij Regeer. Die zich wel komt aanbieden. Er zit ook een speler van PEC Zwolle tussen. Daarom een inworp voor Ajax. Met Michel Sanchez die drukgebarend langs de kant staat. Die zal denk ik een beetje gaan donderen. Misschien als we hem kennen in de rust. Want hij zal niet blij zijn met wat Ajax laat zien. In de opening van het seizoen op bezoek bij niet de allersterkste. Zonder PEC Zwolle tekort te doen. Maar als je ambities hebt, moet je zeker hieruit bij Zwolle, dat wat vorig seizoen niet lukte, winnen. Klog ondertussen speelt de bal achter Henrique. En daardoor gaat de bal over de zijlijn. Het is exemplarisch voor de eerste helft van de Ajax. Dat bij klagen veel te slordig is. En we hier in de herhaling op de schermen nog eens dat momentje te zien krijgen van zojuist met Berghuis en Baas. Wat vond jij daar?
1: Ja, Berghuis had maar één tikje aan die bal hoeven te geven om inderdaad zijn ploeggenoot 1-op-1 te sturen. Dat gebeurde niet. En ook net hier weer zo'n slordige paas van Oscar Glog. Terwijl er heel veel ruimte lag bij Caio Henrique. Ja, Ajax lijkt niet op het scherpst van de snede te spelen. En dat is toch echt wel nodig om hier tot scoren te komen in Zwolle. Zo blijkt in deze eerste helft. Zwolle dat ook echt wel met lef speelt. Zich niet alleen maar ingraaft. Ook zo nu en dan een aanval opzet. En ook de grootste kans van de wedstrijd kreeg. Via het hoofd van middenveld. Sommer. Een inworp nu voor PEC Zwolle. Halverwege de helft van Ajax aan de linkerkant van het veld. Het is Floranus, linksback, die de bal oppakt en zal gaan ingooien. Heeft Sissoko voor zich staan. De bal gaat eerst naar Costons, de spits van dienst bij Zwolle. Die mist de bal en Klaassen kan er dan voor zorgen dat de bal over de achterlijn wordt gelopen. En dan zien we een doeltrap voor Ter Stegen. Die ook heel belangrijk is geweest bij de redding op die kopbal van Sommer die ik zojuist benoemde. De laatste 20 seconden van de officiële speeltijd van de eerste helft tikken nu weg. Zal sowieso wel wat bijkomen. Er heeft een drinkpauze plaatsgevonden. En het spel is wegens een medisch geval op de tribune nog eens stilgelegd. Slordig inleveren nu achterin bij Ajax. En dan kan PEC gevaarlijk worden rond de 16. Ingespeeld is Mbayo. Het terugleggen. Het schot komt misschien tegen een hand aan. Dat is appel van PEC Zwolle. Laten we hopen dat dat niet het geval is. De VAR zal daar nog naar kijken. Terwijl PEC Zwolle nog steeds doorgaat aan die aanval. Aartsen geeft mee. Daar is het Oosting. Oosting met de voorzet. En Klaassen kan dan wegwerken. Maar ook die bal komt zo weer in de voeten bij Ryan Thomas terecht. De druk van PEC Zwolle blijft. Als we zien dat er 6 minuten aan extra tijd bijkomen. Sissoko aan de linkerkant met een mooie beweging. De voorzet van Sissoko in de handen van Ter Stegen.
2: Ja, die staat op te letten. Ter Stegen op zijn eigen doellijn. Voorkomt dat PEC Zwolle misschien bij die tweede paal gevaarlijk kan worden. Maar Zwolle is gewoon beter in deze fase. Als we dat balletje nog even zien met Baas. Daar is niets aan de hand. Baas heeft de bal gewoon langs zijn lichaam en steekt hem niet verder uit. Ajax ondertussen wel even gevaarlijk. Aan de andere kant met Dolberg. Dolberg geeft de bal voor de 16 in. Daar staat Klog niet. Wel een Pech Zwolle verdediger. En dan is de rebound, wilde ik zeggen, voor Regeer. Maar die neemt de bal aan met zijn hand. Ja, dat mag niet. En dus krijg je een vrije trap voor Pech Zwolle.
1: Ja.
2: Ongelooflijk dat hij hem... Ja, zo slordig aanneemt bij Regeer als er gewoon een mogelijkheid is. Tot een goede kans zo in de slotfase van de eerste helft. 1 minuut verstreken van die 6 die erbij komen. Dus in de eerste helft als Schendelaar de bal gaat goed leggen voor Pek Zwolle. Op de helft van zijn helft. De bal gaat lang worden getrapt in de richting van de spits Kostons. Daar gaat Bouwman ook de lucht in. Bouwman wint dat duel van die Zwolle spits. Komt de bal over de zijlijn. Dus mogen Zwolle gaan inworpen vanaf de linkerzijde. Ja, zo'n seizoenstart is niet altijd makkelijk. Dat zagen we bijvoorbeeld ook vorig jaar. Toen Ajax weliswaar wist te winnen van Telstar in eigen huis. Maar dat ging met heel veel moeite, die 2-0. En bovendien werd de eerste uitwedstrijd gelijk gespeeld toen tegen Go Ahead Eagles. Pek Zwolle nu op de helft van Ajax. Rondom de 16 zo'n beetje met Thomas. Tikt de bal even mee aan de rechterzijde met Mbayo. Houdt de bal net binnen op de achterlijn. Goed gedaan van die rechtervleugelverdediger. En dan weer teruggeven aan Thomas. Die probeert het duel aan te gaan met Henrique. Henrique wint dat duel in eerste instantie. Maar schiet de bal dan tegen een ploeggenoot aan. Waardoor Pek Zwolle alsnog mag gaan inworpen. Zo vlak voor de neus van onder andere Gods. En Brandt. En Mokkio. En Blind. Nou, bepaald niet de minste. Die vier van Ajax die aan het warmlopen zijn. En hopen dat hun teamgenoten... In elk geval de nul kunnen houden in de eerste helft. De Stegen vangt de bal bij een hoge bal. Kijkt vooruit, maar kan niet vooruit.
3: 2,5 minuut verstreken inmiddels in de blessuretijd. 6 minuten minimaal worden er bijgetrokken als Regeer de bal krijgt van Ter Stegen. En aan de rechterkant ruimte ligt bij Bouwman om wat passen te maken. Die geeft hem aan Caio Henrique, die daar weer ver naar voren opduikt. Meegeeft aan Rosa. Dolberg nu buiten de 16 in de hoek van het veld opgedoken. Speelt terug naar Berghuis. Berghuis weer wat meer naar het midden. Daar staat Jury Regeer. Die krijgt aardig wat ruimte om passen te maken richting de 16. Klok wilde 1-2 met Klaas aangaan. Mooi gedaan, Oscar Klok met het schot. Maar de redding van Schendelaar. Toch een grote kans voor Ajax. Een mooie 1-2 aangegaan met Davy Klaassen. Oscar Klok, die, ik heb het al eerder gezegd, best een aardige wedstrijd speelt. Daar komt wel wat dreiging vanaf. Nu dribbelt hij de 16 in het schot. Moet denk ik richting de verre hoek gaan. Maar niet een al te moeilijke redding voor Schendelaar. Maar wel goed dat er weer eens een keer op doel is geschoten.
2: Door Klok, die nu wordt vastgehouden in de middencirkel. En een vrije trap krijgt terecht natuurlijk. Van de arbiter die ziet dan dat Thomas die bal even wegschiet. Normaal gesproken staat daar natuurlijk geel op. Hij doet het af met een waarschuwing in eerste instantie. Maar wil Thomas, de aanvoerder van Pek Zwolle, dan toch bij zich hebben. Ja, als je de regels volgt, is dat een gele kaart. Want Ajax krijgt een vrije trap, wil die snel nemen. Vervolgens schiet Pek Zwolle in de persoon van Thomas die boven de zijlijn. Van der Laan doet het af met wat... waarschuwingen richting Thomas, die wegloopt, de Nieuw-Zeelander. Ajax heeft de vrije trap inmiddels genomen. Komt er nog een kans voor Ajax na dat schot van zojuist dus. Die schuiver van middenvelder Klog, die wat meer de hoek in had gemogen inderdaad... om het Schendelaar dan echt moeilijk te maken. Nu Ajax met Ouazzane aan de linkerzijde. Die gaat een dribbel aan. Verspeelt de bal dan aan Mbayo. Dat is wel een inworp nog voor Ajax. In minuut 50 inmiddels, anderhalve minuut nog dus... voor het elftal van Michel Sanchez om nog gevaarlijk te worden voor het doel van Schendelaar. Misschien kan dat nu als Rosa de bal aan zijn voet heeft. Meegeven aan Berghuis aan de rechterzijde. Regeer dan in as van het veld. Komt met een soort stiftje in de hoop dan Dolberg daarmee te bedienen. Maar die bal is veel te lang onderweg. En kan makkelijk worden gepakt door Schendelaar.
3: Geen goede bal van Jury Regeer. Daar is denk ik iedereen het over eens. Als Schendelaar de bal nog maar eens naar voren gaat rossen. Dat doet richting de rechterkant van het veld. Kopduel kan niet worden gewonnen door Kostons. Gaat over alles en iedereen heen. Jury Baas speelt terug naar Ter Stegen. Ter Stegen speelt hem door naar Bouwman. Die aan de punt van de 16 aan de rechterkant staat. Vervolgens weer terugspeelt naar de Duitse doelman. Die een prima eerste helft onder de lat heeft gespeeld. Met in ieder geval één hele belangrijke redding. Regeer met een nieuwe paas. Deze is eigenlijk ook weer niet goed. Caio Henrique kan
1: op links weggestuurd worden. Maar die bal is gewoon niet scherp genoeg, niet hard genoeg. Aartse zit daartussen. En nog 30 seconden op de klok. Inclusief blessuretijd als Ouazzane nog eens vandoor gaat aan de linkerkant. Met twee spelers van PEC bij zich. En dat is er minimaal één te veel, want hij komt er niet langs. Overname van PEC Zwolle op eigen helft. Zet Ajax PEC daaronder druk. Of vooralsnog kan PEC daar aardig onderuit voetballen. Costons in duel met Baas op de helft van PEC. De spits ver teruggezakt. In het midden is daar nu Thomas bereikt. En ik denk dat de scheidsrechter gaat afluiten. Maar misschien Ajax nog een keer met Berghuis. De onderschepping. En Oscar Glog. Dan moet het nu gebeuren. Glog tegen een PEC-speler aan. Ouazzane aan de linkerkant. Nog met de voorzet. Maar Schendelaar heeft die bal in de handen. En dan fluit de scheidsrechter af. Voor de eerste helft waarin Ajax niet heel goed begon. PEC begon beter. Toen kwam Ajax er eigenlijk weer wat lekkerder in. Kwamen hier en daar wat kansen. Maar dat zakte toch weer een beetje weg. De grootste kans is voor de PEC Zwolle geweest. En er is echt werk aan de winkel voor Ajax in Zwolle. Waar het 0-0 staat na 45 minuten. En ik
4: Dit is Ajax Radio.

0: Welkom terug bij Ajax Radio en bijna welkom terug bij de tweede helft van PEC Zwolle tegen Ajax. Ruststand 0-0. Seizoensopening dus voor beide clubs. En we zien Ouazzane weer het veld oplopen. En we zien ook, als we goed geïnformeerd zijn bovendien, dat Ajax niet heeft gewisseld in de rust. Dezelfde elf dus als in die eerste helft. Die niet wist te scoren tegen de ploeg uit Zwolle. Bovendien heeft Ajax, het elftal van Michel Sanchez, het bijzonder moeilijk gehad tegen de nummer 15 van afgelopen seizoen. PEC Zwolle kreeg de grootste kans. Terstegen was belangrijk. En echt grote kansen heeft Ajax zelf niet gecreëerd. Ze staan weer klaar. Ook bij PEC Zwolle zie ik zo op het eerste oog geen wissels. Daar hebben ze ook weinig reden toe. Als scheidsrechter Jannik van der Laan fluit voor het begin van de tweede helft. En Dolberg gaat jagen op de keeper van PEC Zwolle, Jasper Schendelaar.
1: Ja, Schendelaar schiet die bal snel weg voordat Dolberg in de buurt komt naar de rechterkant van het veld. Daar is het een beetje een flipperkast, gaat de bal heen en weer. Uiteindelijk via het been van Floranus wordt het een inworp voor Ajax. Caio Henrique staat daar dus linksback, krijgt de voorkeur vandaag boven Wijndal. Het zou ook kunnen zijn om Wijndal wat rust te geven in aanloop naar aanstaande donderdag als Ajax naar Ierland reist om de terugwedstrijd tegen Shelbourne FC te spelen. Rosa nu aan de rechterkant van het veld raakt Floranus en verdient daarmee een inworp. Een meter of vijf van de eigen achterlijn verwijderd. Ajax dus de bal het veld in gaan brengen. Rosa staat zelf klaar om dat te gaan doen. Gooit naar Klaassen die zich daar komt te aanbieden. Rosa wordt wat teruggedwongen door Oosting. En dan Bouwman die de bal maar een peer naar voren geeft. Komt op het hoofd van Graves, de centrale verdediger van PEC. Maar via zijn hoofd komt de bal helemaal bij Ter Stegen. Die het spel snel hervat naar de linkerkant. Caio Henrique.
0: Met een volley. De Duitse doelman deed dat goed. Henrique met lange passen de middenlijn over. Ouazzane staat heel dicht bij hem. Kan worden aangespeeld. Maar die heeft vervolgens heel veel moeite met een oud Ajax ziet. Olivier Aartsen lang en veel gespeeld voor jong Ajax. En ook even in de jeugdopleiding speelt de bal nu even terug naar zijn compaan aan die rechterzijde. En Bayo. En zo kan PEC Zwolle gaan opbouwen als ze 2 minuten onderweg zijn in die tweede helft. En wat kan Ajax nou beter doen, Daaf? Hebben we even over kunnen nadenken natuurlijk in die pauze van 15 minuten. Ik denk een tandje feller sowieso in het druk zetten, maar ook in het geven van energie. En Ajax komt gewoon veel moeilijker tot het creëren van kansen dan in de voorbije wedstrijden. Met name in de Conference League natuurlijk. Shelbourne FC is wel een ander kaliber dan PEC Zwolle. Maar ook, dat kun je ook misschien wel zeggen, van Vojvodina. Ook in de voorbereiding zagen we dat het creëren van kansen toch regelmatig makkelijker ging voor het elftal van Michel Sanchez. En dan kun je niet helemaal toeschrijven aan het ontbreken van Mika Gods, lijkt me. Glog, een van die mannen die gevaarlijk kan worden voor Ajax, speelt nu Klaassen in. Die probeert met een steekpaas Dolberg te bereiken. Die paas is niet op maat voor de Deense spits. En dan ben ik benieuwd, Daaf, wat jij vond van die eerste helft en wat Ajax beter moet doen.
1: Een naderlating is het natuurlijk sowieso dat Mika Gods niet startte. Hij stond wel op het wedstrijdformulier, maar voelde zich toch niet helemaal lekker in die warming-up. We zagen dat hij een pilletje kreeg van de medische staf van Ajax.
0: Hij heeft wel warm gelopen ook, hè, in de rust.
1: Ja, precies. Hij heeft wel warm gelopen. Dus het is zeker niet uitgesloten dat hij nog minuten gaat maken. Maar ik moet ook zeggen dat Ouazzane, die op zijn plek is gestart op linksbuiten, best een aardige eerste helft heeft gespeeld. Niet veel fout heeft gedaan. Nog een schot heeft gelost. Maar een echte 100% kans voor Ajax hebben we toch nog niet gezien. Wat stordige momenten daar in die laatste fase. Misschien kan dat nu beter met Dolberg die met links gaat schieten. Maar die bal gaat een metertje naast. Wordt nog aangeraakt denk ik door een speler van PEC. Dolberg ook nog niet zo heel veel gezien. Eén schot hebben we van hem gezien op doel. Nu creëert hij ruimte voor het schot. Schiet met links en inderdaad via een zwolsbeen. Het been van Nick Viergever gaat de bal over de achterlijn. En wordt het een hoekschop aan de linkerkant voor Ajax. Die werd in de eerste helft steeds genomen door Caio Henrique. Dus ik denk dat nu weer hetzelfde geval gaat zijn. Dat is gebeurd, snel genomen. Henrique krijgt de bal teruggespeeld na een korte variant. Die voorzet is dan niet helemaal op maat. Bouwman stond daar klaar. Kopsterk natuurlijk. Hij die eigenlijk de grootste kans kreeg voor Ajax. Een mooie kopbal uit een hoekschop. Maar de redding van Schendelaar was niet minder goed. Ajax krijgt een nieuwe hoekschop aan die linkerkant. Die weer van dezelfde voet van Caio Henrique gaat komen.
0: Het zal dus uitdraaiend zijn als de linksback van Ajax klaar staat. Eén hand gaat de lucht

0: in. Daar staan ze allemaal rond dat 5-meter gebied. Daar komt die bal richting de stip. Maar dan wordt hij ook weggekopt door Pek Zwolle. En vervolgens heel ver weggetrapt door Dylan Mbayo. De rechtsbuiten van Pek Zwolle. Daar staat niemand van Zwolle verder op de helft van Ajax. Om tot een kans te komen. En dus kan Ajax weer gaan overnemen. En hopen dat het weer een kans creëert. Zojuist dus even een momentje gezien. Met het afstandsschot van Dolberg. Nu balbezit aan de linkerzijde. Voor Baas speelt Ouazzane in. Die staat wat meer in de as nu. Die legt het spel naar de rechterzijde. Daar staat Berghuis. De overlap is daar van Rosa. Berghuis kiest voor de voorzet. Maar hij schiet hem zo op het uitgestoken been van Floranus. Slordig gedaan van Berghuis. Rechtsbuiten van Ajax. Als Floranus de bal partoes op de hak speelt van Sissoko. En zo ook Pek Zwolle inlevert. Het is slordig aan beide kanten. Berghuis wordt de diepte ingestuurd. Maar Berghuis is bepaald niet de snelste. Makkelijk verdedigd daar door Viergever die hem over de zijlijn schiet. Nu mag de aanvoerder van Ajax de bal gaan oprapen voor een inworp. De hoogte van de lijn van de 16 gebeurt dat aan de rechterzijde. Rossa heeft die bal inmiddels al ingeworpen naar een van zijn verdedigers. Via Bouwman gaat het naar Baas. Baas dan naar de linkerzijde. Puntje 16 daar. Ouazzane, de dreiging, de actie. De bal gaat op de achterlijn voor het doel. Maar daar wordt hij weggewerkt op tijd door... Ik denk keeper Schendelaar die eraan zit. Zorgt er wel weer voor dat Ajax in korte tijd hoekschop nummer 3 mag gaan nemen. 3 keer dus al in de tweede helft. Henrique staat weer klaar.
1: Caio Henrique zal hem inderdaad weer met zijn linker uitdraaiend voor gaan geven. Hand gaat de lucht in. Eerste paal wordt gezocht. Daar staat Jurie Baas. Maar die komt niet aan koppen toe. De bal is wat te laag. Maar hij krijgt een herkansing. Caio Henrique laat het over aan Oscar Glob. Die geeft hem dan voor. Geen verkeerde voorzet. Bal komt terecht bij Steven Berghuis. Puntje van de 16. Kan hij die bal richting de lange hoek gaan krullen? Gaat voor de korte hoek. Maar ja, daar staat de keeper. Daar staat ook Davy Klaassen. Nick Viergever. Ja, laatst genoemde. Die krijgt de bal tegen de voet. Dus een schot op doel levert het niet op. Inmiddels de inworp genomen door Roos. Berghuis met een crossbaas. Mooi gekopt door Klaassen. Klaassen gaat die koppen op doel. Maar die bal gaat een metertje over. De eerste kans, de eerste echte kans voor Ajax in de tweede helft komt vanaf het hoofd van Mr. 1-0 Davy Klaassen. Nog niet de 1-0 dus op zijn hoofd. Wel een grote kans. Berghuis met een mooie bal. Die hebben we deze wedstrijd nog niet veel van hem gezien. Maar dit was er zo eentje. Zo'n typische Berghuisbal richting de tweede paal. Werd teruggekopt door Baas en op doel gekopt door Davy Klaassen.
0: Ja, jammer voor Ajax, vooral die fans, meegereisd dat die bal nog net niet op maat was. Dat was echt een goede kans voor Davy Klaassen. Die veelvuldig heeft gescoord natuurlijk. Aan het begin van het seizoen en ook in de voorbereiding. Nu regeert, die gaat dribbelen aan de linkerzijde. Wordt toch pootje gehaakt. Maar scheidsrechter Van der Laan zag daar niets in. En laat het spel doorgaan met Pek Zwolle in balbezit. Met Thomas aan de rechterzijde. Die hoopt te combineren daar met Mbayo. Maar loopt dan de bal over de zijlijn. Onbegrijpelijk trouwens dat daar geen vrije trap wordt gegeven. Als regeer dribbelt en het pootje wordt gehaakt. Ajax heeft het balbezit wel weer terug. Met Rosa aan de rechterzijde. Net over de middenlijn staat hij, de Braziliaan. Meegeven aan Berghuis. Berghuis wil wel vooruit, maar wordt opgejaagd door Floranus. En dus naar Bouwman. Bouwman kijkt om zich heen. Rijdt wat om zijn as en wordt dan vervolgens naar de grond gewerkt door een van die middenvelders van Pek Zwolle. Het is Thijs Oosting, aanvallende middenvelder. Het duurt ook wel wat lang daar bij centrumverdediger Bouwman, die de vrije trap inmiddels heeft genomen. Krijgt de bal terug van Rosa. Pek Zwolle staat gegroepeerd op eigen helft. Al die elf van hen van de thuisploeg op eigen helft met Costons als meest vooruitgeschoven pion. De bal gaat naar de linkerzijde. Baas meegeven. Ouazzane. Daar is de dribbel weer van Ouazzane. 1-2 wellicht met Henrique. Nee, het is een voorzet van Henrique. Die komt voor de voeten van Gloch. Kan die schieten? Nee, net niet. Dan toch het schot daar van afstand van Regeer. Maar dat schot wordt gekraakt door een Pek Zwolle verdediger. Dus een Ajax-team voor het laatst raakt. Gloch blijkbaar. Regeer in kansrijke positie. Die kan schieten nadat Gloch niet tot schieten komt. Uiteindelijk dus wel via een Ajax-team de bal over de achterlijn. Maar daar was Ajax weer gevaarlijk in minuut 54 inmiddels. En nog altijd die 0-0 stand.
1: Ja, de ploeg van Michel Sanchez goed uit de kleedkamer gekomen. Zeker die laatste 5 minuten begint Ajax dreigender en dreigender te worden voor dat doel van Pek Zwolle. Nu is het Pek in de tegenaanval met Sissoko aan de linkerkant. Een overtreding wordt er gemaakt door Rosa die voorkomt dat Pek tot een doelpoging kan komen. Wordt het een gele kaart dan misschien voor Rosa? Nee, die lijkt de scheidsrechter Van der Laan op zak te houden. Wel dus een vrije trap voor Pek Zwolle. Meepraten kan overigens nog altijd. Graag zelfs. Laat eventjes weten hoe en vanaf waar je deze wedstrijd beleeft. Je kan een mailtje sturen naar radio@ajax.nl of even een berichtje op X via de hashtag AjaxRadio. Wij lezen alles en we zijn heel benieuwd. Zit je op een lekker strandbedje in Italië? Loop je door de jungle in Indonesië? Of zit je gewoon in de snackbar in Waddinxveen? Het is allemaal mogelijk. Als die vrije trap van PEC Zwolle nu dan na een minuutje vertraging eindelijk genomen lijkt te gaan worden.
0: Iedereen klaar daarop naar de rand van de 16. Maar de vrije trap wordt kort genomen. Sissoko met een zesdubbele schaar zo'n beetje. En het schot uiteindelijk van de linksbuiten landt op de voeten van een van de Ajax-verdedigers en over de achterlijn, buiten bereik van Ter Stegen. En dus krijgt PEC Zwolle een hoekschop te nemen. Benieuwd wat zij dan kunnen uit zo'n standaard situatie. Daar waar Ajax heel veel corners heeft gekregen al in dit duel. Er eigenlijk niet één keer echt heel gevaarlijk is geworden. Aartsen onder andere staat daar klaar. Ook Graaf is natuurlijk viergever die even lastig is. En nu ook even bij scheidsrechter Van der Laan moet komen. Omdat hij blijkbaar in duel is met Regeer. Mensen, beide heren kunnen niet van elkaar shutje afblijven. Even toegesproken dus door de scheidsrechter. En dan kan die hoekschop worden genomen voor de fanatieke aanhang van PEC Zwolle. Die er even achter gaat staan. Hoekschop is kort met Sissoko. Daar weer de schaar bij Sissoko. En ook het goede verdedigende werk nu van Gloch. Die hem de bal afsnoept. En dan de bal naar voren probeert te krijgen. Berghuis is doorgelopen daar op de middenlijn zo'n beetje. Daar belandt die bal. Naar Floranus is veel eerder bij de bal. Kan de bal ook even terugspelen naar keeper Schendelaar. En zo gaat PEC Zwolle aan een opbouw beginnen in minuut 56. En de bal is bij Graves.
1: Aan de rechterkant van het veld de Deense centrale verdediger. Loopt nu weer iets naar het midden toe. Behoudt de rust. Ryan Thomas speelt de bal naar de rechterkant. Levert zo in bij Ouazzane. Maar die kan daar geen vervolg aan geven. Want laat de bal wat van zijn voet afspringen. Had daar gevaarlijk kunnen worden. Had er waarschijnlijk niet op gerekend dat hij de bal zo in de voeten kreeg van Thomas. Inmiddels Schendelaar, doelman van PEC. Speelt naar zijn rechtsback Aartsen. Die gaat voor een lange bal naar voren. Want er wordt aardig druk gezet door Ajax. Dat levert dan balbezit op. Maar ook meteen weer ingeleverd bij PEC Zwolle. Dat er over de linkerkant nu vandoor kan gaan met Sissoko. Floranus gaat er overheen. Rossa staat daar ook goed op te letten. De bal van Sissoko is ook slecht. En daar komt Floranus dan van achteren ingegleden bij Rossa. Die het uitschreeuwt van de pijn. En een rode kaart gaat de lucht in voor Floranus. Wat een onbesuisde actie van die linksback van PEC Zwolle. Nergens voor nodig ook. Zit misschien wat frustratie in. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ja. Maar het lijkt mij een zwaar terechte rode kaart. En voor Ajax is het niet verkeerd, Corné.
0: Maar PEC Zwolle zat prima in de wedstrijd natuurlijk. Dus ik kan me ook voorstellen dat die spelers van PEC Zwolle denken: goh, wat doe jij nou joh? Floranus, waarom zo'n onbesuisde actie op de helft? Nota bene van Ajax. Daar waar helemaal geen dreiging ontstaat. Oh, het is ernstig hoor.
1: Is heel smerig.
0: Van achteren en gestrekt. Maar je ziet ook aan Floranus op het moment dat hij de kuit raakt daar van Rosa. Dat hij zijn hand de lucht insteekt. En eigenlijk schuldbewust richting de grond gaat. Van wat heb ik hier nou gedaan? Waarom benadeel ik mijn eigen ploeggenoten nou zo? Wat een onbegrijpelijke actie. 10 minuten in de tweede helft. En heel gunstig natuurlijk voor Ajax. Dat wel. PEC Zwolle dat verder moet met de 10 man. PEC Zwolle dat zo goed in de wedstrijd zit. In die openingswedstrijd tegen Ajax. En dan in één keer Floranus zo'n actie ziet maken. Is te hopen trouwens. Dat is ook belangrijk dat Rosa onbeschonden uit dat duel kan gaan. Als Floranus richting de catacombe loopt, nog even om zich heen kijkt. Die boos is, ja, teleurgesteld. Boos wellicht een beetje op zichzelf. Dat zullen zijn teamgenoten ook zijn, want dit soort acties zijn altijd heel erg.

0: scherp. Van Brandt. Doorweg blijft daar om wat druk te houden op Schendelaar. Zo te voorkomen dat hij al te veel tijd kan winnen. Dolberg, wat al te stevig aangepakt. Blijft dus voorlopig staan. En de vraag is, als hij gaat, wie komt er dan? Wordt het Tolu Arocordare of Marcos Leonardo? Ouazzane. Bouwman. Gods. 1-2 met Brandt. Nog een keer Brandt. Chipt hem voor het doel. Maar er is alleen niemand van Ajax. Hij gaat door.
1: In de middencirkel heeft aan de linkerkant Juri Baas bij zich. Baas speelt af naar Henrique. Die speelt hem door naar Mika Gods. Gods probeert Brandt te bereiken. Via het voetje van Reiziger komt hij daar uiteindelijk terecht. Mika Gods krijgt hem vervolgens terug. Krijgt daar een duw in de rug van Reiziger. Het mag door, want Gods heeft de bal ook nog steeds. Speelt hem af. En daar is het niet het aannemen daar bij Mokkio. En dan misschien een countermogelijkheid via Reiziger. Reiziger weet, de bal wordt afgesnoept door Mokkio. Het gaat heen en weer nu aan de linkerkant. Vraagt Julian Brandt om de bal. Die krijgt ook Brandt met een paas naar het midden. Daar is Ouazzane. Aanname is goed. Randje 16. Ouazzane speelt naar de rechterkant. Daar is Rosa. Rosa op het puntje van de 16. Speelt af naar Mika Gods. Gods met het schot. Maar die vindt Graves op, in de baan van dat schot. Maar Ajax nog steeds in balbezit. Aan de rechterkant is het weer Rosa met de voorzet. Een hakje van Dolberg. Maar ja, geen goed hakje. Want die bal die gaat een meter of twee naast. Probeert het op een hele mooie manier te doen. Misschien ook wel de enige manier waarop het kon. Want hij stond eigenlijk met zijn rug naar die bal toe. En het is ook het laatste wapenfeit geweest van Casper Dolberg. Want Marcos Leonardo staat klaar om het veld in te komen. De nieuwe Braziliaanse spits van Ajax krijgt nog zo'n minimaal 25 minuten om het doelpunt te maken.
2: Ja, hij komt Dolberg dus te vervangen. Veel over geschreven, veel over gezegd. Na aanleiding van die laatste wedstrijden. Leonardo mist een aantal goede kansen. Maar aan de andere kant, dat werd ook gezegd. En dat is ook terecht natuurlijk. Staat hij wel continu op de juiste plek. Het is een man met gevoel voor loopacties. Laten we hopen dat hij vanmiddag dan het doel vindt namens Ajax in Zwolle. Want dat is broodnodig. Wil Ajax de competitie goed beginnen? Want dat moet natuurlijk wel met de ambities die de club heeft. Nu heeft Rosa haast aan de rechterzijde. We zitten in minuut 68. Wat dat betreft is er natuurlijk voor Ajax nog wel even tijd om tegen 10 man van PEC Zwolle tot scoren te komen. Baas nu krijgt hem van Bouwman bij PEC Zwolle. Echt iedereen achterin. Het is een 1-5-4 formatie. Nu met Gods. Gods gaat dribbelen. Gaat heel een keer schieten. Geeft hem af op Ouazzane. Daar is het schot. Vanaf de rechterzijde zo'n beetje. Maar daar staan heel veel Zwolle verdedigers voor. Een van hen kraakt dat schot dan. Gods had denk ik wat mij betreft ook wel eerder zelf tot het schot kunnen komen. Maar in elk geval ontstaat er heel veel dreiging vanaf de linksbuitenpositie. Nu Gods even aan de andere kant. Rechtsbuiten staat. Die gaat de 16 in. Meegeven aan Rosa. Randje 16. Weer met een schot met links. De Braziliaan. Weer wordt dat schot gekraakt. Ja, het is heel lastig om een gaatje te vinden. Maar wel weer komt er een hoekschop voor Ajax. Ik ben de tel kwijt daar wat betreft corners. Maar het zijn er een heleboel in elk geval.
1: Ja, ik heb het ook niet bijgehouden. Maar de dubbele cijfers misschien wel. Nee, 8 zien we nu in beeld. Bijna de dubbele cijfers. Als zo Rosa Gods weet te vinden. Die heeft veel ruimte om te schieten vanaf randje 16. Gods met het schot, maar die vliegt toch een metertje of twee boven het doel van Schendelaar. Krijgt daar eigenlijk alle ruimte om te schieten. Onbegrijpelijk dat hij zoveel ruimte krijgt. Ja, natuurlijk. PEC staat met 10 man op het veld. Dat moeten we ook niet vergeten. Ajax begint steeds meer aan te dringen en druk te zetten op dat doel van Schendelaar. Maar echt 120% kansen. Ze ontbreken nog. We gaan nu weer naar een volgende drinkpauze. Zagen we in de eerste helft ook. Dat heeft er alles mee te maken dat het ongelooflijk warm is in heel het land. Maar ook zeker in Zwolle boven de 30 graden. Dus spelers krijgen de gelegenheid om even een slokje water te nemen. En dat brengt ook bij de trainers in de gelegenheid om nog wat tactische aanwijzingen te geven. Michel Sanchez zal niet tevreden zijn over wat Ajax vandaag op de mat legt. En zal toch ook zeker willen dat in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd Ajax op voorsprong gaat komen tegen 10 man van PEC Zwolle. Ja, het is warm. Het is te zien aan de kopjes van alle spelers die langs de zijkant staan. Er gaan natte handdoeken de nek in. Er worden hele bidons leeg gespoten over hoofden heen. Die gelegenheid is er nu dus eventjes door die drinkpauze. Als de 70ste minuut van de wedstrijd loopt er dus sowieso iets van blessuretijd bij. Zal komen door die drinkpauze. En Ajax aardig wat nieuwe spelers het veld in heeft gebracht. Net tussen Marcos Leonardo, maar ook Brandt en Mokio staan tussen de lijnen. Michel Sanchez nu alle spelers bij zich geroepen voor laatste tactische aanwijzingen om die 20 minuten, die laatste 20 minuten van de openingswedstrijd van de Eredivisie in te gaan. En ja, er moet echt nog wel wat gebeuren, hè Corné?
2: Ja, zeker. Het is mooi om te zien, want onze inbox die stroomt ook vol. En je merkt aan alles en iedereen, al die Ajax-fans van over de hele wereld, mensen op vakantie, waar dan ook, die vol spanning mee zitten te luisteren naar die openingswedstrijd van Ajax in de competitie. En het eigenlijk niet meer houden. Nou, voor ons geldt hetzelfde. Kunnen we zeggen, er wordt geluisterd vanuit Slovenië, bijvoorbeeld Spanje, langs de snelweg in Frankrijk. Bij de pompen zit Tijn bijvoorbeeld. Ook in Zandvoort wordt geluisterd door Job en Daniel. Die zitten te genieten van het strandweer. En wij zitten hier op de commentaarpositie in volle spanning. In Zwolle, waar het dus nog altijd 0-0 staat tussen PEC en Ajax. Viergever ondertussen. Die zijn mannen, de mannen van PEC Zwolle, niet te vergeten. Oud-Ajax-Ziet viergever nog even op hebt voor die laatste 20 minuten. Want voor PEC Zwolle zal er natuurlijk overleven worden in die 20 plus, wat zal het zijn, 5 minuten. En voor Ajax is het nu echt zaak om heel snel te scoren. Brandt overlegt nog even met Gods, die tenminste spelers natuurlijk. En we zien ook dat wissel nummer 5 voor Ajax aanstaande is. Want Tolu, man van, wat is het, 1 meter 96, zo'n beetje, krijgt een shirtje, trekt hem aan, krijgt wat aanwijzingen van de Spaanse assistenten. Dat betekent trouwens ook dat die andere wisselspelers die even warm liepen, onder andere Wijndal en Blind, weer een plekje kunnen opzoeken in de dugout, want die zullen niet meer komen in te vallen. Ouazzane zal er waarschijnlijk afgaan, vermoed ik, zodat Tolu met Leonardo in de spits kan komen te spelen en Ajax meer kan drukken op die defensie van PEC.
1: Bal naar voren gespeeld door PEC Zwolle. Goed kopduel gewonnen door Bouwman. Die speelt hem af naar Rosa. Rosa met een lange bal in de richting van Ouazzane was de bedoeling. Geen goede paas, want die komt helemaal bij Schendelaar terecht. Die wacht dan tot Leonardo helemaal in de hoek van die 16 is. Voordat hij de bal oppakt. Ja, PEC Zwolle zal meer en meer de tijd nemen. Zal zeker gezien de rode kaart vrede hebben met deze eindstand. 0-0 dus nog altijd in de 73ste minuut. Kopduel wordt hier gewonnen door Henrique. Maar die doet, die geeft daar net iets te opzichtig een duw in de rug van Reiziger. Waardoor PEC Zwolle een overtreding of een vrije trap krijgt. Ja, wat onnodige overtreding van de Braziliaanse linksback als je het mij vraagt. Het wordt dus wel een vrije trap voor PEC Zwolle. Zo halverwege de helft van Ajax aan de rechterkant. Als hier inderdaad die wissel aan Ajax-zijde plaatsvindt. Tolu komt het veld in en Ouazzane er vanaf. Ouazzane een verdienstelijke wedstrijd gespeeld. En die imposante verschijning die Tolu is, die komt erbij in de spits. En zal meteen gezocht worden. Zometeen kan misschien nu met zijn hoofdverdedigend al wat bijdragen als PEC die vrije trap neemt. En nu Thomas opnieuw de bal voor de goal slingert in de voeten van Tolu. Hij dus voor het eerst op eigen helft. Ja, die is moeilijk van de bal te zetten. Hij zorgt ervoor dat Ajax een inworp krijgt via het benen van Aartsen. Die inworp wordt genomen op eigen helft aan de rechterkant van het veld. Ongeveer halverwege de helft van Ajax als PEC Zwolle ook nog een keer gaat wisselen.
2: Ik vind het toch vervelend dat die tijd verder wegtikt. Natuurlijk in het nadeel is dat allemaal van Ajax. PEC Zwolle wordt er ook nog even gewisseld. Want Oosting zien we naar de kant gaan. En er komt de verdediger bij. In de persoon van Thijs Veldhuis. Ja, bij PEC Zwolle is het verdedigen dat de klok zal slaan in die laatste 15 minuten plus. En Ajax moet nu echt gaan drukken. Nu met de Baas. Net over de middenlijn staat hij. De centrale verdediger van Ajax. Naar God. Die goed is ingevallen. Bouwman wordt aangespeeld. Kan hem net controleren over de middenlijn. En dan meegeven aan Rosa. Klaas staat even aan de rechterzijde. De bal gaat naar Mokyo in de as. Mokyo heeft wat te veel tijd nodig. Henrique kan overnemen. En dan de bal naar Gods. Gods in één keer door naar Henrique. Op de achterlijn is die bal te hard van Gods. Voor de linksback van Ajax. En zo gaat die kans verloren. En is dit natuurlijk ook bovendien, en niet onbelangrijk, gewonnen tijd voor PEC Zwolle. In de persoon van Schendelaar zullen ze daar alle tijd voor nemen. En we zien ook de onrust op het gezicht van de nieuwe coach van Ajax, Michel Sanchez. Weer een nieuwe coach bij de competitiestart van Ajax. Net als de laatste 4 seizoenen. Elke keer een ander gezicht langs de zijlijn. En nu hebben we goede hoop dat het een goed seizoen zal worden onder leiding van deze Spaanse trainer. Maar staat Ajax nog altijd op 0-0 in Zwolle met nog een kwartier te gaan. De bal wordt de lucht in gewerkt door PEC. Op de helft van Ajax. Mokyo verdedigt daar goed. Klaas heeft haast. Speelt in één keer Bouwman in. En Bouwman met lange passen de bal naar Rosa.
1: Ja, Rossa komt wat naar binnen toe. Ik moet erbij zeggen dat alle 4 die trainers ook de eerste competitiewedstrijd wel wisten te winnen. Nu moet dat toch ook gebeuren. Zeker met een man extra in het veld. Nog maar 15 officiële minuten als de bal voor wordt gegeven door Mika Gods. Maar dat niet al te best wordt gedaan. Zo in de voeten van Thomas. Die schiet de bal hoog weg. Uiteindelijk is het via de voet van Reiziger dat Ajax een inworp krijgt. Mika Gods gaat die nemen. Gooit terug naar Juri Baas. Die speelt hem ook meteen weer terug naar Mika Gods. Het is nog niet de Gods van afgelopen donderdag. Wat slordigheden toch bij de linksbuiten in de passing. Bouwman nu speelt hem naar Rosa aan de rechterkant. Rosa terug naar Bouwman. Ajax probeert de 16 van PEC te omsingelen. Nu een voorzet van Rosa richting Tolu. Die neemt hem aan. Tolu legt hem terug op Mokyo. Mokyo schiet hem er prachtig in. Wat een heerlijke goal is dit, zeg. En Ajax in de 76e minuut op een 0-1 voorsprong. En Tolu meteen heel erg belangrijk.
2: Oh, wat doet hij dat fantastisch, zeg. Die lange centrumspits, de invaller die een hoge bal controleert op zijn borst. 3 spelers van PEC bezighoudt en de bal dan pan klaarlegt voor Mokyo. Met een schuiver, met een linker, de bovenhoek in. En eindelijk staat die 1 op het scorebord. Ajax op voorsprong in Zwolle.
1: Ja, oh, wat een heerlijke goal is dit, zeg. Als je de mogelijkheid krijgt om hem nog terug te kijken, dan zou ik dat zeker doen. Dat die Mokyo heeft dat toch in de voeten. Hij heeft het vaker gedaan vanaf randje 16.
2: Ja, maar kijk, Tolu is, joh. Och.
1: Ja, en het is ook niet eens een volle knal, maar geplaatst. Hard, maar toch ook beheerst en geplaatst. Schiet Mokyo hem in die rechterhoek. Schendelaar echt kansloos gelaten. Een knal van je welste is het van Mokyo toch wel. En de blijdschap is gigantisch. Viert zijn doelpunt. Onder andere met aanvoerder Davy Klaassen. En toch wel een bevrijdende treffer. Zo voelt het bij mij tenminste. Er gaat een gevoel van opluchting door mijn lichaam, Corné.
2: Ja, en ik denk bij heel veel mensen die zitten te luisteren van over de hele wereld. Want Ajax met z'n 11 dus eindelijk op voorsprong tegen PEC Zwolle. Wat kwamen we goed weg met die rode kaart van Floranus. En wat hadden we het moeilijk in Zwolle. En natuurlijk is het nog altijd niet gedaan. Nog altijd even opletten natuurlijk. Ook tegen die team van Zwolle. Maar wat zal dit een last van de schouders zijn bij al die Ajaxiden ook op het veld. En wat is Tolu daar belangrijk met die aanname op de borst. De assist direct bij de 0-1. Het afwerken natuurlijk van Mokyo. Laten we hopen dat er nog meer vallen nu in het restant van dit duel. Als PEC Zwolle de bal naar voren schiet in de hoop dat in dit geval Reiziger er wat mee kan. De invallen bij PEC Zwolle. En Rieke kan de bal even over de zijlijn laten gaan. En gaan inworpen zo ter hoogte van de lijn van de eigen 16 meter aan de linkerzijde. De bal gaat naar Gods. Die staat even in de as. Steekt het duimpje op naar Henrique. En Gods dan naar Bouwman. PEC Zwolle in één keer staat een stuk hoger. Met z'n 10 dus. En dat betekent dat Ajax ook heel veel ruimte kan vinden voorwaarts. En hopelijk snel het duel kan beslissen met een tweede treffer. Een vrije trap komt er voor PEC Zwolle. Omdat Tolu blijkbaar een overtreding heeft gemaakt. Mokyo houdt de bal even klem in zijn armen. En daar zijn ze bij Zwolle dan niet blij mee. Want die hebben natuurlijk haast. Ja, dan is meneer Van der Laan weer zo'n type die even gaat overleggen. In dit geval met Mokyo, zoals hij dat in de eerste helft ook deed met Thomas die toen de bal wegschoot. Nou, dit is allemaal dan even in het voordeel van Ajax natuurlijk, dat op voorsprong staat door dat doelpunt van Mokyo. Van der Laan geeft wel aan dat er allemaal tijd bij komt bij deze vrije trap van PEC Zwolle. In minuut 79 dus en de voorsprong voor Ajax.
1: Ja, Pek kan de bal nu voor het doel gaan brengen met die vrije trap vanaf de middenlijn zo'n beetje. Maar Tolu kopt de bal weg, ook verdedigend. Heeft hij direct een flinke bijdrage met de lengte die hij in huis heeft. 1,97 meter. De spits van Ajax die zojuist zijn eerste assist op zijn naam wist te schrijven. Ajax krijgt een inworp, zo'n beetje tegen de eigen cornervlag aangedrukt. Het is Rosa met de bal in de handen, gooit naar Mokyo. Die speelt hem terug, een mooi driehoekje daar waar Klaassen ook nog bij wordt betrokken. Uiteindelijk loopt dat wel mis, maar is Mokyo ook weer als de kippen bij om die fout te herstellen. Is de bal hier over de achterlijn? Het publiek in Zwolle vindt van wel, maar Bouwman houdt de bal net binnen volgens de arbitrage. En Pek Zwolle heeft de bal inmiddels wel weer terug en helemaal teruggespeeld naar Schendelaar. Doelman van dienst in zijn paarse tenue gaat de bal maar weer eens naar voren rossen. Echte voetballen zit er voor Pek niet meer in. Het is vooral ballen naar voren pompen. Nog 10 minuten zal dat de tactiek van Pek Zwolle zijn. Dat hier wel weer een inworp krijgt. We zien in de herhaling dat Bouwman die bal zo'n minuut geleden inderdaad net binnen wist te houden. Mooi camerastandpunt dat zo precies op die lijn staat. En dan krijgen we weer de bolling van de bal. Dat verhaal waar we natuurlijk alles van weten als Ajaxide. Nu is het Ajax dat achterin weer aan het rondspelen is met Jurie Baas.
2: Ja, blind was dat in het Philipsstadion uit bij PSV. In Bernabeu met Mazraoui. Twee keer in het voordeel van Ajax uitgevallen. Ajax heeft het balbezit met Baas. Net over de middenlijn is dat. Aan de linkerzijde even meegeven aan Gods. Die hem op zijn beurt weer net iets te hard, vrees ik, aan Henrique meegeeft. Hij krijgt de bal nog wel voor het doel, de Braziliaan. Maar Schendelaar kan hem oppikken bij de eerste paal. En dus moet Caio Henrique weer helemaal terug op zijn post aan de linkerzijde. Als Schendelaar de bal meegeeft aan Viergever. Zo, die krijgt bezoek van Tolu. Die komt aanstormen met grote passen. Goed druk gezet door de invaller van Ajax. Die zijn visitekaartje wil even afgeven, zeg. In die paar minuten dat hij meespeelt. Want hij was heel erg belangrijk. Stond aan de basis van de 0-1 van Mokyo. Met die fijne aanname en het afleggen dus op Mokyo. Nu balbezit, wilde ik zeggen, voor Pek Zwolle. Maar de bal is blijkbaar over de zijlijn gegaan aan de linkerzijde. En dus mag Ajax de inworp gaan nemen. Dat gebeurt ter hoogte van de dugout van Pek Zwolle zo'n beetje. Rossa neemt daar alle tijd voor. Wordt even vermanend toegesproken door de vierde man. De Braziliaan, dat hij wat haast moet maken. Nu is de inworp daar van Rossa. Minuut 82. En die 1-0 voorsprong dus nog altijd voor Ajax. Dat op zoek is naar de beslissing in het Pek Zwolle stadion. Daar is Leonardo. Die verslikt zich even in de bal. Geen goede aanname bij de Brazilianen. Dan komt Pek eruit. Pek daar aan de rechterzijde. En de lange bal van Aartsen. Het goed druk gezet weer door, ik wilde zeggen Tolu, maar het is Leonardo die zich ervoor gooit. En ervoor zorgt dat Pek Zwolle er niet snel uit kan komen. Minuut 82, de inworp is daar van Aartsen. En Ajax heeft wat compacter.
1: Aartsen staat klaar om de inworp te nemen. Gooit hem zo ver mogelijk naar voren. Probeert Costons te bereiken. Maar daar zit Jurie Baas goed tussen. Wordt wel opnieuw een inworp voor Pek Zwolle. Dat zo wat meters maakt. Een metertje of 15 à 20 over de middenlijn. Wordt er opnieuw gegooid en gezocht naar Costons. Weer Jurie Baas die weg kan werken. En overigens wordt er ook een overtreding gemaakt in de rug van Jurie Baas door die Costons. Dus wordt het een vrije trap voor Ajax. Ongeveer op het randje van de 16. Een beetje aan de linkerkant snel genomen door Jurie Baas in de voeten van Ter Stegen. Die we in de tweede helft niet meer zo heel veel hebben gezien. En dat is uiteraard een goed teken. De eerste helft wel nog belangrijk geweest met een goede redding op die kopbal van middenvelder Sommer. En daarmee echt 1-0 van Pek voorkomen. Nu dus 0-1 voor Ajax. Nadat Pek met 10 man is gekomen. En aan de rechterkant is Rossa weg. Rossa heeft Brand bij zich. Brand eist die bal op. Geeft af aan Klaassen. Speel verplaatst zich naar het midden. Mokyo gaat nog maar eens schieten. Gaat het ook doen. Mokyo vliegt maar net een meter over. Weer een goede uithaal van de middenvelder van Ajax. Die net de 1-0 binnenschoot na het klaarleggen van Tolu. Toch ook wel weer een aardige poging, toch?
2: Ja, zal vertrouwen hebben getankt uit die openingstreffer, denk ik. Mokyo, het is ook een man die vertrouwen nodig heeft. Soms zit hij er niet helemaal lekker in. Heeft hij een dip, maar als hij dat balieritme weer heeft gevonden, dan ziet het er ook een stuk vrijer uit. Vrijer en vrijer bij de middenvelder van Ajax. Nu dat schot dus net een metertje over het doel van doelman Schendelaar. Dat haast, die haast maakt met die keeperstrap. Inmiddels genomen op de helft van Ajax. De balbezit wilde ik zeggen voor Klaassen. Het wordt uiteindelijk Bouwman die de bal controleert op eigen helft. hem even meegeeft aan Ter Stegen. Ter Stegen met de aanwijzingen naar Bouwman, die hem weer ontvangt van de Duitse doelman. Dan kan Bouwman naar Baas. En zo kan bij Pek Zwolle iedereen weer achteruit, denk ik, bij deze aanval van Ajax. Als Henrique de ruimte heeft om wat meters te maken aan de linkerzijde. Nu meegeven op Gods. Puntje 16 aan de linkerzijde. Daar zijn de bewegingen natuurlijk weer van de flankspeler van Ajax. Met het haarbandje. Flegmatiek als altijd. Meegeven op Klaassen nu. Die is wat minder flegmatiek. Kijkt naar rechts. Maar speelt hem dan toch af naar de linkerzijde. Naar Mokio. Via Gods komt de bal bij Henrique. Is dat Hens? Appel is er wel bij de voorzet van de linksback van Ajax. Maar scheidsrechter Van der Laan wilde niet aan. En heel veel protesten zijn er verder ook niet bij de andere Ajax-zijde. En dan zal de inworp denk ik zijn voor Pek Zwolle. Terwijl Thomas een beetje hinkepinkt naar de zijkant kijkt ook. En zijn aanvoerdersband afstaat aan viergever. En inderdaad wordt gewisseld. Wat aanvallende impulsen nog bij Pek Zwolle.
1: Ja, het zijn Seurissen en Velanas die het veld inkomen. Ja, eigenlijk een spits linksbuiten Seurissen en een aanvallende middenvelder in Velanas. Pek Zwolle geeft het nog niet op en wil in die laatste 5,5 minuut van de officiële speeltijd nog iets proberen te forceren op deze manier. Aanvoerdersband om de arm van viergever gegaan, die dus in zijn eerste officiële wedstrijd van Pek Zwolle meteen de aanvoerdersband mag dragen. Hij heeft natuurlijk zoveel ervaring in de tas dat goed te begrijpen is. Ryan Thomas dus naar de kant toe als Pek het spel heeft hervat. De bal wordt ingeleverd bij Jurie Baas. Baas met de bal aan de voet. Speelt hem eventjes terug naar Ter Stegen aan de rechterkant. Biedt Bouwman zich aan. Die krijgt de bal ook snel aangespeeld door de Duitse doelman. Bouwman eventjes terug. Het druk zetten van invaller Seurissen. Dan zal Ter Stegen nu met een lange bal gaan komen richting de rechterkant. Daar is het doorkoppen van een backspeler eigenlijk. Maar komt bij Tolu terecht. Tolu natuurlijk niet de meest technische speler. Maar komt een heel eind. De 16 in Tolu met de voorzet. Maar in de handen van Schendelaar. Toch weer een aardige actie van die boomlange spits. Die zo goed invalt voor Ajax vandaag. Schendelaar met een mooie trap toch naar de linkerkant. Daar is invaller Seurissen. Die speelt hem naar andere invaller Velanas. Velanas naar binnen toe. Wordt neergehaald. Lijkt me niet heel veel aan de hand. Davy Klaassen maakt de overtreding. Ontvangt ook een gele kaart. En dan krijgt Pek een vrije trap op het randje van de 16.
2: Ja, protesteert ook niet Davy Klaassen. Lijkt me daar dan ook schuldbewust. Moest daar dan misschien ook ingrijpen. Bij dat momentje, bij die goede uittrap van Schendelaar. Die daar dan in één keer toch Seurissen weet te bereiken aan de linkerzijde. Ja, dan moet ze daar voor de van Ajax ingrijpen. Randje 16 met een duw in de rug bij die invaller van Pek Zwolle. En dus is dit nog even een moment toch wel voor Ajax om te overleven. Want Pek Zwolle krijgt echt een vrije trap te nemen op een alleraardigste positie. Want dit is een positie waarbij je als man met een beetje basistechniek een goede trap denkt van goh, dit is iets voor mij om mee te dealen, te stegen op zijn hurken bij de paal. Zet zijn muur neer. Dat is natuurlijk ook een man die wat vaker met dit beltje heeft gehakt. Nu staat achter de bal. Dat denk ik invaller
1: Seurissen.
2: Seurissen inderdaad, die het gaat doen. Een driemansmuur van Pek Zwolle om het de muur van Ajax en bovenal te stegen moeilijk te maken. Daar is Seurissen de trap op het hoofd van Tolu. En zo overleeft Ajax dit moment.
1: Ja, gelukkig maar. Het was een hele gevaarlijke plek voor een vrije trap. Seurissen werd zelf neergehaald. Neemt hem dan. Ja, dat is een soort ongeschreven regel dat je dat eigenlijk niet moet doen. Toch? Of is dat alleen bij een strafschop? Als de vlam in de pan slaat hier tussen Mika Gods en Reiziger. Die zijn echt woest op elkaar. Gods die wijst met zijn vingertje. Reiziger lijkt te zeggen, kom dan maar deze kant op. Scheidsrechter gaat ertussen staan. Ja, het is Mika Gods die misschien wat vervelend de bal bij zich houdt. Reiziger die een duw uitdeelt. En daarna wordt het even heel ongezellig tussen de twee. Van der Laan heeft een gele kaart in zijn handen. Dan denk ik dat allebei de spelers er eentje gaan ontvangen. Want ik denk dat er aan allebei de kanten wat schuld ligt voor dit opstootje wat heeft plaatsgevonden. Het publiek in Zwolle wil misschien wel meer dan een gele kaart zien voor Mika Gods. Zover komt het niet. Het blijft dus 10 tegen 11. 10 van Zwolle en 11 van Ajax. Want Floranus is er al afgestuurd. En Pek gaat ingooien vanaf de rechterkant.
2: Het zal een verre inworp worden als een soort van halve corner. Iedereen echt in het doelgebied daar bij Ajax. Daar komt die bal. Daar gaat Tolu de lucht in. Daar blijft die bal een beetje hangen. Mokyo uiteindelijk werkt dan weg. Leonardo kan er net niet aankomen halverwege de eigen helft. En dus wordt die bal weer ingebracht. In het 16 meter gebied van Ajax gaat Baas naar de grond. En is er een vrije trap voor Ajax. Opluchting bij de Ajax-side en woede bij de Zwolle spelers. Er is bovendien geel getrokken voor volgens mij Veldhuis. Die daar de overtreding heeft gemaakt op Baas. Zal hij dan zijn elleboog of zijn handen hebben gebruikt bij dat luchtduel met de centrumverdediger van Ajax. Daar stuurt Van der Laan iedereen weg. Wat is daar dan precies gebeurd? Het is een duel. Ja, het is een duel, denk ik toch wel, vooral om de bal. Met Velanas en Baas. Het is Costons geweest die dat duel te hard aanging, blijkbaar. Te onbesuist en een gele kaart heeft ontvangen bovendien van der Laan. Ik denk dat Ajax daar prima wegkomt. Baas staat weer, krijgt de bal van Ter Stegen als we in minuut 89 zitten. En Leonardo verkeerd kaats daar. Ontvangt de bal van Baas, probeert Henrique te bereiken aan de linkerzijde. Maar speelt de bal Pardoes over de zijlijn. Geen beste bal van de spits van Ajax, die nu moet verdedigen. Gaat druk zetten, lange bal bij Pek Zwolle. Daar op de borst van Seurissen, niet op bij een medespeler. En dan heel veel ruimte bij Ajax. Oh, brand! Krijgt de bal net niet bij Leonardo. Die was dan 1-op-1 gekomen met doelman Schendelaar. Nu even opletten aan de andere kant.
1: Bouwman met een mooie onderschepping speelt hem daarna terug naar Klaassen, die dan even die positie van Bouwman overneemt. Rosa nu met grote passen, omdat Pek veel risico neemt. In deze eindfase ligt er ook veel ruimte voor Ajax. Nu weer Leonardo weggestuurd, maar die bal is net te hard en kan opgepakt worden door Schendelaar. En zo kan Leonardo nog steeds niet zijn eerste voor Ajax maken. Net weer die slordige paas. Ja, waar Mokkio zijn balieritme wel gevonden heeft, lijkt dat bij Leonardo nog niet het geval te zijn vandaag. En Pek is weer in de aanval met Costons. De ingreep is goed van Jurie Baas en de overname van Ajax met Mika Gods. Die afgeeft aan Mokkio. Veel spelers van PEC daaromheen. Maar mooi gevoetbald. Hakje van Julian Brandt komt bij Mika Gods terecht. Die komt dan niet langs Reiziger. Die twee die het net met elkaar aan de stok hadden. Hou je in, Mika, zou ik zeggen. Geen frustratietackle nog erachteraan. Maar dat gaat allemaal goed. En PEC opent naar de linkerkant van het veld. De invaller van der Haar speelt af. En Veldhuis nu met de bal aan de voet. En Ajax vooral achter de bal. Iedereen op de helft van Ajax als de blessuretijd inmiddels is ingegaan. 6 minuten komen erbij, net als in de eerste helft. En daarvan is nu een halve minuut verstreken. Van der Haar aan de linkerkant met Rosa voor zich. Hij pompt hem de 16 in. Randje van de 16. Kopduel wordt wel gewonnen door Costons. Maar die bal komt dan zo bij Ter Stegen terecht. Ja, die wacht tot er dan druk wordt gezet door Costons voordat hij de bal oppakt. Beetje flauw, maar ja, toch weer 10 seconden gewonnen. En de seconden die tikken zo weg in het voordeel van Ajax.
2: 5 minuten nog moet Ajax volhouden, maar moet Ajax, vind ik, denk ik, toch vooral die 0-2 maken. Daar had het zojuist de gelegenheid voor dus. Maar het niet dat Leonardo net niet goed werd weggestoken. Gods gaat weer naar de grond, krijgt weer geen vrije trap. Ik denk dat hij een beetje de schijn tegen heeft ook bij Jannik van der Laan. Mokkio ondertussen verdedigd samen met Henrique in duel met Reiziger. Henrique wint dat duel, geeft hem mee op Gods. Gods dan naar Brandt, die bal is niet te bereiken voor de Duitser. En dus kan Pek Zwolle overnemen, slordig van Ajax. Daar op de helft van Pek Zwolle. En nu dus het balbezit weer voor de thuisploeg. Dat zal hopen dat die bal nog een keer goed valt natuurlijk. Reiziger heeft alle ruimte aan de rechterzijde. Wordt nu pas verdedigd door Henrique. Daar komt de bal voor het doel. Daar hoeft Ter Stegen niet in te grijpen. En nu wel als die bal voor het doel komt. En hem plukt uit de lucht. Het is dat die bal nog werd voorgegeven met een kopbal bij de tweede paal. Er stond geen Pek Zwolle verdediger of aanvaller om nog gevaarlijk te worden. En voor de 1-1 te zorgen. Ajax heeft het balbezit weer. Minuut 92 inmiddels met Gods die hem aan de rechterzijde bij Tolu brengt. Dan even terugspeelt op Rosa. Ajax koestert het balbezit. Komt Ajax dan ook nog tot een tweede treffer. Nu met Baas. Baas naar Henrique. Pek Zwolle jaagt, maar doet dat niet met volle overgave. En dus krijgt Ajax de bal bij Brandt. Brandt op de middenlijn zo'n beetje aan de linkerzijde. Kiest voor de bal terug naar zijn landgenoot. Ter Stegen, die wijst op zijn beurt naar Bouwman dat hij goed opgesteld moet staan en kiest dan voor de bal naar Baas.
1: 93ste minuut loopt. 6 minuten komen er dus bij. Ter Stegen krijgt de bal terug van Baas. Speelt dan helemaal naar de rechterkant. Daar is het Mika Gods die opduikt. De Zwolle supporters denken dat de bal over de zijlijn is geweest. Dat is niet het geval. Uiteindelijk gaat hij wel over de zijlijn via een Zwolsbeen. Dus mag Ajax ingooien aan de rechterkant ter hoogte van de middenlijn. Seconden tikken weg. Derde minuut van de blessuretijd bijna over. En Ajax neemt de tijd voor het nemen van die inworp. Nu wel gedaan. Gods geeft af aan Rosa met wat ruimte aan de rechterkant. Afgeven. Daar is Tolu. Maar er zit ook Veldhuis tussen. Wil Ajax nog steeds met opnieuw Rosa aan die rechterkant. Ver naar voren geschoven. En dit is wel heel ongelukkig of slordig of slecht. Ja, noem het wat je wil. Maar via Klaassen gaat die bal over de zijlijn. Het ziet er in ieder geval knullig uit. Inworp voor Pek Zwolle. Snel genomen. Overname wel weer van Ajax met Rosa. Rosa gaat dan voor een bal terug, denk ik. Want wordt haar aardig onder druk gezet. Nog steeds Rosario. Doet hij toch slim? Via het been van Costons wordt die bal over de zijlijn getikt. En wordt het opnieuw een inworp voor Ajax. Ter hoogte van die middenlijn aan de rechterkant. Het is Lucas Rosa die de bal in de handen heeft. Toch ook wel weer de tijd neemt en gooit naar Mika Gods. En ook weer via Mika Gods gaat die bal zo over de zijlijn. Nou, het is nog niet de 6 minuten van Ajax, die blessuretijd, Corné.
2: Nee, het is slordig vooral wat Ajax doet in die laatste fase. Hoop vooral dat de wedstrijd snel is afgelopen, denk ik. En dat die 3 punten, hoe moeizaam die dan ook werden binnengehaald, snel terug kunnen naar Amsterdam. Brandt nu met de lange bal. Tolu gaat sprinten. Is vooralsnog wel alleen. Ziet nu Leonardo meekomen. Tolu aan de rechterzijde, net buiten het strafschopgebied. Geeft de bal voor. Daar staat Brandt, randje 16. Maar die kan de bal niet aannemen. Dus kan Pek Zwolle met de bal terug naar Schendelaar weer overnemen. Reiziger gaat het kopduel aan in de middencirkel. Mokio neemt hem dan over. Ajax met die man meer situatie. Nog altijd met Tolu nu. Nu Brandt met z'n drieën. Dit moet dan wel echt de 0-2 worden. Brandt kan meegeven. Gods gaat hij schieten. Nee, Brandt in het doelpunt van Brandt. Ah, dat is mooi. Gods laat hem aan Brandt. Als Brandt in eerste instantie God aanspeelt aan de rechterzijde. En dan kiest hij voor het slimme balletje terug naar de Duitse. En die kan dan vanaf 1 meter of 6 zorgen voor 0-2. En eindelijk de beslissing.
1: Ja, een prachtig doelpunt is het hoor. Mooi uitgespeeld. Er lagen natuurlijk al lange tijd ruimtes met dat mannetje minder bij Pek op het veld. Het is een mooie aanval opgezet ook eigenlijk door Julian Brandt. Die lijkt de kans uiteindelijk te gunnen aan Mika Gods. Maar die behoudt ook het overzicht en geeft die bal dan terug aan Brandt in de 16. En die schuift hem rustig langs doelman Schendelaar. Gewoon een doelpunt uit het boekje. En dan die grote opluchting wel af te lezen aan de gezichten van de Ajax-spelers. En ik moet zeggen dat ik er ook tot dit moment nog niet 100% gerust op was. Nu loopt die laatste minuut van de blessuretijd. En staat Ajax gewoon op een comfortabele 0-2 voorsprong. En gaan er 3 punten meegenomen worden uit de Zwolle op deze eerste speelronde.
2: Ja, niet zonder slag of stoot, dat kunnen we ook zeggen. Nee. Maar dat maakt niet altijd uit. En zeker bij zo'n opening van het seizoen niet. Want 3 punten zijn het allerbelangrijkste. En ik moet zeggen, de voorgaande jaren, dit soort wedstrijden, dan zag je ze nog wel eens invliegen in het verkeerde doel voor ons dan. En nu loopt het dan toch goed af. Ook wat geluk natuurlijk met die rode kaart en die zeer rare actie van Floranus, die het duel echt deed kantelen in minuut 56 zo'n beetje. Want voor rust had Pek Zwolle de grootste kans. En deed het eigenlijk ook niet zoveel onder voor Ajax. Dat wel sterk startte in die tweede helft. En uiteindelijk dus door doelpunten van Mokio en Brandt wint met 2-0 bij Pek Zwolle. Want daar is het laatste fluitsignaal van Yannick van der Laan. Opluchting op het gezicht van Michel Sanchez. En blijdschap zien we op het gezicht van Julian Brandt. Die mocht invallen en zijn eerste doelpunt heeft gemaakt in shit van Ajax.
1: Ja, toch net als donderdag een goede invalbeurt van Julian Brandt. En ook Tolu moeten we benoemen dat hij uitstekend inviel. Meteen impact had op het spel. Een assist ook gaf op Mokio. Brandt is belangrijk bij die 2-0. Het zijn toch dan de invallers die het uiteindelijk doen voor Ajax in die tweede helft. Verder een wedstrijd om misschien snel te vergeten. Het was niet hoogstaand. Het was bij Vlagen heel erg slordig. Bij Vlagen werd er toch ook nog wel aardig gevoetbald. Maar het niveau zal toch echt omhoog moeten in het vervolgen van de competitie en ook direct aanstaande donderdag bij die belangrijke wedstrijd in Ierland. Ook dan zijn wij er weer. Ajax Radio zendt 90 minuten lang uit. Die wedstrijd dus in de derde voorronde van de Conference League. Graag tot dan en fijne dag verder.
2: Tot dan.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de weg.

0: Maar we gaan zien wat het brengt. In ieder geval is dit een heerlijk potje om naar uit te kijken.
1: Ja, de sfeer zit er ook echt geweldig in het Abel Enstra Stadion. De spelers komen het veld op. We luisteren naar het Friese volkslied en we gaan zo luisteren naar de commentator. Martijn van Zijtveld, heel veel plezier.
2: Dankjewel nogmaals, een hele goede middag vanuit Heerenveen. Heerenveen en Twente zijn de laatste twee eredivisieploegen die hun nieuwe seizoen aftrappen. De nummers 8 en 4 van vorig seizoen, die uiteraard ook dit seizoen weer de ambitie hebben om Europees voetbal te halen. Twente zit nog midden in het verzilveren van het Europese ticket van vorig seizoen. De Europa League misgelopen, maar wel goede zaken gedaan in de derde voorronde van de Conference League. En Heerenveen strandde in de vaderlandse play-offs tegen Utrecht. Maar gaat met vertrouwen en een redelijk intact gebleven selectie het nieuwe seizoen in.

0: Friese volkslied. Meegezongen door jong en oud. Van generatie op generatie.
1: En het is nu tijd voor de opstelling van Sportclub Heerenveen.
0: In die zin ook een prachtige sfeeractie op Nieuw-Noord. Vooraf gaat dat deze wedstrijd. De opstelling van Heerenveen. Met Klaverboer, Egbring als rechtsback. Omdat Brouwer niet fit is. Willemsen en Kerst in het centrum. Met Willemsen ook als nieuwe aanvoerder. Zacharitis links achterin. Proper op het middenveld. Als vervanger van de vertrokken Van Overheem. En er is een basisplaats voor Langhooy. Machine als gelegenheidslinksbuiten. Eigenlijk is het meer een spits. Maar Luca Ooyen en Maxence Rivera zijn niet helemaal fit. De eigenlijke linksbuitens. Levi Smans terug bij de wedstrijdselectie bij Heerenveen. Dat is ook wel noemenswaardig na lang blessureleed. Mark Nachtegaal, de scheidsrechter. Robin Henskens, de videoscheidsrechter. En bij Twente is Prupper de aanvoerder. Bij Twente zijn ze dus al een paar Europese voorrondewedstrijden onderweg. Daarin speelde Weghorst natuurlijk al een rol. Nu maakt hij zijn eredivisiedebuut voor Twente. Deze Thomas van der Belt is de enige nieuweling in de opstelling ten opzichte van afgelopen donderdag. Die wedstrijd tegen Dutch die met 6-0 werd gewonnen. Omdat Weidman dan weer niet helemaal fit uit die wedstrijd kwam. Wel een van de uitblinkers trouwens. Douda Weidman. Daan Rots is er nog wel. Mats Rots is vertrokken. Adelgaard is de nieuwe linksback van Twente. En de laatste alweer van speelronde 1 is begonnen. Een wedstrijd waarbij we doelpunten mogen verwachten. Want in de laatste 6 wedstrijden tussen deze teams, hier in Heerenveen, vielen 26 doelpunten. Onder andere 2 keer 3-3. Vorig seizoen werden beide ontmoetingen door Twente gewonnen. Dus in grote lijnen vast aan die opstelling die afgelopen donderdag in Europa succesvol was. Met Piazza als rechtsbuiten. En Daan Rots als nummer 10. En een centraal duo wat hier elkaar de bal toeschuift. Bruns en Prupper die allebei scoorden ook in die wedstrijd.

voorzitter. Je zet er aan druk. Je kan die bal niet meer binnenhouden. Van Eigenbrink. Training gezien van Vente. Als hij zegt een nachtegaal. Druk geweest met het voorrondeprogramma in Europa. Moet nu de Conference League zien te halen van de Brom. Dat is beloning nog voor het vorige seizoen eigenlijk. Goed seizoen van de Brom en Twente. Maar vooral heel weinig uitwedstrijden werden verloren.

Eerste corner is voor Twente. Piazza gaat op trappen. Drupper, Weghorst, Bruns. Allemaal wel doelwit. Het gaat laag richting Weghorst. Dan blijft die bal liggen. Dat is toch een aardige schietkans voor Rots. Valt ook wel aan de reactie van Weghorst af te lezen. En die van Rots zelf trouwens, net nadat hij schoot. Dat dit een grotere kans was dan het op het eerste gezicht leek. Ja, die bal stuit het zo voor de voeten van Rots. Probeert hem eigenlijk vooral hoog de lucht in plaats van richting doel. Heerenveen zag de Europese ambities dus al in eigen land stranden. In die halve finale van de play-offs tegen Utrecht eind vorig seizoen. Wel een goede voorbereiding gedraaid. Veel overwinningen. Tegen Volos, tegen Club Brugge, Heracles, de Graafschap. Met ook aardig wat doelpunten. Bij Heerenveen zijn 8 namen hetzelfde als in die laatste wedstrijd van vorig seizoen, die play-off wedstrijd. Al hangt er, zoals bij iedere Eredivisie-club, wel wat onzekerheid boven de ploeg. Om eventueel nog vertrekkende spelers. Pas over een week of 3 weet Veldman exact waar hij aan toe is. Natuurlijk met name over Trensko, Linde, waar al meerdere biedingen op zijn gedaan. Braude, Willemsen misschien wel. Bestleiding van Zacharitis, Machine. Goede combi, Roper en Linde, die gaat echt brengen. De echte uitbraak van Heerenveen. Trensko. Gehaald door Van Rooij. Kersten. Roper.

Bruns. Wacht eens even rustig af van Roy. Naar Rot. Hier is Piazza. Counterkans voor Heerenveen.

Koper. Daar zit Adelgaard tussen. Urias zetten. Niet zoveel met die bal. Linde.

is zeker niet de favoriete tegenstander van Heerenveen. Ik zei het al, vorig seizoen Twente beide ontmoetingen. 5-0 in Enschede en in augustus met 2-1 hier in Heerenveen. In de laatste 9 onderlinge wedstrijden wist Heerenveen er geen één te winnen. Kerst. Via Linde naar Egbrink.

Heerenveen eigenlijk een hele stabiele ploeg als je naar de laatste 10 seizoenen kijkt. Altijd tussen plek 8 en 12 in. De laatste keer dat ze hoger eindigden dan plek 8 was een 7e plaats in 2015. Dat is zo lang geleden, maar nou ja, daar tegenover staat dat de laatste keer dat ze onder plek 12 eindigden in 1994 was. Machine. Van Roy Machine. Geblokt door Van Roy. Niet al wat dingen zien in de oefenwedstrijden. Overgenomen van Angers. Gehuurd in eerste instantie met optie tot koop. Kersten wordt dan geblokt door Rots. En dan kan Uriasetter er met de bal vandoor. En ligt het redelijk open. Sunder Uriasetter. Wacht en schiet dan zelf. Dat leidt tot een klein beetje verontwaardiging bij Piazza met name. Die aan de rechterkant mee was. Kersten loopt zich stuk. Is dan de bal kwijt aan Uriasetter. En dan gaat het snel. Niet perfect uitgespeeld. En ook niet perfect geschoten. Weghorst scoorde tegen Ferencváros voor Twente. Zijn eerste. Het was niet voldoende om door te mogen in de voorrondes van de Europa League. Deze Piazza onder andere op rechts buiten gezet om Weghorst van wat meer voorzetten te voorzien. Die van de linkerkant moeten ze dan meestal van Adelgaard komen. Dan van de naar binnen komende Uriasetter. Bruns. Rots. Komt bij Van der Belt. Drukt daar in het midden. Roper. Op sprongkracht gewonnen van Piazza dat duel. Zeker niet op lengte.

ser o quê? Definitief teruggehaald, Ramin Sarouki. Wilde dat zelf natuurlijk ook heel graag. Van Roy, hier is Weghorst. Het is wel van zijn voeten springen. Sarouki. Weer Van Roy, ruimte zijn redelijk klein. Piazza. Rots naar Sarouki. Van den Belt. Vooral de scheidsrechter ontwijken. Ligt de irritatie daarover bij Van den Belt. Op zich wel begrijpelijk. Het is goed van Egbrink. Uitstekend verdedigd. Dan kan Heerenveen een aanval gaan bouwen, wou ik zeggen. Maar Klaverboer ramt hem over de zijlijn.

Van Roy te bespreken heeft met een van zijn ploeggenoten. Zacharitis. Zelf als laatste dus Nachtegaal. Mag Twente gooien. Kwartier onderweg. Het gevaarlijkste moment was die bal die voor de voeten van Rots viel.

Drenthe. Drensco krijgt het duwende rug van der Belt. Dan is Roekie gevraagd of hij niet meer die bal daarna nog weg wil schieten. Zijn Kersten, dan moet het toch terug naar Klaverboer. Heerenveen heeft volgens nog wat moeite om in voorwaartse richting, richting het doel van Twente te verplaatsen. Zagaritis, Machine en Van Rooij. Van Rooij heeft uiteindelijk de bal. Van der Belt. Rots aangetikt. Scoorde vorig seizoen in die beide ontmoetingen met de Heerenveen. Zowel uit als thuis. Doelpuntje voor Daan Rots. Uria Setter heeft even een paar meter ruimte. Bal naar Van der Belt. Daar is Rots, daar is ook Seruki met een schietkans. Die bal wordt van richting veranderd en gaat maar net naast. Via het been van Linde. Dat soort pogingen moet je gewoon doen. Daar hoeft maar net even aangeraakt te worden en aan de andere kant van de paal te vallen. En dat is waar Lucky openingsdoelpunten veroorzaakt. Tweede corner Twente. Piazza, Weghorst. Twee dagen geleden 34 geworden, Wout Weghorst. En hij, Sam Lammers, inmiddels gedegradeerd tot derde spits. Daar zit nummer 2, Lucas Vennegoor-Wesseling. Die ook aardig deed trouwens in de voorbereiding. Vennegoor-Wesseling, veel doelpunten maakte en ook... In die wedstrijd tegen Ferencvaros een mooie goal. Zeer succesvol seizoen. Huurbasis bij Heerenveen speelde. In 2018-2019. 16 goals. 31 wedstrijden.

brengt. Toen was Adelgaard, Trensco, twijfelt even en is dan de bal kwijt. Alsnog Adelgaard en Urias zetter. Is er nu langs bij Egbring. Goed, daar is ook nog Linde voor de rugdekking. Rots. En Kersten. Twente heeft de bal en het initiatief in de eerste dik 20 minuten. Piazza. Zerouki. Rots. Piazza. Weghorst. Daar is Piazza. Zoekt naar zijn rechter. Zoekt dan naar Weghorst.

Meerveld. Weinig aan de bal geweest. Trensko komt hem ook maar eens halen. Machine. Meerveld. Egbrink wil wel. Ja, het is moeilijk om die bal daar te krijgen. Zullen we vandaag proberen omdat Rivera en Ooyen niet fit genoeg zijn om aan de wedstrijd te beginnen. Hier is Vente ook nog weinig aan de bal gezien. Ja, dat geldt een beetje voor heel Heerenveen. Nu wel even een fase met wat balbezit voor de thuis. Probeert stiekem tussen verdediging en middenveld van Twente te kruipen. Opening van Proper. Stuit het veel te hoog voor Machine. Dan gaan we een hydration break. Een drinkpauze houden. Vindt iedereen in het publiek heel leuk. Maar ja, het is wel 30 graden plus en ook nog een beetje bewolkt, dus best wel drukkend warm. Ik ken het natuurlijk van het WK. Toen had zo'n hydration break vaak wel tot gevolg dat er het een en ander verschoof in het wedstrijdbeeld. Dat trainers nou eenmaal wat accenten kunnen leggen. Ja, supporters kunnen natuurlijk altijd een slokje drinken. Die hebben zo'n break niet nodig. Ook omdat ze dan een beetje naar niets zitten te kijken. Dat snap ik ook wel weer. Nee, je kan hem ook gewoon gebruiken. Waar hij voor bedoeld is.

En beide trainers hebben hem dus ook even gebruikt. Veld nog even gesproeid.

duurt natuurlijk allemaal niet te lang. En geen reclame.

Weghorst. Echt, brengt net onder die bal door. Urias zetten. Net niet helemaal langs Kersten.

fijne bal over Oenestam. Opening van Willems. Vent stond buiten spel.

van, noemen ze dan, naar Adelgaard. Kijk even wat Uriasetter doet. En dan speelt hij de bal een meter achter hem. Dan rolt hij over de zijlijn. Vindt. Een voldoende lastige vallen door Prupper.

Rots. Drensko. Roper, daar gaat Zacharitis. Met Van Roy. Van Roy als laatste. In de val.

risicovolle bal van Linde. Vente erachteraan. Bruns zit even mis. Moet Vente dan het balans zien te brengen. Dat lukt een klein beetje. Nou, opgepikt door Trensko. Proper. En een schietkans. En een lekker schot ook, zeg.

Dirk Proper zorgt met een afstandsschot voor het eerste echte moment van opwinning van het nieuwe seizoen van Heerenveen. Machine. Linde, Willemsen, Proper. Gevolgd door Urias Zetten. Komt hij terug. Klaverboer. Richting Vente en Prupper.

doelpunt van Roy tegen Propera. Muria zetten.

Hurria zetten. Gedaan door Efbrink weer. En Trensko. Roper. Linde. Efbrink. Staat te wachten en te loeren. Zeg maar zeker komt de Heerenveen ook iets beter in de wedstrijd. Laat het zich wat meer zien. Hier krijgt Trensko een tik van Zerouki. Dat is de lezing van de scheidsrechter, waar Zerouki het niet mee eens is. Echt een goed schot. Uit de bereik van Onderstal. Nou, trouwens, zit er nog aan met zijn vingers. Helemaal buiten bereik was het niet. Januari scoorde hij voor het laatst, toen nog voor NEC. Ook waar hij vandaan kwam natuurlijk. Hij trapt met Trensko en Vente. Toch nog even moeten overleggen. Dat dient te gebeuren. Door Trensko, laag, hard en Noenerstal. En blij bij Heerenveen dat topscorer en absolute uitblinker. Ja, op Trensko. Nog steeds bij Heerenveen speelt. Vraag zijn of hij daar over 3 weken nog steeds is. Voor een voorzet, dat is een goede voorzet. Net iets te hoog voor Van der Belt. Die het wel probeerde. Op Nachtegaal laat dat ook in het woord en gebaar blijken.

gewoon Andries Noppert bij Heerenveen natuurlijk. Als reservekeeper. Dat is een opening van niks. Die bal heel snel bij de andere keeper, bij Hoenerstam. Die ook een concurrent bij heeft gekregen. Joel Drommel die werd overgenomen door Twente van PSV. Hij dus terugkeerde. Los leek te komen. De beginfase wat meer van de kant van Twente. Later in de eerste helft iets meer Heerenveen. De overname van Twente met Piazza van de Belt. Net achter Weghorst. Ja, en dan is het even niet helemaal scherp in de omschakeling bij Twente. Zou Heerenveen daarvan kunnen profiteren? Meerveld. Twente. Linde. Rensko, Vente, Egbrink. Geen onaardige voorzet. Adelgaard. Egbrink. Beetje ongelukkig. Scheidsrechter vlakte voor de ingooi. Scheidsrechter geeft de vrije trap aan Heerenveen. Trensko. Veel mee naar voren bij Heerenveen, bij deze vrije trap. Bij de tweede paal wordt gelegd en bijna de kleinste man van het veld vindt, Proper. Nu heeft Nachtegaal weer een andere overtreding gezien.

vanuit dit camera standpunt bijna niet te zien. Er ging iemand van Twente naar de grond. Daar leek die vrije trap sowieso te diep te van. Zetten.

Bierveld. Nou, Seruki. Komt hier Van der Belt tegen. Daar gaat hij ook langs. Machin heeft die bal een beetje onder zich. Kan draaien. Dan is hij even op zijn eigenlijke plek. De spitspositie. Het vrijheidje van Linde. Stelt weg, Horst in staat om Uriasset aan het werk te zetten. Piazza. Van Roy. Meer ruimte voor een voorzet. Het hoofd van Kersten. Van den Belt. Ereveen publiek moppert omdat Twente zo makkelijk die bal weer terug heeft. Van Roy. Rots. Uriah Setter. Van den Belt. Adelgaard. Het is aardig gespeeld door Twente. Plaats naar de andere kant, naar Piazza. Seruki. Weghorst. Zijn ploeggenoot Proper kan opruimen. Risico van Oenerstal. De overname van Heerenveen. Proper naar Meerveld. Machine. Daar was niemand. Nog geen geoliede machine.

zien. Zacharidis, dan die even in de spits gaan staan. Die voorzet wordt aangeraakt, kan zo door Onerstal opgeraapt worden. Ja, Zetter, die heeft wat ruimte. Dan gebeurt er meestal wel iets als die zoveel ruimte heeft. Maar dat iets is in ieder geval bijzonder weinig. Het geldt eigenlijk wel voor de hele eerste helft dat het nog niet zoveel is van beide kanten. Rots kreeg de beste mogelijkheid namens Twente al vroeg in de wedstrijd. Daartegenover stond die knal van Proper op de lat. Willemsen, de voorbij Rots, die vinden de terugspeelbal. Volgens mij wil Nachtegaal aangeven dat hij anders toch voor een overtreding had gefloten.

the belt. Urias zetten. Twee minuten minimaal en extra tijd. Vanwege die drinkpauze natuurlijk. Rots van het belt. Ze zijn heel klein om überhaupt tot een schot te komen. Dat is aan die kant dan ook wel weer de verdienste van Heerenveen natuurlijk.

Willemsen weer terug naar Klaverboer. Rots. Iets te ver voor zich uit die bal, maar... Twente kan hem nog net in de ploeg houden. Weghorst, maar Piazza was nog onderweg terug vanuit buitenspelpositie. Het is ook warm, het is drukkend warm. Voor Heerenveen is het de allereerste competitieve wedstrijd. Twente heeft er juist al een paar op zitten. Moet misschien ook even schakelen. Terug naar de Eredivisie. Het is de tweede in vier dagen al voor Twente. Machine naar Meerveld, die kan draaien, kappen. Meerveld buitenom. En nog een corner voor Heerenveen. Nee. Geen corner voor Heerenveen, zegt Nachtegaal. Want de tijd zit er al op. Dus gaan we rusten. Moet hij dat nog wel even uitleggen aan onder andere Kersten. Van de Brom leed nog een slokje. Het was een eerste helft met weinig kansen. Een aardige mogelijkheid voor Rots. Die de bal voor zijn voeten zag vallen. En een goed schot van Dirk Proper op de lat. Maar de weinige hoogtepunten. Van het eerste bedrijf van Heerenveen tegen Twente. We gaan er heel even tussenuit. En daarna gaan we die weinige hoogtepunten bespreken met Sanne van Dongen en Kees Kwakman. Tot zo.

Prachtige redding trouwens van Hoenderzal. Eén met links overigens een prachtig schot van Proper. Geweldige bal van Hoenderzal. Maar ze willen het altijd maar voetballend doen bij de teams. Dat zit ook in de ploegen. Dat vind ik ook mooi om naar te kijken.

0: niet. Maar dat geldt ook voor, dit is eigenlijk het enige moment waarin Kersten gaat lopen klooien. En dan zie je wel hoe snel hij is en zijn dribbel. Ja, de vraag is of hij hem misschien niet hier naar links moet geven, maar Proper doet dat ook goed hoor. Die houdt die lijn eigenlijk gesloten naar Rots. En dan op het laatste moment geeft Proper nog een sliding, waardoor OJZ er niet makkelijk kan schieten. Dus op zich is het vooral ook weer goed verdedigd. Maar dit was eigenlijk het enige moment waarin je hem echt een beetje zag. Maar ze moeten hem veel meer zoeken. Ondanks dat het niet alles lukt bij hem, moet het uiteindelijk toch van hem komen. En dat geldt bij Heerenveen voor Meerveld. Ja. Meerveld staat meer centraal op het veld. Dat is lastiger om hem te vinden. Maar die moet zelf meer gaan zoeken. En Heerenveen moet veel meer doen om Meerveld aan de bal te komen. Want hij is de meest creatieve man met Trenchco. En aan de linkerkant en vanaf het centrum moet het van Meerveld komen. Dus je moet Trenchco en vooral Meerveld veel meer gaan zoeken. Ja, dan gebeurt er wat. En dat wil de neutrale toeschouwer toch zien.
1: Absoluut.
0: Nu sukkelen we af en toe even weg.
1: Ja, welke van de twee trainers kan, ondanks dat 0-0 is, het meest tevreden zijn na die eerste helft?
0: Nou, Twente heeft meer controle over de wedstrijd, vind ik. En heeft misschien voor zich gevoel het idee, we zijn wat beter. Ik denk dat Veldman wat meer ontevreden is over Heerenveen, die toch echt wel veel beter kunnen. En Twente zal op zich tevreden zijn, maar ja, ik denk niet dat Weghorst, nog niet gezien, hè. Die wacht ook nog op zijn kans. Dus ik denk dat beide ploegen, beide trainers, geen polonaise lopen in de kleedkamer.
1: Nee, en hier op de tribunes wordt ook nog geen polonaise gelopen. Wij lopen nog geen polonaise. Dan hopen we natuurlijk dat de tweede 45 minuten totaal anders zijn dan de eerste. Zometeen na de break zijn we terug voor de tweede helft. Heel graag, tot zo.

0: Monkey took money.
1: Ja,
2: one call.
3: Onbekend nummer.
1: Dat zijn scammers. Ophangen.
0: Pap? One text?
3: €750 overmaken?
4: Blokkeren en verwijderen.
5: We zijn enorm trots dat dit talent een contract bij ons heeft getekend.
6: En daar wil ik werktalent voor bedanken. Anders had ik deze baan nooit gevonden.
7: Zoek jij een baan in de techniek, logistiek of industrie?
8: Hoi, hoi.
7: Werktalent. Lokaal werk dat bij je past.
9: Met een gerust gevoel op vakantie. De reisverzekering van Centraal Beheer.
10: Wanneer je klaar bent om te koken, maar je schone pan nog niet, voeg Finish glanspoelmiddel toe en zeg vaarwel tegen watervlekken. De verbeterde formule werkt na je vaatwasmiddel om watervlekken te verwijderen en lost hardnekkige aanslag op. Voor een resultaat dat 100% effectiever is dan het beste vaatwasmiddel. Voor een moeiteloos glanzend schone vaat, het begint allemaal met Finish. Etensresten kunnen de goede werking van je vaatwasmachine in de weg staan. Gebruik Finish machinereiniger. Lost vetresten op voor een schone en effectieve machine. Finish machinereiniger tijdens de vaatwasbeurt.
11: Als het om werkkleding gaat, neem ik geen genoegen met minder. Dag of nacht. In alle weersomstandigheden. In elke werksituatie. Getest door professionals. Getest door mij. Mascot Workwear. Tested to work.
12: Meer is mogelijk met My Media Markt. Word nu gratis My Media Markt member en geniet van exclusieve aanbiedingen en member evenementen. En spaar punten voor extra korting. Media Markt.
13: Een goede nachtrust begint met een Emma-matras. Met 7 ergonomische zones en comfortabele schuimlagen. Profiteer nu van kortingen tot wel 50% op emmasleep.nl.
14: Koeker, de kraan voor bruisend water en sfeermakers. De kraan voor kokend water en zomerse avonden. De kraan die alles kan. Ontdek meer op koeker.nl.
15: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
16: Voor iedereen.
15: Voor de superfans. De experts.
17: Ja, maar weet je wat het is? Ze creëren gewoon geen overtanden as.
15: De meekijkers.
18: Guys, the vibe is here insane.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
15: En de meezingers. En zelfs als je iets van voetbal houdt.
4: Ja, is meer voor mijn partner.
15: Dus echt voor iedereen. Zo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Altijd alles netwerk. Ziggo.
13: Zelf barista spelen? Koud kuntje. Nu Nescafé Espresso Concentrate voor ijskoffie voor maar 4,69 per stuk. Kruidvat steek.

0: Altijd verrassend, altijd voordelig.
1: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34,95 per maand.
2: Ja, dat komt hij hoor.
3: Kenneth, mag ik misschien nog een handtekening? Nee. Ik had er al een, maar...
4: Hé, hey, grote vriend.
5: Hallo weer.
4: En hier krijgt Hansie zijn glansie.
3: Hebben en door.
2: Ja, we hebben een geweldig programma vandaag. Kijk maar even mee wat we allemaal gaan doen.
6: Jouw nieuwe voetbalseizoen begint bij ESPN.
7: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
8: Over een paar minuten beginnen we aan de tweede helft hier in Heerenveen. Tussen Heerenveen en FC Twente. Het is nog 0-0. We hopen op een spectaculairder tweede deel van de wedstrijd dan het eerste. En dan hopen we misschien ook op een doelpuntje, bijvoorbeeld van Weghorst. Wat is je indruk van hem, de eerste helft?
9: Ja, moeizaam. Wordt niet in stelling gebracht. En ze proberen wel af en toe met een voorzet hem te zoeken. In het combineren, ja, dat is natuurlijk niet echt zijn sterkste punt. Zeker niet in de kleine ruimte. Als het veld wat langer is en hij wordt van achteraan gespeeld, dan vind ik wel dat hij altijd wel redelijk oké is met de bal afleggen of één keer raken. En dan gaat hij weer richting het doel.
8: Ja.
9: Maar zo in en rondom de 16, als er wat technische dingen gevraagd worden, ja, dat is niet echt zijn ding. Ja, en voor de rest, ik denk wel dat Heerenveen misschien wel met Meerveld toch naar die zijkant moet gaan. Om hem daar wat meer aan de bal te krijgen. En dat Machine. Ja, dat die dan toch vervangen gaat worden. Nu, Meerveld is vooral nu diepte lopen acties aan het maken. Ja, dan zou ik zeggen, zet Brouwers daar neer. Die kan dat heel erg goed ook. Ja. En dan kan je Meerveld wat meer in de bal krijgen.
8: Ja.
9: Dat is niet echt Meerveldse kwaliteit, vind ik.
8: Ik heb nieuws voor je. Ooyen gaat komen voor Machine.
9: Ja, dan gaat Ooyen toch aan die linkerkant spelen. Ja. Boven Rivera dan toch, die natuurlijk ook terugkomt. Dus Ooyen is gewoon meer een buitenspeler. En Machine is dat niet echt, dat zie je toch al. Dus ook wel weer de klasse van Van Rooij, die heel erg goed is in dat 1 tegen 1 verdedigen. Ik moet zeggen dat Ebbering het ook goed doet.
8: Ja.
9: He, toch als jonkie, die zal misschien toch hebben gedacht even, oh jee, zet hem. Dat wordt een kluif. En die doet het hartstikke goed. Dus die zit op de juiste momenten zit hier ook kort op. Dus ja, het zijn vooral de verdedigers die het goed doen. En dat is voor ons niet altijd even leuk. Maar je verwacht er toch wat meer wel. Omdat er toch wel wat leuke voetballers in het veld staan. Wat creatieve jongens en er komt nog weinig uit.
8: Ja, Linde, het ging voorafgaand ook even over hem. 6 miljoen is voor hem geboden.
9: Vind ik heel veel geld hoor.
8: Veel geld. Moet toch meer bij nog. Hij mag nog niet weg.
9: Ja, maar hoeveel meer zou je nog gaan krijgen voor Linde? Wat is de rek nog voor hem? Wachten ze dan dat ze 7 miljoen gaan krijgen? Ze willen 8, geloof ik, hebben ze gevraagd. Maar ja, dit is ook ver van je bed, hè, dus dat is lastig. Maar als je het mij vraagt, zeg ik 6 miljoen Linde. Je hebt Luc Brouwers, heb je al. Je kan volgens mij dan prima nog een vervanger gaan halen. En dan steek je ook nog eens, hou je 4,5 miljoen in je zak. Maar goed, dat ben ik maar. Ik ben het technisch directeur, dus het is heel makkelijk praten. Maar zo, op het eerste oog denk ik 6 miljoen voor Linde. Ja. En
8: plus,
9: je gooit er nog een doorverkoop achter.
8: Precies.
9: En vind ik veel geld, maar ja, goed.
8: En Braga is al 5 keer voor hem gekomen, dus ze willen hem echt graag hebben.
9: Ja, dat zou...
8: Je zou denken dat je misschien een keer overstag gaat, maar...
9: Voor die jongen is het misschien zelf ook wel moeilijk. Maar Braga is toch ook de vierde club van Portugal. Die zal daar financieel ook beter van worden. Maar Heerenveen aan voet bij stuk. Ja, goed, dat is hun goed recht uiteindelijk, maar... Ja, goed. Ik vind het gewaagd.
8: Ja. Het is nog rustig rondom Trenchco, ondanks een goede seizoen vorig jaar. Wat vind je van hem vandaag?
9: Nou, hij komt er ook niet echt in spel voor. Hè. Dus ook wordt moeilijk gevonden. Gaat dan wel een beetje zoeken op een gegeven moment aan die binnenkant. Dan komt hij iets meer aan de bal. Ja, zal ook misschien wel iets wat teleurgesteld nog zijn dat hij nog niet weg is.
8: Ja.
9: Maar ja, is ook een jongen waar nog genoeg rek in zit. En volgens mij is het helemaal niet slecht om nog een jaar bij Heerenveen te vlammen, hoor. Maar ja, het is nog een weekje of 2,5, hè? Dus,
8: wie weet.
9: Ja, natuurlijk. Gewoon door blijven gaan. En dan kan er nog van alles gebeuren.
8: Sowieso wel raar in deze periode dat je inderdaad ook soms gewoon hoopt... als je fan bent van Trenchco en Heerenveen, dat hij niet te goed speelt.
9: Nee, dat is gewoon
8: heel... Dat voor al die voetballers.
9: Dit is een heel vervelende periode, denk ik, voor clubs en voor technisch directeur en voor trainers. Je weet eigenlijk niet met welke ploeg je over 3 weken aan de start staat. En dat is heel moeilijk. Dus vind dan ook maar nog eens een ander als je er net iemand, als je iemand moet gaan verkopen. Dat is allemaal niet zo makkelijk. Maar ja, we hebben ermee te dealen in het voetballand dat het tot september duurt.
8: Ja, het is je indruk van de fitheid van de spelers. Ik heb af en toe het idee dat het toch zwaar valt.
9: Ja, het is warm volgens mij. Ja, ja, wij hebben het al warm om het te doen. Ja. Maar ja, jongens, hey, je hebt nu toch 7 weken getraind om nu te vlammen. Kom op.
8: Ja. Helemaal eens. Dan gaan we kijken naar die tweede helft. Hopen op een mooie 45 minuten. Martijn van Zuidveld, het is weer aan jou.
5: Dankjewel Sanne, dankjewel Kees. Ik denk dat er wel weer zo'n beetje klaar voor is voor de tweede helft. Het is een wissel aan de kant van Heerenveen. Maar de man met 37 intensieve loopacties in de kleedkamer is achtergebleven. Langrooy Machine wordt vervangen door Luca Ooyen. Niet helemaal fit. Hetzelfde geldt voor Rivera. Maar hij komt dus als eerste. Ooyen. Klaverboer gelijk naar die verre linkerkant. Maar daar kon helemaal niemand bij. Ook Zacharitis niet. Van Meerveld vervolgens. September 2022. De Heerenveen voor het laatst van Twente in de Eredivisie. Onderlinge duels zonder Friese zegen. 6 keer won Twente, 3 keer werd het gelijk.

Willemsen. Roper. Linde. Willemsen. Venten.

Belg. Met zijn eerste actie. Langs Van Rooijden aan het boek bij Piazza.

Weghorst. Belt had gekut, gaat via Piazza.

Piazza. Rots. En zijn linker, ja, Rots. Ruim over uiteindelijk, maar daar lag wel even een gaatje. Piazza die de bal meeneemt en dan komt weer naar zijn eigenlijke positie aan de rechterkant. Dat is wel erg ver over. Hoe zijn doen. Verboer. Volgende is dat alle oranje keepers vandaag op de bank zitten bij de ploeg. Zerouki. Rots. Adelgaard, dat is een goede voorzet. Kersten. Heer erbij dan Weghorst. Oh, je houdt hem nog binnen. Zijn corner komt er ook niet. Dat was nuttig van Sam Kersten. Een beetje mazzel hebben dat die bal dan net voor jou valt en niet voor weg was. Die rookt daar zijn kans op. Nu Heerenveen met Egbrink, Trensko. Nog steeds Jacob Trensko. Daar is Egbrink. Ja, dan gingen er twee van Twente naar Trensko. En dan is er iemand vrij. Linde. En Oenerstam. Uriazetter en Adelgaard gaan allebei naar Trensko. Dan is Egbrink vrij. En ook Linde. Niet helemaal vol geraakt dat schot. Wat makkelijker redding voor Oenerstal. De inzet van Proper was een stuk moeilijker in de eerste helft. Trensko, daar is Meerveld. Ook een aardige schietkans. Ik gaf net aan wat last te hebben, maar hier komt de bal toch aardig aanrollen in die variant die Heerenveen had bedacht bij de corner.

Drensco. Vente op het randje met de laatste lijn van Twente. Linde naar Egbrink. Drensco. Laag naar Ooyen. Ooyen, ja, die zit erin. In de korte hoek is het de invaller die een kleine 7 minuten in het veld staat. Luca Ooyen. Geef het linksbuiten. Veldman moest wachten met brengen tot in de rust. En de Belg al heel snel belangrijk na zijn invalbeurt. Drensco draait en zoekt. En verplaatst dan die bal helemaal naar de andere kant. Naar Ooyen. En die verrast zowel Van Roy als Oenestal in die korte hoek. Ook omdat hij snel draait naar zijn linker. Dat is goed gedaan van hem. Maar Oenestal mag daar eigenlijk niet geklopt worden in die hoek.

kwam in januari. Maakte er al één in het bekertoernooi. En eentje in de competitie vorig seizoen. Nu gelijk in de eerste wedstrijd. Voor hem de eerste helft. Van het nieuwe seizoen. Een belangrijke treffer. Seruki. Goed gedaan bij Proper. Van Rooij. Meerveld is gaan zitten. Al aangegeven last hebben, gaat nu ook gewisseld worden. Wel door de scheidsrechter gevraagd om gewoon naar de kant te gaan en niet nog extra tijd proberen te winnen. Roland Koertens gebracht. Dat Meerveld dus niet verder kan. Ja, Veldman denkt, die vorige Belg die ik bracht, die was binnen een paar minuten succesvol. Dan nog maar eentje erbij. Voor Meerveld dus al snel in het seizoen fysiek ongemak.

Oje. Goertens naar Oje. En dan de versnelling. Moet de rots erachteraan. Die heeft hem vast. Dat was duidelijk te zien. Vol aan het shirt. Gespeelde verontwaardiging bij Daan Rots, vermoed ik zo. Ook Twente wisselt. Sindre Uriasetter naar de kant gehaald. Wel, zijn creativiteit belangrijk, maar ja, misschien ook gespaard worden. Younes Taha. Voor hem binnen de lijnen. Go laag naar de tweede paal en daar is Proper nog. Nachtegaal fluit volgens mij voor een overtreding op Adelgaard. Wat gebeurt daar ergens in het midden? Van Roy. Krijgt een schop van Proper. Het is de eerste overtreding die bestraft wordt. Een overtreding waardoor Van Royal uit balans was. Daar vasthouden. Seruki. Gejaagd door Koertens. Uiteindelijk heeft Heerenveen de bal. Seruki blijft geblesseerd liggen. Dan gaat Twente dan de bal uitspelen. Staat nog te hinken. Seruki staat ook buitenspel. Maar de bal komt bij Weghorst in de buurt. Dan gaat hij hoog de lucht in. Rupper. Linde. Duidelijk het overwicht in de eerste helft, zeker qua balbezit. Nou, dus is het toch anders. Ook mede door het doelpunt van Ooyen dat de verhoudingen even heeft opgeschud.

Willemsen. Het ietsje eerder dan Rots.

Roy. Weghorst. Ja, het spel van Rots. Dat zelf al wist volgens mij.

de Brom denkt na. De meest ervaren trainer in de Eredivisie. Het is de 292ste wedstrijd. Verloor pas drie keer met Twente in de Eredivisie van Ajax, van Utrecht en van PSV. Piazza. Hij vanaf links nu, Taha vanaf rechts. En een corner voor Twente. Op het uur zo'n beetje. Corner Piazza. Prupper net niet. En opgepikt door Van Rooij. Zagaritis. Piazza. Maar hij het volledig mis. Taha. Piazza. Dat zijn wel gevaarlijke ballen. Daar is Weghorst. Momentjes gehad nog, Wout Weghorst. Ja, wel opvallend, alle oranje keepers dus op de bank vandaag. Pasveer 2 interlands, Noppert speelde er 5. Op een WK die zit natuurlijk ook nog steeds bij Heerenveen. En hij speelde niet, maar was er wel een paar keer bij, Joël Drommel. Dat zal niet vaak gebeurd zijn. 3. Nederlands elftal geselecteerde keepers. Op de bank bij één wedstrijd in de Eredivisie.

was weer wat meer in een begeleidende rol bij Twente. Natuurlijk ook wat met Noppert gaat gebeuren, want dat is eigenlijk al anderhalf jaar de vraag. En wordt het tussen Drommel en Oenerstal bijvoorbeeld een echte concurrentiestrijd. Oenerstal weer twee prima reddingen vandaag, zeker op die bal van Proper natuurlijk, bij die goal. Wel in de korte hoek verrast. Linde. Koertens, en liggen er een paar op de grond samen. En Gebring en Adelgaard waren het. Roper, een beetje hard die bal voor Ooyen.

laatste vier wedstrijden dat Heerenveen op voorsprong kwam. Verloor het ook niet meer. Wat dat betreft zit er dus extra waarde in die goal van Ooy. Hier is Van Rooij. Taha. Ruimte voor zichzelf gecreëerd Van Rooij. Niet heel veel. Maar je moet ergens beginnen. Taha.

Piazza, Van der Belt, Seruki. Is dan weer voor Ooyen. Zeker niet zeggen dat Twente beter is gaan spelen naarmate deze wedstrijd vordert. Twente niet bereikt, stond ook buitenspel. Linde. Vente. Linde om Piazza heen. Die zich geblesseerd bij die tackle. Of in ieder geval iets voelt. Weg was niet. Proper naar Koertens. Trensko. Proper. De bal voor Egbrink. Hij is geblesseerd raakt. Het proberen aan te nemen van die bal. Dat is erg sneu voor Mats Egbrink, want die speelt best een behoorlijke wedstrijd daar. Als vervanger van Brouwer. Ik denk dat Nachtegaal gelijk de drinkpauze inlast. Heel veel rechtsbacks heeft hij niet. Veldman. Dan moet het misschien een hele jonge Jim te Scholten. Oeh, die voet zit dubbel onder zijn eigen lichaam. Als je Egbrink zo ziet, heb je dan niet de indruk dat hij zo dadelijk verder kan? Brouwer al geblesseerd. Egbrink eigenlijk door die wat ongelukkige paas van zijn aanvoerder Willemsen. Nu ook.

Tenminste, die indruk heb je. Als je de lichaamstouw van Egbrink zo ziet. Hij deed het echt heel behoorlijk tegen eerst Urjazetter. En daarna Piazza. Piazza die er nu vanaf gaat bij Twente trouwens. Daar komt Lucas Vennegoor-Vesselink. Keulen komt ook in de ploeg voor Van der Belt. Het wordt niet die jonge Scholten, maar Christian Petrov. Die Egbrink gaat vervangen. Linksbenige centrale verdediger. Hij gaat wel gewoon rechtsback staan. Hij voelde ook al wat net. Piazza. Ze zijn toch wel wat aardig fysieke problemen zo in die eerste wedstrijd. Aan beide kanten. Nee, maar mij zegt Taan, dan speel ik hem terug. Het gaat anders. Kersten, buitenspel. Van Trensko. Keren dus op het middenveld voor Van der Belt. Rots is naar de rechterkant verhuisd. Taan vanaf links en twee spitsen nu. Weghorst en Vennegoor-Wesselink. Kersten net aan, maar Weghorst heeft wel die bal te pakken. En vindt dan Keule. Wat slap schot van Matthias Keule. Want hij had daar echt ruimte en tijd om uit te halen. En dan mag je wel iets meer verwachten dan een rollertje in de handen van Klaverboer.

Havenboer. Willemsen. Krijgt hem bij Twente.

Bruns. Is opgejaagd, omdat Owee ook vol op die bal afging. Van Roy ook opgejaagd. Heerenveen publiek vindt het wel mooi. Dan komt Twente eruit, nou met deze lange bal op Weghorst. Rots. Zerouki. Weghorst. Kjellö helemaal vrij, maar goed, dat is nog wel een stukje overbruggen. Rots opent op Taha. Dat is ook een goede bal. Taha. Weggekopt door Willemsen en dan verlengd door Ooyen, maar daar is Prupper. Dat is niet best. Nou, we hebben Michel Vlam. Rijk verleden bij beide clubs natuurlijk. Plus geboren in Sneek tegenwoordig. In Qatar. Daar gaat Taha. Gelanceerd door Adelgaard. Taha met de voorzet. Kersten haalt hem eruit. Voordat die bal bij dan wel verder voor Wesseling, dan wel Weghorst komt. Taha, Prupper komt er net niet bij. Adelgaard. Nog een keer Taha. Daar is Bruns. Goeie voorzet van Younes Taha. Op bal. Recht op Klaverboer af. Op donderdag komt hij hier nog raak. Max Bruns.

grappige paas van Petrov. Het idee heeft dat hij zich niet helemaal zijn hang voelt. Als rechtsback. Steeds achter Taha aan. Die gooit nu meer en meer ballen voor de goal. Dat zal ook wel een beetje het plan zijn van Twente in die slotfase. Met die twee lange spitsen. Zerouki. Randje buitenspel en net over het randje van Fennagoor-Vesselink.

stevige overtreding van Proper. Die gaat eerst de gele kaart van de wedstrijd krijgen. Voor die tik bij Ros. Ja, veel te wild doorgelopen. Twente krijgt nu toch ook Sam Lammers instructies. Hij heeft zelfs al alle wedstrijdkleding aan. Bewijs dat die derde keuze in de spits niet helemaal uitgespeeld is. Helemaal uit beeld is verdwenen. Gaard, Weghorst. Ta. En hij komt erbij als spits. Want Weghorst blijft ook gewoon staan. Ta. Vente. Probeert door te jagen. Ja, dan is het aan Heerenveen om dat uit te spelen. Weghorst troeft Linde af. Weghorst komt er dan niet uit. Maar Heerenveen ook niet. Dus kan Prupper hem voorgooien. Zacharitis maakt er een corner van. Goed doorgejaagd op zich door Weghorst op Linde. Moet hij hem terugleggen, schiet hij hem tegen zijn eigen standbeen aan. Taha. En Proper. Van Roy. Nog een keer Taha. Al de ene na de andere goede voorzet afleverd. Nu komt Vennegoor of Hesseling. Lammers en ook Linsson. Er nog bij voor het laatste kwartier. Zerouki en Adelgaard naar de kant bij Twente. Het wordt dus qua veldbezetting steeds aanvallender. Spits 1, 2 en 3 binnen de lijn bij Twente. Lammers binnen de lijnen tegen de club waar hij op huurbasis 16 doelpunten voor maakte.

binnengehouden door Rots. Dan kan Linsson oppikken. Die wordt in de rug gelopen door Koertens. Bij Twente nu Weghorst en Vennegoor Wesseling in de spits. Taha vanaf de linkerkant aanvallend. Rots vanaf rechts en dan twee tienen met Linsson en Lammers. Donderdag de return. Maar goed, daar verdedigt Twente een 6-0 overwinning uit de thuiswedstrijd. Belangrijker wordt die play-off ronde daarna voor plek in de league face van de Conference League. Dat wordt dan tegen of Dynamo Kiev of Karabach. Eerste wedstrijd 1-0 gewonnen door Dynamo Kiev. Maar welke van die twee het ook wordt, het is geen makkelijke loting voor Twente. Heeft Twente zichzelf wel een goede dienst bewezen door de eerste wedstrijd met 6-0 te winnen. Daardoor kan er vandaag toch wat meer volle bak worden gegaan voor die gelijkmaker die nodig is. Hier is Vennegoor Wesseling bediend door Lammers en de korte hoek gezocht. Daar vindt dus de derde spits, de tweede spits. Niet zuiver genoeg geschoten. In de Eredivisie. Vennegoor Wesseling dus wel in die voorronde Europa League. Linsson. Wel gegooid door Pruppen richting Taa.

Son, Weghorst. De Hartikaat. Petrov heeft aan het shirt gepakt. Ingeleverd bij Kjöller. Heerenveen komt er niet echt meer uit hoor. Goed, we staan 1-0 voor. Hoeven ook een stuk minder natuurlijk. Maar steeds die voorzetten richting Vennegorf, Hesseling en Weghorst. We sturen nu bij Sam Kersten. Was het Linsson die hem indraaide? Knalt Weghorst tegen Kersten. Ik hoop dat hij daar even last van heeft. Het is dus een beetje apart. Het kan ook zo zijn dat er geen blessurebehandeling komt. Maar omdat het spel toch stil heeft gelegen voor een blessure. Degene die gekwetst was of gekwetst wilde doen overkomen als nog een minuut naar de kant moet. Weekend gezien. Heeft Kersten last van de kuit? Is hij weer gaan liggen? Twente speelt de bal niet buiten. Dat kan je ook niet zomaar vragen natuurlijk. Als je 1-0 achter staat. Taha. Vlag blijft naar beneden. En dan Petrov die de voorzitter uithoudt. Proberen ze bij Heerenveen dat het een hoofdblessure is. Maar dat leek er niet op bij Kersten. Dat was daarvoor het geval. Maar nu leek hij naar zijn been, naar zijn kuit te grijpen. Ze wisselen. Twee keer zelfs. Nicolai Hopland staat klaar, maar daar staat ook een andere nieuweling bij Heerenveen, Darling Bladi. Genomen van Betis. Trensko naar de kant. Is de assistje weer te pakken. Het is even noodgedwongen dat de Heerenveen hier bij het verdedigen van een corner wisselt. Dat doet trainers natuurlijk liever niet. Kersten kon niet verder. Bladi. Dat is bij de eerste bal, maar daar komt de volgende alweer van Taha. Van Roy. Haverboer niet. En een botsing met Willems als gewonde. Die raakte volgens mij ook die bal als laatste. Dus er komt sowieso een nieuwe corner voor Twente. Wordt voor Heerenveen wel meer en meer penibel met steeds die hoge ballen. En al die lange gasten bij Twente natuurlijk binnen de lijnen. Lammers, Vennegorf, Hesseling, Weghorst, Prupper, Bruns. Kunnen allemaal een bal koppen. Hij komt op het hoofd van Proper. Dat is dan ook wel weer mooi, hè? Is een 1,67 meter. Nummer 7 voor Twente. Daar staan ze allemaal. Bladi bij de eerste paal. Kjöller. Taha, nog een keer. Weer goed door en Prupper. Een soort oefening waarbij Twente steeds op voorzetten oefent.
al die corners, ballen die erin gegooid worden. En ze hebben natuurlijk ook de spelers, de spitsen ervoor in staan. Heerenveen is in ieder geval achterin misschien wel zijn beste koppen kwijt nu met Kersten. Bruns. Van Roy. Over Weghorst heen, Bladi. Ziet hem over zich heen vallen. Hier is Prupper. Linsson. Lammers. Bruns. Van Roy. Is wel heel hard die bal. Blijft wel binnen. En dus Taha. En Weghorst. Op zijn bil. Heerenveen ver achteruit gedrukt door Twente, maar het publiek probeert de ploeg te steunen, er doorheen te slepen. Goertens. Roper. Lastige bal. Petrov.

extra stadion voelt dat de Heerenveen dit nodig heeft. Even die extra steun. Om zelf even de bal vast te houden. Even aan die druk van Twente te ontsnappen. En wie weet, zit er wel een stiekem uitbraakje in met Bladi.

tussen Willemsen en Ooyen. Dus nu Twente weer. Rots. Bruns naar Prupper. Taha. Bijna weghorst. Hier is Rots. Tegen Zacharitis aan. Willemsen heeft last. Krabbelt weer op. Lammers. Van Rooij. Rots. Van Rooij. En klaar voor doel.

Ooyen. Op weg om de matchwinner te worden. Heerenveen wist in de laatste vier seizoenen maar één keer de openingswedstrijd te winnen. Dat was in 2023 tegen RKC. Twente verloor vorig seizoen de eerste wedstrijd. Uit bij PEC Zwolle, zorgde toen op veel druk. Voor veel druk op Jozef Oosting. Zacharitis. Houdt Heerenveen aan de bal. Vente. Zacharitis sleept er. Letterlijk een corner uit.

5 minuten minimaal aan extra tijd. Geel voor Ooyen. Omdat hij ineens vergeten was dat hij corner moest nemen. En daarvoor al gevraagd werd door Nachtegaal om dat een beetje sneller te doen.

Gutens. Ooien. Lukt Twente niet om uit die hoek te komen. Dus een keer ingooien en dat zijn er allemaal wat nu in korte tijd achter elkaar met gejuich ontvangen. Door Nieuw-Noord. We zien het allemaal voor een neus gebeuren. Twente. Een beetje rol in te krijgen nu. Steeds die bal dan wel een corner, dan wel ingooien te laten worden. Alleen oppassen dat er niet zometeen iemand bij Twente denkt. En nou is het klaar. Nog Twente gooien. Prupper. Slechte bal voor Prupper. Waarbij hij het begin van een volgend slotoffensief van Twente de nek omdraait. Iets te gehaast misschien.

Kjellut. Richting Vennegor of Hesselink. Dat gedaan door Petrov nog, die bal weggeduwd. Weer Prupper, Linsson. Kjellut. Bruns. Rots. En alles moet hoog. Daar is Weghorst en die knikt hem naast. Dat was dan zijn moment voor Wout Weghorst. Weer zo'n voorzet. Nu krijgt hij zijn hoofd er wel goed tegenaan. Verdwijnt die bal centimeters aan de buitenkant van de paal.

90 seconden nog in Heerenveen. Verre trap van Oenerstal. Bladi moet een ingooi toestaan.

Ooyen. Met de schop van Rots. En die gaat nog geel krijgen. Daarmee lijkt de tijd voorbij voor Twente. Dat voelt het Abel Enstra stadion ook.

0: heel jonge. De jongste is naar verluid het grootste talent.
1: Ja, zag je hier weer het balverlies bij de greep, maar meteen ook die druk zetten. Want ze beseffen natuurlijk dat ja, die omschakelingsmomenten er niet mogen komen. Of het liefst zo weinig mogelijk. Dus het raakt stilaan ingeburgerd al wat Vito Bruno probeert door te geven aan die jongens.
0: Julien Biancone. Hey, de jongste van dat Franse duo, 26. Petro, 29. Kenden elkaar eigenlijk niet echt. Maar zijn al goede maatjes geworden. Trekken veel met elkaar op. De Greef gaat trappen. Nee. Net de deur dicht gedaan. Saliba probeert het dan tegen Coaan. Ook deze tweede bal is meteen veranderd. Yakana. Veel vanaf links voorlopig. Met die dubbele bezetting hier. Met Tristan de Greef. Yakana. Ja, driedubbel eigenlijk dan met Augustinsson. Die ook mee naar voren gaat. Tristan de Greef. Ah, stekende bal. Maar de aanname van Saliba was niet helemaal goed. Maar knappe bal van Kana. Paar lijnen overslaan. Dit is een overtreding.
1: Ja, eventjes vastgehouden. Maar hij had doorgaan vissen. Terwijl het wel duidelijk een fout was.
0: Links. Daar ging weinig kracht wel vanuit. En dan een linkballetje van Yakana. Petkovic nog wel er naartoe, maar Piano gooide zich op de bal.
1: Maar ze hebben het publiek mee. Je hoort het aan de mensen die tevreden zijn over deze start van Anderlecht. Hier Mamar, die zijn kans waagt. Dan Kana die hetzelfde probeert.

0: Faye.
1: Ja, dat is een, hij voelt hem niet komen. Het is een lichte.
0: Ah, Svetkovic in het duel. Niet in Gakana, maar Svetkovic hier. Klein duwtje wel. Ja.
1: En dat heeft te maken vooral met Faye. Denkt dat hij alleen staat. Zijn lichaam zodanig opstelt dat hij niet echt aan een...

0: Charge verwacht.
1: We hebben een gesprek gehad afgelopen maandag met Victor Bruno. En dan kan u de man een beetje beter leren kennen. Up close and personal een beetje. Op onze app natuurlijk. De app van DAZN. En nou, daar heeft hij inderdaad gezegd dat op dit moment het weinig zinvol is om te praten over het challengen van Club Brugge en Union. De twee die de voorbije drie jaar de zes prijzen hebben verdeeld onder elkaar. Titels en bekers. Dat zal later in het seizoen dan wel blijken.
0: Weer een goede actie van de Greef.
1: Ja, die is goed aan de partij begonnen. Comfortabel aan de bal. Ja, goed gedaan van Ambros. Is ook prettig begonnen. Saliba, dat had hij beter kunnen doen.
0: Nee, had hij gewoon beter moeten voorzetten.
1: Echt tijd. Voorzetten, ja.
0: Het was moeilijk natuurlijk, omdat iedereen daar afgedekt staat. Maar
1: het was een beetje tussen de niks. Twee in. Het leek zo dat hij nog naar Ambros wilde, maar daarvoor was het te zacht. En voor een voorzet al helemaal.
0: Maar de lichaamsbeweging, de schijnbeweging om uiteindelijk dan Saliba te bereiken, die was dan weer wel knap. Ik heb het gevoel, het is extreem, een beetje extreem hoe dat ik het nu ga stellen. Want uiteindelijk heb je altijd duelkracht en intensiteit en loopvermogen nodig. Maar dat het voetballend vermogen is tegenover de fysieke kracht. Even.
1: Ah, mama, zeer goed. Kana wilde dan die niet makkelijke bal wel ineens spelen. En dat lukte dan niet. Te snel gaan liggen. Elias Filet. Oh. Door de benen. Kakana, maar Fai laat zich uiteindelijk niet zomaar wegzetten. De Tonne. Grote brug.
0: Nou, wel heel
1: veel. Maar.
0: Ja, zit er kort op. Zowel Bianconi als Petro. Die weten natuurlijk dat ze die twee spitsen daar vooraan geen meter mogen geven om die aanval te beginnen.
1: En voorlopig is dat ook het geval. Dat die geen halve kans krijgen om eraan te beginnen. Issa nu wel. Issa, bal tussendoor. Hier zijn ze een eerste keer. Elias Filet. Maar Bianconi, sterk. En dan een foutje van Fidel.
0: Goed gedaan hoor.
1: Applaus van het park.
0: Ook al was er een klein trekfout zelf ook van Bianconi bij. Maar ook hier, hè, die duw van Petro. Maar zolang Visser dit soort acties laat passeren. En dit was de technische beweging van Gakana, het poortje.
1: Dus Anderlecht gezwind aan de partij begonnen. Op kansen is het nu wel nog even wachten. Ze dreigden van in het begin een paar keer. Nu zijn we 18 minuten ver bijna. En is het wachten op nieuw doelgevaar in de buurt van Marcos Peano.
0: Ja, want ik kan me niet voorstellen, Peter, dat je dit 90 minuten kan volhouden. Dit hoge tempo.
1: Je moet het ook omzetten in gevaar, in kansen.
0: Ja. Maar goed, de tegenstander gaat ook vermoeid raken van iedere keer achter die bal te blijven lopen. Dus er gaan altijd wel wat ruimtes komen en wat openingen tot stand komen. Maar
1: hier biedt hij zich goed aan, Elias Filet.
0: Oh, de ruimte hier helemaal op rechts. Niet gezien.
1: Nu wel, maar te laat gezien. Maar hij loopt er nog naartoe. Als dat geen buitenspel is, vanuit een hele scherpe hoek, waarde toch wel buitenspel.
0: Maar het kan niet dat daar, als die
1: sneller komt.
0: Als die bal veel sneller wordt gegeven, staat hij daar helemaal alleen. Zowel Augustinsson als een Gakana die daar de loopactie niet maakten, die daar helemaal...
1: Hier is nog geen buitenspel.
0: Nee, maar die te ver vooruitgeschoven waren. Zeker Augustinsson in deze fase. Wat hij zo hoog op het veld nog deed, is onbegrijpelijk.
1: Dat zijn de fases waar Anderlecht moet vooruitkijken natuurlijk.
0: Dit was echt een gigantisch gemiste kans voor La Louvière. Zoveel ruimte als die bal gewoon meteen naar rechts wordt getrapt in plaats van even te twijfelen.
1: Team van Peano. Die vertrouwt het voor geen haar. Als Svetkovic in de buurt is, Saliba zet zich door. Cvetkovic.
0: Ah, je aanname te veel meteen trappen.
1: Verdedigd ook van Koa.
0: Ook hier weer Bianconi eerst op de bal.
1: We hebben vrijdag ook een publiek gezien dat telkens meeging in de interventie van een verdediger, van een nieuwkomer. Hier is Augustinsson intussen en een nieuwe corner. Toen was dat natuurlijk de Zuid-Koreaan van Club Brugge.
0: Het is nog het laatste,
1: zonder L.
0: Het laatste momentje dat hier niet meteen trappen. Niet twijfelen, niet de kans geven aan de verdediger om terug te komen. Dat ene tikje te veel zorgt ervoor dat een verdediger zijn been kan zetten.
1: Misschien had het tikje van Saliba ook een klein beetje meer naar buiten.
0: Nee, ik vind dat het vrij goed was. Hij moet gewoon meteen...
1: Zeker vrij goed, dat zeker.
0: Hij moet gewoon meteen handelen en trappen.
1: Hier is Ambros met een nieuwe corner voor Anderlecht. Gakana, hopla, hakje. Die twee verstaan elkaar goed. Saliba raakt die bal niet goed, want Ambros wel gevonden.
0: Ja, dan moet hij wel in die 16 moet hij dan eens goed vallen natuurlijk.
1: Dit is goed van Mamar, maar Petro kan daar geen voorzet voor zijn... Frans defensieve maatje van...
0: Maar dit was geweldig.
1: Ja, van Gakana. Dan moet je eigenlijk meedogenloos kunnen uithalen.
0: Ook hier weer die lange bal in de rug. Ja, komt er als laatste aan.
1: En daar had Augustinsson ook veel vertrouwen in dat de Greef dat wel zou oplossen. Blijft hier een beetje een rare invulling met die drie. Vooral als er geen een van de drie terug is, zoals die fase van 2-3 minuten geleden. Saliba. Gezien dat Ito eraan kwam. Petro. De Greef. Cvetkovic. Het is goed gevoetbald. Ja,
0: en ook sterk, stevig gemaakt. Cvetkovic in dat duel, ondanks de druk van de tegenstander.
1: Marco Canna. Petro, dit is goed van Saliba. Die Koa doet het wel meteen ook wel goed. Centraal achterin bij Laluvière. Oh, mooi paasje, buitenkant voet.
0: Oh, dan mist hij
1: van Ambros. Voor Cvetkovic.
0: Dit was de kans om de score te openen. 100% mogelijkheid. Geweldig paasje van Ambros, buitenkant voet. Geen buitenspel, linksbak heft dat op. Maar hij raakt hem gewoon verkeerd, Cvetkovic. Maar dit was geweldig gedaan.
1: Er was zelfs even ruimte om hem misschien even met de borst of de dij mee te nemen.
0: Het was misschien wel te laag, maar hij had hem misschien wel mee kunnen nemen. Maar goed, ja, in die situatie weet je dan niet. Je denkt dat er een spits of een verdediger, sorry, in je rug staat. Dus je moet snel handelen, net als
1: hij. En als je die goed raakt en hij gaat binnen, dan is dat een geweldige goal. Maar ja, weer een goede ingeving van Lucas Ambros. Goed in de wedstrijd. Ja, dat linkervoetje is toch ook wel flink begaafd. Uit de buik van de moeder gekomen. Petro zoekt weer.
0: Ja, dit zijn moeilijke ballen. Te moeilijk voor Cvetkovic.
1: Slordig. Het uitverdedigen van Laluvière, zo is Anderlecht. Meteen weer terug daar. Dat is te hoog voor de kleine Josué. Joshua.
0: Deze moest gewoon beter. Deze moest gewoon beter van mama, hè, want Gakana stond daar helemaal vrij aan de tweede paal. Hij hoefde zelf niet eens het luchtduel aan te gaan, want stond alleen.
1: Waarde. Ito en Lutonda. Misschien kan Laluvière er eens wat uitkomen. Wat volk op de helft van Anderlecht krijgen is ook al iets. Koulibaly. Die ziet voorlopig... Langs alle kanten spelers van Anderlecht voorbij komen. 79% balbezit. Nu, vorig jaar had Anderlecht 72% balbezit hier tegen Laluvière. Vorig seizoen moet ik zeggen. Dat was in februari en kwamen ze niet verder dan 0-0.
0: Nee, nu is die buitenkant voet geweldig gedaan. En dan de twee centrale verdedigers, twee van de drie die daar niet communiceren, ja, geeft het ook aan. Niemand die Cvetkovic oppikt.

0: Petkovic met de onderbuik de pass. Dakana. Hoe lang geleden, Gilles? In jaren dat op Anderlecht een linksvoetige middenvelder zo'n pass trapte? Maar lang hoor.
1: Maar niet overdrijven, Peter. Bedoel.
0: Is het lang geleden of niet?
1: Nee, maar geef de jongen tijd om
0: het
1: een beetje vroeg
0: te
1: gaan
0: oordelen. Het is fijn voor de Anderlecht mensen om het te zien. De greep geraakt, spel gaat door. Gakana.
1: Nou, komt terug op de fout. Maar het toont gewoon aan dat hij goed in zijn vel zit. Dat de ploeg draait, dat het op dit moment loopt zoals het hoort te lopen. En dan heb je natuurlijk als speler, ook als nieuwkomer, meteen dat vertrouwen. En dat is belangrijk.
0: Nou, het betekent toch dat hij die paas in zijn arsenaal heeft. Het zit erin. Hij ziet het.
1: Ja,
0: maar hij kan het uitvoeren.
1: Ik weet niet of je zijn statistieken hebt bekeken van het seizoen.
0: Dat is wel anders. 1+1 was
1: het. Dan mag ik hopen dat het één buitenkantje voet was, die ene.
0: Gornik Sabbelzee, 1+1 was het zo?
1: Even nog een beetje rustig blijven.
0: ...26 minuten bezig. Gakana en Ambrose achter de bal. Vraag is of je een bal hoog voor het doel moet trappen met die lengte daar. Ja, dit is geen goede.
1: Nee. Dit was ook die linkere, Peter.
0: Ja, ja. Ja, maar helemaal gepolijst zal die niet altijd zijn. Of is hij nog niet helemaal?
1: Maar je kan je wel een vraag stellen inderdaad. Of het aangeraden is om die bal te gaan droppen in de 16 op zo'n moment.
0: Met al die groene torens daar.
1: Haal er daar eentje of twee uit die muur. Of uit die 16. En probeer die combinatie hier via de flank zoals er net. Met die hoekschop in twee tijden. Die korte technische bewegingen. Wendbaarheid lijkt niet het sterkste punt te zijn bij veel spelers van Olivier.
0: Nee. En dan de achterlijn proberen halen of een bal afleggen en trappen.
1: Maar vooralsnog is het nog altijd 1-0-0. En dat is het belangrijkste voor La Louvière, overleven in deze fase. En hopen dat dan de storm min of meer een beetje gaat liggen bij Anderlecht. Dat het tempo wat eruit gaat. En dat ze iets of wat meer in balbezit komen. En proberen dan zelf die aanval op te zetten. En dat mag eigenlijk Anderlecht niet laten gebeuren. Voetballend is het toch ook allemaal wat minnetjes.
0: Het is zwaar bewolkt hier boven Anderlecht. En dus is er geen drankpauze bijvoorbeeld, ook al is het 26 graden. Straks trouwens een tijdje wat gedruppel. Het veld ziet er ook best oké uit. Dat was een beetje een probleem wel. Of is het geweest? De greef, Svetkovic. De greef weer, Saliba.
1: Niet verkeerd, moeilijk. Maar in plaats van die voorzet te gaan trappen, gewoon proberen daar centraal iemand te bereiken over de grond. Ook al was het een heel hard ingespeelde bal, toch nog altijd een goede controle of de goede aflegger van de greep richting Saliba. Maar dan moest het natuurlijk snel gaan en vooral precies zijn. En dat was het net niet, die trap van Saliba. Maar sowieso wel goed geprobeerd.
0: Meestal de opbouw via Petro van achteruit. Kana. Naar Gakana. Maar u weet, die hebben familiaal niks met elkaar te maken.
1: Oh, goed gedaan van mama. Alleen jammer dat hij buiten is. Je had meteen gezien dat Saliba de diepte zocht.
0: En geregeld in die zone.
1: En vooral dat er ook niemand van Olivier de stap maakte om hem te volgen. Dus ze moeten gewoon proberen op deze manier blijven verder doen. Op een gegeven moment komt er wel die, dat moment.
0: Voordeel gegeven door Lammens Visser. Svetkovic, dat haalt hij nog. Wie is er mee? Niet veel volk in Gakkana.
1: Nee, moeilijk.
0: Niet te bereiken. Piano nu snel.
1: Weer hopen op die snelle tegenaanval nu. Ja, deze keer Augustinsson wel alert.
0: Saliba voor de Grif. Petro. Joshua Gakkana. De Grif. Laat zich gelden. Tegen een sterke jongen. Saliba. Ambrose. Nee, kwam niet uit met zijn linker.
1: Te ver van de voet.
0: Biancone. Augustinsson. Een omsingeling opnieuw. Hij kiest voor buitenom.
1: Ja, maar moet dat doen. Moet hem onder druk zetten.
0: De los. Nieuwkomer ook bij La Louvière op de rechterkant.
1: Hij heeft al een paar keer getoond dat hij fysiek of technisch iets in zijn mars heeft.
0: Ja, en Shaquille Delos, die heeft al afgezien. Komt van Grenoble. Goed in Guadeloupe. En hij heet dus Shaquille. Onder de dubbele L en de E. Weer zo meegegeven. Gakkana! Afgeweken. Bijna. Augustinsson. Piano laat zich uiteindelijk niet verrassen omdat de bal niet heel veel van zijn traject afweek.
1: Nee, maar wel goed terug. Die bal achteruit getrokken. Niet in dat pak gestuurd. Deze combinatie is al knap.
0: Dat is wat we daarnet bedoelden. Wegblijven met die hoge voorzet.
1: Augustinsson natuurlijk in één tijd moeten trappen. Binnenkant voet is altijd moeilijk.
0: Dan moet hij heel precies zijn.
1: Ja. Je kan het risico nemen om vol te raken. Maar dan ga je... Ja, dan...
0: Kan het zijn dat ze nog aan het zoeken zijn. Luton.

0: Luton vraagt. Luton dan naar binnen. Luton dan nog altijd. En hier is plots de los. Met geen slechte voorzet. Dat zou een van zijn sterke punten zijn. Maar goed, die heeft hij nog niet kunnen tonen vandaag. Vooral achteruit moeten denken en lopen. Ook goed. Dit is geen verkeerde voorzet. De los staat hier nog. Fai. Ismaila Koulibaly. Ito. Joël Ito met wat acties. Daar staat enkel Augustus.
1: Nee, maar anderen blijft onder druk. Ze krijgen hem niet weg.
0: Iedereen terug op. Kijk naar Svetkovic als diepste man waar die staat. Dat is een risicobal. En een overtreding. Voorrang gegeven, voordeel gegeven. En dan wel goed teruggekomen op de overtreding. Uitstekend gefloten van Laurens Visser. Wat Stiel er ook van denkt. Dat is gewoon terecht.
1: Naar die bal die toegetrokken wordt door Ngakana richting Augustinsson. Die voor de zekerheid kiest met de binnenkant van de voet. En daardoor ook te weinig kracht en te weinig richting kan geven.
0: Kwam een beetje braaf over zo.
1: Ja.
0: De Fantasy Pro League is ook weer van start gegaan.
1: Oh, dat was gevaarlijk, maar gelukkig dat Kana oplet.
0: Maak uw eigen ploeg maar als u wil.
1: Misverstandje. Kan gebeuren.
0: Maar kwam van ver, maar die zette zijn loopbeweging dan stop. En zo zijn we op 10 minuten van de rust beland. Heeft Anderlecht de dominantie. Is die redelijk verpletterend, die dominantie?
1: Ja, maar nog altijd geen voorsprong. En dat, nee. Daar draait het uiteindelijk om.
0: Zo is het. Duw van Augustinsson. En geen goede communicatie met Ngakana. Hij liep achteruit. Augustinsson liep vooruit om dat duel aan te gaan. De focus bij de Portugees.
1: En je weet hoe het gaat, hè, Peter. En daar zal Stil ook wel aan denken. Er hoeft maar één momentje te zijn om toe te slaan.
0: Maar niet dit moment. Het was een veel te brave vrije trap dan weer van Fai. Makkelijk geplukt door Colin Kosemans. Het zal in veel wedstrijden ook gewoon een ploeg zijn die je niet makkelijk opzij zet. Door die fysieke aanwezigheid, dat atletisch vermogen. Zolang je die eerste goal niet maakt en er niet een beetje ruimte komt. Dus ze niet een beetje kan lokken. Zullen de ruimtes beperkt zijn. Ja, en zoals je zei, die standaard situaties met dat.
1: En nog gewoon voetballend als je daar niet sterk genoeg in bent. Om die uit verband te spelen.
0: Het zal telkens snel en zuiver moeten. Om die kleine ruimtes te vinden. En klinisch in de afwerking. En dat was Augustinsson bijvoorbeeld niet. En Svetkovic straks eigenlijk ook niet.
1: Nee, dat was echt de beste.
0: Lange bal. Opnieuw de infiltratie van Saliba. Maakt veel voorwaartse bewegingen. Ja. Lutonda.
1: Ambros te makkelijk.
0: Ja, en nu met 3-2. Lutonda. Dat is niet de allerbeste bal. Toch nog de trap. En geen goede trap eigenlijk van Filet.
1: En dat was een moment. Dat was een moment. Want kapt goed naar binnen terug om ruimte te maken voor zichzelf. Nadat hij wordt aangespeeld hier. De kap naar binnen. En dan heeft hij, wat is het?
0: Van Issa was het. Van Issa.
1: Daar komt wel nog iemand terug. Giancone. Maar niet voldoende om hem te hinderen. En die trap is gewoon... Nou, dat moet gewoon pakken beter als je zo'n moment krijgt. Je gaat er geen 5 krijgen in een wedstrijd op deze manier.
0: De bal gewoon niet goed geraakt. Geen enkele krul ingegeven. Geen enkele effect om naar binnen te draaien. Niet goed geraakt. Binnenkant wreef. Helemaal niet zelfs. Wie zijn de grote titelkandidaten? Wie zijn de uitdagers? Daar hebben we een reportage van op onze app staan. Dit is een overtreding van Waarden. Dat is een tweede. Moet uitkijken, want die heeft dus al geel. Die bal of die trap op de voet van Leo Petro.
1: Hier moeten ze toch proberen een alternatief te vinden dan gewoon die bal blind te gaan voorzetten en hopen dat het duel daar wordt gewonnen. Want dat wordt heel moeilijk tegen die grote tegenstanders. Staat hij met twee kortvoetballen, dan moet er eentje uitstappen. Speel de Geef dan aan, die heeft dan ook ruimte. Dan moet er weer eentje uitstappen en dan heb je nog altijd Mamar die kan trappen.
0: Gaat gebeuren, denk ik. Kijk, de Geef. Nee, dat is natuurlijk geen uithaal.

0: Jeremy Taravel is de man die de standaard situaties uittekent. Hij die dus na het vertrek van Stil, het snelle vertrek van Stil, Anderlecht een half seizoen heeft geleid, maar niet tot een prijs. Niet
1: eerst aan de beker voor interceptie.
0: Nou, Bianconi goed. Niet zomaar terug. Het moet niet altijd terug als je voorwaarts kan gaan spelen. Dit is wel goed van Diem Koa. Die doet het daar wel goed centraal achterin. Doet de bal. Geanticipeerd voor Svetkovic. Dit is de hoop voor Luton. 5 minuten nog in de eerste helft. De score is nog blank. Het is wachten op de eerste goal van Anderlecht in het Lottopark. Wat de competitie betreft. Op het spel is niet heel veel aan te merken. Mag soms weer wat sneller. Tempo is wel wat gezakt.
2: Ja, het echt aan kansen toekomen.
0: Enthousiasme genoeg.
2: De intenties waren er vanaf de aftrap bij Anderlecht. De manier waarop ze het willen aanpakken valt weinig op aan te merken.

0: wissel. We zijn bij Shaquille Delos. Oosemans voldoende.
1: Bij de Greef, ja. En dan Zetkovic gaat lopen. En Gakana die de...
0: Veel ruimte voor Gakana.
1: Te braaf. Ja. Te braaf weer. Net als Augustin van binnenkant voeten, zeker.
0: Dat is niet uit te halen.
1: Nee, dat is geen afwerker, dat zie je al. Het is geen, maar wel een goede loopactie
0: het
1: van Zetkovic.
0: Geen zuivere linkspoot ook niet. Dat zie je ook aan hoe hij trapt.
1: De opbouw was weer perfect. Ambros die daar de lopende de Greef in speelde. Svetkovic die de ruimte maakte voor zichzelf. Maar tegelijkertijd op die manier ook een Gakana een zee van ruimte gaf.
0: Petrov, goed hoor. En als je nummer 27 hier hebt. Dan, en je voelt dat op die manier in. Dan gaan de herinneringen aan Marcin Wasilewski. Held van het park. Altijd onverdroten inzet. Door zijn onfortuinlijke dubbele beenbreuk. Meer de heldenstatus gekregen natuurlijk. Dat was inderdaad moeilijk. Om daar de Greef nog in die korte ruimte dichtbij doelman Piano. Die heeft daar altijd het voordeel om die bal te komen halen. Dat is goed van de los. Dat is ook niet verkeerd. Waarde heeft hem mee. De los met de voorzet. Oké, dat is een poging om een spits te bereiken.
1: Ja, maar nu zijn er een aantal uit positie. Als het nu snel genoeg gaat bij Anderlecht.
0: En als je zag hoe Elias Villet terugliep, daar is het best al een beetje vanaf. Dat was al...
1: Ja, nu valt het weer stil. Nu moet Saliba gewoon
0: sneller dit doen. Snel een keuze maken in elk geval. De Greef. Wijkende de los. De Greef die zichzelf weer een beetje ruimte wil verschaffen. Door achteruit te lopen. Maar ook zijn voorzet met links niet goed. Anderlecht heeft nog anderhalve minuut plus één.
1: Ja, want dit is zo moeilijk. Hè. Als een ploeg zo diep inzakt zoals La Louvière nu staat... om daar dan tussen die lijntjes te gaan voetballen en de ruimtes te gaan vinden.
0: Staan er ook veel redelijk stil momenteel. Ambros, ook wat teruggevallen. Minder aan de bal geweest in het derde kwartier van de wedstrijd. Augustinsson.
1: Zinkenijsbal en dan is het opletten nu weer.
0: Elf... Doelpogingen zouden er al geweest zijn van Anderlecht tegen 1.
1: Dat is een heel ruim gerekend.
0: Altijd heel ruim. De BTW komt er altijd bij en dan nog. De los. Nee, onmogelijk om daar twee man tegelijk te nemen. Saliba. Ja, waarom niet nog wat oprukken? De Greef. Gakana. Marco Canna. Giancone, trappen.
1: Een kleine hensbal.
0: Saliba. Ambros. Amar. Iemand met een individuele flits. Amar hard voor doel.
1: Ja, dan moet hij gewoon eens goed vallen. Hè? Ook al is hij laag getrapt tegen de voet van een verdediger, dan toch in de voet van iemand van Anderlecht. Visser die daar... Giancone komt wijzen op het feit dat het absoluut geen hensbal was wat hem betreft.
0: Expected goals. Bijna 1 voor Anderlecht. 1-0 had gekund. Dus kijk,
1: is de trap van Bianconi?
0: Nee. Lijkt me niet.
1: Lijkt me ook niet. Arm is misschien niet echt langs het lichaam. Maar om dan ook te zeggen dat het een bewuste manier was om die bal tegen te houden, dat lijkt me ook een beetje erover als hij zo hard snel getrapt wordt als...
0: Op het grote scherm in het stadion staat dat er een vaartcheck bezig is.
1: Moet hij dan toch gaan kijken? Ja, dat is wel opvallend.
0: Mij leek eerder dat die arm weg van het lichaam ging door contact met de bal. En niet ervoor.
1: Maar hij volgt de spits, dus zijn lichaam is automatisch in beweging, waardoor die arm niet echt in, langs het lichaam staat. Maar je kan dan toch niet spreken van een bewuste handsbal.
0: Het zijn een aantal criteria, die zijn nog eens duidelijk gemaakt. En dan denk ik dat Brent Staesens hier toch net iets te ver gaat.
1: Het zou wel een cadeautje zijn.

0: is er intentie? Maakt hij een beweging naar de bal? Dat soort dingen wordt allemaal bekeken. Ik denk dan van niet.
1: Nee, ook al is er een arm nogmaals niet langs het lichaam. Ik denk niet dat er een of andere reden zou kunnen zijn.
0: Natuurlijke om positie. Ik vind dit nog een natuurlijke positie. Nee. Voor ons...
1: Ja, Peter. Tegenwoordig...
0: Die ja, maar goed, de dingen zijn wat duidelijker gesteld. En hij twijfelt zelf ook. Het is niet dat hij nu zo zeker is. Helemaal niet. Als je niet helemaal zeker bent, moet je hem niet geven, denk ik. Ja, toch?
1: Ja.
0: Dan is het niet duidelijk.
1: Ik vind het geen strafschop.
0: Nee, mag ik ook niet.
1: We krijgen het antwoord binnen een paar seconden. Nee.
0: Nee, voilà.
1: Nog eens correct.
0: Goede beslissing, vinden wij. Hier wil je geen penalty voor geven. Franstalige collega's zijn het met ons eens. En daar zit ook een ex-speler van Anderlecht.
1: Zo wil je niet op voorsprong komen.
0: Nee.
1: Ook al verdien je natuurlijk die voorsprong. Maar...
0: Je weet wat onze goede gemeenschappelijke vriend Johan Boskamp zou zeggen. Bij zo'n penalty schijt toch uit, man. We zitten intussen al even in die blessuretijd. Dat ging maar 1 minuut zijn. Maar door die VAR-fase is het natuurlijk wat uitgebreider geworden. Ik denk dat Laurens Visser toch gaat stoppen met spelen. Want deze bal gaat erover, Marco Canna.
1: En die beslissing moet hij niet nemen. Ook al heeft hij een meter of twee ruimte. Maar door het omspelen van die tegenstander van Mauvier.
0: Komt er plots.
1: Komt er ruimte.
0: Want moet er iemand
1: komen. En dan moet er uitkomen. En dan is er ruimte op de flanken. Waardoor er verder het mogelijk was.
0: Maar de juiste keuze maken is onderdeel van het spel. Deze gaat er een halve meter over. En dus rusten we bij 0 tegen 0. Tussen Anderlecht en La Louvière. Dat was, nog eens herhalen, vorig seizoen. In februari was het, 15 februari denk ik ook. Het eindresultaat toen 0-0. Nou, ook een wedstrijd met eenrichtingsvoetbal vooral. Maar goed, daar zijn we natuurlijk nog niet. Anderlecht goed begonnen. Beetje teruggevallen nadien. En aan het eind was er weer wel wat druk. We gaan luisteren naar een eerste reactie beneden bij Dave Peters.
2: Ludwig Augustinsson, I think the mentality is good, but maybe Anderlecht has to pick up the pace. Do you agree?
3: Yeah, we can play. We can play a little bit quicker. I think we dominate completely. We create a lot of situations in the penalty area, some chances, but we need to be sharper in the last action. And we can play a little bit quicker as well, but we create, and I think if we continue, the goal will come.
2: You had two chances, you had two strikes on target. Why didn't you take that second one full risk?
3: Yeah, it was bouncing a little bit. I didn't hit it well. Maybe I should have taken more risk and tried to go all in, but it was bouncing, and yeah, I should have done better, but we need to re-energize now and come better, even better in second half.
2: Good luck in the second half. Thank you. On enchaîne avec Elias Filet. Elias, 0-0 à la mi-temps, satisfait ou pas avec ce score?
4: Satisfait, je pense qu'on peut faire mieux. On a été bien en bloc ensemble, mais je pense que sur les offensivement, on doit faire mieux. On a des coups qu'on peut mieux jouer, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on va ajuster ça et on doit plus finir les actions, je pense.
2: Mais quoi faire exactement pour mieux profiter de ces espaces en transition?
4: Bah, c'est vrai qu'on court beaucoup, donc on est un peu fatigué, mais il faut qu'on trouve la fraîcheur d'avoir cette justesse dans les choix et de faire les dernières passes, les derniers tirs pour finir les actions, dans les 30 derniers mètres.
2: Merci bien, bonne continuation.
0: Aldus Elias Filet, die best tevreden is met de 0-0 uiteraard. We staan goed in blok, zegt hij, maar offensief moet het natuurlijk beter. Wij moeten, als we de bal hebben, dan toch meer en beter gaan doen. We rennen wat af, maar dan missen we een beetje de frisheid om ook precies te zijn in die laatste fase, de laatste 30 meter. Volgens Ludwig Augustinsson was Anderlecht wel dominant inderdaad. Het kan best nog wat sneller, moeten scherper zijn in de laatste fase. En ja, die ene bal, die botste even op. Ik had er misschien toch vol risico moeten nemen, maar dat doelpunt, als ze op deze manier doorgaan, komt straks toch wel. Dat gaan we zien in de tweede helft. We gaan er even uit. Tot zometeen.
5: Napoleon Score. Officiële matchday partner van de Jupiler Pro League.

0: goede nachtrust begint met een Emma-matras. De balans van superieure materialen helpt je om heerlijk te slapen. Kies voor een goede nachtrust op emmamatras.be.
1: Vreugde komt in vele vormen, zoals een magisch moment. Een gedeelde glimlach. Of misschien een vrolijk avontuur. Vrolijk, zoals de momenten die we met de familie beleven. Kinderkoekjes, vreugde in al haar vormen.
2: Jij bent rustig op vakantie. Tot plots. Oei, en wat nu? Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
3: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
2: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Aanbieding onder voorwaarden. Verisure. Zoveel meer dan een alarm.

0: Met Kellogg's maak je kans om elke dag Pokémon-prijzen te winnen. Haal nu je Kellogg's in huis. Take your vibes and go, go, go, go, go. Take your vibes and go, go, go, go, go. Take your vibes and go, go. Zie je dit steentje? Als zo'n steentje tegen je ruit vliegt, zet je met een sterretje. Gelukkig kunnen we een sterretje dat kleiner is dan 2 euro herstellen. Terwijl jij je mails checkt, lossen wij je probleem op en krijg je levenslange garantie op elke herstelling. 100% met een glimlach. Sterretje in uw vooruit, voorkom dat het een barst wordt. Ga meteen naar carglass.be en maak in 5 minuten je afspraak.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Eindelijk samen. Côte d'Or chocolade met krokante Biscoff. Een intens moment van genot. Ontdek het nieuwe formaat. Côte d'Or Biscoff.
3: Tuinopruiming en andere geweldige aanbiedingen bij Jusk. Op dit moment korting tot 60% op tuinmeubelen en tuinartikelen. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Welkom terug in het Lottopark. Anderlecht La Louvière is nog 0-0 bij de rust. We kijken naar de momenten.
5: Ja, Anderlecht vanaf het begin van de wedstrijd meteen getoond wat de intenties waren. Maar het duurde nog een tijdje voor het echt een zuivere kans was. En dit was meteen ook de beste voor Anderlecht in die eerste helft. Met de buitenkant links van Ambros richting Svetkovic die zich vrij had gelopen. Alleen ja, raakte hem helemaal verkeerd. En dus weg kans, weg 1-0. Nadien weer zoeken naar een mogelijkheid. Ook hier, goede combinatie. Veel mensen in de 16, geen blinde voorzet. Maar proberen via de combinatie uiteindelijk Saliba naast. Ook hier weer de combinatie, balletje achteruit. August Sinsson te braaf met binnenkant voet. Ik gaf het zelf aan in dat interview. Had misschien meer voluit het risico moeten nemen om te trappen, al dan niet over. Eén keer een gevaarlijk moment voor La Louvière, waar ze eigenlijk op teren gedurende die hele eerste helft. Maar dan ja, het afwerken laat echt wel te wensen over. Dit zijn echt mogelijkheden die je in die situatie, als je zo wordt gedomineerd door de tegenstander, niet mag laten liggen. Ook hier weer een goede actie van Anderlecht. En dan net als er net Augustinsson, ook hier in Gakana. Te braaf met de binnenkant van de voet. Mag niet twijfelen, moet gewoon voluit durven trappen. Herinner je de goal gisteren van Bassett tegen Union? Niet twijfelen, gewoon in het dak van het doel rammen. Zo had hij eigenlijk die bal moeten trappen. En dan ja, de discussie over al dan niet hensbal in de 16. Van Okuma, nou, we waren er meteen vrij duidelijk over eens, Peter, dat dit nooit een strafschop zou mogen zijn. En dat na lang discussiëren begreep Visser ook wel. En dan hier het balverlies. En dan uiteindelijk ja, de niet al te beste keuze ook van Kanna om te gaan trappen. Ook al krijgt hij die ruimte en dan ben je geneigd om die trap te gaan doen. Maar er waren wel mogelijkheden door dat er eentje was weggegleden of balverlies had geleden, dat er een andere moest uitkomen en op die manier dan toch die kans. Maar Anderlecht spelen meer dan degelijk, zelfs goede eerste helft.
4: Cijfers zeggen ook ja, veel over de dominantie.
5: Misschien niet altijd de 100% mogelijkheden tot nog toe. En dan La Louvière was een kans, één momentje dat we dat kunnen ja, Anderlecht zwaar doen bekopen. Maar het wordt eigenlijk een beetje hetzelfde scenario, denk ik, in de tweede helft. Anderlecht dat gaat proberen het gaat te vinden. En La Louvière dat gaat proberen op één moment toch wel Anderlecht pijn te doen.
4: Jan Koning goed achterin. Vond de duels die hij moest winnen bijna allemaal. Tijdens de rust kijken we ook nog naar een reportage over een padeltoernooi dat vorige week zaterdag is georganiseerd door Tom de Sutter. Waar onder meer Daniel van Buiten, Koen Persoons, Olivier de Schacht, Thomas Buffel en anderen actief waren. Tot na de reclame en de repo.
6: Het nieuwe voetbalseizoen trappen we af met
7: padel. Ja, een padel Legend Cup die we hier organiseren in Antwerpen.
8: Ja, dat zouden we meer moeten doen. Ik denk dat we zelfs al is het al een tijdje geleden dat we zelf op het veld stonden, maar we hebben zoveel mooie tijden meegemaakt samen.
9: C'est toujours chouette parce que c'est vrai qu'une carrière de footballeur, une fois qu'on arrête la compétition, on a parfois des garçons qu'on voit plus beaucoup.
6: Zijn jullie nog allemaal echt voetballers? Voel je dat?
10: Ja, toch wel. Daarnet als het zo'n beetje 40-40 is, 30-30, dan voel je ook aan Thomas direct die winnaarsmentaliteit bovenkomen.
11: Dat, ja, dat blijft toch de voetballer die wil winnen.
12: Hup, hup, hup, Kwasisse!
6: Ah. Zijn jullie nog altijd slechte verliezer?
13: Ja. Ik kreeg gisteren een bericht van Tom.
14: Het is voor de fun.
13: En ik lees dat bericht en ik dacht, ja, ik zal wel zeggen, ja, het is voor de fun, maar ik kom hier toe en hier is niemand die graag verliest.
2: Eindelijk samen. Côte d'Or chocolade met krokante Biscoff. Een intens moment van genot. Ontdek het nieuwe formaat. Côte d'Or Biscoff.
15: Jij bent rustig op vakantie. Tot plots. Oei. En wat nu? Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
16: Verisure hier. We hebben rook gedetecteerd bij u thuis. Maar onze bewakingsagenten en de brandweer zijn al ter plaatse.
15: Voor een echt zorgeloze vakantie? Ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Aanbieding onder voorwaarden. Verisure. Zoveel meer dan een alarm.

0: Neem je energie in handen. Ontdek al onze oplossingen voor het beheer van je energie. Luminus. Samen maken we het verschil.
1: Bij Carglass raden we aan om een sterretje altijd te laten herstellen voor je op vakantie vertrekt. De koude lucht van de airco op de warme ruit kan een sterretje doen scheuren. Een herstelling duurt maar 45 minuten. Zo kan je met een gerust hart genieten van je vakantie. Snel een sterretje herstellen? Op Carglass kan je altijd rekenen.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Bij Jusk vind je alles wat je nodig hebt voor bij je thuis. Update je ruimte met korting tot 50% op geselecteerde indoor meubelen. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vreugde komt in vele vormen, zoals een magisch moment. Een gedeelde glimlach. Of misschien een vrolijk avontuur. Vrolijk, zoals de momenten die we met de familie beleven. Kinderkoekjes, vreugde in al haar vormen.
5: Circus Daily. Deze zomer wordt het voetbal iets bijzonders. Laat me je begeleiden. Op de Circus Daily app deel ik elke dag mijn analyses en voorspelling voor alle wedstrijden. Download de Circus Daily app. Stay in form, stay in the game.
0: Circus Daily. Zij weet waarom. En zij weten waarom.
6: Maar wat weten jullie Belgen nou precies?

0: Napoleon Score. Officiële matchday partner van de Jupiler Pro League. Bwin TV.
1: Het is 7:58. En dus druppelen de spelers zo meteen weer het veld op. Een van de assistenten van scheidsrechter Loris Visser controleert al de netten. En hier komen de spelers. Voor de tweede helft tussen Anderlecht en La Louvière. Op de goals is het nog wachten. Die hebben ze donderdag zelfs niet meteen nodig. Een goal. Daar zit Enzo Schiffer nog altijd. Ah, Pauk, belangrijke wedstrijd natuurlijk voor Anderlecht. Als die voorbij geraken, dan volgt er een wedstrijd tegen Levski Sofia of Kairat Almaty uit Kazachstan. Levski Sofia, de Bulgaren natuurlijk. Maar dan de inzet een plaats in de league phase van de Europa League. Maar dan is Anderlecht in dat geval al wel zeker van de league phase van de Conference League. Dus van Europees voetbal tot en met december. En het is pas als het zou mislopen donderdag dat ze ook daar nog moeten voorspelen. En dan tegen ofwel Brann Bergen uit Noorwegen ofwel Apollon Limassol.
2: Ja, maar begin toch met vooral hier vandaag al die wedstrijd te winnen. Want je wil niet met een slecht resultaat of met een slecht gevoel, terwijl je, althans de eerste helft, een heel goede wedstrijd of meer dan degelijke wedstrijd hebt gespeeld. Je wil niet de wedstrijd verliezen of gelijk spelen vandaag om dan met dat gevoel eigenlijk tegen Pauk te gaan spelen. Dus ook al is het misschien maar 1-0 vandaag, maar zorg dat je die wedstrijd wint, dat je dat goede gevoel vasthoudt. Want de prestatie op zich, die mag wel gezien worden.
1: Ren Stasis, die is dus straks misschien wel ietsje te gretig geweest om Laurens Visser naar het scherm te roepen. Hij had zelf eigenlijk wel kunnen beslissen dat die situatie te licht was om daar als straf een penalty op te kleven. Voilà, ongeveer klaar voor de tweede helft dus. Met La Louvière dat nu aftrapt en Anderlecht dat naar de andere kant gaat spelen dan de echt meest fanatieke aanhang. Maar daar zitten er ook wel een aantal die de ploeg naar voren kunnen zuigen als het ware. En afwachten of de ambitie van La Louvière wat groter wordt en of ze die ook kunnen omzetten in wat meer aanvallende aanwezigheid. Zoals Elias Filet wel aangaf. En dat het niet alleen rennen is.
2: Dat zal niet het geval zijn. Ik denk dat die gewoon hanteren zoals er straks op dat ene momentje. Filet die trouwens ook aangaf dat er vermoeidheid al aanwezig was. Maar ja, als je 45 minuten alleen maar achter een ongrijpbare bal loopt, kan ik dat wel voorstellen.
1: Rissi, dat deed hij goed. Dat doet hij ook goed. Lutonda in één tijd voor doel, maar Biancone in de weg en daardoor een hoekschop.
2: Ja, je moet direct Anderlecht zijnde die wedstrijd in handen pakken. Niet afwachten zoals je aan de eerste helft bent begonnen. En voor je het weet krijg je tekst op de neus.
1: De grote jongens zijn daar. Gezegd heel veel lengte.
2: Duur en trekken bij Mamar in de 16.
1: Mamar en Koulibaly. Maar het is vooral uitkijken voor Koa, voor Fai. Want als die hun hoofd er tegen krijgen, wordt het lastig. Toch niet helemaal, maar hij heeft hem geraakt. Colin Kosemans, zo lijkt Anderlecht te kunnen uitkomen.
2: En dit zijn de gevaarlijke momenten, hè Peter, die stilstaande faals. Want daar zijn ze enorm in het voordeel bij La Louvière.
1: Goed been ertussen hier van Fai. Lutonda. Zoeken naar Fide. Giancone mag niet missen nu. Doet hij ook niet.
2: Hij wordt wel foutief gehinderd.
1: Dat is dan niet slim van Isa. De duurste aankoop van La Louvière met bijna 2 miljoen toch gehaald bij Kristiansund in Noorwegen. En getekend voor 3 jaar met nog een extra optie. De Nigeriaan van 22. Die in Scandinavië wel wat van zich heeft laten spreken. Dat is niet heel zuiver van Saliba. vorig jaar zagen we ook wel, Saliba heeft kwaliteiten in de recuperatie, vooral ook in de infiltratie zonder bal. Maar een paas van meer dan 20 meter, dat is niet meteen zijn specialiteit.
2: Hij is ook niet de man van de beslissende paas. Hè. In principe zou je dat meer moeten verwachten, want dat is de bedoeling van die andere middenvelder die er nu staat, Ambros.
1: Dit is wel sterk. Van Waarde. Kana. Ambros. Dat is een tikje van Koulibaly. Speelde dus 2 jaar voor Beerschot. Dat is al wel even geleden. Ismaila Koulibaly. 25 intussen. Van 2020 tot 2022 speelde hij voor...
2: Nou, maar niet goed. Jammer voor Svetkovic. Zo belangrijk daar in die positie.
1: We zien Antman, Jansana, Berghuis.

0: Die heeft het toch niet makkelijk. De middenvelder die van Austria Lustenau uit Oostenrijk is gekomen. Svetkovic. Anna vindt Ambros al dicht bij de 16. Zoeken naar de ruimte voor het schot nu dan. Tegen Koa.
1: Nou, goed geprobeerd alleszins van Ambros. Ruimte voor jezelf maken.
0: Patrick Nkoa al vaker in de weg gestaan daar achterin bij de Olivier. Augustinsson was een hoekschop. Denk
1: nee. Ik dacht het ook, maar goed. Visser staat er niet zo ver af. We zullen het moeten hebben kijken. Hier Ambros nog eens die naar binnen komt en uiteraard naar zijn linker op zoek is. Maakt die ruimte, maar komt dan toch wel een tegenstander tegen.
0: Het is moment voor Peano, want Visser zat op 2 en op 1 in zijn aftelling, in zijn countdown. En anders heb je een corner aan je broek. Ambros, niet diep. Ja, zag niet meteen de plaats waar je hem kon spelen. Dit is een trekfout en een kaart voor Joël Ito.
1: Ja, dan mag je nog zeggen, Ito zijnde van het is misschien maar mijn eerste fout of ik hou hem maar even vast.
0: Ah, niet uit.
1: Maar ja, je breekt die aanval af.
0: Best snel. Op de eerste meter sneller dan.
1: Ja, maar zag je dan aan die, de fysieke kracht. De manier waarop ze zich breed maken om dan de tegenstander af te houden bij La Ligue.
0: Het is wat jij dacht dat het inderdaad zou kunnen zijn van in het begin. Een beetje de dartelheid. Het dartelen, het onbevangen bij nogal wat spelers van Anderlecht tegen het robuuste en no-nonsense contactvoetbal van de heren van Laraan. Koa speelt hem in de ruimte, maar toch nog net iets te ver buitenspel. Issa dus.
1: Ja, Anderlecht toch net iets moeilijker om die dominantie die ze hadden in die eerste helft terug te vinden in het begin van de tweede helft.
0: Jan Kone.
1: Nee. Nou, Bruno heeft hem ook in, hè. Dit coach van Anderlecht als 10, 15 minuutjes de kat uit de boom kijken of het beter wordt of het anders wordt, of er een kans wordt gecreëerd, maar dat lijkt niet meteen het geval te zijn. Dus stel je aan toch gaan denken om alternatieven.
0: Ja, alternatieven in naam en misschien ook een iets andere animatie.
1: Ja, als je voor Sikkan kiest, dan kies je voor iemand die, moet ik het zeggen, een coachesdief, die je niet echt veel gaat zien of betrekken, of minder dan Svetkovic al sinds in de spits. Maar dat kan ook nuttig zijn natuurlijk, je hoeft maar één klein momentje te hebben. Kies je voor Antman. Thuisdebuut.
0: Snelheid vanaf die rechterkant eventueel. Dit is geen verkeerde bal, maar Petrono. Tenzij Issa. De kans voor La Louvière. 0-1. Daar heb je het. De eerste echte kans. En hij maakt ze wel af. Mustafa Issa. De man die uit Noorwegen is gekomen. Zet het Lotto Park aan het denken. En maakt iedereen wel even wakker of stil. Beide. 0-1. Tiende minuut, tweede helft. En daar heb je het.
1: Het scenario dat ze konden verwachten. Of tenminste, dat ze niet hoopten. Maar waarvan je wist dat dat hetgeen is waar La Louvière naar op zoek was. Naar één moment om te kunnen schakelen.
0: En uiteindelijk maakt Petro met zijn tackle

0: defensieve actie er een betere aanval van.
1: Hij geeft al assist aan, maar ja, goed. Augustinsson staat al half gedraaid. Die moet dan tegen de tijd dat hij gedraaid is, heeft de spits al die voorsprong gepakt. Dan kan je onnodig terug zijn. Ongelukkige tussenkomst, zullen we maar zeggen, van Petro. Die natuurlijk wel de intentie heeft om het goed te doen. Maar daardoor inderdaad de spits van Louvière de bal op een presenteeblaadje brengt.
0: En die werkt het wel goed af. Daar komen de wisselopties. Sikan en Diallo.
1: Maar ik zou Svetkovic er niet uithalen, Peter. Ik zou Svetkovic misschien wel naar de flanken trekken. En Sikan als diepste man gaan gebruiken.
0: Absoluut.
1: Maar je gaat hem wel blijven nodig hebben. Omdat hij dat vuur in hem heeft. Altijd wel moeilijk is om af te stoppen voor die verdedigers.
0: Je kan ook bijna zo blijven spelen. En gewoon een Gakana eraf nemen. En met Svetkovic eigenlijk een beetje in die zone afwisselen. Met de Greef die nog altijd van buiten, van de buitenkant kan komen. En Ambros hier van deze kant.
1: Maar zo zie je maar, hè, die eerste de helft zo domineren. De beste mogelijkheden.
0: Maar de eerste 10 minuten was het minder. Louvière had al ietsje meer de bal. Ik bedoel, de start was niet op dezelfde manier als de eerste.
1: De tweede helft bedoel je?
0: Ja, dat bedoel ik. Svetkovic. Nou, er niet doorheen.
1: Ja, de keuze voor de rechtervoet. En dat had de verdediger ook gezien die er achteraan terug bij kwam.
0: Geen doorkomen aan. Lutonda.
1: Ja, en nu natuurlijk, hoe meer de tijd verstrijkt, hoe meer Anderlecht risico's gaat nemen en hoe meer ruimte gaat die La Louvière gaat krijgen dan.
0: Als u de nieuwe gezichten onder de coaches, de nieuwe mensen in de Jupiler Pro League wat beter wil leren kennen, dan kan dat ook middels een reportage op de app van DAZN. Van onder meer een leuk verhaal van Lommelcoach Lee Johnson te horen krijgen. Het heeft te maken met een fles wijn en met José Mourinho. Twaalf minuten bezig. Tijd zat natuurlijk voor Anderlecht om dit recht te zetten en om te keren, maar ja, toch.
1: Liefst zo snel mogelijk een reactie, want die van Louvière hebben natuurlijk vertrouwen te over nu.
0: Ja, Saliba niet lekker in de wedstrijd. Geen goed moment. Daar komen de wissels. Saliba dus, bijvoorbeeld. En Augustinsson, dat zijn de eerste twee. Dat is een offensieve keuze natuurlijk. Een echte spits voor een middenvelder. En dan een linksachter voor een linksachter. En dan, maar iemand die wel wat brengt ook in die is er al een aantal keer goed ingevallen. Hij zit hier nog trouwens. Hij had ook bijna naar de club gekund waar hij aan verhuurd werd. Namelijk Schalke 04. Maar die hebben niet te veel geld op dit moment.
1: Svetkovic lijkt wel de diepste man te blijven in eerste instantie. Vooral Sikan die daar misschien gaat rondzwerven.
0: Kan dat in principe wel er een beetje onder spelen. Vallend wel Sikan. Eerste oefenwedstrijd speelde Anderlecht 0-0 gelijk tegen Boulogne-sur-Mer. Maar daarna scoorde hij in 4 wedstrijden op rij tegen NEC, tegen AZ. En in allebei de wedstrijd tegen Hammarby. Onder meer een hele fraaie vrije trap in Zweden. En die AI, dat is geen beste start.
1: Maakt het meteen wel goed. Oh, te laat. En die heeft al een geel.
0: Ito, ja. Die gaat eruit. Je moet voorzichtig zijn.
1: Ja, als je een gele kaart achter je naam hebt, dan moet je gewoon inderdaad, ook al lijkt je balverlies in eerste instantie. En het is een natuurlijke reflex om dat te willen goedmaken meteen. Maar als je dan te laat bent in de interventie, zoals nu het geval is met die gele kaart, dan is het niet echt slim.
0: Maakt het voor zijn ploeg een stuk moeilijker. Een man minder in het steunvlak.
1: Ja, die er goed tussen zit na dat balverlies. En dan wil je het goedmaken. En En dan komt hij gewoon te laat. Dan gaat hij tackelen.
2: Terwijl
1: het niet nodig is.
0: Totaal niet nodig.
1: Maar dat is de reflex die je hebt als je dan balverlies leidt op dat moment. Dit was de eerste trouwens.
0: En het is niet dat lang geleden is. Het is niet dat hij die kan vergeten zijn.
1: Nee, het is nogmaals, het is niet slim natuurlijk.
0: Exit. Joelito

0: Maar het is niet zo, Peter, dat weten we ook uit ervaring, dat het daarvoor net makkelijker wordt veranderd. Want met die 0-1 voorsprong gaan ze met z'n tienen alles eraan doen om die score vast te houden. Terugzakken in blok. De ruimte zo maximaal mogelijk afsnijden.
1: Absoluut. Het kan zelfs moeilijker worden zo. Dat ze nu oversteek nog veel minder gaan maken. Biancone.
0: Ah, en die, dat moet je toch niet doen, man. Alsjeblieft. Denk eens even na.
1: Rustig aan, zegt Vitor Bruno. De doelpunt te maken naar de kant. En een extra middenvelder erin. In de persoon van Matthias Kovac. Ook een van de nieuwkomers bij Louvier. Kovac, 22. Van MTK Budapest. Speelde vorig seizoen wel op huurbasis in een club in Slowakije. Waar hij best wat goals maakt.
0: Aanvallend gaan we natuurlijk niet zoveel meer zien van Louvier. Het gaat vooral om overleven gaan en die ballen wegtrappen. En het is aan Anderlecht om het niveau proberen op te klikken, ondanks dat blok. En snel genoeg en accuraat genoeg voetballen om ze toch uit verband proberen te krijgen.
1: Joshua Ngakana. Ik denk toch dat Vitor Bruno ook denkt aan... Kijk. Hij wil iemand bij zich. Antman en Bertaccini allebei. Krijgen uitleg.
0: Ah, Kaats was beter geweest richting Sikan van Svetkovic.
1: Wade. File. Wade krabbelt recht. File. Een zwieper. Iets tussen een voorzet en een schot in. Een beetje op goed geluk.
0: En hoopte dat misschien dat er iemand volgt om die voeten tegen te zetten.
1: Hier de uitleg van Vitor Bruno. Een Antman. De Finse Messi. Werd hij genoemd. Dat is zelden een cadeau om een voetballer te vergelijken met de beste aller tijden. Hier is Mama. Dat is goed. De Geef. Dat is ook goed, maar daar is niemand, zei Kovac.
0: Daar moet inderdaad eentje
1: moet
0: komen.
1: Je voelen.
0: Dat weet je, dat de bal achteruit wordt getrokken. De spitsen doen hun werk, die staan voor de goal. En dan moet er eentje veel sneller induiken.
1: Biancone. Nee, niet gooien. Met de lange jongens daar. Moeten er omheen en doorheen proberen voetballen. Dat is ver van de voet van Mama. Maar dit soort wedstrijden, Gilles, we hebben ze allemaal al meegemaakt in veelvoud. Van een ploeg die de opening wil zoeken, probeert te zoeken op een voetballende manier. Tegen een ploeg die op voorsprong is gekomen uit het niets een beetje. En met alle mogelijke middelen zich ingraaft en alle ruimte gaat
0: en
1: weggeven.
0: Dat is een voetstel recht natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Hè?
1: En dat loopt soms goed af voor die ploeg en soms niet. We hebben nog een half uur ongeveer.
0: Dan mag je hier ook wel een kaart voor geven.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, een bos goed. Snijden naar binnen en dan doen alsof je trapt. Aanname niet optimaal van Svetkovic.
1: Ambros. Kijk eens waar de diepste man staat. Toch maar eens gooien. Ja. Dankjewel, zegt Oku. Ja. De Greef. Waar is de blikopener?
0: op die manier moeten ze proberen inderdaad. Hè, met die korte combinaties in de ruimte. Steekballetjes af en toe verrassen. Doen als ze trap, maar dan toch tussen de lijntjes spelen. Je weet dat je met een voorzet in die 16 dat je daar heel weinig kans maakt om die verdedigers in de problemen te brengen. Ja, die wachten daar niet liever. Die doen niet liever dan daarop te wachten op dat soort ballen. Dan kan je hier misschien wel spreken van een lichte overtreding van Svetkovic. Misschien doet Fire wat bij natuurlijk.
1: De Greef.
2: Ah, in die eye, maar wat een mooie zweefsprong. Tussen een gave bal. Ja, tussen Beano.
0: Maar de actie op zich was weer goed. De combinatie via de flank, de voorzet achteruit. En dan een die gevonden, maar te centraal gekopt. Jammer voor hem.
1: Best hard, maar wel nog een kans voor Beano.
0: Je ziet het, hè, met die korte combinaties hebben ze altijd moeilijk bij La Louvière.
1: Misverstand tussen Mama en De Greef. Mama die aan een mindere wedstrijd bezig is intussen. Antman maakt zich dus klaar. En ook Adriano Bertaccini. Dat zou wel eens voor deze Ngakana en Tristan De Greef kunnen zijn. Denk je?
0: Ja, je moet iets doen. Ngakana misschien. Ik weet niet. Soms heb je het gevoel van er zit nog iets. Er staat nog iets te wachten met hem. Hij heeft altijd die korte dribbles.
1: Hij heeft nog een flits over op zijn fototoestel.
0: Misschien, ja. Soms, ja, als coach moet je op een gegeven moment
1: discussie. Aanvoelen, dat is schokken. Ja. De Greef springt ook een bal van de hoek.
0: Ik zou dan eerder De Greef misschien... Dit is zo moeilijk voor Svetkovic.
1: Dan zijn de verdedigers van La Louvière altijd wel in het voordeel. Koulibaly. Nou, wel stabiel daar, centraal op het middenveld. Dit is knap gedaan. Nou, dit was mooi. Dit was niet nodig, denk ik dan. Waden, maar die eerste baltoets was heel knap. Maar is de bal nu kwijt. Nu een Gakana, nu moet je hem wel maken. Maken! Daar is die flits op zijn toestel. Joshua Ngakana. 1-1 Anderlecht.
0: Ik zou zeggen, die kon je bijna eigenlijk niet meer gaan missen, want de ruimte lag er. Maar onnodig balverlies hier centraal, dat middenveld van La Louvière, waardoor ze zichzelf helemaal blootgeven. Een mannetje tekort komen. Ze staan al met een mannetje tekort op het veld, maar daardoor ga je nog met een mannetje minder. De goede infiltratie, dat wel van Mama. Dan moeten er keuzes gemaakt worden achterin. En dan komt er iemand vrij in het geval van een Ngakana. En dus perfect uitgevoerd, zowel van een Mama als van een Ngakana.
1: Zijn allereerste goal in zijn zesde wedstrijd voor de eerste van Anderlecht.
0: En mogen we zeggen dat het verdiend is, Peter?
1: Dat mag zeker. 17 jaar jong, pas geworden midden juni. En daar is zijn eerste goal. 1-1.
0: Maar het is nog niet gedaan. Hè? Het is het halve werk op dit moment is geleverd. Ze moeten gewoon blijven verder doen.
1: Bij La Louvière, Nolan, Gillot en Gibril Lamego klaar om in te vallen. En verwachten nu met Antman en Bertaccini. Mesje aan. Ja, het reactievermogen van Anderlecht is ook gebleken hier in die wedstrijd tegen Hammarby.
0: Maar mag dan wel misschien minder offensieve flitsen gebracht hebben.
1: Dit was wel goed, maar ja. Hier is hij opnieuw. Hij is weer helemaal wakker. En nu zelf, Mama. En een beter schot dan dat vroeg in de wedstrijd. Is nog altijd een beetje soepelheid met die linker als hij naar binnen komt.
0: Maar nu moeten ze dat op zijn kwaliteit ook maximaal kunnen teren. Hè. Ze spelen met een mannetje minder. Hij kan die flank afgaan, hij kan diepte zoeken. Hij kan de verdedigers pijn doen met die bal aan de voet, ruimte.
1: Ja, die vraag kan je straks natuurlijk stellen. Wat als die rode kaart niet valt? Maar ja, daar moet Edward Stil en iedereen bij L'Olivière voor bij Joelito zijn.
0: Ja.
1: Anderlecht heeft nog, als we de extra tijd nu al wat inschatten, een minuut of 25 om de volle buit hier te houden. Met de juiste mindset ook weer en het goede vertrouwen van de voorbije weken naar die return tegen PAOK Saloniki te gaan. Het zal donderdag ook branden hier. Griekse supporters die zich ongetwijfeld ook zullen komen tonen en laten horen. Kana. Daar staan ze met z'n allen in en rond de 16. Ambros, dat is iemand die de sleutel wel eens kan hebben. Die de functie van blikopener kan opnemen. Die rol aan kan. Biancone.
0: Nee, maar dit is... Oké, je mag er eens proberen. Maar je mag dan niet constant doen die bal gaan droppen in de 16. Want daar ga je echt geen of weinig kansen mee krijgen.
1: Dat zou gevoelens fressen zijn voor de verdedigers van L'Olivière. Waande komt eruit. Dat is de man die daarnet een eerste goede bal doet en een onnodige bal achter het steunbeen. Daarmee eigenlijk de gelijkmaker inleiden. Giraud erin. En Lamego. Dat zijn toch in dit geval ook weer een beetje verdedigend denkende mensen. Doet Tonda er ook uit. Frisse mensen. Silo zal hier Mamar moeten opvangen mee. Leo Petro. Diaye. Kana. Svetkovic. Van de bal gezet. En op een goede manier. Goed gelezen. Mamar. De ruimte is er. Mamar. Tweede keer. Derde keer in totaal. Maar niet tussen de palen. Het is niet... Dat is niet zijn beste kwaliteit, hè, uithalen.
0: Ik dacht net te zeggen, verdedigend is er nog wat werk aan om meer te denken als een verdediger, maar...
1: Finishing ook.
0: Afwerking is, blijkt dan toch ook af en toe...
1: Daar tussenin gaat het al vaak niet. Ja. Ali Mama.
0: Maar moest het doen natuurlijk, hè. Kreeg die ruimte, had goed anticiperen op die paas. En op zijn kwaliteit weer naar binnen komen, naar binnen snijden.
1: Naar verluidt heeft hij interesse van Twente, maar ook van Porto en van Lyon. Dat zijn ook natuurlijk geruchten die soms gelanceerd worden. Maar daarom zeg ik naar verluidt. Maar zet zeker stappen.
0: Ja, niet vergeten, wereldkampioen WK met Marokko 120. Dus.
1: Ja, ja.
0: Die kan hier nog niet echt een bal zien raken. Hè? Peter, zoals ik je zei, het is een goaltje. Zie, straks staat hij er misschien in de 16 voor hem binnen te tikken.
1: Eén keer, de eerste keer kan genoeg zijn in zijn geval. Grote vraagtekens rond hem kort na zijn komst. Maar uiteindelijk lijkt hij toch wel wat in huis te hebben. Anders kan je die vrije trap in Zweden ook er zo niet in draaien.
0: Nee, het is een apart profiel. Het is niet... Ja, dat hebben ze hier niet, ga ik maar zeggen. Het is echt een goaltjeslieve man in de 16. Als je hem daar krijgt.
1: Gilo, niet voorbij de greep. Dat is zo'n bal die ertussenin valt. Hier is Vetkovic. Daar is een Koa. Hier is Kana. En een Kakana, dat is niet de ideale bal van Marco Kana. Maar de jongeling, de doelpuntenmaker... Is er door. Ambros. En Diaye. Ambros blijft kijken. Maar Diaye is niet geweldig aan het invallen. Wel die goede kopbal. Foutje van Marco Kana. Die bit.
0: Filet die het goed uitspeelde.
1: Ja.
0: minimaal contact, maar wetende dat je eigenlijk geen kant meer uit kan.
1: En dan draaien naar de positie waar de tegenstander is. Ja. Waardoor een contact eigenlijk makkelijk uit te lokken is. Een kwartier nog reguliere speeltijd. 1-1 de stand. Het is best boeiend. In het Otto Park.
0: We zijn nog niet zo ver natuurlijk. Maar als het tot een overwinning zou komen van Anderlecht, moeten ze natuurlijk geen gewoonte van maken van iedere keer op achterstand te komen hier. Dat was tegen Anderlecht ook al het geval.
1: Petro. Jan Kone. Nou, hard inspelen. Zeker een goed idee. De los. Kovac. Nou, staat goed op zijn been. Nou, moeilijk om Fide nog te bereiken. Die is helemaal op een eiland komen te spelen nu. Aan zijn lot overgelaten en die loopt al niet meer zo soepel. Vanaf nu elke maandag gratis in de app van DAZN. Ongefilterd. Met straffe figuren. Leuke verhalen.

0: dan Louvière dit voor. Houden ze stand. Amar. Kana. Ambros. Kana. Giancone. In de draai. Weer bouwen langs de andere kant. En te zoeken vanaf de flank. Joshua. Giancana. Nieuwe corner.
1: En nieuwe wissels.
0: Tristan de Greve. En toch Giancana. Klaus van op de banken voor allebei. Oliver Antman. En Adriano Bertaccini. Antman met het nummer 11.
1: Aan de invallers om weer het verschil te maken, hè, op het einde van de wedstrijd.
0: Antman die het goed deed met de Eagles. Go ahead uit Deventer. Henrik Jansana bevestigde de kwaliteiten van de jonge Finn. En Rangers was het moeilijker. Hier willen ze zich weer lanceren. Dat hij kan voetballen. Zeker een risico al voor Mama.
1: Ja, maar haal ze het daar in die hoek, zou ik zeggen.
0: Ja. Hier de jonge doelpunten maken. En daar. De sterke man die terug is. Jean Kindermans. Enkele jaren bij Antwerp. Weer de peetvader van de stal waar de jonge veulens klaargemaakt worden voor het grote werk. En Vitor Bruno gebruikt ze. Probeert te verlengen. Sikan. Foutje op Kanna.

0: Bertaccini, eerste balcontact. 80 minuten voorbij. Sikan. Antman. Ambros. Ik vroeg me toch al af waar de vergelijking met Messi vandaan komt. Hij is 20 centimeter bijna groter, of toch 15. En hij is rechtsvoetig. Dus ik snapte hem niet goed.
1: Ja, misschien de dribbel, de manier van dribbelen. Er zal toch wel iets zijn waarom ze dat gezegd hebben.
0: Dus hier doe je zo'n jongen er zelden mee. Mama. Anderlecht moet blijven pushen.
1: Ja, doe maar kort.
0: Nu kan Ambros lanceren. Bertaccini die gaat trappen, natuurlijk. Hij heeft de tweede ring bereikt. Adriano Bertaccini zit natuurlijk niet in een lekkere periode.
1: Te ver achter de bal gaan hangen.
0: Ja, want het is niet dat hij botste. Hij kijkt wel naar het veld, maar net leek het niet dat hij opbotste. Oh, bij zijn invalbeurt, Gilles vond ik tot nu toe wel een beetje willen forceren.
1: Maar dat is logisch, hè? Omdat je voelt dat je die basisplaats niet hebt. En dan wil je op een of andere manier toch iets goed doen. Of ja, proberen het verschil te maken.
0: Dat is niet altijd het beste,
1: dat is,
0: beste ingeven.
1: Dat is eigen aan spelers. Ja, dat is eigen aan spelers die zich willen bewijzen.
0: We zitten op 72% voor Anderlecht. 28 dus voor Laluvière. Dat is precies het aantal of de verhouding van vorig seizoen in deze wedstrijd. Die dus op 0-0 eindigde toen. Vandaag hebben we dan toch tenminste nog twee goals gezien. En Anderlecht heeft nog een beetje tijd. Tempo mag weer wat omhoog. Maar Svetkovic.
1: Ja, dan toch eens één keer het duel daar kunnen winnen.
0: Voor de man gekomen en geknikt.
1: En ook hier, net als daarnet bij Ndiaye, te centraal. En dus Piano die er kwijt zit. Het is wellicht zelfs niet gehoeven, die tussenkomst.
0: Vorig jaar al vaak de sterke man. 10 clean sheets voor Laluvière. Marcos Piano, dit is geen goede corner. Dat kan ook wat met vermoeidheid intussen te maken hebben met Lucas Ambros. Bertaccini. Antwoord. Ja, de voorzet is er. En opnieuw een goal. Afgedwongen nu door de Fin. Die haalt dus verschroeiend uit. Maar zo kan het natuurlijk ook. De tussendoor voetballer Bertaccini kwam wel voor de man. Nou, Bianconi.
1: Ja, die gaat te vaak voor die voorzet, voor die blinde voorzet. Is natuurlijk niet de man van de idee.
0: Koulibaly even geveld, maar staat weer. Ze moeten blijven knokken bij Laluvière voor elke lap grond. En Ndiaye. Antman, hard voor doel. Met z'n tweeën daar. Petro en Svetkovic. En dan ook nog Ambros. Laluvière ontsnapt.
1: Bij dat soort fases moet je een klein beetje geluk hebben dat de bal dan net goed voor je voet valt en dat er niet goed getwijfeld.
0: Ambros. Zo kan het ook soms met een afgeweken bal. Okoe die zich ervoor gooit.
1: Ja, die vertrok goed hoor. Want ik denk dat Piano de andere hoek verwachtte. En hij trapt in de korte hoek.
0: Ja. Nog maar eens een corner. Het zijn er intussen al wel wat. 5 minuten nog op de klok. Zonder de extra tijd. Maak daar maar een verdubbeling van allicht. Ambros, deze is goed. Sikan. Krijgt er toch zijn hoofd tegen.
1: Ja, Oekraïne. Kon goed ingelopen. Alleen jammer van de richting.
0: Goed omhoog. Die countdown, dat helpt toch om het spel sneller op gang te laten komen weer. En een ploeg die een resultaat wil vasthouden, niet de kans te geven om te stelen. Kana, Sikan, die gaat trappen hoor. Sikan, uithaal. Een beetje een zwabberende bal. Ja. En Peano sloeg hem met moeite van zich af. Het is alsof hij een wesp of een vervelende mug te verwerken kreeg.
1: Maar gezien de situatie misschien het beste dat hij kon doen.
0: Ja, Sikan. Goede poging tussen de palen was het. Giancone, het is echt een belegering. Een omsingeling. Sikan opnieuw. Vanaf links. Nog eens Sikan. Nog eens trappen. Met links dan. Sikan. De ruimte was weg. Kovac ertussen. Diay. Wachtte net iets te lang. Bertaccini. Nee. Dit is te ver. Pas maîtrisé. Mijn collega's van de Franstalige zender bij ons zeggen. Nog eens een corner. Corners genoeg. Een hele korf vol. De jonge Noah Ogea staat ook nog klaar. Die hebben we zien scoren bij de Belgische U17. Ook piepjong. Zijn contract pas verlengd tot 2030. Petro wil dat het vooruit gaat. Maar buitenom. Nog maar eens brengen. Daar staat Fai. Sikan, Fai is nu weg. Bertaccini. Nu staat ook Koe weer op de goede plaats. Ambros, Antman, Ambros, erlangs. Ambros, nu! Ach, wilde zelf. En eigenlijk is dat ook te begrijpen, maar de hoek nog altijd heel erg scherp.
1: Ja, dat moet
0: heel weinig plaats.
1: Maar gezien het, dit was al knap, hè? Die beweging om hier voorbij te geraken. En dan ja, Veinzen. Er staat 5 man op van La Louvière. Dus het is heel moeilijk om iemand te gaan uitpikken om daar echt zijn voet te kunnen tegenzetten.
0: Ja, in principe kon het, hè. Als het hard is en je krijgt hem net tussen paal
1: alles
0: en linker schouder.
1: Alles moet dan mee.
0: Het heel precies en een beetje mee. Voilà, weer een jonge jongen erin. Een debutant. Op het allerhoogste niveau, Noah Ogea. Er komen nog 4 minuten bij, wordt ons gezegd.
1: Foutje ook van Biancon.
0: En een kaart.
1: En let op bij Peter nu, want dit is een gouden mogelijkheid voor La Louvière om toch nog een hold-up te gaan plegen. Een vrij schop net buiten 16. Veel gestalte die mee naar voren gaat komen. Ook al houden ze misschien nog wel 2 jongens daar achteraan, maar er is nog voldoende kracht en gestalte mee naar voren.
0: Het is een mooi verjaardagsgeschenk voor Noah Ogea, want die wordt morgen 17. Minuut 90. Colin Kozemans heeft al een hele tijd niemand meer in zijn buurt gezien. En dat is ook altijd link. Als ze daar plots opduiken met veel volk. La Louvière, dit is nog eens een kans. Het is nog altijd 1-1. Kovac. Oh, hij kopt ernaast. Fai. Waaraan Fai. Dit had gekund.
1: Ja, ja.
0: Goeie vrije trap.
1: Kozemans die er niet bij zat.
0: Anderlecht ontsnapt. Komt er gewoon naast. Diay doet niks. Fa Depay, als ik me niet vergis, maakte nog een goal tegen Club Brugge vorig jaar. De goal. Bertaccini, 4 minuten dus extra tijd voor Anderlecht. Dat is niet heel erg veel. Sikan, nog eens trappen. Botsende bal.
1: En hij raakt hem op zodanig iedere keer die manier dat je dan zwieber krijgt.
0: Goed met de voet onder de bal. Gillet. Nog in de ploeg. Samuel Gillet. Om de voorsprong vast te houden. Koulibaly leeggestreden. Ja, gestreden hebben ze zeker wel bij La Louvière. Of je daarmee een punt verdient op zich, dat is wat anders natuurlijk. Anderlecht heeft genoeg momenten gehad. Daarom niet allemaal grote kansen, zeker niet. Of fameuze missers voordoen.
1: Om te spreken van een verdiend punt van La Louvière vind ik wel een beetje...
0: Nee. Daar krijgen ze iets te veel voor.
1: Maar tegelijkertijd, hè. Het is aan Anderlecht om het verschil te maken, om die tweede erin te steken.
0: Ja. Antman. Uiterste man proberen zoeken. Maar Oku blijft heel veel wegwerken. Filet blijft dan zijn lot overgelaten. Kan alleen maar zijn kruin er tegenzetten en een beetje verlengen. Bertaccini. Dat is goed. Maar Ambros. Nog Ambros. Nou, je moet het goede moment vinden natuurlijk voor de voorzet. Daar bijvoorbeeld. Petro.
1: Bertaccini.
0: Adriano Bertaccini in minuut 92. En het stadion in extase. Een rommelige fase. En dan moet het een beetje meevallen. Dan moet het meezitten. Dan moet de bal eens goed liggen. En vallen. En wat zal het... een deugddoende treffer zijn voor Adriano Bertaccini. Uitgerekend hij zorgt voor de beslissing.
1: En dan wint het voetbal toch uiteindelijk, hè? Op die manier.
0: En vooral wint Anderlecht opnieuw. Hier was de gelukwens voor...
1: Voorzet, geen buitenspel. Teruggekopt aan de tweede paal. Petro die erbij zit en dan uiteindelijk met een gelukje, hoor. Want
0: tuurlijk.
1: Hij schiet hem dan nog eens aan de bovenkant van de lat.
0: Van vlakbij. Hij schiet hem er bijna nog over.
1: Van op een meter schiet hij hem op de bovenkant van de lat. Hij moest hem uiteraard over die doelman krijgen.
0: Adriano Bertaccini. Anderlecht in blessuretijd.
1: En het is op zijn minst verdiend te noemen. Geen voorsprong.
0: Laatste minuut. Nu La Louvière met de moed der wanhoop natuurlijk. Gillet. Lamego.

0: Zijn laatste goal maakte hij tegen Sint-Truiden in mei.
1: Ja, het zal hem deugden, hè. Dit seizoen gewoon begonnen als bankzitter.
0: Zijn 9e goal voor Anderlecht in zijn 44ste wedstrijd. Vorig seizoen in de competitie, in de reguliere competitie, 3 goals voor Anderlecht. In de Champions Play-offs ook nog 3. Dat was nog een vrije trap. De laatste aanval komt eraan. Als er een goal is, komt er natuurlijk altijd een minuut bij. Moet je tellen. Biancone. En Bertaccini ramt hem weg. En dat zal het dan wel geweest zijn, zeker. 45 seconden over de tijd. Nou, mensen zouden dat intussen toch ook moeten weten. Tuurlijk wel. Je moet dat niet doen. Zoveel misbaar te maken van de bank. Je weet als er een goal is geweest.
1: Maar het was niet Bruno. Het was een van de assistenten.
0: Nee. Bruno is Ginder. Maar het is inderdaad iemand van de assistenten. Dat, je weet je dat er nog een minuut bij komt.
1: Dat is adrenaline, Peter. Dat hoort er ook bij.
0: Dat is echt kalm, denk ik dan. Filet. Niks meer voor La Louvière. Het is natuurlijk zonde als je het helemaal op het eind, dicht bij het gaatje, toch nog uit je vingers moet laten glippen. Einde van de wedstrijd. De laatste uittrap van Colin Kozemans is het laatste moment van deze Anderlecht-La Louvière. Die eindigt op 2-1 op de valreep. Adriano Bertaccini met de winnaar. En deze meneer heeft dus echt wel een beetje een konijnenpoot. Zoals al wel gezegd is na de wedstrijd op Saloniek.
2: Nog niet verloren.
0: Nee, meestal zelfs gewonnen. En weer van een achterstand terug. En Anderlecht opent dus met 3 punten.
1: En dat was de fase die er vooraf ging. Die ze bekeken hebben om te zien of de goal wel geldig was. Maar goed.
0: De terugkopbal van Biancone was dat.
1: Dat was redelijk duidelijk. Al in het begin. Nee. Je kan spreken van een meer dan verdiende, oververdiende overwinning van Anderlecht.
0: Dat het is blijven zoeken. Het moment van de winning goal.
1: En niet zomaar blind iedere keer die voorzitter gaan trappen. Er zijn er natuurlijk een paar geweest, dat hoort erbij. Maar dan voel je en dan weet je dat het moeilijk is om daar op die manier La Louvière echt pijn te gaan doen. Maar iedere keer wel die korte combinaties, die infiltraties. Uiteraard met dat maatje meer maakt het misschien net iets makkelijker om dat te kunnen doen. Maar je weet dat je het ook tegen een tegenstander zit die massaal terugplooit. En die probeert op alle mogelijke manieren het ritme eruit te halen, de ruimtes te beperken en zo verder. En dan is het chapeau veranderd dat ze toch... Dat ze toch geklaard hebben dat het op die manier is gelukt.
0: Edouard Sil kan op zijn manier ook wel trots zijn op de kampgeest, de vechtlust van zijn ploeg. Om het hier zo lang vol te houden. Maar ja, toch maar eens een praatje maken met Joelito. Want als je een mannetje meer op het middenveld had gehad, zou je het beter hebben kunnen...
1: En uiteraard gaat Stil niet altijd op deze manier gaan spelen op verplaatsing. Tegen een aantal ploegen gaat hij dat wat wellicht wel altijd doen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dat tegen Lommel doet. Of dat je dat tegen andere tegenstanders doet waarvan je...
0: Mogen het hopen, zeg.
1: Ja, nee, anders krijg je toch wel vrij snel de rekening gepresenteerd ook. Ja, dus ik kan een beetje ongelukkig. Wel natuurlijk altijd blijven werken, altijd die inzet getoond.
0: Camara en Hey, kijken toe hoe hun ploegmans toch weer over de streep hebben getrokken. Jan Sana met Handman, ploegmaas dus geweest bij Go Ahead Eagles, de beker gewonnen in Nederland.
1: En Handman ook te weinig kunnen... Ja, je kan er eigenlijk weinig over zeggen in deze situatie. Want ze speelt tegen een ploeg die alles op slot gooit. Dus zijn kwaliteiten komen daar niet echt tot uiting.
0: Tristan de Greef met een eerste reactie beneden bij Dave.
2: hebben het wel spannend gemaakt, moet ik zeggen.
3: Ja, ik denk dat we sowieso de betere ploeg waren spelen met een laag blok. Komen ze op voorsprong, dan is het in het begin van de wedstrijd, we weten als we vroeg scoren, dat het een veel makkelijker wedstrijd zou worden. Maar zolang die goal niet valt, blijft het een moeilijke wedstrijd. En dan komen we 0-1 achter. En dan is het echt zoeken naar die goal.
2: Hier mag je geen gewoonte van maken, denk ik. Want dan krijgt het publiek hartproblemen.
3: Ja, nee, dit is... Proberen zo snel mogelijk de match te killen. En dat gaat er niet meer gebeuren.
2: Ik had de indruk dat de mentaliteit goed zat in de eerste helft. Dat er kansen kwamen. Maar dat de afwerking heel braaf was. Veilig, te veilig.
3: Ja, ik denk dat het voetballend goed was. Dat we tot aan de echte kans kunnen komen. Maar dan is het echt de laatste pas of de laatste schot op doel dat beter moet.
2: Wat dacht je dat het dan uitgerekend Bertaccini is die de meubelen redt? Ongelooflijk, hè?
3: Ik blij voor hem. Dat is echt top. Dat betekent ook dat de teamspirit top is. Dat de mensen die op de bank zitten, die niet willen spelen, die op het veld komen, de verandering maken.
2: We wilden ermee spreken met Adriano, maar hij ging al meteen weg. Wat is de invloed nu van die coach van jullie? Kan die dat vuur overbrengen? Want die hamert wel op mentaliteit, hè?
3: Ja, de mentaliteit, denk ik, is er ook te zien. Iedereen vecht voor elkaar. We zijn echt een hechte ploeg. Allemaal vrienden, allemaal vechten voor elkaar. En dat is het belangrijkste.
2: Veel succes in Europa.
3: Dank je wel.

0: Er verandert altijd heel veel als er een andere trainer komt, Sibbe. Wat is er allemaal veranderd in de afgelopen zomer?
1: Ja, zoals gezegd, heel veel. Veel nieuwe gezichten, veel nieuwe energie. En energie is ook wat we willen leveren, dus dat vooral.
0: De intensiteit, wordt er altijd gezegd met Coraya. Is dat ook wat er veranderd is? Harder, zwaarder trainen?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat is wel waar hij de nadruk op legt. En daar begint alles bij, met energie brengen. Dus dat is waar, ja.
0: En daarbij dan ook nog een keer een ander speelstijl.
1: Ja, een andere speelstijl. Dus ik herken het nog wel een beetje van in België. Heb ik dat ook gespeeld. En ik kan er mij wel in vinden.
0: Ja, dat ligt je wel. Ja. Nou ja, goed, op basis van de voorbereiding zou je denken, hij gaat wel spelen zondag. Dus blijkbaar kan je er goed in vinden.
1: Ja, we gaan het zien. Ik ben het gewend. Dus wat ik zeg, ik ken een beetje hoe je daar moet spelen en wat er gevraagd wordt. Dus hopelijk de rest ook.
0: Is het heel anders dan wat jullie vorig jaar deden?
1: Laag blok denk ik niet. Dan is sowieso wat we vorig seizoen ook gedaan hebben. Of toch vaak. En in het midden van het veld is het ook een beetje hetzelfde. Dus in dat geval komen er wel dingen overeen, ja.
0: Dan zou je zeggen, dan heb je in de voorbereiding niet heel veel tijd nodig om dat nieuwe systeem erin te slijpen.
1: Ja, het is toch wel iets anders, hè, met buitenspelers aan de binnenkant. Maar daar moet veel wisselwerking zijn. En dat is prima overal trouwens. Dat is ook wat de coach wilt. Dus daar zijn altijd wel nieuwe details.
0: Zijn jullie er al helemaal?
1: Nee, zeker niet.
0: Wat markeert er nog?
1: Doelpunten maken. Nee, er zijn iets te weinig doelpunten gemaakt misschien in de voorbereiding. Maar we hebben de kansen wel gehad. En de mogelijkheden om tot kansen te komen. Dus het zijn gewoon details en daar zijn we mee bezig.
0: En als je de personen vergelijkt, Jans en Coraya, wat is daarover te zeggen over de verschillen?
1: Een stukje jonger. Dat sowieso. Nou, dus,
0: je hoeft geen meneer meer te zeggen.
1: Nee, een stukje jonger en je voelt dat aan zijn energie en hoe hij praat. Dus misschien wat aanweziger, maar dat is prima.
0: De passie spat eraf, maar dat deed het bij Jans ook, toch?
1: Ja, ja zeker. Ik denk dat het met veel hoofdtrainers zo is. Anders hou je dat niet zo lang vol, denk ik. Maar dat vooral. Ik denk zijn energie en de wil.
0: Toch lijkt het er wel op. Hè? We hebben het dan over een nieuw systeem dat wordt ingevoerd. Dat wordt geïmplementeerd, waar je een hele voorbereiding mee bezig bent. Afgelopen zondag tegen Sevilla leken jullie weer terug te vallen op 4-3-3. Of heb ik dat verkeerd gezien?
1: Nee, dat was omdat Sevilla niet echt een diepe spits had. Zodat Joris hoefde niet echt tussen mij en Eert of tussen mij en Nicolas te komen. Dus dat was het enige. Maar voor de rest is dat wel wat de bedoeling was op voorhand, maar we passen ons ook aan een beetje. Dus,
0: dus zondag wordt het wel gewoon het nieuwe systeem in Groningen?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: dan noemen we Groningen. Dat is, de Eredivisie kent geen makkies. Waar worden jullie voor gewaarschuwd in Groningen?
1: Ja, we hebben Groningen geanalyseerd en heel goed voetballende ploeg van achteruit. Keeper die goed kan voetballen, maar ze nemen ook risico en daar moeten wij bloeren en daar zullen we op inzetten.
0: Op naar de eerste 3 punten?
1: Hopelijk wel.
2: Ja, en of ze de eerste 3 punten gaan halen, dat gaan we het komende ruim 1,5 uur meemaken hier op de stream. We gaan naar de Euroborg. De Eredivisie gaat ook voor FC Utrecht beginnen. Op bezoek bij FC Groningen gaan we luisteren naar Erik van der Meer, Bert Kous en René van den Berg.
3: Vorig seizoen werd FC Groningen 9e met 48 punten uit 34 wedstrijden. Utrecht was toen de nummer 6 met 53 punten uit 34 duels. En in de play-offs verloor Groningen van Ajax met 2-0. Dat was toen maar 1 wedstrijd. Utrecht versloeg daarentegen Heerenveen, kwam in de finale, maar strandde tegen Ajax na strafschoppen. Weet u nog die wedstrijd in Volendam? 4-3 werd het toen voor de Amsterdammers. Bij Utrecht op de penalty-stip faalde Sebastien Haller en Soufiane El Karouani. Beide heren zijn er vandaag niet meer bij. Haller speelt in Japan bij Sanfrecce Hiroshima. En El Karouani is naar Saoedi-Arabië gegaan. Nieuwe namen, nieuwe spelers, nieuwe trainer. We gaan er heel veel van verwachten. Maar of het allemaal in de eerste wedstrijd al tot uiting zal komen, dat is de grote vraag. Anthony Coraya was onze gast afgelopen vrijdag. En die vroeg om één ding. Tijd. Tijd om alles naar zijn hand te kunnen zetten. Veel is er veranderd, niet alleen in de ploeg, maar ook in de medische en technische staf. En dat moet allemaal nog een plek gaan vinden. En daar hebben ze eigenlijk na vandaag geen tijd meer voor. Want het is 2:30, zondagmiddag, 9 augustus. En dat betekent dat we beginnen aan het voetbalseizoen. En dat je er nu moet staan. Terwijl er nog tot 2 september gelegenheid is om spelers te verkopen ofwel aan te kopen. Joey Coy uit Oostzaan is de leidsman die klaar staat in de middencirkel om iedereen het sein vrij te geven, zodat we kunnen beginnen aan het voetbalseizoen 2026-2027. Zijn we klaar, zegt Coy. Er moeten nog wat kinderen met vlaggen richting de catacombe begeleid worden. En dan kunnen we echt beginnen aan het nieuwe voetbalseizoen 26-27. Begonnen met de aftrap van Johan Katlin.
0: Die heeft hem teruggespeeld op Ferdinand Pol. En dan zegt Joey Coy, het moet nog een keer. Want er zijn wat mensen te vroeg de grens van het midden van het veld overgestoken. Dus klok even stil. En dan beginnen we 20 seconden na dat eerste fluitsignaal. Nog een keer aan de wedstrijd. Opnieuw met de bal van Katlin. Maar nu terug naar Sibe Hoornemans. Die meteen met een verre bal Dani de Wit gaat zoeken. De Wit de lucht in. Daar zit een Groninger hoofd tussen. Dat is de man met het nummer 17. David van der Werf. Die hem over de zijlijn heeft gekopt. Zagre mag gooien namens FC Utrecht. Doet dat terug uit op Mike Eerthuizen. Eerthuizen kan breed op. Hoornemans kiest voor de bal terug op Brouwer. Groningen jaagt door via Willemson. En Brouwer rustig aan de bal. Met de verre bal in de richting van David Min. Die verliest daar het duel van Rente. Maar staat ook buitenspel. Dus krijgt Groningen de eerste vrije trap te nemen. Als we een minuut gespeeld hebben. 0-0 in de Euroborg.
3: Zeg mij het systeem, Erik.
4: Nou ja, we kunnen het zien, hè.
3: 4-2-3-1. Zo'n beetje. Het balbezit is hoe dan ook voor FC Groningen. Dat de bal nu in de laatste lijn doorspeelt met Rente naar Blokzijl. En via Rente dan terug naar de doelman Etienne Vaassen. Die balbezit heeft in zijn eigen 16 meter gebied. Er wordt wat gelopen. Er wordt wat ruimtes bekeken. Blokzijl is de back die hoog staat bij Groningen. Diepte wordt er nu gezocht. Maar daar gaat Willemson onder de bal door. En kan nu Michael Brouwer, de gelegenheidsdoelman. Want Barkas was hoe dan ook de eerste keeper. Zo stond hij ook op het formulier. Maar de dokter heeft besloten dat het niet verantwoord is om hem te laten beginnen met koorts in zijn lichaam. En dus is hij spoorslags naar huis richting zijn bed om daar uit te zieken. Groningen heeft het balbezit. Eerthuizen zit ertussen. Van Overheem kopt die bal. Het is trouwens Pol die bal terugkopt. En doet dat richting Vesterlund en Hoornemans.
0: En die spelen hem terug op Brouwer. Die had naar links gekund naar Eerthuizen. Maar kiest met de lange bal voor David Min. Die daar nog geen duel heeft gewonnen van de twee Groninger centrale verdedigers. En dan kan Groningen er nu uitkomen. Is daar Van der Werf die aan de bal komt. Die hem breed wil leggen. Maar er zit een Utrechtse been tussen. En dan is het uiteindelijk Van Overheem die onderschept. Die de bal knap bij zich houdt. En dan is de ruimte bij Katlin aan de linkerkant. Dat heeft Van Overheem gezien. Die legt de bal daar achter David Van der Werf. Maar die is nog altijd sneller daar dan Johan Katlin. En kan rustig terugspelen op Etienne Vaassen. En zo heeft Groningen weer de bal. Na 2,5 minuut spelen Vaassen even met de voet op de bal. Dat heeft hij ooit een keer in de galgenwaard heel lang gedaan. 2 minuten lang, toen hij nog doelman was van RKC. Nu heeft hij de bal nog altijd aan de voet en speelt hem uit naar Van der Werf. Van der Werf breed naar de rechterkant, naar Rente, terug naar de doelman, naar Etienne Vaassen.

0: twee aanvallers bij FC Groningen. Balbezit is nu weer voor de Groningers met Van der Werf, die van de bal afgelopen wordt door Sagre. Gaat hij zelf door, is het Eerthuizen die op de zijlijn de bal weet te controleren. Katlin wordt van de bal afgelopen. Pol kan hem meegeven aan Vesterlund. En daar is wat ruimte aan de rechterkant voor FC Utrecht.
1: En daar is ruimte bij Van Overheem aan de rechterkant. In het centrum is David Min. De bal gaat voorbij aan Alarcon. Daar werd een overtreding gemaakt door Alarcon. Daarop Wouter Prins. Dat is gezien door Joey Coy. Maar omdat Groningen de bal houdt, hoeft hij niet voor een vrije trap te fluiten. En kan Groningen er over de rechterkant nu uit via David van der Werf. Moet even inhouden omdat Katlin in de buurt is. Bal gaat dan terug het centrum van de verdediging in. Maar Tigo Land, nu de man is die voor de opbouw zorgt, werd vorig seizoen geleend, gehuurd van PSV. En dit seizoen opnieuw. Prins nu aan de linkerkant aangespeeld. Bal terug op Tigo Land. En Land breed op Tijmen Blokzijl. En zo heeft Groningen de bal centraal achterin. Nu naar de rechterkant naar Schreuders. 0-0 nog altijd de stand in de Euroborg. Utrecht wacht af. Groningen heeft de bal.
0: En balbezit heeft dat op dit moment met Tigo Land, die bal terugspeelt aan Blokzijl. Blokzijl kan terug naar Rente. Maar wacht daar even mee. Utrecht zakt in. Zakt in om die linies heel kort bij elkaar te houden. Als het balbezit er is voor Schreuders die hem terug speelt naar Land. Land die bal weer naar de zijkant kan spelen. En Rente wellicht een door gaat spelen naar de buitenkant. Wouter Prins staat helemaal aan de zijkant. Daartussen nog wel wat mensen van Groningen die ook aan de bal kunnen komen. Daar balbezit voor Schreuders. Schreuders terug naar Blokzijl. Blokzijl terug naar Land. Utrecht laat het toe. Groningen mag rondspelen. En Groningen kan wellicht nu gevaarlijk worden via de zijkant. Daar is de kans voor Prins. Daar is het uitlopen van Vesterlund. Het tussenkomen van Vesterlund. En dan werkt Pol die bal weg. Beetje paniekerig. Natuurlijk gaat minder achteraan, maar het heeft geen zin. Want Blokzijl is er erbij en die kan terug op fase.
1: Maar Utrecht is wel opgeschoven, centraal of de verdedigingslinie nu op een meter of 15 van de middenlijn. Maar Groningen weer de bal. En wat dan opvalt is inderdaad dat je Van Overheem ziet in de rol die we vorig jaar kenden van Engwanda. Die veel tussen zijn verdedigers inzakt. En dan vooral tussen Vesterlund en Hoordemans nu. Het rechterverdedigingsblok. Groningen daar de bal nu via Prins. Die zich knap vrij speelt, maar dan wel terug uit moet naar Tigo Land. Die zich ook veel tussen de verdedigers in laat zakken. De huurling van PSV. Rechts is ruimte bij Jos Schreuders. Bal gaat naar het midden naar Tika de Jonge. Komt dan terug bij Land via Blokzijl. Dan kijken of we alsnog Schreuders vinden. Ja, Schreuders met Zagre in de rug. En Zagre die verovert daar bijna de bal. Maar niet helemaal. Terug via Rente naar doelman Vaassen. Het is sfeervol in de Euroborg. En het is 0-0 in de Euroborg.
0: En de kopbal is van Hoordemans. Overname is van Zagre. Die staat tussen drie man in. Combinatie gaat goed met David Wind. Dat is een gelukje. De nummer 92, Zagre, met aan de buitenkant Katlin. Katlin met de kans. Katlin met de kans. En het blijft een kans. Het wordt geen doelpunt in de zesde minuut van de wedstrijd. De eerste grote kans. Katlin is weg. Het paasje is van Zagre. Maar hij speelt hem naast het doel van doelman Vaassen. Dit was een kans hoor, voor FC Utrecht.
1: Ja, die mag er best in. Die kans die Johan Katlin daar krijgt. Oog in oog met de doelman van FC Groningen. Schuift hij hem net langs de verkeerde kant van de paal. Een kans overigens die niet door briljant voetbal van FC Utrecht tot stand kwam. Maar een beetje door toeval. Maar goed, toeval kan ook een belangrijke rol spelen in voetbal. Alarcon heeft de bal onderschept. En via Vesterlund zijn we bij Hoordemans aangekomen. Die links in het centrum van de verdediging Eerthuizen vindt. En dan is daar als achterste man Joris van Overheem. En van Overheem krijgt hem nu weer van Eerthuizen. Eerthuizen nu breed op Hoordemans. En dan gaat daar aan de rechterkant Alarcon diep. Dat heeft Hoordemans gezien. Maar de paas is niet goed. Paas gaat over de zijlijn. En dan mag FC Groningen gaan ingooien. Dat heeft het inmiddels gedaan. Marco Rente met het balbezit.
0: Rente kan wat beters lopen. Geeft die bal dan mee naar de eerstkomende middenvelder. In dit geval Clement. En dan meegeven aan Blokzijl. Blokzijl met opening. Het is trouwens Tigo Land. Zoals Bert al zei, die zich veelvuldig inschuift in de laatste lijn. Nu komt er een paasje. Oh, Brouwer blijft staan. En daar is de goal van FC Groningen. Willemson. Onduidelijkheid tussen Hoordemans en Michael Brouwer. Wie komt er voor de bal en wie laat hem gaan? Hoe dan ook, Groningen komt op 1-0. Het is de achtste minuut van de wedstrijd. 1-0 FC Groningen. Omdat Willemson een tussenkomst van Hoordemans en Brouwer doorziet. Beide heren weten niet wat ze moeten doen. En dus Hoordemans en Brouwer zien dan dat Willemson er gebruik van maakt. En dat hij de 1-0 scoort. Bal vanuit het middenveld. Willemson kan door. Utrecht is gezien. Waar Katlin aan de ene kant mist, scoort Willemson wel.
2: En je ziet dus dat Eerthuizen elke keer doorsluit naar het middenveld. En dan is

0: deze kant, aan de linkerkant, dan krijg je de ruimte. En daar spelen ze op.
1: En dat deed Willem Sonnen, die scoort.
0: Ik dacht eerst nog aan buitenspel, als ik eerlijk moet zijn.
2: Oh. Ik ook, ja. Maar daar wordt blijkbaar niet naar gekeken. Ik zie nergens...
1: Correa praat wel met de assistent. Dus wellicht dat Joey Coy, maar die laat wel iedereen plaatsnemen. Maar luistert nu en er wordt nog even gekeken. Nou, we hebben geen monitor. We zitten in de hoek van het veld. Gebeurde wel overigens voor onze ogen. Nee. Maar de goal wordt gegeven. Katlin trapt voor de tweede keer af. Groningen staat voor met 1-0.
2: En Eerthuis zoekt de diepte. Dani de Wit de lucht in. Komt niet aan de bal. Vesterlund wel. Half blokzeil nu. Blokzeil in duel met David Min. Komt Utrecht daar aan de bal? Nee, nog even niet. Nee, want Prins kan uitverdedigen namens FC Groningen. Bal gaat over van over hem heen. Maar die heeft hem in tweede instantie wel. Krijgt hem dan terug van Ferdinand Paul. En dan moet hij moeite doen om de bal binnen te houden. Dat lukt. Dani de Wit nu. Vesterlund. Alarcon is daar druk. Alarcon wil even de drukte uit. Maar levert dan in bij Van Bergen. Overtreding van Dani de Wit. Vrije trap FC Groningen. Meter of op de speelhelft van de thuisploeg aan de linkerkant van het veld. Na iets meer dan 9 minuten. De man met de mooie naam Brynjolfur Willemsson heeft FC Groningen op 1-0 gezet. En dat is geen beste start voor FC Utrecht in het nieuwe voetbalseizoen.
1: Balbezit is voor Groningen ook. Bij Tigo Land vanuit het middenveld spelend. Kan hem eventueel meegeven naar Tika de Jonge. Maar kiest voor de bal breed op Blokzijl. Blokzijl van de Werf Forum. Daar gaat hij ook naartoe. Aan de buitenkant is dan Schreuders. Katlin zit er goed tussen. Bal over de zijde. Wel balbezit nog altijd voor FC Groningen. Aan de rechterkant voor Groningen van het veld. Met de ingooi halverwege de speler van Utrecht. Maar het is Schreuders die teruggaat naar het eigen helft, de eigen helft met Blokzijl en Rente.
2: Rente weer op zoek naar de mannen vooruit. Die vindt hij niet, omdat Zagre daar goed oplet. En omdat Schreuders denkt, die bal die komt toch wel bij mij. Dan is Katlin hem uiteindelijk kwijt aan Van der Werf. En maakt René een boos gebaar. Zo van, wat doet Utrecht dat toch niet goed? Is het balbezit nu voor Etienne Vaassen. Rustig in het 16 meter gebied. De doelman van FC Groningen. Met de bal aan de voet. Uitspelen nu naar het middenveld. Balletje terug breed op Blokzijl. En Blokzijl kan dan weer terug op Vaassen. En zo kan FC Groningen rustig gaan bouwen aan misschien wel weer een nieuwe aanval. Daar, met ruimte aan de linkerkant, bij Wouter Prins. Wouter Prins richting Vesterlund. Dan ingespeeld op Van Bergen. Duel met Horemans. Horemans wint dat duel, maar houdt de bal niet. En dat komt volgens Joey Coy, omdat Van Bergen een overtreding maakt. En dus mag FC Groningen de vrije trap nemen. Of FC Utrecht de vrije trap nemen. Op de helft van FC Groningen. Snel gedaan, doel van Overheem richting Alarcon.
1: Diepte gezocht, dat moet ook. Met Alarcon die nu naar de achterlijn gaat. Komt met de voorzet. Daar is het verdedigende werk van Etienne Vaassen. Leek even David Min om te duiken, maar Groningen komt weg met Vaassen en dan vanuit het middenveld. Verder balbezit voor de Groningers. Wouter Prins speelt die bal door. Bereikt uiteindelijk Van Bergen niet. Maar via een Utrechtbeen gaat de bal over de zijlijn. Krijgen we een ingooi aan de linkerkant. Openingsfase. Nog geen kwartier gespeeld. Achterstand 1-0. Erik van der Meer.
0: Ja, je ziet de kansen die je krijgt, zoals met Katelien, die moeten gewoon in. En ja, dat is wel het probleem na verleden jaren ook. Als je de kansen niet benut, dan wordt het gewoon bijna voetballen tegen jezelf. Ik moet wel zeggen dat Groningen met lopende mensen dat wel heel goed doet.
1: Nu, uitkijken van de Werf. Daar is Schreuder. Schreuder, te ver naar de achterlijn. Moeilijk. Dan van de Werf. Nu de 16 meter in. Kapt die bal af. Van de Werf, wat mag je ver doorgaan? Legt hem dan terug. Daar was Van Bergen al weg. En dus kan Dani de Wit opruimen. Maar het is alle hens aan dek. En een beetje paniek in de 16 meter bij FC Utrecht. Met het gevaar van FC Groningen.
2: En balbezit voor Jos Schreuders. Even terug nu naar Tika de Jonge. De Jonge wil hoog voorzetten. Daar zit Ferdinand Paul tussen met de rug. En dan kan Utrecht er misschien uit. Ja, nu via Katlin. Katlin met het balbezit. Kan die David Min wegsturen. Paas op David Min lijkt nergens op. Over Min heen. Makkelijke prooi voor Etienne Vaassen. En zo kan Groningen weer gaan bouwen via David Rent. Erik, jij zat te lachen.
0: Ja, weet je, we hebben hem al een aantal keren gezien dat Min gaat lopen in de diepte. Die legt het af tegen de spelers van de verdedigers van Groningen. Waarom geef je dan deze bal zo?
1: Oh, Willemsson.
0: Waarom geef je die bal diep? Ga diep lopen, kom terug en hou balbezit. Er zit soms geen idee achter.
1: En nu zagen we in één keer dat Willemsson in de combinatie met Groningen de diepte en eigenlijk tussen twee man doorsluipt. Dat zijn Eerthuizen en Horemans. Die het beide lijken niet prettig te vinden om tegen de man aan te spelen. Maar ze zullen het toch moeten doen tegen Willemson in dit geval. Maar ze doen het niet. Overtreding is op Vesterlund van Tom van Bergen. De vrije trap is voor Utrecht halverwege de eigen speelhelft.
2: Erik, nog een dingetje. Want als men niet functioneert... Stepanov zit niet op de bank. Utrecht heeft geen spits op de bank.
0: Nee, dan zou je Katalin in het centrum kunnen zetten. Hè? En Bleek bijvoorbeeld aan de linkerkant. Dat zou een optie denk ik kunnen zijn. Of gewoon met twee spitsen gaan spelen. Twee snelle jongens. Als je dan toch het verdedigend goed moet houden... dan moet je dat proberen te doen.
2: Als Van Overhem de bal via een Groningen speler, Spelle Clement, over de zijlijn heeft gespeeld. Mag Utrecht gooien. Vesterlund heeft dat inmiddels gedaan. Naast Sibe Hormans. We zijn ruim 13 minuten onderweg in de Euroborg. FC Groningen leidt 1-0 door het doelpunt van Willemson. En Utrecht heeft de bal via Eerthuizen meegegeven aan Zagre. Zagre, Katlin. Katlin wil wegdraaien van de tegenstander. Ik had het idee dat hij uitgleed, maar hij krijgt toch de vrije trap mee. En dan is de vrije trap snel genomen door Van Overheem. En moet dat over, zegt Joey Coy. Dan mag Utrecht niet mopperen. Want de vrije trap van Van Overheem was zeker niet goed. Maar Coy was nog niet met het spel bezig. En dus vindt hij dat die vrije trap moet worden overgenomen. En krijgt dus FC Utrecht de bal terug. Alleen nu niet met de kans om snel een aanval op te zetten. Zagre, waar gaat hij naartoe met de bal? Ik denk, als ik zo zie waar de Groningen spelers zich ophouden, terug naar Eerthuizen. Nee, sterker nog, hij laat het nemen van de vrije trap over aan de centrumverdediger.
1: Eerthuizen, maak Eerthuizen, wacht even. Waar is een vrije man tussen de linies? Probeert Dani de Wit daar te komen. Maar de bal gaat terug naar Van Overheem. Van Overheem, Hormans. Hormans terug naar Brouwer. Die, bij die goal vond ik er niet goed uitzag, Erik. Hij twijfelde.
0: Ja, dat is het probleem.
1: Het is komen of blijven.
0: Ja, inderdaad.
1: En niet half-half. Ja. En dat deed hij wel.
0: Ja, en dan blijft de goal groot, hè?
1: Ja, en nu het balbezit voor Utrecht. Omdat Van Bergen verdedigt bij de man met nummer 23 bij Utrecht. En dat is ook dit jaar weer Niklas Vesterlund.
2: Bal is over de zijlijn gegaan. Vesterlund mag meter of 20 van de achterlijn, de rechterkant van het veld ingooi nemen. Doet het op Van Overheem. Van Overheem met een wilde bal naar voren, waar David Min weer niet in het stuk voorkomt in duel met Blokzijl. En zo komt Utrecht niet aan voetballen toe, omdat de spits de ballen niet kan vasthouden. Nu weer een diepe bal in de richting van Willemson. Dan moet Vesterlund het duel aangaan. Gaat de bal uiteindelijk via de Groninger doelpuntenmaker over de achterlijn. En mag Brouwer de doeltrap gaan nemen. Als we ruim een kwartier gespeeld hebben, FC Utrecht met 1-0 achter staat. Eigenlijk nauwelijks voor het doel van FC Groningen komt. Daar één keer wel serieus gevaarlijk was. En toen had Johan Katlin moeten scoren. Hij deed dat niet, de Fransman. Een anderhalf minuut later lag hij er aan de andere kant wel in via Willemson. En dus Utrecht op achterstand. Nu Dani de Wit met het balbezit. Ruimte om mee te geven aan Eerthuizen. De Wit houdt even in en speelt hem dan breed op Hormans. En die gaat weer terug naar Brouwer. En zo is het na 16 minuten. Utrecht even met de bal, maar nog altijd op achterstand.
1: En voor het eerst dat die wedstrijd even iets stil lijkt te vallen. Nu komt die paas van achteruit. Willemson legt klaar. Daar is Van Bergen. Van Bergen de 16 meter in. En Zagre zit er goed tussen. Voorkomt een hoekschop. Geeft wel een ingooi weg aan Groningen. Aan de rechterkant van het veld, ter hoogte van de 16 meter lijn. Als je die doortrekt, gaat de bal terug naar de laatste lijn. En is het daar weer gewoon balbezit voor Tigoland. En aan de zijkant Schreuder. Schreuder terug weer naar Land. En Land helemaal terug naar Vaassen.
2: Onder druk van een jagende Ferdinand Paul, de 18-jarige Duitser, afgelopen zomer overgekomen van Leipzig, is de bal gekomen bij de doelman van FC Groningen, Vaassen. Met de bal naar de buitenkant gespeeld. Er is Rente. Rente met wat ruimte wil meegeven aan Van Bergen. Daar zit Van Overheem tussen, maar dat is weer een bal naar voren zonder overleg. Dan krijgt alle kolom op het hoofd. Die kopt hem ook naar voren in de hoop daar een medespeler te bereiken. Maar om nou te zeggen dat er een plan achter zat, nee. En dus heeft Groningen weer via Blokzijl. Blokzijl rustig op eigen helft met de bal aan de voet. FC Groningen wacht even af of FC Utrecht wat ruimtes gaat laten, want FC Utrecht zet nu wel even wat hoger druk en komt dan zo ook aan de bal, maar Paul weet hem niet te houden. Speelt hem in de voeten van Vaassen. En zo kan Groningen opnieuw gaan bouwen. Na 17 minuten Utrecht had de bal niet lang genoeg vast om Groningen in de problemen te brengen. Groningen leidt met 1-0 en dat is niet onverdiend.
1: Er is wel een soort van omzetting gekomen. Tigoland had te veel vrijheid. Daar vanaf speelt Katlin nu. En Paul is dan degene die wordt geacht om de volgende man op dat middenveld te volgen. In dit geval is dat de man met nummer 17, David van der Werf. Balbezit is voor Groningen. Daar is Land in de achtervolging Katlin, maar de bal gaat over de zijlijn. Ingooi is voor Utrecht, omdat Schreuder die bal niet binnen weet te houden.
2: De bal is gegooid door Zagré aan naar Eerthuizen. Eerthuizen terug naar Michael Brouwer. Brouwer, bal aan de voet. Van Bergen komt een beetje lastig doen, een beetje maar. Van Bergen zou die lijden onder de transferperikelen die rondom hem spelen. AZ wil hem graag inlijven. Er is een voortdurend loven en bieden tussen AZ en FC Groningen. Groningen is nog niet overstag gegaan. En Van Bergen doet dus vanmiddag gewoon mee tegen FC Utrecht. Dat met 1-0 achter staat en ziet hoe Vaassen, de doelman van FC Groningen, de bal heeft. Een meter of twee buiten zijn eigen 16 meter gebied. Vaassen nog altijd met het balbezit. Waar kan hij naartoe? Hij kan naar de rechterkant, naar Blokzijl. En dan kan Groningen weer gaan bouwen.
1: En Blokzijl doet dat terug op zijn eigen doelman Vaassen. Die wordt nu opgejaagd door Dani de Wit. Moet hem dan diep spelen? Dat doet hij richting de verdediger Schreuder. Sagré zit er dan tussen. Katlin neemt over. David Min is onderweg. Sagré loopt daar door, maar Katlin heeft te veel tijd nodig. Geeft Schreuder, Jor Schreuder, de gelegenheid om terug te komen. En via Schreuders gaat die bal over de zijlijn. Sagré inmiddels ingegooid en doet dat richting Eerthuizen. Breed op Van Overheem, die zich nu ophoudt binnen de lijnen van de twee centrale verdedigers. En Hoeremans speelt de bal door naar Alarcon. Alarcon draaiend, wegdropend van zijn tegenstander. Alarcon is prins voorbij. Nu het paasje, maar dat komt er uiteindelijk niet. Groningen zit er dan tussen en over de zijlijn gaat de bal ook niet. Groningen houdt balbezit ter hoogte van de eigen achterlijn.
2: Maar Utrecht zet er nu wel even druk op via Dani de Wit. Groningen nog altijd met het balbezit. Dani de Wit jaagt nog altijd. En Groningen komt er zowaar even uit. Maar nu mag Utrecht gooien. Omdat de omhaal van Vesterbloed via Pelle Clement over de zijlijn gaat. En Utrecht nu de bal heeft via Van Overheem. Gaan we dan nu eigenlijk een fase zien als we bijna 20 minuten onderweg zijn. Dat Utrecht eens wat langer op de speelhelft van FC Groningen kan komen. Met Hoeremans nu in balbezit. Hoeremans naar de rechterkant gespeeld naar Joris van Overheem. Van Overheem breed op Paul. Paul even terug naar Brouwer. Die kan uitspelen naar de linkerkant. Naar Mike Eerthuizen. Dat doet hij ook. En dan moet Katlin of Zagré zich aankomen bieden. Zagré staat heel hoog, de linkerverdediger van FC Utrecht. Die staat bijna, die staat op de middenlijn. Ter hoogte van waar ook Johan Katlin staat. En David Min die komt de bal dan even helemaal op de eigen speelhelft halen. En speelt hem dan terug naar Brouwer. Nu naar Eerthuizen. Eerthuizen zoekt en vindt Paul. Die wil wegdraaien van zijn tegenstander. Dat lukt, maar het levert vervolgens in bij FC Groningen. Dan zit Eerthuizen er ook weer tussen. Dan is het weer eventjes pingpongen. En is Groningen dan de ploeg die uiteindelijk als winnaar uit de bus komt. Alleen is de paas van Blokzijl op Schreuders te hard. En mag FC Utrecht de doeltrap nemen.
0: Je ziet het verschil in opbouw, René. Dat Groningen speelt 1 tegen 1. Die zet het gewoon vast allemaal. Utrecht wil een man vrij houden. En ja, als je dan de vrije man kan vinden, zoals Groningen dat doet, ja, dan heb je dus een probleem. En dan gaat het dus niet, hè. Als je echt druk wil zetten, moet je 1-op-1 doorspelen. Moet je door, allemaal door. Niet 1 verzaken, dat lukt niet. En ook in de opbouw zie je dat Overheem daarmee begint. En krijg je dus daarna de verkeerde mensen aan de bal die het verder niet door kunnen zetten. Dus daar, je moet eigenlijk of Eerthuizen of Hoeremans moet de eerste bal krijgen. Die moet naar Overheem en dan kan je door. Maar nu komt in de achterste linie komt Overheem aan de bal. Ja, en dan kan je dus daarna niet meer verder.
1: En Overheem mag dan niet in die achterste lijn staan, maar moet iets
0: moet
1: verder naar voren.
0: Moet ervoor staan, ja.
1: Nu Overheem met het hoofd en die speelt daar Paul aan. Maar nu Ferdinand Paul. Ja, nee, de Eredivisie is even wat anders dan oefenwedstrijden. Zonder druk waar je jezelf mag tonen. Nu heeft Ferdinand Paul de nodige problemen om zich in de wedstrijd te spelen. Speelt vanaf David van der Werf. En het is Katlin die nu speelt vanuit Tycho het Land. Als Groningen de diepte zoekt bij Van Bergen. Gekopt door de Eerthuizen. Opgevangen door Hoeremans. Teruggespeeld naar Brouwer.
2: Ja, en René zegt Paul zit niet in de wedstrijd. Er is wat mij betreft eigenlijk maar één FC Utrecht speler die in de wedstrijd zit. En dat is Arthur Zagré. En voor de rest is het allemaal een beetje aanmodderen. Nu wint David Min zowaar een keer een duel van Blokzijl, maar weet de bal niet bij een medespeler te krijgen. En Groningen via Tika de Jong en David van der Werf heeft de bal alweer veroverd en teruggespeeld naar doelman Vaassen, die met een verre bal, met een prachtige bal, David van der Werf aanspeelt. Die speelt Ferdinand Paul uit. En gaat dan het middenveld in. Zoekt Tom van Bergen. Van Bergen in duel met Hoeremans. Hoeremans weet niet voldoende aan die bal te komen om hem te veroveren. over. En Groningen heeft hem alweer via Van der Werf. Van der Werf, bal breed nu op Pelle Clement. Routinier overgekomen van Sparta. Maar zijn paas te hard en niet begrepen over de achterlijn. De doeltrap is voor FC Utrecht na 22 en een halve minuut. En dan...
1: Gaan we drinken?
2: Ja, krijgen we hier... We hebben reclame, jongens. Krijgen we hier ook de hydration break. Want het is warm in de Euroborg. En het is 1-0 voor FC Groningen. En FC Utrecht valt ons niet mee, Erik.
0: Als ik eerlijk moet zijn, valt het me tegen. Als je kijkt...
2: Zelfs dat nog. En jij was al niet zo optimistisch.
0: Nee, maar de verwachtingen waren vrij hoog, denk ik. Maar als je kijkt, Min heeft aanvallend 0. Alleen maar hij gaat bijna fluiten, zo rood het hoofd heeft hij van het lopen. Maar dat is alleen maar van het verdedigende. Dus hij gooit er echt heel veel arbeid in. Alleen de verkeerde kant op. En ja, we hebben het wel eens meer gezegd. Dat is echt jammer, want we hebben nog niet één grote kans gehad die je moet maken. En daarna is het alleen maar verdediger geweest.
1: Ik zit even te kijken naar wie er allemaal nu in dat kringetje staat om de aanwijzingen te geven. Dat is natuurlijk Anthony Correa. Willem Jansen praat nu hevig. Gert-Jan Tameres doet dat met Dani de Wit. Het bloknootje is erbij gekomen en dingen moeten allemaal duidelijk uitgelegd worden.
0: Wapenaar
1: praat met Brouwer. Ja, er is veel te doen. En bij Groningen, ja, daar staat er een beetje staf omheen, maar is Dick Lukien degene die gewoon aan het woord is.
0: Ja, en je ziet ook dat spelers met handgebaren, hè, want je ziet nu met Correa, is hij aan het vertellen met Alarcón. Maar die praat ook gewoon terug, dus... Ja, het worden een soort van discussies dan wat er op het veld plaatsvindt. En dat moet je helemaal niet hebben. Maar je ziet dus, het loopt niet, hè? Groningen heeft lopende mensen. Wie pakt wie op? Moet ik wel
1: nu mee? Nu ook zie je ze ook.
0: Ja, precies. Allemaal met
1: bewegingen.
0: Elkaar, met elkaar
1: jij doet
0: nog
1: dit
0: praten.
1: En ik doe dat en ik ga daar naartoe. Ja,
0: dus de herkenbaarheid, want dat is natuurlijk ook iets. Zien we het wel wat er gebeurt, is al een ding. En dan, om het dan op te lossen, dat wordt nog groter.
1: Het geven van tijd aan de trainer Anthony Correa is noodzakelijk. Want het is er nog niet bij FC Utrecht gezien. De eerste 24 minuten in deze wedstrijd. Daarvan zijn er 2 minuten opgegaan. Ruim 2 minuten opgegaan aan even drinken. En dus gaan we zo beginnen met de doeltrap met Michael Brouwer. Op de achterlijn of in het doelgebied bij FC Utrecht. En komt Willemson, want dat is wel duidelijk. Groningen speelt gewoon met 2 spitsen. Hè?
0: Ja.
1: Waar ze de hele voorbereiding tegen Valladolid ook met 1 spits speelden, 3 man daaronder, hebben ze dus nu gewoon gekozen voor 2 aanvallers.
0: Willemson, 1-1.
1: En de man daar andere kant voor is Van Bergen. Utrecht heeft balbezit met David Min, die hem via een hakje doorspeelt. Op Alarcón, maak hem af Spanjaard. Nee, Fase. Angel Alarcón, oog in oog, maar het is Utrecht niet gegeven. Het is de 26e minuut van de wedstrijd, maar Alarcón strandt op Etienne Fase.
2: Ja, en dat is de tweede kans die FC Utrecht mist, die er echt in moet. Katlin in de 6e minuut en nu Alarcón in de 26e minuut. Tussendoor krijgt Groningen 1 kans, 1 grote kans, en die zit wel. En ik wil niet zeggen dat dat nou precies het verschil is, want Groningen voetbalt ook beter. Maar je voetbalt ook een stuk makkelijker als je de kansen die je krijgt er wel in schiet. Nu komt Hormans door, maar er is niemand. Misschien bij de tweede paal, Alarcón, die hem wel op weet te vangen. Hem terugbrengt in de 16. Daar gaan een paar mensen naar de grond. Dan is het Vesterlund die hem opnieuw inbrengt. En Vase die hem heel makkelijk op kan rapen. Die even denkt aan een snelle uittrap. Hem uiteindelijk ook snel uittrapt. Maar daar is Zagré voordat Van Bergen gevaarlijk kan worden. Alleen Zagré levert wel in. En dan maakt Eerthuizen de overtreding op Van der Werf. En mag Groningen de vrije trap nemen op de middenlijn. Balletje terug. Snel genomen naar Rente. Blokzeil en weer Rente. 27e minuut van de wedstrijd. FC Utrecht had al 2 keer moeten scoren. Maar heeft nog geen 1 keer gescoord. En Groningen wel. Het is een terechte voorsprong. Maar we kunnen er ook niet omheen om te zeggen dat de grootste kansen, de meeste grote kansen in deze wedstrijd zijn voor FC Utrecht geweest.
1: Katlin en Alarcón hadden beide de kans om hoog en hoog met Fase iets beters te doen dan wat ze nu deden. Ze stranden allebei op de keeper of de bal ging naast in het geval van Johan Katlin. Balbezit is nu van die doelman. Die doelman van Curaçao met de paas het middenveld in. En hij weet heel gemakkelijk Blokzijl te bereiken. En die heeft meters. Och, dat wil je niet weten.
2: Ja, en die speelt een breed op Joost Schreuder. En we zijn allemaal weer op de helft van FC Utrecht. Nu weer even niet, omdat de bal terug is gespeeld op Tycho Land. En dan heeft Groningen de bal op de eigen speelhelft nu. Dit is Land die rustig terugspeelt op Vase. Groningen lokt Utrecht in de hoop om weer wat ruimte achter die verdediging te creëren. Daar waar de eerste goal uit kwam. Nu dan misschien dat gaat gebeuren als Vaassen met de verre bal komt. Ja, en daar is dan Van Bergen en een geweldige redding van Brouwer. Van Bergen uit de rug van Eerthuizen. De volley, de dropvolley is van Bergen. En de redding is van Michael Brouwer. Die redding was nodig in de 28e minuut. Levert de eerste hoekschop op voor FC Groningen. De tweede grote kans voor de Groningers gaat er ook niet in. Tenminste, ook niet. Gaat er niet in. De eerste grote kans ging er wel in. Bij de tweede doet Brouwer wat hij moet doen. Hij bokst die bal over het doel en over de achterlijn. De hoekschop gaat genomen worden door David van der Werf.
1: Hoekschop vanaf de rechterkant. Brouwer in zijn doelmond. Degene die aangeeft hoe men moet gaan staan. Daar komt die bal. Die komt gevaarlijk binnen bij de penaltystip. Maar die gaat voorbij aan het hoofd van Willemson. Aan de andere kant van het veld wordt hij wel opgevangen door Marco Rente. Rente met de voorzet. Het is trouwens Prins, maar daar is Brouwer. In tweede instantie heeft hij hem vast en kan die richting de 16-meterlijn gaan. Maar niemand van Utrecht in de omschakeling. Dus moet Brouwer zijn tijd nemen. Het klokje der gehoorzaamheid van Kooi geeft aan dat hij nog 3 seconden heeft. En heeft hem snel gegeven aan Hornemans.
2: En Hornemans levert in. Dan is het Dani de Wit die Utrecht redt. En Ferdinand Paul die de bal naar de rechterkant speelt naar Alarcon. Alarcon met wat ruimte omdat Prins op afstand dekt. En dan kan Alarcon op snelheid komen. En dat probeert de Spanjaard nu ook. Alarcon op snelheid richting de achterlijn. Dan moet hij met de voorzet komen. Nee, legt de bal terug op Van Overim. Van Overim met de voorzet nu. En dan is daar heel veel blauw van FC Utrecht. En een klein beetje wit van FC Groningen. En dat verdedigt de bal uit. Hornemans terug op Brouwer. Brouwer naar Eerthuizen. En zo blijft Utrecht in balbezit. Was er een mogelijkheid om tot een kans te komen. De voorzet van Overheem bereikte geen FC Utrecht speler. Terwijl er genoeg voor het doel van FC Groningen stonden. En Utrecht nu met een slechte aanname van Paul. Hij herstelt het zelf. Bal terug op Hornemans. En Hornemans, terwijl er iemand met een bord bij de zijlijn klaarstaat alsof er al gewisseld gaat worden. Een assistent. Ja, bij Utrecht zo te zien. Hè? Staat daar nee, staat een speler van Groningen klaar om in te vallen. Dani de Wit nu op Zagre. Zagre even terug naar Eerthuizen. En Utrecht met het balbezit. Het is nog altijd 1-0 voor Groningen als Eerthuizen de diepte zoekt. Maar David Min niet bereikt. Min begaat dan de overtreding op Rente. En dan kan Groningen gaan wisselen. Gaat Elvis van der Laan in de ploeg komen bij de Groningers. En wie gaat er dan uit? Marco Rente.
1: Rente zal dan niet helemaal fit zijn. Dat is het enige wat ik mij kan bedenken. En een debutant bij FC Groningen. Elvis van der Laan is de man die nieuw is bij FC Groningen. En hij gaat spelen in de laatste lijn op de plek van Marco Rente. Dus het zal wel degelijk een blessure zijn. Rente gaat ook snel de catacombe in. Hij heeft wat last van zijn bovenbeen zo te zien. En het is het balbezit voor Groningen. Met Vaassen die tussen de linies door zomaar heel gemakkelijk Boxel kan bereiken.
0: Ja, dat komt natuurlijk om Katelien moet aan de binnenkant spelen. Dus dan komt Schreuders vrij.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat heb je dus als je niet 1-op-1 speelt, René.
1: Ja, je probeert het. En Paul moet mee met het centrum.
0: Ja, en dan gaat Zaken.
1: Moet Katelien pakken.
0: Ja, en Zagre gaat naar de binnenkant toe en dan heb je hem vrij.
1: En nu dus weer staat Blokzijl vrij. En in het verlengde staat Van der Werf of Schreuders ook vrij. De bal gaat overigens naar de andere kant. Naar Wouter Prins die bal in één keer doorspeelt. Appel voor buitenspel, dat is het wel degelijk niet. En dus kan Groningen door met Prins over de linkerkant. Maar die levert, dat is nog niet zo vaak voorgekomen bij Groningen. In bij Van Overheem. Dan wordt de diepte gezocht bij Alarcon. Of is het Zagre? Nee, geen van beide. Schreuders verdedigt terug. En Groningen is meteen weer weg met Van der Werf. En met Schreuders over de rechterkant.
2: Schreuders zoekt Van Bergen, Willemson. Groningen weer gevaarlijk. Loopactie van Van Bergen. Willemson houdt even in. En dan nu is de loopactie van Pelle Clement. Maar daar komt de bal niet. Groningen houdt wel de bal in het bezit nu. Via Van der Laan. Die de bal opraapt en op de eigen speelhelft terug breed speelt op Timerblok. Ik hoop wel dat hij Van der Laan goed gesmeerd heeft. Het is een rode. En hij ziet er tamelijk wit uit. En de zon schijnt heftig in de Euroborg. Terwijl Groningen komt via Tycho Land. Land door de as. Bal breed op Wouter Prins. 32e minuut. Prins weer breed op Tycho Land. En dan Groningen in balbezit. Het blijft maar moeilijk voor FC Utrecht om uit te verdedigen. Dan is het uiteindelijk Eerthuizen. Die zonder te kijken waar naartoe de bal wegroeit. Nou, waar naartoe? Dat hebben wij wel gezien. Over de zijlijn. Er zit weinig voetbal in bij FC Utrecht. Groningen leidt met 1-0.
1: Groningen heeft wel een plan. Utrecht heeft vooral geluk nodig. Met balbezit nu voor Tigoland, die bal terugspeelt in de laatste lijn. En hem vindt bij Tika de Jonge. Meegegeven aan Blokzijl. En dan Blokzijl weer terug naar de man aan de zijkant. Dat is Tigo de Jonge, of Tika de Jonge. De Jonge weer terug naar Van der Laan. En Van der Laan weer terug het middenveld in. En zo speelt Groningen rustig de bal rond. Gaat hij nu tussen de linies door. Zit Eerthuizen erin. Maar Eerthuizen zit er 15 keer tussen. Maar het is even 15 keer een balverlies meteen.
0: Ja, hij kan hem niks. Want op 5 meter van staat iedereen voor hem.
1: Jongen. Schreuders. Ook hij heeft een prima middag. Met heel veel ruimte en heel veel vrijheid. Als de bal teruggaat en Correa een beetje meemoedig aan de zijkant zit. Want dan kan die weer weggelopen worden. Eerthuizen door Van Bergen. Daar is de voorzet. Groningen komt op 2-0. Groningen komt niet op 2-0. Groningen komt wel op 2-0. En weer is het Willemson. Hij geeft het laatste zetje. Het is de 34e minuut. Het is 2-0 voor FC Groningen. Het kon niet uitblijven. En Willemson kopt hem als laatste binnen. Maar het was Clement. Het was weer over de rechterkant dat men moet komen. En één man is echt een dissonant bij Utrecht in de laatste lijn. Hij wordt omvergelopen, omheen gelopen, alsof hij een lantaarnpaal is. De naam Mike Eerthuizen. En Utrecht moet het bekopen met de tweede goal van FC Groningen. Weer Willemson.
2: Ja, de voorzet van Van der Werf belandde eerst via Pelle Clement op de paal. Dan leek FC Utrecht nog goed weg te komen. Maar uiteindelijk stond Willemson daar en die kopte die bal binnen. Hij kroop voor zijn man en passeert Michael Brouwer voor de tweede keer vanmiddag. En dus de 2-0 voorsprong voor FC Groningen. Dat vooralsnog makkelijke middag beleeft. Mede ook dankzij het feit dat FC Utrecht niet alleen niet goed voetbalt, maar ook de kansen die het dan wel krijgt om zeep helpt. En dan is het 2-0. En mag Kathleen voor de derde keer vanmiddag aftrappen?
1: Nee. Hey. Uit het spel.
0: Nee.
1: Nou, wel. Nou, dat is mooi. Dan blijft het 1-0. Dan gaat het feest voor Willemson niet door. En gaat er een kruis door de 2-0.
0: Maar wat draaide die Van Bergen weg bij Eerthuizen?
1: Maar dat is toch, dat is toch een lantaarnpaal? Ja. Die kan toch niks, maar hij ziet hem aankomen. Ja. Hij draait nog geen eens op tijd.
0: Ja, hij moet zijn hand tegen hem houden, tegen zijn rug. Dan is de draaicirkel wat groter.
1: Godsamme lief hebben zeg. Wat een probleem.
0: Oh, jongens toch.
1: Nu heeft Min alle problemen met Van der Laan. Utrecht speelt niet goed. Ik wil nog niet zeggen dramatisch, want daar is het er nog te vroeg voor. Maar na 35 minuten mag men van geluk spreken dat de thuisploeg in de Euroborg, in dit geval FC Groningen, maar op 1-0 staat.
0: Was de wedstrijd verleden jaar ook niet zo?
1: Ja.
0: En gingen we toch nog
1: in
0: met
1: de tweede helft?
0: Ja.
2: De Wit en Karlsson. Karlsson in de blessuretijd, ja.
0: Laten we daar maar
1: aan vasthouden.
0: Aan vasthouden, ja.
2: Schreuders loopt de bal die hij even dacht binnen te houden alsnog over de zijlijn. En dan mag Arthur Zagré namens FC Utrecht de ingooi nemen. Meter of 11, inmiddels 12 vanaf de achterlijn. We kunnen dat goed zien, want wij zitten zo'n beetje op de 16 meterlijn hier. Gaat die bal in de richting van David Min, die wil doorkoppen. Dat lukt niet. Van Overeem verovert dan de bal wel voor FC Utrecht. En dan via Dani de Wit belandt de bal bij Angel Alarcon. Dan gaat buitenom Vesterlund. Bal van Alarcon op Dani de Wit. De Wit, die bal is te hard voor Vesterlund. De Wit had wat meer ruimte dan die dacht. Krijgt hem nou terug en dan is het schot krachteloos. Toch wel in een kansje voor FC Utrecht. Via Dani de Wit in de 36e minuut. Maar doordat de paas op Vesterlund te hard was, was de voorzet van Vesterlund ook niet helemaal lekker. En kon Dani de Wit hem ook niet heel goed in de richting van het Groninger doel transporteren. Groningen dat de bal weer heeft via Tigo Land. Land richting David van der Werf. Daar zit Zagré, maar weer eens tussen. En dan heeft Eerthuizen nu de bal. Die ziet Alarcon gaan. En dat heeft Vaassen ook gezien. Buiten zijn 16 meter. Gebied. Kopt hij die bal naar voren, dan is het Vesterlund die wint van Clement. Dat doet hij met de hulp van Joris van Overeem. 37e minuut van de wedstrijd. Het was eventjes, dachten we, 2-0 voor Groningen. Maar nee hoor, het is 1-0 voor de Groningers. Omdat de tweede goal van Willemson werd afgekeurd.
1: Drie man zijn er aan een warming-up begonnen. Per Kloosterboer komt straks voor Eerthuizen. Davy van den Berg komt straks misschien wel voor Dani de Wit of voor Ferdinand Pol. En wie mag Offerhaus gaan vervangen? Wie zou jij doen, Erik?
0: Ja, ik, in dit geval zou ik Eerthuizen. Het is wel een linksboot, maar
1: voor Kloosterboer, hoor.
0: Ja.
1: Dat is ook een linksboot. Ja. Dus ja, ik denk dat hij maatregelen gaat nemen. De Nieuwe trainer van FC Utrecht. En ik kan hem in deze, als ik het zo een beetje schets, geen ongelijk geven. Want vooral Eerthuizen speelt een dramatische eerste helft tot nu toe.
0: Ja, het is een verdediger, hè? Het is een echte verdediger. En hij moet nu te veel nadenken. En we weten, als spelers moeten nadenken, en daar was ik er ook een van, dan wordt het, ja, dan wordt het lastiger. Je moet intuïtief moet je spelen.
1: En we zien dus dat Groningen daar geen last van heeft. Die denkt niet na. Dat wil niet zeggen dat ze hier in Groningen geen goede opleiding genieten of een goede universiteit hebben. Want dat hebben ze hier ook allemaal.
0: Zeker.
1: Dus dat zal allemaal wel goed zijn. En nu het balbezit van Van der Werf. Nee, het is het balbezit van Tika de Jonge van Blokzijl. Weer terug naar Van der Laan. En Van der Laan vindt dan de vrije man. In dit geval Van Bergen. Want Groningen heeft één ding goed gedaan. Hij heeft het goed gezien hoe Utrecht te ontregelen is. En doet dat met verve.
2: Ja, en Groningen heeft ook nog eens een keer 5 jongens uit eigen opleiding op dit moment in het veld staan. En Groningen heeft dus goed opgeleid. En dat die goede opgeleide spelers een kans hebben gekregen. Ja, dat is ook gebeurd omdat Groningen een jaartje in de keukenkampioendivisie mocht of moest spelen. En daar ook door financiële nood gedwongen die jeugdspelers een kans moest geven. Maar die kansen hebben ze gegrepen en die mannen staan er nu allemaal in.
0: En een trainer.
2: En de trainer, die zit er nog steeds.
0: Die de jeugd een kans geeft?
2: Ja, een trainer die de jeugd een kans geeft, zeker ook dat. En de ingooi nu voor FC Utrecht, als er even een tweede bal in het veld ligt, is Vesterlond de man die die bal gauw weer over de zijlijn speelt. Horemans krijgt weinig tijd om de bal naar voren te spelen, omdat Van Bergen hem heel simpel vastzet. En dus moet Horemans terug naar zijn doelman Brouwer. Die probeert dan de hoge bal op Johan Katlin. Maar Johan Katlin is niet zo heel groot. Dan is het uiteindelijk wel het goede werk van Arthur Zakaré dat Utrecht in balbezit brengt. Van Katlin. Katlin, waarom schiet je niet zelf? Geeft de bal aan David Min. En David Min, die moet dan nu proberen die bal alsnog weer voor te krijgen. Min weet zich daar knap de drukte uit te spelen. Dan is daar de voorzet van Eerthuizen. De rake kopbal van Dani de Wit.
1: Maar de vlag omhoog.
2: Er ging een vlag omhoog aan de overkant. Maar dit was dan zowaar een... Dat was een goede aanval van FC Utrecht. Ik vond hem niet zo goed beginnen, omdat ik de keuze van Katlin voor Min niet heel goed snapte om die paas te geven. Terwijl Katlin Erik volgens mij gewoon in schietpositie was.
0: Ja, hij moet doorlopen en schieten. Dat denk ik ook. En de bal die hij speelt gaat ook nog eens naar buiten van de goal af. Dus ja, dat is een keuze die hij maakte.
2: Maar Utrecht heeft gescoord. Zij het afgekeurd. Assist van Eerthuizen. Dat moet de burger ook moet geven. En Zagre die de bal heeft voor de bezoekers meegeeft aan Johan Katlin. Katlin zoekt Zagre. Daar zit Blokzijl tussen. En dan is Zagre achterin weg. En moet Utrecht weer uitkijken.
1: En het balbezit nu voor Eerthuizen. Omdat hij er op tijd bij is bij Van der Werf. Ik denk dat Offerhaus gaat komen voor Pol. Dat Davy van den Berg komt voor Min. Dat Dani de Wit de spits wordt. En dat Utrecht het anders op gaat lossen. Wat denk jij?
2: Kloosterboer voor Eerthuizen,
1: ja,
2: denk je dan?
1: Ja,
0: we gaan het zien. Nee,
1: moet je als trainer op dit moment, als je met 1-0 achter staat, 5 minuten voor tijd, je tanden laten zien en zeggen, dit tolereer ik niet, dat accepteer ik niet.
0: Die spelers zien deze jongens ook lopen. Dus dat kan ook een signaal gewoon zijn. Of dat in de rust allemaal gebeurt, dat moet ik nog zien. Maar ja, hij geeft wel een signaal af.
1: Hoe dan ook, we hebben Groningen in het balbezit. Met het balbezit voor Schreuders. Die even teruggaat naar Tigoland aan de buitenkant stad van de Werf. En via Schreuders terug bij Blokzijl. Maar Utrecht durft niet druk te geven op het bal. Het is Blokzijl die heel veel ruimte krijgt. Het zij Schreuders. En hier komt er weer eentje doorlopen. Langs niemand minder Van Bergen. Werd teruggelegd dan Wouter Prins. Wouter Prins met het schot. Tegen Van Overheem aan. Maar dan worden ze weer met z'n tweeën de poppenkast ingespeeld door Tom van Bergen. Wat Groningen, hier krijgt het ook weer een kans. Willemson gaat voor de bal, wordt niet geraakt. Ja, Willemson wordt geraakt, maar de bal niet. En dan gaat die bal over de middenlijn, wel op de helft van Groningen. En ligt Willemson voorlopig geblesseerd op het veld. En gaat Blokzijl dan de bal over de zijlijn spelen? Ja, dat doet hij. En dus zegt Joey Kooi dat er even een blessurebehandeling plaatsvindt.
0: Je ziet dus René dat hij bij overeen wegloopt. Die laat hem lopen, want die denkt, laatste linie, die pakt hem op. Ja, en dan ben je vrij. Die momenten die zijn te lang.
2: Oh, Van Bergen zegt, Willemson hoeft geen behandeling. Nee, want dan moet hij er een minuut uit.
1: Ja.
2: Dus Willemson die staat nu snel op. En dat is dan toch een aardige regel die ze hebben ingevoerd bij de UEFA.
0: En in dit praten, dat zegt al genoeg.
2: Bij de FIFA. En dit, ja, er wordt gepraat. Zagre praat met Correa. Correa praat ook met Katlin. om daar wat aanwijzingen te geven. En ja. Kathleen die...
0: Ja, maar het klopt wat Kathleen zegt. Als ik naar binnen ga, is de zijkant vrij. Omdat Sacre niet doordouwt. En Eerthuizen moet dan naar links toe. Dan doen ze niet, omdat je middenvelder die daar diep loopt, die blijven ze staan.
2: Er gaan nu ook weer een paar andere warm lopen bij FC Utrecht.
1: Ja. Dus, wat ik dacht, zal niet opgaan dan.
2: Bleek, Iqbal. Nu met de warming-up. En Owen ook. En Paredes.
0: Ja, maar als je ziet hoe Groningen het doet op het middenveld, kan Iqbal nu wel gaan lopen. Maar dat is het speelstijl. Ja,
2: die moet warm blijven. Die zit koud te laaien op de bank. Die moet zijn spieren een beetje warm houden, Erik.
0: Okay, sorry.
2: Heb jij het niet koud?
0: Sorry. Nee, ik vind die heerlijk.
1: Ik heb mijn jasje bij me. Je mag hem lenen, hè?
0: Had ik mijn korte broek maar gedacht.
1: Hoe dan ook. We krijgen het praatje met de assistent scheidsrechter. Want daar staat toch wel iemand langs de lijn die vooralsnog niet mee kan doen. Dus Groningen heeft wel degelijk een man moeten brengen. Als ze nu van Overheem onder andere uitgeschoffeld wordt, is dit een overtreding. Ja, wel een overtreding. Een duw van Hoornemans. Hoornemans is een beetje boos. Omdat Groningen tijd trekt en niet al te vriendelijk is. Zegt Joey Coy tegen Hoornemans dat ze vriendschap moeten sluiten. Van Overheem zegt dat de overtreding werd al op mij gemaakt, maar daar fluit je ook niet voor. En Utrecht mag zo meteen de vrije trap gaan nemen. Hoornemans gaat dat doen vanaf de rechterkant van het middenveld. En Tom van Bergen, de Utrechtse plaag, weer defensief gezien, die... Ja, Eerthuizen kent het nummer van Bergen heel goed. Want dat heeft hij alleen maar gezien.
2: Ja,
0: we moeten wel optimistisch blijven.
1: Ja, ja.
0: Tweede helft, net als vorig jaar, dan maken we nog 2 goals.
2: Hoornemans nu misschien wel voorrust. Oh ja, want daar gaat er eentje liggen van Groningen in zijn eigen 16. En dan heeft Utrecht de pech dat die bal niet net lekker voor een Utrechtse aanvaller komt te liggen. Krijgt Alarcon met het hoofd wel terug tot bij Kathleen. Kathleen even terug naar Eerthuizen. Nou, nog maar een keer zo'n voorzet. Nee, nu even de bal breed op Van Overheem. Paul de 16 in. Van Overheem even breed naar Hoornemans. En dan moet die met een goede voorzet komen. Alles en iedereen van FC Utrecht in de 16 nu. Er komt de voorzet van Hoornemans. Dat is de koppel van Danny de Witte. Recht in de handen van Etienne Vaassen. En zo. Zo is het ook na 44,5 minuut. Nog altijd 1-0 voor FC Groningen. Gaan we in de richting van de extra tijd. Dat zullen 2 minuten zijn voor de drinkpauze. En misschien iets extra tijd voor die blessure van Willemson, die geen blessure was. Nu mag Groningen gooien omdat Kathleen de bal over de zijlijn speelt. Veel misbaar bij de Fransman. Maar hij weet zelf ook donders goed dat hij degene was die bal het laatst raakte. De ingooi is voor Tika de Jonge. Die laat het over aan Jorg Seuters en krijgt hem dan aangegooid door zijn ploeggenoot Tika de Jonge. Balletje breed op Van Bergen. Dat is een overtreding van Eerthuizen, die daar zijn lichaam er stevig in zet bij Tom van Bergen. De vrije trap is voor FC Groningen. We krijgen er 3 minuten bij in de eerste helft. Die 3 minuten zijn 10 seconden geleden ingegaan. FC Utrecht op achterstand in Groningen. 1-0. Terwijl Utrecht wel, en dat moet ook gezegd worden, grote kansen kreeg via Kathleen en Alarcon. Heeft Groningen als enige gescoord. 2 keer zelfs. Utrecht ook 1 keer, maar er werden in deze wedstrijd al 2 doelpunten afgekeurd. Eentje van Groningen van Willemson en eentje van De Wit.
1: Balbezit is voor Wouter Prins in de extra tijd. 30 seconden zijn we bezig van de 3 minuten die we erbij krijgen. Balbezit is voor Groningen. Etienne Vaassen zal de 1-0 graag de eerste helft doorbrengen. En zal die bal dan het middenveld inspelen. Kijk toch eens, Van Bergen helemaal vrij. Van Overheem is daar te laat. Wouter Prins aangespeeld aan de linkerkant. Kan wat meters naar voren maken. Komt dan Vesterloen tegen. Gaat terug. Komt het middenveld weer in. En dan is het balbezit uiteindelijk voor Tika de Jonge na het paasje van Tigoland. Doorgespeeld nu bij Schreuders. Schreuders naar de zijkant van de werf. Zit Utrecht ertussen met Ferdinand Pol. En gaat de bal over de zijlijn. En krijgen we de ingooi voor FC Groningen. Dat voetballend de bovenliggende partij is ten opzichte van FC Utrecht. We hebben 2 momenten gehad dat Utrecht heel gevaarlijk kon worden. Maar dat was vooral vanuit de omschakeling met Kathleen en met Alarcon. Maar beide 1-op-1 wisten niet te scoren. Alarcon strandde op Vaassen en Kathleen speelde de bal voorlangs. Balbezit is voor Groningen met Prins aan de linkerkant.
2: En Van der Laan nu, de man die Marco Rente kwam vervangen. Iets voorbij de helft van de eerste helft. Het balbezit voor Groningen op de speelhelft van Utrecht. Bal breed gespeeld op de totaal vrijstaande Joost Schreuders. Schreuders, combinatie met Van der Werf. Van der Werf, even terug naar Tika de Jonge. Tika de Jonge kan hem dan opnieuw het 16 meter gebied inbrengen. Daar gaat hij aan alles en iedereen voorbij. En mag FC Utrecht de doeltrap nemen. Als er nog 1 minuut in de extra tijd te spelen is. Michael Brouwer, de vervanger dus van de zieke Vasilios Barkas. Barkas ziek, net als Nwankwo en Didde. En dan mist Utrecht ook nog Jensen, Engwanda en Agugil. En is Stepanov door Huperikelen met Bayer Leverkusen niet inzetbaar vandaag. Volgende week wel weer als alles goed gaat. En nu Brouwer met de verre trap in de richting van de Wit. Die wint in de lucht, krijgt de bal terug van David Min. Kan daar nog een kans komen voor Utrecht? Nee, want de paas van de Wit wordt niet begrepen door Alarcon. En dus heeft Groningen de bal met nog een halve minuut te spelen in de eerste helft.
1: Fase, wacht even. Wanneer gaan we tellen? Dat doen we niet. Bal is weer vrij bij de vrije man, Joost Schreuders. Hij samen met Van der Werf. Die kunnen de wedstrijd van hun leven spelen. En als je dan in het centrum ook nog Tom van Bergen hebt, die steeds uit de rug van Erikhuizen wegloopt, dan heb je een prima drietal wat Groningen op een hoger plan kan brengen. In dit geval probeert Blokhuizen Blokzeil het. Hij doet het terug op Vaassen. En Vaassen, buiten zijn 16, speelt het middenveld aan. Daar is Tika de Jonge en gaat de bal via Clement nu terug naar Vaassen. Maar klinkt daar het rustsignaal. Ruststand, en iedereen mag van geluk spreken. Want de ruststand is hier in Euroborg slechts 1-0 door die goal van Willemson na 8 minuten.
3: 5 minuten over 3:30. We gaan zo dadelijk beginnen aan de tweede helft. Bij FC Groningen tegen FC Utrecht. De stand is 1-0 voor FC Groningen. En we gaan straks meemaken of FC Utrecht het in de tweede helft recht kan zetten. We gaan daarvoor naar de Euroborg. Met Erik van der Meer, Bert Kous en René van den Bergen. Onwennig FC Utrecht gaat op jacht naar de gelijkmaker.
1: Koppen snellen en we zien dat Utrecht in ieder geval niet gaat wisselen. Dat geldt ook voor de ploeg van FC Groningen, die nu even wat warm-up dingen doet. Onder leiding van een man die lijkt op Johan Katlin. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat op dit moment bij Groningen staat te doen. Dat zal toch iets te naïef zijn. Maar Groningen maakt zich nog even warm. Terwijl FC Utrecht het met dezelfde 11 mensen doet, had ik de hoop dat we toch wat wisselingen zouden zien en dat mensen iets zouden veranderen en willen veranderen. Maar daar is bij FC Utrecht op dit moment geen sprake van. De scheidsrechter Joey Coy staat klaar. Groningen gaat aftrappen voor de tweede helft. Tom van Bergen staat klaar bij de bal om de wedstrijd weer in gang te schieten. Dan hoop ik dat iedereen snel terug is voor zijn positie op de perstribune. En wij gewoon kunnen gaan kijken naar deze wedstrijd. Joey Coy kijkt eens om zich heen. Ziet dat er 11 en 11 staan en zijn we begonnen aan de tweede helft. Groningen leidt met 1-0 door de goal van Willemson na 8 minuten. Tweede helft is begonnen.
2: Met een paas van Vaassen van uit zijn eigen 16. Verde helft van FC Utrecht op over de zijlijn. Dat is inmiddels de ingooi genomen. Diepe bal in de richting van David Min. Die verliest het duel van Blokzeil. Van overeem brengt Utrecht weer in balbezit. Paul speelt hem dan naar voren. Kan daar Alarcon in balbezit komen. Dat kan misschien wel. Maar er was al een overtreding begaan op Elvis van der Laan door Dani de Wit. Van der Laan ligt op het gras en wordt door de boosdoener overeind geholpen. En dan mag Groningen de vrije trap gaan nemen. Het was denk ik David Min die de overtreding maakte. Want Joey Coy is nu even in gesprek met de spits van FC Utrecht. Die voorlopig mag blijven staan omdat Utrecht weinig alternatieven op de bank heeft. Erik heeft voor de rust wel mogelijke alternatieven opgesomd. Maar daar heeft Anthony Correa nog geen gebruik van gemaakt. Balletje terug bij Groningen op Vaassen. Die speelt rustig uit naar Blokzeil. Blokzeil levert in bij Horemans, maar die levert in bij Tycho Land. En dus heeft Groningen de bal weer.
1: En Groningen gaat dan via Van der Werf. Doorgelopen is daar Schreuders. Schreuders met Sagré in de achtervolging. Schreuders trekt nu naar binnen toe. Is er een afspeelmogelijkheid? Jawel, die is er. Met balbezit voor Van Bergen. Van Bergen, handige draaier. Nu de bal naar de zijkant. En hij dus die de voorzet eventueel niet meer kan pakken. Dan komt die bal terug in de laatste lijn. Is die toch voor een Groningenbeen gevallen. En heeft Utrecht nu de nodige problemen met uitverdedigen. Maar via Horemans kan Utrecht wel weg via Alarcon. En die heeft ruimte. Alarcon met Van der Laan voor hem. Alarcon is weg.
2: Alarcon op snelheid. Alarcon de 16 in. Dan speelt hij de bal te ver voor zich uit. En kan Blokzeil de bal laten lopen voor de grijpgrage handen van Etienne Vaassen. En dan kan Groningen weer komen via Tika de Jonge. Groningen doet het even rustig. Utrecht heeft nog veel mensen achterin. in als Groningen de bal heeft. En het opvalt meteen in het begin van de tweede helft dat Ferdinand Pol wat meer naar de linkerkant weer is gaan spelen. Om daar het dubbele gevaar van Groningen te ontkrachten. Alleen dat gaat voor ons nog niet goed, want Groningen heeft daar wel de bal. Pol krijgt hem daar niet weg en dan gaat hij erin via Van Bergen. Lekkere start zeg voor Utrecht in de tweede helft. Derde minuut van de tweede helft. Utrecht zou dat gevaar moeten bezweren vanaf de Groningse rechterkant. Maar dat lukt allemaal niet. En Tom van Bergen, die misschien volgende week alweer tegen FC Utrecht speelt. Wie zal het zeggen? Want hij wordt nog altijd in verband gebracht met AZ. Schiet Groningen in de 48e minuut op 2-0. En dan ga je dan met je goede bedoelingen.
1: Ja, dan komt hij toch weer over de rechterkant. De actie van Groningen. En dan de voorzet op Tom van Bergen. Het lijkt allemaal niet zo moeilijk. Thomas Pol komt er niet bij. Van Bergen met de binnenkant van de rechter, van de linkervoet. Speelt hij de bal over doelman Brouwer heen. In de verre hoek. En dan is het 2-0 voor Groningen. Heeft Utrecht niks in te brengen. En is gewoon duidelijk dat het hier een maatje te klein is ten opzichte van FC Groningen, Erik.
0: Ja, ik weet niet.
1: Je schrikt ervan, hè?
0: Ja, ik moet zeggen, ik had echt verwachtingen. En na verleden week, hè, dan zag het ook nog wel aardig eruit. Maar ze vallen gewoon, ja, om de grens willen we het nog niet zeggen. Maar de spelers weten niet wat ze moeten doen. Het blijkt toch dat het vrij moeilijk is wat de trainer wil. En iedereen die doet eigenlijk maar wat, of die probeert het zo goed mogelijk te doen. Maar het is gewoon heel lastig voor de spelers.
1: En zo leek het ook, onwennig voor alles. En ze doen hun best. Maar ja, dat is het minste wat je van een voetbalploeg kan verwachten in een wedstrijd in de Eredivisie. Groningen, ja, dat heeft sowieso de buitenkant rechts voor zich alleen. Dat weet gewoon dat daar altijd ruimte is. Het zij bij Van der Werf, het zij bij Schreuders, het zij bij Tom van Bergen, die ook nog wel eens daar wil opduiken. Het is nu Willemson die doorkopt. Dan via Clement het balbezit. En dan Willemson van de bal afgelopen door Alakon. De vrije trap is voor FC Groningen. Groningen dat voorstaat tegen Utrecht met 2-0.
2: En dat halverwege de eigen speelhelft de vrije trap gaat nemen. Tigo Land gaat dat doen. Die speelt hem terug uit naar doelman Vaassen. En van dat storen en druk zetten waar Telstar onder Correa zo goed mee was, daar zie ik bij FC Utrecht ook nog maar weinig van terug. Vaassen met het balbezit weer. Want even wist David Min Blokzijl te dwingen tot de bal terug. Maar ja, Groningen heeft natuurlijk ook geen haast nu. Vaassen nu met een verre bal in de richting van Willemson. Eerthuizen vangt hem op met het hoofd. Komt hem in de voeten van Wouter Prins. Prins kan weer oprukken richting de 16. Buitenom komt Van Bergen. Prins zet hem voor richting de tweede paal. Maar daar kan Utrecht de bal rustig laten lopen. Want de bal gaat daar over de zijlijn. En dan mag Ferdinand Pol de ingooi gaan nemen. Hebben we 50 minuten gespeeld in de Euroborg. Er wapperen nog wel wat vlaggen in het uitvak van FC Utrecht. Maar het is verder stil daar aan de overkant. En het is 2-0 voor FC Groningen.
1: En FC Groningen, dat ziet dat Utrecht nu ter hoogte van de achterlijn, meter of 5 voor de hoekvlag, de ingooi neemt. Doet dat via Sagre. Is het Min die bal controleert. Min gaat nu naar de achterkant toe en speelt hem dan naar Sagre over de rechterkant. Katlin aangespeeld. Van hem mag je toch wel wat verwachten. Katlin krijgt een duw, krijgt een zet, krijgt een vrije trap. Schreuders is de dader. Utrecht snel overgenomen met Johan Katlin. Katlin nu weer met Schreuders, weer vastgehouden. En nu zegt Joey Coy dat er niets aan de hand is. Meet met twee maten, lijkt me. No. Groningen mag door en doet dat in de diepte richting de bal op middenveld in. En Pol maakt dan de overtreding. En dan gaat er bij Groningen ook nog iemand liggen die uit het niets op de grond valt. De overtreding wordt hoe dan ook gemaakt tegen Pelle Clement. En de vrije trap is voor FC Groningen op de eigen helft, op het middenveld van die eigen helft. Heids aan de rechterkant.
0: Je zou toch denken, René, dat je Poe, hè, die heeft het in de voorbereiding redelijk gedaan, dat je ervaring in ieder geval nodig hebt op het middenveld. Hè? Je snapt dus, ik snap niet waarom bijvoorbeeld Davy van den Berg niet speelt. Dat is toch iemand die al heel veel ervaring heeft.
1: Hè, in de grote man bij Zwolle.
0: In de Eredivisie, die kan dat volgens mij veel beter invullen en makkelijker invullen en beter lezen als die jonge jongen.
1: Maar kijk nu even. Nu gaat Horemans constant mee met Van den Berg, met Tom van Bergen.
0: Ja.
1: En is het 1 tegen 1 tussen Erikhuizen en Eerthuizen en Willemson. En overal komen er gaten waar Utrecht niets mee weet.
0: Nee, ja, dat is het probleem.
1: Men volgt, maar men laat niet, of men kijkt niet wat men achterlaat. Nee.
2: En Groningen heeft de bal en Groningen heeft een lekkere middag op deze manier. Met het balbezit voor Van der Laan. Van der Laan op eigen speelhelft. Even iets druk van Alarcon. Van der Laan heeft alle tijd om de bal terug te spelen op doelman Etienne Vaas. Het lijkt wel een beetje Betje Buizen.
0: Nee, maar je ziet nou, ja, je ziet Horremans in het centrum. Daar moet Overheem spelen. En Horremans aan de rechterkant, ja, dat is gewoon zijn positie.
1: Nee, maar kijk nou. Van Overheem speelt in de laatste lijn. Horremans is dus eigenlijk naar voren.
0: Ja.
2: Van Bergen gaat zwerven en Horremans loopt lekker mee.
0: Precies, ja, en dat moet andersom zijn. Dan kom je ook in je favoriete positie terecht.
1: Nu is het Horremans die gaat liggen na een mogelijke duw van Tom van Bergen. Maar daar is niets aan de hand. Ingooi is gewoon voor FC Groningen. Dat in de 53ste minuut voorstaat met 2-0 hier in eigen stadion, de Euroborg.
2: De doelpunten van Willemson en Van Bergen. En het balbezit voor Pelle Clement. Clement op Tigo Land. Land op Clement. En Land krijgt hem dan weer terug van Clement. En plaatst de bal dan naar de rechterkant naar Tijmen Blokzijl. Iedereen, behalve Elvis van der Laan en Etienne Vaassen op de helft van FC Utrecht. En daar moet het niet gebeuren op dit moment. Het Utrecht staat bij 2-0 achter. Het moet hier voor onze ogen gebeuren. Voor het 16 meter gebied waar wij het beste zicht op hebben. Het 16 meter gebied waar op dit moment niet eens een doelman in staat. Omdat FC Groningen op de helft van Utrecht speelt. Kan Etienne Vaassen een meter of 10 buiten zijn eigen 16 meter gebied staan om het spel te overzien. Van der Laan rustig ingespeeld. En Groningen via Van Bergen, randje 16. Kan Van Bergen tot een schot komen? Of kiest hij voor de bal naar Prins? Hij kiest voor de bal naar Prins. En dan gaat hij via Vesterloen. Nee, via Prins over de achterlijn. En mag Michael Brouwer de doeltrap nemen namens FC Utrecht. Als u later bent ingeschakeld, nee. Brouwer is niet de man die Vassilios Barkas heeft verdreven onder de lat bij FC Utrecht. Maar Barkas is ziek naar huis gegaan vlak voor aanvang van deze wedstrijd. Net als bankzitter Matthijs Didde. En daarom Brouwer dus vandaag de doelman van FC Utrecht. Hij is al 2 maal gepasseerd. Nu de verre bal van Utrecht van achteruit over Johan Katlin heen. Katlin krijgt hem dan in tweede instantie bijna terug. Maar wint het duel niet en krijgt de bal dus niet bij Zagre. En dan kan Groningen weer heel makkelijk overnemen. En is Pelle Clement nu weg. Onderschept de Vestermoed de bal niet. En is daar nu Groningen eruit en wordt het daar 3-0. Want dan gaat het wel heel makkelijk. Daar is niet de 3-0. Omdat het schot van Willemson niet hard genoeg is, kan Brouwer zijn hand erachter krijgen. En is het na 54 minuten spelen nog altijd slechts 2-0 voor FC Groningen. Toegegeven, Utrecht kreeg 2 hele grote kansen in de eerste helft. Maar ja, als je die niet maakt, dan moet je ook niet mopperen.
1: En Utrecht moet stand houden, moet overleven in deze wedstrijd. Nu Polen die bal naar voren speelt. Alarcon is weg bij Van der Laan. Maar daar is ook de doelman, Vaassen. Die is er op tijd en geeft dan rustig mee aan Wouter Prins. Prins met het hakje van Van Bergen. Ja, het is nu replay wat Groningen speelt. Bal aan de zijkant, daar is Willemson. Willemson doet het zelf. Willemson, bal wordt aangeraakt. Gaat over het doel heen. Via Sagre is het uiteindelijk de hoekschop voor FC Groningen. Maar we worden op dit moment aan bonken gespeeld.
2: De hoekschop gaat vanaf de rechterkant genomen worden door David van der Werf. En de koppers van Groningen zijn weer mee naar voren. En Utrecht moet dus weer alle eens aan dek. Utrecht houdt ook niemand voor. Dat heb jij het wel eens over gehad, Erik. Eentje in de middencirkel houden, dan hou je toch ook in ieder geval 2 verdedigers achter.
0: Ja.
2: Maar dat doet Utrecht dus niet. Alarcon is de vers vooruitgeschoven man. Dan komt die bal bij de eerste paal. Wordt hij daar weggewerkt? Nee, nog niet. Nu wel door Zagre. Maar die schiet hem tegen de Groningen spelers op. Tegen de cornernemer, tegen David van der Werf. Gaat de bal over de achterlijn. En mag Utrecht de doeltrap gaan nemen. Brouwer gaat dat doen samen met Eerthuizen. Gert-Jan Tameres meldt zich even aan de zijlijn met wat aanwijzingen. Utrecht speelt de bal uit naar Vesterloend. Vesterloend ziet Alarcon diep gaan. Paas is te hard. Vaassen is de prima meevoetballende doelman van FC Groningen. Die een parkerende post terugstuurt de helft van FC Utrecht op. Waar Groningen de bal dan weer makkelijk bij zich houdt.
1: Prins op de eigen helft aan de linkerkant van het veld. Krijgt tijd. Er wordt niet gejaagd. Er wordt niet opgejaagd. Utrecht komt overal een stap tekort. Je ziet je erger, hè?
0: Ja, ik vind het. En dit heeft niks te maken met deze trainer, maar ja, ik vind dat een leiding gewoon goed moet kijken naar wat je kan en wat je doet en wat voor mensen je in huis hebt. En nu begin je opnieuw en je ziet wat een strubbeling je weer meemaakt in een nieuw seizoen. Het vind ik zo jammer, want je eindigt gewoon goed, hè, met goed verdedigen. En het grootste probleem ligt om een doelpunt te maken. Doe daar iets mee en haal een trainer misschien ook die daar wat mee kan. En in je in de volgende fase brengt. En ja, we beginnen nu weer opnieuw. En je ziet hoe moeilijk dat is.
1: En Utrecht heeft het zo moeilijk omdat Groningen wel al jaren bezig is met een bepaalde speelstijl. Nu is de overtreding vanuit het middenveld van Joris van Overheem. Die ook moet knokken voor elke centimeter. Maar ook nu te laat komt. En de vrije trap is voor FC Groningen. Halfwege de speelhelft van FC Utrecht rechts. Iets rechts van het doel. Brouwer die volgens nog twee man, drie, vier man denk ik in de muur gaat neerzetten. En Groningen gaat de vrije trap nemen. Het is weliswaar heel ver voor David van der Werf. Maar er zullen absoluut wat Groningen spelers meegaan met snode plannen. Ergens in de 16 meter van FC Utrecht.
2: Blokzeil daar ook bij die bal. En Van der Werf ook bij de bal. Van der Werf is uiteindelijk de man die hem gaat nemen. Die gaat kijken of hij opnieuw gevaar kan stichten voor het doel van FC Utrecht. Als we ruim 57 minuten onderweg zijn. Het wordt een trap met rechts door David van der Werf. Van der Werf gaat het in één keer doen. Wil hem om de muur heen draaien. Schiet hem via de muur over de achterlijn. Het is de derde hoekschop voor FC Groningen. FC Utrecht mocht er nog geen één nemen. Er zijn nu wel wat spelers bij FC Utrecht bezig aan de warming-up. Die kan leiden tot een invalbeurt. Van den Berg, Iqbal, Bleek en Owen zijn bezig. Het handje van de fysiek trainer, duimpje omhoog in de richting van de bank van FC Utrecht. Ja, deze mannen kunnen er zo aanstonds in gaan komen. Eerst nog even die hoekschop van der Werf. Van rechts te trappen, wegdraaiend van het doel van Brouwer. Brouwer bokst weg. Prins brengt hem met het hoofd terug in de 16. Van der Laan kan er niet aan. Bal wordt opgevangen door Tika de Jonge. En dan is de bal een prooi voor Michael Brouwer. Het blijft 2-0 voor Groningen. We hebben bijna een uur gespeeld.
1: En dat uur dat heeft ertoe geleid dat Groningen op 2-0 staat hier in de eigen Euroborg. Prachtig stadion, vooral met dit soort temperatuur en deze zon. Dan is het een beetje

0: gaat...
1: Maar zeg het maar, Erik.
0: Ja, nou ja, dat...
1: Hij deed het tegen Sevilla toch ook het laatste kwartier?
0: Ja.
1: Hij moet iets om ze te overtuigen dat dit beter is dan wat men voorheen speelde.
0: Ja, je moet iets proberen, maar ze zitten er heel ver vanaf.
1: Hoe dan ook, hebben de twee Fransen in de Utrecht geleden topoverleg met elkaar. Arthur Sagre en Johan Katlin bij de bal. Staat links van het doel, halverwege de speelhelft van FC Groningen. Daar komt de vrije trap. Kooi heeft het vrijgegeven. Daar is de kopbal. Goeie kopbal van Eerthuizen. En een goede redding van Vaassen. En dus geen treffer voor Utrecht. Het blijft 2-0. Maar Eerthuizen voor het eerst echt dichtbij.
2: Ja, dat was een knappe kopbal van de langste man van FC Utrecht. Hoewel, de langste. Hij loopt nu langs David Min. Ik denk dat hij nog net een kruintje groter is, David Min. Die afgelopen zomer even heen en weer is gevlogen naar Turkije. Om wat meer haar op het hoofd te krijgen. Ook wat de tijd in de voorbereiding erg ingesmeerd werd op de voorheen kale bats. Krijgen we de preek nu even van Joey Kooi. Omdat er een paar mensen in het 16 meter gebied zijn die wat al te enthousiast fysiek met elkaar bezig zijn. Gaat Utrecht de hoekschop nemen. Vanaf de linkerkant is het Johan Katlin die die bal in gaat draaien met zijn rechter. Daar komt die bal nou indraaien. Hij draait hem van alles en iedereen voorbij. En dan gaat hij ter hoogte van de hoekvlag over de zijlijn. Dit was dan de eerste hoekschop voor FC Utrecht.
1: En we gaan wisselen. We gaan drie nieuwe mensen zien, waaronder Davy van den Berg. Die loopt nu naar de middencirkel toe om zo in de ploeg te gaan komen namens FC Utrecht. Hij mag er dan eindelijk in voor het nummer 53. Dus Ferdinand Pool gaat eraf. Davy van den Berg komt voor hem in de ploeg onder nummer 34. Dan verder David Min die het veld gaat verlaten. Spits van Utrecht heeft weinig potten kunnen breken. Is dat Paredes die voor hem gaat komen?
3: Iqbal
1: gaat voor hem komen onder het nummer 14. En dan zien we ook nummer 10 die het veld gaat verlaten bij FC Utrecht. En dat is Johan Katlin. En nummer 16 komt voor hem in de plaats. Dat zijn de wissels van FC Utrecht.
2: En dan zal Iqbal een beetje meer op de plaats van Dani de Wit gaan spelen, veronderstel ik. En de Wit naar de spitspositie verhuizen. Ja, dat zien we nu gebeuren. En Adrian Blake komt gewoon op de plek waar hij andere keren ook terecht komt als hij invalt. Links voorin. De man met snelheid, de Engelsman, die ook volgens diverse bronnen weg zou kunnen bij FC Utrecht. Omdat er belangstelling is voor hem. Nu Eerthuizen moet even wat oplossen. Lost het op. Het gaat niet heel makkelijk, maar het is opgelost. Blake nu met het balbezit. Blake, overtreding in de middencirkel. Vrije trap voor FC Utrecht. Iqbal, toch man die WK-minuten heeft gemaakt afgelopen zomer. De bal even breed op Zagre. Krijgt hem nu terug. Dan is daar Blake meteen. Die diep gaat, krijgt de bal nu in de voeten gespeeld. En dan gaat Zagre buitenom. Dani de Wit is voor het doel. Nou, kom dan maar met een voorzet. Daar is de Wit. En daar is de hele grote kans voor Alakon, zeg. Maar die schiet hem vanaf een meter of twee over het doel. Dan is er wel een vlagsignaal voor buitenspel. Meteen ook van de assistent scheidsrechter aan deze kant van Dion Fickert. En dus zou dat doelpunt waarschijnlijk toch niet doorgegaan zijn. Maar dit was wel, Erik, dat was een prima aanval.
0: Ja, en dat was de eerste keer dat ik Zagre zo diep heb zien met een voorzet.
2: Ja.
1: Het is trouwens gewoon een doeltrap, jongens. Het had een goal geweest van Alakon als die voor was gekomen.
0: Dat weet ik niet. Dat zal de VAR wel...
1: Ja?
0: Ja, nou ja, hij gaat met de vlag omhoog.
1: Balbezit is voor Eerthuizen die de verre bal inlevert bij Van Bergen. Tom van Bergen met wat ruimte. Tom van Bergen richting de 16 meter. Tom van Bergen met van overheen voor hem. Tom van Bergen schiet. Schiet oog over. Doeltrap voor FC Utrecht. 64e minuut. We hebben in ieder geval al drie momenten van Utrecht gezien. Met Alakon, met Eerthuizen en de kopbal. En met Blake en zijn voorzet bij Dani de Wit.
2: Ja, en FC Utrecht dus. Maar FC Utrecht nog wel altijd met 2-0 achter in Groningen. Terwijl Brouwer nu de bal aangespeeld heeft gekregen van Hormans. Naar voren pompt in de richting van Dani de Wit. Die wint daar in de lucht. Kopt door aan Adrian Blake. Blake krijgt hem met een gelukje terug in de combinatie met Alakon. Alakon nu, verbleek nu in duel met Pelle Clement. Blake zoekt naar de mogelijkheden voor een schot. Breed op Iqbal. Iqbal naar Zagre. Zagre aan de buitenkant. Randje 16 meter gebied. Weer terug naar Iqbal. Dan moet die met een voorzet komen. Daar komt de voorzet. Daar is de kopbal van Alakon. Krachteloos en richtingloos. Ja, richting heeft hij wel, maar recht in de handen van doelman Etienne Vaassen. En wat mij opvalt,

0: Dani de Wit. Een kop kleiner dan David Min. Hij heeft al meer kopduels gewonnen in deze wedstrijd in de spits dan dat David Min had gedaan. Het balbezit is voor Groningen. Schreuders aan de bal. 25 minuten nog te spelen. Zo aanstonds nog een drinkpauze. En dan moet het in het laatste kwart voor FC Utrecht maar gebeuren. Als het niet voor die drinkpauze al nog erger wordt. Nou, vooralsnog niet. Omdat Horemans in duel met Willemson de bal over de zijlijn kopt. En Groningen mag gooien.
1: Groningen doet dat over de linkerkant. En dan is het weer Wouter Prins. Ik vind wel dat de rechterkant, waar we de eerste helft vooral het gevaar van Groningen zagen, inmiddels wat meer ingedampt wordt.
2: Ja, daar hebben ze het wat beter voor elkaar. Het zit nu meer in het centrum, hè, en rechts van het centrum. Ja, uiteindelijk maakt dat voor Groningen natuurlijk weinig uit of ze het nou via de rechterkant doen of via de linkerkant.
1: Heel gemakkelijk, Bokzijl in duel met De Wit. Speelt de bal terug naar Vaassen. En Vaassen trapt hem in één keer weer naar voren. Utrecht zet dan ook niet door richting de middenlijn. Van Overheem wint het duel van Willemson. Op het middenveld nu Davy van den Berg met het eerste balcontact. Kopt die bal door naar het centrum in de aanval. Alleen bereikt Dani De Wit niet. Wel via Groningen. Speler gaat de bal over de zijlijn. Heeft Sagre daar de ingooi genomen naar Eerthuizen.
0: Eerthuizen terug op Brouwer en Brouwer naar Horemans. En dan krijgt de doelman van FC Utrecht hem vervolgens weer terug. Michael Brouwer nu met een verre bal in de richting van Dani de Wit. Die kopt, springt weer hoger dan Van der Laan. Krijgt de bal niet tot bij Alarcon gekopt. Maar Groningen verdedigt ook niet goed uit. En dan kan Sagre overnemen. Bal nu bij Adrian Blake. Blake wegdraaien bij Schreuders. Twee keer wegdraaien bij Schreuders. Overtreding van Schreuders. Vrije trap voor FC Utrecht. Vijf overtredingen, vijf kleine overtredingen. Is ook misschien wel een keer een gele kaart. Schreuders die dat ook bij Katlin al een paar keer gedaan had. Nu de bal van Iqbal naar de rechterkant gespeeld. Naar Alarcon. Alarcon met Prins voor zich. Loopactie is van Vesterlund. Maar de paas van Alarcon te scherp. Makkelijke prooi voor fase. 66e minuut. Het is 67e minuut moet ik zeggen. Het is nog altijd 2-0 voor FC Groningen.
1: Geen aanstalten van de hand omhoog van Joey Coy. Dat de fase tijd zou rekken. Nee, het gaat gewoon rustig door met Groningen. Dat via Schreuders de bal nu terugspeelt naar fase. Fase. Die bal naar voren speelt en uiteindelijk het doorkoppen van Willemson. Maar daar staat niemand van Groningen meer. Het lijkt erop alsof Groningen denkt van deze hebben we binnen.
2: We vinden wel goed, ja. Nou ja, ze wachten iets meer af en hebben ze natuurlijk gelijk in winststand 2-0 voor. Dus hè, hun hoeven ook niet echt. Ze proberen nu gewoon in de omschakeling iets te gaan doen.
1: En Utrecht probeert gebruik te maken van het feit dat men nu iets meer balbezit heeft. Adrian Blake met de voorzet. Komt hij op het achterhoofd van Vesterlund. Opgevangen weer door Van Overheem. Die probeert hem de 16 in te koppen. En dan Groningen wat wegwerkt. En via Willemson de bal inlevert bij Eerthuizen. Eerthuizen naar Horemans. Horemans in de middencirkel op de helft van Groningen. Dat is de meest achteruitgeschoven Utrechter. Behouden dan Michael Brouwer. Als Horemans de bal breed speelt, breed weer op Eerthuizen. En Utrecht nu bezit neemt van de helft van FC Groningen.
0: En de bal alleen niet bij een Utrechter krijgt, omdat hij door Van Overheem niet kan worden veroverd. Nu wel, omdat hij weet hij de bal bij Sagre te krijgen. Terwijl Horemans er even bij is gaan zitten, heeft Sagre de bal aan de linkerkant bij Adrian Blake gekregen. Blake met een actie, Blake met de voorzet. Wordt weggekopt door Blokzijl. Horemans ligt daar nog steeds op het gras. Heeft hij kramp, maar wordt daar wel voor behandeld door Eerthuizen. En Utrecht nog altijd in de aanval. En dan is het nu uitkijken, want Utrecht met z'n tienen. En dan moet Eerthuizen ook wat gaan doen. Er komt de bal op Tika de Jonge. En is Alarcon in de achtervolging daar bij Tika de Jonge. Dan maakt Alarcon de overtreding. Dat is nuttig. Want Utrecht nog altijd even met z'n tienen. Omdat Horemans echt niet verder lijkt te kunnen. Die krimpt van de kramp. En dan kijk ik even naar de bank. Ja, Kloosterboer.
1: Gewoon wisselen jongens. Ja. Offerhaus erin, klaar.
0: Offerhaus staat al klaar om erin te komen. En die zou dan Horemans moeten gaan vervangen. En snel ook een beetje.
1: Want...
0: Oh, het is een drinkpauze. Nou, het is een mooi moment om te wisselen.
1: We hebben ze nog geluk ook.
0: Ja, het is 2-0 voor Groningen.
1: Hij kan Horemans, niet meer lopen,
0: Horemans kan niet verder. En dan zal Guus Offerhaus zo aanstonds voor hem in de ploeg gaan komen.
1: Wat zou je nu nog kunnen zeggen, Erik?
2: Die moeten natuurlijk af, dus Offerhaus erbij.
1: Nee, ja, maar als trainer om het tijd te doen keren.
2: Ja, ik zou nou gewoon 1-1 hè, en dan vol gas geven. Kijk of je nou met 3-0 afgaat of niet. Dat is niet meer zo belangrijk. Je moet proberen om nu de laatste 20 minuten gewoon vol gas te geven. Zover je het kan. En heel snel een goaltje maken, want dan kan het nog. Nee, je kan nog twee keer scoren, dat hebben we ook gezien. De kans hebben we gekregen de eerste helft.
1: Maar dan moeten ze er wel in.
2: Dan moeten ze erin, dat is inderdaad zo. Ja, en dat is al, niet van deze tijd, maar dat is natuurlijk al heel lang zo. Dat je ja, doelpunten moet je kopen. En dat is tot op heden nog niet gedaan.
1: We gaan eens kijken wat Offerhaus gaat brengen. Terwijl Horemans nu van het veld afkomt. En absoluut niet verder kan. Vergezeld door de fysio van FC Utrecht. 2-0 de tussenstand in het voordeel van de thuisploeg FC Groningen. En FC Utrecht heeft tot op heden niets weten in te brengen. Ja, heeft wel wat momenten gehad in die tweede helft. Ook nog met de kopbal van Neerthuizen. Werd gepakt door Vaassen. We zagen een voorzet van Bleek met Alarcon waar de bal over ging. En nu gaat Horemans het veld eraf. En voor hem onder nummer 6 Guus Offerhaus. Voor de laatste 20 minuten.
0: Is het zo, Erik, dat Utrecht er wat meer energie in lijkt te hebben gegooid door de wissels? Of komt dat doordat Groningen Utrecht wat meer de ruimte geeft?
2: Nou, ik vind wel dat Utrecht met de wissels wel wat meer aandrangt. Maar ja, Groningen vindt dat ook wel goed. Hè. Die hoeft niet meer die ballen zeg maar voor eruit te halen. Je krijgt nu wat opportunistische ballen in de 16 die ze Utrecht erin gooit. Ja, daar moet je proberen om te scoren, maar dat wordt gewoon, dat blijft natuurlijk heel lastig. Prins?
0: Prins er ook uit bij Groningen, de linkse verdediger. En Tyreek Messera is de man die voor hem in de ploeg komt. Dat is een linksback voor een linksback.
2: Ja.
0: En dat gebeurt ook in, ja, als gevolg van de drinkpauze. Die we begonnen met een overtreding van Angel Alarcon, waardoor FC Groningen nu op een meter of 25 van het FC Utrecht doel een vrije trap kan gaan nemen die gevaar zou kunnen gaan inhouden.
1: Groningen klaar voor de vrije trap. Alles en iedereen van Utrecht in de eigen 16 meter. Daar komt die bal van de Werf. Die komt, ondanks dat hij tegen de zon inkijkt, in de handen van Michael Brouwer, die berustig die bal op kan pakken. We zitten inmiddels in de 72e minuut van deze wedstrijd. 26e minuut, tweede helft, twee minuutjes. De drinkpauze gehad. Wij dank aan onze collega van Voetbal International die ons van drinken heeft voorzien. Vandaar dat wij zonder al te veel problemen deze tweede helft ook weer volledig live op de stream bij u zullen brengen. Als van overeen wordt aangespeeld en Utrecht het balbezit heeft in de eigen laatste lijn, de hoogte van het eigen 16 meter gebied. En Offerhaus voor het eerst balbezit heeft.
0: Offerhaus moet terug onder druk van Pelle Clement. Speelt hij de bal terug op Michael Brouwer. Brouwer ziet Tom van Bergen opduiken en besluit tot een lange bal in de richting van Danny de Wit. Dan gaat Adrian Bleek alvast lopen. En Bleek krijgt die bal ook, maar speelt hem dan te hard diep op Angel Alarcon. En dan zit daar wel een plan achter. Maar ja, dan moet je het ook nog goed uitvoeren voordat het echt gevaarlijk kan worden. Vaassen met de bal, meegegeven aan Elvis van der Laan. Zo'n jongeling die je in zo'n wedstrijd laat debuteren, uit nood, neem ik aan, omdat Marco Rente er na een half uurtje af moest. En dan denk je even van, misschien dat voor wat onrust gaat zorgen in de verdediging van Groningen. Maar niets is minder waar geweest. Die Elvis van der Laan die heeft daar gewoon een hele rustige wedstrijd gespeeld. Utrecht heeft het hem niet moeilijk gemaakt. Nu kan Eerthuizen onderscheppen, kopt de bal in de voeten van Sagré met Van der Werf in de rug. Halverwege de speelhoofd van FC Utrecht. Bal weer naar Eerthuizen. Eerthuizen slechte bal voorbij aan Zidane Iqbal. En Groningen dan weer via Tom van Bergen richting de 16 meter. Van Bergen kan die uithalen. Dat wil hij wel. Schiet op een Utrecht-hak. En dan gaat de bal de 16 in. Kan Willemson er net niet afdoen erbij. Gaat die bal niet eens over de achterlijn. En gaat de aanval van Groningen gewoon door. Nu niet meer. Omdat Davy van den Berg ertussen zit. Mag Groningen gooien.
1: Pelle Clement had de vrijheid om weer eens even wat aanvallends te bedenken voor Groningen. Als het balbezit er nu is. Alarcon de overtreding maakt. Het is een lastige netjes. Davy van den Berg die de overtreding maakt. Op Tycho Land moet zich even melden bij Joey Coy. Biedt zijn onschuldiging aan. En krijgt dan voor de rest niets te zien. Dat is maar goed ook, wel iets te horen. En de vrije trap is voor Messera, die hem terugspeelt in de laatste lijn naar Elvis van der Laan. En zo Groningen weer gaat bouwen via Blokzaal.
0: Dat Groningen, dat heeft nu gewoon 4 spelers uit eigen opleiding in de defensie staan. Met Schreuders, met Blokzaal, nu aan de bal van der Laan. En aan de linkerkant die Messera. Balbezit voor van der Laan. Ingespeeld, linie overgeslagen op Van der Werf. Die krijgt de bal met een gelukje bij een medespeler. Dat is in dit geval Tom van Bergen. Van Bergen terug naar Tycho Land. En Land op de speelhoofd van FC Utrecht met een goede bal in de richting van Van der Werf. Wie van FC Utrecht pakt hem op? Van der Werf kan zich vrijspelen, kan voorzetten, kan schieten. Daar is het blok van Vesterlund. De bal is nog niet weg. Van der Werf brengt hem nog een keer in. En dan wordt hij ingebracht door Schreuders. En gaat hij ruim voorlangs. Is het nog altijd 2-0 met nog ruim een kwartier te spelen. Kijkt naast mij hoofdschuddend Erik van der Meer naar deze wedstrijd.
2: Ja, Bert, je ziet de momenten van voetballen wat veel makkelijker is bij Groningen. Hè? Die vinden de tweede linie en de derde linie. En Utrecht, ja, gaat gewoon door op hetgeen van verleden jaar. Dat de opbouw is gewoon hartstikke lastig voor ze.
1: Balbezit is voor Schreuders, die de bal naar de zijkant speelt van de Werf. Even terug naar Vaassen. Vaassen weer breed op Van der Laan. Terwijl Anthony Correia een beetje wanhopig aan de zijlijn staat te melden dat iedereen door moet drukken, druk moet geven. Maar overal komt Utrecht te laat en kijkt dan Van der Werf helemaal vrij. Vervolgens dan op het middenveld Tycho Land. Ook hij kan meters maken. Zit Offraus er nu goed tussen. Maar de overname is alweer van Blokzijl. En zo heeft Groningen balbezit op de helft van FC Utrecht.
0: Schreuders die de bal in de richting van Van Bergen wil spelen. Dat doet hij ook wel, maar is te hard voor Van Bergen. Terwijl er nu bij Groningen ook eentje gaat zitten met Kramp. Ja, het is warm, er zijn veel meters gemaakt. En de bal in de richting nu van Adrian Blake. Was dat buitenspel? Vlag blijft vooralsnog omlaag. Blake daar in duel met de speler van Groningen. Heeft Blake de bal als laatste geraakt of heeft hij een overtreding gemaakt? Hoe dan ook. De Joey Coy wijst naar de kant waar Groningen naartoe aanvalt. En geeft dan de ingooi aan FC Groningen. Die is inmiddels genomen op Tika de Jonge. De Jonge naar Schreuders. Schreuders naar voren naar Van der Werf. Maar daar neemt Zagré over. Heeft Iqbal nu de bal namens FC Utrecht. En zijn we zowaar weer eens een keer met 21 man op de helft van FC Groningen.
1: En balbezit voor Bleek aan de linkerkant van het veld. Bleek met Forum van der Werf. Bleek terug naar Iqbal. Iqbal draait die bal naar binnen. Doorgekopt. Binnengewerkt door Dani de Wit. Maar het is buitenspel. Vlag is omhoog. Had hij er maar vanaf gebleven?
2: Ja,
1: dan was
2: hij goed geweest.
1: Want ik denk dat Van Overheem gewoon die bal doorkopt. En dan valt hij binnen bij de tweede paal. Alleen Dani de Wit geeft hem een zetje. En daarmee staat hij buiten spel. En dus in de 77ste minuut gaat er weer een treffer van Dani de Wit niet door. Omdat Van Overheem een goede kopbal heeft. Maar Dani de Wit hem het laatste tikje geeft. Alleen hij stond buiten spel.
0: En dus mag Groningen de vrije trap nemen in het eigen 16 meter gebied. Wel gewaarschuwd dus FC Groningen. Want wij kunnen wel roepen dat FC Groningen FC Utrecht nou wat meer de bal gunt. Als FC Utrecht zoiets zou doen bij 2-0 voorsprong.
1: Hij is wel aan het kijken voorsprong. Nog, hè, Kooi.
0: Ja. Hij is wel aan het kijken.
1: Is het lijntje? Dat moet getrokken worden.
0: Nou ja, we weten het dus nog steeds niet. Maar wat ik wilde zeggen, Erik. Als Utrecht dit doet, dan zeg je we moeten niet te veel achteruit lopen. Want dan roepen we het onheil over onszelf af.
2: Ja, maar we zitten hier niet voor Groningen, toch?
0: Nee. Dat zeker niet. Maar Groningen laat het dus wel gebeuren.
2: Ja.
1: Buitenspel.
2: Ja.
1: Het blijft 2-0 voor Groningen.
0: En dus mag Vaassen de vrije trap nemen.
1: En dat doet hij in de 78ste minuut. Och, had Dani de Witte maar vanaf gebleven. Maar
2: je ziet dus, Bert, wat er gebeurt. Hè? Dat je ballen erin krijgt. En ja, hij kan ook goed vallen. Dus je kan beter druk vooruit houden.
1: Nu is het Groningen trouwens met balbezit. Gaat die bal over de zijlijn. Krijgen we de ingooi voor FC Groningen. En is het Mercera die de ingooi gaat nemen aan de linkerkant van het veld. Doet het terug op eigen helft. Van der Laan terug naar Vaase. Groningen gaat bouwen van achteruit met Raai is wat. Schreuders helemaal vrij aan de rechterkant.
0: Omdat de twee van FC Utrecht doorlopen, maar verder niemand. Staat Schreuders heel mooi vrij. En kan Groningen makkelijk onder die druk van twee personen. Adrian Blake en Dani de Wit waren dat uitvoetballen. Nu Groningen weer de bal bezit op de helft van FC Utrecht. Tom van Bergen. Van Bergen zoekt naar de rechter om misschien van buiten de 16 uit te halen. Draait weg en speelt hem dan terug naar Tika de Jonge. De jongen van de Werf de Jonge. En zo heeft Groningen de bal weer. Tika de Jonge. Nu naar de rechterkant gespeeld naar Schreuders. En Schreuders weer terug op de jongen. Ja, Groningen voetbalt heel makkelijk. En ik heb het de laatste jaren sinds ik FC Utrecht met René mag volgen al wel vaker gezien. Zoveel ploegen in de Eredivisie die makkelijker en beter voetballen dan FC Utrecht. En we zien het vandaag ook weer hier in Groningen. Nu met Vaassen die de bal naar voren speelt over Iqbal heen. Kan Van der Werf opvangen en kan Groningen doorvoetballen.
1: En Groningen doet dat met Van der Werf die om zijn as is gedaan. Van den Bergen loopt daar door. Daar is Van Bergen, daar is die vrij. Daar is het Brouwers die komt en ook Zagre. Zagre, degene die het balverlies opheft voor FC Utrecht. En de bal herovert met balbezit nu vanaf de rechterkant. Komt de paas van Vesterlund. Daar is Davy van den Berg. Maak het eens af, jongen. Davy van den Berg legt klaar voor Blake. Blake, ja, 2-1. 80ste minuut van de wedstrijd gaat FC Utrecht terugkomen tegen alle verhoudingen in. Maar het is Adrian Blake met de kans met de goal. goal. En vooral het goede werk van Davy van den Berg zorgt ervoor, want hij legt hem klaar voor Bleek, dat zijn paasje nu succesvol wordt afgerond. En afgerond, FC Utrecht heeft een goal. 2-1, de nieuwe tussenstand.
0: Eerste goal van FC Utrecht in het nieuwe voetbalseizoen. Prima goal, goed uitgespeeld. Terwijl Groningen dan ook nog eens twee keer meteen gaat wisselen. Wat wel opvallend is, is dat als Groningen scoort, de doelpunten meteen hier op het scorebord worden geprojecteerd. Het doelpunt van FC Utrecht, dat blijft achterwege. Ryan Metu komt erin voor Willemson. De maker van de 1-0 gaat naar de kant in minuut 80. En dan komt er nog een nieuwe man in. En dat is het nummer 7, Travis Hernis. En die wordt vervangen. Die is de vervanger van Pelle Clement. En dan heeft Groningen zijn 5 wissels gebruikt.
1: Nummer 7 is de tweede wissel dus bij FC Groningen. 34 zagen we eerder komen. Willemson, de maker van de eerste goal, hij er dus af als Van der Laan de bal terugspeelt. En Zwolle Ajax 0-1 wordt door Mokkio. Waar dus ook de nodige problemen voor de Amsterdammers, zo lijkt het. Nu is Groningen weg en probeert het voor het eerst met de nieuwe man. Maar die strandt op het blok van FC Utrecht. De nieuwe man heet Ryan Metu. Metu dus met zijn eerste poging. Alleen, hij schiet tegen een verdediger aan. Wel krijgt Groningen de vierde hoekschop.
0: En die hoekschop die wordt, zoals de drie vorige ook, genomen door David van der Werf. Alle hoekschoppen van Groningen overigens in deze wedstrijd vanaf rechts van der Werf. En dat is wel opvallend. Draait die hoekschoppen allemaal van het doel af. Indraaiende hoekschoppen, ja, die zijn vaak een makkelijke prooi voor de doelman, omdat ze te dicht dan voor het doel komen. Een afdraaiende hoekschop is wat minder makkelijk te pakken voor de keeper. Misschien dat dat de achterliggende gedachte is. Als daar die hoekschop komt bij de tweede paal, wordt die weggekopt door Eerthuizen. En dan is Alarcon op snelheid. Alarcon op snelheid. Alarcon op snelheid. Oh! Alarcon is erdoor en speelt dan de bal te ver voor zich uit. Ai, ai, ai, ai, ai. Maar wat deed hij dat? Tot dat laatste balcontact goed. Dat had zomaar de 2-2 kunnen zijn in de 82e minuut. Maar het is slechts een ingooi voor Utrecht.
1: En Utrecht lijkt hier toch wat te voelen. Davy van den Berg, nog altijd chapeau voor het overzicht wat hij hield in zijn actie. Daar is Eerthuizen, de naar Nietman. Halverwege de spel van Groningen jaagt hij die bal de tribunes in. Het is een beetje overmoedig wat Eerthuizen doet. En de vrije trap, of de doeltrap liever gezegd, is voor Vaassen. Nog 8 minuten, geloof je er nog in, Erik?
2: Ja, vorig jaar was het ook zo in. Dat 93e minuut.
1: Karlsson,
2: ik geloof er nog steeds in.
1: Karlsson, terwijl nu Van Overheem het duel uitvecht met de nieuwe man Metu. En dan gaat de bal over de zijlijn. Houdt Utrecht er gewoon een ingooi in over. En mag Zagre die nemen.
0: En die gooit hem terug uit op zijn aanvoerder, op Joris van Overheem. Terug naar Zagre daar aan de linkerkant. Daar komt een Groninger, David van der Werf. En die schiet de bal via Zagre over de zijlijn, over de achterlijn. Of over de zijlijn? Nee, over de achterlijn. En dan mag Groningen hoekschop nummer 5 van nemen van deze wedstrijd. Utrecht mocht er 1 nemen. Alleen zijn dek weer voor FC Utrecht. Koppers van Groningen weer mee naar voren. En Alarcon nu wel in de buurt van de middenlijn voor de eventuele tegenstoot. Terwijl bij Utrecht ook Kevin Paredes klaar staat om in te vallen. Moet het eerst deze hoekschop overleven. Dani de Wit kopt weg. Dan is het Hernes die de bal weer inbrengt. En dan wordt hij overgeschoten uit de draai. Door Metu die bal aanneemt en opendraait en dan overschiet. Is de doeltrap genomen door FC Utrecht. Heeft Offerhaus de bal en die legt hem terug op doelman Brouwer.
1: En Brouwer trapt die bal in één keer naar voren en moet hij bij Dani de Wit komen. Dani de Wit met Van der Laan. Van der Laan kopt en wint. Nu terugkomend van buitenspelpositie is het eigenlijk ook al buitenspel van Dani de Wit. Ik kan dat maar nauwelijks geloven. En dan is daar de wissel. En zien we dat Arthur Zagre het veld gaat verlaten. Hij gaat aan de overkant uit. Nee, het is nummer 11 die het veld gaat verlaten bij FC Utrecht. En dus mag Zagre blijven staan. Alarcon heeft het veld verlaten namens FC Utrecht. En voor Alarcon is Kevin Paredes zojuist in de ploeg gekomen.
0: En Dani de Wit krijgt geel. Eerste gele kaart van de wedstrijd, gegeven door Joey Kooi. aan de, wat in de tweede helft was, spits van FC Utrecht. Dani de Wit krijgt die kaart in de 85ste minuut.
1: Eerthuis is een extra spits geworden, hè?
2: Ja, we hebben Van de Horen niet meer, hè?
0: Nee, nee, we hebben ook Steppen of niet. Dus Utrecht moet wat. Als nu Paredes de bal verovert en een vrije trap meekrijgt. Een meter of acht buiten het eigen 16 meter gebied. En Utrecht haast gaat maken. Utrecht met Van Overhem die vrije trap gaat nemen. Iedereen nu naar voren. Nee, Van Overhem laat het nemen van die vrije trap zelfs over aan doelman Brouwer. Iedereen van Utrecht naar voren. Eerthuizen moet die ballen maar op het hoofd opvangen. Zagre is nu rechterverdediger geworden. Utrecht nu echt met z'n drieën achterop. Want ook Vesterlund is wat meer naar voren. Dan gaat die bal hoog over alles en iedereen heen. Blokzijl komt weg. Van der Werf met paniek. Die levert een vuurpijl af. Waar komt hij terecht? Op het hoofd van Tika de Jonge. Opgevangen door Zidane Iqbal. Iqbal. Balletje vrijspelen. Nee. Bal de 16 in. Dat is zelfs voor Mike Eerthuizen te hoog. En dus mag Groningen de doeltrap nemen. Hebben we 85 minuten gespeeld in de Euroborg. Heeft Utrecht met 2-0 achter gestaan en de dood in de ogen gekeken. Maar inmiddels met die 2-1 tussenstand en de kansen die Utrecht toch wel gekregen heeft, gloort er misschien nog wel een puntje. Maar dan moet Utrecht iets doen wat heel moeilijk gaat. En dat is doelpunten maken. Hens van die invaller van Travis Hernes levert FC Utrecht een vrije trap op. Net buiten het eigen 16 meter gebied.
1: En Brouwer gaat de vrije trap nemen. Hij doet dat in de, wat is het, 40ste minuut, 41ste minuut. Er zullen nog zeker 8 tot 10 minuten bij komen in deze wedstrijd. Want ja, we hebben natuurlijk wat drinkpauzes gehad en we hebben allerlei wissels gehad. Als Van der Werf de bal nu met vervolgens dan ook Tika de Jonge de bal naar voren speelt. Groningen is het ook kwijt, Erik nu.
2: Ja, het is nu al eens een nek, hè? Ook voor Groningen.
1: En daar komt de lange bal. Die gaat over Vesterlund heen. Wordt mooi opgevangen door Schreuders. En Schreuders gaat tempo maken. Aan de buitenkant zien we dat daar balbezit is voor Meto. Utrecht zit ertussen. Zit er goed tussen. Met Offerhaus. Dan Bleek aan de zijkant. Bleek doorgeven naar Eerthuizen. Bal loopt over de zijlijn. Ingooi is voor FC Utrecht. Aan de linkerkant van het veld. En dan zegt Joey Coy dat Utrecht niet te veel mag smokkelen. Bal is terug bij Offerhaus. En meegegeven aan Zidane Iqbal.
0: Iqbal, balletje breed op Davy van den Berg. Van den Berg met Eerthuizen in de punt. Gaat Van den Berg de bal breed spelen op Iqbal. Iqbal verdeelt het spel nu naar Offerhaus. Offerhaus, de linker van drie centrale verdedigers nu. Gespeeld naar de linkerkant naar Adrian Bleek. Daar duikt Vesterlund op. Bleek vindt daar in de 16 Dani de Wit. De Wit met Blokzijl in de rug, 16 uit. Moet daar in de drukte die bal voorzien te krijgen. Dat lukt niet echt lekker. En dan kan Groningen eruit. Van der Werf speelt in op Tom van Bergen. Van Overheem maakt de overtreding op Van Bergen. En de aanvoerder van FC Utrecht gaat een gele kaart krijgen van de scheidsrechter. De overtreding van Van Overheem. Van Bergen rolt lang door. En misschien dat dat wel de reden is waarom de kaart was. Overtreding was het zeker. Maar een kaart, nou ja, hij is gegeven.
1: En dus een gele kaart voor FC Utrecht. Als Groningen de tijd zal nemen, maar als de behandeling plaats, ja, dan gaan we door. Nee, omdat er een kaart is, mag die door. Dat zijn de regels die zoals ze nu gelden. En dus heeft Groningen alle tijd om hier wat tijd uit te halen. Het feit dat je Eerthuizen naar voren brengt, zo Erik. Werkt dat ten positieve van het aanvalsspel? Of kan het ook weer een bepaalde gekheid in de hand?
2: Nou ja, je brengt natuurlijk gewoon die ballen in. Hè. Dat gaat niet meer zozeer met gevoel of richting. Die pomp je in de 16 en dan hoop je dat hij dan goed valt. Of dat je hem in kan koppen. Dat is eigenlijk het idee om een verdediger daarvoor te zetten. En je hebt niks anders, dus je moet lengte hebben.
1: Maar ik kan wel zeggen, Bert heeft het al een keer aangegeven. Na de wissels is er bij Utrecht wel wat nieuws ontstaan.
2: Nou ja, wat ik al zei, als je kijkt naar Po hè, of Davy van den Berg, ja, die heeft gewoon meer ervaring.
1: En is een voetballer.
2: Ja, precies. Dus, hè, en die hebben goed loopvermogen. Dus ja, ik zou daar eerder voor kiezen. Maar nou, de trainer zal er zijn reden voor hebben. Hè, die, als je kijkt naar een voorbereiding. Want die hebben we niet gezien. Maar
1: ik wel. Oh, ja, okay. En ik vond Davy van den Berg goed in de voorbereiding.
2: Ja, ja, dus hij zal zijn redenen voor hebben om niet met Davy te spelen.
1: En Davy heeft één ding. Die heeft in ieder geval zijn achternaam mee.
2: Ja, dat klopt.
1: Balbezit is voor Brouwer. Achter het doel van hem vieren de Groningen supporters al een feestje. Maar misschien is dat iets te volbarig. 2 minuten officiële speeltijd nog te gaan. Groningen 2, FC Utrecht 1.
0: Paredes speelt in op Zagre. Even terug naar Van Overheem nu. De meest achteruitgeschoven man bij FC Utrecht kan hem vooruit niet kwijt. En gaat breed op Michael Brouwer die zich inschakelt als libero. Brouwer met de bal hoog in de richting van Eerthuizen. Ja, dat is niet onverstandig. Eerthuizen kopt door en daar is niemand van Utrecht. Want ook Vesterlund is daar inmiddels als extra aanvaller neergezet. Maar de bal valt in de handen van doelman Etienne Vaas als de laatste minuut van de officiële speeltijd loopt. En de bal gaat in de richting van die invaller. Van invaller Hernes is het Paredes die daar met het hoofd tussen zit en de bal over de zijlijn kopt. Mag FC Groningen gaan ingooien aan de linkerkant van het veld. Messera doet dat. Ga staan als je voor Groningen bent. Wedstrijd is nog niet klaar. Iqbal op Bleek. Van wie ik ook vind dat hij goed invalt. Meegeven nu aan Iqbal. Iqbal even vastgehouden. Maar Iqbal is nog aan de bal. Iqbal zoekt Eerthuizen. Vindt Eerthuizen niet. Nu Paredes. Paredes. U hoorde mee al op de achtergrond. Slecht.
1: Zagre is helemaal vrij aan de rechterkant.
0: 6 minuten krijgen we erbij. En die zijn inmiddels ingegaan. Daarvan zijn 10 seconden voorbij.
2: Nou, laat ze maar gaan zitten dan.
1: Vaas gaat trappen. Groningen, ik had het niet verwacht. Maar er ligt toch lichtelijk paniek bij de ploeg van Dick Lukien. Als Utrecht met alles wat het heeft gaat voor het resultaat. Offerhaus achter de bal aan. Op de huid gezeten door Meetu. Maar Offerhaus speelt die bal terug naar Brouwers. Brouwer met de bal naar de zijkant. Daar staat Joris van Overheem. Van Overheem meegeven aan Davy van den Berg. Dit is voetballen zoals je het in de opbouw probeert. Overheem breed op Brouwer. Brouwer weer de bal naar voren toe. Trap is lang richting Davy. Die slinkt Dani de Wit door. Loopt Paredes in de rug. Maar daar zit ook het hoofd van de invaller van Groningen bij Travis Hernes. En dan is het uiteindelijk buitenspel.
2: Ja.
1: Buitenspel en Groningen met de vrije trap. Nog altijd 2-1. 1 minuutje extra tijd zit erop.
0: Paredes stond buitenspel toen Dani de Wit die bal doorkopt. En de Wit is wat ongelukkig op zijn enkel geland, zo te zien. Strompelt wat. Vorig jaar had hij ook zo'n dingetje aan het begin van de competitie. Er was Sparta uit en toen heeft hij lang niet kunnen spelen. Nu ziet het er niet zo beroerd uit, laten we hopen. Het maakt Zagre de overtreding, vindt Kooi. Zagre vindt van niet, dat zegt hij ook tegen de scheidsrechter. Er zijn regels voor tegenwoordig, dat alleen de aanvoerder daarover met de scheidsrechter mag discussiëren. Die regel wordt hier met voeten getreden door tenminste 2 spelers van FC Utrecht. Maar Joey Kooi houdt de kaarten in de zak. En Groningen laat niemand opdraven voor het nemen van die vrije trap. Want ja, dat levert de Groningers dan ook weer tijdwinst op. Nu is het dan Travis Hernes die zich achter die bal meldt. Breed op Elvis van der Laan. Bal gaat terug naar doelman Vaassen. Eerthuizen loopt door op de doelman. Maar het is al een lange bal in de richting van Bergen. Daar wint Van Overheem met duel en kopt Van den Berg de bal terug in de handen van Brouwer. En dan kan Utrecht nog een keer gaan komen. Het heeft nog 4 minuten.
1: Ja, ik zeg net tegen Erik dat Davy van den Berg dit slim doet, terugkoppen. Ik kies altijd voor de man met voetbalverstand.
2: Ja, ik zei het ook al, René. Ja. Het is ervaring, hè? En dat heb je nodig als je, iets nieuws wil uitproberen. Mensen die dat al een tijdje doen.
1: Nu, Bleek aan de linkerkant. Krijgt die bal van Vesterlund. Bleek komt naar binnen. Bleek met het schot. Oh, dat gaat naast. Dani de Wit moest er ook nu vanaf blijven, want hij stond buitenspel. Maar het is Vaassen die de doeltrap mag gaan nemen. Maar het is wel zo, en dat gaan we straks ook aan Correia het voorleggen. Alle wissels hebben wel iets teweeg gebracht bij Utrecht. En dat is dan wel weer prettig bij die stand van 2-1 om dat te merken.
0: De verre trap in de richting van Van Bergen gaat over Van Bergen en over Van Overheem heen. Van Bergen maakt bovendien, en het is niet Van Bergen, maar het is een Meetu die daar de overtreding maakt op Van Overheem. En FC Utrecht mag de vrije trap nemen. De 3e minuut van de extra tijd zit erop. Brouwer halverwege de eigen speelhoofd met de verre bal in de richting van Dani de Wit. Die moet doorkoppen, maar gaat onder de bal door. De Wit, of Van der Laan, ruimt op. Brouwer vangt op. Groningen al niet eens meer met spelers op de helft van Utrecht. Het laat de doelman van FC Utrecht met de bal aan de voet rustig richting de middenlijn komen. En dan gaan we weer pompen. De Wit of Eerthuizen. Wie moet het dan gaan doen? De bal gaat in de richting van Zagre. Daar zit dan Hernes tussen die de bal over de zijlijn kopt. En dan gaat Utrecht ingooien. Het heeft wel een Van den Berg, maar niet eentje die heel ver kan gooien.
1: Ingooi van Zagre. Gaat hij het ver doen? Terwijl Anthony Correia buiten zijn vak staat. Dus die moet terug naar zijn vak. Terwijl daar de ingooi is van Zagre. Wordt weggekopt door Hernes. Opgevangen door Iqbal aan de buitenkant aangespeeld. Sagre, Davy van den Berg komt buitenom. Sagre, wat ga je doen? Speelt die bal de 16 in. Eerthuizen kopt hem, maar die kopt hem niet goed. Eerthuizen moet hem naar een eigen speler koppen, maar hij kopt over. Speelt niet zijn gelukkigste wedstrijd, de Volendammer. Als de vrije trap er is, of liever gezegd de doeltrap voor Vaassen, en Groningen nog maar eens inlevert bij Offerhaus.
0: Ja, want Groningen roeit de bal nu alleen maar zo ver mogelijk weg. Dat is helemaal niet meer aan het voetballen in deze fase. Wat het nou zeker 70 minuten lang heel goed gedaan heeft. Dus na de wissels bij FC Utrecht, toen FC Utrecht toch wat meer opportunistisch ging spelen, wat moeizamer gegaan bij de Groningers. Zagre met Hernes voor zich. Zagre, komt hij zijn man voorbij, bereikt Bleek, dan Paredes buitenom. Dan moet hij nu met een goede voorzet komen. Paredes, die voorzet is goed. Nee, die is net niet goed genoeg. Gaat over Eerthuizen heen, wordt daar opgevangen door Davy van den Berg. Nou, 2 assists in 1 wedstrijd is ook prima. Dan gaat die bal over alles en iedereen heen. Dan wordt hij aangeraakt even door Mercera en mag Paredes gooien. Nog iets meer dan een minuut. Utrecht nog altijd op die 2-1 achterstand in Groningen. Als Zagre de ingooi gaat nemen vanaf de rechterkant, bijna op de achterlijn, moet dit een corner worden en moet dit haast wel een assist worden.
1: En dus gaan we de verre ingooi zien, terwijl Correa wordt teruggeplaatst in zijn vak, maar hij dacht dat het verder mocht. Nu Zagre. Daar is Paredes, die komt. Daar komt Vaassen. Ja, het is heel triest. Heel triest dat Vaassen die bal rustig op kan pakken. Wanneer gaan we tellen? Ik vind dat we nu moeten tellen. 1, 2. En Vaassen is gepokt en gemazeld. Die heeft een WK achter zijn naam staan. En dus weet hij dat Van der Laan nu kopt. En die kopt hem buiten de lijnen. Groningen is er bijna. De extra tijd zit er bijna op. Groningen wil vieren. Utrecht wil nog één keer. Met Van Overheem. Van Overheem, die bal nog eens even richting de 16 brengt. Eerthuizen moet doorkoppen. Verliest het in de lucht van Blokzijl. Maar is daar de duwfout van Offerhaus. En lijkt het gedaan. Gaat Utrecht de eerste wedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen, zoals het er nu naar uitziet, verliezen. In Groningen, in de Euroborg, met 2-1.
0: Ja, want Groningen mag nu de doeltrap nog nemen, terwijl de laatste 5 seconden van deze wedstrijd wegtikken. Utrecht slecht begonnen aan de wedstrijd. Wel 2 hele grote kansen kreeg in de eerste helft. Maar met 1-0 achter ging rusten. Heel snel in de tweede helft werd het 2-0. Utrecht en Groningen kregen allebei kansen. Maar uiteindelijk maakt Utrecht er eentje minder dan Groningen. En wint Groningen met 2-1. Of beter gezegd, want zo moeten wij het benaderen, begint FC Utrecht het seizoen met een nederlaag in Groningen.

Daar bent u weer. Welkom terug bij de Zone. Welkom terug op de Bosuil voor zometeen de aftrap tussen Antwerp en SK Beveren. Voor SK Beveren is het geleden van het seizoen 2020-2021, toen nog onder de naam Waasland Beveren, dat ze in de hoogste klasse actief waren. En dus nu na een periode van 6 jaar terug in de Jupiler Pro League. Ondertussen passeren de grote meneren van Antwerp nog eens de revue met Wouter van den Houten. Toby Alderweireld hebben we nog niet gezien, maar wel deze Mark Overmars en familie, vermoed ik dan. Zij hebben toch nog wat werk voor de boeg. Als we naar de selectie kijken, dan zien we wel dat er heel veel nieuwe namen zijn. Maar dat er toch nog precies een beetje bij mag, hebben we de indruk. Er zouden misschien nog wel wat spelers kunnen vertrekken. Nozawa bijvoorbeeld wordt gefluisterd dat hij misschien ook nog zou vertrekken. Dat gaan we zien de komende weken. Het is nog lang, die transferperiode. 3 september sluit hij in België. Dus er kan nog heel wat veranderen. En dus is de wedstrijd van vandaag niet per se een referentie voor de rest van het seizoen. Maar je kan ze maar beter winnen om dan toch die 3 punten er kunnen bij te schrijven. Want zoals u weet, vanaf dit seizoen tellen die eigenlijk in vergelijking met de vorige jaren dubbel. Voilà, daar zijn de spelers. Die komen het veld op onder leiding van de scheidsrechter Wesley de Kramer. 13.500 mensen hier aanwezig op de Bosuil van de Antwerpkant. En ook bij Beveren zijn ze met heel wat naar hier getrokken. Het is natuurlijk niet zoveel rijden. Een dik half uur op de ring en dan sta je hier vanop de Freetiel. Ook al is Beveren een ploeg officieel dan uit Oost-Vlaanderen. Het is toch een klein derbietje hier met Antwerp gezien de afstand. Michael Frey met de focus in het nieuwe shirt van Antwerp. Een beetje retro. Heel mooi. En de line-up met Tsunashima. En ook Sander Dirks. Dit seizoen met nummer 14. Rijn van Helden is er weer bij. Hij die de transfer maakte van het geweldig in vorm STGV naar Antwerpen. En dan in zijn eerste wedstrijd een blessure opliep tegen Charleroi. En daardoor dus weinig gespeeld. De ongeslagen kampioen trekt opnieuw ten strijde. Kon u daar lezen op de banner. De tifo van SK Beveren. Nou, dat is heel knap gedaan. En Christian Bruls nog altijd aan het glimlachen. We zijn toch blij om hem terug op het hoogste niveau te zien. En dan gaan we wel een ding het ander mogen verwachten. Met links of met rechts. Hij kan het allemaal. Nog eens beide ploegen. Die van Antwerpen aan de linkerkant. En daar moeten we toch nog iets over vertellen. Want nummer 17, Sam Renders, is nog last minute in de ploeg gedropt. En Christopher Scott is nog naar de bank gegaan. Hij zou een kleine blessure hebben opgelopen. Het zou kunnen dat Renders dan gewoon op de rechtsachter komt postvatten. Somers naar de rechtsbuiten en Salah op links. Of Renders gewoon op de linksbuiten. We gaan het zien zometeen. Maar Renders in principe van nature een rechtsachter. En ook bij SK Beveren kan het zijn dat Lokeza op de wing speelt. Slegers op het middenveld. Dat is af te wachten. Aanvoerders Jans en Somers komen bij de Kramer. De Kramer beter. Voor de eerste keer dit seizoen. En dan heeft het niet erg lang geduurd vooraleer Thibaut Somers die aanvoerdersband te pakken heeft gekregen. Die Ozo natuurlijk voor hem moet aanvoeren na al die jaren bij Cercle Brugge. De huddle bij SK Beveren. Met dus debutant Lennart Mertens in de Jupiler Pro League. ...33 is hij. En vooral actief geweest in de lagere reeksen. En de Challenger Pro League. Op profniveau dan. Via Deinze en Club Next. Meteen drukken, zegt Somers. En deze man, die heeft toch ook serieuze schoenen om te vullen. Want Boreus was een zeer goede doelman, is een zeer goede doelman. En die gaat zijn geluk dus beproeven in Schotland bij Hearts. Johannes Schenk, 23 jaar, wordt gehuurd van Preußen Münster.
opgeleid bij Bayern. Twee seizoenen bij de tweede ploeg van Bayern München gespeeld. En dan een jaar of drie bij Preußen Münster. Ook een ploeg uit de lagere reeksen in Duitsland. De pet bij Tim Bakens. Hij was vroeger een verdediger in Nederland. En is ex-trainer van Almere City en Helmond Sport. We zijn vertrokken. En de eerste bal voor Nozawa. En zoals verwacht, Renders dus rechtsachter. Somers rijdt je hoger en Salah van op links. Eerste keer vrij met het hoofd. Abrahams dus op rechts. En het was te verwachten. En het is Bikle. Salah haalt het en versnelt bal aan de voet. Daar is hij. Niemand op de rechterkant, dus dan gaat hij het zelf moeten doen. Daar is dan toch Sam Renders. Wel wat volk in die 16. Ahoka. Gooit hem, maar gooit hem te ver. Maar het publiek er meteen achter. Eerste actie van Ibrahim Salah. Zette zich door. Hij is dus nog niet veranderd op dat vlak. Deed dat ook bij A-agent. Zeer veel inzet. En loopvermogen. Schenk. Naar Tsunashima die eronder doorging. En Van Helden. Lange bal Nozawa. Vrij moet duelleren met Bonen. Ook hij, net als Mertens, bij Deinze gezeten. Victor Bonen. Even bij Jong, maar daar bijna niet gespeeld. Xander Dirks met nummer 14 dus. En er is nog altijd Piep Jong. 17. Tsunashima. Nozawa. Met de lange bal richting Vrij. Het hoofd van Janssens. Ook hij een verleden bij Deinze. Ze zijn er wel wat bij SK Beveren. Dit is goed gedaan. Salah. Kop naar binnen. Schoot afgeblokt. Kan wel recupereren. Salah nog steeds. En dan toch van de bal gezet. Mertens en de Kramer even in de weg. Maar Brul slalomt er makkelijk doorheen. En krijgt de overtreding niet mee. Bikkelt wel nog om de bal in de ploeg te krijgen. En dat is ook gelukt. Bij Antwerp Fofana. Lijkt de diepste te zijn van de drie middenvelders. Modibo Fofana, 18 jaar. Zat er vorig seizoen al bij Antwerp. Toen twee keer meegedaan. En kunnen scoren. Tsunashima. Lange bal voor Somers. Het is het hoofd van Bruno Godot. En kent hij ook nog heel veel waters doorzwommen op het hoogste niveau. Godot hier, Salah de 16. Opletten nu, voorzet met links. Nu wordt gepakt door Schenk. Hij heeft er zin in, Ibrahim Salah. Wordt gehuurd van Basel. Er is ook een aankoopoptie bedongen. En dus heel veel jong geweld ook bij Antwerp. In de huidige kern. Dirks via Bruls de ingooi.
Van Helden.

gooien. Lange bal is dat van Helden voor Renders. Sommers is mee. Renders krijgt alle tijd van de wereld voor de voorzet. Schenk zag die goed komen.

0: Mertens.
1: Zo krijgt hij ze graag. Die ballen dan, die overtredingen iets minder natuurlijk. Maar het was er wel degelijk eentje van Rijn van Helden. Nou, omgekeerd. Armen te breed. Een excuus. Salah. Dat is niet slecht geprobeerd van Fofana. Ahoka knap uit de lucht gehaald. Mertens is er als de keeper bij. Nu krijgt hij wel de fout mee. Snel gespeeld door Janssens. Bruls draait elegant weg en geeft hem dan aan Abrahams. Die heeft snelheid. Abrahams probeert in de loop van Bruls. Dat gat werd dichtgelopen door Tsunashima. Tuipens. Vrij. Meneer Christophe Janssens. Maar er zit wel pit in het begin van deze wedstrijd. In de duels wordt teruggezet. Godot. Slordig van Janssens, maar Keza kon profiteren. Wel goede recuperatie, Ahoka. Renders. Sibu Dwale is de verdedigende middenvelder bij Beveren, nummer 18. Hier het paasje richting Somers te hard van Fofana. En het wordt de doeltrap. Keza dus op links. Slekers mee op het middenveld. Lange bal van Schenk richting Lokeza. Product van de jeugd van Anderlecht. Chris Lokeza. Een tijdje in Nederland gezeten bij RKC. Bruls met de flankverandering voor Jans. Voorzet van Jans. Daar is Lokeza. Die kan hem terugleggen. Slegers met zijn rechter. Kon er niet genoeg kracht tegen zetten. Maar een eerste moment vanwege de bezoekers. Een flankverandering van Bruls. Perfect in de loop van Jans. Die hem richting Lokeza trapt. Goed teruglegt. En dan Slegers dacht hem mee te grissen om dan met links af te werken. Of misschien nog voor te trekken voor Mertens. Maar het was moeilijk. Abrahams. Mertens legt af. Opnieuw voor Abrahams. Dit is Bruls. Deze te hard en te ver voor Lokeza. Blessure. Bij Beveren. Bonne zit op de grond. Het ziet er niet goed uit. Zo vroeg in de wedstrijd. Ik had er sowieso een minuutje af moeten. Dat is de nieuwe regel, weet u wel. Maar ze gaan gewoon direct wisselen. Joni Gomis komt erin. Centrale verdediger. Met nummer 35. Met een linkervoet wordt gehuurd van Strasbourg. Als mijn fiche klopt natuurlijk. Hij zou ook op linksachter kunnen. Voilà, daar is hij. Dat is bijzonder jammer voor Victor Bonen, zo vroeg naar de kant moeten. Debuut in de hoogste klasse. Dus hopen dat het meevalt. En dat hij niet te lang buiten strijd is. Zal hij niet wel dwalen, Jans? Janssens.
0: Oké, zelfs zit daar terug bij Renders.
1: En begaat een overtreding, zegt de Kramer. Hij had daar even die armklem van Renders. Hier is hij, Gomis. Van de bal gezet. Dirks kon hem niet goed controleren, daardoor de Walen. Dan is dit goed gevoetbald. Bruls. Foutje van Ahoka. Maar er was een duw. Zeker contact. Jules Ahoka bij 20. Janssens. Lokeza. Bruls en Abrahams even geswitcht. Daardoor nu wat ruimte bij Abrahams. Die hem goed aflegt voor Mertens. Dit is goed gevoetbald van Beveren. De ruimte ligt aan de overkant bij Lokeza. Slegers heeft dat gezien. Lokeza tegenover Renders. Zoekt naar zijn rechter. Dan toch nog de kap. Lokeza komt niet tot een schot. Want Renders zet er nog zijn been tussen. Meteen wel Slegers met die pressing. En zo de bal gerecupereerd. Ja, Beveren. Goed begonnen aan deze wedstrijd. Maar ook Antwerp is zeker niet slecht aan het spelen. Het is aangenaam om volgen. Het enige wat nog ontbreekt zijn mogelijkheden. Echte kansen. In ieder geval Slegers. Die komen het dichtst in de buurt. We zijn nog geen kwartier aan het voetballen.

Van Helden. De Waal die het duel wint. Breuls achteruit op bij Schenk. Godot. Breuls. Die lijkt toch gewoon rechtsvoetig te zijn, hoor. Is er daar toch ergens iets misgegaan? We hebben met wat mensen van Standaard gesproken. Het resultaat kan u bekijken in de app. Onder andere Vincent Huyvraar. De plek van Standaard of waar Standaard thuis hoort. Dat is in Europa. Dat is de quote van die reportage. Lokeza tropt hem in de 16. Dat is eentje voor Nozawa. We zitten in de 15e minuut. En dan komt er dit spandoek. Dat is voor de onfortuinlijke Mat van den Bouwhuizen. Hij overleden in Calpe in Spanje. Ongelukkig. Een verschrikkelijk verhaal. Een supporter van Antwerpen. En hij krijgt hier een eerbetoon.

Heel knap gebaar van Bosuil. You never walk alone. Om de familie een hart onder de riem te steken. Sommers die kan doorkoppen. Vrij daar de kans. Wie gaat er uiteindelijk afwerken? Ahoka probeert nog tot de tweede keer toe. Maar hij krijgt er niet tot bij Schenk. Dan misschien een uitbraak voor Beveren. Dirksen is blijven liggen bij Antwerp. Mertens. Weer overeind, Abrahams. Stegers miste de controle daar. Bal werd ook hard ingespeeld. Van Helden. Goed van Frey. Maakt ruimte voor Fofana. En gaat dan zelf richting 16. Salah is ook mee. Sommers op komst. Fofana. Maakt de bal lang. Salah wilde in de controle erlangs. Dirks. Van een lage voorzet en een Foske van Bruno Godot. Hoekschop voor Antwerp. Hier nog eens de ingooi van Renders. Doorgekopt door Sommers en nog eens vrij. En dan was daar bijna de voorhamer van Julak Ahoka. Maar er werd goed verdedigd door Ferre Slegers. Salah met de corner. Dat is te laag. Heel slecht getrapt. Kan de beste overkomen.

onderschept door Ahoka. Tsunashima. Tuipens. Nou, was niet slecht geprobeerd. Dirk Schoon er niet bij. Daar, Tim Bakens.

was tot voor kort nog assistent bij PEC Zwolle. Hij was klaar om opnieuw hoofdcoach te zijn. Wilde dat absoluut. En dan denk ik dat je een mooi project hebt. En het SK Beveren. Schenk. Jans. Met twee mensen voor zich. Levert in bij Tuipens. Hey! Niet helemaal over de lijn. Voetballen verder met Abrahams. Een beetje ruimte voor Bruls. Godot. En Janssens. Oké, okay, hij is naar binnen gekomen, dus dan moet hij terug achteruit.

Cyprus. Lokeza. Nou, goed gedaan van Aoka. En nu? Nu komt hem helpen. Hij draait er gewoon zelf uit. Heerlijk gevoetbald van Jules Ahoka. En dan Tsunashima. Die hem vooruit trapt. Bal rot van het effect en dus niet over de zijlijn geweest. We voetballen met de voorzet van Janssens. Abrahams in de 16. Controle niet van harte. En Frey, sterk. Maar dan achter Somers ingespeeld. Er wordt echt gestreden voor de bal. Ploegen die er allebei voor gaan. Janssens die daar het duel tot twee keer toe wint van Frey. Slegers. Toch nog even aanraken. Lokeza met Tsunashima. En dan toch de overtreding gefloten door de Kramer. Handspel. Gaf hij aan. Lokeza. Mooi gecombineerd dit. In één tijd de lage voorzet opgeruimd door Tsunashima.

de Walen. Goed opgesteld van Renders. En wat ruimte voor Fofana tussen de linies. Salah die snijdt en krijgt hem ook. Daar is hij. Salah moet te ver uitwijken. Komt hij toch nog tot een schot. Gaat hem voorbrengen. Vrij en Schenk. Ja, dit is het grootste moment voor Antwerpen in deze partij tot dusver. Een goede combinatie en vooral veel ruimte tussen de linies voor Fofana. Die hem op het juiste moment meegeeft met Salah. En die moet dan iets te ver naar de buitenkant. Ook wel zo gedwongen door Schenk. Die uiteindelijk dan de voorzet in twee keer kan vastgrijpen. Balbezit is dus voor de bezoekers 54%. Abrahams, de Walen. Ook hij een product van Anderlecht. En pas Lokeza, andere generatie. En de Walen, ook bij KV Oostende gezeten. Jans, Bruls. Voor Abrahams, de voorzet van Abrahams, weggekoopt Tsunashima. Die heeft al veel opgekuist daar achterin. Beveren voetbalt goed. En kijk, dit is slim gedaan. Abrahams. Van Helden. Tweede bal opnieuw voor de Waaslanders. En dat is een doeltrap, denk ik. Ja. Hier. Jans, Bruls, Abrahams, randje buitenspel. En dan Tsunashima goed opgesteld. Die voorzet voelen aankomen. Met het hoofd ertussen. Lokeza. Slegers. Dat er niet uitkomt. Dat was zeker geen slecht idee. Het had functioneel kunnen zijn. Nozama. Bij Antwerpen ook geen Fulon trouwens. Hij is geblesseerd. En Marie zit ook niet in de selectie. Er zou ook iets fysiek aan de hand zijn. Wat precies, dat weten we niet.

Jans. Dirks voor Salah. Daar is Fofana op rechts. Komt Sommers op mee. Salah die overneemt en kan trappen. Ja, goed schot van Salah. Niet gecadreerd, maar de sequentie mocht er zijn in de aanval van Antwerp. Recuperatie Dirks na slecht inspelen van Jans. Meteen geopend door Salah op Fofana. Dan zelf overnemen en kruisen. Daar is niks mis mee. En je voelt toch dat Ibrahim Salah belangrijk gaat zijn voor Antwerp. Dat zag ook Faris Haroun. De assistent van Compaire. Een klasgenoot. We hebben elkaar leren kennen. In de pro-license school, zeg maar. Naar de aanvallen van Beveren. Veel over de rechterkant. De helft ongeveer. En weinig door het centrum. Dat komt ook omdat Bruls heel vaak uitwijkt naar de flanken. Of die bal wat lager komt halen. En Mertens een echte fox in de box is. En iets minder wordt betrokken in de opbouw. Tuipus. Goed van Jans. Duwtje van Salah. De jongen uit Saint-Jos. Het was licht, maar het was een beetje.

Mertens wint dit van Ahoka. Even communicatieprobleempje tussen Slegers en Lokeza. Het is goed gedaan van Fofana. Schenk voetbalt mee. Frey. Jans onderschept die paas van Tuipes. Even horde lopen wat de Kramer daar deed. Was nodig. Risicovol. Dit van Breus richting Godot. Eens wachten tot er weer wat structuur in komt. Tuipes alweer met balverlies. En dan nu een lange voor Lokeza. Nozawa twijfelt. Lokeza gaat hem lobben. Hij loopt hem goed. En het staat 0-1 voor SK Beveren. Chris Lokeza. De vlag blijft beneden. En dan is dat gewoon goed gelopen. Goed afgewerkt. En is dat balen voor Tuipes. Komt ook nog wel een gele kaart aan. Lokeza voor het vieren bij de fans van Antwerpen. Ik zou dan niet te veel meer gaan discussiëren met de Kramer. Of je hebt nog een tweede aan je broek. En gewoon genieten van je goal. Hier Tuipes. Abraham zit ertussen. Bruls met de perfecte assist. Het kan niet als geen ander die bal op maat trappen. Nozawa die twijfelde daardoor. Dat was gewoon ook door de correctheid, de juistheid van die bal van Christian Bruls. En dan werkt Lokeza zeer goed af. Eerste goal in de Jupiler Pro League dit seizoen is een feit voor SK Beveren. En die komt dus op naam van Chris Lokeza. En hij meteen een assist. Of wat had u gedacht? Dat was een echte topwijn.

Janssens over de zijlijn gezet. Antwerpen moet dus achtervolgen nu. Half uur aan het voetballen. En er is best wel wat mogelijk, want ze spelen zeker niet slecht. Veel gevaar komt van deze man, Salah. Twee mensen bij zich. Tuipens. Dat is een goede bal richting Vrij. Die kan terugleggen, maar niet van harte. Hij werd genoeg gehinderd door Janssens, die zijn beklag doet bij de grensrechter. Oké, zo voor Slegers.

Kurzawa. Bruls. De Waalen verslikt zich, maar kan herstellen. Renders kon niet optimaal profiteren. Mertens neemt geen deel aan het spel, want komt terug. Uit offside. Vrij. Vechten met Godot. Lukeza. Christian Bruls gaat die bal laten liggen voor Janssens. Nee, weet, het moet snel gaan, want hij is aan het aftellen, de Kramer. Dus het is dan toch maar om die ingooi te nemen.

Vijf pogingen voor Antwerpen, slechts eentje voor Beveren. Het is wel bingo. Het is maar een statistiek natuurlijk. Maar het bewijst wel dat Antwerpen zeker niet slecht speelt.

Dirks, dat wel zo'n zijntje. Gomis. Anouka. Het is met de kattenpootje, maar Van Helden lost het op voor Antwerp. De Walen opent op Janssens. Slegers. Combinatie met Lokeza en dan door het centrum. Daar is Abrahams. Abrahams gaat hij zelf voor het schot. Nog eens openen voor Bruls plaatsen. In de armen van Nozawa. Ja, ze spelen gewoon met veel vertrouwen. Hoe kan het ook anders? Als je al zo lang ongeslagen bent. Oké, ze hebben ook wel wat oefenwedstrijden gespeeld. Maar in hoeverre tellen die echt mee? Bitter weinig natuurlijk. In de competitie waren ze gewoon ongenaakbaar in die tweede afdeling in de Challenger Pro League. Vrij. Is nuttig. Werkt hard. En ziet er ook nog bijzonder fit uit. 32 ondertussen. Salah. Combinatie met Tuipes. Abrahams in tackle. De bal komt dan nog eens in de voeten van Lokeza. Fofana probeert er het beste van te maken. En gaat ook Janssens onder druk zetten. Schenk. Bruls. En Van Helden tot bij Ahoka. Salah. Hij is goed voor zijn man gekomen. En dan wijselijk besloten om zijn positie terug in te nemen. Ja, slim. Vrij Dirks. Verkemaaid door Gomis, maar we voetballen verder. Sommers. Daar is de voorzet. Vrij zoeken, terugkoppen. En Schenk. Ja, het is logisch natuurlijk dat je deze man zoekt in de 16. Het is zijn grootste kwaliteit. De luchtduels. Maar is de andere kant. Dan wordt het dan ook weer wat voorspelbaar. En Schenk weet, als hij zo ver staat, dat hij die bal gaat terugleggen. En ze anticipeert daar ook telkens goed op. Abrahams. Dat was onmogelijk wat hij daar probeerde. Maar krijgt assistentie van Slegers. En dan komen ze er toch uit bij Beveren. Lokeza. Wagen voorzet Janssens. In de voeten van Slegers. En dan iets tussen een voorzet en een schot in. Van de jongeling. Nozawa. Janssens die hem over de lijn kopt. Ex-Westerlo ook, Christophe Janssens. Ex-Fran Borin. Het was zijn meest recente club voor.

SK Beveren. Hier komt hij. Kind van de Leipzig school. Als trainer dan. Heeft er ook gevoetbald. Antwerp wint wat meer duels wel dan Beveren. Fofana, heel erg vaak de ruimte opzoekt op een goede manier. Dit is prima voor Salah. Hij was een beetje verrast dat hij die bal nog kreeg, denk ik. Ibrahim Salah is daarom achteruit. Deze is minder. De bal van Fofana voor Vrij. Renders ontdoet zich van Slegers. En dan de voorzet. Godot kan makkelijk opruimen, werd niet onder druk gezet. Tsunashima. Dirks. Dat is iets te veel hooi op de vork. Bal kwijt. Abrahams had misschien moeten spelen tot bij Lokeza, die nu wegleed. En dan te laat. Dualen en geel. Uiteraard. Dat weet hij zelf ook. Geen kwaad opzet. Gewoon te laat. Tikje nog. Tackle al ingezet. En dan kan je niet meer inhouden. Maar het was een correcte tackle in die zin. Geen gevaarlijke tackle. Het was wel een fout natuurlijk. We zitten op 5 minuten van de rust en we hebben ons toch nog niet verveeld. Althans, ik niet. Ik weet niet of het bij u thuis ook het geval is. Maar het is leuk om naar te kijken. Er wordt echt voor gestreden. Het enige wat ontbreekt zijn wat gevaarlijkere kansen. Reddingen die de doelmannen uit hun mouwen moeten schudden. Renders, goede beweging. En dan maar geen aanspeelpunt. Publiek moord, maar ja, waar moet hij naartoe? Er was geen steun. En dan is hij hem kwijt aan Lokeza. En dan kan het gevaarlijk worden. Want het is 3-2 als het snel gaat. Ze zijn wel op komst bij Antwerpen met Tuimpjes. Maar Lokeza mag blijven meters maken. Abrahams gaat trappen. Abrahams, de redding van Ozawa. Nou, ze speurt als gekke terug bij Antwerpen. Maar toch nog een kans gecreëerd door SK Beveren. Gomis. Jans Bruls.

Ja. Sneller op de bal dan Sanna. Lokeza goed gecombineerd met Mertens. Lokeza nog eens meegeven voor Abrams. Prachtig gedaan, maar uitstekend gelezen door Van Helden. En nu kan Antwerp naar de overkant. Op rechts is Somers. Fofana is mee. Vrij en Salah zijn er ook. Fofana. Lang met de bal aan de voet. En dan geen voorzet. Maar hij kreeg ook weinig opties. De Waal. Gomis. Laurent Jans voor Abrahams. En Dirk in zijn nek. Goed van Slegers. De voorzet met rechts. Mertens kan tot een schot. Maar afgeblokt door Tsunashima. De eerste keer dat hij in stelling wordt gebracht. Lennart Mertens. En daar de doelpogingen. Eentje maar voor Antwerpen. Tussen de palen 3 voor SK Beveren. Brengen ze daar veranderingen. Janssens kopt hem toch risicovol terug. Vrij. Pikkelen. Uiteindelijk Gomis die kan wegtrappen. Communicatiefout daar tussen Van Helden en Dirks.

Mukeza. Overname Mertens. Slegers. Gomis en Jans. Expected goals leveren dubbel zoveel als Antwerp, maar beide onder de 1. Botsing hier op de rechterkant tussen Jans en Van Helden. En hier nog eens de combinatie over de rechterkant met Slegers de voorzet. En dan uitstekend blok is dat van Tsunashima. Anders kon Mertens afdrukken. Hier Renders, ja, die eigenlijk geen opties had. Oké, dat is nog altijd geen reden om de bal zo te verliezen, maar het is toch een verzachtende omstandigheid. Nou, Lokeza, die hem tot bij Abrams brengt. En die probeert het vanuit een scherpe hoek, de voetveeg van Nozawa. Jans koopt terug tot bij Schenk. Minstens 2 minuten wordt er aangekondigd. Daarvan al bijna een halve verstreek. Tijpus. Tijpus. Wordt daar het leven even zuur gemaakt door Abrahams. Maar schremde de bal goed af. Fofana. De voorzet van Renders wordt weggehaald.

0: Dirks. Salah met Abrahams. Wil buitenom. Dan slikt hij zich even in zijn dribbel. Abrahams levert in bij Tuipers. Fofana. Verrassend wat hij probeerde. Vanuit een onmogelijke hoek. Of toch een zeer lastige hoek. En dat was meteen de laatste actie van de eerste helft. Dit schot van Fofana. Antwerpen en Beveren gaan rusten bij een 0-1 tussenstand. Een goal van deze Chris Lokeza. Beveren dat zeker niet onder de indruk is van de hoogste klasse. Het voetbalt gewoon door zoals het dat deed in de Challenger Pro League. En heeft die voorsprong wel verdiend. Antwerp begon goed aan de wedstrijd. Maar zakte dan wat weg. En vond wel ruimtes tussen de linies. Maar echt gevaarlijk zijn. Dat was vooralsnog lastig voor de Great Old. We kunnen naar beneden bij Flo. Want zij heeft de doelpuntenmaker voor haar microfoon.
1: Chris Lokeza, jullie hebben vanaf minuut 1 voet naast Antwerp gezet en dan die goal van jou. Wat ging er door je heen?
2: Ja, ik ben gewoon tevreden dat we 1-0 voor zijn gekomen. Nu het is nog 45 minuten. En ja, het is een goede wedstrijd, leuke wedstrijd om te spelen. Veel intensiteit, maar dat hadden we ook verwacht. Dus ja, we gaan gewoon zo door en hopelijk nemen we die 3 punten mee naar huis.
1: Je bent nu iets rustiger dan bij het vieren. Je krijgt die gele kaart. Kan je daarmee leven?
2: Natuurlijk moet ik daarmee leven. Uiteindelijk is het een niet slimme beslissing van mij, maar van mijn papa en een vriend van mij waren daar. Daarom ging ik met hun vieren. Maar het is normaal ook dat de scheidsrechter denkt dat ik met de supporters van Antwerpen wil aanmoedigen. Maar dat was helemaal niet mijn bedoeling. Maar het is een gele kaart, moet ik gewoon mee leven. En ik ga gewoon door om die 3 punten mee naar huis te nemen.
1: Dankjewel, succes die tweede helft. En dan gaan we ineens door met Thibaut Sommers. Thibaut, we hebben een zeer intense eerste helft gezien langs beide kanten. De doelpunt valt voor hun, sorry. Hadden jullie die kunnen voorkomen?
3: Ja, ik denk dat er verkeerde inspel was van de andere kant. En dat dan diepe bal was, waardoor dat je wat twijfelt. Oké, het is beter wat nu gebeurt dan in de laatste minuten. Dus we moeten nu gewoon reageren in de tweede helft.
1: Jullie proberen wel, maar het lukt vooralsnog niet. Is het een kwestie van bijsturen of geduldig blijven?
3: Ja, ik denk een beetje beide. Ik denk dat we vooral rustig moeten blijven. Niet te snel vooruit die lange bal spelen. We moeten dus ook iets meer pijn doen, want momenteel spelen ze wel iets te makkelijk in de zetel, volgens mij.
1: Dankjewel, succes.
0: Ja, heldere analyse van Thibaut Sommers. Benoemt de dingen zoals ze zijn. En vindt dus ook dat er wat bijgestuurd mag worden in die tweede helft. Om iets minder snel die lange bal te spelen. En vooral ook een zeer volwassen reactie van Chris Lokeza. En brengt ook de nodige nuance. En als je familie daar zit, is het logisch dat je naar daar gaat om die eerste goal voor SK Bever in de hoogste klasse te vieren natuurlijk. Maar ook dan weer begrip voor Wesley de Kremer. Want hij kan dat natuurlijk niet weten. Zo, we hebben best dus een aangename eerste helft gezien. Laat ons hopen dat die tweede helft meer van dat is. Met nog wat kansen en doelpunten alsjeblieft. Dat zou heel erg leuk zijn. Wij gaan elkaar nu even verlaten. En dan zien we elkaar straks terug na de reclame. Tot zo. Welkom terug, dames en heren, op de Boshuil. Tussenstand is hier 0-1 in het voordeel van SK Beveren. Dat is spijtig natuurlijk voor de fans van Antwerpen. We gaan eens kijken naar de highlights van de eerste helft. We beginnen doen we met Antwerpen en Fofana. De bal tussen middenveld en defensie geeft hem aan Salah. En die probeert hem voor te brengen in de voeten van Frey. Maar die kan er niet helemaal bij. Dan slechte inspeelpaas van Jans. Salah die profiteert. Fofana, overname Salah en die gaat dan trappen. Ja, het was een goede aanval van Antwerp. Geprofiteerd van het balverlies van Beveren. En het zijn toch telkens dezelfde namen die je moet noemen als Antwerp iets wil forceren. Fofana en Salah. En dan ook balverlies bij Antwerp. Tuipus die slecht inspeelt. Lokeza kan profiteren. En dat heeft alles te maken met de fantastische paas van Christian Bruls. Perfect op maat. Is hier aan het scannen. Weet dat er een lopende man is. En krult hij geweldig tot bij Lokeza. 0-1 voor SK Beveren. Goeie goal. Dan terug Antwerp. Renders, die ja, niet echt een aanspeelpunt heeft. Weet niet waar naartoe. Is hem dan kwijt aan Lokeza. Die kan dan versnellen. Weer een omschakelmoment dus voor Beveren. Die is aan het wachten. Bruls trekt de ruimte voor Lokeza. Die vindt dan Abrahams. En die kruist een voetveeg is er van Nozawa. De statistieken, balbezit is dus lichtjes in het voordeel uiteindelijk voor de bezoekers. De pogingen zijn dan weer voor de thuisploeg. En die tussen de palen dan weer voor de bezoekers. Dus wat dat betreft is het pingpong. Maar ik kan zeker wel stellen dat de voorsprong van Beveren verdiend is. Ze hebben ook in de aanvallen toch iets meer geloof, vertrouwen, zelfvertrouwen. Veel eentijdsvoetbal. Nou, dat zie je wel, dat ze nog op dat elan zitten van vorig seizoen. En hier Bob Peters in beeld, die zit hier op een paar meter van onze commentaarpositie. De sterke man bij SK Beveren. Voilà, de fans die gaan nog even keuvelen over die eerste helft, nog wat drinken. Wij gaan ook iets drinken en dan kan u kijken naar een reportage over padel met Tom de Sutter, Thijs Vloeberg en die is de stadsbader. Graag, tot zo. Welkom terug, dames en heren, bij de Zone en op de Bosuil. En u ziet het, Antwerp gaat ingrijpen. Ze gaan wisselen om die score proberen om te keren. Want ze staan 0-1 in het krijt hier thuis tegen SK Beveren. Dan krijg je de nieuwe man, Daniel Mejía. Dat is een man uit Ecuador. Die komt van de bekende club daar, Independiente Valle. Waar heel veel talent uit is voortgekomen. Het is een winger. Hij er dus ingekomen. En de andere nieuwe man is Lucas Schelfhout. Dat is een jonge man, een centrale verdediger. Maar die, waar hij exact gaat spelen, dat gaan we nog zien. Gaan ze met z'n drieën van achter staan. En dan Somers wat hoger. Op de wingback. Daar lijkt het op. De jongelingen zijn eruit. Renders en Tuipens. En dan zijn we er dus een andere jongeling ingegooid. '19 die Daniel Mejía. Bij Beveren geen wissels. Ook geen reden toe natuurlijk. Tsunashima. Is hem kwijt. Lokeza, dit is Christian Bruls. Een duwtje van Ahoka. Geen overtreding, oordeelt de Kramer. Mejía. Bal aan de voet. En dan een diepe bal voor Salah. Het was een goede bal hoor. Maar er werd ook gewoon prima verdedigd door Jans. Schenk. Met een lange. Van Helden. Oh, die fout. Zeker wel. Twijfelde. De Kramer. Van Helden maakt het duikgebaar van Mertens, maar die handen waren wel degelijk aanwezig. Lokeza. Met Somers. Hier is Bruls. Gespeeld is dat voor Slegers. Die kan draaien naar zijn linker en gemaskeerd op bij Lokeza. Het was een heel mooi idee. En goed uitgevoerd, maar net niet perfect.

Abrahams, nog wandel, maar een goede tackle van Dirks. Mechia. Het heeft een aanvoer van Adi, die heel veel meters al heeft afgelegd. Daar is de voorzet, te dicht bij Schenk.

Even rustig, jongens, zegt de Kramer. Spelfout lijkt toch gewoon op die linksachterpositie te spelen. Nu druk zetten. Bruls. Probeerde Jans, maar te centraal. Van Helden terug tot bij Nozawa. Kraakt zijn trap. Het wordt een ingooi voor SK Beveren. Kopbal van Tsunashima. Abrams. Bruls. Dwalen, Mertens, Snegers. Dat is allemaal mooi gevoetbald. Even met een voetje. Goed gecombineerd alweer. Lokeza. Knappe dribbel. Dan doet hij net te ver voor zich uit. Tsunashima. Vrij. Eerder op de bal dan Janssens. En ook een foutje van Janssens. Vrij trap snel genomen. Dat was te snel.

Schelfhout, goede actie. Even het veld overgestoken tot bij Mechia. Hier is Somers. Opnieuw Mechia. Lage voorzet. Tegen de schoen van de Walen. Mechia kiest voor de ingooi. Somers. Vrij. Licht duwtje daardoor in balbezit. Appel voor Hens. Niks van aan, zegt de Kramer. Van Helden.

Non lo so. Goed voor Mejía.

Schenk met de lange bal. De hoofd van Thibaut Sommers. Hoka. Aan de voet daar. Op die dij van Janssens. Zeker niet bewust. Het is op de scheen eigenlijk. Maar hij komt daar wel door te vallen hier. Vrij. Nee, denk ik niet. Comper moet even bij de Kramer komen. Christian Bruls met de bal voor Gummis. Goed van Aoka. Bruls, plom hoog, haalde het niet. Sommers schatte die bal beter in. En dan buitenspel.

goed van Lokeza. Hoe speelt Somers. Bruls. Ruimte was erbij. Snegers. Hij kreeg de bal er niet.

Mertens met Tsunashima. Is goed gevoetbald van Mertens. Geduldig gebleven. Bruls versnelling. Bal aan de voet. Dan de voorzet. Eruit gehaald door Ahoka. En een corner voor SK Bever. Bruls. Eerste zone. Richting Mertens. Die hem ook wel kon koppen, maar veel te scherp. Bal ook wat laag.

0: Abrams naar goed werk van Lokeza. Die zoekt Bruls door het hoofd van Tsunashima.
1: Dirks. Vrij.
0: Fofana die probeerde mee te grissen.

Keza bulkt van vertrouwen. Misverstandje daar met Bruls. Salah. Mechia. Voor Somers. Aoka. Vrij die zich aanbiedt. Een slecht weg van Salah. Maar ook dit is niet in de voeten van Mertens. Even veel afval in het spel. Mechia. Goede beweging. En dan meegeven met Somers. Was zeker goed bekeken. Maar het werd ook prima dichtgelopen door Godot. Ingooien met Somers. Een corner Antwerp. Meteen Mechia met de hoekschop. Weggehaald achterin door Godot. Fofana. Schelfhout. Daar is Salah weer. Meegeven is goed bekeken. Maar Dirks kreeg er geen voorzet meer uit. Nieuw seizoen, dus veel nieuwe coaches. En dus zijn we met die nieuwe trainers allemaal eens gaan spreken. Copper, die zit er niet bij. Dat was wat later. Het resultaat kan u bekijken in de app. Van Helden weer in dat duel met Mertens. Krijgt de overtreding tegen. Mertens grijpt naar de schoen.

Misschien wat animo met deze vrije trap voor SK Beveren. We zijn bijna een uur aan het voetballen. In de tweede helft is er nog niet bijzonder veel gebeurd.

Nou komt die bal van Bruls. Weggehaald door Frey. Buitenkant bij Slegers. Bruls nog maar eens. Alweer Frey. En dan opletten. Want er is een countermogelijkheid voor Antwerp. Met Fofana. Mechia zet alle zeilen bij en gaat hem ook krijgen. Mechia is linksvoetig en gaat plaatsen. Mechia! Hij zag hem erin. En ik moet eerlijk zeggen, ik ook waar het is. Ernaast. Het zorgt wel voor vertrouwen. Voor gejuich. In het stadion. Goeie counter. De snelheid van Fofana en Mechia naar die linker. Nou, hij draait er niet in. En is hij opnieuw. Goede invalbeurt wel. Want toont initiatief en niet omwille alleen van die laatste actie. Is verlengd. Abrahams wel met Schelfhout, die ook sterk is ingevallen en het op dat moment bal kwijt natuurlijk. Zo gaat dat. En het is uiteindelijk gewoon een ingooi voor Antwerp. Salah. Het is een fantasietje en het levert ook op. Kan versnellen op de linkerkant. Kom eens, keer terug. Een gooi met Schelfhout. Salah. Gooit hem in de 16. Daar was Fofana, maar ook Godot. Salah, zelf trappen. Schenk. Duel daar met Ahoka, Bruls en Jans. Schenk, dat was geen beste controle. Sterk weer van Ahoka, die ook een goede wedstrijd speelt op dat middenveld. De voorzet voor Vrij en daar de kans en dan frommelt hij hem binnen. Het is 1 tegen 1. Michael Vrij en kijk wat dat betekent. Daar is die passie, die viering. En dus ook de gelijke stand. Hij doet het dan toch. En is wel een typische spits voor Antwerp. Hier Dirks. En dan weer Ahoka. Goed die bal bijgehouden. Man, de prima voorzet. Gomis kon er net niet bij. Vrij anticipeerde op die voorzet. Dat was dan de snelste in de reactie. Kijk, kattenpootje. Maar wel de gelijkmaker. Het kan spoken op de Bosuil, dat weten we. Je bent hier nooit klaar met Antwerp. Valencia staat klaar om in te vallen. Er is nog wat extra offensieve krachten erbij.

Mertens. Weinig gezien in deze wedstrijd voorlopig. Schelfout. Vrij. Salah. Knokt zich erdoor. Fofana en Mejía. En hoor dat stadion. Mejía plul buitenom en daar de voorzet met rechts. Het is Godot die hem in hoekschop duwt. Terwijl de invallers zich klaarmaken om toegevoegde waardes te zijn aan deze wedstrijd, kijken wij eerst naar de hoekschop. Met Mejía. Weggehaald door Janssens. Salah. Goed naar de bal blijven kijken door Abrahams. Hij zou wel eens kunnen gewisseld worden. En Gerald Margarita staat klaar. De entertainer met zeer goede voeten. En ook winger.

Stegers. Bal kwijt. En wel goed gerecupereerd. Lokeza. Bruls. Een toetsie van Ahoka. Kan nog afrekenen met Mejía. Die geeft niet op. Die gooi is wel voor de bezoekers. De wissels. Moet snel gebeuren, dat weet u ondertussen. Abrahams eruit. Het zijn eerste van Antwerpen. Salah eruit. En ook Fofana. We krijgen Valencia erin. En ook Van der Plas. Twee aanvallers erbij. En bij Beveren, Abrahams eruit. En ook Slegers. Guillaume de Schrijver. Speelt waar u denkt dat hij speelt, mocht u hem niet kennen. Zo op de nummer 10 positie. Bruls. Even verlengd, maar geen moeilijkheden voor Nozawa. Mertens claimt een duw gekregen te hebben. We kijken naar Mejía tegenover Margarita. Uit Curaçao aanwezig dus op het afgelopen WK. Hier is Valencia met de kans en die brengt hem voor. Ja, hij ging voor de voorzet van de plas, kon er net niet bij. En een schot had ook wel gekund vanuit die hoek met zijn linker. Ineens die kans. Zet het zelf op. Dirks duwt hem top bij hem. En dan kan Van der Plas er net niet bij. Nou, het is iets tussen de twee. Elke maandag kan u luisteren naar de mannen van Ongefilterd op de Zone-app. Hier Mejía. Voorzet van Dirks vrij en daar was Valencia weer. Hoekschop Antwerpen. Ja, we vonden het al vreemd dat hij niet mocht starten. Valencia bewijst dat hij een impact kan hebben. Ging daar in duel met Jans. Voorlopig worden de punten gedeeld. We hebben wel nog wat tijd te gaan. 22 minuten om precies te zijn. Hoekschop met Mejía. Al blijft even hangen. Hier handen de lucht in. Somers Valencia. Goeie bal. Daar is Tsunashima. Maar hij schampt hem. En het wordt een doeltrap. Nou, het zou kunnen dat Janssens die nog raakt. En dan gaan ze dat even checken. Je kent het. Systeem misschien al. Het kan alsnog een corner worden. Maar het is dus niet het geval. Schenk. Antwerpen heeft echt het heft in handen genomen. Sterk dit van Valencia. Keza van de bal gezet. Tsunashima. Die spelen op Van der Plas. Gottel met interceptie. En kijk, Antwerpen recupereert snel. Beveren kan de bal niet meer in de ploeg houden. Schelfhout. Weer
snel die bal herovert. Van Helden met zijn linker. Van de Plas. Even verlengen. Somers probeert er wat van te maken. Geen makkelijke bal. De Schrijver. En Jans probeert rust te vinden bij Mertens. Maar Van Helden wint het duel. Dirks knokken. Toch de Schrijver. En Breus. Die fouten. Jawel. Van Ahoka.

pogingen tussen de palen. 3 tegen 3. En die 3 staat er nog in de eerste helft bij Beveren dan toch. Antwerp dus pogingen toegevoegd.

Tsunashima. Godot wint het. De schrijver levert bij alweer Ahoka. Mechia

opgehouden, Frey. Michiel. Misverstand daar tussen Van Helden en Mechia.

Nou, goed voor Dirks. Gegroeid in de wedstrijd. Mejía. Heel erg vaak dat de bal via hem gaat nu. Valencia. Daar is Schelfhout. Valencia wil hem terug. Schelfhout gaat zelf trappen. De redding van Schenk. Goed schot van de jongeling. Mejía. Zoeken naar die linker. Tackle prima van de Walen. En nu kan Beveren nog eens counteren met Mertens. Perfect gedevieerd in de loop van Lokeza. Die is snel, maar heeft nog veel werk voor de boeg. Chris Lokeza opent op Margherita. Opletten nu, Margherita krullen. Maar te weinig krullen. Goeie omschakeling van SK Beveren. Vooral prima gedevieerd door Mertens. Geen makkelijke bal om die zo in de loop te spelen. Lokeza met het overzicht en Margherita. Zijn vizier staat nog niet op scherp. Flankverandering, Valencia voor Mejía. Mejía nog eens trappen. Ja, hij probeert, laat dit zien. Gaat ook wel dreiging vanuit. Deze week af. Mertens verlengd. Dan staat er een beetje op een eiland.

Schelfhout met de lange bal. Lopende Dieriksen was dat. Keza moet opletten. Hij heeft al een gele kaart. Kom eens. Schrijver. Schelfhout. Had viel even mee. Hij wist even niet waar de bal was. Bruls. Mooie bewegingen van Christian Bruls. Dan de voorzet. Margherita aanname en dan trappen afgeweken. Nozawa. Goeie actie van SK Beveren. Met name van Christian Bruls. En nu naar de overkant. Maar dat is niet te belopen voor Gerard van der Plas. Hier nog eens Bruls. Stijlrijk. Hier nog eens een poging van Schelfhout. Goeie trap. Dus centraal wel om echt gevaarlijk te zijn. Maar met overtuiging getrapt. 16 augustus, kan u kijken naar de winnaar van de FA Cup tegen de winnaar van de Premier League. Arsenal tegen Manchester City. City dus bekerhouder, Arsenal kampioen. Te volgen bij de Zon. Lokeza. Dat is wat te zacht. Sommers slordig in de voeten van Bruls. Christian Bruls zoeken naar het schot. Naar Hokau hier. Die zit stik kapot, denk ik. Die zou voor minder. Zijn kilometers willen we wel eens zien. We kijken naar Frey. Randje buitenspel. Frey in de 16. Vindt hij een ploegmakker? Jawel, bij het Sommers. Tackle van Margherita. Heerlijk op de bal. Geweldige inspanning. Maar Valencia toont dat hij dat ook kan. En wie zit er daar neer? Bij Antwerp. We gaan nog eens kijken naar die actie van Frey. Goed het overzicht bewaard. Op het juiste moment gespeeld tot bij Sommers. Maar fantastisch gedaan van Margherita. Met risico, dat zeker wel. Maar je moet iets proberen, want anders stond de 2-1. En zo laat in de wedstrijd komt daar nog maar eens van terug. Dit is de nieuwe man, Mejía. Die wordt verzorgd. Dus die moet er sowieso een minuut af. Hier Overmars, Jacques en Van der Houten. En helemaal links, mevrouw Van der Houten. Van Veerte, Katrien van Heijlen. Hij moet eruit. Mejía. Onder applaus. Een ondersteunend applaus. Het zijn tranen. Dat betekent niet veel goeds. Maar hij heeft wel van alles laten zien. En dat was wel goed. We moeten ons hopen dat het meevalt. En dan krijgen we dus Zofke Deurne-Noord. Geoffrey Heijremans in de ploeg. Bij Beveren. Ook wissels. Louis Thompson, dan zijn linksachter. Komt erin. Lokeza gaat er ook uit. Net als Godot. En dan krijgen we ook nog Condé. Controlerende middenvelder. Janssens schuift een rijtje naar binnen. En Thompson komt op de linksachter. Vrij. Het is hier nog zeker niet afgelopen. Antwerp maakt echt wel aanspraak op die zegen nu.
met de druk die ze hebben uitgeoefend. Maar het blijft opletten voor de linker counters en omschakelingen van Beveren. Ahoka. Valencia. Heidemans. Valencia. Tsunashima moest zich redden. In de voeten van Thompson. Maar kijk, snel gerecupereerd weer bij Antwerpen. Laatste 10 minuten van de partij.

overeen. Sommers met links. Van de Plas. De schelfout kan er niet bij. Hermans haalt het van de Schrijver. De bal blijft binnen. Schelfout. Valencia. Ahoka is vrij. Moet een beetje op wachten. Dan is dit goed gedaan. Valencia legt hem breed. Hier komt de kans voor Antwerp. Maar ze krijgen hem niet tot bij de ploegmakker. En met ze bedoel ik vooral Xander Dirks. Die daar goed opdook in de 16. Vrij. Janssens die wegzet. Broos. Nou, geweldig bal vast. De Schrijver. Zag Margarita. Een perfecte bal. Aanname is zeker niet slecht. Maar Ahoka. Die speelt toch een dijk van een wedstrijd. Op dat middenveld. Er is geel voor Margarita. Deze Jules Ahoka, 20 jaar. En als dit een referentiewedstrijd is, dan gaan ze daar nog enorm veel plezier van beleven dit seizoen in Antwerpen. Van de Plas duwt je wel bij Janssens. Maar geen overtreding, zegt de Kramer. Het wordt een corner. Dat is een overtreding, vind ik. Maar goed. Hermans met de hoekschop. Laag gegeven, Broos kopt weg. Schelfout. Sommers. De posities zijn even zoek bij Antwerpen na die hoekschop. Schelfout haalt het van Margarita. Goed van Tsunashima. Valencia. Komt die bal vaak wat lager.

Thompson. Deed daar de deur dicht voor Somers. Krijgen we nog een winnaar in dit duel? Als je moet afgaan op het momentum, dan zou je zeggen Antwerpen. Je weet maar nooit.

goed geanticipeerd van Vrij. En opnieuw Joffrey Hermans. Dreigen. En dan zocht hij de 1-2 met Valencia. Bruls. Weer Antwerp. Ahoka gaat aan een slalom beginnen. Ahoka nog steeds afleggen. Voorzet van de Plas. Janssens ertussen. Schelf houdt dan maar. Tsunashima. Jans. Schelfhout. Sommers voor Vrij met de omhaal. En die gaat erin. Michael Vrij doet het op fantastische wijze. Hij maakt er 2-1 van. Het was een omhaal in slow motion. Maar wat ging die goed binnen. En dan flikken ze het hier toch op de bosuil. En net weer hij. Tegen zijn ex-ploeg. Bij zijn terugkeer. Twee goals meteen voor hem. En wat blijft hij strijden. Van minuut 1 tot minuut 87. Hier Schelfhout ook een uitstekende invalbeurt van hem. Sommers die teruglegt. En dan dat lange been van Michael Vrij. Goeie controle van Schelfhout. Even dat contact zoeken wat Sommers deed bij Thompson. En dan... Er zijn maar weinig mensen die hun been zo hoog krijgen. En Vrij is er eentje van. Geen verhaal voor Schenk. Ondertussen was er nog een VAR-check voor een mogelijke aanvallende overtreding. Dat ziet u. Want het gejuich is met een beetje vertraging. En ook dit is nieuw dit seizoen. En het zorgt toch voor heel wat meer duidelijkheid. Hij koudt zich de pleuris te Bakens. Want ja, Bever heeft zeker in die eerste helft een goede partij gespeeld. Tweede helft wat weggezakt. Ook al hebben ze daar nog een paar keer kansen gecreëerd. Die in de omschakeling. Maar ze hebben de druk... De passie en de strijd van Antwerpen in die tweede helft moeten ondergaan. En dan kan u stemmen voor uw man van de wedstrijd. Ik denk niet dat het te moeilijk is vandaag. Maar bon, kiest u vooral zelf. Jans, zit er nog wat in Beveren? Of gaat Antwerpen... Het helemaal afmaken. Er is nog tijd. Voor een gelijkspel. Bruls. Slim. Door de benen. Thompson. Hij komt uit Schotland. Maar loopt de bal hier Pardoes over de zijlijn. En met hij komt uit Schotland. Bedoel ik dan zijn laatste ploeg. Ploeg beter was Kilmarnock. Het is een Brit. Dat is een fout. Dat is een schilfout. Op Guillaume de Schrijver.

Hier kan toch altijd net iets meer. Hier kunnen ze die wedstrijd toch heel erg vaak keren in die tweede helft. Het is vorig seizoen ook verschillende keren gebeurd.

Ze zijn er alweer in geslaagd. Het is nu nog een kwestie van volhouden. Kijk naar die expected goals. In de eerste helft zaten ze 0,35 of zoiets, als ik het mij goed herinner. Nu 1,83 dus. Die voorsprong is niet gestolen. Integendeel. Dat hebben ze volledig aan zichzelf te danken. Aan de energie, de inzet. Ja, bal op de Kramer, dat is lullig. Kan er niet aan doen. Maar hij moet het spel stilleggen. Dat is nu eenmaal het reglement. Ook al was er een leuke counter mogelijk voor Antwerpen. Weer vrij. Er komen minstens 5 minuten bij. En nog geel voor Bruls. Dat is voor reclameren.

Margherita. Zit er nog wat in voor Beveren. Voorzet. En Ozawa. Meteen naar Valencia. Die speelt hem door tot bij Van der Plas. Die moet gaan lopen. Van der Plas. Van der Plas gaat hij het afmaken. Gerard Van der Plas met de punter. En tegen Schenk. Er waren nog andere opties. Maar je kan het hem zeker niet verwijten dat hij daar voor eigen succes ging. Al ontbrak het wel aan overtuiging, die poging. En nu. Thompson. Bruls. Te hard voor Margherita. Nou, Hoka. Dat kan vrij niet meer belopen. Dat is geen schande.

Paas de Walen is goed. De schrijver richting Mertens. Maar Tsunashima. Het wordt nog een hoekschop voor Beveren. Opletten achterin nu bij Antwerp. En voor Beveren nog een kans om eventueel gelijk te maken. Hier nog eens die countermogelijkheid met Valencia die perfect meegeeft met Van der Plas. Die slim naar binnen snijdt. Maar dan de bal terecht voor zich uit. Waardoor hij geen hoek kon maken. Nog met links, nog met rechts. En dan krijg je die punter. De schrijver, Schenke is mee. Schenk-Peter is mee. Die kon zelfs trappen. Maar er was een overtreding op Nozawa. Schenk haast zich naar zijn doel. Nozawa denkt, ik heb tijd.

Over halfweg de extra tijd. Nieuwe overtreding. Deze keer op Condé. Thompson. Margarita. Die was wel mooi, is één goed. 2 minuten nog.

0: Goed gelopen van Condé. Margherita Bruls is mee. Laat hij nog een goede voorzet afleveren.
1: Zeker een goede bal. De Schrijver. Daar was de kans. Maar Van Helden gooide er zich voor. Nog niet afgelopen. Bal van Jans. Er is niemand hierbij kan. Wel opgepikt door Margherita. Het wordt stilletjes aan. Nu of nooit. Voor dat punt. Thompson. Nog een corner voor Beveren. Guillaume de Schrijver. Nam die goed in één tijd. Maar het mocht niet baten. Hier Bruls. Eerste zone. Verlengd door Janssens. De Schrijver. Nou met zijn linker. Gekraakt Van Helden. Weer de Schrijver. Het is Pompo verzuipen nu achterin. Osawa met een handje. Christian Bruls. Janssens. Tegen Tsunashima. En Jans gaat weer de flank opzoeken met Guillaume de Schrijver. Laatste 30 seconden. Het is bijzonder spannend. Daar is de voorzet. Weggehaald Ahuka. Hermans. Thompson. Beveren blijft in de buurt van die 16. En er komt nog een overtreding. Geel voor Van der Plas. Of is het Valencia? Het is Valencia, excuus. Daar allebei in de buurt van dat duel. Is er nog een moment in de maak? Of gaat Beveren voor het eerst in heel erg lange tijd een competitiewedstrijd verliezen? Janssens. Margherita, goede beweging. Geven aan Bruls. Die dropt hem in de 16. Dirks gaat er zich nog voorgooien, maar goed van Thompson. Die mag nog met rechts voorbrengen. Dat is eentje voor Nozawa. En dan zal het erop zitten, denk ik. We zitten bijna aan 96 minuten. En inderdaad, de Kramer maakt een einde aan de wedstrijd. Zijn eerste zege is binnen voor Marvin Comperre. En ze hebben er hard voor moeten knokken. Deze man heeft de tij gekeerd. Vrij heeft het gedaan. Maar ook 82 pluimen op de hoed van Ahuka. Geweldige wedstrijd gespeeld. En Beveren is een aanwinst voor de hoogste klasse. Dat moeten we ook zeggen. Want in die eerste helft echt goed gevoetbald. De tweede helft werden ze gewoon overpowered. En dan hebben ze uiteindelijk die goals nog moeten slikken. Respect tussen beide nieuwelingen. Bakens en Comperre. Balende Lennart Mertens. Hij heeft ook op zijn manier hard geknokt in deze partij. Hij heeft het met weinig ballen moeten doen. Zeker in die tweede helft. Maar ze verliezen dus op deze eerste speeldag. In de laatste wedstrijd van speeldag 1. Met 2-1. Op het veld van Antwerpen. Wij wachten tot de spelers bij Flo terechtkomen. En dan krijgen we wat reacties. Sfeer natuurlijk op de Bosuil. Het was een pak stiller in die eerste helft. Maar die weerbaarheid, die mentaliteit, die hebben ze zich hier toch echt wel eigen gemaakt. We kunnen naar beneden bij Flo. Want zij heeft centraal verdediger Rijn van Helden bij zich.
2: Rijn van Helden, wat een ontlading. Wat een weerbaarheid langs jullie kant. Hoe vond je het zelf gaan?
3: Het was geen gemakkelijke match. Het was echt een taaie match. De Beveren dat ook vrij goed deed. Ik denk ook dat we de eerste helft er niet goed in zaten. Maar je ziet wel vanaf minuut 60 dat wij, als we onze energie en onze kwaliteit wat hoger brengen, dat we een goede ploeg zijn en dat we het verschil kunnen maken.
2: Jullie hadden inderdaad moeite met jullie stempel drukken die eerste 60 minuten. Is dat ook een kwestie van gewoon de eerste speeldag?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk als je de andere wedstrijd ook kijkt, dat gaat allemaal niet zo stroef de eerste wedstrijd van het seizoen. Goed, ik denk dat we ook wel wat hebben bijgesteld in de rust. in manier van druk zetten. En ik denk dat dat ook wel een groot verschil was.
2: Dan heb je natuurlijk Michael Frey. Je kent hem maar pas een paar dagen, maar wat kan je over hem zeggen?
3: Hij is een machine. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo hard werkt. Dus ik ben super blij dat hij erbij is. En weet je, ik kan hem ook die moeilijke ballen spelen. En hij creëert echt kansen met zijn harde werken. Dus ik ben super blij dat hij erbij is.
2: Dankjewel, proficiat. En we gaan ineens door, eventjes wachten, met Lennart Mertens. Lennart, jullie weten weer wat verlies is.
4: Ja, dat is echt ongelooflijk zuur. Ik denk dat we het hier moeilijk hadden in het begin, maar uiteindelijk goed stand gaan. Komt dan 0-1 voor. En dan is het de druk die bleef komen, maar ik zeg het, we hebben ook serieuze mogelijkheden gehad. Dus,